0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas. Die gesprekken gaan over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst buien, later zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.

0: Weerda.
1: Een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van Mina Vara van zondag 7 juni. Fijn dat je er nog bij bent en klaar bent om de reis te vervolgen. We duiken zo meteen in de religieuze feesten naar aanleiding van de EO Jongerendag. Want welke feesten en partijen spelen nou een grote rol bij de jeugd in Dominica en India? Maar als eerste gaan we het hebben over iconische girlbands. Want de originele K3 speelt vandaag haar allerlaatste reunieshow. Een iconische meidenband met een gigantisch impact op mij. En jongens in Nederland en in België. Maar ja, welke girlbands hebben nou precies diezelfde impact daar in de VS? Daar ben ik heel benieuwd naar, dus dat hoor je zo meteen allemaal. En ik ben natuurlijk nog heel erg benieuwd waar jij aan het luisteren bent. En ik krijg al hele leuke berichtjes. Zo luistert Jip mee uit Thailand. Richard die luistert hier vanuit Kyoto even mee. Heel fijn. Martijn die luistert mee vanuit Veenendaal, van de onderweg van de bank naar bed. Jolanda luistert mee vanuit Den Haag. Jan-Jaap die luistert mee vanuit Friesland. En Yvonne die heeft nog een heel mooi berichtje ingestuurd. Want die zegt, lieve Rosa, ik luister naar je topprogramma, maar 450.000 mensen hebben nog long-covid in Nederland, waarvan ik er een ben. En long-covid heeft mijn evenwichtsorgaan aangetast en daardoor heb ik nu hersenmist, zware vermoeidheid en doodmoe. De kliniek in Nederland gaat sluiten omdat ze het niet meer weten en het onderzoeksgeld is op. En ja, wat moeten we nu? Velen van ons zijn er van verlost van het corona, maar fijn dat jij het er wel over hebt. Dank voor je programma en lief van Yvonne. Nou Yvonne, fijn dat je erbij bent en dan moet er dus meer nog over blijven praten. Laten we dat met z'n allen doen.
0: De wereld van BNN Vara.
1: Nu wil ik graag mijn correspondent aan je voorstellen van dit tweede uur. En dat doen we zoals altijd aan de hand van het actuele nieuws. En als eerste vlieg ik naar de VS, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, welkom terug. Sprak je net ook?
2: Ja, gezellig.
1: Ja, zeker. En jij hebt nog een ander nieuwtje. En dat is een beetje een mysterieus nieuwtje. Ja, eigenlijk vanuit New York City, van onder de grond. Vertel.
2: Ja, het is een beetje raar. Er zijn namelijk bewakingsbeelden opgedoken in Brooklyn en Queens. Waar groepen mensen een putdeksel opentrekken in het midden van de straat en dan fiep, het riool ingaan. Putdekseltje dicht. En dan zijn ze een paar uurtjes zijn ze naar beneden en dan gaat het putdekseltje weer open. Fiep, komen ze er weer uit. Klik dicht. En ze zijn ook, sommigen zijn formeel gekleed. Dus ik weet niet precies wat dat betekent, maar formeel in mijn ding is betekent met een pak of een tuxedo of zo.
1: Ja, precies. Ja.
2: Maar sommigen ook in waterdichte kleding. En ze hebben een groep van 7 mensen gezien die opeens naar buiten kwamen. Op een of ander druk kruispunt. En toen kwam er ook een auto aan. Dus dat was ook zo, hold on. In Gravesend, ik weet niet precies waar het is, maar daar kwamen ook mensen nadat ze 3 uur onder de grond waren geweest. En ze zagen ze naar binnen gaan om 11:00 en om 2:00, pop, kwamen ze er weer uit.
1: Wauw, en ze hebben geen idee wat deze mensen daar onder de grond aan doen zijn. Ik kan me alleen maar voorstellen mensen die misschien dak- en thuisloos zijn.
2: Ja, dat zou je denken, maar die gaan vaak niet zo georganiseerd in een groep. En die dragen ook niet echt waterdichte kleding of formele kleding. En die zien natuurlijk ook meer. Dus ik ga ervan uit dat die meer bij de openingen van de sewer. Als die in de sewer willen, dat ze die kant erin gaan en toch de makkelijke uitgang ook weer hebben. Dan heb ik het idee. Maar de politie weet ook niet. En de Environmental Protection Agency, die weten eigenlijk niet wat er aan de hand is. Ze hebben wel gekeken. Ja. En ze hebben in ieder geval niks gevonden. Ze hebben geen kwaadaardige

0: de kleding of formele kleding. En die zien natuurlijk ook meer. Dus ik ga ervan uit dat die meer bij de openingen van de sewer. Als die in de sewer willen, dat ze die kant erin gaan. En toch de makkelijke uitgang ook weer hebben. Dan heb ik het idee. Maar ja, nee, de politie weet ook niet. En wat is het? De Environmental Protection Agency. Die weten eigenlijk niet wat er aan de hand is. Ze hebben wel gekeken. Ja. En ze hebben in ieder geval niks gevonden. Ze hebben geen kwaadaardige. Wat is het? Setups gevonden. Of schade of zo. En. Ja, ze denken van, nou, het zou kunnen zijn dat het schatzoekers zijn, of asielzoekers, of aaszoekers, zoals ze dat noemen. Ja, als jij een ring in het toilet verliest, ja. Komt je toch in het riool.
1: Dat is waar, maar wat een mysterieus gedoe daar. Onder de grond, ja, en dat niemand iets weet.
0: Nee, en je kan ze natuurlijk ook niet, wat is het, in de gaten houden, al die putdeksels in New York.
1: Nee, het zijn er gigantisch veel, natuurlijk.
0: Ja, dus hoe ga je dat controleren? Dus ja, het is nog steeds een mysterie. En ja, we hopen dat er op een gegeven moment een grote schat gevonden wordt. En dat er dan uitsluitsel is wat dit was.
1: Nou, spannend. Ik vind het een geweldige soap. Houd voor ons in de gaten, in ieder geval, wat hier allemaal uit gaat komen. Dankjewel voor deze update, Raymond Kranenburg. Zometeen spreek je verder. Tot zo.
0: Ja, tot zo.
1: Tot zo. En vanuit de VS vlieg ik door naar Dominica, want daar woont mijn correspondent Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond voor jou.
2: Goeienacht, Rosa.
1: Ja, Dominica heeft een heel mooi geldbedrag gekregen. Wat hebben zij gekregen?
2: Dominica heeft een subsidie gekregen van omgerekend ongeveer 23 miljoen euro. Dat is echt een gigantisch bedrag.
1: Ja.
2: Van het, moet ik even goed zeggen, Green Climate Fund.
1: Mm-hmm.
2: En de bedoeling is dat ze daarmee met name de landbouwsector, waar Dominica toch best wel op bouwt en van afhankelijk is voor voedselveiligheid, om die zoveel mogelijk te helpen nu het klimaat verandert. En daardoor voedselzekerheid wat groter te maken. En ook als er weer een keer een orkaan voorbij komt, om dan zo snel mogelijk weer dingen op te bouwen.
1: Wow.
2: Dus ja, dat bedrag is echt fantastisch.
1: Ja,
2: ze richten zich in principe op 8 communities. Maar uiteindelijk heeft het hele land er natuurlijk baat bij. Als de landbouw zich verder kan uitbouwen dan wat we nu hebben.
1: Zeker weten. Hoe snel denk je dat de effecten hiervan merkbaar gaan zijn?
2: Nou, volgens mij is het een project van 4 jaar.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is relatief kort. En even los van als er orkanen voorbij komen, dat hoop ik niet. Maar goed, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik denk dat er redelijk snel, als ze echt doorpakken, dat er dan redelijk snel toch wel iets duidelijk moet zijn. En dat je kunt merken dat. Want je merkt hier nu ook dat door het klimaat en door de hitte.
1: Mm.
2: En dan wordt een hele droge, hete zomer voorspeld. Ja, dat alle boeren gewoon last hebben dat. Dat hun gewassen zo niet goed groeien of sowieso afsterven omdat er niet genoeg water is. Of...
1: Mm-hmm.
2: Dus het is echt wel merkbaar.
1: Ja, en het is dus ook wel essentieel eigenlijk voor het land dat deze subsidie er is gekomen. Wat een goed nieuws.
2: Zeker. Ja, zeker. En ik zie dat ze ook proberen om zoveel mogelijk data te verzamelen.
1: Mm-hmm.
2: Dus niet alleen maar zeggen tegen boeren dat en dat moet je doen, maar ook echt kijken wat is het effect over de komende 4 jaar tot en met 2030. En hopelijk dat daar ook dingen uitkomen die bijvoorbeeld andere landen ook kunnen toepassen. Want die hebben in de regio in elk geval vaak hetzelfde probleem.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, laten we hopen dat hier alleen maar goede resultaten uitkomen. Ik ben heel erg benieuwd wat het allemaal gaat doen. Met het mooie land wordt het alleen nog maar mooier, kan ik me voorstellen zo. Dankjewel in ieder geval voor deze positieve nieuwsupdate, Marieke van Assen vanuit Dominica. Zometeen spreek ik je weer en dan gaan we het hebben over religieuze feesten. Tot zo.
2: Tot zo.
1: Tot zo. En vanuit Dominica vlieg ik heel ver weg. Helemaal naar India, want daar woont mijn correspondent Marigon. Marigon, een hele goede nacht. Of morgen eigenlijk.
3: Ja, goeienacht, goeiemorgen hier.
1: Er is heel leuk nieuws, want er zijn toch wel 3 briljante tieners die iets heel bijzonders hebben uitgevonden. Vertel.
3: Klopt, ja. Ja. Het zijn inderdaad studenten van 16 jaar. Echt gewoon nog piepjong, inderdaad.
1: Mm-hmm.
3: En ze hebben iets uitgevonden waarmee ze water kunnen zuiveren. En het is super, super simpel. Het is eigenlijk het poeder van tamarindepitten. En tamarinde wordt heel vaak in de Indiase keuken gebruikt. Dan worden gerechten wat zuurder van en het vlees wordt vaak wat smeuiger. Ze gebruiken het ook veel in Thailand.
1: Ja.
3: En die pitten, die zijn eigenlijk de basis geweest van een manier om water te zuiveren. En dat is echt

0: heel bijzonder.
1: Ja, hoe werkt dit precies? Ze hebben dus iets bedacht om het water te zuiveren.
0: Ja, wat wij weten dat het er is, maar wat we eigenlijk met het oog niet zien, dat zijn microplastics. Mm-hmm. Dat zijn van die hele piepkleine plastic deeltjes die inmiddels overal in zitten. In het drinkwater, in vissen, die ook in de zee zwemmen. En zelfs ook in ons bloed. En het idee ontstond tijdens een bezoek aan het dorp op het Indiaas platteland. En daar zagen ze hoe mensen hun drinkwater bewaren in grote, hele grote vaten. Nou, dat gebeurt nog steeds heel veel. En zeker op het platteland. En er zit totaal geen filter of zo in. En een kind die dronk daar gewoon uit. Mm-hmm. En toen dachten die studenten, nou, dit moet echt anders, want het is gewoon een gevaar voor je gezondheid.
1: Ja, zeker.
0: En hun uitvinding heet plastic. Dat klinkt een beetje raar misschien.
1: Ja.
0: Maar het is een poeder dat is gemaakt van weggegooide tamarindepitten. Dus als je tamarinde wil gebruiken in het eten, dan hou je de pit over en die gooi je normaal gesproken weg.
1: Mm-hmm.
0: En als je die pitten in het water strooit, dan hecht het zich aan de microplastics. Het werkt als een soort magneet voor microplastics. En die klonteren dan samen tot een soort brokjes. En die kun je dan gewoon weer uit het water halen.
1: Ja, gewoon een soort gaan filteren dus eigenlijk.
0: Precies, en op die manier haal je die microplastics uit het water. En je hebt eigenlijk helemaal geen dure installatie of zo nodig. Het is goedkoop en simpel, het kost niet eens stroom.
1: Mm-hmm.
0: En inmiddels gebruiken al meer dan 8000 leerlingen en docenten. Die gebruiken het inmiddels. En ze werken ook samen met een technische universiteit om het over heel India uit te rollen.
1: Wauw.
0: En ze hebben daarmee ook een hele prestigieuze prijs ook gewonnen. De Earth Prize.
1: Mm-hmm.
0: Dat is de grootste milieuprijs ter wereld voor jonge uitvinders specifiek.
1: Yeah.
0: Ja, en zij hebben die nu gewonnen. En terecht lijkt me, ik weet niet wie de andere inzenders waren.
1: Nee, maar dit is gigantisch wat we eigenlijk over de hele wereld kunnen gebruiken. Een hele duurzame manier van zo'n probleem op te lossen.
0: Ja,
1: geweldig.
0: En gewoon schone drinkwater voor heel veel mensen op een hele simpele en goedkope manier.
1: Ja, nou, wat een prachtige prijs, wat een prachtig plan. Inspirerend, zulke jonge mensen die dit hebben bedacht. Er kunnen nog heel veel van leren, heel veel wetenschappers over de hele wereld. En mooi dat dit in India is gebeurd. Dankjewel voor dat hele goede nieuws vanuit India, Maaike.
0: Ja, graag gedaan.
1: Super, dankjewel. Ik ga je zo meteen spreek je verder. En dan gaan we het hebben over het geloof en ook de jongeren in India. Tot zo.
0: Leuk. Tot zo.
1: Tot zo.

0: Een icoon uit Brazilië, Roberta, samen met Avincia do Lado.
1: De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda.
0: Ze waren de soundtrack van de generatie, de meidengroepen, van de internationale fenomenen zoals bijvoorbeeld de Spice Girls, tot dichter bij huis van de originele bezetting van K3.

0: Ja, ik was 5 toen dit nummer uitkwam ongeveer. En nu is de originele K3 terug. En ja, we zijn een nostalgische generatie, want ze hebben meer dan 50 uitverkochte shows gespeeld in Nederland en in België. Ja, ze zorgden voor echt een stormloop op de tickets. En dan zie je maar hoe sterk die nostalgie rond de groep nog altijd leeft. En wat voor impact zij hebben gehad op ja, duizenden meiden en ook jongens uit Nederland en België. Maar waarom spreken die meidengroepen nou zoveel mensen aan? En waarom blijft die muziek nou zoveel generaties lang hangen? Ja, en wat zijn nou de bekendste girlbands die ook zo'n impact hebben gehad in de Verenigde Staten? Daar ben ik heel erg benieuwd naar en ik ga dat allemaal bespreken met mijn correspondent daar, Raymond Kranenburg. Raymond, ben je een beetje fan van een girlband?
1: We hebben er best veel, dus...
0: Nou,
1: ja,
0: zeker.
1: Girlbands zijn altijd wel leuk, toch? Ik bedoel,
0: zeker.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, nou absoluut. Nou, de VS die heeft er talloze, al deze meidenbands, maar we kunnen ze niet allemaal uitlichten, want daar is deze nacht veel te kort voor. Dus je hebt er een paar van ons uitgekozen en we willen beginnen eigenlijk met de OG Pop Girl Band, waar het allemaal ooit begon, de eerste meidengroep daar uit de Verenigde Staten. Wie zijn dat?
1: Ja, de Andrew Sisters.
0: Vertel.
1: Ja, nou, 3 zussen uit Minneapolis. En die hadden hun eigen stemregister. Dus de een was een bas en een sopraan en whatever.
0: Mm-hmm.
1: Daarmee konden ze heel perfect close harmony zingen. En ze deden dat ook op hele onregelmatige tunes en zo. En dan konden ze dus de big bands, waar ze in de jaren 40 hits mee maakten, die konden ze zeg maar nadoen en zeg maar op meegaan in de muziek. En ze braken door in 37 met Bei mir bist du schön.
0: Ja, laten we even een klein stukje luisteren. Dat we even een idee hebben wat het nou is.

0: Ja, hebben we allemaal wel een beetje een indruk wat voor muziek dit is, maar dit werd echt razend populair in de Verenigde Staten.
1: Ja, nee, absoluut. Ze hebben zoiets van, wat is het, 75 tot 100 miljoen platen verkocht.
0: Dus
1: wow. Dat is best wel een hoop, zeker ook in die tijd.
0: En, ja.
1: Maar dat komt ook omdat in de Tweede Wereldoorlog gingen ze heel erg zich inzetten voor de mensen die in het leger zaten. Optredens doen, mensen adviseren om staatsobligaties te kopen.
0: Mm.
1: Dus echt zich inzetten voor de war machine. En dat leverde ze natuurlijk nog steeds meer populariteit op. En ook wat in Europa heb ik het idee. Ik geloof dat ze in de jaren 80 ook eens een liedje ermee gemaakt hebben, toch? Met wie was het? Patricia Pai en de zus en zo, toch? Dat hebben we ook nog een keer gedaan.
0: Ja, dat volgens mij wel. Toen was ik nog niet geboren, maar ik kan me er alles bij voorstellen. Maar heel even om zo'n beeld te schetsen. We hadden dus drie vrouwen met het haar in de krul en in dan zo'n soort legerpakje met zo'n stropdas om en zo'n hoedje op.
1: Ja.
0: Razend populair, maar toen de oorlog afgelopen was, bleven ze nog zo populair?
1: Nee, de muziek natuurlijk die veranderde. Krijg je die Elvis met zwingende heupen?
0: Mm.
1: Ja, dat is toch dat de muziek veranderde. En toen kregen ze ook nog, aan het begin van de jaren 50 kregen ze ruzie.
0: Oh.
1: Nou, dat helpt dus ook, dat zie je vaak in girlbands.
0: Mm.
1: Dat hielp dus ook niet. Toen maakten ze het weer goed. En toen werd er eentje ook nog ziek. Ja, dus ze hebben wel een vervanging nog gezorgd, want die ene zus is dus overleden in ergens in de jaren 60. En ze traden nog wel wat op, maar meer bij van dat soort, herinnert u zich deze nog?
0: Ja,
1: optredens.
0: Als een beetje een throwback, dat het allemaal werd geluisterd.
1: Er was geen reunietour.
0: Nee,
1: of een
0: helaas.
1: Las Vegas dinges. Nee, dat was het niet.
0: Nee, dat waren de Andrew Sisters. Daar is het wel allemaal mee begonnen. En zij hebben het pad vrijgemaakt voor toch wel bijzondere girlbands die in de jaren 60 heel populair waren. Want dat was wel eigenlijk een beetje de golden era, het gouden tijdperk van de girlbands, toch?
1: Ja, precies. Met de Supremes en de Ronettes. Die eigenlijk de hitlijst bevolkten met hun hits. De Ronettes waren trouwens de eerste. Die hadden in, 63, de Be My Baby hadden ze al een hit.
0: Ja, u kent het wel. Heerlijk liedje, bekend ook uit vele films en prachtig. Maar zij waren dus de eerste uit die tijd. Wat voor band was dit?
1: Een trio uit Spanish Harlem in New York. Waren ook allemaal familie. Twee zussen en een nicht. En die groeiden op bij oma. En daar zongen ze ook al samen en dergelijke. Ze trokken vroeg de aandacht in New York, omdat ze toch wat zich anders gingen kleden. Ze werden wat ruiger. De zangeressen op dat moment die stonden nog steeds in gala-jurken, een beetje stil achter een microfoon te zingen. En zij trokken zeg maar een leren jasje aan. En met hun haar getoupeerd. Weet je wel, van die bijkorfkapsels. Cleopatra eyeliner, wat ook weer heel populair is tegenwoordig. Daar waren zij een van de eerste mee. Korte rokjes met splits aan de zijkant. Weet je wel, dus
0: beetje de bad girls uit de muziekindustrie.
1: Ja. Ja, precies. En Phil Spector, die is natuurlijk bekend als producer van gebruikt hij The Wall of Sound voor een hele hoop artiesten, maar dus ook voor de Ronettes. En dat was gemaakt voor de AM-radio toen nog. En dat was een hele bombastische muziek die goed te horen was. Dat waren de hits dus op dat moment. En maar ja, toen kwamen we in 1964, kwam die andere band, de Supremes.
0: Ja, de Supremes. Die zorgden er eigenlijk voor dat zij een beetje van hun troon werden gestoten. Maar dat ging niet zomaar zonder slag of stoot. Want de Supremes, waar kwamen die vandaan?
1: Nou ja, die kwamen dus uit Detroit. Wij zijn echt gemaakt door Motown. Door de hitmachine Motown. En uiteindelijk een van de meest succesvolle vrouwelijke zanggroepen geworden. 12 nummer 1 hits hebben ze gehad. En het grappige is ook, hun eerste nummer 1 hit was een nummer wat geschreven was voor de Ronettes. Maar Phil Spector zei, nee, dat is niet goed genoeg. En toen hebben de Supremes het gekregen. En dat werd dus hun eerste hit. En dat duurde eigenlijk nog een tijdje. Want in het begin waren ze de no-hit Supremes. Want in het begin was het helemaal niks. Maar uiteindelijk, where did our love go? En dat was de eerste nummer 1.
0: Ja. Ja, heerlijk. Ook met Diana Ross zat natuurlijk in de Supremes.
1: Ja, precies. En ik denk ook wel dat dat de Supremes ook groter gemaakt heeft dan de Ronettes uiteindelijk. Dat Diana Ross werd veel groter. De Motown had natuurlijk de hitmachine, zoals ik al zei. Die bleef maar hits uitpompen. Ja. Heel gepolijst, heel netjes. En wat ook misging bij de Ronettes, was dat een van die Ronettes, die ging Veronica. Die ging trouwen met Phil Spector. En Phil Spector is nogal een jaloerse man. Hij is ook overleden in de gevangenis omdat hij iemand vermoord had. Uiteindelijk, ja, dus in de jaren 2000 is die keer gepakt voor een moord op een vrouw van hem. Maar hij was getrouwd met een van de Ronettes. En hij was dus heel jaloers en wilde niet dat ze optraden op bepaalde dingen. Of bepaalde events konden ze niet naartoe. En bepaalde hits. En ja, dat heeft eigenlijk de Ronettes wel ondergedaan.
0: Ja, shit, ondergesneeld door de Supremes uiteindelijk dus. Maar dat was dus het grote succesverhaal uit de jaren 60. Allebei deze girlbands. Dan heel even een kleine sprong in de tijd. Dan gaan we iets meer naar mijn tijd, hè. Want deze meidengroep zorgt ervoor dat ik toch wel heel vaak de dansvloer op werd gesleurd door vrienden met hits zoals deze. Say my name, say my name. No one is around you. Say baby, I love you. You ain't one in game. Ja, dit is Destiny's Child.
1: Ja, Destiny's Child, eind jaren 90, begin jaren 2000. Was uiteindelijk Beyoncé er natuurlijk uitgekomen, maar begonnen als preteens, Girls Time heette ze toen. Deden mee aan Star Search, zoals een hele hoop bekende Amerikanen. Verloren ook, net als Britney Spears bijvoorbeeld. Maar tekenen in 97 bij Columbia Records. En toen waren ze nog met z'n vieren, Beyoncé, Kelly, LaToya en Lativa. En die kregen dus dat album. En toen kwam deze hit uit die je net draaide, Say My Name. En toen was allemaal blij, ja, de videoclip. En omdat er dus wat innerlijke strubbelingen waren, was die videoclip opeens maar met twee anderen. De laatste twee dames. Alleen Kelly en Beyoncé waren er nog. LaToya en Lativa. Die hadden zoiets van, ja, maar die manager van ons, jouw vader, Beyoncé, die trekt jou toch wat voor en dat vinden we niet leuk en dit en dat. En toen zei de vader van Beyoncé, oh, dat is goed, doei. Ze heeft dus een videoclip opgenomen met twee andere zangeressen en die heeft hij laten lipzinken. En toen uiteindelijk is Destiny's Child een trio geworden met, wat is het, Farrah Franklin. Michelle Williams was de laatste. Ja,
0: en toen werd ze uiteindelijk een trio, maar wel nog wat met wat intriges. Maar dat hoort er gewoon volgens mij altijd bij met deze girlbands. Wat maakte Destiny's Child nou zo bijzonder als meidengroep?
1: Nou, het is wel grappig, want dan gaan we weer terug naar de jaren 40. Want ze deden een beetje hetzelfde als, de Andrew Sisters. Toch een onregelmatige staccato zangstijl. De flows van hip-hop nabootsten. Waar de Andrew Sisters de flows van de big bands nabootsen. Destiny's Child doet dat dus met hippity-hop. En ja, dat werd dus gewoon heel populair. En ja, het mooie is ook dat Ze bleven hele krachtige liedjes uitbrengen. En er waren critici die zeiden, oh, jullie blijven maar veranderen. En zeiden ze, oh, dat is goed, hier is een liedje, Survivor.
0: Ja,
1: weet je wel? Dus ze kwamen, ja, precies. Dus ze reageerden op wat er gebeurde, wat de kritiek was op hun. En ze hadden een speciale zangstijl. En ja, ik denk dat toch wel dat Destiny's Child heel groot gemaakt heeft.
0: Ja, zeker. Ze hebben ook gewoon een enorme impact gehad, ook gewoon op de hele muzikale industrie uiteindelijk. Natuurlijk met Beyoncé, ja, die er als gigantische solo-artiest uit is gekomen. Waarom gingen zij nou eigenlijk uit elkaar?
1: Nou, dat eigenlijk heel, heel stijlvol. Nee, we zijn nu echt super populair en we willen jullie niet teleurstellen. Dus we houden mee op, want we willen wat voor onszelf gaan doen.
0: Oké.
1: En dat hebben ze dus gewoon op een, op een Europese tour hebben ze dat aangekondigd. En met de wens om de fans met een positief gevoel achter te laten.
0: Ja.
1: In plaats van, weet je, ja, lege concertzaaltjes en mensen die denken, oh, bestaan zij ook nog? Weet je wel, weet je dat idee? En zij zeggen van nee. We zijn op ons hoogste punt zijn ze uit elkaar gegaan. En er zijn wel wat reunies en zo. En ik geloof dat Kelly was ook bij de Super Bowl dinges, waar Beyoncé was. En dus ze treden nog wel een beetje op hier en daar. Maar in principe bestaat Destiny's Child niet meer.
0: Nee, alleen op hele bijzondere momenten komen ze weer samen. Maar zijn in ieder geval vriendinnen gebleven. Dat is best zeldzaam.
1: Ja.
0: Dat is Destiny's Child. En dan vanuit de Zero's gaan we toch wel even terug naar de jaren 80. Meer jouw tijd, Raymond. Want ja, we gaan het even hebben over een van jouw favoriete meidenbands eigenlijk.
1: Ja, precies. En die is eigenlijk helemaal niet zo bekend in Nederland.
0: Nee.
1: De Go-Go's.
0: Nee, precies.
1: Nee, Nee, en het verschil met de Go-Go's is... kijk, al die dames die we nu besproken hebben... die kregen een band achter zich of muziek of wat dan ook. Maar de Go-Go's deden het allemaal zelf. Die was de eerste damesband die zelf al hun muziek bespeelde. Die hun eigen liedjes schreven. En daarmee ook op Billboard in de nummer 1 kwamen. In, wat was dat, 81 of zo?
0: Wauw. Allemaal een Amerikaanse All-American Girl Band.
1: Ja, precies. Nou, ze begonnen in de punk scene, in de eind jaren 70. En toen waren ze eigenlijk ook wel heel slecht. ze waren echt niet goed. Ze wisten ook bijvoorbeeld niet, een aantal bandleden wisten niet hoe ze hun instrument moesten bespelen. maar ze bleven repeteren en oefenen en ze werden beter. En uiteindelijk hadden ze door toen hun songwriting beter werd, begonnen ze toch meer een soort surfrock. En toch dingen die die de meidenpopgroepen uit de jaren 60 deden. Een beetje new wave er doorheen. Okay. Dus het werd veel zonniger, veel vrolijker. En beetje de Dolly Dots. Dat idee. Ook uit dezelfde tijd trouwens.
0: Oh, wat goed. Dus, nou, wat heerlijk. Heerlijke muziek dus. En ze waren niet zomaar ook een girlband. Want volgens mij hebben zij een historische mijlpaal bereikt.
1: De historische mijlpaal is dat ze dus, de eerste waren die alles zelf speelden. Mm-hmm. En daarmee op één kwamen en ja, dat precies. Nog steeds zijn. Er is geen andere band die, geen andere meidenband die dat bereikt heeft.
0: Ja, geweldig. Het lijkt dus een beetje op de Dolly Dots.
1: Ja, een beetje wel vrolijk. Beetje ook veel kleuren en dergelijke. En iets eerder, dus het heeft ook wat meer new wave dan de Dolly Dots, maar... Nee, ja, toch leuk. En aan de andere kant, want kijk, ze lijken natuurlijk wel van die hele nette meisjes met netjes getoupeerd haar en alles. En maar ze hadden wel een rock'n'roll lifestyle van de Sunset Strip. En ze gingen partyen met bands zoals Motley Crue of Led Zeppelin, Guns N' Roses in hun jonge jaren. Dus ze deden ook wel redelijk wat drugs en alcohol, maar niet aan de buitenkant. Dat was
0: allemaal poeslief.
1: Ja, precies. Maar van de buitenkant waren het echt, was de girl next door. En ik denk ook, dat is het verschil, want de Bengals, die wel bekend zijn in Europa, of veel bekender, die waren toch veel meer punkachtig en veel meer donker. Veel minder geaccepteerd, heb ik het idee, in de suburbs dan toch de blonde springende meisjes uit de Go-Go's.
0: Ja, precies. En ze waren dus razend populair, maar toch gingen ze officieel uit elkaar. Pas 4 jaar na hun debuutalbum, dan dat uitkwam. Waarom? Waarom stopten ze ermee?
1: Ja. Standaard band uit de jaren 80 zou ik zeggen. Te veel roem, burn-out, financiële verschillen. Wie krijgt het geld? Ik bedoel, hebben ze tegenwoordig ook allemaal veel beter geregeld. De band implodeerde eigenlijk gewoon. Wil niet zeggen, ze hebben geen ruzie gehad. Ze hebben tijdens COVID, ik vond ergens een videoclip waar ze een van hun liedjes ook allemaal van hun eigen huis deden. Dus dan zie je dus ook dames in de 50 die, dus hun instrumenten spelen en dan een van hun liedjes zingen. En daar hebben ze een videoclipje van gemaakt tijdens COVID, dus dat was leuk. De bekendste van de Go-Go's is trouwens Belinda Carlisle. Mm-hmm. Die is wel met Heaven is a Place on Earth, een stuk bekender. Jane Wheatland schreef de meeste nummers. En die heeft wat films gespeeld en nog een hitje gehad. En ze is hier ook geweest op een van die VH1 reality shows waar je niet doodgevonden wil worden. Dus ze doen een dingetje nog steeds. En ze hebben niet echt ruzie meer. Weet je, dat was toen we jong waren. En toch, ik ben echt wel fan van de Go-Go's.
0: Kijk, nou wat goed. Ik ga ze nu ook, stel je kent ze niet zoals ik. Ik had geen idee wie het waren. Ga ik je nu wel echt kennis laten maken met de Go-Go's? Want volgens mij heb je ons overtuigd. Ja, welk nummer moet ik dan draaien volgens jou, Raymond?
1: Ja, dit is volgens mij de grootste hit in de VS geweest. Our Lips Are Sealed.
0: Oké, dankjewel Raymond Kranenburg vanuit de VS voor dit hele leuke inkijkje in alle populaire girlbands daar. Ik wens jou nog een hele fijne avond toe en ik spreek je hopelijk snel weer. En geniet van de Go-Go's.
1: Ja, ga ik doen.
0: Dankjewel.

0: My of Our Lips Are Sealed, de Go-Go's, hoorde je.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, en van girlbands gaan we naar iets heel anders. Want gisteren kwamen duizenden jongeren samen voor de EO Jongerendag. Een evenement waar muziek, ontmoeting en geloof centraal staan. En al bijna 50 jaar is het een van de grootste christelijke jongerenbijeenkomsten van Nederland. Voor veel bezoekers is het een plek om dus hun geloof samen te beleven. Tegelijkertijd verandert het religieuze landschap in hoog tempo. Steeds minder jongeren noemen zichzelf gelovig. Kerkbezoek loopt terug en traditionele religieuze instellingen die verliezen aan invloed, maar toch lijkt de vraag over zingeving, identiteit en verbondenheid allerminst verdwenen. Maar is dit ook voelbaar in het buitenland en worden daar ook religieuze feesten gegeven? Ik ga erover in gesprek met mijn correspondenten uit Dominica en uit India. En als eerste vlieg ik naar het Caribisch Dominica, naar Marieke van Asten. Marieke, hallo.
2: Hi Rosa.
0: Ja, als we het hebben over het geloof daar op Dominica, hoe groot is die rol daarvan?
2: Heel groot.
0: Ja.
2: Ja, mensen zijn hier nog heel gelovig. Er zijn ontzettend veel verschillende denominaties, maar het overgrote deel is Rooms-Katholiek, naar schatting ongeveer 85%.
0: Wauw.
2: Met kerken die ook nog echt vol zitten.
0: Ja, allemaal op zondag waar iedereen bij elkaar komt. Hoe zie je dat geloof verder terug in de gemeenschap?
2: Nou, voor elk event, begint altijd met een openingsgebed.
0: Wauw.
2: Ik heb sinds kort een lokale coach en zij begint haar sessies ook altijd eerst met een gebed.
0: Ongelooflijk, dat zit er zo diep in, bij alles dus eigenlijk wat je doet.
2: Ja, bijna alle. Ja, nog net niet bij het boodschappen doen, maar ja, verder wel bij alles.
0: Ja, het is dus onderdeel van de cultuur, dat is heel erg duidelijk. Maar hoe zit het dan met de jongere generatie? In Nederland zie je heel duidelijk een trend dat het afneemt. Zijn zij daar genoeg gelovig in Dominica?
2: Nou, voor zover ik dat kan beoordelen wel.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik denk ook dat komt om uit de recente geschiedenis na de orkaan. Ja, mensen hebben dan weinig houvast. Dus iedereen houdt zich dan toch in meer of mindere mate vast aan het geloof.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk pas 9 jaar geleden. Dus, maar ja, ik denk dat het ook wel... het zit hier heel erg in de cultuur ingebakken. Ik zal niet zeggen dat elke jongere daar hetzelfde over denkt. Maar over het algemeen is de jeugd denk ik nog wel gelovig.
0: Ja, maar uiten ze dat op dezelfde manier als de generatie voor hen? Of zoeken ze daar hun eigen manier in?
2: Nee, ik denk, behalve dan het naar de kerk gaan zelf. Maar dan is hier bijvoorbeeld een gospelzangwedstrijd. En dat is alleen maar voor jongeren.
0: Okay.
2: De persoon die dan wint, wordt ook bij allerlei toestanden en festivals en weet ik wat allemaal uitgenodigd. Dus zij vinden met name denk ik in de muziek wel hun eigen weg.
0: Mm.
2: Op zich beleeft iedereen zijn geloof natuurlijk op zijn eigen manier. Maar ik denk dat de muziek wel heel anders is dan echt oude gospelmuziek. Het is veel moderner en zit in een ander jasje.
0: Ja, want kan je dan ons nog even meenemen naar zo'n evenement? Kan ik dit dan vergelijken met een EO Jongerendag eigenlijk?
2: Die zangwedstrijd niet. Het is meer een soort The Voice of Dominica, zou ik zeggen.
0: Ja.
2: Er is hier wel een festival elk jaar, dat heet Glory in Paradise.
0: Mm-hmm.
2: In het stadion. Als er alleen jongeren komen, er wonen hier maar 70.000 mensen, dan zit het stadion niet vol.
0: Nee.
2: Dus daar komen zowel jongeren als oudere mensen. En de artiesten zijn ook heel gevarieerd, van lokaal tot bekend internationaal, helemaal uit Nigeria. Maar dan zit het stadion echt wel helemaal vol.
0: Wow.
2: Ik heb net echt gekeken, er zijn iets van 8.000 of 9.000 zitplaatsen. Dus best een groot publiek dan.
0: Ja, zeker voor zo'n klein eiland. En hoe ziet zo'n evenement eruit, zo'n concert?
2: Ja, heel opzwepend.
0: Mm-hmm.
2: Mensen beleven hier hun geloof sowieso heel erg fysiek.
0: Ja.
2: Iedereen gaat staan en klapt mee. En ik heb zelfs een keer mee meegemaakt tijdens een kerkdienst, dat mensen naar voren werden geroepen en dan werd er voor hen gebeden. En dan viel ze een soort van in katzwijn. En bij vrouwen die dan een jurk of een rok dragen, wordt een doek overheen gelegd. Dat heet een modesty cloth.
0: Oh, wow.
2: Mensen zijn hier heel fysiek, geloof wordt hier heel erg fysiek beleefd. Dus ook in zo'n stadion, mensen staan en dansen en zingen mee en klappen. En de artiesten zweept het publiek ook heel erg op. Dus ja, dat is echt wel, daar zijn wij Nederlands echt heel erg cool en koud en kikkervol.
0: Ja, heel saai ook. Als je dat vergelijkt met in de kerk een soort psalm voorzingen samen met een soort groot feest met gospel.
2: Ja, absoluut. Ja, dat is een heel groot verschil.
0: Ja, want is dit ook zo? Want dit is dan een concert dat is 1 keer per jaar, waar dan wel duizenden mensen op afkomen. Maar zie je dat dan ook in de kerk? Beetje zelfde vibes.
2: Oh, absoluut. Ja, zeker weten. Oh. Ik ben een tijdje mee naar een bepaalde kerk gegaan. Dat was niet een bepaald geloof, maar je hebt hier heel veel zelf opgerichte kerkjes. En de leider noemt zich dan ook bisschop. Dat vind ik dan altijd hilarisch.
0: Ja.
2: Maar zo'n kerk die duurde 3 uur.
0: Oh.
2: En 1 lied wordt dan echt 600 keer herhaald. Ja, op een gegeven moment toch niet meer.
0: Nee, dan is het gewoon af.
2: Van 8 tot 11. Nee, daar was ik klaar mee. Ik deed het om mensen te leren kennen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik trek dit niet meer.
0: Ja.
2: Maar overal. Maar ik bedoel, omdat het voornamelijk Rooms-Katholiek is. Rooms-Katholiek hebben heel veel heiligen. Wordt hier ook heel bepaalde patroonheiligen worden ook echt geëerd met optochten en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus echt heel veel georganiseerd.
0: Ja, want dat zijn ook wel hele grote kleurrijke feesten volgens mij. Met die patroonheiligen. Hoe ziet zo'n parade eruit? Of hoe ziet dat eruit?
2: Nou, tweede Pinksterdag is standaard het feest van de heilige Isidor. Ik had er nog nooit van gehoord, ook al ben ik katholiek opgevoed.
0: Ja.
2: Dan is er een grote parade met mensen allemaal in lokale klederdracht. En Isidor is de patroonheilige van de boeren. Nou ja, dat hebben we net gehoord. Boeren zijn hier heel belangrijk.
0: Heel belangrijk,
2: ja. Er is een hele optocht met allemaal pick-up trucks waren van allerlei dingen op liggen. Vrouwen die manden dragen met fruit en groenten. En dat loopt door het hele dorp. Er is 1 dorp in het zuiden, dat heet Grand Bay. En daar wordt het van oorsprong het grootste gevierd.
0: Mm-hmm.
2: Ja, die mensen lopen daar dan helemaal. In dit geval was het volgens mij met parapluutjes tegen de zon. Dat wordt heel groot gevierd. En mensen gaan ook speciaal van het hele land of hele eiland daar naartoe om daarin mee te lopen.
0: Oh, wauw, dus die komen er allemaal samen. Nou, dan kan ik me ook voorstellen dat als dit soort religieuze feesten zo groot worden gevierd en zo zichtbaar zijn, dat heel makkelijk van generatie op generatie wordt doorgegeven.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja,
2: dat denk ik, die indruk heb ik in elk geval wel, ja.
0: Ja, en dat stukje houvast is natuurlijk ook enorm belangrijk. En dat lijkt me wel vaker, als het gebeurt met al die orkanen in de Dominica, dat je dat toch wel een beetje aan wil vasthouden.
2: Ja, want zeker net na zo'n orkaan, dan is er niks meer. Dus het enige wat je dan nog hebt is dat. Dus ja, ik denk dat dat absoluut wel een rol speelt.
0: Ja, wat is jouw favoriete katholieke feest daar in Dominica?
2: Ja, nou eigenlijk wel. Ik ben er nooit zelf geweest. Ik heb het alleen maar op een livestream gezien. Maar ik zou best wel een keer mee willen lopen in het feest van Sint Isidor. Het ziet er zo kleurrijk uit. En je ziet alle overvloed van groenten en fruit. En het lijkt wel een keer fijn leuk om dat mee te maken. Dus wie weet, ga ik ooit nog wel eens daar naartoe.
0: Nou, we gaan het meemaken. Het lijkt me prachtig. Misschien volgend jaar, tweede Pinksterdag is het dus. Kun je het meenemen? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het me weten als dat ooit gaat gebeuren. Dus dankjewel in ieder geval voor dit kleurrijke inkijkje. Ook gewoon in hoe belangrijk dus het geloof een rol speelt daar op Dominica. Dankjewel, Marieke.
2: Graag gedaan, Rosa.
0: Dankjewel. Ik wens je nog een hele fijne avond. Hopelijk tot snel. En dan tot de volgende keer.
2: Is goed. Doei doei.
0: Doei doei.

0: Roberta Campos hoorde je met het heerlijke nummer Miragem.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Je hoorde net wat voor een belangrijke rol het geloof nog speelt in Dominica. En hoe zit dat eigenlijk in India? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En daarom bespreek ik dat allemaal met mijn correspondent daar. En dat is natuurlijk Maigon. Maigon, goeienacht wederom.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ondanks dat de EO Jongerendag jaarlijks nog heel veel jongeren trekt, zelfs uitverkoopt, lijken toch steeds minder jongeren gelovig in Nederland. Dat is een trend die best aan het doorzetten is. Is deze trend ook herkenbaar in India?
2: Nou, eigenlijk niet. Eerder andersom, denk ik. Het is hier altijd EO Jongerendag. Ja, het is... Ja, eigenlijk zijn de meeste mensen in India gelovig. Mm-hmm. En het maakt niet uit of je jong of oud bent. Je groeit ermee op. En het is heel logisch om een god te aanbidden. En dat is, overal in India is dat een andere god. Er zijn wel duizenden goden, dus iedereen heeft ook zijn eigen speciale god. Maar eigenlijk is dat... juist bij jongeren, heel levendig. Want die houden het juist heel bruisend. Want die zorgen ervoor dat er muziek is en dat er gedanst wordt. En dat er op trommels wordt geslagen. En die pakken eigenlijk iedere gelegenheid wel aan om dat te vieren.
0: Ja, want er zijn dus heel veel eigenlijk feesten rondom religie. Religieus feesten in India. Dat zit gewoon bijna elke dag in de lucht.
2: Nou, zowat wel. Ik heb toevallig een soort Indiaanse feestkalender ook op mijn agenda staan, zodat ik niks over het hoofd zie. Ja. Maar er is gewoon iedere week is er wel wat.
0: Ja, wow.
2: En dat is echt ongelooflijk. Want er zijn sowieso al heel veel vrije dagen. Mm. En daarnaast zijn er nog een keer de extra dagen die ze krijgen, omdat ze een bepaalde god aanbidden, zeg maar.
0: Ja, wat afhankelijk dan is van je regio waar je woont.
2: Ja. Zo, waar ik woon in Pune en ook in Mumbai, is Ganesha is de grote god hier. Dat is de god met de olifantenhoofd.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: En misschien kennen mensen die ook wel eens gezien. En dat is een hele positieve god ook. Heeft ook nog een beetje humor. Maar het is echt een enorm feest. Dan is het echt hier 10 dagen lang. Is iedereen in de ban van die god, dan worden er allerlei kleine beeldjes, maar ook hele grote beelden, die worden in het water gekieperd. En wat nou eigenlijk wel leuk is aan de jonge generatie, want die zijn eigenlijk veel bewuster, ook met milieu.
0: Ja.
2: Want die beelden van vroeger uit zijn dat gewoon kunststofbeeldjes met... verf niet op waterbasis geschilderd. En ja, dat is natuurlijk gewoon totaal niet goed voor het milieu. Maar juist de jongeren, die zorgen ervoor dat er beeldjes komen van terracotta. Dat ze gekleurd worden met natuurlijke kleurstoffen. En dat die dan in het water worden gegooid. Dat is prima, want dat valt gewoon uit elkaar. Zakt naar de bodem, vermengt zich met het zand. En dat is prima, dat doet helemaal geen kwaad. Daar gaan de vissen niet dood van.
0: Ja.
2: Dus die jongeren die zorgen ten eerste voor heel veel... dat het heel bruisend is en dat ze aan het feesten zijn. En daarnaast ook een beetje voor de zorg voor de planeet.
0: Ja, wat goed. Dus het is eigenlijk, hier is vaak, moet ik heel even generaliseren, maar geloof toch wel een beetje een stoffig imago, hè, van zondag naar de kerk. Maar die stoffigheid die in India, die is daar gewoon niet. De jeugd trekt dit zich allemaal aan en die maken er alleen maar iets mooiers van uiteindelijk.
2: Ja, zo kun je het echt zien. Het is ook niet iets wat je achter gesloten deuren viert, maar juist op straat en je zoekt elkaar op. Mm. En je hebt ook van die grote groepen jongeren, dat noemen ze Dol Dasha. Dat zijn drumgroepen en dat is echt, ik vind het prachtig om te horen. Die oefenen het hele jaar door en dan is er bijvoorbeeld hier het Ganesha-feest, dat is ook maar 1 keer in het jaar. Maar dan gaan echt honderden jongens en meiden, allemaal in dezelfde kleren. Ze hebben dan een soort uniform aan. En die slaan dan op gigantische trommels. En dat is ook echt een heel mooi ritme. Dat is echt, ik moet zeggen, bijna... je raakt er bijna van in trance of zo, als je het hoort. Het is echt enorm leuk om naar te kijken. En Is ook trouwens de beste manier om geen last te hebben van de herrie. Dus gewoon ertussen gaan staan.
0: Ja.
2: Dat werkt dan eigenlijk nog het beste.
0: Maak je er onderdeel van uit. Dat is altijd een goed idee inderdaad. Maar je merkt dus wel echt dat met mensen is het veel meer een lifestyle, veel dichterbij. Waarom kan je een beetje dat verschil een beetje verklaren tussen waarom dit in Nederland toch niet zo het geval is, maar juist wel in India dat die jonge generatie zich wel voelt aangesproken?
2: Nou ja, ik denk misschien ook wel op de manier zoals het zeg maar gevierd wordt.
0: Mm-hmm.
2: In Nederland ga je naar de kerk en je moet naar iemand luisteren, en daar ben je het misschien niet altijd mee eens. En hier is het, ja, de goden zijn ook meer goeroes. Het is ook positief. Het is altijd gaat over het positieve van het leven. Je gaat van een slechte situatie naar een goede situatie.
0: Ja.
2: En het is niet de hel en de verdoemenis of zo die hier wordt gepredikt.
0: Mm-hmm.
2: En nou is dat in Nederland misschien ook helemaal niet zo. Ik kom niet zo heel veel in de kerk. Maar daar zit gewoon veel omheen.
0: Ja.
2: Dus er wordt versierd op de straat. Dat doen ze met heel mooi kleurrijk poeder gaan ze het versieren. Er is heel veel wierook. Dus zelfs online sessies die je bij kunt wonen. Dan zit je achter je laptop en dan kijk je naar een tempel die 1000 kilometer verderop staat. En er is zelfs ook een app met een AI-priester die je vragen beantwoordt.
0: Oké. Okay.
2: En dat is gewoon. En een chatbot die je zegent.
0: Oh, wow. Dus
2: het is ook. Dat is een heel andere manier van beleven. En
0: ja,
2: ik denk
0: veel
2: ook.
0: Veel vrijer.
2: Ja, veel luchtiger misschien.
0: Mm-hmm.
2: Of. Niet zo vast, zo moet het. Ze mogen er een eigen draai aan geven in de loop van de jaren. Het groeit ook een beetje mee met generaties. En ik denk dat daar misschien de crux zit.
0: Ja, precies.
2: Als het vergelijken met Nederland, dan is het. Geloof blijft eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde. Hoewel, ik vind wel ook. Het maakt ook heel veel uit, vind ik, welke paus dat we hebben. Die van nu is ook wel heel oké. Okay, of die voelt in ieder geval heel oké. Okay, maar als het dan de volgende keer weer een strengere komt, ja, dan voelt het toch weer anders.
0: Ja, precies.
2: Maar je ziet het in
0: India, dus dat die ontwikkeling is er. En dat ze ook niet bang zijn om die ontwikkeling te omarmen. Dus als we al werken met AI en chatbots die kunnen zegenen, dat is best wel een big deal die ik nog niet zo heel snel in de katholieke kerk voorbij zou zien komen.
2: Nee, het zou misschien een uitstekend idee zijn om te kijken om juist die jongeren in ieder geval goed te kunnen bereiken.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En het is hier gewoon ook, weet je, vrij. Je hoeft geen kaartje te kopen. Je hoeft niet in de rij te staan. Je doet gewoon mee.
0: Ja, en dat is op straat zichtbaar. En dat zit dus echt helemaal in de lucht. Zoals je aan het begin al zei, van je voelt het gewoon overal.
2: Ja, dan ben ik binnen en dan hoor ik van ver, er is wel wat aan de hand. En nou ja, soms blijf ik ook lekker binnen. Maar soms is het wel, dan gaan we met z'n tweeën gewoon even, waar is het? Waar komt het geluid vandaan? Even kijken, er is iets te doen. Ja, en dan zie je eigenlijk pas wat er te doen is. Hè. Dan staat er misschien een standbeeld vol met bloemen. En er staan de trommels omheen en ze dansen. En ja, dat is gewoon fantastisch om naar te kijken.
0: Zeker, ja, mooi die perceptie hoe dat zo.
2: Ja.
0: Hoe dat zo kan zijn in een ander land. En ik denk dat we daar in Nederland op deze kleurrijke en vrolijke manier dan best een voorbeeld aan kunnen nemen. En die vrije manier
2: dat,
0: ook.
2: Ja, en ik denk ook best wel. Ik zou zeggen, zoek het op YouTube. Er is vast wel veel over te vinden. En laat je inspireren. En bedenk dan van, hoe zou dat in Nederland kunnen werken?
0: Mm-hmm.
2: Als je daar meer mee wilt doen of op een andere manier wil benaderen. Want weet je, als alles hetzelfde blijft, dan ga je een jongere generatie niet meer inspireren.
0: Nee, dat is ook zo. Nou, dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten. Dankjewel, Marigon vanuit India. Dankjewel voor dit inkijkje. Bijzonder om dat zo allemaal mee te maken. Ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. En hopelijk spreek ik je snel weer.
2: Gaat lukken. Tot gauw.
0: Dankjewel. Hè. Doei, doei.
2: You.
0: Doeg.
1: De wereld van
3: De wereld.
1: De wereld van PNNVARA.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de wereld van Bien en Vara van zondag 7 juni. Heel erg fijn dat je erbij was. Wat hebben we allemaal wel niet meegemaakt? We zijn de hele wereld rondgevlogen. Zo zijn we uitgekomen in de Verenigde Staten, Zweden en Thailand. Hadden we het over de coronacrisis en hoe dat allemaal daar is opgelost en hoe de mensen daar naar terugkijken. Verder zijn we natuurlijk doorgevlogen naar Dominica en India. Hadden we het over het geloof en wat voor invloed dat allemaal heeft daar op de mensen en hoe de jongeren daar zijn betrokken. En met de Verenigde Staten bespraken we de meest iconische girlbands. Want ja, wat is nou de K3 van dat land, hè? Dat waren er nogal wat. Ik wil je heel erg bedanken dat je erbij was, dat je meeging samen op reis. Heb jij nou vragen of wil je misschien zelf een onderwerp aanleveren? Woon je zelf in het buitenland en denk je nou, het lijkt mij heel erg leuk om een keertje mee te doen met de wereld van Bien en Vara? Dan ben je altijd welkom. We zijn altijd op zoek naar nieuwe correspondenten. En ja, maakt niet uit waar in de wereld je woont. Al is het België, Duitsland, Polen of van je helemaal aan de andere kant. Maleisië, Thailand, noem het maar op. Alles is welkom. Stuur mij dan een appje via de NPO Luister-app. Of stuur mij naar rosawierda@bienenvara.nl. En dan kunnen we hopelijk zelf samen binnenkort de wereld rondreizen. Dankjewel dat je er was. Volgende week ben ik er niet. Dan zit hier mijn collega Bamsje de Visser. Maar nu hoor je hier eerst De Nacht is Zwart. Fijne nacht en tot de volgende keer.
4: NPO Radio 1.
5: 3:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. En hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Later vandaag begint met buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
6: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
7: Welkom bij een nieuwe De Nacht is Zwart. Het programma waarin we onderbelichte verhalen in de spotlight zetten. Wat nou als dans niet alleen een leuke activiteit is of iets moois om naar te kijken? Volgens Josema Oosterwolde is dans namelijk een archief van gebeurtenissen, herinneringen en kennis. En is dans een middel om dat allemaal door te geven? Straks legt Zot het ons uit. Iedereen heeft meerdere kanten, versies van jezelf die je niet altijd ziet of niet meer ziet. Zaire Krieger besloot al die versies, of alter ego's, aan te kijken en alles wat ze leerde op te schrijven. Ze komt straks vertellen over haar boek Chameleon. En we zitten in een polycrisis die voortkomt uit koloniale en racistische ideologieën van uitbuiting. Dat vindt theoloog Janneke Stegeman. We hebben het niet op de juiste manier over de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis in relatie tot religie. Dus dat gaan we straks doen. Wil je meepraten? Bel dan naar de studio op 0800-1121 of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Maar nu eerst. Moslims maken al langere tijd deel uit van de Nederlandse samenleving. Toch bestaan er misverstanden over hen en over hun geschiedenis in Nederland. Dat ziet ook filosoof en religiewetenschapper Kamel Essaman. Hij ziet ook dat moslims soms zelf ook niet alles weten over hun geschiedenis in Nederland. Om hier iets aan te doen, richtte hij het Moslimarchief op. Dit archief is een verzamelplaats van cultureel en religieus erfgoed van Nederlandse moslims. Uit dat archief komt de stadsgids Moslim Erfgoed in Amsterdam voort. Daarin staat alles wat te maken kan hebben met moslims in Amsterdam. Van taal en eten tot kunst en mode en van geschiedenis tot gebouwen en zelfs wandel- en fietsroutes. Kamel kan ons meer daarover vertellen en hij is aan de lijn. Goedenacht, Kamel. Ja.
8: Goedenacht.
7: Hi.
8: Hoi.
7: Hoe ben je betrokken geraakt bij deze stadsgids?
8: Ja, goeie vraag. Ik ben zeg maar de oprichter en een van de oprichters van het Moslimarchief. We bestaan sinds 2022. En zoals je net al zei, we willen dus het collectieve geheugen van Nederland willen we verruimen. Door meer aandacht te vragen of te creëren voor het moslimerfgoed. En zodoende is op een gegeven moment dus deze moslim erfgoed stadsgids dus tot stand gekomen. Dat heeft toch een geschiedenis. Moet ik daar wat meer over vertellen?
7: Ja, graag. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja.
8: Het is begonnen dus bij ons initiatief. Wij willen dus moslim erfgoed in Nederland meer een plaats geven. Ik samen met een aantal andere mensen in mijn netwerk kwamen eigenlijk tot dit idee, omdat we het eigenlijk misten in het erfgoedlandschap van Nederland. En ook zijn we geïnspireerd geraakt door andere initiatieven zoals de Black Archives. Dus we zien dat andere musea, archieven eigenlijk te weinig hebben verzameld of te weinig aandacht geven aan dit erfgoed. En dat gat willen wij graag vullen.
7: Ja.
8: En zodoende zijn we dus begonnen met materiaal verzamelen, maar ook tentoonstellingen organiseren. En deze stadsgids is eigenlijk uitgegroeid uit een tentoonstelling.
7: En wat was die tentoonstelling?
8: Ja, die tentoonstelling die ging over de eerste moslimgemeenschap in Nederland. Heel vaak denkt men moslims Nederland, dat is ergens in de jaren 60, 70 is dat gebeurd. Kwamen moslims uit Marokko, Turkije als gastarbeiders in Nederland werken. Dat klopt dus niet. Die geschiedenis gaat veel langer terug. Als we het hebben over de eerste moslims in Nederland op Nederlandse bodem, kunnen we teruggaan tot de 17e eeuw. Er waren handelaren, diplomaten uit de Ottomaanse of uit het Ottomaanse Rijk, uit Marokko, uit Perzië, die verbleven hier. Niet voor heel lang, meestal voor een paar weken, soms voor een paar maanden.

0: hebben over de eerste moslims in Nederland, op Nederlandse bodem, kunnen we teruggaan tot de 17e eeuw. Er waren handelaren, diplomaten uit de Ottomaanse, of uit het Ottomaanse Rijk, uit Marokko, uit Perzië, die verbleven hier. Niet voor heel lang, meestal voor een paar weken, soms voor een paar maanden. Maar toch, je kunt ze terugzien op bijvoorbeeld oude schilderijen van Rembrandt. En als je bijvoorbeeld in Amsterdam bij het bovenop de Dam, het Paleis op de Dam, ja. Paleis op de Dam, als je daar goed kijkt, dan zie je dus dat een van de figuren die is afgebeeld een gewaad draagt en een tulband. Dus dat gaf eigenlijk aan dat de 17e eeuw van Amsterdam een bruisend hart van wereldhandel was. Kooplieden en diplomaten kwamen vanuit heel de wereld naar de stad en ook uit de islamitische wereld. Dus die aanwezigheid die kun je terugvinden in kunst, maar ook dus vandaag de dag nog steeds op het paleis op de Dam.
1: Ja, wat mooi. Ik wist dus dat helemaal niet. Ja,
0: dus volgende keer als je daar staat, goed kijken.
1: Ja.
0: Dus, en zo hebben we dus die stad, die wijst eigenlijk op heel veel erfgoed. Die wijst op aanwezigheid van moslims in die stad. En er was dus voordat de Marokkaanse Turkse gemeenschap in Nederland gevestigd in de jaren 60, was daarvoor al, begin 20e eeuw, was er al een Indonesische gemeenschap. Indonesië natuurlijk lange tijd gekoloniseerd door Nederland. Mm-hmm. En dat maakt Nederland eigenlijk voor honderden jaren lang eigenlijk het grootste moslimrijk ter wereld. Of een van de grootste moslimrijken ter wereld. Want ze hadden in die tijd 150 miljoen moslim onderdanen.
1: Ja.
0: En dat is ook een stukje geschiedenis wat eigenlijk weinig aandacht aan wordt besteed. Hè? Dus we krijgen wel bij geschiedenis, gaat het wel over Indonesië, maar dat het moslims waren. Dat komt eigenlijk weinig aan bod.
1: Nee, ik heb eigenlijk, terwijl ik wel weet dat ja. Indonesië nu, als ik het goed heb hoor, het grootste of de meeste moslims heeft als land. Ja. Nooit heb ik gedacht, goh, misschien is dat ook wel gewoon al heel lang zo. Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Precies. Nee, precies. Dus, of, het is of Nederland of Engeland. Engeland had natuurlijk ook een groot imperium met heel veel moslim onderdaan. India, Pakistan, et cetera. Dus in mijn geval, dat is een stukje geschiedenis wat toch weinig belicht is. En wat de tentoonstelling, even terug naar de tentoonstelling, die ging dus over de eerste moslimgemeenschap in Nederland. Voornamelijk uit Indonesië, Molukkers, ook uit Suriname, vanuit... Suriname heeft natuurlijk ook een moslimgemeenschap in de... De Javaanse gemeenschap, de Javaans-Surinaamse gemeenschap, is een groot gedeelte heeft moslimachtergrond. En ook onder de Hindoestaanse moslims. En daarnaast heb je soms ook van andere gemeenschappen dat er moslims zijn in Suriname. Dus dat zijn allemaal verhalen waar we eigenlijk weinig van weten. Dus daar ging de tentoonstelling over. Eerst moslims in Nederland.
1: Ja.
0: En daaruit is deze gids eigenlijk voortgevloeid. We wilden iets blijvends hebben. En daar is dit een... Een mooi resultaat van gooien. Ja.
1: En in dat archief, je noemde net al een aantal voorbeelden van erfgoed. Dan hebben we het echt over kunst en ook kunst in de publieke ruimte. Maar wat verstaan jullie nog meer onder moslim erfgoed?
0: Ja, nee, wij trekken het echt heel breed. Het is eigenlijk alles wat moslims, zowel cultureel als religieus, met moslims te maken heeft. Dus het kan eetcultuur zijn. Het kan zijn muziek, het kan zijn dans, het kan zijn een moskee. Het kan echt van alles zijn. Dus we interpreteren het heel breed. Alles wat moslims eigenlijk wat voor van waarde is. En natuurlijk, elke generatie heeft zijn eigen bril en zijn eigen basis. Daarom willen we dit ook vanuit ons eigen initiatief doen. Want we zien dat als het vanuit een buitenperspectief wordt bepaald van wat nou erfgoed is of moslim erfgoed is, dan is dat gekleurd. Dus we willen dat vanuit de gemeenschappen zelf doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is een van onze doelstellingen die wij ons hebben voorgenomen. Om dat op die manier te doen. Dus vanuit de gemeenschappen zelf te bepalen van wat vinden wij nou waardevol om te bewaren. En wat zien wij als erfgoed.
1: Ja, want ik ben ook wel benieuwd. Dus, hè, in die stadsgids hebben jullie keuzes gemaakt over wat daarin moet komen. Ik kan me voorstellen dat er ook veel meer is dan wat er in de gids staat. Hoe bepaal je dat dan?
0: Ja, dat is ook een goeie. Dus de gids is eigenlijk gegroeid uit de tentoonstelling. De tentoonstelling die is gemaakt door mijn collega's Mirjam

0: Tanawi en Kashif Amin. Die hebben zeg maar die tentoonstelling, die hebben eigenlijk gewoon een selectie gemaakt. Die hebben eigenlijk gekeken van wat ligt er nou in verschillende archiefinstellingen in verschillende musea. En laten we daar een verzameling van maken. Dus daarna is men, zeg maar, zijn we gaan kijken nou, in de stad. We hebben wandelingen gecreëerd in de stad. We gaan in bepaalde wijken, in Oost, in West, in het centrum. En ja, eigenlijk door middel van historisch onderzoek. We hebben gelukkig mensen die dat hebben. We hebben eigenlijk gekeken van wat is er vandaag de dag bekend. Wat met moslims te maken heeft. En daar is eigenlijk een selectie van gemaakt. Er zit van alles tussen. Dus echt ja, materiaal uit de 17e eeuw, maar ook de tijd van de gastarbeiders. Ook over de eetcultuur. De Amsterdamse ui. Wat heeft dat met moslims te maken? Specerijen, zeg maar, die uit de islamitische wereld komen. Mm-hmm. Die, zeg maar, ook eetcultuur hebben aangepast. Architectuur. Dus het is een hele brede selectie. Dus, en we zeggen ook, het is niet compleet. Er is veel meer. En eigenlijk zou er meer historisch onderzoek gedaan moeten worden. Ja. Naar wat er eigenlijk nog meer is. Want we ontdekken elke keer weer iets nieuws. En er is nog heel veel te ontdekken. Dus ja, het is nu een geschiedenis van eeuwenlang. En er is weinig met deze bril gekeken.
1: En waarom denk je dat zoveel mensen deze geschiedenis niet kennen?
0: Oh, dat heeft met kolonialisme te maken. Dus het is gewoon een stukje ook een miskenning van deze geschiedenis. Zoals ik net al zei, hè, dus Indonesië is gekoloniseerd, maar eigenlijk bestudeerde men de islam vooral om die mensen te overheersen. Ja, ze werden gezien als onderdanen van de kolonie, ze hadden niet dezelfde rechten. Dus de interesse was vooral om die mensen te kunnen koloniseren en ervoor te zorgen dat ze niet in opstand raken. En zo zie je ook dat naar moslims op die manier werd gekeken. Dus als je bijvoorbeeld nu naar het Wereldmuseum gaat, dan zie je daar aan de buitenkant van de gevel zie je dat verschillende religies worden uitgebeeld. Indonesië, je hebt daar moslims. Dus je ziet daar dus op de gevel van het Wereldmuseum een biddende Indonesische moslim die op de typische islamitische manier aan het bidden is. Daarnaast zie je ook het hindoeïsme en het boeddhisme en ook de inheemse religies uitgebeeld. Dus er was aan de ene kant, zou je zeggen, erkenning dat er verschillende religies waren. Maar er werd met een koloniale bril naar gekeken. Het was vooral van hoe houden we die mensen eigenlijk onder controle. Er is gewoon heel weinig geleerd echt door de gewone Nederlander. Die heeft eigenlijk weinig van geleerd. Het was meer het koloniale gezag. De wetenschappers waren geïnteresseerd, maar dan vooral vanuit die bril.
1: Mm-hmm.
0: En voor de gemiddelde Nederlander was dat niet interessant. Hè? Ik weet misschien, ken je die verhalen wel? Mensen uit de kolonies, Indonesië en Suriname, die moesten de topografie van Nederland leren. Al die steden in Nederland, al die provincies. Maar de Nederlander, die hoefde niet te weten waar Java nou precies, of welke steden, et cetera, hoe dat allemaal zat. Het was allemaal niet interessant, tenzij je daarheen ging. Dus dat is helaas het geval. Die wereld hoorde bij Nederland. Maar Indonesiërs hebben meer van Nederland geleerd dan Nederlanders dan van Indonesië. Ja, precies. Ja, ja. Precies.
1: Zijn er ook verhalen die verloren dreigden te gaan als ze niet waren vastgelegd?
0: Ja, nee, dat is ook de reden dat een van de redenen dat wij zijn opgericht is dat we willen inderdaad verhalen ook vastleggen die soms ook mondeling zijn doorgegeven. Om te voorkomen dat die verloren gaan. Maar wat was je vraag? Zijn er verhalen verloren gaan?
1: Nee, die verloren dreigden te gaan.
0: Oh,
1: ja.
0: Ja. Nee, precies. Daar zijn we gewoon volop nog mee bezig. Om verhalen te verzamelen. Dus we hebben in deze gids ook wat verhalen verzameld. Kijk, we hebben nu te maken met een oude generatie moslims. Zeg maar, die dan de gastarbeiders werden genoemd. Of die vanwege decolonisatie van Suriname of Indonesië naar Nederland zijn gekomen. Dus die verhalen die dreigen inderdaad ook verloren te gaan. Dus daar hebben we ook onze aandacht op om daar zoveel mogelijk van te verzamelen.
1: Ja.
0: Ja?
1: En wat...
0: We praten. Ja. Maar ik wilde nog even twee dingen zeggen. Ja. Er zijn bijvoorbeeld in deze gids is bijvoorbeeld een verhaal van een Turks gezin die al in de jaren 50 naar Nederland kwam. Niet vanwege arbeidsmigratie, maar omdat ze door de Turkse overheid zijn naar Nederland zijn gestuurd om het Nederlands onderwijs te bestuderen.
1: Oké. Okay.
0: En dat is bijvoorbeeld soms heel interessant. Hier zijn we wel naar op zoek. Hij heet dan Mehmet Ali Bulut. Ja, heel veel mensen heet Bulut met Turkse achtergrond. Maar het zou heel interessant zijn om deze mensen weer terug te vinden. Het is niet bekend of ze nou hier nog wonen of dat ze terug zijn gegaan. Dus dat is zoiets. Dus we hebben zeg maar fragmenten van mensen. Maar het zou heel mooi zijn als we daar nog wel meer achtergrond bij zouden kunnen vinden. Dus we hopen ook dat deze gids misschien ons in contact brengt met mensen die meer weten van deze foto's die in deze stadsgids zitten en de verhalen daarachter.
1: Ja.
0: Dus we hopen dat het ook mensen triggert. Want deze foto's en verhalen die bestaan, maar er zijn dus weinig bekend bij het publiek. En ook onder de moslimgemeenschap zijn die... geschiedenis is eigenlijk weinig bekend. Dus dat is, we hopen dat dit iets losmaakt.
1: Ja, je hebt dus soms wel archiefmateriaal, als het ware. Maar niet het hele verhaal erachter.
0: Ja, precies. Soms weet je niet de namen. En je weet niet of ze nog leven. Of ze, waar ze wonen. En hoe het met de familie is. En zo. Dus je weet gewoon heel veel dingen niet.
1: Ja.
0: Dus er is nog heel veel te ontdekken. Het is echt een verhaal waar nog heel veel gaten in zitten, laat ik zo zeggen.
1: Ja, precies. Hey, wat is iets nieuws wat jij hebt geleerd tijdens het maken van de gids?
0: Ja, dus heel. Ik moet even echt ik moet Mediam Setenawi en Warda El Kadouri moet ik noemen, want die hebben het gemaakt. Ik heb zeg maar meegelezen als voorzitter van het Moslim Archief. Dus ik heb heel veel van hun geleerd. Ik ben zelf ook geen Amsterdammer, dus het is voor mij sowieso heel wat ontdekt met Rotterdam. Yeah. Dus, maar heel veel dingen die ik eigenlijk heb geleerd. Die twee heb ik eigenlijk al genoemd. Het Paleis Rotterdam, het Wereldmuseum. Ander ook interessante gapers. Gapers, ik weet niet of je dat
1: kent. Sorry,
0: gapers? Ja, gapers, ja. In Amsterdam vroeger hingen er veel beelden van mannenhoofden met open mond. Zeg maar alsof ze aan het gapen waren aan de gevels in Amsterdam. Op plekken waar er een apotheek was. Waar je dus medicijnen
1: had.
0: Dus daar, op de Tichelstraat hangt er nog eentje. Heel veel daarvan zijn verwijderd vanwege stereotype kenmerken die ze hebben. Dus ze werden als Moren afgebeeld. Noord-Afrikaanse mannen zou ik kunnen zeggen. En het idee was eigenlijk van medicijnen en kruiden komen uit die wereld. En het is voor mensen duidelijk te maken van waar is een apotheek? Dat is iemand die zijn tong uitsteekt. Hè? Dus als je ziek bent, steek je tong uit. Mm-hmm. Weet je, vandaar gaaf is. En ze werden afgebeeld met een Noord-Afrikaans uiterlijk. En met tulband en baard. Er is nog eentje. De meeste van die gapers zijn weggehaald. En die kun je in een museum terugvinden.
1: Dat wordt dus een apotheek wordt zo aangeduid. Ja. Omdat mensen die associatie hebben van medicijnen komen uit de Arabische wereld.
0: Ja, precies. Inderdaad. Daar komen, medicijnen en geneeskundige kruiden vandaan, et cetera. Dus dat... Later werden die Moren ook met een donkere huidskleur afgebeeld. Dus echt als zwarte Afrikanen. Mm-hmm. Je ziet dat ze eigenlijk steeds meer geëxotiseerd en ook meer racistisch worden. Eigenlijk zijn ze dat al vanaf het begin. Dus aan de ene kant, dus je kan zeggen dat is positief. Hè? Er wordt een stukje erkenning van medicijn, geneeskunde komt uit die wereld. Maar ze worden wel op een stereotype manier afgebeeld.
1: Ja. Yeah.
0: Het is heel dubbel. Dat zie je eigenlijk bij heel veel van dit erfgoed eigenlijk. Dat je denkt van het is een stukje erkenning als je het tegenkomt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zit er ook iets in van dat het geëxotiseerd wordt. Of soms dat het ook gevaarlijk is. Is altijd of iets wat we onder controle moeten houden, et cetera. Dus het heeft iets dubbels.
1: En wat zou je dan willen dat mensen meenemen als ze bijvoorbeeld zo'n wandeling doen? En al die dat erfgoed zien?
0: Wat ze gaan doen?
1: Ja, wat wil je dat ze meenemen?
0: Ik wil dat ze in ieder geval leren dat die geschiedenis van islam en moslims heel lang teruggaat. En dat het onderdeel is van Nederland, laat ik zo zeggen. Dus heel veel moslims worden gewoon gezien als eeuwige vreemdelingen. Er zijn hele politieke partijen zijn er opgericht met die agenda van het hoort niet bij Nederland. Nou, die mensen willen wij wakker schudden. Yeah. Als het niet lukt om die mensen... we richten ons gewoon op het brede publiek. We denken dat is gewoon brede algemene kennis is die eigenlijk iedere Nederlander zou moeten weten. Dit is gewoon een stukje geschiedenis die ook onderdeel is van onze geschiedenis en ons zelfbeeld ook moet verruimen. We zijn niet eeuwenlang wit geweest. En toen kwamen moslims ons, snap je? Dus het is heel anders. Die koloniale geschiedenis, zijn we vergeten. En die invloeden ook vanuit de islamitische wereld. Denk ook aan het Arabisch. Hè? Heel veel woorden in de Nederlandse taal, zoals suiker, zoals alcohol, zoals katoen, komen uit het Arabisch. Weet je? Dus ook in de taal zitten heel veel. We gebruiken de cijfers, Arabische cijfers. Weet je? Dus er zijn heel veel invloeden die de Nederlandse cultuur mede hebben gevoerd. En die cultuur is door heel veel andere culturen ook meegevormd. En die is zich nog steeds aan het ontwikkelen. Dus we moeten niet statisch denken en ook niet bang zijn voor diversiteit. Diversiteit hoort bij Nederland. Ja. En daar hoort ook het verhaal van ons bij.
1: Ja. Ja, inderdaad, dat zou heel mooi zijn, toch? Hey, ja. En als iemand anders nou het moslimerfgoed in zijn eigen woonplaats wil vast gaan leggen, waar zou die dan het beste kunnen beginnen?
0: Ligt er dus een beetje anders als je zeg maar zelf moslim bent, kun je natuurlijk in je eigen familie kijken van wat daarvan is. Je kunt contact met ons opnemen om te kijken of we iets kunnen betekenen. We zijn ook heel erg voor het stimuleren van mensen om dat zelf te doen en om zelf te verzamelen. We willen uiteindelijk wel zeg maar een eigen plek hebben waar we de dingen kunnen vaststellen. Maar we werken heel veel met gemeenschappen zeg maar, om zeg maar, via co-creatie dingen te verzamelen, verhalen. Digitaliseer dingen, dat is ook heel belangrijk. Er dreigt heel veel verloren te gaan. Probeer dat digitaliseren. Wij kunnen daar ook bij adviseren.
1: Ja. Yeah.
0: Dus zowel mondeling, foto's dreigen ook verloren te gaan, videomateriaal, ja, er is echt gewoon heel veel. Ik zou zeggen, ja, begin ermee voordat het te laat is. En dat heb ik er vooral ook tegen mezelf.
1: Ja. Wanneer is archief compleet? Wanneer heb je...
0: Het archief is natuurlijk nooit compleet, hè? Maar we moeten gewoon proberen om zoveel mogelijk vast te leggen en ook bewustzijn te creëren. Dus het archief is nooit compleet, zou ik zeggen, maar we moeten zoveel mogelijk proberen vast te leggen voordat het verloren gaat. Dat is eigenlijk onze opdracht.
1: Nou, Kamel, heel erg bedankt voor je tijd. Oh, wil je nog? Zeg het maar.
0: Nee, maar misschien. Ik zou zeggen van het is geslaagd als deze kennis wijdverbreid is. Dan zou ik zeggen van nou dan is het is de moslimarchief geslaagd in haar opdracht.
1: Ja, dus als iedereen bekend is met de geschiedenis van moslims in Nederland.
0: Ja, en dat het een integraal onderdeel is van de Nederlandse geschiedenis en van het Nederlands erfgoed.
1: Dan zijn jullie geslaagd.
0: Dan is onze missie geslaagd.
1: Ja. Nou ja, dat klinkt als een hele mooie missie. En ook haalbaar.
0: Ja. Zeker haalbaar. Ja. Maar er moet hard voor gewerkt worden. Ja. En er moet ook vanuit de andere kant, zeg maar, er is ook een beroep op de mainstream instellingen. Dat die eigenlijk ons ook veel meer moeten helpen hiermee. Want het is gewoon iets wat lange tijd niet is gedaan. Ook een beroep op die.
1: Ja. Heel erg bedankt, Kamel, voor je tijd en heel veel succes.
0: Dank je wel voor deze uitnodiging.
1: Ja, zeker.
0: Dank je wel.
1: We gaan luisteren naar Amsterdam van Fleming.

Dat was Amsterdam van Fleming. Op ons YouTube-kanaal Podium Zwart krijg je wekelijks bijzondere optredens te zien van de meest uiteenlopende artiesten. Elke week lichten we één van die artiesten uit. Deze week is dat Latanya Alberto. In haar werk behandelt ze thema's als sociaal en cultureel bewustzijn, vrouwelijke empowerment, onrecht en liefde. Ze combineert muzikale storytelling met visuele expressie om een complete beleving te creëren. Haar nieuwste single Hold Your Hand, waar we nu naar gaan luisteren, verscheen in oktober 2025 en trok de aandacht van gerenommeerde artiesten zoals Robert Glasper en Masego.

0: Dat was Hold Your Hand van LaTanya Alberto. Het hele optreden van LaTanya kun je vinden op het YouTube-kanaal van Podium Zwart.
1: De nacht is zwart. Zoe Pinto in Neto.
0: We zien de Nederlandse cultuur graag als vrij, tolerant en gematigd. Maar is dat wel terecht als we naar onze geschiedenis kijken? Theoloog Janneke Stegeman ziet dat we veel schaduwkanten van onze geschiedenis en christelijke erfenis, zoals het kolonialisme en antisemitisme, hierbij onterecht weglaten. Zij vertelt ons vannacht meer over hoe we koloniale en racistische ideologieën van uitbuiting terug kunnen zien in de polycrisis waar we nu in zitten. Goedenacht, Janneke.
2: Hallo.
0: Hi. Allereerst, toen ik je opzocht, toen zocht ik natuurlijk naar, oké, wat is je expertise? En toen las ik bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie en indecent theology.
2: Ja, indecent theology, klopt.
0: Wat
2: ja,
0: betekent dat precies?
2: In Nederlands onbetamelijke theologie. Dus ja, eigenlijk ben ik ongeveer 15 jaar geleden heb ik een tijd lang in Palestina gewoond. En voor mij was dat heel vormend als theoloog. En het was een van de momenten dat ik me realiseerde dat ik een soort zelfbeeld had, dat ik neutraal was en dat ik het overzicht had en eigenlijk ook onschuldig was. En dat is daar is eigenlijk dat op zijn kop gezet. En ik ben me toen gaan verdiepen in postkoloniale theologie. En postkoloniale theologie wil eigenlijk alle onzichtbaarheid, waren normen waaraan het christendom heeft bijgedragen en ook de gewelddadige geschiedenis van inderdaad het koloniale christendom zichtbaar maken. En indecent theology zegt eigenlijk die normen hebben ook te maken met seksualiteit en lichamelijkheid. Dus op basis van het christendom hebben we bijvoorbeeld het idee van het christelijke kerngezin of dat gender binair zou zijn. Maar ook dat moeten we zichtbaar maken en ontmantelen. Want dat is ook beklemmend voor mensen en doet mensen onrecht.
0: Ja, oké. En ik zei het in mijn introductie. Die ideologieën kunnen we terugzien in de polycrisis waar we nu in zitten. Wat is volgens jou de polycrisis waar we ons nu in bevinden?
2: Ja, ik denk dat we te maken hebben met klimaatcrisis. Die dan ook nog veel heftiger effecten heeft voor mensen in de Global South. We hebben te maken met verschillende genocides, waaronder de genocide in Gaza. Terwijl Nederland blijft zeggen dat we een bondgenoot zijn van de staat Israël. Dus dat is eigenlijk een crisis voor wat betreft wie we zeggen te zijn. Dat we een land zijn dat het internationaal recht hoog houdt. Maar dat doen we nu niet. Dat zijn voor mij in ieder geval twee hele belangrijke.
0: Ja, dus eigenlijk alle crises die op dit moment naast elkaar bestaan.
2: Ja, en ik zou zeggen dat het... bedoel, het is natuurlijk niet zo dat één op één dat terug te voeren is op het christendom, maar het is zeker wel zo dat het kolonialisme voortkwam uit christelijk Europa en dat christelijke ideologie daarin een hele belangrijke rol speelde. En dat heeft ook bijvoorbeeld te maken met de klimaatcrisis. Namelijk de houding dat we een soort scheiding maakten tussen mensen en natuur. En de koloniale houding dat de christelijke Europeaan het recht had om de wereld te onderwerpen. Ja. En mensen en natuur uit te buiten.
0: Ja, ja. En hoe zien we dat nu terug?
2: Nou ja, dus ik denk in die houding... Dus het blijkt enorm moeilijk te zijn voor ons. En als ik zeg ons, bedoel ik vooral ook even witte Nederlanders met een christelijke achtergrond, maar ook breder gewoon in dit geval voor de wereld, om de klimaatcrisis serieus te nemen. En om echt serieus te nemen het idee dat wij verantwoordelijk zijn voor een verandering van klimaat en dat we daarmee dat enorm veel slachtoffers maakt. Dus dat is eigenlijk een soort doorbreken ook van een onschuldig zelfbeeld. Mm-hmm. En datzelfde geldt denk ik voor steun aan de staat Israël. Dus we blijven Israël... Ja, dat blijft wel genoemd worden de enige democratie in het Midden-Oosten. En wij beroepen onszelf op joods-christelijke waarden. En dan is Israël een soort voortzetting daarvan. En dat heeft denk ik te maken met dat we heel veel moeite hebben om ons eigen koloniale verleden onder de ogen te zien en te zien hoe dat voort... bestaat nog steeds in allerlei vormen van racisme en ongelijkheid. En ook dat we moeite hebben om Israël als het ware in diezelfde lijn te zien. Dus Israël als een, ook als een koloniale onderneming die Palestijnen niet het recht toekende om land te hebben en een eigen staat te hebben.
0: Ja. Ja, want er komen best wel wat concepten samen, denk ik. Als we even Israël als voorbeeld nemen. Je noemde net ook al christelijk zionisme.
2: Ja.
0: Wat is dat?
2: Ja, dus christelijk zionisme is een beweging die ontstond onder protestanten eind 16e, begin 17e eeuw. Onder andere in de Republiek, zoals Nederland toen heette. Dus de Nederlandse Republiek is eigenlijk begonnen vanuit een opstand tegen het katholieke Spanje. Spanje als katholieke en koloniale macht. De Republiek, dat waren natuurlijk Calvinisten. En die Calvinisten die zagen zich als een uitverkoren volk dat eigenlijk de plek had overgenomen van het Joodse volk. En dat is altijd onderdeel geweest ook van het christendom. Dus dat christenen dachten, nou, Joden hebben afgedaan, wij zijn eigenlijk het nieuwe volk van God. Dus daar zit sowieso al een anti-Joodse of antisemitisch element in. En die protestanten zeiden ook nog, die leiden af uit teksten uit de Hebreeuwse Bijbel of het Oude Testament, dat Jezus pas zou terugkeren als alle Joden waren teruggekeerd naar het Heilige Land. En daarvan zeggen mensen wel eens, nou ja, dat is toch juist positief, want voor hen hadden Joden een hele belangrijke rol in de heilsgeschiedenis. Maar het betekende natuurlijk ook dat ze Joden zagen als buitenstaanders. Dus Joden konden nooit echte Europeanen worden of echt onderdeel van de Republiek.
0: Oh, yeah.
2: En het ging ook samen met antisemitische ideeën. En het is natuurlijk sowieso heel bedenkelijk om te zeggen, ja, wij weten wat Joden moeten doen, die moeten allemaal terug naar het Heilige Land, zonder dat je Joden zelf als subject ziet.
0: Ja, ja. En is dat christelijke zionisme ook verbonden, of nou ja, eigenlijk hoe je het nu uitlegt, dan is dat zo, dan is dat onlosmakelijk verbonden met witte, hoe zeg je, white supremacy?
2: Ja, zeker. Ja, dus er zijn verschillende onderzoekers, onder wie Mathea Westerduin, en die hebben eigenlijk zichtbaar gemaakt, dus dat eigenlijk Europeanen, christelijke Europeanen beginnen als het ware met onderscheid maken tussen christenen en Joden. En trouwens ook tussen christenen en moslims. Dus het verhaal wat Kemal net vertelde, hoort hier ook bij. Dus antisemitisme is altijd onderdeel geweest van, als het ware, het Nederlandse zelfbeeld en het Europese zelfbeeld. En dat, zeg maar, dat verschil, dus dat Europese christenen zeiden, wij staan eigenlijk boven Joden. Joden zijn ook lichamelijk anders dan christenen. Zij zijn verblind en wij hebben het echte inzicht. Dat zette zich als het ware door in de koloniën. Dus alle mensen werden bekeken door zo'n lens van christelijke superioriteit. En er zijn ook onderzoekers die zeggen, en ik denk dat ze daar gelijk in hebben, dat witte suprematie voortkomt uit protestantse suprematie. Dus je hebt eerst dat idee van protestanten zijn superieur. En omdat die protestanten witte Europeanen zijn, hoort daar ook witheid bij. En verderop in de geschiedenis verzelfstandigt zich dat. Maar eigenlijk blijft religie ook altijd een element, als het ware, van het proces van racialisering. En dus ook antisemitisme heeft altijd te maken met die geschiedenis.
0: Oh, wat, ja. Maar, maar als je kijkt naar Frankrijk en Spanje en hun vorm van christendom, die waren voornamelijk katholiek.
2: Ja.
0: Maar ook zij hield het dat, of heeft die protestantse suprematie het soort van overgenomen in de loop van tijd? Want het kolonialisme van Frankrijk en Spanje kwam ook vanuit een heel erg, maar dan een
2: zeker
0: een katholiek,
2: maar dan katholiek.
0: Christendom, zeg maar.
2: Zeker, ja. Dus je kan eigenlijk onderscheid maken tussen katholiek kolonialisme en protestants kolonialisme. En het ene is niet gewelddadiger dan het andere. Dus het is allebei ontmenselijkend en heel gewelddadig. Maar het verschil is wel dat in dat protestantse kolonialisme dat christelijk zionisme ontstaat. En dat zie je eigenlijk ook nog steeds. Dus wat ja, wat zijn nu de landen die het meest de staat Israël steunen? Dat is de VS en dat is ook Nederland als grootste investeerder in Israël. En het is juist een land als Spanje met een katholieke geschiedenis dat zich nu binnen Europa het meest verzet. Ja. Dus eigenlijk die geschiedenis van christelijk zionisme. Dus dat je dat eigenlijk, ik zou nu zeggen, christelijk zionisme nu is dat we onze eigen identiteit nog steeds hebben verbonden met Israël. En vroeger ging dat om Bijbels Israël en om Joden. En ging dat ook gepaard met antisemitisme. En nu gaat dat gepaard met een uitzonderingspositie van Israël als een democratie, net als wij. En met dat idee van de joods-christelijke normen en waarden, waarmee we natuurlijk ook ons eigen antisemitisme opzij schuiven of ontkennen.
0: Ja. Maar waar ik dan benieuwd naar ben, hè, want in principe zien we Nederland echt als een heel tolerant en vrij land. Terwijl, en inderdaad, dat verhaal van Kemal sluit hier ook op aan. In de geschiedenis is dat echt niet zo. Dus hoe komt het dan dat wij wel zo naar ons land en de geschiedenis van Nederland kijken?
2: Ja, ik heb hier samen met Saskia Pieters een boek over geschreven met de titel Uitverkoren, hoe Nederland aan zijn zelfbeeld komt. En daarin laten we zien dat ook in de 17e eeuw noemde die Calvinistische Nederlanders zich gematigd, vrij en tolerant. Dus dat is altijd onderdeel geweest van ons zelfbeeld. Het is altijd onderdeel geweest van het verhaal, als het ware, wat Nederlanders over zichzelf vertelden. Maar dat is eigenlijk een verhaal dat geweld bedekt.
0: Het is eigenlijk een soort marketing.
2: Het is eigenlijk een soort marketing. Ja, of voor jezelf als het ware verkopen wat je aan het doen bent.
0: Ja.
2: En er zitten natuurlijk wel aspecten aan die met de werkelijkheid te maken hebben. Dus dat vrij, dat kwam er vandaan dat ze zeiden, ja, wij hebben ons vrijgevochten van de Spaanse overheersing. Maar vervolgens gingen ze natuurlijk in andere landen mensen koloniseren. Dus zij waren vrij en ze hadden een soort idee van, ja, wij brengen het ware geloof, dat verspreiden we over de wereld. Maar dat ging natuurlijk gepaard met geweld en met slavernij. Mm-hmm. Dus ze onderwierpen juist andere mensen. En van tolerant kun je natuurlijk ook zeggen, ja, er was een zekere mate van tolerantie. Dus in het katholieke Spanje moesten Joden en moslims zich gedwongen bekeren. En hier werden Sephardische Joden, die waren min of meer welkom. Alleen dat ging dus ook gepaard met ideeën die we nu antisemitisch zouden noemen. En ook met soms uitsluiting, of sowieso met uitsluiting van Joden.
0: Ja. En heb je van die ideeën die in die tijd, of denkbeelden die toen zijn ontstaan, heb je concrete voorbeelden van hoe we dat dan nu binnen Nederland nog wel eens terugzien?
2: Ja, dus in ons boek bespreken we bijvoorbeeld een 17e eeuwse dominee, Godefriedus Udermans heet die. En die spreekt eigenlijk, die heeft een heel boek geschreven dat eigenlijk, het heet Het geestelijk roer van het koopmanschip. En dat is eigenlijk, ja, hoe moeten die mensen op die schepen, dus die eigenlijk onderdeel maken van Nederland als koloniale macht, hoe moeten die zich gedragen in de koloniën? Sorry, ik ben nu even het is nacht. Ik ben even de draad van mijn verhaal kwijt. Oh ja, de voorbeelden.
0: Ja, nee, voorbeelden, dat kan gebeuren. Ik snap het. Ja,
2: nee, precies. En die spreekt over echte Nederlanders. Eigenlijk als witte Calvinisten. Dus die heeft een heel sterk beeld van wat een echte Nederlander is. En hij ziet alle anderen, dus Joden, moslims en koloniale anderen, als gevaar voor Nederlandse zuiverheid. En dat is dan Nederlandse zuiverheid qua geloof. Want ook hij is een rechtzinnige Calvinist. Maar dit is ook qua lichamelijkheid. Mm-hmm. Dus hij schrijft ook veel over het gevaar dat die mannen op de schepen zich, zoals hij schrijft, zouden vermengen met wat hij noemt heidense vrouwen. Het ging natuurlijk altijd om gewelddadige relaties. Maar dat is dus echt een bedreiging. Dus anderen worden gezien als bedreiging in geracialiseerde termen. Nou ja, en je hoeft het journaal maar aan te zetten nu op de radio. En het gaat over de echte Nederlanders.
0: Ik wilde net zeggen, dit komt me wel heel bekend voor. En het is eigenlijk ook wel een beetje... ja. Ik, aan de ene kant krijg ik er een beetje de kriebels van. En aan de andere kant denk ik ook... Goh, dat dat in de 17e eeuw... Hè, zo werd gezegd. En al die jaren later is dat nog steeds...
2: Precies,
0: aan de hand. Dat is wel... Ja, dat stemt me wel een beetje pessimistisch eigenlijk.
2: Nou ja, ja, maar ik vind ook, ik vind dus heel belangrijk dat we dat weten. Dus dat we niet denken van, oh ja, die ideeën over omvolking, dat komt van buiten of zo. Dus dat we zien,
0: dat
2: oh ja,
0: is niet nieuw.
2: Echt te maken, nee, het is niet nieuw. Het heeft echt te maken met onze geschiedenis. We moeten daar verantwoordelijkheid voor nemen. En ook zien hoe ook daar in het koloniale verleden dus doorwerkt.
0: Ja.
2: En trouwens ook specifiek voor christenen, vind ik. Omdat nu wordt het debat over het koloniale verleden... is ook wel vaak een seculier debat. Dus die rol van kerk en christendom wordt dan helemaal niet zo meegenomen. Of toch weer een beetje in onschuldig daglicht gezet. Mm-hmm. Zo van, nou ja, we hebben weliswaar slavernij gesteund... maar we hebben het ook weer afgeschaft.
0: En waarom is het belangrijk dat we die rol van de kerk en van religie... wel meenemen in dat gesprek?
2: Nou ja, allereerst omdat dat het hele verhaal is. En ten tweede omdat dat ook helpt om te zien... dat dat proces van racialisering en dus de constructie ras... ook een soort flexibel concept is. Dat te maken heeft met alle aspecten. Met cultuur, met hoe je naar mensen kijkt, met huidskleur... en ook met religie. En nu, bijvoorbeeld vandaag de dag, als het bijvoorbeeld gaat over moslimhaat of islamofobie... dan zeggen mensen wel eens, ja, dat is toch geen racisme... want moslim is geen ras... Nee, maar het hele verhaal is natuurlijk... ras bestaat überhaupt niet. Mm-hmm. Dus het gaat om die beweging van witte suprematie... en hoe daarin een ander wordt gecreëerd. En die als minderwaardig wordt gezien... en als onbeschaafd en als gewelddadig... en alles wat wij niet zijn. Dus ook om te begrijpen dat ook islamofobie niet iets nieuws is... En dat het historisch ook verwant is met antisemitisme en met anti-zwart racisme.
0: Ja.
2: Nou ja, dus als we deze systemen willen doorbreken, en dat moeten we natuurlijk, dat is nodig, dan is het nodig dat we inzien hoe het in elkaar zit.
0: Ja. En waar ik dan ook wel benieuwd naar ben, is hoe kan het dat die denkbeelden zo lang stand hebben gehouden?
2: Ja, ik denk omdat ze zozeer onderdeel uitmaken van het Nederlandse zelfbeeld. En omdat ze in iedere nieuwe periode... nam het ook weer een nieuwe vorm aan. Dus het was altijd... En ik denk dat dat ook heel typerend is... bijvoorbeeld voor afschaffing van slavernij. Dat dan is het Nederlandse verhaal eigenlijk... Ja, zie je, wij hebben slavernij afgeschaft. Wij hebben dat achter ons gelaten. En dat is ook geen wonder, want wij zijn heel vrij... en heel rationeel en heel tolerant.
0: Ja.
2: En ik denk hetzelfde met de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Dat we zeggen, ja, wij hebben... afstand genomen van ons antisemitisme. En wij zijn er nu van bevrijd. En opnieuw, dat is ook geen wonder, want wij zijn zo tolerant en zo vrij.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is, je kunt het altijd weer opnieuw inzetten.
0: Yeah.
2: En het werkt altijd weer zo dat het bedekt die gewelddadige geschiedenis. En hoe die gewelddadige geschiedenis zich ook voortzet.
0: Ja, yeah. En als we nou wel erkennen dat dit gedachtegoed echt onderdeel is... van hoe zeg je dat? Van de cultuur als het ware. Wat vraagt dat dan van ons? Brengen?
2: Ja, nou ja, wat het ons gaat brengen is denk ik. Kijk, voor mijzelf. Want dit hele onderzoek is natuurlijk ook voortgekomen uit wat ik zei aan het begin. Dus dat ik er zelf achter kwam. Wacht eens even. Ik ben wit, weet je. En dat het klinkt ontzettend banaal. En ergens is het ook heel raar dat je daar pas zo laat achterkomt. Terwijl andere mensen gewoon dagelijks met de gevolgen van kolonialisme leven. In de vorm van racisme. Maar voor mij is het wel zo. Die ontdekking, of die bewustwording beter gezegd. Is ongelooflijk belangrijk geweest. En maakt nu dat ik denk, ja, ik kan niet anders dan hier ook voor inzetten. Dat meer mensen dit weten. Want uiteindelijk kunnen we zo bouwen aan een rechtvaardiger Nederland, denk ik.
0: Ja. Nou, dat hoop ik ook. Ja.
2: Ja, zeker. Nou ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Janneke.
2: Heel graag gedaan.
0: Dat je dit aan ons wilde uitleggen. Ik wens je alvast een hele fijne zondag.
2: Ook voor jou en goedenacht.
0: Dank je. Straks gaan we het hebben over dans als historisch archief. En spreken we Zaïre Krieger over haar boek Chameleon. Maar nu eerst Little Sims met Point and Kill.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand is gewond geraakt. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Zoe Pinto in Leto.
3: Dans wordt vaak gezien als kunst, expressie of entertainment. Maar wat als dans ook een archief is? Wat als het ook een plek is waar geschiedenis, herinneringen en kennis worden bewaard en doorgegeven van generatie op generatie? Performer en maker Jomesha Oosterwolde werkt vanuit die gedachte. Centraal in haar werk staat een krachtige uitspraak: "Dance is the ancestral library of the black body." Oftewel, dans is de voorouderlijke bibliotheek van het zwarte lichaam. Haar werk is diep geworteld in traditionele West-Afrikaanse dans en bewegingen uit de Afrikaanse diaspora. Welkom, Jomesha.
4: Hallo, wat een mooie intro.
3: Dankjewel.
4: Ja.
3: Hey, je zegt: "Dance is the ancestral library of the black body." Wat bedoel je daarmee?
4: Eigenlijk, de quote is: "Black dance is the ancestral library of the black dancing body." Wat we daarmee bedoelen eigenlijk is dat als je kijkt naar hoe dingen worden opgeslagen, onze geschiedenis, door onder andere de transatlantische slavernij, zijn dingen hoe we ze nu opslaan in de westenwereld schriftelijk niet opgeslagen. En hoe wij eigenlijk terug daarnaar kijken is dat we zien dat we dingen doorgeven op orale manieren, met liedjes, de manier waarop je kookt, sociale codes, ritmes, maar dus ook dans. Heel veel dingen werden verboden of zelfs gecontroleerd, maar door ons lichaam, door dat te gebruiken, konden we eigenlijk heel veel geschiedenissen en sociale codes, rituelen, toch nog doorgeven aan de mensen die hier nu zijn.
3: Ja, en je gebruikt het woord bibliotheek. Waarom? Waarom is het een bibliotheek?
4: Omdat de Afrikaanse, Afrikaanse dance, dat noemen we zo, is oneindig. En wij gebruiken een techniek, heet de Talwa-techniek. En dat gebruiken we eigenlijk waarmee je die library eigenlijk unlockt. Dus als je die techniek doet, krijg je de codes mee om ancestral movements die in jouw lichaam zitten, die oneindigheid kun je zelf exploreren.
3: Oké. Okay. ik ben zo meteen heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar welke kennis ligt er volgens jou opgeslagen in het lichaam?
4: Alles. Alles. Natuurlijk, wetenschappelijk is natuurlijk bewezen dat trauma, vreugde, geschiedenis, sociale codes, rituelen. Maar dan ook de manier waarop je praat, toch? Dat krijg je ook mee van de mensen om je heen. Van je moeders, van je vaders. Koken. Dans, ritmes. dus eigenlijk de hele menselijke sociale codes. En ik denk ook voornamelijk de kracht om te helen. De kracht om te helen als je teruggaat naar waar je vandaan komt. Als je weet waar je vandaan komt, kun je jezelf ook weer helen.
3: Ja. En dat kan als je toegang hebt tot die bibliotheek.
4: Zeker, ja. Ja. Zeker, ja.
3: En je noemde net al die techniek.
4: Talua-techniek.
3: Talua-techniek.
4: Ja.
3: Wat houdt dat in?
4: De Talua-techniek is ontworpen door Dr. Thomas Presto. Dat is een Trinidadse man die in Oslo is geboren. Hij komt van een familie die very indigenous dansen en hun rituelen op die manier hadden. Maar hij zat op een Noorse school, dus voornamelijk wit. Waar hij tegenaan liep was heel erg dat zijn gebruiken, zijn dansen werden als primitief gezien, als niet professioneel. En eigenlijk kwam hij dus op een manier, voordat AI een ding was, meer dan 20 jaar geleden, heeft hij meer dan 80 dansen uit de West-Afrikaanse diaspora en gewoon het continent Afrika heeft hij gebruikt, heeft hij tegen AI gezegd, luister, ik wil dat je de meest voorkomende beenbewegingen, heupbewegingen, spinebewegingen, ruggengraatbewegingen, armbewegingen en hoofdbewegingen, die bij elkaar zet, dat dissect. En vanuit daaruit heeft hij een techniek gecreëerd, wat je eigenlijk kan zien als een soort basistechniek, dus niet een esthetiek, waarmee je dus het zwarte lichaam kan trainen om eigenlijk

0: bewegingen, die bij elkaar zet, dat dissect. En vanuit daaruit heeft hij een techniek gecreëerd, wat je eigenlijk kan zien als een soort basistechniek. Dus niet een esthetiek, waarmee je dus het zwarte lichaam kan trainen om eigenlijk alle dansen te doen die Afrikanen dansen zijn. Dus het wordt, je wordt niet getraind om bijvoorbeeld een hip-hop te doen of een ballet, maar je traint jouw lichaam om het beste te kunnen dansen.
1: Ja, ja. Wauw, oké. Okay. Dat klinkt heel...
0: It's very intense.
1: Ja, ja.
0: Tadawa betekent strong and resilient in patois. Mm-hmm. En dat is natuurlijk omdat alles wat wij deden, onze ancestors, was of ter verdediging of qua werken. Dus alles is door je knieën, heupen laag op de grond, voeten goed gegrond. Dit is very much de bovenbenen, de heupen. Ja. It's very intense.
1: Want ik ben ook wel benieuwd van, want hij heeft dan heel veel dansen gekozen om daar, hoe zeg je dat, om dat allemaal samen te voegen tot één. Wat zijn voorbeelden van de dansen die zijn gepakt, of de bewegingen die zijn gepakt?
0: Zo, ruggraat is undulations, waves. De heupen, whining, twerking, TikTok, toch? Shaking, trembling. Je hebt je hoofd, heb je de waves. Stomps, ritmes, voeten. dus ga zo maar door.
1: Ja, ja. En wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met die techniek?
0: In 2017. Toen zag ik toevallig op Facebook een oproep voor... dat was een residentie dat onderzocht de connectie tussen hiphopdans en West-Afrikaanse dansen. Dat was in Ecole de Sable in Senegal. En... toen ik daar kwam, ontmoette ik dus Thomas en de mensen van zijn company. En ze hebben mijn leven volledig veranderd. De manier waarop ik naar dans kijk, de holistische manier van de dans overbrengen, maar ook de community vorming daarvan. Natuurlijk ook het spirituele concept daarvan. Het heeft helemaal mijn kijk op dans en het maken vooral ook heel veranderd.
1: Want hoe keek je dan eerst naar dans? Was dat op een meer Europese
0: manier? Ik ben wel natuurlijk gewoon hier naar school gegaan. Ik heb 10 jaar opleiding gedaan. Dus meer de esthetiek inderdaad. Ik denk minder de holistische versie en ook minder de connectie. Het is ook inderdaad waarom ook de library genoemd wordt. Omdat je doet iets... Voornamelijk, ik had altijd het gevoel dat ik danste, maar ik kon niet plaatsen waar het vandaan kwam. Of bepaalde movements kon ik niet benoemen. Een bepaalde techniek die ik gebruikte, wist ik niet waar het vandaan kwam. Maar door deze techniek kan ik alle puntjes in mijn lichaam kan ik benoemen. Dus ik kan het dus ook overbrengen op een manier dat ik dan ook echt het kan praten. Ik kan het noteren. Dat was daarvoor niet het geval.
1: Oké, dus... Dus als je zegt, ik wist niet waar het vandaan kwam, dan heb je het over de kern van de beweging.
0: De kern van de beweging. Ja. En natuurlijk ook overbrengen. Er wordt altijd meestal gezegd, zwarte mensen kunnen gewoon dansen omdat ze dat gewoon kunnen. Maar er zit duidelijk wel een techniek achter. En wat er nu dus is gebeurd, is hoe de westerse wereld alles kan opschrijven en alles goed kan overbrengen met deze techniek en deze... Terminologie kan dat dus ook.
1: Ja, ja.
0: Zo, hij is eigenlijk gewoon van, you want me to get to your level? Oké, let's do it. En now I'm even better.
1: Ja, ja. Mm. En je geeft dus nu lessen in deze techniek.
0: Ja.
1: Wat betekent het voor jou om die lessen te kunnen geven?
0: Ik denk op den duur overdracht hoort erbij. Dans is natuurlijk ook voor jezelf, voor mezelf is het een heel erg redding geweest in mijn leven. Maar ook natuurlijk om beter te worden. Maar het is natuurlijk ook een community ding. Mensen bij elkaar brengen. Mensen iets leren. Cultuuroverdracht. Dus ja, ik denk dat ik nu wel in een fase ben van mijn leven dat heel erg belangrijk is. Het overbrengen van cultuur. En ook dat

0: zwarte kindjes, als ze dan op scholen zitten waar ze denken van oké, ik snap niet waar dit vandaan komt, dat, ja, dat ze weten dat het er wel is.
1: Ja.
0: Het wel is.
1: Ja, ja, ja. Want wat geef je door wanneer je iemand bijvoorbeeld een beweging of een dans leert?
0: Alles. Joy, cultuur, ancestry. Wat nog meer? Liefde. wat geef ik door? Mezelf. Een stukje van mezelf natuurlijk altijd. Maar ik denk dans is ook... Wat ik zeg voor mij... mijn jeugd is niet altijd... Ja, sommige dingen zijn wat zwaarder geweest. Dus dans heeft mij echt wel geholpen.
1: Ja.
0: En ik denk dat dans met heel veel kindjes en mensen... Het heelt. Dans heelt. Mm-hmm. Dans heelt het trauma. Winding your waist heelt trauma. Dus ik denk echt in een holistische vorm dat ik dat over kan geven. Hoop ik. Hoop ik.
1: Ja, want wanneer besefte je voor het eerst dat dans meer kan zijn dan alleen kunst en entertainment?
0: Ik denk dat ik dat altijd al heb gehad. Ik dans eigenlijk sinds ik 2 ben. Op mijn 4e brachten mijn ouders me naar concerts van Michael Jackson. Dus het is altijd gewoon... Ja,
1: wow.
0: Ja. Voor altijd dankbaar.
1: That's maar, amazing.
0: Ja, dus ja. Ze hebben me altijd ingestimuleerd. Dus ik denk, onbewust is het er altijd geweest. Wat ik zeg, het is echt een redding voor mij geweest. Nog steeds als ik gewoon ergens mee zit of dingen heb... dansen is altijd in mijn lichaam komen, dat helpt mij. Dus ja, ik denk niet. Het is altijd zo geweest.
1: Ja. En is er dan ook een beweging of een ritme of een dansvorm voor jou die voelt als thuiskomen? Of een verbintenis met je voorouders? Als we dans een archief noemen.
0: Nee, ik denk dat het... niet een specifiek iets. Niet een specifiek iets. Ik denk het verschil... Voor 2017, laten we zeggen, is dat ik nu heel intentioneel te werk ga. Weet je, dus ik ben bewust dat alles daarmee te maken heeft. En dat maakt gewoon een groot verschil.
1: Ja.
0: Hoe ik mijn stappen zet, maakt al een groot verschil. Hoe ik op de vloer sta, hoe ik mezelf grond, hoe ik mijn heupen beweeg, dat is al heel anders. Dus ja, het is niet een bepaalde beweging, want ik doe heel veel verschillende stijlen. ik vind echt alles leuk. So, ik denk niet dat het een bepaalde beweging is. It's just being intense. Intentioneel in the moment, in de dans.
1: Ja.
0: In de ritmes. Ritmes vooral ook. De muziek. Ja.
1: Ja. En als we dan zeggen van... dans en het lichaam, dat is een bibliotheek van kennis, van geschiedenis, van verhalen, van emoties. Is dans dan ook politiek?
0: Zeker, zeker. In de geschiedenis van het zwarte lichaam. Het zwarte lichaam, het is niet alleen dans. Het zwarte lichaam is politiek. Het zwarte lichaam wordt met alles gepolitiseerd. 3 jaar geleden was het volgens mij nog met carnaval... dat je niet bobbeling mocht dansen, toch? Maar als je kijkt in de archieven... de tamboe uit Curaçao... weet je, dat is pas volgens mij 1952 is dat legaal gemaakt. Maar is nog steeds een ding.
1: Mm-hmm.
0: En verschillende plaatsen op de Cariben werden dansen, drums, ritmes werden verboden. Omdat ze wisten, dit is een... middel van mensen om bij elkaar te komen. Een middel van communicatie. Een middel om terug te gaan naar je ancestry. Weten waar je vandaan komt. Je kracht daaruit te halen. Dus ja, het is zeker politiek. En daarom werd het dus ook verboden. Nog steeds.
1: Ja. Want om even dat voorbeeld van het zomercarnaval dan te nemen. Wat zit daar dan... Wat zouden ze daaruit krijgen? Ik zeg even ze, maar...
0: Ja, ik denk
1: de wrijving?
0: Nee, ik denk in deze tijdsgeest is het gewoon onwetendheid misschien. Toch? Alles wat in deze regio zit bij je heupen, dat is vulgair. Dat wordt ook ja, mensen die niet zeg maar, van het Afrikaanse continent komen, die zijn daar wat stijver in. Dus die weten niet hoe ze dat moeten wegen. Dus als je niet weet wat het eigenlijk betekent en je ziet dat, wat je niet kent, daar ben je bang voor, heb je angsten voor. Dus ja, dan maar gewoon niet. Of wat je niet kan doen. Wat je zelf niet kan.
1: Ja. Hey, en kan een bewegend lichaam dan ook een vorm van verzet zijn?
0: Zeker. Het is, als je kijkt naar geschiedenis, ook altijd zo geweest. Dus het was misschien wel verboden, maar we zijn het altijd blijven doen. Dat werd dus zo op die manier doorgegeven. Dus de drums werd misschien verboden, maar dan gingen ze handen klappen, voeten stampen. Toch? En dat is body, het lichaam. Dus dat wordt op die ritmes worden dan op die manier overgegeven. Communicatie wordt dan op die manier overgegeven. Dus preset in het zwarte lichaam is er altijd geweest.
1: Ja, ja. En welke politieke kracht zit er dan in bijvoorbeeld samen dansen?
0: Oh, is grappig. Vanochtend toevallig, toen op Instagram, zag ik een reel. En het was een dame die zei, calling all New York City DJ's. Ze zei, weten jullie hoeveel kracht er in jullie zit? En dan zag je dus mensen in clubs en dus drumcirkels in bepaalde plaatsen in Afrika. Dus steeds dat wisselde zeg maar. En dan vertelden ze dus van hoe de frequency van geluid en van muziek en circles en mensen bij elkaar die dansen en de vibraties die daaruit komen, dat eigenlijk helend is voor de mensen. En dat neurologisch, dat daar, ik ken de onderzoeken niet, ik heb het gewoon gezien op internet, maar dat neurologisch,
1: dus met
0: dat
1: een korreltje zout.
0: Precies,
1: ja.
0: Dat daar wetenschappelijke onderzoeken naar zijn gedaan, dat groeps releasing van het lichaam, dat helend werkt. Maar dat wij eigenlijk het zwarte lichaam dat altijd heeft geweten, omdat wij altijd onderdrukt waren en altijd police. En wat we daartegen deden was dans, muziek, drums, ja, ritmes, met elkaar zijn.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja. En dat is ook iets wat je denk ik in eigenlijk de hele Afrikaanse diaspora en het Afrikaanse continent, die drums.
0: Ritmes.
1: Ja, dat zit echt overal in.
0: Ja, dat is echt meegenomen vanaf het continent naar de Caraïbe, naar de diaspora. Ja.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: het zijn dezelfde instrumenten, maar dan andere namen, andere soorten ritmes. Of eigenlijk dezelfde ritmes, maar dan misschien een edit ervan. Dus altijd wel een conversatie met wat er is geweest. Dus ritmes is eigenlijk ook circulair. Weet je, het stopt niet. Het begint bij één persoon en één pakt het op en dan vibreert het door. Zo.
1: Ja, ja. Mm. Maar het is ook iets wat je heel veel terughoort en ziet in andere culturen.
0: Ja, zeker.
1: Eigenlijk over heel de wereld.
0: Ja, klopt. Maar ik denk dat wij de onbewust, of misschien wel bewust, het meest nodig hebben gehad. Toch?
1: Wauw. zou je eventueel mogelijk kunnen zeggen, maar misschien is daar, misschien hoeven we dat niet zo te zeggen.
0: Nou ja, it was necessary.
1: Yeah.
0: Weet je, als je kijkt naar Banrun-culturen, drums werd gebruikt om te zeggen van, yo, luister, wij zitten hier, als jullie op de plantage zitten, toek, toek, toek, toek, toek, dit betekent, ik doe maar wat, dit betekent, wij zitten hier, dus kom hier naartoe.
1: Ja, ja.
0: So, we needed it. Ja.
1: En zijn er dan ook momenten in de geschiedenis waarop, zoals bijvoorbeeld dit, maar zijn er ook andere momenten waarop dans en muziek of die drums essentieel waren voor het behoud van cultuur en identiteit?
0: Wanneer het essentieel was. Is dat niet altijd? I don't know.
1: Dat vraag ik aan jou. Ja. Ja.
0: Ik denk dat is altijd
1: essentieel.
0: Ja, ik denk het. Ik denk het, ja. Voor mij wel. Voor mij wel. Ritme, ja. Is echt de manier waarop ik maak, beweeg, mensen bij elkaar breng. voor mij is het heel belangrijk, ja.
1: Ja. Wat hoop je, wat hoop jij persoonlijk mee te kunnen geven aan een volgende generatie?
0: To be honest, heb ik die vraag nooit gehad. Nooit zo over nagedacht. Nee. Ik denk dat de volgende generatie zelf, als ze naar mij kijken, zelf moet kiezen wat ze pikken. Ja, ik ga niet tegen mensen zeggen, dit is wat je moet doen, dit is wat je moet leren van mij. Dit is wat ik geef. En neem de vrijheid om te nemen wat je wilt.
1: Ja. Ja. En tot slot, wat heeft dans je geleerd over jezelf, wat je nergens anders had kunnen leren?
0: Wow.
1: Grote vraag. Maar misschien ook wel inspirerend om die technieken te gaan unlocken.
0: Wat heeft dans mij geleerd? Wat ik nog niet wist over mezelf? Dit is echt een grote vraag.
1: Of wist je misschien alles al?
0: Nee. Nee. Misschien dans heeft mij op zoveel plaatsen gebracht. Dus dat misschien. Ik weet nog dat ik. Ik heb op Lucia Martens gezeten en wij deden soms stages in het buitenland. En ik was volgens mij 10 of 11 of zo. En toen gingen we in het vliegtuig naar Zwitserland. Volgens mij voor. We gingen daar een modeshow doen of zo. En toen dacht ik nog bij mezelf van, kan dit? Met wat ik leuk vind, kan ik gewoon reizen en vliegen enzovoort. En dacht ik, dit is wat ik wil. Dit is wat ik moet doen. En nou ja, nu ben ik 36 en heb ik 48 landen mogen zien door dans. Zo,
1: dat is heel mooi, ja.
0: Dat denk ik, ja. Ja. Dans heeft me echt op veel plaatsen gebracht. Ja. En doet het nog steeds.
1: Heel mooi. Nou. We gaan luisteren naar een snippet uit de voorstelling Flying Out.
0: Gemaakt door Lukugam.
1: Wil je er nog kort iets over vertellen voor we erin gaan?
0: Ja, ja. Het is een voorstelling die we in 2024 hebben gemaakt. Collectief van mij, Mira Fanta en Joanne Purpleheart. En het gaat eigenlijk over the body as the archive. Wij gingen de archieven in op zoek naar zwarte makers. En waar we eigenlijk achterkwamen was dat de zwarte makers werden, reviews daarover waren heel erg exotiserend, denigrerend, racistisch. En eigenlijk werden we als niet als amateuristisch gezien. Zo, wij dachten van toen, oké, dit bevestigt eigenlijk dat wij staan niet in de archieven. De archief zit hier. En zo moeten wij dat nu op elkaar doornemen. En op dit moment archiveren we wel. Maar toen kon dat nog niet. Zo. En eigenlijk die bevestiging, volgens mij die snippet, dat ga je nu een beetje horen.
1: We gaan luisteren. Dankjewel, Jomesa.
0: Dankjewel, Zoe.

zien worden als een archief, waarin herinneringen, ervaringen en emoties worden opgeslagen.

0: Toon.
1: Dossier NAV is de wekelijkse journalistieke podcast van Omroep Zwart, waarin schrijver en antropoloog Sinan Chankaya onderzoekt hoe beleid, politiek en instituties doorwerken in het dagelijks leven. Deze week tekende zich in de Eerste Kamer een meerderheid af voor een verbod op conversietherapie, ook wel bekend als homogenezing. Als de Senaat volgende week instemt, wordt het strafbaar om mensen onder druk te zetten om hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit te veranderen. In deze aflevering gaat Sinan in gesprek met Ines Kostic, Tweede Kamerlid voor Partij voor de Dieren en een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel. En Amjad Altmani, die als tiener in Syrië jarenlang geloofde dat homoseksualiteit een ziekte was en conversietherapie onderging. Wil je meepraten of heb je een vraag die aansluit op de podcast? Bel dan naar de studio op 0800-1121 of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.
2: Dit is Dossier NAV, de journalistieke podcast van Omroep Zwart. Over verhalen die opschuiven naar de achtergrond, maar dat niet zouden mogen. We maken inzichtelijk wat er gebeurt en waarom dat ertoe doet. Welkom bij Dossier NAV. Kun je genezen van homoseksualiteit? Voor de meeste mensen klinkt die vraag absurd. Toch zijn er ook vandaag nog queer personen die onder druk worden gezet om hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit te veranderen, te onderdrukken of weg te bidden. Dat gebeurt soms in de spreekkamer van een therapeut, soms binnen een religieuze gemeenschap en soms gewoon thuis. Onder de noemer van begeleiding, gebed of hulp krijgen mensen te horen dat een belangrijk deel van hun identiteit niet mag bestaan. In de Eerste Kamer wordt deze week een wetsvoorstel behandeld dat conversiehandelingen strafbaar moet maken. Wat verandert er als de Eerste Kamer instemt? En waar ligt de grens tussen religieuze vrijheid en psychische schade? In deze aflevering gaan we daarover in gesprek met Ines Kostic, Tweede Kamerlid voor Partij voor de Dieren en een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel. En Amjad Altmani, die als tiener in Syrië jarenlang geloofde dat homoseksualiteit een ziekte was en conversietherapie onderging. Ines, Amjad, welkom. Amjad, wanneer vertelde je je familie voor het eerst over je homoseksualiteit?
3: Ik heb mijn ouders verteld en mijn broer over mijn homoseksualiteit op een 13-jarige leeftijd. Maar ik wist het al daarvoor. Ik wist het ongeveer een jaartje daarvoor. En toen ben ik zelf begonnen met homogenezing. En op het moment dat het zelf niet lukte om het aan te passen, toen heb ik besloten om mijn ouders te vertellen.
2: En wat heb je toen gedaan? Kan je daar iets meer over vertellen? Je begon zelf, zeg je?
3: Ja. Nou, eerst wist ik niet wat homoseksualiteit inhield. Ik wist niet dat het eigenlijk bestond of een ding was. Mm-hmm. Ik had altijd al gevoelens voor jongens, maar ik heb nooit erover nagedacht dat het gewoon iets raars of zo. En op één dag heb ik gehoord van mijn nicht. Zij zei van, zij wil iemand zo graag slaan omdat die homo is. En ik dacht, en mijn moeder zei van, zeg die woord niet naast mijn zoon. En zij bedoelde niet het slaan, want dat was normaler dan het woord homo. Mm-hmm. En ik dacht van, wat is het, wat houdt het in, zeg maar? Wat is homo? Waarom moet je iemand zo graag slaan omdat die homo is? Mm-hmm. En toen ging ik het googlen. En als je het woord homo in het Arabisch googelt, dan zie je alleen maar bronnen en artikelen die zeggen, die beweren dat het een ziekte is en dat het moet aangepast worden. En gelijk had ik de associatie van ja, ik ben ziek, ik heb een ziekte, ik denk dat ik homo ben. Eerst weigerde ik het te accepteren. Eerst weigerde ik te mezelf homo te benoemen of over mezelf homo te zeggen. Mm-hmm. Maar ik had wel het gevoel altijd van ja, het past heel goed bij mij. Dus ik ging Facebookgroepen joinen van andere homo's. En ik ging ze proberen te overtuigen van ik kan jullie genezen, ik kan jullie helpen. Maar wat ik probeerde mee te doen.
2: Dat ging jij tegen anderen zeggen?
3: Ja. Vanuit een neppe account genaamd Alex. En wat ik hoopte ermee te doen is gewoon stiekem mezelf helpen. Ja. En over een paar maanden dacht ik van ja, tegen wie lieg ik? Ik wil gewoon mezelf helpen. Dus ik ga gewoon aan de slag zelf gewoon om het te veranderen. Online ging ik artikelen zoeken van hoe genees je homoseksualiteit. Mm-hmm. En ik zag allemaal gewoon drankjes met kruiden, religieuze teksten. En ik ging dat allemaal doen. Maar het lukte gewoon niet. Ik bleef gewoon keer na keer gewoon proberen en het lukte niet.
0: Ja.
3: En toen heb ik besloten om hulp te zoeken bij mijn familie.
0: En hoe reageerden zij toen?
3: Eerst mijn broer had de vermoeden dat ik homo ben, omdat hij heeft deze Facebook-account ontdekt.
0: Okay.
3: Alleen op Facebook kan je zien zeg maar wat voor account het is en wie deze account volgt. En hij zag gelijk dat ik volgde allemaal pagina's voor het genezen van homoseksualiteit.
0: Yeah.
3: Dus hij had gelijk de vermoeden dat ik probeer zeg maar het te genezen. Dus hij was een beetje softer en toen hij het aan mij vroeg. En toen heb ik hem vertrouwd. Ik zei tegen hem van ja, ik ben ziek. Ik denk dat ik homo ben. En vervolgens heeft hij het verteld aan mijn ouders. Mijn ouders waren heel erg gechoqueerd. Voor hun, ja, dit was een heel grote shock. En ik denk zeg maar destijds de enige reden dat zij mij niet hebben onterfd was het feit dat ik het zo graag wilde veranderen. Okay. Gelijk had ik heel veel restricties. Je mocht niet meer naar buiten, geen vrienden meer, geen telefoon, geen niks. En wij gingen het gewoon proberen samen te veranderen op basis van allerlei bronnen die online staan over homogenezing.
0: Dus ik begrijp dat daarna jouw ouders jou ook gingen helpen om je te genezen,
3: ja,
0: in feite.
3: Ja.
0: En wat gingen jullie dat toen precies doen?
3: Mijn moeder werd extreem religieus. Zij dacht dit was een soort van een straf van Allah. Ik werd ook heel erg extremer, religieuzer. Wij gingen ook alles wat online stond over homoseksualiteit, hoe je het kan genezen op gewoon het meest vage en domme manieren. Wij gingen alles gewoon proberen. Mijn vader heeft besloten dat ik ga gewoon werken met stenen. Dit is gewoon dat zware werk zou me een echte man moeten maken. Dus ik heb mijn leven bestond alleen maar uit werken met stenen.
0: Maar wat ging je precies doen dan?
3: Gewoon stenen tellen in appartementen.
0: Oké. In de bouw, je ging in de bouw werken?
3: Ja, op mijn 14 jaar
0: geleefd. Dat doet een echte man.
3: Precies, ja.
0: Dat was het idee.
3: Precies, dat als je lichamelijker sterker wordt, dan misschien helpt het dat jou om hetero te worden. Op een latere leeftijd, ongeveer 15, 16, mocht ik als enige in mijn familie drinken en roken. Ik wilde het helemaal niet, maar het was. Zij wilde zo graag dat ik het doe, omdat dit is wat een man hoort te doen.
0: Drinken en roken?
3: Ja. Wat bizar is. En ik had geen contact met vrienden of wat dan ook. En op een gegeven moment, ik woonde in een heel klein dorpje, heel conservatief dorp. En mensen wisten over mijn seksualiteit en de nieuws ging gewoon rond. En op een gegeven moment mocht ik ook niet meer naar school. En ik moest gewoon of thuis zitten, gewoon, of met stenen werken.
0: We komen zo meteen terug bij jou. In je verhaal, Ines, je bent een van de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel. Waarom is de noodzaak en de urgentie er nu?
4: Nou, ik denk dat er steeds meer bewustwording is gekomen binnen de politiek over dat er dit soort praktijken zijn. Nog veel erger, tot en met duiveluitdrijvingen aan toe. Elektroshocks, martelingen.
0: Dit gebeurt al in Nederland nu?
4: Ik weet niet of het op dit moment gebeurt.
0: Ja,
4: Het gebeurde in ieder geval de afgelopen decennia in verschillende varianten.
0: Mm-hmm.
4: En er zijn mensen geweest. Zo sprak ik Jacques, die is inmiddels boven de 70. Maar die is er zo door getraumatiseerd dat zijn een hele beeld van wie hij is erdoor is aangetast. Dat hij te maken had met depressie. Maar hij heeft het een missie gemaakt om erover te spreken overal waar hij kon.
0: Mm-hmm.
4: Dus we hebben hem in de politiek ook heel vaak gezien. Hij is ook naar de Tweede Kamer geweest om zijn verhaal te vertellen. En hij heeft recent nog gezegd, nou, er wordt straks in de Eerste Kamer nog over gestemd. En dan is de wet erdoor. Dan kan ik eindelijk echt leven. Dan ben ik blij en voel ik me een soort van bevrijd.
0: Mm-hmm.
4: En dat is eigenlijk waar je het voor doet. Dat we het in ieder geval zo moeilijk mogelijk maken. Dat mensen op die manier ooit nog worden behandeld.
0: En hoe ziet de huidige wetgeving eruit?
4: De huidige wetgeving is zo. Die erkent überhaupt niet zoiets als conversiebehandelingen.
0: Want zo heet het, hè? Conversiebehandelingen. Ja, dat vind ik al echt een eufemisme voor wat er allemaal gebeurt.
4: Ja, klopt. Een andere term is natuurlijk tussen aanhalingstekens homogenezing. Ja. Dat bestaat natuurlijk niet, maar het is een begrijpelijke taal voor een gemiddelde persoon.
0: Dan is misschien conversietherapie wel iets beter.
4: Ja, precies.
0: Oké.
4: Ja, het zijn gewoon geestelijke tot fysieke mishandelingen eigenlijk. Mm-hmm. Zo moet je het eigenlijk ook noemen. En de huidige wet en regelgeving regelt daar niet expliciet in. Partijen die tegen deze wet waren, die zeiden wel, de huidige wet en regelgeving is voldoende. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld als je mishandeld wordt, dat is strafbaar. Dus dan kan je dat aanpakken.
0: Ja.
4: Maar ja, helaas is het niet zo simpel.
0: Waarom niet?
4: Nou, omdat je gradaties hebt in die mishandeling.
0: Ja.
4: En die soms ook moeilijk te bewijzen zijn. Zonder een daadwerkelijke wet die erkent dat zoiets bestaat. Dat je dus gewoon mishandeld kan worden. Geestelijk, fysiek of allebei. Alleen maar omdat je queer bent.
0: Ja.
4: Of variant daarvan. Dus dus het is echt wel een stap vooruit dat die wet er is. Het geeft het OM meer instrumenten om, als er mogelijk sprake is van zulke mishandeling, geestelijk of fysiek, mm-hmm, om dat ook aan te pakken. En ook gewoon dat het niet meer mag worden aangeboden, überhaupt. Dat mag nog steeds, officieel.
0: En zou dat dan ook bijvoorbeeld betekenen dat de aanbieders van conversietherapieën zwaarder worden gestraft? Waar moet ik precies aan denken?
4: Ja, zeker. Dat je kan een boete krijgen van €25.000 of 2 jaar celstraf.
0: Mm-hmm.
4: Dus dat is fijn. Het is natuurlijk aan de rechter uiteindelijk om de zwaarte van de straf te wegen. En dat is altijd goed in dit rechtssysteem. Het is gewoon een stap vooruit. We hebben een instrument om dit aan te pakken. En ik zeg niet dat het perfect is, want jullie kennen het ongetwijfeld. Er zijn altijd ergens een maas in de wet. Maar dit is echt een flinke stap vooruit. En we moeten gewoon gaan monitoren hoe dit zich verder gaat vormgeven.
0: Ja.
4: Ik heb ook gezegd, nog even los van uiteindelijk hoe vaak dit instrument zal worden toegepast, er gaat een hele sterk moreel signaal vanuit.
0: Mm-hmm.
4: Dat we met z'n allen Eerste en Tweede Kamer van links tot rechts uitspreken, dit tolereren we niet.
0: Ja.
4: Dit is niet normaal, op geen enkele manier.
0: Het voorstel wordt deze week besproken in de Eerste Kamer.
4: Ja.
0: Welke punten staan ter discussie of zullen worden bediscussieerd?
4: Vooral of de wet voldoende goed is gedefinieerd.
0: Mm-hmm.
4: En dat het niet te vaag is en niet te breed. En die kritiek komt vooral vanuit de christelijke partijen.
0: Ja.
4: Die vinden dat zij te veel dan worden belemmerd in een geloof. Dat een willekeurig gesprek met een pastoor al strafbaar zou kunnen zijn, volgens de definitie van de wet. Dat is dus niet zo, maar daar zijn ze wel bang voor hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En zij zullen vandaag ook vragen om een nieuw advies van de Raad van State. Ik vermoed dat daar geen meerderheid voor zal zijn. Want de Raad van State heeft al een tijdje geleden een advies gegeven. De initiatiefnemers, wij met de VVD, D66, SP en Pro, hebben dat advies overgenomen.
0: Mm-hmm.
4: En de wet daarop aangepast, dus verduidelijkt.
0: En wat was het advies?
4: Nou, vooral het dus verduidelijken.
0: Ten aanzien van?
4: Ten aanzien van, inderdaad, bijvoorbeeld gaat het om een gesprekje met de pastoor een keertje.
0: Mm-hmm.
4: En wat is dan precies strafbaar aan dat gesprek?
0: Okay.
4: Dus daar een meer, ja, beter uitleg in de wet.
0: Ik bedoel, wat op de achtergrond speelt is natuurlijk dat ook verschillende grondrechten in het geding zijn, potentieel.
4: Mm-hmm.
0: De religieuze vrijheid.
4: Mm-hmm.
0: En de vrijheid van individuen.
4: Ja.
0: Om zonder dwang invulling te kunnen geven aan een genderidentiteit in dit geval.
4: Ja, ja, kijk, dat wij hebben dat volgens mij heel goed opgelost. Iedereen kan vinden wat hij vindt. En dat blijft ook nog steeds zo. Alleen je gaat een grens over van wat toelaatbaar is als je een ander kwaad doet. Fysiek of mentaal. dan heeft dat niks meer te maken met wat voor grondrecht dan ook. Niemand heeft een grondrecht om een ander te pijnigen, op wat voor manier ook. Of te bepalen wat die ander zou moeten doen en hoe die zou moeten zijn. Ik ben wie ik ben en daar ga ik alleen over. Tenminste, ik vind dat ik daar alleen maar over moet gaan. Daar moet nog een wet over worden aangepast. Maar goed, dat dat volgens mij moeten we dat met elkaar respecteren. En dat is het allerbelangrijkste. En wat ik zei, ik heb gezien in de loop van die discussie dat het CDA, destijds NSC en BBB er tegen waren. En dat ze na verloop van tijd toch de goede kant op zijn gedraaid. Dus klein lichtpuntje in de politiek.
0: Ja, hoe luister jij hierna, Amjad? Dat ook deze politieke discussies worden gevoerd in Nederland. Dat er ook pushback is vanuit weer andere politieke partijen.
3: Eerlijk gezegd, ik ben nog steeds verbaasd. Want ik wist niet, voor deze wetvoorstel wist ik niet dat het helemaal niet verboden was. Ik had altijd een soort van een beeld over Nederland, dat gewoon een heel progressieve land waar dit soort onderwerpen niet eens aan bod komen. Omdat gewoon wij met z'n allen hebben gewoon al die besluit lang geleden gemaakt dat conversietherapie moet niet bestaan.
0: Ja.
3: Dus toen ik hoorde over dit voorstel was ik gechoqueerd. En ik dacht gelijk dat het wordt sowieso aangenomen met heel veel voorstemmen. Maar ik was ook verbaasd dat 75 mensen hebben tegengestemd. Dat betekent 1 op de 3 personen in de Tweede Kamer heeft tegengestemd. En dat is ook chockerend dat ik dacht van dit.
0: Hoe zit dat precies, Ines?
4: Ja, er hebben 50 mensen uiteindelijk tegengestemd. Dus 100 voor.
0: Okay.
4: Je hebt 150 Kamerleden in de Tweede Kamer. Ja? Dus dan moet je een meerderheid hebben van 76 Kamerleden. Stemmen die dan jouw wet gaan steunen. En dat was inderdaad eerst spannend. Dreigen geen meerderheid te halen. Toen gingen CDA, BBB en NSC de goede kant op draaien. Toen werd het uiteindelijk 100 stemmen voor. En als ik het mag samenvatten tot wat die andere 50 zijn, dat is de extremistische rechtse kant en de christelijke partij.
0: We hebben in andere dossier, podcast, opnames hebben we het ook gehad over het homonationalisme. Mm-hmm. Net zoals we het ook over het femonationalisme hebben gehad. Dan gaat het om het idee van aan de ene kant het femonationalisme, het redden van de vrouw, van vluchtelingen, moslims, die barbaren. Bij het homonationalisme gaat het om het westerse verhaal waarbij ook de moslimqueer moet worden gered. Speelt dat verhaal een rol op de achtergrond bij dit verhaal?
4: Niet vanuit de initiatiefnemers natuurlijk. Er zullen mensen zijn die dit gebruiken om te laten zien van kijk ons verlicht zijn als Nederland en al die barbaarse krachten die ons land binnenkomen, dat gaan we ons tegen wapenen. Maar ik moet zeggen, bij deze conversietherapie, dus aanhalingstekenswet, is dat niet zo naar voren gekomen. Je zag vanuit de christelijke partijen dus vooral de vrees dat hun eigen christelijke tradities en gesprekken die ze hebben en de vrijheden die ze daarin hebben, dat die worden aangetast. En vanuit de extreem rechts was vooral de zorg dat mensen die trans zijn de boel zouden overnemen en dat we dat die veel te veel zouden erkennen. Gewoon allemaal narigheden daarover. Volgens mij liet daar extreem rechts in ieder geval zijn ware gezicht weer zien. Ze staan helemaal niet voor onze queer gemeenschap in welke vorm dan ook. Ze zijn er zelfs een gevaar voor.
0: Welk gezicht lieten ze precies zien?
4: Nou, de anti-queer gezicht. Ja, dus al daar waar extreem rechts moslims en mensen uit andere landen kan bashen, dan gebruiken ze heel graag onze queer gemeenschap. En doen ze alsof ze ons beschermen. Maar in werkelijkheid en in zo'n situatie als met die behandeling van de wet, laten ze het heel duidelijk zien dat ze echt een gevaar zijn voor onze queer gemeenschap. Ze willen ons niet beter beschermen. Ze willen onze rechten juist verder afbreken. En ze schuwen niet om daarvoor ook met de radicaal religieuze krachten, in dit geval christelijke krachten, samen te werken. Maar je ziet het ook, in de hypocrisie met de asielwetten, om maar iets te zeggen. Mm-hmm. Waarbij ook helaas zelfs de progressievere partijen, de liberalere partijen, nu de wet zo hebben aangescherpt dat de gezinshereniging alleen maar geldt voor mensen die getrouwd zijn. Nou ja, probeer maar eens als queerstel te trouwen in Syrië bijvoorbeeld. En ja, die mensen worden nu per definitie uitgesloten van die gezinshereniging.
0: Mm-hmm.
4: En dat zijn dus zogenaamd verlichte partijen in een zogenaamd verlicht Nederland die dat nu hebben geregeld. Dus die hele extreemrechtse...
0: Die helemaal niet bezig zijn met de bescherming van de rechten van minderheden. In dit geval queer mensen.
4: De extreemrechtse frame en tactiek is zo ongelooflijk effectief. Het neemt onze taal over en neemt deel van de media over. En uiteindelijk sijpelt het door in het denken van politieke partijen, zelfs aan de liberalere en progressievere kant, die dan daarin meegaan en dan tot wetten komen die het dus moeilijker maken voor queer mensen om te vluchten of met hun geliefde te herenigen. Ik vind dat onbestaanbaar in 2026. Dus ja, ik wil heel graag trots zijn op Nederland. Ik vind het iets moois hebben dat je trots bent op Nederland of op welk ander land dan ook. En ook mensen die hierin wonen. Maar die hypocrisie is wel pijnlijk. Dus supergoed voor iedereen die zich inzet voor een inclusiever Nederland, voor een veiliger Nederland. En het liefst wil je dat gedachte verder verspreiden. En samenwerken met andere mensen in andere landen die hetzelfde willen. Gewoon een vredigere wereld. Waarin we allemaal mogen zijn wie we zijn. Maar de hypocrisie, dat moeten we ook gewoon blijven benoemen. Die extreemrechtse partijen en iedereen die daarin meebeweegt, die zijn gewoon een gevaar voor ons. En daar moeten we ons tegen blijven uitspreken, ook als rechtswij.

Dat was Erykah Badu met Orange Moon. Daarvoor hoorde je een deel van de Omroep Zwart podcast Dossier NAV over waarom conversiebehandelingen strafbaar moeten worden. Sinan Chankaya gaat in die aflevering in gesprek met Ines Kostic en Amjad Altmani. De hele podcast luister je terug op omroepzwart.nl of je favoriete podcast app. Zometeen hebben we het over tegenstellingen en complexiteit in de wereld. Jezelf in de spiegel durven aankijken en dat uit elkaar halen met Zaire Krieger. Nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur.

0: elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren de mensen thuis, maar er is niemand gewond geraakt. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige premier dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Zoe Pinto in Leto.
4: De wereld zit vol met paradoxen en complexiteiten, met allemaal waarheden die naast elkaar bestaan en elkaar dus ook regelmatig bijten. Dat geldt ook voor onszelf. Spoken word artiest, dichter en journalist Zaire Krieger besloot in zichzelf te duiken, zichzelf uit elkaar te halen en de spanning tussen al die tegenstellingen op te zoeken. Het resultaat is Chameleon. Een bundel over het creëren van een eigen plek om je thuis te voelen en jezelf toe te staan multidimensionaal te zijn.
5: Yes.
4: Zaire is vanochtend bij ons. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Allereerst, ik heb net geprobeerd uit te leggen waar Chameleon over gaat.
5: Ja. Yeah.
4: Wat is Chameleon?
5: Oef. Chameleon is een autopsie van mijzelf. En in die autopsie bespreek ik allerlei verschillende thema's. Ik wist dat ik het over activisme wilde hebben. Over body image, over de kerk, over mijn psychose. Over de twijfel die ik had bij het schrijven van dit boek als spoken word artiest. En dat heb ik kunnen doen door al die hoofdstukken een verschillende alter ego te geven, een naam te geven. En daardoor wordt het een soort sprookje eigenlijk. En ik hou van sprookjes.
4: Ja.
5: Sprookjes maken. Ja.
4: Ja. En het is een dichtbundel. Een boek.
5: Klopt.
4: Het is een lopend verhaal.
5: Precies deze vraag vind ik heel leuk dat mensen dat niet weten. Dat het soort van shapeshift. Daar gaat het boek ook over, shapeshiften. Het is een brief aan mijn moeder. Het is een dichtbundel. Het is spoken word. Alle stukken werken los op zichzelf, maar ook in het verhaal. Elk hoofdstukje werkt op zichzelf als één klein verhaaltje. Het is ook ergens een filmscript. Het is een dialoog, maar het is ook een monoloog. Dus het is eigenlijk van alles tegelijkertijd. Het is ook ergens een album. Heel veel mensen die zeggen per ongeluk je album. Is het, maar het is het ook niet. Dus ik vind het fijn dat het zoveel verschillende vormen behelst. En ik denk dat het heel dynamisch maakt en dat je het ook snel uit hebt. Ja, ik ben een ADHD'er die lange boeken of zo moeilijk vindt. Dus ik wil een boek maken waar je snel doorheen kan komen, maar ook het steeds weer kan lezen omdat je nieuwe dingen kan vinden, zeg maar.
4: Ja, ja.
5: Dus dat, ja.
4: Ja. Waarom wilde je dit schrijven? Wat was de aanleiding?
5: De aanleiding was dat ik werd gevraagd of ik een boek wilde maken. En ik wilde ook heel graag een boek maken, want ik wist, ik wil iets maken wat ik kan achterlaten bij mensen. Een spoken word performance is alleen in het moment. Dat, daar kunnen mensen niets van meenemen. Mensen vroegen mij op een gegeven moment, ik wil het weer kunnen lezen. Waar kan ik het lezen? Weet je wel? Dus toen dacht ik, ja, ik moet een boek gaan maken. En zo is dat gebeurd. Ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ik heb een vraag, maar daar ga ik zo op terugkomen.
5: Oh, wauw.
6: Ja.
5: Benieuwd.
6: Je vertelde net waar het allemaal over gaat. Je had het over activisme, over body image, religie, de relatie met je ouders, met je moeder specifiek. En om dan daar allemaal terug naartoe te gaan, om dat op te schrijven, dat klinkt als een heel kwetsbaar proces.
5: Ja, het was heel heavy.
6: Ja.
5: Ja, ik heb het meeste moeite gehad met het eerste hoofdstuk. Want het eerste hoofdstuk gaat echt over mijn moeder, mijn vader, mijn ex. En ik heb daar het meeste moeite in gehad. De andere hoofdstukken gingen wat makkelijker. Maar ik denk dat het belangrijk is om me als kunstenaar kwetsbaar op te stellen. En om de waarheid te spreken. Iemand, een hele slim persoon, ik weet even niet meer wie, die zei, spoken word is wanneer iemand spreekt en je weet dat hij de waarheid spreekt. Dat is spoken word. Dus ik weet ook, als ik ga liegen, dan ben ik niet meer authentiek aan de craft. En dan komen de geesten van spoken word me halen. 's Nachts.
6: Ja.
5: Komen ze me hanten. Dus ik heb wel een verantwoordelijkheid. Dat is zeg maar de geesten of Maya Angelou en whoever. Nou ja, goed, ik moet recht doen. Ik moet recht doen aan die historie. En dat is recht doen aan mezelf. En dat is eerlijk zijn. En ik hoop dat andere mensen dat ook dus makkelijk kunnen doen als ze zien hoe ik het doe. Dus ja.
6: Ja, maakte dat het proces ook makkelijker, omdat je wist waar het voor deed?
5: Ja. Ja. Er zitten thema's in waarvan ik wist, oké, we moeten het hierover hebben. Weet je, als ik het nu niet hierover ga hebben, dan ben ik niet eerlijk tegen mezelf. Dit hele boek gaat over jezelf in de spiegel aankijken. Wat is dan daadwerkelijk de echte zelf? En hoe kan je echte zelf zijn als er zoveel verschillende vormen van jezelf zijn en je steeds soort van codeswitcht? Is er dan wel een soort pure, tussen haakjes, pure zelf? En het antwoord wat ik heb gevonden, ik wil het niet spoilen, maar is, nou ja, eigenlijk niet. Die bestaat eigenlijk niet. Maar ook wel. Er zijn heel veel paradoxes die tegenover elkaar staan. En ik denk dat omdat ik mezelf de vrijheid gaf om paradoxaal te zijn en niet altijd eenduidig te hoeven zijn, ook niet per se altijd te hoeven dichten of altijd proza te hoeven zijn, mezelf die vrijheid geven, dat maakt het proces heel makkelijk. Makkelijker dan hoe het was, ja.
6: Ja, ja, ja. Omdat je daarin dus meer ruimte had om jezelf op, dat proces op verschillende manieren uit te drukken.
5: Yes.
6: Ja.
5: Ik denk dat de meeste sprookjes die we kennen, als je kijkt naar Alice in Wonderland of, nou ja, een van mijn grote inspiraties was The Wiz voor dit boek. Dat zijn eigenlijk gewoon versies van de verhalen van de schrijver. Die heeft gewoon bepaalde delen van zichzelf of mensen die hij kende in zijn leven tot een leeuw gemaakt. Of tot de Tin Man gemaakt. Maar dat zijn eigenlijk echte verhalen. Dat is eigenlijk wat ik ook probeer te doen. Want het moment dat je zo'n verhaal een alter ego geeft of een karakter,

0: Een van mijn grote inspiraties was The Wiz voor dit boek. Dat zijn eigenlijk gewoon versies van de verhalen van de schrijver. Die heeft gewoon bepaalde delen van zichzelf of mensen die hij kende in zijn leven tot een leeuw gemaakt. Of tot de Tin Man gemaakt. Maar dat zijn eigenlijk echte verhalen. En dat is eigenlijk wat ik ook probeer te doen. Want het moment dat je zo'n verhaal een alter ego geeft of een karakter geeft, een sprookje van maakt, is het makkelijker te verteren. De waarheid wordt makkelijker door kunst. Dat is waar kunst voor is. Dus ik wil die waarheid eerlijk maken, maar het ook soort van draaien op een manier dat het ook een soort science fiction wordt. En je er dus ook echt van kan genieten als zijnde entertainment / kunst.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, ja. En hoe voelt het dan nu, of hoe is het, dat het boek uit is? En iedereen eigenlijk kan lezen wat er in jouw binnenwereld gebeurt.
0: Ja. Ja, hoe is dat? Het is heel vreemd. Ik vind het ook grappig om te zien hoe mensen dingen heel anders interpreteren dan ik bedoelde.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
0: Niet zo snel. Ik zag laatst een review van het Caribisch Netwerk. Die had een recensie geschreven. En die had allemaal dingen gezegd waarvan ik dacht, oh, dit is wat ik deed? Oh, wauw, sick. Ja, nee, tof. Die hele review is fucking goed. En super lief. Dus dat soms mensen nog dieper in je werk gaan dan dat jij misschien zelfs door had. Wat ik ook grappig vind, is dat mensen het eng vinden om erin te schrijven. Je mag erin schrijven. Daar is ruimte voor. Maar dat vinden mensen heel eng. Want
1: waarom?
0: Waarom je erin moet schrijven, waarom ze het eng vinden.
1: Waarom ze het eng vinden?
0: Dat weet ik niet. Mensen, het is een heel mooi boek. Ik sta op de cover, gebodypaint. Dit is mijn echt lichaam. En ik denk dat omdat het misschien zo mooi is, en het ook een soort van bedoeld is als ook een mooi coffeetableboek, want ik wilde ook dat het gewoon mooi was, dat ze het eng vinden om daar dat aan te doen. Maar je moet gewoon, doe het gewoon.
1: Ja, maar inderdaad, misschien heeft het ook wel te maken met de opmaak.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, het is allemaal zo, maar dan wil je daar niet.
0: It's yours.
1: Yeah.
0: Het is, weet je wat het is? Ik heb het boek geschreven en ik wist van, luister, er gaat een moment zijn dat ik dit loslaat en dat het van de wereld is. Dat heeft iedere kunstenaar. En toen dacht ik, als ik de lezer echt een ruimte geef om zichzelf daarin te vinden en erin te schrijven, dan is het helemaal van hun. Dan heb ik er eigenlijk ook niet zoveel meer mee te maken. Dan gaat het ook eigenlijk niet meer over mij. Het gaat over hoe jij het leest en hoe jij het interpreteert en wat jij erbij doet. Ik maak die wereld voor jou. Jij kan er doorheen lopen hoe je wil. Maar it's yours, weet je wel? Dus ik wilde dat elk boek persoonlijk werd. En als je er niet in schrijft, dan wordt het niet persoonlijk. Dus dat vind ik wel jammer.
1: Dus eigenlijk zeg je juist, schrijf erin.
0: Schrijf erin, maak er aantekeningen in. Ja. En de plekken waar er wordt gevraagd om te schrijven, doe dat. Want dan wordt het boek van jou. En spoken word, wat zo tof is in spoken word, is elke performance is uniek. Elke performance die ik doe, is uniek op basis van wat ik heb gegeten, wie er in de ruimte is. En ik wilde dat dat met het boek ook zo was. Elk boek, elk individueel kopie is uniek. Omdat jij er iets in doet. Maar als je dat niet doet, dan it just defeats the whole purpose of me. Weet toch, dan is niet elk kopie uniek.
1: Ja, precies.
0: Maak elk kopie uniek door er zelf het jouwe te maken.
1: Ja. Ja. Hey, en als mensen je nou vertellen wat hun favoriete gedicht is, of favoriete hoofdstuk, of wat zegt dat dan voor jou?
0: Nou, sowieso, elk stuk heeft natuurlijk heel erg zijn thema. Laatst zei iemand, ik vond Luchtkastelen heel, heel heftig. En het gaat over mijn ex en over SOA's. En toen moest ik heel erg lachen, want ik dacht, oh, dus je bent daar in je leven. Weet je toch? Dat is wat ik dacht, oh shit. Ik hoop dat het goed. En sommige mensen, die vond Blauwdruk heel mooi. En toen dacht ik, oh, oké. Dus misschien delen we wel dezelfde ervaring als het gaat om afwezige vaders. Dus als mensen zeggen welke ze het mooist vinden, heb ik gelijk een idee van, oh, ik weet iets meer over jou.
1: Ah.
0: Ja. Ja.
1: Dat is wel een mooie manier of zo, denk ik, om mensen te leren kennen. Of om een verbinding te.
0: Ja, het is heel mooi. Kunst is zo mooi omdat je ineens je ziet je eigen kunst ook weer opnieuw door de ogen van een ander. En dat is soms heel vreemd. Je denkt, wow, in jouw hoofd is het weer iets heel anders geworden. Of veel zwaarder geworden dan misschien hoe ik het bedoelde. En dat is heel tof. Ik heb mezelf daar losgemaakt van de verwachting dat mensen het precies moeten interpreteren zoals ik het bedoel. Ik probeer wel zoveel mogelijk je te leiden naar waar ik wil, hoor. Dat is wel heel, heel bewust gedaan. En heel veel rhymes zijn bewust geschreven. Ik wil dat de lezer daarheen gaat, weet je wel. Maar je moet het steeds meer loslaten. Hoe meer het boek zich beweegt in de realiteit, hoe meer je dat moet loslaten. En ik vind dat prima. Ik vind het alleen maar leuk.
1: Ja.

0: Je hebt net al een paar keer iets gezegd over de vorm. We hebben het, maar wat maakt de vorm zo bijzonder?
1: Oké, ik wist dat ik verschillende karakters ging maken. En eigenlijk zijn al die karakters anagrammen van mijn naam. Dus je hebt Sirea, dat is het eerste karakter. Dan Aliza, Ys en Rayas en The Expiration. Nou, de hele oplettende luisteraar hoort Zaire, Sirea, Aliza, Ys. Nou goed. En elk karakter, ik wil dat ze een manier hebben waardoor ze van de pagina proberen af te komen. Dus ze moeten allemaal iets doen waardoor de lezers van een beetje gedesoriënteerd raakt. Dus bijvoorbeeld bij Aliza is dat de gedichten andere vormen aannemen. En soms helemaal uit elkaar vallen en soms weer een vorm nemen. En bij Ys is het langste gedicht ooit geschreven waar je aan toe kan voegen, waardoor het langste gedicht ooit geschreven blijft. Dus laat het dat ook zijn, mensen thuis. En Rayas die heeft haar voetnoten, want Rayas is van de kennis. Ze is de activist die van haar studie komt. Dus zij praat met jou door die voetnoten. En die voetnoten gebruik ik als tekst, niet alleen als voetnoten. Dus allemaal hebben ze een manier waarop ze verder gaan dan 2D papier. En ik open het boek met: ik wil dit papier weer laten leven. En dat is mijn manier van het doen, door de vorm te zoeken naar manieren. Oh ja, en Ys heeft natuurlijk de spiegeltekst, waardoor je in de spiegel moet kijken om het te kunnen lezen. Dus ik wilde dat je als lezer iets moest doen. Want onze spanningsboog is zo kort aan het worden door de TikToks en de Instagram. Het moment dat je iets moet doen voor een boek, dan that is what hooks you. Weet je wel, dat je moeite moet doen. Tenminste, dat is hoe ik interactieve kunst ervaar. Mm-hmm.
0: Ja, maakt dat het schrijfproces niet ook enorm ingewikkeld?
1: Nou, dat gedicht, het langste gedicht ooit, begint op een pagina. Ik geloof pagina 15. Eindigt op pagina 37. Dat gedicht moet op zichzelf als één gedicht werkbaar zijn. Het moet ook reageren op de paar andere pagina's waar het op staat. Want zij reageert op andere karakters. Maar moet ook als één gedicht werkbaar zijn. Ja, dat vergt wel structurele. Het vergt wel even wat finesse. Maar ik vind dat zo leuk.
0: Ja, ik wou net zeggen.
1: Ik vind dat echt een van de leukste fucking dingen ever. Om gewoon die structuren te vinden. How can I make this work? Ik zeg altijd, spoken word is een soort van je eigen rebus maken en hem dan zelf weer oplossen.
0: Ja, ja.
1: Weet je? I love it. Ik heb gedichten hierin gemaakt die je op 3 manieren kan lezen. Like, pushing my pen to the fucking max. Ja. En ik ben er zo fucking trots op.
0: Ja. Ja. Het is ook heel erg mooi. Ja.
1: Thank you.
0: Zou je misschien een stuk willen voordragen?
1: Ik voel, het is nu 4:15. Dus ik voel dat we wel dit kunnen doen. Dit stuk. Even kijken. Oké, dit is een gesprek tussen Sirea en mij. Oh ja, het is multilingual ook. Het boek is tweetalig, dus Sirea spreekt in het Engels, ik spreek in het Nederlands. Nou goed. A chameleon isn't carved out of thin air. The first shapeshifter was your caregiver, who taught you to cover flaws with perfection, to equate love with rejection. Ik zie haar lachen, maar ik weet niet wat haar lach voedt. Ik durf haar niet te geloven zonder te weten welk gezicht van haar ik vandaag ontmoet. Have you ever really met her? Behind her masks, has she ever met you? Do you think she can? Can she see you beyond your sins when your only sins were being you and not loving a man? Als ik me herintroduceer en probeer haar aan mijn goddeloze ik te laten wennen, de pijnlijkste gedachte dat ze me niet wil kennen duw ik weg, want ik weet zeker dat ergens diep in haar nog een beetje mama zit geweven. She weaves threads of love and laces it with hate, wraps it around your neck and pulls it back until you see stars. You change colors now because by her you were beaten blue. So I'm fucking angry for you. Why aren't you angrier? Jij spreekt in kleuren van erkenning. Zij alleen in tonen van overleving. Kan ik boos zijn op iemand die de riem pakt omdat haar lichaam ooit stoelpoten ving? You were never able to hear your own song. Because of her you find safety in unpredictability. Stasis scares you. Familiarity sounds unfamiliar and fear is your daily background noise. Haar stem is een echo in mijn hersenstam, die bij elke stap omhoog zijn mond opent. Bij elke verbreding van panorama zie ik een perifere schaduw lopend. We have no choice but to recoil every time a door opens. Footsteps come up the stairs. Every hand reached out to hug could be a punch. Every stitch could be a tear. Eer je moeder, eer je vader, voor een lang leven. Weer je moeder, weer je vader, om wonden te genezen. Leer je moeder, leer je vader, om te kunnen vergeven.
0: Wauw.
1: Thank you. Dat is een deel van Conception. Ja. En Zeria gaf me een plek om heel veel boosheid een plek te geven.
0: Ja, want waar gaat dit gedicht over?
1: Het gedicht gaat over Zeria, het karakter wat je op de cover ziet, een soort van blauwe shapeshifter die wil dat ik mezelf echte zelf word. Die zegt tegen mij van, waarom ben je niet bozer op je moeder? Wat is dit nou? Waarom ben je haar de hand boven het hoofd aan het houden? Ze was gewoon verschrikkelijk. Ze heeft je mishandeld. Waarom wil je nog een brief naar haar schrijven in dit boek? En dan zeg ik, ja, maar zij heeft ook zoveel meegemaakt. Het is toch niet gek dat zij dat doet, omdat zij datzelfde heeft meegemaakt. Dit is een keten. Dit is geen verwijt, maar een keten, zeg ik. Dus het geeft me een plek om in dat dilemma beide waarheden vast te houden. En dit gedicht is eigenlijk de opener om te zeggen, de reden waarom ik een shapeshifter ben is omdat mijn moeder zoveel shapeshifte thuis. Gewoon niet weten welke moeder je vandaag gaat ontmoeten, geeft jezelf ook het gevoel, oké, als ik shapeshift, dan ben ik veilig.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Ja, ja.
1: Dus dat.
0: Ja. Zodat je op een goede manier kan reageren. Ja.
1: Ja, want als zij unpredictable is, dan moet ik ook een soort van mijn weg daarin vinden. Als kind. En het is, ik vind het belangrijk in een verhaal om te laten zien aan de lezers, oké, dit is waar het begonnen is. En dit is waarom ik het boek schrijf. En dit is waarom ik het boek schrijf. I am a shapeshifter. Mm-hmm. Met alle gevolgen en risico's en sacrifices van dien. Ja.
0: Ja. Mm. Nou ja, ja. Want dat. Dat laat je denk ik op een bepaalde manier gewoon heel goed zien wel. Wat dat anticiperen op wisselvalligheid. Wat dat doet.
1: Ja.
0: Niet alleen toen, maar ook later.
1: Ja, en het is heel gek, want ik face mijn schaduw in het derde hoofdstuk. En in het derde hoofdstuk, als het af is, besef ik me dat er ook een soort van skill in zit. Er zit een skill in jezelf onzichtbaar kunnen maken. Er zit een skill in. Maar je moet voor jezelf kunnen nagaan van wanneer is het overleving en ben ik het aan het doen om andere mensen een soort van veilig te stellen. Andere mensen. Terwijl wanneer ben ik het doen als skill en wanneer ben ik het doen om voor andere mensen of zo. En het kunnen herkennen als skill nu, dat code switchen, daar zit de winst in. En inzien van deze moeder was verschrikkelijk, maar ze heeft me ook deze skill gegeven. Ik kan nu overal een beetje thuis zijn. You know? Dus dat, ja.
0: Ja, en toen we elkaar van tevoren spraken, toen gaf je aan, goh, die relatie met mijn moeder, daar hoeft voor mij, nou ja, niet per se daar hoeft voor mij, maar er zitten meer thema's.
1: Ja, oké.
0: Okay. Er is meer.
1: Ik ben
0: in het
1: heel
0: boek
1: blij. Ja,
0: dan
1: ja, ja, ja,
0: alleen
1: ja,
0: die relatie.
1: 100.
0: Met je moeder.
1: Ja.
0: Daar gaan we het zo meteen over, al die thema's gaan we het hebben.
1: Mm-hmm.
0: Maar je bracht, of iets na het boek kwam er ook een documentaire uit.
1: Klopt.
0: En die gaat over de band met je moeder.
1: Ja, die gaat over mijn queerness. En mijn uit de kast komen naar mijn moeder. En dat was echt heel zwaar om te doen. Ja, het was heavy. En ik denk dat van
0: Het uit de kast komen of
1: de film?
0: De
1: beide.
0: Film. Beide.
1: Boot. Heel moeilijk. Ze hebben me, ik geloof, 3 jaar gevolgd.
0: Ja.
1: Dat is echt niet niks.
0: Weet je.
1: Wat moet ik zeggen? Ik vind het, naar aanleiding van die docu, vind ik het moeilijk als mensen me gewoon steeds vragen van, hoe is de relatie nu met je moeder? Ik vind dat gewoon, dan denk ik, het is ergens, voel ik soms alsof mensen op zoek zijn naar een heel erg zielig, sad, sob story van een Surinaams meisje die een homofobische moeder heeft. You get me? Terwijl ik wil een gesprek hebben over wat zijn de ketens, de redenen dat we hier gekomen zijn cultureel als een Surinaamse, Caribische, Afrikaanse diaspora. Waarom zijn we hier? En dat gesprek gaat verder dan een zielig verhaal van een meisje die een homofobische moeder heeft.
0: Mm-hmm.
1: You know what I mean?
0: Ja.
1: Ik ben heel blij dat je het benoemt, want het is niet de vraag zelf die me stoort, het is de diepte ervan. De focus inderdaad.
0: Ja.
1: En het gebrek aan diepte van de vraag.
0: Ja.
1: Maar heel veel mensen hebben gewoon niet de de kennis, de kunde, de journalistieke kunde, om de diepte aan te voelen van de vraag.
0: En dank je. die documentaire. Ze hebben je 3 jaar gevolgd.
1: Klopt.
0: Heel kort, wat zien we daarin?
1: Het is een film van Dennis Alink en het heet De Bi-kwestie. En Dennis is zelf ook biseksueel. Heel veel mensen op de set in de productie waren biseksueel. En eigenlijk was de vraag, hoe gaan we de biseksualiteit vangen? Van wat is dat nou eigenlijk? Mm-hmm. En ik bij het eerste gesprek en het laatste gesprek heb gezegd, luister, ik heb het antwoord niet. Je kan het proberen, maar jij gaat me proberen vast te pinnen. I will slid right out of it. All the time. En het gaat aan de ene kant over het maken van het boek en aan de andere kant over mijn biseksualiteit en over uit de kast komen naar mijn moeder. En dat biseksualiteit eigenlijk een soort op losstaande identiteit is. Maar dat ik dat oké vind.
0: Ja.
1: Dat is het, ja.
0: Ja. En waarom, want je zei het proces was heel zwaar, maar waarom wilde je toch die film maken?
1: Nou ja, toen Dennis naar me toe kwam en zei, ik wil een documentaire maken over jou en je boek, toen dacht ik, heel chill, dan hoef ik het zelf niet te doen. Nou, dat was oprecht. Ik dacht, ja, ik vind het echt fucking
0: nice. Het is nog steeds wel heel intens, denk ik.
1: Ja, het is.
0: Je moet wel ergens voelen van, ik
1: ja,
0: het is, wil ik dit verhaal
1: vertellen.
0: Ja.
1: Ja, ik wilde dit verhaal vertellen omdat ik vond dat er te weinig queer van kleur verhalen waren in de media. Dat is 1. 2, ik vertrouwde Dennis omdat hij ook andere portretten heeft gemaakt van allemaal tot dan toe witte mannen. En ik was een van de eerste vrouwen van kleur. Maar de manier hoe hij met me omging en hoe fijn het was en de edit, like alles aan de back end, heb ik hem heel erg uit de kast komen naar mijn moeder. En dat biseksualiteit eigenlijk een soort op losstaande identiteit is. Maar dat ik dat oké vind.
0: Ja.
1: Dat is het, ja.
0: Ja. En waarom, want je zei het proces was heel zwaar, maar waarom wilde je toch die film maken?
1: Nou ja, toen Dennis naar me toe kwam en zei, ik wil een documentaire maken over jou en je boek, toen dacht ik, heel chill, dan hoef ik het zelf niet te doen. No shit. Dat was oprecht. Ik dacht, ja, ik vind het echt fucking
0: nice. Het is nog steeds wel heel intens, denk
1: ja,
0: ik. Je moet wel ergens voelen van, ik
1: ja,
0: het is, wil ik dit verhaal
1: vertellen.
0: Ja.
1: Ja, ik wilde dit verhaal vertellen omdat ik vond dat er te weinig queer van kleur verhalen waren in de media. Dat is 1. 2, ik vertrouwde Dennis omdat hij ook andere portretten heeft gemaakt van allemaal tot dan toe witte mannen. En ik was een van de eerste vrouwen van kleur. Maar de manier hoe hij met me omging en hoe fijn het was en de edit, like alles aan de back end, heb ik hem heel erg kunnen vertrouwen. En daar was ik heel blij, gewoon blij met het proces. Het is altijd zwaar. Maar ik was heel fijn met, blij met hoe hij ermee omging. Dus dat is 2. En 3, het was gewoon heel tof om al dat boek maken gewoon op beeld te hebben. Ook voor mezelf als een soort naslagwerk. Mm. Dus dat was ja, tof.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Je mocht ook muziek meenemen vannacht om of vanochtend om af te spelen. Een van de nummers die je koos was I Could Be a Florist van Olivia Dean.
1: Ja.
0: Waarom koos je dat nummer?
1: Dit is een nummer van Olivia Dean voordat ze opblies. Oh. Ja, dat is het vorige album, 2 albums geleden. Vaag. Ik vind het zo'n mooi nummer. Het is natuurlijk 's nachts, vroeg in de ochtend. Dus ik dacht, ik begin met een heel rustig nummer. En het is gewoon prachtig. Het is echt prachtig. Het is the best of Olivia Dean, vind ik.
0: Oké. We gaan luisteren naar I Could Be a Florist van Olivia Dean.
2: Hi.

0: Je hoorde Olivia Dean met I Could Be a Florist. Saïre, we hadden het net al erover. Je schreef het boek om al die paradoxen in jezelf aan te gaan en dat woorden te geven. Mm-hmm. En daar liggen allemaal thema's onder.
1: Mm-hmm.
0: Wat zijn die thema's?
1: Nou, in het eerste hoofdstuk, zoals je hoort, is het hoofddilemma is de relatie met mijn moeder. En beide ouders, hoor. Dus er zit ook wel een stuk over mijn vader in en mijn ex ook. maar het dilemma is daar, hoe kan je van iemand houden en hem toch iets verwijten? Toch het moeilijk vinden om weten dat die persoon eigenlijk niet helemaal ook jou kan zien volledig. Dat is soort van het dilemma. Maar tegelijkertijd het houden van die persoon.
0: Ja.
1: En dan hebben we Aliza. En Aliza die komt eigenlijk uit de kerk. En zij is heel erg boos op de kerk. Want zij vindt, joh, deze mensen die hebben gewoon jou kut laten voelen over het feit dat je gay bent. Terwijl, they're all gay. They're all closeted. We weten allemaal dat zij stiekem allemaal andere dingen aan het doen zijn. Waarom zijn ze zo fucking hypocriet, zegt zij eigenlijk. En ik zeg, ja, maar ik hou van de kerk. Want het heeft me zoveel van mijn talenten gegeven en kunnen laten beoefenen. En het heeft me zoveel geleerd. En houden van de kerk en tegelijkertijd haten die twee waarden, tegelijkertijd vasthouden, geef ik daar een plek. Bij Ease is het een tikkeltje anders, omdat het eigenlijk mijn eigen schaduw is. Dus het dilemma daar is niet per se een dilemma, maar het gaat meer over een schaduw die je eigenlijk angstig wil houden. Dus Ease, haar antwoord op hoe blijven we veilig, hoe komen we thuis, is als wij angstig blijven, dan zijn we veilig. En ik zeg tegen haar, nee, luister, ik moet hier uitbreken. Ik moet weggaan. En dat weggaan is natuurlijk mijn ouderlijk huis. Ik moet hier uitbreken. Voor ons beiden. Dus daar zit dat dilemma, je eigen angst soort van feesten. En nou ja, als je jezelf, je schaduw helemaal integreert, dan kan je activisme voeren. Dus dan komt Rayas en die zegt, de hele wereld mag fucking branden. Ik ben er helemaal klaar mee. Fok alles. En ik zeg, ja, maar er is toch nog zoveel moois in deze wereld waar we voor kunnen vechten. En zij zegt, nou ja, nee, ik wil gewoon een Molotov cocktail. En dat is hoe ik mijn activisten ga voeren. Want woordjes hebben. Je hebt zoveel woordjes, wat gaat het doen? Weet je wel? En dan zeg ik, ja, maar dat is toch het enige. Dat is toch juist mijn gun. Eigenlijk mijn woorden, dat zijn mijn bullets. En die waarheden aan de ene kant weten dat de wereld vergaat. En aan de andere kant er toch voor willen vechten. Die twee waarheden is in dat hoofdstuk. Dus ja, dat zijn een beetje de dilemma's die ik probeer uit te werken.
0: Ja. En vind je het ook belangrijk dat mensen zelf ook die thema's als het lezen eruit halen?
1: Ja, ik vind het belangrijk. Maar ik heb ook gezegd, je mag het lezen hoe je wil. Dus als jij zegt, ik wil dit ene gedicht eerder lezen, dan ik wil het op mijn eigen manier lezen, dan kan het en dan haal je er misschien net andere waarheden uit of zo. Of op een andere volgorde. Dus dat vind ik niet erg. Maar ik heb het wel zo geschreven dat no matter how you read it, als je het helemaal leest, je die waarheden er wel uit gaat krijgen. Dus zo ben ik wel.
0: Ja.
1: Ik ben niet van de compleet abstracte poëzie waar je helemaal zelf iets kan vinden. Nee, ik leid je wel op een weg. Maar je kan zelf die weg lopen hoe je wil.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: En waarom vind je het belangrijk dat mensen dan die boodschappen ook daaruit halen?
1: Ik denk dat we allemaal kampen met dit soort dilemma's dagelijks, de hele tijd. Dat we van mensen houden en ze haten tegelijkertijd. Dat we dingen leuk vinden en het verschrikkelijk vinden tegelijkertijd. Dat we de wereld willen zien branden, maar ook zoveel moois in de wereld kunnen zien. Ik denk dat we in een hele complexe wereld leven waarin er zoveel waarheden tegelijkertijd vastgehouden moeten worden. Weet je, we zijn eigenlijk allemaal in het Westen slachtoffers en daders. We zijn daders van uitbuitende systemen. Maar we zijn ook slachtoffers daarvan. We kunnen ook eigenlijk niet anders dan dat Zara shirt kopen. You know what I mean? Dus hoe houden we die twee waarden tegelijkertijd vast van wij zijn uitbuitend. Wij maken onze wereld kapot. Maar er is ook echt nog hoop. Er is nog een reden om hier te zijn. Dus ik denk dat als ik het voordoe als kunstenaar, en dat is mijn taak als kunstenaar, dingen voordoen, dan hoop ik dat mensen ook alle dilemma's in zichzelf en al die waarheden makkelijker kunnen vasthouden. Want uiteindelijk is groeien emotioneel is weglopen van zwart-wit denken. Toch? Groeien en ouder worden, volwassen worden, betekent heel veel verschillende dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Dus dat, ja.
0: Ja. Want je zegt, je moet leren om die waarheden allemaal naast elkaar in jezelf vast te kunnen. Wat gebeurt er als je dat niet kan?
1: Als ik de waarheid van mijn queerness en de kerk niet bij elkaar kon brengen, als voorbeeld, dan was ik nu in de kerk in de kast. Of dan was ik nu ergens in een gayclub, de kerk met heel veel wrok tegenover de kerk aan het leven. En eigenlijk mezelf van binnen kapot aan het maken. Want dan is er geen middenweg. Dan ben je eigenlijk een pendulum die het heen en weer swingt, weet je wel? Dan is er nooit een middenweg. Maar nu ben ik gelukkig met mijn vriendin. I love gay clubs. Maar ik ben liever hier. At this point. Met heel veel liefde naar de kerk. Maar ook heel veel liefde naar mezelf. En naar mijn eigen identiteit en queerness. Dus dat is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als dat niet gebeurt. En er zijn heel veel mensen, en dat weet ik, die nu in kerken zitten in de kast. En de kerk kiezen boven zichzelf.
0: Ja.
1: Omdat ze van zichzelf moeten geloven dat er geen... Je moet het een of het andere kiezen. Mm-hmm. Weet je? Ja. Iets van je gaat dood als je dat doet. Altijd. Altijd.
0: Ja. Een van de thema's dat daar... hadden we het net kort over, die je noemt of die je aanhaalt in het boek, is, om het even overkoepelend te noemen, geweld,
1: ja,
0: in Surinaamse of zwarte gezinnen of opvoeding.
1: Ja, ja.
0: Hoe komt dat thema naar voren?
1: Het thema is er altijd een beetje soort van in de hoek. Zirea die begint er naar mij over van, hey, je bent blauw omdat je bont en blauw geslagen bent eigenlijk. En ik wist op een gegeven moment, ik moet het hierover hebben, omdat we als diaspora het niet hebben over het geweld wat we kinderen aandoen. En heel veel mensen die groeien op en die zeggen, ja, ik ben er wel goed uitgekomen. Weet je, maar we weten gewoon van onderzoeken dat het niet bevorderend is voor het opgroeien van kinderen. We weten ook, Bell Hooks schrijft er in All About Love heel mooi over, kinderen zijn een van de meest onderdrukte groepen in de wereld. Ze hebben letterlijk geen. Ze kunnen niet voor zichzelf opkomen. Ze zijn volledig overgeleverd aan hun ouders. En er gebeurt zoveel mishandeling achter gesloten deuren. En zoveel ouders, denk ik, van de generatie boven ons, hebben hun boosheid geen plek kunnen geven. En hebben geleerd van hun ouders dat je die boosheid prima mag botvieren op je kinderen. En dat is wat er bij mij thuis gebeurde. Mijn moeder was boos op mijn vader. Dus dat werd uit. Ja, dat, daar werd ik het slachtoffer van. Fysiek.
0: Mm-hmm.
1: En dus er is een soort van hele cyclus van generaties die gewoon nooit zichzelf in de spiegel kijken. Die zeggen, zij heeft het zo gedaan, dus ik doe het ook zo. Mijn moeder heeft het gedaan, dus ik doe het ook zo. Maar at some point moet die cycle ergens stoppen. Wij moeten met elkaar beslissen, wij gaan het beter doen, wij gaan het anders doen. En je kinderen gewoon zonder geweld opvoeden is niet een westers idee. Sterker nog, je kinderen met geweld opvoeden is iets wat we in de slavernijtijd mee hebben gekregen. Dus dat soort trauma's, intergenerationele trauma's, daar moeten we het echt over hebben. En ik doe dat met woordjes.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, want om het wat concreter te maken, wat voor effect heeft dat op jou gehad?
1: Ik zeg in het gedicht ook dat ik op een gegeven moment, zeg maar, als een deur geslagen werd, ik gewoon schrok. Dat ik fysiek. Harde geluiden, als mensen letterlijk me ging knuffelen, dat ik dacht dat er een klap zou komen. Dat ik het moeilijk vond om in relaties me open te stellen. Dus het niet vertrouwen van de wereld. En dat is heel soort van. Die angst, en dat zeg ik in het gedicht, angst voor de wereld was mijn daily background noise. Eigenlijk de hele tijd angst hebben voor alles. Eigenlijk altijd de worst case scenario opzoeken. Omdat je als kind altijd ready moet zijn voor wat als zij thuiskomt en gewoon boos is. Wat als ze me nu gewoon, weet toch? Wat als ze me nu gewoon knock-out slaat? Oh ja, ik moet daar ready voor zijn. Dus in je hoofd, als kind en ook als volwassene, ben ik constant op zoek naar de worst case scenario. Maar dat is fucking vermoeiend.
0: Mm-hmm.
1: Want dan kan je eigenlijk nergens van genieten.
0: Ja.
1: Dus... Ik wil van dingen kunnen genieten. Dus ik moet het opschrijven.
0: Ja,
1: dus dit werk was ook echt heel erg therapeutisch voor mij.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Want dat is ook de boodschap die je vandaaruit, hè, dus vanuit je kindertijd hebt meegekregen. Van je moet voorbereid zijn. Je moet
1: ja.
0: Beter bang dan.
1: Ja, oh, mooi gezegd. Ja. Beter bang dan.
0: What? Whatever.
1: We don't know. Maar dat is zeg maar. Ja. De angst leeft hem ook in het onbekende. Dus mijn moeder, die was ook iemand die heel bang was voor de buitenwereld. En het is natuurlijk ook, dat is een vrouw die. Wat is het, net na de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland is getrokken, naar een vreemd land, zonder connecties, zonder vrienden. Allemaal iets zelf moest opbouwen. Geen erfenis, weet je wel. Iets wat heel veel mensen in Nederland gewoon normaal is, die hier generaties lang wonen, dat was voor haar niet zo. Dus die angst voor de buitenwereld is eigenlijk best wel logisch, maar dat doorgeven aan je kinderen, dat is problematisch. Maar ik ben nu op een plek gekomen dat ik kan zeggen, ik begrijp haar. I get it. En ik moet haar vergeven, anders dan kan ik niet verder met mijn leven. Ja. Maar tegelijkertijd moet ik het ook erkennen wat er is gebeurd. Anders dan kan ik er niet goed vergeven. You know? Ja.
0: Ja. En dat komt dus ook voort uit dat je misschien ook meer weet waar het vandaan komt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het ding, zeg maar. We didn't fall out of coconut trees, zoals Kamana zo leuk zei. Ja, dingen hebben context. Maar op een gegeven moment hoorde ik ook verhalen van haar, hoe mijn opa en oma naar haar waren. Vooral mijn opa. En dat was, die heeft haar bijna vermoord. Weet je wel?
0: Ja.
1: Dus in haar hoofd doet zij het beter. Want er is minder geweld. Toch? Dus er is. Het is fucked up, maar in haar hoofd zegt ze van, nou, dit was niet zo erg, want het was niet zoals mijn vader. Maar ik zeg, nee, dit moet hier stoppen.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Want je zei net, je vindt, we moeten het erover hebben.
1: Mm.
0: Dat dit gebeurt, dat Zeker. Dit voor veel mensen herkenbaar is. Mm. We moeten het erkennen. En wat hoop je dan? Wat hoop je dat er dat daarmee gebeurt?
1: Nou, ik denk dat heel veel van de dingen die mensen in het dagelijks leven doen, komen van trauma's uit hun kindertijd. Het is echt sick hoeveel je ouders invloed hebben op hoe jij als volwassene door het leven gaat. En ik denk dat we heel veel dingen zouden kunnen voorkomen als we met z'n allen afspreken, als diaspora en ook als Nederlands. En ook goed genoeg Nederlandse mensen die gewoon op school een tik kregen van de leraar met een liniaal, weet je. Dat doen we gelukkig niet meer. Maar dat we als diaspora afspreken, nee, je bent er niet alsnog goed uitgekomen. Het was gewoon fout. Het is gewoon mishandeling. En we moeten daar gewoon nee tegen zeggen. We moeten onze kinderen beschermen. Dat is onze toekomst. Dus ik hoop dat we allemaal gaan beslissen om dat niet te doen. Ja. Zo simpel is het.
0: Ja. Een ander thema is religie.
1: Mm-hmm.
0: En daar hadden we het net, je gaf daar een heel goed voorbeeld over net. Hè? De queerness.
1: Ah, ja.
0: Religieus zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Als een tegenstelling.
1: Ja.
0: Maar je was dus wel heel gelovig.
1: Sterker nog, ik was ervan overtuigd dat ik nooit seks zou hebben voor het huwelijk. Ik heb daar zelfs een keer een betoog over gedaan op school.
0: Dat je moet wachten met seks tot het huwelijk.
1: For real, ja.
0: Ja.
1: De mensen op school kenden mij dus ook als gewoon die ene maagd. Gewoon. Die ene christin.
0: Wat erg.
1: Ja, heel erg. Maar dus je moet je voorstellen dat ik dus zo diep in de kast was, dat je jezelf allerlei verhalen kan gaan vertellen over hoe de toekomst gaat zijn. En toen werd ik ouder en toen dacht ik, ja maar, volgens mij kan ik dit niet. En ik weet nog dat ik ook als kind dacht van, oh ja, als ik een man krijg, dan laat hij me wel vrouwen neuken aan de side of zo. Ik was ervan overtuigd dat is wat iedereen deed. Want dat kon niet dat zij allemaal met mannen waren. Dat kon niet. Dat is. Maar eindstand, ik was gewoon gay. I was just queer. Maar ik had dat niet door. Weet je toch?
0: Ik ben echt een beetje.
1: Er moet ook wat lachen door deze hele gesprek. Ja.
0: Nee, maar dus echt een beetje zo'n vrouwkloos. Ja. Dat is echt. Beeld.
1: I know.
0: Yeah.
1: I know. The stories you tell yourself. It's crazy. Nou ja, ik ben echt heel erg gelovig geweest. 20 jaar van mijn leven. Ik heb de Bijbel in zijn originele Griekse tekst gelezen.
0: Wow.
1: Het Nieuwe Testament. Ja. Dus ik weet heel veel van de Bijbel. Mm. En hoe meer je de Bijbel leest, hoe meer je erachter komt. Want alle dingen die leren niet waar zijn. Ja. Homoseksualiteit staat niet in de Bijbel. Staat er niet in.
0: Gewoon helemaal niet.
1: Helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar je voelde je denk ik wel op je plek.
1: Ja. Dat komt omdat, kijk, mijn moeder die schreef theaterteksten voor de kerk. En dan gingen we dat doen. Ja, dan gingen we dat spelen. En ik heb every possible role in zeg maar het kerstverhaal gespeeld. Van baby Jezus tot aan, weet je toch, een geit. Everything. En dat was gewoon... dat was gewoon mijn happy place.
0: Ja.
1: Weet je, kunnen performen. En met de kerk leuke dingen kunnen doen. En kunnen zingen en kunnen dansen. Ik heb vanaf mijn vierde in de kerk gedanst. Dus ik heb alle manieren van kunst en schrijven. Mijn eerste spoken word piece schreef ik in de kerk over Jezus. En allemaal doubles over the cross. Hey, that's where I was made. Weet je wel? En tegelijkertijd zo afgewezen worden door de plek where you were made. Is zo moeilijk. Maar ik moest het voor mezelf ook echt, weet je, een nieuwe plek kunnen geven. Dus dat.
0: Ja. Ja. Het klinkt echt als inderdaad gewoon echt een hele fijne, warme plek. Ja. Wat was het moment dat je dacht, oeh, dit voelt niet meer goed?
1: Oké, er zijn heel veel momenten geweest. Maar die momenten ben je te jong om te beseffen wat er gebeurt. Ik beschrijf in het boek een moment. Ik heb als 12-jarige tijdens Pride, elk jaar tijdens Pride stonden we op straat om te bidden voor mensen. Dus dan werden we gevraagd om... Ja, ik heb als 12-jarige iemand gay weg proberen te bidden. Which is actually so crazy als je erover nadenkt. Maar dat is wat we deden met de kerk. Dus dat was een moment, als ik nu terugkijk. Op mijn 15e moest ik voor de hele kerk... een soort van om vergiffenis vragen dat ik had gemasturbeerd.
0: Wow.
1: Ja, dat schrijf ik ook in het boek. En toen ik ouder werd...
0: Dat is heel heftig.
1: Het is heel fucked up. Het is fucked up gewoon. Als je erover nadenkt, het is fucked up. En toen ik ouder werd, in mijn 20er jaren was... en ik werkte toen... Ik kan zeggen werkte. Ja, ik werkte toen in een wat ze massakerk noemen. Heel leuke kerk, by the way. Heel zong. Heel leuke mensen in de kerk. En daar werd op een gegeven moment gezegd tegen iemand van... Hey, als jij op stage wil werken... dus als je wil zingen, dan dat soort dingen wil doen... kan je niet open gay zijn. Dat mag niet. Ik weet nog dat ik toen dacht, met mijn verdere kennis van mijn queerness, ik weet niet of ik hier kan blijven. Tegelijkertijd wil ik ook zeggen dat de mensen in de kerk, daar was geen probleem mee. Ik ben ook naar de kast gekomen naar sommige mensen en die zeiden, we hebben helemaal geen probleem mee. Maar het instituut als kerk zei, je mag niet openlijk gay zijn als je any creative work wil doen in de kerk. Dus toen ben ik weggegaan.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Missen de kerk?
1: Tuurlijk. Ik vind een van de leukste dingen in de wereld is samen zingen. Oh my gosh. Mensen doen het niet genoeg.
0: Ja.
1: Ja. En dat is in mijn hoofd zijn al die voetbalkoren. Mannen willen gewoon zingen.
0: Ze willen samen zingen. Je hebt helemaal gelijk. Er is echt vrij weinig wat zo goed voelt als
1: toch?
0: Samen zingen.
1: En leuke harmonieën vinden en zo. Er is echt iets magisch daaraan. En ik denk dat zingen niet als het moet goed zijn of zo. Of je moet de beste zijn. Maar gewoon als iets wat mensen doen. Weet je, net als ademen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk.
0: Ja.
1: En ik mis de warmte van die plek. Maar tegelijkertijd kan het ook zo koud zijn. En dat is zo vreemd en paradoxaal. Dat.
0: Ben je nu nog gelovig?
1: Ja. Ja, ik geloof in God als zijnde liefde. En soms kijk ik naar mijn vriendin en denk ik, ach, er bestaat een God. Er bestaat een God. Dat deze vrouw in mijn leven is, oh mijn God, er bestaat een God, weet je. Dus het is heel grappig, ik heb door mijn queerness ook weer God kunnen vinden.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat is heel mooi.
1: Zeker.
0: Ja. Een ander nummer wat je hebt gekozen is Bittersweet van Naomi Sharon.
1: Luister. Ik heb Naomi Sharon een paar jaar geleden ben ik haar tegengekomen. En ze is zo leuk en ze is zo grappig. En ze is gesigned door Drake, I believe. Ik weet niet of ze nog steeds bij OVO zit. Maar zij maakt zulke prachtige muziek. En ik vind gewoon dat Nederlandse radio pays Nederlandse vrouwen van kleur die R&B maken. En dit soort neo soul, whatever maken. Pays them dust. En deze vrouw is getekend door Drake. hoezo is zij niet overal in Nederland op alle radiostations? Dat vind ik heel raar. Ja. Ze krijgt nu net wel de bloemen. Ik zag die promise bij de Edisons. Maar dat is overdue, in mijn opinie.
0: Ja.
1: Way, way fucking overdue. Weet je? Ze maakt prachtige muziek. Goed voor de ochtend. En ja, bittersweet. It's beautiful.

0: Dat was Bittersweet van Naomi Sharon. Bij ons in de studio is nog steeds Zaire Krieger. Heb je een vraag of een opmerking voor haar? Bel dan naar 0800-1121 of stuur je vraag via de NPO Luister-app. Zaire, net zei je nog iets heel interessants. En dat was namelijk... Daar werkt je boek ook naartoe.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Activisme.
1: Oh yeah.
0: Kun je alleen bedrijven als je dus al die paradoxen in jezelf vast kunt houden.
1: Ik ga dit even uitleggen. Ik heb in het begin van het boek zeg ik van heel veel mensen die vroegen me om racisme te komen uitleggen. En dat is ook heel erg zo. En ik wist van mensen die verwachten van mij dat ik over racisme ga schrijven. Dus dan maak ik het allerlaatste hoofdstuk. Want ik wil dat mensen daarop moeten wachten. En ook, ik heb in heel veel activistische kringen meegemaakt dat mensen gewoon heel veel van hun eigen trauma en bagage meenemen naar het activisme, zonder dat ze dat soms doorhebben. En ik denk dat voordat je activisme gaat doen, dus andere mensen gaat helpen, moet je die schaduw geïntegreerd hebben. Of in ieder geval die weg lopen. Je moet bewust zijn van je eigen tekortkomingen. Anders dan ga je eigenlijk alleen maar die trauma weer projecteren op andere mensen. En menig activistische kring, menige movement zijn uit elkaar geklapt door simpelweg mensen die gewoon hun eigen trauma niet in de ogen durfden te kijken. You know? Dus ik wist van oké, dat hoofdstuk over activisme komt als laatste. Want dan, als je je schaduw geïntegreerd hebt, kan het volledig zijn.
0: Mm-hmm. Ja, dus dat. Zou je niet aan de andere kant kunnen zeggen, ja, activisme is activisme. Dat heeft effect op de buitenwereld, als mm-hmm. het ware.
1: Mm-hmm.
0: Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of jij je inner work wel hebt gedaan of niet.
1: Dit vind ik een hele goede advocaat van de duivel hier. Ja, I will plead my case as well. Nee, want activisme is... Ik heb... een van de grootste demonstraties in de historie van Rotterdam georganiseerd, de Black Lives Matter protest in 2020. En wat je merkt is dat activisme is heel veel interpersoonlijk gewoon relatiewerk. Het is gewoon heel veel omgaan met andere mensen. Jullie hebben dezelfde mening over heel veel maatschappelijke thema's, maar op heel veel andere dingen kunnen jullie het misschien oneens zijn met elkaar. En dan kom je voor dingen te staan als de oudere generatie zwarte activisten die niet begrepen waar de queer, jongere, zwarte activisten vandaan kwamen. Weet je, of niet de goede pronouns gebruikten. Of, weet je, dat soort dingen. En dat kan soms voor aanvaringen zorgen als men elkaar niet wil begrijpen.
0: Mm-hmm.
1: En als men diens eigen vooroordelen meeneemt naar dat gesprek. Dus, ja, nee, activisme is at the end of the day ook gewoon jezelf.
0: Ja, ja, ja. Ja. Hey, je bundel gaat, zo zegt de omschrijving, over het creëren van een eigen plek om je thuis te voelen en jezelf toestaan multidimensionaal te zijn.
1: Mm-hmm.
0: Is dat gelukt voor jou?
1: Ja.
0: En ja, hoe ziet zo'n eigen plek er dan uit?
1: Als een boek. Het is geen fysieke plek. Het is een werkwoord. Dat zeg ik ook in het laatste hoofdstuk. En ik zie heel veel van mijn thuizen, mijn homes, in mijn vrienden, in andere mensen, in mijn studenten, in plekken waar ik interact met de mensen van wie ik hou. Daar zie ik altijd mezelf weer in hun. Dus daarom eindigt ook elk hoofdstuk met een quote van een vriend van mij. Omdat zij ook die spiegels zijn voor mij en zijn geweest. Het is zo waardevol om een vriendin te kunnen hebben die tegen je zegt, bitch, you tripping. Like, dat is echt een van de meest waardevolle dingen in deze wereld. En in die gemeenschappen, in die communities vind ik mezelf. En zij vinden zich ook weer in mij. En daarom zeg ik, activisme gaat uiteindelijk ook over jezelf. Omdat hoeveel je van jezelf houdt, dat is hoeveel je van een ander kan houden. Hoeveel je van jezelf ziet, dat is hoeveel je een ander kan zien. En omgekeerd. Dus ik ben een mandala van heel veel verschillende mensen. Dat
0: vind ik heel mooi voor. Ja.
1: Moet ik iets mee doen, hè?
0: Met woorden. Hey, hoe voelt het dan om jezelf toe te staan om multidimensionaal te zijn?
1: Mensen schrikken daar heel veel van. Mensen zijn vaak uncomfortable met mij, merk ik. Dat ik soort van, dit toch? Ik weet niet, ik loop gewoon overal met mijn blauwe haar. En je ziet dat mensen je een beetje raar aankijken. En ik ben ook best wel heel eerlijk in alles. Als mensen me vragen hoe het gaat, dan antwoord ik eerlijk. Weet je wel, dat vinden mensen heel raar. Maar het geeft ze ook weer soms, zie ik in zijn ogen, zie ik dat ze ook weer geïnspireerd zijn om ook eerlijk te antwoorden hoe het gaat. Dus ja. het voelt alsof ik constant een beetje een pionier ergens ben. En dat vind ik wel leuk.
0: Misschien een soort radicale authenticiteit of zo.
1: Ja, en ik voel dat steeds meer. Dat ik steeds meer mezelf ben. En steeds meer echt gewoon geen fuck geef om wat andere mensen denken.
0: Ja.
1: Met nog steeds liefde naar die mensen. Maar.
0: En als ik zelf nou daar in zou willen duiken.
1: Mm-hmm.
0: In die paradoxen waar ik uit besta. Waar zou ik dat moeten beginnen volgens jou?
1: Dat kan ik niet voor jou antwoorden.
0: Oh, dat is per persoon verschillend.
1: Totaal. Iedereen is op een heel ander plek in hun leven. Hè? Sommige mensen, bijvoorbeeld, kijk, als ik kijk naar het boek, als ik het als voorbeeld neem. Sommige mensen die zijn heel erg bezig met hun geaardheid of gender. Dus die zitten in een Aliza soort van punt. Sommige mensen die zullen nu misschien in een hele diepe, donkere tijd zitten mentaal. Die zitten meer op een ease punt. En andere mensen die zitten in een break-up. En die leren zichzelf kennen door het feit dat ze afgewezen zijn. Sommige mensen die hebben nieuwe banen. En die leren zichzelf kennen doordat ze blijkbaar hele andere skills hebben dan ze dachten. Dus ik kan niet voor je antwoorden waar je moet beginnen. Dat weet alleen jij. Maar je moet wel beginnen. Dat.
0: Dankjewel, Zaire.
1: Alsjeblieft.
0: Dat je bij ons in de studio was, dat sowieso. Ik wens je een hele fijne zondag. En het boek Chameleon van Zaire, van Zairi Krieger, is verkrijgbaar in de boekwinkels en de documentaire The B-Kwestie. Kun je zien op NPO Start.
1: Yes.
0: Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgende week, dan kun je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de NPO Luister app of op onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is Ruben van Haften weer terug voor een nieuwe De Nacht is Zwart. Mij hoor je over 2 weken weer. Ik wens je een hele fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar.

0: elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer. De ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
6: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: With the OG's.
1: NPO Radio 1. VPRO.
10: Een uur cultuur. Eva Koreman.
11: Een hele goede morgen, ochtendgenoten, nachtbrakers. Bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang bijzondere gasten uit de wereld van cultuur. En vandaag is dat acteur en theatermaker Lars Brinkman. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: We gaan het hebben over dans, man, dans. Maar je hebt ook een lijst van cultuurfavorieten samengesteld. Daar gaan we het over hebben in het tweede gedeelte van dit programma. Van boek tot podcast, van kunstenaar tot concert. Waar kijk je erg naar uit om over te praten?
12: Ik kijk wel uit om over backrooms te praten.
11: Oh ja, oh, de film die nu in de bioscoop draait.
12: Ja.
11: Daar gaan we het over hebben. Maar eerst gaat het over jou. Ik schrijf altijd een kleine bio. Vul vooral aanspring in en corrigeer me ook waar nodig.
12: Oké. Okay.
11: Lars, je bent in 1993 geboren in Amsterdam. En je studeerde in 2017 af als acteur aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Waarna je de solovoorstellingen Männerbund over homoseksualiteit in de Tweede Wereldoorlog speelde. En Nader tot U maakte over religie en homoseksualiteit. Je speelde onder andere in Boys Won't Be Boys en in producties van het Nationale Theater. En maakt My Darling Demon, bekentenistheater, waarin jouw alter ego, drag queen Lola, aan het woord is. Lola gaan we hier ook nog spreken, dit uur, denk ik. En nu is er Dansman Dans, dat je samen met Greg Notrot, artistiek leider van Het Nut, het nieuw Utrechts toneel, hebt gemaakt op een hele bijzondere plek, een bouwterrein in Utrecht-Leidse Rijn. Ik was er afgelopen vrijdag. Wil jij ons even aan de hand meenemen het terrein op en wat je dan ziet en wat er gebeurt?
12: Ja, dus we spelen eigenlijk in Leidse Rijn, een soort ja, Vinex-wijk eigenlijk van Utrecht, op locatie daar. Ja, er staat zeg maar nog niks, behalve onze tenten. En je komt het terrein eigenlijk op. Er is een tent waar tafels staan, waar ja, eigenlijk een diner wordt geserveerd. En je zit ook aan lange tafels met ja, onbekenden. En daar ga je dan samen eten. Voordat de voorstelling begint, zeg maar. Je krijgt ook een performance van een drag king die samen met ja, mensen uit het publiek in gesprek gaat over mannelijkheid eigenlijk. En daarna vertrek je dan met de hele meute naar het ja, de tent uit naar het bouwterrein. Of nou ja, wat wij het bouwterrein hebben gemaakt. Waar wij de voorstelling spelen. En dat ja, je ziet daar een tribune staan en allerlei bouwmaterialen eigenlijk. Van kubelreiniger tot containers tot ja, een hijs.
11: Een hoogwerker?
12: Hoogwerker. Ja, ik moet altijd even zoeken naar al die bouwtermen ook. Maar ja, dat staat er eigenlijk. En een hoop zand. En daar spelen wij de voorstelling.
11: Ja, en dan de voorstelling, want je stipt het al even aan. Voor de voorstelling ga je tijdens het eten in gesprek over mannelijkheid. Dat wordt er allemaal gevoerd en aangegeven. Het is een interactief voorprogramma, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Mm-hmm. Maar wil je ons ook even meenemen de voorstelling op het bouwterrein in?
12: Ja, het is eigenlijk een voorstelling waarin je als publiek dus kijkt naar een leeg verlaten bouwterrein. En daar komt Lola, dus mijn drag alter ego, Lola Tut Hola Lollipop. Die komt daar het hek binnengekropen omdat ze ontzettend nodig naar het toilet moet. En er staat een Dixie daar. Dus ze probeert daar naar het toilet te gaan. En terwijl ze dat doet, komt ze eigenlijk 6 bouwvakkers tegen die haar confronteren. Of in ieder geval op een bepaalde manier gaan intimideren eigenlijk. En dat is eigenlijk het begin van de voorstelling waarbij ja, we met verschillende lagen spelen over queer zijn, geïntimideerd worden. En ook ik en Greg. Greg speelt een van de bouwvakkers. Maar wij spelen tegelijkertijd ook onszelf, die eigenlijk praten met elkaar over mannelijkheid, over dit soort onderwerpen, over het proces wat we eigenlijk hebben gehad in het maken van deze voorstelling. Dus op verschillende lagen zit je eigenlijk naar een soort van hele theatrale, nachtmerrieachtige realiteit te kijken. En anderzijds ook heel erg naar een gesprek tussen twee makers over hoe ga je om met pijn? Hoe ga je om met het verschil tussen iemand die queer is en iemand die dat niet is? En die eigenlijk elkaar normaal niet zoveel ontmoeten of hierover praten eigenlijk. En dat wilde ik heel graag met deze voorstelling. Eigenlijk een ontmoeting tussen twee werelden die niet zo vaak gebeurt. Ja, ik zit zelf ook heel erg in een queer bubbel. En daar, die is heel fijn en prettig. Maar ik voelde ook bij het maken van deze voorstelling de behoefte om een brug te slaan naar ja, mensen die ik niet zo vaak op een intieme manier eigenlijk

0: Eigenlijk een ontmoeting tussen twee werelden die niet zo vaak gebeurt. Ik zit zelf ook heel erg in een queer bubbel. En daar, die is heel fijn en prettig. Maar ik voelde ook bij het maken van deze voorstelling de behoefte om een brug te slaan naar mensen die ik niet zo vaak op een intieme manier eigenlijk spreek over van alles wat er speelt in ons leven. Ja, zo een beetje.
1: Greg, de opzichter van het bouwterrein, die vraagt zich af of hij een toxische man is. Lola, Tutola Lollipop, voelt angst en ongemak bij mannen. Nou ja, die twee perspectieven die zijn ook heel mooi samengevat in een kort fragment dat ik heb uit de voorstelling. En dit is uit een gesprek uit het begin. Of eigenlijk het voorprogramma van de voorstelling.
0: Ja, een soort openingswoord is het bijna. Ja, ja.
2: Ben je bang voor mij?
3: Soms.
2: Echt?
3: Een beetje.
2: Waarom?
3: Ja. Omdat jij soms iets kan zeggen wat me zo hard raakt dat ik even niet meer weet wat ik moet zeggen.
2: Vind je me hard? Mag, hè? Mag je vinden dat ik hard ben of luid of scherp? Herken ik wel. Vind ik ook. Maar ik bedoel dat niet kwaad. Als ik dat...
3: Ja, maar ook al bedoel je dat niet kwaad, je doet dan wel kwaad.
2: Ik prik. Ik prik meer dan dat ik steek.
3: Dat vind jij. Waar ben jij eigenlijk bang voor?
2: Om te dansen? Nee, echt. Ik ben bang om te dansen.
1: Nou, waarom moet je er een beetje om lachen?
0: Ja, het is gewoon grappig om een Greg te horen. En ook om, dat... Zo'n grote vraag, waar ben je bang voor? En dan kan je zo'n van 1000 dingen noemen. En dan zegt Greg, dansen. Ja, dat is voor mij gewoon echt een andere wereld. Want dansen is mijn alles. Sinds ik jong was, was dansen nachtclubs, waren de plek waar ik mezelf kon zijn. Eindelijk, weet je wel. Dus voor mij is het zo, dansen een safe haven. En dat is dan gewoon heel grappig dat dus voor iemand anders echt heel erg eng kan zijn.
1: En ook dat je denkt, als dit jouw grote angsten zijn, wat een fijn leven heb je dan. Want dansen vermijden, dat is best wel te doen.
0: Ja, precies. Ja. En ook inderdaad, omdat het zo voor mij gaat over deze voorstelling, heb ik gemaakt vanuit, ik ben bang voor mannen. Dat is gewoon zo. En daar, die confrontatie, die heb ik veelvuldig, maak ik veelvuldig mee. Dus dat contrast is gewoon groot, zeg maar.
1: Zonder te veel van de voorstelling weg te geven, is ook echt het moment, dat heb ik opgeschreven, deze zin. Als ik dansende mannen zie, voel ik me veilig. En daar komt een verdriet bij los. En juist omdat dat zo mooi geïllustreerd is, ook met dansende bouwvakkers, want het zijn grote, intimiderende mannen, waar ik me ook onprettig bij zou voelen als ik in mijn eentje een bouwplaats op zou lopen.
0: Ja.
1: Moet je nagaan voor iemand als Lola en haar met haar roze chupa chup haar en haar grote petticoat-achtige rok. En dat beeld onmiddellijk verandert op het moment dat die mannen in dansen uitbreken.
0: Ja, die scène is echt... Er zit een scène in ieder geval, die noemen wij de nymfendans. En inderdaad, de bouwvakkers staan verspreid over het hele decor, dus ook op een zeecontainer. En zij doen daar eigenlijk een hele trage, bijna sensitieve dans, waarin ze... We hebben heel erg gezocht naar een soort van hoe een man zichzelf kan aanraken en hoe dat op een zachte manier gebeurt. Echt iets wat ik normaal niet zie. En sowieso, dansende mannen zie ik vrij weinig. En dan heb ik het ook over... We hebben echt gezocht met deze voorstelling naar mannen die... Ja, dat klinkt een beetje gek misschien, maar gewoon man zijn. Dus die niet per se heel erg expressief van zichzelf zijn, maar die eigenlijk dat wilden verkennen een keer. En om juist dat soort mannen, dus gewoon je oom of je vader, of nou ja, er speelt iemand in die een kok is, een planoloog, gewone mannen, zeg maar. Om die te zien dansen op die kwetsbare manier vind ik echt, ja, inderdaad, ik voel me veilig als ik dat zie. En ik zie dat gewoon niet. Die kwetsbaarheid van de gewone man op zo'n

0: hier vind ik, het ontroert me elke avond weer als ik het zie. En ja, er is ook daadwerkelijk iets in mij dat als ik dat zie, dat ik dan kan ontspannen. Dat ik dan rustig word en dat ik me veilig voel.
1: En wat is het verdriet dat loskomt?
0: Ik denk dus al die spanning die ik voel normaal. En dat ik dat dus eigenlijk gewoon op dagelijks basis met me meedraag. En dat dat zo onderdeel geworden is van wie ik ben of hoe ik me beweeg als queer persoon door het leven. Dat dat dan zo best wel binnenkomt dat ik dat dus al die tijd voel of zo. En dan in mijn droom dat dat dus niet hoeft allemaal. En dat is denk ik een soort van best wel pittige realisatie. Iets zwaars wat ik toch wel echt mijn hele leven met me meedraag. Ja.
1: Verandert deze voorstelling dan in die zin ook iets bij jou?
0: Nou, in die zin wel, dat ik wilde dus heel graag een soort van die brug overbruggen tussen queer personen en dan de man. En wat wel echt heel veel voor mij heeft gedaan, en ook in gesprekken met de voorstelling, met Craig over de voorstelling en over mijn geschiedenis met mannen, en dat ik iets trigger in hoe ik gewoon ben als man, als mens, bij veel mannen. Dat Craig zei op een gegeven moment van, ja, Lars, je hebt ook volgens mij gewoon positieve ervaringen met mannen nodig. Dus een soort van fijne ervaringen. En dat heeft deze voorstelling mij heel erg geboden, door eigenlijk met zo'n groep onbekende mannen te werken. En dat super spannend. Oh mijn god, we gaan dansen met elkaar. Gaat dit wel goed komen? En die mannen hebben echt vanaf moment 1 zich opengesteld, zich overgegeven aan mij. En eigenlijk echt gezegd van, ja, wij willen dit. Wij willen dansen. Hoe spannend sommige bewegingen ook zijn, we doen ze. En daarbij heb ik wel echt, ja, van sommige mannen denk ik ook van, ja, misschien ga ik jou hierna ook nog wel spreken of zo. Of ja, ik voel me echt veilig bij sommige mannen. Dus in die zin helpt het mij ook wel om op die manier een soort van positieve ervaring met die mannen te hebben. Wat ik super bijzonder vind. Ja.
1: En hoe zorg je ervoor dat de mannen die in deze voorstelling de acteurs zijn op de bouwplaats, dat deze mannen, en ik doe het even tussen haakjes zoals jij dat ook deed, maar gewone mannen, heteroseksuele mannen, die zich ook identificeren als man, dat die ook naar deze voorstelling komen, zodat het niet, ja, preaching to the choir is.
0: Mm-hmm. Ja, nou, het fijne is dat het nut sowieso wel een fijne achterban heeft van mensen die eerder niet per se heel queer georiënteerd zijn, maar gewoon ook in Leidse Rijn wonen en zo. En verder hoop ik gewoon heel erg dat er mannen zijn die, nou ja, dit horen en dan denken van, ja, ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig om die kant van mezelf te ontdekken of dat te zien. Ik heb ook het idee dat heel veel mannen, dat het echt lastig is voor heel veel mannen om een bepaalde kwetsbaarheid op te zoeken in zichzelf of te laten zien in zichzelf. Dat ik denk dat dat echt aan de hand is. En ik hoop met deze voorstelling dat ik een soort van teken kan geven van, er is ook echt ruimte voor zachtheid. En ja, door daarnaar te kijken, door daarover te praten, door de moeilijkheden daarover te benoemen, wat ook echt gebeurt in dat voorprogramma. Ja, hoop ik heel erg dat daar dus een soort ruimte in ieder geval wordt geopend voor de man en de kwetsbaarheid van de man.
1: Dat gun ik mannen ook zo erg.
0: Ja, want het is echt nodig. En er is een soort van onbeholpenheid van, ja, maar hoe moet dat dan? En dat is ook, het is ook zo kwetsbaar. Want ik bedoel, ja, zodra je iets laat zien, dan word je al heel gauw ook makkelijk een pispaaltje. Of ja. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is om daarover te praten en dingen over te laten zien. En ook visueel te laten zien en lijven te laten zien die dansen. En ja, ja.
1: Ja, het is echt heel mooi hoe dat wordt aangevlogen in het voorprogramma. Dus dat je met z'n allen aan lange tafels gaat zitten eten met een voorgerecht en een hoofdgerecht. En dan zit je misschien wel tegenover of naast iemand die je niet kent. En dan word je uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan over stereotypen, waar moet de ideale man aan voldoen in deze maatschappij? Ja, waar denk je dan aan? Dan denk je bijvoorbeeld aan zelfverzekerdheid. Dan denk je aan dominantie, aan fysiek sterk. Maar ook wordt de vraag gesteld, bij welke man voel je je veilig? En ik merkte dat heel veel mensen dat heel moeilijk vonden om met elkaar te bespreken.
0: Ja, ja, dat is echt zo'n goede vraag, vind ik. Ook omdat hij een beetje confronterend is. Want inderdaad, wie is dat eigenlijk in je leven? Ik moest zelf ook echt even nadenken van, bij welke man? Ik sowieso al dacht van, oh ja, wacht even, ik heb veel vrienden, maar zijn die dan man per se? Of welke man is dat en waarom? Dat is denk ik nog de belangrijkste vraag van, waarom voel je je veilig bij zo'n man? Wat zijn de karakteristieken, zeg maar, waardoor die veiligheid wordt gewaarborgd? Of zo. En ik denk dat door die vraag te stellen en daar een beetje samen over na te denken en dat samen te formuleren, dat je dat eigenlijk een heel concreet handvat is voor, stel je bent een man en je denkt, ik wil dat mensen me veilig voelen, of ja, dat mensen zich veilig bij me voelen, dat je daarmee eigenlijk een soort handvat kan bieden aan dat soort mannen. Dat je denkt, oh ja, misschien moet ik dat meer proberen, of misschien moet ik dat meer actief laten zien om die veiligheid te creëren.
1: Het is ook echt heel erg mooi als je zo'n gesprek voert. Want je hebt het echt over hele andere dingen bij een eerste ontmoeting in dat voorprogramma.
0: Ja.
1: Dan dat je normaal gesproken hebt. En mijn partner die is vrij extrovert.
0: Mm-hmm.
1: Tenminste, hij is buiten extrovert. Binnen kan hij introvert zijn, maar dat is een ander verhaal. En hij werd ook uitgenodigd op het podium om daar te gaan zitten met twee andere mannen en dan ook je daar open te stellen. En daar kwam het karakteristiek dominant ter tafel. Van, mm-hmm. We hebben net vastgesteld dat dominant wordt gezien als een kenmerk van de stereotype man in deze maatschappij. Ben jij dominant? Hij zei, volgens mij niet. Nou, dan moest ik een beetje om lachen, want ik dacht, ik kan wel wat momenten verzinnen dat jij wel dominant bent. Nou ja, en Greg, jouw medespeler, artistiek leider van het NUT, die wist mij heel snel te vinden ook met de microfoon.
0: Oh ja.
1: En ik zei er wat dingen over. En later kwamen dus allemaal mannen bij de wc en tussen de gangen door. Die kwamen met Darko, met mijn man, praten van, maar vond je dat dan niet moeilijk dat ze dat zei? Ik zou dat heel moeilijk vinden als mijn vrouw zoiets zegt. En, en dat je met zo'n gesprek dan een theatervoorstelling ingaat.
0: Mm-hmm.
1: Want je hebt dus dan al die verbondenheid met mensen met wie je misschien normaal gesproken ook niet spreekt, maakt dat deze hele avond heel lang bij me blijft. En ik vind dat jullie dat zo knap hebben vormgegeven.
0: Mm. Oh, wat mooi.
1: Is dat ook iets wat jullie al meer terugkrijgen?
0: Ja. We merken echt dat voor gesprek heel een hele fijne manier is om ook verbondenheid tussen het publiek eigenlijk al. Want je zit inderdaad met mensen aan tafel die je niet kent. En dan moet je ineens een hele moeilijke vraag gaan beantwoorden. Dus er ontstaat iets heel moois elke avond. Een soort verbondenheid of zo, of een soort gezamenlijkheid. Wat echt anders is dan, en dat vind ik ook heel mooi, want heel veel theatervoorstellingen zijn gewoon, je kijkt naar de show en na afloop of ga je of drink je een biertje met eigenlijk vooral je vrienden. Maar hier, en dat doet het NUT ook heel goed, vind ik. Want dat doen zij elke zomer, echt zo'n zomervoorstelling met een diner erbij. En dus ook een soort ontmoeting eigenlijk. En dat is eigenlijk ook waar theater voor is, om mensen te ontmoeten en over de thematiek in gesprek te gaan. Dus ik ben heel blij dat we ook, en ook omdat er een drag king is die dat dan eigenlijk dat voorprogramma host. Dus dat er ook al meteen met drag inhoudelijk wordt gesproken. Weet je wel, dat het niet alleen maar drag is als een lip sync van Britney Spears, maar ook gewoon iemand die in drag inhoudelijk een gesprek kan voeren en door diens présence eigenlijk al iets kan aanwakkeren. Dus daar ben ik heel blij mee dat we dat zo openen, zeg maar.
1: Iets anders wat ik heel knap en heel kwetsbaar vond. En ook ongemakkelijk. Maar dat is wat goed theater met je moet doen, vind ik. Is dat je ook een slachtofferschap aan de kaak stelt. En de vraag stelt, in hoeverre is gekwetst zijn onderdeel van mijn identiteit? Waarom heb je dat in deze voorstelling ingebracht?
0: Dat is eigenlijk ook Greg, die mij het hele proces lang enorm heeft lopen bevragen over van alles. En ik hem ook, hoor. Dus we hebben dit tijdens het proces de hele tijd gehad, dat we onderling wilden uitzoeken, hoe werkt dit bij jou? Hoe werkt dit dan bij jou? Maar als ik dit voel, wat beweegt dat dan bij jou, zeg maar? En hij liep al heel lang rond met deze vraag. En hij dacht, hij stelt volgens mij de vraag van, in hoeverre denk je dat jouw gekwetst zijn onderdeel is geworden van jouw identiteit? En dat is iets waar ik ook heel erg veel mee bezig ben. Eigenlijk iets waar ik heel veel over nadenk. Dat ik ook denk van ja, het is een veel groter onderdeel dan ik zou willen. Ik wil misschien helemaal niet dat al mijn werk hierover gaat eigenlijk. Maar ik merk dat het zo hard in mijn leven speelt, dat ik bijna niet anders kan dan hier werk over maken. En in die zin is het ook, ja, is het een groot onderdeel van wie ik ben, wat ik ook wil vertellen. Ik bedoel, het feit dat er de afgelopen 2, 3 jaar is er zo'n verharding gekomen in, als je kijkt naar intimidatie van queer personen, wat ik heb meegemaakt, ook de dingen die ik in de voorstelling vertel, dat heb ik allemaal meegemaakt. En dan voel ik echt een urgentie om het daarover te hebben, omdat ik denk dat mensen dat niet doorhebben, dat gebeurt. Dat er 2 kogelgaten in mijn raam zaten, omdat ik een regenboogvlag had opgehangen afgelopen Pride. Dat ik op straat ben geïntimideerd en word gefilmd. En vrienden ook worden in elkaar geslagen, worden uitgescholden. Het is niet iets incidenteels. Het gebeurt gewoon aan de lopende band en steeds meer. En ik voel dan zo'n behoefte om dat aan een groter publiek daar neer te leggen. Want ik hoor ook echt, na afloop dingen van, oh, gebeurt dat echt? Gebeurt dat echt? En dan denk ik, ja, als je dus niet in die, als je geen queer vrienden hebt, dan zie je dat niet, dan hoor je dat niet. Dus nou, ik raak alweer helemaal in een soort van urgentie. Maar dat is dus, ik voel zo'n grote urgentie om dat neer te leggen bij een groter publiek, daar bewustwording over te creëren. Dus ergens, dat ik die vraag stelt, is dan ook een soort van confronterend. Want daardoor is Lola dus ook een soort van, en dat zegt hij ook heel mooi in de voorstelling, vind ik, een viering. Het is echt een viering van mijn creativiteit, van mijn humor, van mijn levendigheid, van plezier. Maar het is ook ergens echt een schreeuw om aandacht en liefde voor onze community, voor de queer community. Het is echt een schreeuw. En het is ergens heel treurig. Daarin is Lola ook voor mij een soort ingewikkeld ding, omdat het ergens dus, dat die plezier is, maar ergens ook is zij geboren door die pijn. En het is een hele mooie, prachtige vorm, maar het heeft ook iets ontzettend hards. En soms denk ik ook wel van, ja, zou Lola bestaan als er niet die weerstand ook was of zo? Dus ja, je komt daar in een soort heel bizar gebied terecht van plezier, trauma en dat is dan Lola of zo. Ja.
1: Ja. Pijn en plezier kunnen best dicht bij elkaar liggen soms.
0: Ja, zeker. En het is ook het leven. Want je kan het leven niet zonder pijn, denk ik, doormaken. Dus ja.
1: Wat kan Lola wat Lars niet kan en andersom?
0: Lola kan gewoon ontzettend eerlijk zijn. Ik voel me als Lola, kan ik eigenlijk alles zeggen. Ik kan super brutaal zijn, super eerlijk. En op een of andere manier, ik weet niet hoe het komt, vinden mensen dat heel grappig. Gaan mensen daarvan aan, creëer ik op een soort van hele harde manier, door heel hard en eerlijk te zijn, een soort verbinding. En via humor ook. Dus ik voel me als Lola super vrij. Ik voel me echt on top of the world. Ik kan eigenlijk alles, ik heb weinig onzekerheid ook. Het is een soort van ruimte in mezelf die ik helemaal vrij speel. En ja, ik heb als Lars dat ik gewoon heel veel momenten van mijn leven het gevoel heb dat ik er niet helemaal mocht zijn. Of dat ik delen van mezelf moest verhullen, toch? Of ja, toch. Gewoon dat ik niet meer mocht uitspreken. Of dat ik er niet helemaal mocht zijn. Als Lola, ja, die is zo groot dat ze is er al, weet je wel. Dus er is geen schroom, er is geen voorzichtigheid, daar is allemaal geen plek en ruimte voor. En dat is voor mij dus ook best wel helend geweest om haar te ontdekken. Omdat ik af en toe voor mezelf in een situatie, wat ik spannend vind, bijvoorbeeld kan zeggen van, even 10% Lola aanzetten, weet je wel. Dat ik kan denken van, ja, als ik Lola was, zou ik dit zeggen. En er komt dan meteen een soort van ontspannenheid of een soort van attitude, zelfverzekerdheid bij. Dus ik heb ook best wel veel geleerd van Lola, zeg maar, in die zin. Ze geeft me echt iets als Lars ook.
1: Had jij in dit interview tot nu toe iets anders gezegd als Lola hier had gezeten?
0: Ja,
1: en niet
0: tuurlijk.
1: Lars Brinkman? Ja?
0: Ik had het gesprek overgenomen, denk ik. Ik had, ja, als Lola, ja, dan zeg ik alles, weet je wel. Dan, alles is een... ja, dan, ze is moeilijk te temmen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat is ook heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, het is... Lola is heel slim en heel grappig en heel stoer. Maar het is ook dus wel gewoon echt een wandelende snoepkraam eigenlijk. Qua ja, kleur en ja, sensatie, toch?
0: Ja,
1: die binnenkomt.
0: Ja.
1: Lola heeft het druk. Niet alleen in deze voorstelling, in Dansman Dans. Maar ook tijdens de Pride.
0: Ja, klopt.
1: Opent ze haar huis.
0: Ja.
1: Lola's huis. En ja, dat is een hele mooie plek om het te hebben over thema's die spelen in de queer community. Want Pride is niet alleen een feest, maar ook een protest. Natuurlijk,
0: zeker.
1: Vooral een protest. Is er een panelgesprek of iets wat je wil uitlichten uit het weekend dat Lola's huis open is?
0: Ja, ja. Wat nog even leuk is om te zeggen, is dat Lola's huis voor mij echt is geboren omdat ik een soort verdiepingsslag wilde geven aan de Pride. Dat ik dacht van, ja, al die feesten zijn er, geweldig. Maar ik heb het ook nodig dat we gaan zitten met elkaar. En eigenlijk gaan praten over wat hebben we nodig als queer community. Dat gebeurt nog niet zoveel. Dus ik wilde eigenlijk zo'n plek creëren en dat kon dan nu. En deze editie gaan we... Ja, elke dag is dus eigenlijk een ander thema wat we behandelen. En op de zaterdag volgens mij is het gaan we het hebben over queer allies. Dus wie zijn de bondgenoten die zichzelf niet identificeren als queer, maar wel zich actief inzetten voor onze community. En ik heb daar heel veel zin in om daarover te gaan hebben eigenlijk. En om hun in het zonnetje te gaan zetten. Van, we hebben het als queer community zo hard nodig dat niet alleen wij intern in die bubbel heel hard vechten voor onze rechten, maar dat ook mijn buurman, die niks te maken heeft met queer zijn, tegen me zegt van, als er weer iets gebeurt, bel bij me aan. Hè, want ik ben er voor je. Of weet je wel, een familielid die gewoon zegt van, ik ben er altijd voor je, wat er ook gebeurt. Dat zijn zo, ja, onschatbare waarden, denk ik. Dus ik, ja, en ik kan me ook voorstellen voor veel mensen dat ze denken, ja, ik wil dat wel zijn, maar hoe doe ik dat dan? Of hoe bewaar ik die afstand? Of hoe dichtbij mag ik komen? Dus ik heb zin om daar helemaal in te duiken en daar aandacht, zeg maar, aan te geven.
1: 16 tot en met 19 juli in Theater de Richel in Amsterdam. Lola's huis.
0: Ja,
1: een heel klein dingetje van een heel klein momentje. Toen ik laatst bij de huisarts was. Zij had de Pride-vlag, gewoon een heel klein, een stickertje achter op haar computer geplakt. Dus als je dan bij haar aan haar bureau ging zitten, dat je dat dan kon zien. En ik zei van, nou ja, wat fijn dat je dat doet. Het zei ze, ja, ik was laatst op een soort conferentie of samenkomst van huisartsen. En toen was er iemand die zei, dat is een goed idee om te doen als je dan als queer persoon hier komt, dat je weet dat je veilig bent, of dat je het ook misschien over veilig over klachten kunt hebben, die misschien ook gerelateerd zijn aan je queer zijn, of dat nou mentaal of fysiek is. En toen dacht ik, oh, wat fijn dat dit wordt besproken en dat dit gebeurt. En dat is dus maar iets heel kleins.
0: Ja, ja, ja, dat helpt echt heel erg. Dat soort dingen zijn zo, ja, zo hard nodig op dit moment, denk ik. Ja.
1: Ik wil graag een voorschot nemen op jouw tiplijst. En dat is dat jij het homo-monument naast de Westerkerk in Amsterdam graag wil tippen. De drie grote roze granieten driehoeken. Het merkteken voor homoseksuele mensen in de Tweede Wereldoorlog. Dit monument vormde ook het vertrekpunt voor jouw voorstelling Männerbund, toch?
0: Ja, klopt. Ja, ik heb hier een hele voorstelling over gemaakt, over het monument. Ja, heel veel over te zeggen, maar in ieder geval, ik vind het een super prachtige plek in de stad. En heel mooi dat het er is. En het is ook zo geweldig aan het monument, is dat het eigenlijk onzichtbaar is. Dus dat het eigenlijk er ligt. Het zijn drie granieten driehoeken. Veel mensen kennen het misschien, maar ze liggen eigenlijk in straat. Dus je ziet niet echt dat het er is, maar het is er tegelijkertijd ook wel. En dat is een heel mooi metafoor voor queer personen. Die zijn er gewoon. En je ziet het niet altijd, maar ze zijn er. Ze lopen rond. En dat homo-monument weet het heel goed te vangen. En dat is ook gewoon een hele leuke, fijne plek voor allerlei feestjes. Zoals op Bevrijdingsdag of op met de Pride.
1: Ja, de Pride Walk komt er ook langs. Dat is trouwens nou nog een voorschot.
0: Ja.
1: Jouw gratis tip.
0: Ja, klopt.
1: Voor de mensen die niet weten wat de Pride Walk is, wil je dat vertellen?
0: Ja, de Pride Walk is eigenlijk, vind ik, het mooiste moment van de Pride. Het is het moment waarbij we eigenlijk als een soort stoet door de stad lopen. In kleding wat je wil, met vlaggen welke je wil uit de community. Maar eigenlijk een moment wat voor mij het grootste gaat over, het is een protest. Wij zijn hier. Wij zijn hier, wij blijven hier, wij willen zichtbaar zijn. En wat mooi is aan die walk is dat het gaat zo niet over een show of zo. Waar het soms de bootparade over een show kan gaan, of over glitter en glamour. En wat ook leuk is hoor, maar hierbij is er zo'n fijne urgentie, omdat het echt zo gaat over wij zijn hier en we staan in solidariteit met z'n allen door de straten van Amsterdam. En het is een heel mooi moment om eigenlijk te beleven, bijvoorbeeld ook als bondgenoot, denk ik, van als je denkt, ik wil laten zien dat ik er ben, kom naar die Pride Walk, kom naast ons wandelen, kom met ons praten. Het is ook, je ontmoet allemaal mensen op die walk. Dus het is een hele mooie manier om even samen te komen en even te voelen van, we zijn er voor elkaar, we gaan niet weg, we staan sterk. Dus ik zou dat absoluut doen. Ja.
1: 25 juli, vanaf 11 uur 's ochtends op de Dam. En dan kunnen we gezamenlijk naar het Homo-monument naast de Westerkerk lopen. Mocht je de radio net hebben aangezet, dit is Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO, waarin ik een uur lang praat met iemand die de wereld een stuk mooier maakt. En vandaag is dat Lars Brinkman. We hebben het over de voorstelling Dans, Man, Dans. Tot en met 28 juni. Elk weekend te zien op bouwterrein De Mark in Utrecht-Leidse Rijn. Het ligt ook echt naast het station. Dus het is.
0: Ja, 3 minuten wandelen.
1: Ja, dat is heel makkelijk te bereiken. En ik zou zeggen, neem vooral die ene buurman mee. Of je vader. Want het is echt. Ja, een gesprek en een voorstelling dat je bijblijft en wat je nog lang met je mee zal nemen. Ja, en je hebt dus een geweldige lijst met cultuurfavorieten samengesteld. We hebben de Pride Walk hebben we besproken, het Homo-monument. En jij wilde het ook heel graag hebben over Elmer.
0: Ja, klopt. Ja, ja, Elmer vind ik een geweldige artiest. En het leuke is wat zij heeft gemaakt, is een nieuwe plaat over mannen, over de man. En daarvan zijn nu volgens mij 2 nummers uitgekomen. Wat zij heel erg mooi doet, is dat ze eigenlijk een soort onderzoek heeft gedaan naar die man en hoe de onmogelijkheid van man zijn, zeg maar, op in deze tijd. Zo van hoe ben ik een man, of hoe kan ik veilig zijn of niet, of waarom ben ik toxisch en hoe moet ik me dan verhouden. En ze duikt eigenlijk in die hele moeilijkheid of zo. En dat vind ik best wel knap om als vrouw, of tenminste als artiest zo te doen. Omdat het best een ingewikkeld ding is eigenlijk. Om het in rapnummers over te hebben. En dat doet ze ook met een supervinnige pen. En met een geweldige theatrale persona, vind ik. Waarin het weird en uitvergroot en gedurfd is en theatraal. Dus dat, ja, ik vind het heel, heel tof. Ja.
1: Ik heb hier een fragment van een van die singles die je net aanhaalde. Geen beest. Ja, en hier probeert ze zich dus in te leven in de gefrustreerde man die het goed probeert te doen. Ja.

0: Nou, ik ben geen beest. Ik ben een mens. Ik ben een man. Kan jij je inleven in hoe moeilijk het is voor mannen om nu een gewone man te zijn? Met behulp van Greg misschien?
1: Ja, best moeilijk eigenlijk. Maar door dit proces met Greg aan te gaan, heb ik wel inderdaad ook echt momenten gevoeld van, dit is super pittig. Inderdaad, van ook als je mij dan tegenover je hebt, die soms ook met zoveel pijn en woede en urgentie, zeg maar, dingen op je afvuurt, dan kan ik me inderdaad nu ook voorstellen van, ja, dat je op tilt slaat. Of dat je denkt van, ja, wat moet ik dan zeggen? Of hoe? Dus ik kan me daar wel nu iets beter een voorstelling van maken, denk ik, ja.
0: Ja, ik merk dat ik het nog steeds wel moeilijk vind, dat ik daarin heen en weer ga. Dat als, ja, ik blijf maar zeggen, de gewone man. Maar ik denk als je dat naar dit programma luistert, dat je wel begrijpt wat Lars en ik bedoelen. Maar dat ik aan de ene kant ook de frustratie snap van, maar mag ik dan niks meer zeggen? Mag ik dan bepaalde grappen niet meer maken? Hoe erg is dat nou precies? Mm-hmm. En die verkramping daarin. Op het ene moment snap ik dat heel goed. En, soms denk ik ook, nou,
1: ja.
0: Jemig, cool. Is het zo moeilijk. Ja. Alsjeblieft, we zijn bezig met een, hoop ik, met een balans te herstellen. We hebben het over vrouwen, transpersonen, queerpersonen die in elkaar worden geslagen op straat alleen maar omdat ze bestaan.
1: Ja.
0: En we vragen alleen maar aan jou om een bepaalde grap niet te maken, omdat dat bijdraagt aan een cultuur waarin dat wordt goedgekeurd eigenlijk. En dan denk ik, ja, moeten we daar nou zo gefrustreerd over zijn?
1: Ja, nee, maar ik herken het ook heel erg. Er zit ook één scène in de voorstelling die gaat letterlijk over dit, waarin ik gewoon echt zeg van, kom op, hoe kan je dit nu zeggen? Of hoezo ga je dit nu nuanceren? Of ga je er iets tegenover plaatsen in plaats van gewoon luister naar dat ik zeg, wat jij nu doet vind ik echt niet fijn. En dus ik herken dat ook heel erg. Maar ik zit daardoor door dit proces ook heel erg soort van in, als ik helemaal ga in de, waarom zijn jullie zo en ongelooflijk en dat wegduwen of zo, dan kom je dus ook niet dichter bij die man. Dus ik ben de hele tijd aan het schipperen tussen eigenlijk allemaal dingen voelen hierover en denken, mijn god, hoe moeilijk is het om één keer naar je eigen gedrag te kijken en iets aan te passen. En inderdaad, ja, dan word je even op aangesproken, maar dat is ook gewoon feedback als mens ontvangen. En enerzijds dat, en anderzijds ook probeer ik dan een soort van te zeggen van, ja, oké, wacht even, dus ik moet het wel op zo'n manier inkleden dat ik het begrijpelijk maak waar dit vandaan komt. En ik wil ze ook niet wegduwen, snap je? Ik wil ook die verbinding aangaan. Maar dat is echt een hele lastige tegenstrijdigheid waar je dan in terechtkomt of zo. En dat touwtrek, dat is ook precies waar deze voorstelling, het gebied wat we opzoeken in deze voorstelling, ja.
0: Ja, ik zou echt willen zeggen, als je dit hoort en je voelt irritatie over precies dit gesprek van hoe Lars en ik dat nu voeren, ga juist naar de voorstelling.
1: Mm-hmm.
0: En ook als je denkt, ik wil die kwetsbaarheid in mezelf opzoeken, dan ook.
1: Ja, je wordt niet alleen maar afgemaakt als man.
0: Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Nee, daarom. Het is ook, het is echt heel verbindend, waarbij, nou ja, jij ook als queer persoon dus kritisch naar jezelf kijkt en naar je eigen slachtofferschap. Wat ik dus heel ongemakkelijk ook vind, maar ook heel erg knap en mooi.
1: Ja.
0: Elmer, daar hadden we het over. Geen beest. Ik ben een mens, ik ben een man. Haar nieuwe single. En ze begint aan een clubtour. 9 oktober begint die in de Oosterpoort in Groningen. En die eindigt 14 november in Nijmegen. En dat is altijd een heel spektakel om mee te maken. Elmer live op het podium. Jij wil het ook heel graag hebben over de film Backrooms.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb hem dus nog niet gezien. Maar ik ben er ontzettend nieuwsgierig bij. Ik ben echt een horrorfan. Gewoon, ik ben dol op horror. En deze film draait volgens mij nu in de bios. En het gaat eigenlijk over een, iemand die een ruimte binnengaat, een soort van verlaten kantoorpand, of in ieder geval een soort van, hij gaat een deurtje door en hij komt in een soort van ouwig, viezig, muffig, kantoorachtige plek die leeg is. En daar gaat hij in en hij komt een andere ruimte tegen en nog een ruimte tegen en nog een ruimte, een soort van labyrinth van vreemde ruimtes waar niet echt iets in is, maar wat gewoon helemaal off voelt. En ik vind dat als horrorfilm echt een super inventief gegeven, eigenlijk, dat het monster een soort ruimte is die maar doorgaat en die onheimlich voelt. En ja, alsof je een soort van onderbuik van weirde David Lynch-achtige ruimtes binnen betreedt. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar.
0: Het is gemaakt door een 20-jarige jongen. Insane. Zou ik kunnen zeggen. Ja, ja. Die bekend is geworden op YouTube.
1: Ja, ja. Ja, dat is. En het is ook, ja, dat doet A24, dat is de studio die dat produceert. Die doet dat ontzettend goed. Die maakt ook echt spannende films, vind ik. Die echt risico's nemen en nieuwe vormen uitproberen. En dus heel goed zijn in horror. Ik vind zo te zeggen dat horror een super mooie vorm is om echt, waar echt nieuwe dingen in worden geprobeerd, zeg maar. Dus daarom ben ik altijd ontzettend aan het kijken van welke horrors komen eruit. Ja, dus ik I can't wait, eigenlijk. Ja,
0: en ik zag overal 5-sterren reviews.
1: Oh ja?
0: Ja, daar gaat het niet om natuurlijk, om de recensies. Maar ja, als The Guardian ook zegt, het is 5-sterren.
1: Ja, en 20 jaar, dat is echt bizar.
0: Jij bent zelf ook recensent, toch?
1: Ja, ik heb... nu doe ik er niet meer zoveel, maar ik heb voor de theaterkrant gerecenseerd. Ja, klopt.
0: Lijkt me een moeilijk spanningsveld als maker.
1: Zeker, is het ook. Nou ja, het was in het begin ook een beetje zoeken van... Oh, ik vind het gewoon heel leuk om te schrijven over mijn ervaring naar wat ik kijk. En ja, ik heb dan soms ook wel zo gehoord van iemand... Oh, ik vind dat een beetje lastig dat je dan als maker ook naar andere makers komt kijken. Andere makers die juist zeggen... Nee, ik vind het heel fijn, want jij weet hoe het is om te maken. Dus je begrijpt zo'n proces veel beter. Maar ja, ik ben...
0: Ja, maar als je 2 sterren geeft en je komt daarna iemand tegen die aan die productie heeft gewerkt. In de foyer of waar dan ook. Of dat het zelfs gebeurt dat jullie dan samen komen te werken, bijvoorbeeld. Terwijl je een voorstelling van iemand helemaal niet goed vond.
1: Ja, ja. Maar daarin ben ik ook wel een soort van. Heb ik ook wel een soort van ontdekt van. Oh ja, recensies is ook onderdeel van het veld. Is ook iets wat niet per se persoonlijk is, maar wat gewoon een soort van in de structuur van dat veld bestaat. En dat. Ja, voelt dan in het begin heel weird, maar voelt voor mij nu ook van... Ja, zo werkt het ook gewoon. En ook als ik een maker ben die naar jou gaat kijken en voel van... ik had hier eigenlijk vrij weinig mee en ik heb hier mijn bedenkingen over... dan zou ik dat eigenlijk ook als maker kunnen gaan vertellen... of zeg maar in gesprek daarover met je gaan. En in die zin is ook een recensie denk ik een opening voor een gesprek... eerder dan een oordeel. Dat het meer een opening is om het ergens over te gaan hebben... maar inderdaad, het is een beetje een weirde. En ik doe dat nu ook wel minder, moet ik zeggen. En ik ben me echt meer op mijn makerschap aan het focussen. En daar tijd aan het besteden.
0: Ja, ik wilde net zeggen. Wanneer moet je nou nog naar theatervoorstelling van iemand anders kijken? Als je avond na avond op enorm hoge hakken op een bouwterrein staat.
1: Ja, precies. Ja.
0: De film Backrooms draait nu in de bioscoop. Ik vraag ook altijd naar een favoriet gebouw.
1: Oh ja.
0: En jij vulde in The Vessel in New York. Wil jij beschrijven hoe het eruit ziet?
1: Ja, zeker. Het is een, ja, eigenlijk een soort van chroomachtig. Ja, nee, niet beige is niet het goede woord. Brons-chroomachtig gebouw. In de vorm dus van een vessel. Dus een soort een blood vessel. Was dat in Nederlands?
0: Een ader?
1: Een ader, soort van, ja. En ik weet niet wat het was, maar ik zag dat gebouw en ik dacht gewoon... Wauw, het heeft iets heel bijzonders, iets heel... De shapes zijn heel, heel mooi. En wat dus ook wel heel treurig is aan dat gebouw... is dat het dus... Je kon er eigenlijk op, dus je kon zo van op die vessel. Maar op een gegeven moment zijn mensen daar van af gaan springen. Wat heel erg naar is. Daardoor hebben ze het nu gesloten en kan je er niet meer op. Maar dat vond ik dus ook heartbreaking aan de stad New York toen ik daarheen ging. Dat ik dacht van, dit is een stad met zo ongelooflijk veel schoonheid. En ook zo ongelooflijk veel misère. En die twee dingen die bestaan in alles in die stad naast elkaar. En ik vind dat gebouw dat eigenlijk zo heel erg duidelijk neerzet van, het is ergens kunst en creativiteit en pracht. En het is ook gewoon echt een urban jungle, zeg maar. Of hoe noem je dat? Waarin er gewoon zoveel mensen niet worden geholpen. Niet worden geholpen, punt, eigenlijk.
0: Ja, de rijkdom in en armoede in vele vormen. Ja, schokkend dicht naast elkaar en door elkaar heen.
1: En daarin dus eigenlijk ook het leven in volle vorm in je gezicht de hele tijd. En daardoor ook een hele geweldige, bijzondere stad eigenlijk. Een soort van het leven uitvergroot in your face de hele tijd.
0: Ben jij daar ook als Lola geweest?
1: Nee, want ik moet als Lola ook. Dat is een heel bouwpakket, weet je wel, aan al die.
0: Oh, je mag maar één koffer mee natuurlijk.
1: Dan moet ik gewoon 6 koffers bij. Nee, maar ik ben daar wel als Lars gewoon naar allemaal queer spaces gegaan. En geweldige, dat vond ik ook weer zo in zo'n avond in een club. Waarbij ik gewoon zag dat iedereen zich had getransformeerd tot een alter ego, echt moeite had gedaan om een outfit, een fantasie te zijn eigenlijk. En daar volledig voor te gaan, dat vond ik zo waanzinnig, waanzinnig inspirerend. Dat ik ook denk van, ja, dat mis ik soms ook wel in Amsterdam. Dat mensen echt full out voor een fantasy zich helemaal transformeren. En dat toelaten of zo. En ik hoop dus in bijvoorbeeld in Lola's huis dat mensen dat daar dus wel doen en dat daar ruimte is voor die theatraliteit in dat nachtleven.
0: En misschien ook wel tijdens Holobiant.
1: Nou, inderdaad, ja.
0: De voorstelling in Club Raam tijdens Holland Festival van Bogaert en Van der Schoot.
1: Ja, klopt. Ja, dat is een performance kunstenaar duo die al heel lang voorstellingen samen maken. En voor dit project werkt zij samen met Chef van Gestel. Die heeft ook de eindregie gedaan van Dansman Dans. En zij maken eigenlijk een soort van, dus in Club Raum, niet een theatervoorstelling, maar volgens mij 5 of 4 uur durend installatie meer. Of tenminste, het is een soort ruimte waar je binnenkomt. Ze noemen het zelf een soort van gender rave ritual of zo. Waarin een aantal performers eigenlijk de hele tijd zichzelf transformeren. Dus met make-up, met pruiken, met kostuums. Volgens mij wordt er ook kostuums live gemaakt. Er is muziek, er is clubbing music, maar ook intieme momenten. Ik heb het zelf dus ook nog niet gezien. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig. En vooral inderdaad die theatraliteit en dat transformeren en plezier daarvan. En ik ben daar waanzinnig nieuwsgierig naar.
0: Het lijkt me ook heel mooi als je interesse hebt om deze wereld, de werelden die jij creëert en waar je ook onderdeel van bent, zoals jij vertelde in New York, als je naar zo'n queer club gaat, maar als het voor jouzelf een grote drempel is, maar je wil het wel een keer meemaken, dan is het wel fijn dat je dat dus op het Holland Festival, een theaterfestival, kan doen.
1: Ja.
0: En dat je niet wordt afgewezen door de deurcurator.
1: Nee,
0: je komt
1: precies
0: sowieso binnen. En het is een theaterervaring waar niks moet en alles mag. Iedereen is welkom.
1: Ja, precies. En het begint ook bij, ga eens kijken naar hoe deze personen zich transformeren en laat je daardoor inspireren. Je kan denk ik ook heel veilig, je hoeft helemaal niet mee of zo te doen. Volgens mij kan je ook heel rustig juist kijken en een biertje bestellen en observeren. Maar het is heel fijn dat voorstellingen als dat, zeg maar, een soort zaadje kunnen planten in het hoofd van, ja, wat zou jij eigenlijk? Welke ruimte zoek jij als publiek niet op? Of waar droom jij eigenlijk van om zelf aan je kleding of aan je présence uit te proberen? Dus ik denk zeker dat dat een hele toegankelijke stap is daarheen, ja.
0: In een van de leukste clubs van Nederland ook nog, Club Raum.
1: Inderdaad.
0: Misschien ben ik daar vorige week vrijdag om 7:00 ochtends uitgerold. Maar misschien ook niet.
1: Maar daar weten we niks meer van.
0: Nee. 13 juni is het. Dat scheelt ook. Het is in de avond. Het is vanaf 6:00 avonds.
1: Oh ja.
0: Dus je hoeft ook niet er meteen een hele nachtelijke escapade van te maken als dat niet jouw stil is. Ik wil het graag nog met je hebben over de podcast De Rolverdeling van Sarah de Monchy.
1: Ja.
0: Ze volgde een jaar lang 5 kinderen uit groep 8... vlakbij de havens van Rotterdam, waar de kinderen van de havendirecteur en de dokwerkers samen in één klas zitten. Waarom is dit een podcast die jou raakt?
1: Ja, ik vind Sarah een geweldige podcastmaker. Geweldige documentairemaker. Ze doet iets heel slims in deze podcast. Ze neemt eigenlijk het format van de groep 8 musical. Dus iets heel cute en licht en leuks en funs. Om het eigenlijk te hebben over hele dieper liggende thema's. Namelijk klassenverschil. En verschillen tussen kinderen die eigenlijk in die groep 8... zo'n andere thuissituaties hebben en allemaal een rol spelen. Dus ergens bezig zijn met jezelf neerzetten op een podium en wat komt daarbij kijken. Maar tegelijkertijd volg je ook dat soort van cruciale moment waarin er wordt gezegd van naar welke school ga je? Wat gaat je toekomst eigenlijk worden? Ga je deze kant op? Ga je die kant op? En in hoeverre heb je daar eigenlijk ook zelf sturing in of zo? En het heeft gewoon hele prachtige mensen, kinderen gevonden die zich echt laten zien en ook hun thuissituatie. En het is een hele mooie combinatie van lichtheid en echt een heel belangrijke inhoudelijke laag, zeg maar.
0: En we horen hier Sarah in gesprek met Anaya, want ze kan heel mooi interviewen, Sarah. En de kinderen openen zich moeiteloos, lijkt wel, voor haar.
2: Ja! Anaya, een van de meisjes van wie veel denken dat ze een grote rol zou gaan spelen, staat met een grote groep om zich heen bij de pingpongtafel, waar zij altijd de finale van rondom de tafel haalt. Als ik haar vraag zichzelf te beschrijven, zegt ze:
3: mijn haar, het is een soort van nepkrullen als ik het zo zeg. Ik heb een donkere huidskleur. Donkerbruin. Donkerbruin ogen. Ik heb een beugel.
2: Vandaag is niet alleen de dag dat de titel van de musical is onthuld, het is ook de dag dat de voorlopige adviezen bekend zijn gemaakt. Het schoolniveau waarop elk kind wordt ingeschat. De klas is er druk mee. Allemaal willen ze van elkaar weten wat ze hebben gekregen. Anaya niet. Zij stuitert keihard de bal over tafel. Anaya viel me meteen op toen ik haar voor het eerst zag. Vokaal in de klas, grapjes makend. Maar op de dag van de voorlopige adviezen is ze harder en staat haar blik op onweer.
0: Ja, Anaya wil heel graag naar de theaterschool, maar dan moet je wel een bijbehorend advies hebben.
1: Ja.
0: Sarah de Monchy, de rolverdeling, de podcast, Lars, die jij wilde tippen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur cultuur. Wil je dit gesprek nou nog een keer terugluisteren? Dat kan via de NPO Luister-app bijvoorbeeld. En daar kan je ook alle tips die Lars heeft gegeven nog een keer terugzien in de show notes, maar ook de tips die we niet hebben besproken, want je had nog zoveel mooie dingen. Lars, heel erg bedankt voor dit geweldige uur. Acteur en theatermaker en de voorstelling Dans Man Dans is tot en met 28 juni te zien in Utrecht, Leidse Rijn, op een fantastische locatie. Een hele fijne zondag.
4: NPO Radio 1.
5: Pas na zijn dood werden de ideeën van de Nederlandse filosoof Spinoza breed gewaardeerd. Wie was deze kritische geest? En welke ruimte is er vandaag de dag nog voor de tolerantie die hij bepleit? Ik, Lara B. de Rensen, praat erover met hoogleraar filosofie Ronald van Raak, die voor Wat Blijft de nieuwe musical Spinoza bezocht, over het levensverhaal van de 17e-eeuwse vrijdenker.
4: Komende nacht, vanaf 12 uur, Human, Wat Blijft, op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Xinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Spinoza. De Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: NPO Radio 1.
15: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige presidentsvrouw was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
17: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
20: Ga Op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
24: NPO Radio 1. BNN VARA.
25: Avondgeluiden vanaf de kwelders van Schiermonnikoog. Een allegaartje, maar de wulp steekt er met kop en schouders bovenuit.

Dit is wel een heel bijzonder geluid. Opgestuurd door Casper Overvelde, student aan Hogeschool Van Hall-Larenstein. Is bezig met grutto-onderzoek in Aldeborn, Friesland. En wat je hier hoort zijn grutto-ouders die rondvliegen en communiceren met hun jongen in het ei. Die hoor je dus vanuit het ei reageren. Is dat fantastisch of niet? Casper schrijft ook: kunnen jullie dit natuurschoon delen met de wereld in jullie uitzending? Nou, Casper, met heel veel plezier. Dankjewel.

Voor 3:30 's morgens al is Kakko Verhees vleermuizen aan het inventariseren. Vlakbij Natuurcentrum Arnhem. En daar hoort zij een geweldig concert van Setti-zanger, bosrietzanger en ook kikkers op de achtergrond. Dankjewel Kakko dat je 's nachts tijdens het vleermuizen ook aan ons dacht en deze geluiden opnam. Heel in de verte de kikkers. Ja, ik hoor ze. Dit eerste uur gaan we op vogelexcursie met Fred Panza, de bekendste vogelaar van Suriname, die even een paar dagen in Nederland is en die wij gelijk hebben weten te strikken. De fenolijn, hoe artificial intelligence onderzoekers kan helpen bij het determineren van waterdiertjes. En we gaan op pad met Romy van Essen, de eilanddichter van Pampus. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10:00 is dit Vroege Vogels.

Het menuet uit de symfonie in D groot van Leopold Kozeluch, uitgevoerd door de London Mozart Players. We luisteren even naar onze buitenmicrofoon. Een haan in de verte. Kijk, wij zitten vandaag niet in het Groene Huis in Amersfoort, midden in de natuur, maar in het Radiohuis in Hilversum. Even een keertje niet in Amersfoort. En Hilversum, ja, het is natuurlijk een fantastische plek hier om radio te maken. Techniek, ja, het staat voor niks. Maar het is wel een beetje een betonnen bunker. En nou heeft Geert Kramer, onze technicus, een heel lang snoer uitgelegd door al die catacomben hier, door gangen en kamertjes met een microfoon.

0: huis in Amersfoort, midden in de natuur, maar in het radiohuis in Hilversum. Even een keertje niet in Amersfoort. En Hilversum, ja, het is natuurlijk een fantastische plek hier om radio te maken. Techniek, ja, het staat voor niks. Maar het is wel een beetje een betonnen bunker. En nou heeft Geert Kramer, onze techniek, is een heel lang snoer uitgelegd door al die catacomben hier, door gangen en kamertjes, met de microfoon uit een raampje geprutst. En daardoor horen we nu de merel buiten, hier buiten een stukje bos buiten bij een parkeerterreintje. Kijk, daar hebben we hem. Door een snoer van, ik denk 120 meter. Dankjewel Geert en dankjewel Merel. Fort Eiland Pampus heeft sinds 2 jaar haar eigen eilanddichter, Romy van Dongen. Regelmatig overnacht ze op het eiland, midden in het IJmeer, om voor haar gedichten de sfeer op te snuiven van de natuur en de geschiedenis van het 3 hectare grote eiland. Verslaggever Marlijn Snijders vaart met Romy mee naar Pampus.
1: Is dat Romy?
2: Ja, dat is
1: Romy. Hoi, Romy, welkom.
2: Hallo.
1: Worden al verwelkomd. Kijk, allemaal futen.
2: Ja, leuk hè?
1: Ja, ik hoorde de City-zanger al. Nou, grandioos.
2: Geweldig hè?
1: Hoe lang is het varen?
2: Het is, ik denk, 20 minuutjes. Ligt een beetje aan de wind.
1: Bijna.
2: Ja, we zijn er. Leuk, hè?
1: Hoeveelste keer is nou dit dat je er bent? Weet je dat nog?
2: Oh, dat heb ik niet allemaal bijgehouden. Maar ik denk dat het de 4e of de 5e keer is dat ik hier ook ga slapen op het eiland.
1: Oh, ja, jij mag blijven slapen.
2: Ja. Nou, geweldig. We zijn er.
1: We zijn er. Ja, hoor.
2: We zijn er.
1: We lopen achter Anoushka aan. Anoushka Zanolla. Van Pampus. Mag ik je zo zeggen? Van Pampus?
3: Anoushka van Pampus, zeg ik ook altijd. Is veel makkelijker.
1: Dank je. De vlag wappert flink. Er staat goede wind. Ja, het is een fort omringd door een wal. Fantastisch. Oh. Ja, we komen. Hoe heet dit nou, het?
2: Mistklokhuisje.
1: Mistklokhuisje. Ja. Ik denk dat als we hier gaan zitten met z'n tweeën... Pas op. We zitten nu in een tent, want het waait alle kanten.
2: Waait.
1: Trek je trui aan.
2: Ja, want het is best wel fris.
1: Het is ook nog fris. Romy, jij bent ook nog stadsdichter van Waalwijk.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: En hoe ben je hier terechtgekomen?
2: Ja, nou, dat is even een mooi verhaal. Van
1: graag.
2: Hoe ben ik hier terechtgekomen? In 2023 is er in Gouda een stadsdichterswedstrijd georganiseerd. Voor alle stadsdichters van heel het land. Die konden daar allemaal aan meedoen. En je kon dan beste stadsdichter worden van het land. En je had nog een aantal andere prijzen die je kon winnen. En een van die prijzen die je dus kon winnen was dat je eilanddichter kon worden van Pampus. Nou, ik ging die prijzen lezen en ik dacht, ja, eilanddichter worden, ja, dat lijkt me zo uniek. Maar ja, ik woon dus in Waalwijk, of tenminste ja, in Waspik, maar dat hoort bij Waalwijk.
1: Mm-hmm.
2: En ik zat een beetje te kijken op de site van Pampus en ik denk, nou, dat lijkt me eigenlijk wel wat om eilanddichter te worden. Dus toen heb ik een gedicht geschreven over Pampus. Maar ik was de enige met een gedicht over Pampus. Ja, en toen werd ik de eilanddichter. Ja, blijkbaar wel, ja.
1: Wat trekt jou zo aan dit eiland?
2: Ja, ik vind het bijzondere de verschillende contrasten die je hier op het eiland hebt. Je hebt aan de ene kant, ja, hier is het natuurlijk heel rustig. Maar je kunt zo uitkijken over Amsterdam. Je kan Almere kun je zien liggen. Ja, de drukke stad is hier eigenlijk in 20 minuten varen vandaan. En dan kom je hier op het eiland en dan is er echt een soort van rust. Want ondanks dat er heel veel mensen met de boten naartoe komen, ja, verspreiden ze eigenlijk een beetje over het eiland en in de gangen van de fort. En je ziet wel dat er mensen zijn, maar het lijkt niet alsof het heel druk is. En de contrasten van, ja, van de gangen van het fort. Dus echt het oude verhaal van hoe dat de soldaten hier vroeger dan op wacht waren van de oorlog die misschien kwam, maar misschien ook niet. En nu aan de andere kant heb je ook het toekomstperspectief. Want het zijn natuurlijk heel erg

0: bezig met verduurzamen. En ja, hoe kunnen we het eiland eigenlijk slimmer inrichten? En welke stappen kunnen we eigenlijk zetten om dit eiland helemaal zelfvoorzienend en fossielvrij te maken? Dus een beetje dat contrast van de toekomst en ja, het verleden. En druk en rustig. Natuur, zeg maar. Dat vind ik ook mooi.
1: Nou, we hebben nog een druk programma, want we gaan zo direct Anoushka interviewen over de duurzaamheid. Maar eerst even naar die moestuin.
0: Nou, dan gaan we daar even naartoe. De moestuin.
1: Pronkboom, snijbonen, sugarsnaps.
0: Ja, en deze groenten die ze hier verbouwen, die worden dus ook in het restaurant gebruikt, zeg maar.
1: En jij hebt geschreven over spek en bonen. Over deze bonen, hè?
0: Over de bonen, ja.
1: Wat zei je? Heb je het gedicht? Gedicht?
0: Ja.
1: Nou, gaat u maar.
0: Voor spek en bonen. Komt dat zien? De voorstelling begint zo. We spelen vandaag de zomer. De moestuin is het grote podium. Eerste wortels. Ze komen rijtje voor rijtje langzaam opgekropen. Alle mugjes en vogels fladderend als vrolijke figuranten om ze heen. De tomaatjes zijn beste vriendjes. Het spat er vanaf. Er zijn scènes met prei, met bietjes, beestjes en bijen. En dan nog niet eens gesproken over al die opkomende knolselderijen. De voorstelling begint zo. De hoofdrol is dit jaar voor de regen. Een grote bijrol voor de slak. Een recensie schrijft: het lijkt wel of ze een beetje het zomerlicht zijn vergeten. Zet alsjeblieft de spotlight nog iets meer aan. Niemand zal dan op het podium voor spek en bonen staan.
1: Kom, gaan we eens even Anoushka opzoeken. Anoushka van IJmeerwater naar Pampuswater.
2: Ja, je kijkt naar een blauwe half open container. En als je door het raam kijkt, dan zie je allemaal machinerie. En op die ramen staat dan inderdaad geschreven elke stap die wij zetten om van IJmeerwater schoon water te maken. Drinkwater het liefst. We zijn nog niet zo ver. En dan uiteindelijk aan de linkerkant is een kraantje. En die kan je openzetten. En dan kan je tappen. Ja, alleen tot nu toe tappen we wel. Maar we mogen het nog niet aan onze bezoekers schenken. Maar het ziet er naar uit dat dat volgend jaar wel zo is.
1: Anoushka, was dit het eerste project op weg naar duurzaam, zelfstandig? Wat is het? Zelfvoorzienend?
2: Ja, het is zelfvoorzienend eiland. Want vroeger was het ook, hè, toen hadden we hier die soldaten. En die moesten in tijden van oorlog misschien hier maandenlang kunnen overleven. Dus die hadden hier water van zichzelf door op het dak al het regenwater te verzamelen. In het fort te leiden naar een waterbassin, daar te zuiveren. Dus dan konden ze dat gebruiken. Maar ze hadden ook voeding. Ze hadden duurzaam voeding. We zijn misschien dat niet echt gewend om dat te zien als duurzaam voeding, maar dat was blikvoer. Dat bleef hartstikke lang goed.
1: Ja.
2: Er woonden ook fortwachters hier. Dat waren geen militairen, maar burgers die voor het eiland zorgden. Die hadden ook weer gezinnen met kinderen. Die hadden hier moestuinen. Dus ook op die manier werd hier al zelfvoorzienend geleefd.
1: Ja.
2: En eigenlijk elke stap die wij zetten in het duurzame verhaal is gebaseerd op die leest van vroeger. De historische footprint heeft iemand het een keer genoemd.
1: Ja.
2: En dat betekent dus ook als je naar de oostkant kijkt van het eiland, daar staan grote, kleine windmolens.
1: Mm-hmm.
2: En een heel groot zonnepanelenveld. Maar dat is precies op de plek waar vroeger het kolenveld was. Dus we doen het niet zomaar. We doen het omdat in de historie het al zo was. Alleen doen we het nu in een jasje van nu, van anno 2026.
0: Weer een stukje contrast, hè?
2: Ja, leuk.
0: Contrast,
1: ja.
0: Waar we het ook al over
2: hebben jullie
0: hadden.
2: Het over gehad?
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, op zoveel manieren kan je eigenlijk ook naar het eiland kijken. Nou, we lopen dus nu. Kijk uit hoor, want hier weer een diepe barst.
1: Ja, ik zie het voorzichtig.
2: Ja.
1: Moeten we toch even nog stilstaan bij dat voor Pampus liggen. die uitdrukking. Daarom kent iedereen dit eiland, denk ik.
2: Ja, nou, in ieder geval kent iedereen die uitdrukking. Ja. En het zou heel leuk zijn als iedereen ook het eiland kent. Waar komt die uitdrukking vandaan? Nou, we zijn hier tussen Amsterdam en Almere op het eiland, voor het eiland Pampus. Maar we zitten ook op een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug. Dat weten niet veel mensen, maar onder water loopt die Utrechtse Heuvelrug nog net een stukje door. Hmm? Waardoor juist dit stukje van wat vroeger de Zuiderzee was, ondiep is. Zo ondiep dat die zwaar beladen schepen hier aankwamen vroeger, omdat ze met hun spullen naar Amsterdam moesten. En hier kwamen ze al vast te zitten. Dus er moesten twee dingen gebeuren. Of wachten op vloed, zodat ze toch wel weer door konden gaan. Of wachten om wat leger gehaald te worden. En dat gebeurde onder andere met dat de kleinere bootjes naar de stad gingen. Of dat de boten opgetild werden met scheepskamelen. En dat zijn een soort pontons, zeg maar, die naast de boten kwamen te liggen. En dan konden ze doorvaren naar Pampus. Maar meestal moesten die boten hier een tijdje wachten. En dat was natuurlijk saai. En zeker als je al heel veel had afgelegd om eindelijk weer terug in Nederland te zijn met al die mooie spullen die ze overal vandaan hadden. Dus ik ga nu naar de sexy versie. Het verhaal is dan dat er vanuit Muiden scheepjes kwamen met drank en dames. Zodat het toch nog een beetje gezellig was om hier te wachten al die lange tijd.
1: Ja.
2: En dan waren de mannen natuurlijk, lagen ze voor Pampus na gefeest. De kuise versie is dat die dames er niet waren, die drank er ook niet waren, maar dat de schepen gewoon hier voor Pampus lagen, want ze konden niet door en er moest een tijdje gewacht worden. Dus dat is het verhaal van het gezegde van voor Pampus liggen.
1: En aan de luisteraar te kiezen welke versie.
2: Ik vind dat een hele goeie.
1: Even. 1, 2, 3, 4, 5, 6 krooneenden.
2: En daar ook?
1: Kijk. Ja, daar ook nog futen. Dit is een prachtig, hè? Dit is wel, ik ben alleen op de wereld
2: ja.
1: hier.
2: Nou, oh. Daarom is dit ook stiekem echt mijn lievelingsplek op Pampus. Dit is gewoon zo fijn. Ja. Heerlijk, hè?
1: Jij een favoriete bewoner, Anoushka, van het eiland?
2: Jeetje, ik vind eigenlijk alles wat micro is heel leuk. Dus ik had eerst zo'n mooie telefoon, die kon heel goed macro-lens, had die.
1: Mm-hmm.
2: Dan kon ik echt hele kleine beestjes kijken. En ook wat je hier in het gesteente ziet, dat zijn van die vlekken.
1: Korstmossen?
2: Korstmossen.
3: Ja,
1: die heb je hier ook heel veel.
3: Ja.
2: Dus dat vind ik dan heel leuk, om juist dat kleine te fotograferen.
1: Ja. Nou, dat kosmos ook, als je daar eens een keer in verdiept.
3: Ja, er zijn ook allerlei soorten en kleuren.
1: Wat is dit? Had je niet een beter tropisch eiland kunnen kiezen?
3: Wat zei je?
1: Had je niet beter een tropisch eiland kunnen kiezen?
3: Ja, misschien wel. Soms vraag ik me dan wel af, ja.
1: Is er ook een andere eiland dichter in Nederland?
3: Volgens mij hebben ze op Texel hebben ze een eiland dichter.
1: Oké. En jij dan?
3: En ik.
1: Nou, Romy, ik ga je verlaten. Jij blijft nog twee nachten.
3: Ik blijf hier lekker slapen op het eiland.
1: Ja. En wordt er nog iets creatiefs gedaan? Ga je nog dichten, denk je?
3: Ik ga zeker nog dichten.
1: Weet je al waarover?
3: Nou, ik denk over de kosmos.
1: Fantastisch.
3: Ja. Nou. Geweldig, hè?
1: Ja.
3: Stuur... Of over jouw fiets die mee het eiland op ging.
1: Mag ook, mag ook.
3: Stuur maar ik denk over de kosmos.
1: Stuur je het op?
3: Ik stuur het zeker op.
1: Zet ik het op de website?
3: Nou, dat is helemaal goed.
1: Kosmos van...
3: Kosmos van Pampus. De bekosmoste vochtdaken. Ik weet niet of dat een woord is, maar bij deze is het een woord.
1: Het is jouw Romy-woord.
3: Precies. Ik vind het altijd leuk om zelf woorden te verzinnen.
1: Ja.
3: Houdoe! Fijne reis terug!
1: Fijne dagen op Pampus!
3: Dankjewel, tot ziens!

0: Christina van de Zuid-Amerikaan Antonio Lauro. Samen met de Merel op onze buitenmicrofoon hier op het Mediapark. We gaan naar de Venolijn. Want wat is er te horen op het antwoordapparaat van de natuur? De Venolijn 035-6711-338.
1: Goedemorgen, Theben, Naaldwijk, Zand en Waterweg. De eerste bijenorgis bloeit.
2: Rens Pepels, Berg aan de Maas. Nu, begin juni, zijn nog steeds enkele koppeltjes bergeenden aanwezig op de grensmaas in Zuid-Limburg. Normaal gesproken is de bergeend een typische eendensoort die het hele jaar rond bivakkeert in de duinen van de Noordzee en de Waddenzee.
1: Joke van Vliet van der Ende uit Boskoop. Vanmorgen vroeg, achter ons huis, 10 vogels gespot. Waaronder de spotvogel.
3: Hoi, met Jasmijn. Vandaag op 31 mei was ik na het Vroege Vogels kampeerweekend zwemmen bij de Banjaard in Kampeland, samen met verslaggever Jesper. En toen kwamen we een zeehond tegen in het water. Ik weet niet of het een grijze of een gewone was, maar hij was vlakbij en het was echt heel erg cool.
4: Hans de Bruin uit Sassenheim. De goudsbloem bloeit nu voor de tweede keer dit jaar. En de rozemarijn, fenkel en bieslook proberen dat in te halen.
5: Marlies Leegwater uit Zoetermeer. In het water waren nu volop witte waterlelies in bloei. Maar nu was daarbij ook de gele plomp gekomen. En op verschillende plekken staken die gele bloemkoppen als op een kort steeltje boven de bladeren en het water uit.
6: Net als een kuit koekangen. Ik zag deze week op de volle bloeibraam zo 7 distelvlinders. Een kleine vos, een bont zandtoogje, 2 gamma-uiltjes. Nou, ik denk op een meter afstand of zo. Geweldig. En even verder op een zomerrijk, die wat rotte plekken in de stam heeft, zag ik 5 Atalanta's die er dronken van vocht. En ik zag een paar grote Europese hoornaars die in de gaten in de stam opzochten.
7: Gerben van mij uit Leens. De afgelopen zaterdag 30 mei heb ik onderweg op de fiets gezien dat tussen Leens en Winsum de valeriaan al een beetje begint te bloeien. Ze ruiken een beetje naar poep. Ze zijn wel prachtig.
8: Erna Plenter Jansen op zondag 31 mei in Vledderen, Zuidwest-Drenthe. De geelband langspriet moppen vliegen weer. Op en neer en op en neer. Ik tel er nu een stuk of 14. Prachtige motten met een gele band op de vleugels en hele lange sprieten.
9: Met Robert Romeinse uit het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. In de nacht op 31 mei, op 1 juni, kon ik de slaap niet echt vatten. En om, ja, ik denk om een uur of twee, hoorde ik de trekroep van een kwartel voorbij komen. Ik was verrast.
10: Sjors Knotneres. In de tuin fladdert een oranje vlinder steeds om me heen. Zwarte vleugelpunten met witte stippen. Het blijkt een distelvlinder. Op internet lees ik dat het een trekvlinder is die duizenden kilometers kan afleggen. Ogenschijnlijk kwetsbaar, maar wat een prestatie.
11: Met net iets anders uit Schagen. Op de hete zaterdag hoorde en zag ik in de meersloot in Schagen veel paaiende karpers. Het was een hoop kabaal in de ondiepe meersloot, waar riet en waterplanten weelderig groeien. In het kolkende water dat die karpers veroorzaakten, zag ik ruggen en staarten boven water komen. Het was een spectaculair gezicht.
12: Ellie Agema uit Epse bij Deventer. Op 20 mei is de uilenvereniging bij ons geweest om te kijken in onze bosuilenkast. En wat bleek, er zat een kerkuil in. Een kerkuil met 4 jongen. De jongen zijn geringd en gewogen. Ze zagen er goed uit. En ik zal nog een foto plaatsen op jullie website. Want het zijn prachtige dieren.
0: Ja, dat is leuk. Doe dat nog even zo'n fotootje. Hartelijk bedankt voor alle meldingen. Blijf bellen met 035 6711 338. Of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Na half acht, AI helpt met waterdiertjesonderzoek en op pad met de bekendste vogelaar van Suriname, Fred Panza. Nu eerst het NOS Journaal met Jelle Seubring.
13: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
14: Het concert dat rapper J gisteravond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Twee mensen zijn opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. J, die voorheen Kanye West heette, heeft zich eerder antisemitisch uitgelaten. De burgemeester van Arnhem heeft hem daarom uitgenodigd om samen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Het museum zegt echter niet mee te willen werken aan dat bezoek. De politie in Ohio denkt dat er mogelijk twee schutters waren op het muziekfestival waar een schietpartij is geweest. Ze schoten mogelijk op elkaar. 12 mensen raakten gewond, waarvan er 2 in slechte toestand zijn. Er is nog niemand opgepakt. En sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. En het weer, vanochtend wat buien, later vandaag zon en het wordt maximaal een graad of 20.

Wat een bijzondere, ja, beetje maffe vogel is die spotvogel toch. Razendsnelle geluiden. Soms is het net alsof er in een bad eentje geknepen wordt. Nou, geweldig. Hier zingt hij op het landje van Sjaak Witteveen in Stockholm.

En Fons hoort al voor de tweede avond op rij de Wielewaal. In een populiere bosje in de buurt van Zutphen. Heerlijke gejodel. Zo direct waterdiertjesonderzoek en de bekendste vogelaar van Suriname, Fred Panza.

0: Het tweede deel, het scherzando uit de serenade in F groot van de Portugees João Domingos Bom Tempo. Uitgevoerd door het ensemble Musica de Camera, samen met onze Mediapark Merel. Dit weekend houdt IVN weer de jaarlijkse slootjesdagen. En het leuke is, iedereen met een smartphone kan tegenwoordig specialist worden in het herkennen van waterdiertjes. Althans, met een beetje hulp van de app waterdiertjes.nl. Dat is niet alleen leuk, je helpt de wetenschappen en de waterschappen er ook nog eens mee. Rob Uiter is gaan kijken hoe initiatiefnemer Jorde Grolleman samen met studenten van de HAS in Den Bosch, dat is hogeschool, in het onderwaterleven in het Beatrixpark in Den Bosch onder de loep neemt.
1: Kijk, daar gaat het schepnet. Floor en Fleur hebben hier een schepnetje in het Beatrixpark in het water gestoken. Twee witte bakken staan al klaar om de waterdiertjes eruit te vissen. En volgens mij hebben jullie meteen een goede vangst, Floor.
2: Jazeker. Even kijken. We zien al wat waterjufferlarven.
1: Maar dat zijn die groene, ja, lange beestjes.
2: Die grote groene, die met, drie staarten.
1: Ja, precies. Die hebben gewoon een gesplitste staart, drie stukjes.
2: Ja, inderdaad.
1: En dat is een waterjufferlarve, zei je?
2: Ja, die vallen onder de libellen, ja.
1: Dan zie je ook meteen welke waterjuffer.
2: Oh, nee, dat durf ik zo niet te zeggen.
1: En daar krioelt van alles aan kevertjes.
2: Ja, twee schrijvertjes. Die schrijven eigenlijk op het water. En je ziet dat ze een luchtbel bijdragen. Dus ze gaan soms ook duiken ze even onder. Maar die zijn veel te snel om op de foto te zetten.
1: Want dat is eigenlijk wat je probeert. Om meteen wat je vangt op de foto te zetten.
2: Ja, dat is eigenlijk wel het doel. Want dan kunnen we het invoeren in waterdiertjes.nl.
1: De telefoon van Fleur wordt aangereikt.
2: Ja, zeker. Die heeft een macrofauna-camera, dus dat is iets makkelijker om daar foto's mee te maken.
1: De betere telefoons hebben een goede macrofunctie tegenwoordig.
2: Ja, dus dan kunnen we...
1: Ja, dat is niet normaal, hè, wat een goed beeld daaruit komt.
2: Zo.
1: Een van die waterjufferlarven in beeld. Goede foto. En dan ga je naar waterdiertjes.nl.
2: Ja, 70% waterjufferlarven.
1: 70% zeker, ja. Waterjufferlarven.
2: Zeker.
1: Juffer onbekend. Dus welke juffer? Jij wist het niet, maar als de app het ook niet weet, dan ben je geëxcuseerd.
2: Die durft het ook niet te zeggen, nee. Opslaan. En dan kunnen we door.
1: Het gemak dient de mensen.
2: Zeker.
1: Het gemak dient de student in dit geval.
2: Het werkt erg goed, ja.
1: Jorne Grolleman van waterdiertjes.nl staat hier ook mee te kijken. Dus een mooie manier van onderzoek zo. Je zet de student aan het werk, app in de hand, en die identificeren zo met het grootste gemak wat er allemaal uit het water komt.
3: Ja, nee, zeker. Het is iets wat iedereen kan doen, elke burger. Het is, ik vind het altijd het mooiste. Elke keer spannend wat je vangt. En de diversiteit is gewoon ontzettend groot. Dus je hebt ook zoekkaarten. Ik merk, en ik heb dat ook veel getest, ook met verschillende groepen, ook op scholen, dat het toch best wel lastig is om ook met zoekkaarten om dan zo'n diertje te herkennen. Dus vandaar dat AI-beelderkenning, dat ook veel mensen ook wel gebruiken voor andere diersoorten, ook wel heel erg uitkomst biedt. Nou is het wel een uitdaging, want waterdiertjes zijn heel klein. Ze zitten in het water, ze bewegen, dus de schittering. Dus je moet even je best doen om een goede foto te maken. Dus een goede witte bak. Het water moet niet helemaal vies zijn. En proberen één diertje te fotograferen. Dus dat, als je dat in acht neemt, dan lukt het behoorlijk goed met zo'n beeld om dan het diertje op naam te brengen. En wat ook heel erg leuk is, is dat op een zoekkaart staat er bijvoorbeeld, dit is een bloedzuiger. Of een slak. Of, hè, dus een, maar je weet niet welke.
1: Ja, ja. Een slak, ja.
3: En met een beeld, met AI kun je het op naam brengen. Dus dan weet je welke bloedzuiger is het. Ze hebben ook allemaal hele leuke namen. Een platworm, bijvoorbeeld een lugubere glijer, kom je dan tegen. Nou, daar kom je anders ook niet op.
1: Die bestaat echt. De lugubere glijer.
3: Dat is echt een platworm. Ja, die bestaat echt. Ook kevers. Er zijn honderden kevers in Nederland. Maar die kun je als burger bijna niet uit elkaar houden. Maar als je een goede foto maakt. En je kan ook zeldzame soorten vinden. Dat vinden we ook heel erg leuk.
1: En uiteindelijk heb je dus ook een enorm leger aan waarnemers rondlopen. Er staat ook iemand van het waterschap mee te kijken. Wie ben jij?
4: Ik ben Sam. Ik ben adviseur ecologie bij Waterschap Aanmaas. En ik begeleid eigenlijk vanuit het waterschap dit project met de HAS.
1: Ik kan me voorstellen dat dit voor jullie ook wel heel prettig is... Om al deze mensen aan het werk te hebben... die eigenlijk voor jullie ook eigenlijk de waterkwaliteit aan het toetsen zijn.
4: Ja, precies. Ja, dat is super. We nemen als waterschap op verschillende plekken wel watermonsters... en doen we monitoring. Maar dat is vaak niet altijd vlakdekkend. Dus er zijn een heleboel waterlopen waar we gewoon heel weinig data van hebben. En projecten als dit, dingen die we met vrijwilligers kunnen doen... en toch best wel betrouwbare data uit het onderzoek kunnen krijgen... dat gebruiken wij heel graag en dat draagt heel erg bij aan... de manier waarop wij met het watersysteem omgaan. Bijvoorbeeld wanneer wij het maaionderhoud moeten gaan uitvoeren... of wanneer we echt ergens bij een waterloop moeten gaan inzoomen. Want ja, het blijkt toch uit.
1: Het maaionderhoud in het water ook?
4: Ja, precies. Ja.
1: Dus een rietmaaien of zo?
4: Ja, rietmaaien, andere waterplanten. Als hier bijvoorbeeld aan de hand van vrijwilligersdata uitkomt... dat er ergens een bosbeekjuffer zit bijvoorbeeld... dan weet je dat je na het uitsluipen van die bosbeekjuffer... eigenlijk pas het maaibeheer moet gaan uitvoeren. Dus ja. Daarin helpt dit... ons heel erg bij het verbeteren van de waterkwaliteit.
1: Er staat hier nog een groepje studenten van de HAS. Wie ben jij?
5: Ik ben Casper van der Waasburg. Ik ben eerstejaars student toegepaste biologie. En ik sta hier met mijn mede-collega's van de studie. En wij doen ook mee aan het project Waterdiertjes.
1: Collega monsternemers.
5: Ja, collega monsternemers, zeker weten. En wij doen andere locaties. Maar wij doen in principe hetzelfde. En we zijn ook vooral bezig met de tool uitproberen... en kijken hoe bruikbaar die is en hoe praktisch toepasbaar die is.
1: Het ziet er hartstikke makkelijk en praktisch uit.
5: Ja, zeker. Daar zijn we ook achter gekomen. Toen wij hem net uittesten, kwamen we er eigenlijk achter dat hij heel burgervriendelijk was. En ook voor ons heel makkelijk. Dus ja, en vooral wat het, met dat AI-beeldherkenning, dat maakt het zoveel sneller en makkelijker. En ook wel leuker om te doen. We hadden net twee hele grote waterkevers van die tuimelaars gevonden. Ja, dus het maakt het hartstikke leuk om het veld in te gaan en om gewoon te meten. En,
1: als je er een naam op kon plakken, wordt het toch leuker?
5: Ja, zeker weten. Dat maakt het zeker leuker. Vooral als je dan heel veel verschillende diertjes hebt. Het is ook mooi dat ze hebben erin verwerkt dat je een waterkwaliteitsindex krijgt. Dus dan zien ze dus, krijg je 4 druppeltjes te zien. En dat geeft dan aan dat het een goede waterkwaliteit indicatie is.
1: Hey, maar Sam, is dit voor jullie als waterschap nou ook wel betrouwbare informatie dan uiteindelijk?
4: Inmiddels is het super betrouwbaar. Zeker doordat er nu de AI-beeldherkenning is toegevoegd. Maakt eigenlijk al dat je veel minder afhankelijk bent van iemand die met een zoekkaart aan het werken is. Want dat kan nog wel eens gevoelig zijn. En daarnaast is het ook zo dat er dus een vertaling zit vanuit waterdiertjes.nl naar de Nationale Databank Flora en Fauna. En daar heb je dus mensen die valideren om te kijken of de gegevens die doorkomen, of die inderdaad wel kloppen. En zo is eigenlijk alles wat via waterdiertjes binnenkomt, wordt gecheckt en kunnen wij dus ook meteen weer gebruiken voor ons eigen beheer en ons eigen systeem.
1: Ja, betrouwbaar en ook een stuk goedkoper dan wanneer je een professioneel lab moet inschakelen, een ecologisch adviesbureau of zo.
4: Ja, zeker. Ja, dit is heel laagdrempelig. Het is wat dat betreft ook iets heel belangrijks om te doen met de omgeving, want het is ook heel belangrijk voor de bewustwording van het watersysteem. Wat zegt hetgene wat je in het water vindt nou over hoe gezond een systeem is. En dat is heel belangrijk voor de interactie met de omgeving en met de buurt.
1: Ja, en dat krijg je dan zo gratis van deze studenten en van andere vrijwilligers, krijg je dat zo op je waterschapsbordje gegooid.
4: Ja, kan niet beter, toch?
1: Ja. Ik zeg taart, jongens. Gewoon claimen bij het waterschap. Hey, Jorne, zeg jij nou van iedereen in het hele land, ga hier vooral mee aan de slag en help de onderzoekers, help de waterschappen. Ga waterdiertjes zoeken en herkennen.
3: Nou, ik denk dat ik het niet beter kan verwoorden. Dus dat is wat we willen als waterdiertjes. Begint bij enthousiasme, hè. Dat hoor je ook. Het is ontzettend leuk om te doen. En tegelijkertijd door het te delen met ons. En kunnen wij daar weer de waterkwaliteit mee helpen verbeteren.
1: Ja, Floor, jij bent klaar met alles in beeld brengen.
2: Ja,
1: het mag weer. De bak mag terug. Alles weer in vrijheid. Zeker. Inclusief de laatste watervlooien die aan de kant geplakt zaten.
2: Alles mag terug. Zo.

0: Wellenspiel, het spel van de golven van violist Edwin Grass, uitgevoerd door Joshua Bell op viool en Samuel Sanders op piano. Fred Panza geldt als een van de grootste Surinaamse vogelaars. Met zijn ecotourismebedrijf heeft hij al menig vogelliefhebber laten genieten van de rotshanen, harpijarenden en toekans op de door hem ontdekte Fredberg in het Surinaamse binnenland. Fred Panza is een korte tijd in Nederland. Reden voor verslaggever Gert Elbertsen om met hem te gaan vogelen op landgoed Boekestein in Gravenland.
1: Telescoop op je rug, kijker om de hals.
2: Ja, ik ben helemaal klaar voor.
1: Ja, je bent natuurlijk normaal gesproken de jungle van Suriname gewend. Is Nederland dan niet een beetje saai qua vogels kijken?
2: Niet saai. Het is voor mij gewoon een andere landschap, andere manier van vogels kijken. Maar het is gewoon nog steeds, als je van vogel houdt, kan het niet saai zijn.
1: Ja, wat is een soort in Nederland die je graag ziet, die bijzonder zijn voor jou?
2: Mijn topsoort die ik graag wil zien is de appelvink.
1: Waarom?
2: Heel mooie soort. Qua kleur en kenmerken, van alles een beetje.
1: Ja, dan zullen we het hier even proberen? Ja. Hier is een wat open gebied. Hier kunnen wij de boomtop een beetje afspeuren. Ik hoor een kleine karakiet ook. Vanuit het riet van deze vijver. Ken je die soort?
2: Ja, ik heb hem goed gezien. Ja.
1: Oké.
2: Okay. Oh, Dave.
1: Ben je al van jongs af aan vogelaar? Of?
2: Dat maakt nog bijzonder. Ik ben heel laat begonnen met vogels kijken.
1: Echt waar?
2: Ja. Ik was 28 toen ik begon met vogels kijken.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Oh, dat is echt heel laat eigenlijk.
2: Dus 10 jaar geleden daarvoor was ik gewoon een gids.
1: Een
2: natuurgids. Die gewoon veel foto's maken van alle soorten dieren. Ik ben met een paar jongens ooit op pad geweest. En van hun heb ik een telescoop gekregen. En dit telescoop heeft eigenlijk het wereld voor mij opengemaakt.
1: Toen dacht jij van hier wil ik meer van weten. Hier ga ik de rest van mijn leven aan wijden.
2: Zeker. Het is ook een mooie vogel, hoor.
1: Merel. Ja, een merel, hè?
2: Merel is echt een mooie vogel.
1: Wat vind je zo mooi aan de merel?
2: Ja, die ogen. En die komt zo'n donkere vogel met een oogring.
1: Je zei net even tussen neus en lippen door van ik heb de Fredberg ontdekt. Maar jij hebt een berg ontdekt in Suriname. Die heb je naar jezelf vernoemd. Hoe ontdek je een berg?
2: Ja, hoe ontdek je een berg? Meestal zeg ik, ik heb het gebied en de berg op kaart gebracht.
1: Oké.
2: Dus niemand ging daar. En ik ben de eerste, eerste persoon die daar toeristen naartoe heeft gebracht. De berg had ik maar van het vliegtuig. Heb ik die berg gezien. Zeg ik, ga het even zoeken. Ga even kijken wat ik daar kan zien.
1: Ja.
2: En toen ben ik gegaan en voor mij gewoon zeg maar een nieuwe wereld geopend. Een nieuwe plek, een mooie plek voor alles bijzonder. Qua harpy eagle tot rotshanen, toekans, noem maar op.
1: Alles zit daar?
2: Bijna alles. Niet alles.
1: Okay.
2: Maar in Suriname hebben we ongeveer 750 soorten vogels.
1: Even in vergelijking. Volgens mij hebben we in Nederland ruim 200 soorten broedvogels.
2: Yeah.
1: Maar in Suriname dus 3 keer zoveel.
2: Drie keer zoveel. Fredberg zelf heb ik al iets van 430 soorten ontdekt. Dus het is gewoon echt een prachtige mooie plek. Ik heb daar op denk ik 4 of 5 keren daar de harpy al ontdekt. De harpy eagle is een van de grootste roofvogels. Van apen, toekans, aras, papakai, loyaat is een van zijn favoriete voedsel.
1: Echt hè?
2: Ja. Alleen het bos hier. Je kan gewoon echt 100 meter kijken.
1: Ja.
2: Suriname kan nog geen 5 meter voor je kijken.
1: Ja, hier groeit gewoon niets op de bodem, hè? Het is alleen.
2: Franse kei.
1: Ja.
2: Ja, mooi.
1: Ja, ziet er ook best wel tropisch uit eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Die had ook gewoon in Suriname rond kunnen vliegen. Jij kent Arjan Dwarshuis goed, hè? Nederlandse vogelaar, wereldrecordhouder. Heeft de meeste vogels in 1 jaar gezien tijdens een zogeheten Big Year. Jij hebt hem toen geholpen ook tijdens dat wereldrecord.
2: Ja, klopt.
1: Ik vroeg hem van, zou jij even iets over Fred kunnen zeggen?
3: Fred Panza is een van de allerscherpste gidsen die ik ooit heb ontmoet. Hij hoort de vogel en terwijl het echt een muur van regenwoud is, wist hij dan toch een van een kijkgaatje te vinden. En dan zette die vogel in de telescoop. En dat flikte hij echt elke keer. Inmiddels is hij echt uitgegroeid tot een grootheid. En is hij echt een begrip daar zo?
2: Dat is het beste compliment wat je kan krijgen in je leven.
1: Ja?
2: Dus ik niet meteen tegen mezelf, maar ik doe mijn best.
1: Ja.
2: Ja, ik zorg dat mijn gasten wel blij zijn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zullen we even die kant op? Dat vind ik wel weer een goede appelvinkplek.
2: Dat je de top van de boom kan zien.
1: Ja, ja, ja. Ik las dat de illegale goudwinning toeneemt in Suriname. Milieuorganisaties die maken zich daar enorme zorgen over. Cyanidevergiftiging, hele bossen die naar de vlakte gaan. Ja, maak jij daar ook zorgen over? En wat zie jij daarvan in Suriname?
2: Ja, ik maak zelf sowieso zorgen. Omdat het bos wordt vernietigd. De grond wordt ondersteboven gedraaid. En daar kan helemaal geen boom meer groeien. Als je in een vliegtuig zit en je vliegt om dat landschap heen...
1: Ja.
2: Dan zie je gewoon, ja, dood.
1: Ja.
2: Zeg maar, ik noem het gewoon dood. En dat is ook niet alleen maar het bos, maar het is ook aan de gezondheid van de mensen die daar leven. Het hele rivier is gewoon vies.
1: Ja.
2: Is gewoon bruin. Wij kunnen aandacht vragen, schreeuwen. Maar als de overheid niks doet, dan blijft het daar. En dat is wel ja, jammer. Erg.
1: Hey. Krok, krok, krok, krok. Ja, hoorde ik nou een zwarte specht? Of was dat een beest die je nadeed? Ben je veel met geluid bezig in de jungle?
2: Ja, ja. Ik neem zelf veel op.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Heb je iets bij je?
2: Ik heb iets bij me. Dat van de muzikant Obren.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Je hebt in Suriname heel veel... De familie van de Winterkoning.
1: Ja, die horen we nu op de achtergrond.
2: Ja?
1: Maar in de Amerika's, daar zijn ze eigenlijk ontstaan. Hè? Daar heb je heel veel soorten winterkoningen.
2: Veel soorten winterkoning, ja.
1: Hier hebben we er maar eentje.
2: Ja, en deze soort heet de muzikanto bren.
1: Oké.
2: Of muzikanto winterkoning.
1: Ja.
2: En dat gaat zo.
1: Wauw.
2: En elke vogel, dezelfde vogel maakt. Voor geen soorten melodie.
1: Oh, okay.
2: Ik heb nog meerdere soorten van een andere melodie van deze vogel. Oh. Zoals deze. En nog andere.
1: Wauw.
2: En alle landen waar ze voorkomen, alle vogels hebben gewoon eigen geluid. Het
1: is een specht te hakken, hè?
2: Hey. Weet je wat ik zie?
1: Nou?
2: De zwarte specht.
1: Nee, echt?
2: Ja. Kijk, daar gaat hij.
1: Ja.
2: Oh. Is hij het ook nog? Ik heb hem even gehoord.
1: Geweldig.
2: En ik dacht het al. Het gaat hard.
1: Ja, het ging heel hard.
2: Ik kan niet de grote mond specht zien.
1: Ja. Oh. Wat goed.
2: Oh.
1: Gewoon een zwarte specht hier. Hij zat gewoon echt recht boven ons. Ja, dit is jouw derde dan,
2: ja,
1: toch, in je
2: dit
1: leven?
2: Is het derde.
1: Nou, dat was kikker, ja. Zeg. God, goed.
2: Oh, ook mooi. Ja, dat zijn gewoon, zeg maar, de momenten van het vogels kijken, dat je gewoon onverwacht,
1: ja,
2: gewoon iets zien.
1: Dat is het leukste.
2: Ja, het maakt het echt veel leuker.
1: Je bent
2: echt
1: op zoek naar een appelvink, ja, maar je komt de zwarte specht tegen.
2: Ja.
1: Nou, ik vind jou hier ook nog best een goede vogelaar, Fred. Het is niet alleen in Suriname, maar hier zie jij ook regelmatig soorten sneller,
2: ja,
1: dan ik.
2: Ja, zeker. Alleen de namen, ze moesten een beetje moeilijk om te even nadenken wat het is.
1: Dan heb jij misschien nog één geluid uit Suriname waarmee we kunnen eindigen? Iets moois. Die ken ik. De bospolitie.
2: De bospolitie.
1: De sirene. Dat is misschien wel de Surinaamse vogel, toch? Qua geluid.
2: Ja, qua geluid, ja zeker.
1: Deze hoor je overal.
2: Ja, hoor je overal in het bos.
1: Over een paar dagen vlieg je weer terug naar Suriname.
2: Ja,
1: hoe snel heb jij je verder kijken dan weer om je hals en ben je weer aan het vogelen daar?
2: De volgende dag meteen.

0: Paris Promenade van de Engelsman William Hill Bowen, uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra. Nou, dat was geweldig met Fred Pant, zou zeggen. Nou, zodra hij weer in Nederland is, dan strikken we hem weer om lekker met hem te gaan vogelen. Wij zijn zo direct terug na sterren en nieuws van 8 uur.
1: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
2: 3.
3: Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellings dialect.
4: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
5: En ja, nu net meer.
3: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
5: Dat vond ik wel jammer, ja.
3: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
6: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
3: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
7: 20, goed zo.
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
10: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
11: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
11: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken. Doen.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: NPO Radio 1.
17: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie in Ohio is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. Het concert dat rapper J gisteravond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die de actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Morgen geeft Jay, die vroeger Kanye West heette, nog een concert in de Gelredome. En ook dat concert is uitverkocht. Bij een huis in Eindhoven is een explosie geweest vannacht. Daarna brak ook brand uit in onder meer de hal. Thuis heeft flinke schade, maar er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van gisteren worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waar hij in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. En het weer nog, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
18: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
16: NPO Radio 1. BNN VARA.

Luisteraar Marcel Maas stuurt ons dit geluid vanuit het Gelderse Moordhuizen aan de Maas. Knobbelzwanen vliegen over. Kluten hebben er een dagtak aan om hun jonge pulletjes te beschermen tegen grijpgrage kraaien. En gelukkig zijn er felle kievieten die ze af en toe te hulp komen. Ik hoor het allemaal in dit geluidsbeeld, deze soundscape van Marcel, dankjewel. Dan horen we de kievit weer. Hoort u ook iets moois? Neem het op. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl.

Goedemorgen, hallo hier Hilversum, niet Amersfoort. Het groene huis waar we gewoonlijk zitten, midden tussen de bossen en velden. Ons vaste uitzendplekje is vandaag even bezet en dus zijn we uitgeweken naar het radiohuis in Hilversum. Daar is technisch natuurlijk niks mis mee, het is allemaal piekfijn geregeld hier, maar helaas wat minder groen om ons heen. Ik kan u niet op de hoogte houden van het wel en wee van de kauwtjes die bij ons in de dakgoot broeden, of de groene specht die bijna wekelijks direct voor onze neus mieren komt eten. Maar Geert, onze technicus, heeft wel een heel lang snoer uitgerold door een paar gangen en catacomben en een kamertje, en die heeft een buitenmicrofoon uit een raampje gehangen. En daar horen we nu toch heel wat bosvogels. Koolmees. Merel. Er komt ook iemand aan op een piepende fiets. Ja, dankjewel Geert voor deze buitengeluiden. Er is ook genoeg naar ons opgestuurd. Dit geluid bijvoorbeeld. Een kakofonie van zwartkop. En tjiftjaf. En groene kikkers. Een geluid ons werd toegestuurd door Miep en Wim van Bergelen. Opgenomen in Posterholt, Limburg. Nou, Miep en Wim, dankjewel voor het geluid. Dit tweede uur bespreken we het essay De Waterzoon, over de zoon van natuurbeschermer Jack P. Thijssen, Jo, die de wetenschappelijke man werd achter de afsluitdijk en de deltawerken. Natuur en beton, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Er is veel ingesproken op de Venolijn. De column van Dolf Jansen en Camilla Dreef en Louis van Oort geven een update van de stand van zaken bij de broedende vogels in de nestkasten van Beleefde Lente, want daar gebeurt toch van alles spannends. Dit is het tweede uur van Vroeger.

0: New Moon uit de speelfilm The Twilight Saga. New Moon uit 2009. Uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel met Renaud Capuçon op viool. Er is weer verschrikkelijk veel ingesproken op de Venolijn. Er is ook zoveel te horen en te zien en te beleven op dit moment in de natuur. U heeft gebeld met 035-6711-338.
1: Met Marianne vanuit Aduarderzeil, midden in het Groninger landschap. We zijn hier een nachtje op de camping aan het Reitdiep. En we lopen in de avond nog even de camping af. En vanuit de bomen horen we een hoog, piepend geluid dat we eigenlijk allebei niet kunnen thuisbrengen. Een stukje verderop scheert er ineens een grote vogel met een grote slag over ons. En die gaat vlak voor ons op een paal zitten. En wat blijkt, het is een randsuil. En het gepiep zijn de jongen in twee bomen verspreid.
2: Het Groenendaalse bos in Heemstede. Bij de kinderboerderij op het grote veld is een prachtige grote paal geplaatst waar een ooievaarsnest in zit. De ooievaar staat nu statig rechtop en ik zie de jongen er ook in zitten.
3: Met Jeroen naar Zierikzee. Ik liep zojuist mijn tuin in op maandagavond en ik zag dat de kaasjekuit in bloei stond. Dus ik ga dan even kijken, want daar zitten veel insecten. En daar was een grote klokjesbij ingekropen. Die had zich vastgebeten om daar lekker te slapen. Nou, ik vind het altijd een hele eer als zo'n leuk, mooi, klein beestje dan mijn tuin uitkiest om zijn dutje te doen.
4: Lisbeth Steendijk in Dalfsen. Op het knopig helmkruid zit een prachtige rups. Geel met wit, met zwarte stippen en streepjes. Volgens Obsidentify was het de kuifvlinder. Een dag later was het de helmkruidvlinder. Deze twee rupsen lijken erg op elkaar. Het verschil is klein. De rups groeide en groeide. Daardoor werd de tekening en vooral de zwarte stipjes die het verschil bepalen steeds duidelijker. Het is de kuifvlinder.
5: Dit is Adriaan in Herften. Vandaag zagen we het schuimdiertje. Dat is een wit klontje, schuim, kleine belletjes. Een druppeltje hing er onderaan. En het was met name zo leuk omdat Jan Wolkers hier hartstochtelijk over vertelde op zijn eiland.
6: Hoi, met Joke Klaasing uit Eindhoven. Het is geen eersteling en geen laatsteling, maar ik ben ongerust. In 2 jaar op een rij hoor ik bijna geen gierzwaluwen. Vroeger hoorde je altijd op een warme avond hele groepen over gieren. En nou hoor ik er af en toe één. En dan roep ik, hey, een gierzwaluw. Maar hoe kan dat?
7: Na een heerlijke week in Drenthe, op de terugweg hoorden we vlakbij Steenwijk aan de Woldweg een Noordse nachtegaal. Groeten Rob en Gina Struik.
8: Matisse Challengie en Marlies Challengie. We staan hier bij de Rode Spoorbrug over de IJssel van Zwolle naar Hattem. En wij hebben net even heel precies geteld. En we komen op bijna 210.
5: Kleine belletjes, een druppeltje hing er onderaan. En het was met name zo leuk omdat Jan Wolkers hier hartstochtelijk over vertelde op zijn eiland.
6: Hoi, met Joke Klaasing uit Eindhoven. Het is geen eersteling en geen laatsteling, maar ik ben ongerust. In 2 jaar op een rij hoor ik bijna geen gierzwaluwen. Vroeger hoorde je altijd op een warme avond hele groepen over gieren. En nou hoor ik er af en toe één. En dan roep ik, hey, een gierzwaluw. Maar hoe kan dat?
7: Na een heerlijke week in Drenthe, op de terugweg hoorden we vlakbij Steenwijk aan de Woldweg een Noordse nachtegaal. Groeten Rob en Gina Struik.
8: Matisse Challengie en Marlies Challengie. We staan hier bij de Rode Spoorbrug over de IJssel van Zwolle naar Hattem. En wij hebben net even heel precies geteld. En we komen op bijna 210 nesten van huiszwaluwen. En die zitten tussen de ijzeren balk en de brug. En we zien

0: affen aanvliegen. Een week geleden heb ik nog gezien dat ze klei hier uit de rivier haalden bij de oever. Dat ze dat gebruikten om nesten te bouwen. Het is een fantastisch mooi gezicht. Ik heb nog nooit zoveel huisswaluwen bij elkaar gezien.
1: Met Rens uit Rotterdam. Tijdens Vroege Vogels zagen we op de ruit van ons tuinhuisje een nachtvlinder zitten. Toen zijn we na het item met een app een vlinder gaan determineren en het was een paardenbloemspanner.
2: René de Veer uit Zuidhorn. In de kerkuilenkast zijn alle 7 eieren uitgekomen. En toen ik voorzichtig bij controle meekeek, zaten er prachtig langs de 2 wanden 7 halfwas uitkuikens.
3: Met Eva-Marion Scherwitz uit Almere. Zaterdag maakten we een 2 uur durende rit met 2 ecokarren door het natuurgebied van de Oostvaardersplassen om ons 50-jarig huwelijk te vieren. Groot was onze verrassing en blijdschap toen er wel 5, 6, 7, 8, 9, 10 veearenden boven de ecokarren vlogen op hun eigen specifieke indrukwekkende manier. Een groot cadeau.
4: Blijft u bellen met 035-6711-338 als u ook zo'n cadeautje krijgt. Of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Jacques P. Thijssen was de man die ons een eeuw geleden met zijn verkade albums bewust maakte van de natuur en het belang ervan. Minder bekend is zijn zoon Jo, die ook heel belangrijk is geweest voor Nederland, maar op een heel andere manier. Jo Thijssen was verantwoordelijk voor de aanleg van de afsluitdijk en de deltawerken, vaak zonder enige rekening te houden met de natuur. Schrijver en historicus Eva Vriend wijdde vorig jaar al een boek aan Jo Thijssen met als titel De Waterzoon. Maar nu is er aanleiding om een heel nieuw hoofdstuk aan dat essay toe te voegen. Verslaggever Henny Radstaak beklimt met Eva Vriend de IJsselmeerdijk in Flevoland.
5: Zo, en als je dan de trap op bent, dan kom je bovenop de IJsselmeerdijk. De dijk, ja, iedereen die wel eens over de A6 rijdt tussen de Ketelbrug en Lelystad, die kent hem wel. Hier staan we eigenlijk midden in het thema van jouw boek, Eva.
6: Ja, zo voelt het ook, hè? En het waait ook vandaag, dus je voelt ook meteen de urgentie van deze dijk, moet ik bekennen. Want ik ben natuurlijk opgegroeid in Flevoland en ja, ik denk dan ook altijd dat het allemaal maar blijft werken. Ik ben een historicus, ik snap nooit hoe het technisch allemaal werkt, maar denk ik altijd wat knap. Ik krijg meteen bewondering als ik op zo'n plek sta.
5: Ja?
6: Ja, ja.
5: Deze dijk is natuurlijk aangelegd in de jaren 50, 60... Hè, toen de polder, de Flevopolder, gemaakt werd.
6: Ja.
5: Een recht toe, recht aan dijk.
6: Ja, 1956 is deze dijk voltooid, 70 jaar geleden. En is inderdaad gebouwd op een manier zoals ze toen dijken aanlegden. Robuust, rechte lijnen, stevig. We zien de basaltblokken. Alles wat je je voorstelt bij een polder, dat voel je hier.
5: Helemaal in de geest van de hoofdpersoon van jouw boek, hè, de waterzoon, Jo Thijssen, de zoon van Jacques P. Thijssen. Die heeft deze dijk ook getekend, bedacht.
6: Ja, hij werkte onder andere bij de dienst Zuiderzeewerken. Hij was ook hoogleraar in Delft en directeur van het waterloopkundig laboratorium. Maar ook altijd betrokken gebleven bij de aanleg van de polders. De afsluitdijk, maar dus ook de latere dijken. En hij heeft deze nog, nou ja, hij heeft hem, zal hem niet zelf uitgetekend hebben, want hij was leidinggevende. Maar hij staat wel aan de basis van deze dijk en was in 1956 ook nog betrokken bij het officiële sluitingsmoment. En inderdaad gemaakt op een manier waar hij voor stond. Veiligheid en de natuur bedwingen.
5: Ja, en dat is het thema van jouw boek, hè? Jacques P. Thijssen, de vader van Jo, die natuurlijk pleitbezorger was van de natuur in Nederland. En zijn zoon, die notabene dan zonder eigenlijk rekening te houden met die natuur de deltawerken aanlegt, de afsluitdijk en dus ook de dijk hier waar we nu op staan.
6: Ja, dus hè, met het voltooien van de afsluitdijk veranderde de Zuiderzee, dat een heel rijk estuarium was, volop onder water leven in, ja, je zou kunnen zeggen een modderpoel. Of meerder een zoete doodse plas met, ja,
5: een bak water.
6: Ja, met een beperkt onderwaterleven. En die dijk, die harde dijk die zo in het water is gelegd, meteen daarna is het water 4, 5 meter diep. En daar gebeurt niks meer. En Jo Thijssen, ondanks dat hij de zoon van Jack P. was, hield heel weinig rekening, tot geen rekening, met de gevolgen voor de natuur.
5: Teun Wendt, jij bent projectmanager versterking IJsselmeerdijk, hè, van het waterschap Zuiderzeeland. Deze dijk moet versterkt gaan worden.
7: Ja, je kan het je bijna niet voorstellen. Hè? Als je die grote, robuuste dijk ziet, dat je denkt van wat kan hier nou mis mee zijn? Maar we zien twee dingen. Nou, klimaatverandering, weten we allemaal. En ook de economische waarde in de polder neemt ook toe. Dus er komen ook steeds meer mensen te wonen, steeds meer bedrijven. En die twee dingen bij elkaar maakt dat de norm voor de dijk omhoog gaat. Het moet veiliger dan dat het nu is om het in de toekomst veilig te houden. Ja, en dan is die dijk eigenlijk 1,5 meter te laag. En die steenbekleding is niet sterk genoeg. Dus dat wordt er dan bij zo'n maatgevende storm waar we rekening mee moeten houden. Ja, gaat het toch kapot. Dus dat moeten we nu versterken, zodat het veilig is, maar ook blijft.
5: Eva, jouw boek verscheen vorig jaar, jouw essay De Waterzoon. En eigenlijk is er dit jaar een nieuwe uitgave van verschenen met een extra hoofdstuk waar Teun dan ineens de hoofdrol in speelt. Teun, hoe is dat gekomen?
7: In het kerkje van Schokland. Wij gingen daar naar een lezing van Eva over het boekje. Ik had het ook al wel gelezen. En ja, ik denk van hier komt toch wel heel erg veel samen. Ik woonde vroeger in Bloemendaal bij de Jacques P. Thijssenhof. Ik heb die mooie flora van hem. Mijn vader is ook schoolmeester of was directeur van een school.
5: En jij bent een soort Jo Thijssen.
7: En ik herken me dan weer in dat van Jo Thijssen van civiele techniek en met dijken bezig zijn.
5: Ja, want jij bent ook Delfts ingenieur.
7: Ja, ik heb in Delft civiele techniek gedaan.
5: Net als Jo.
7: Net als Jo, inderdaad. En ja, het gaat dus nu over het combineren van en veiligheid, civiele techniek, maar ook natuur. Toen wij dit project begonnen, toen hadden we als waterschap ook de ambitie om niet alleen maar die veiligheid te versterken. Natuurlijk is dat belangrijk, maar dat willen we ook op een duurzame manier doen. Met aandacht voor biodiversiteit, voor CO2-uitstoot, voor het hergebruik van materialen. Dus we zijn heel erg naar op zoek gegaan van ja, hoe kunnen we nou zo'n dijk versterken en dat combineren met natuur, met biodiversiteit. In september begint de aanleg van de vooroever hier.
5: Ja, want hoe komt het eruit te zien?
7: Het grootste deel van de dijk hier laten we gewoon zoals die is. En we gaan iets maken in het water voor de dijk. Op 120 meter uit de dijk gaan we een lange dam neerleggen in het water. Die steekt zo'n 0,5 meter boven water uit straks. En tussen die dam en de dijk gaan we dan verondiepen. Daar komt allemaal zand in, zodat het water veel minder diep wordt. En als het water veel minder diep is, ja, dan krijg je wel waterplanten en vissen.
5: Zullen we even naar beneden kijken? Je bent natuurlijk geen ecoloog, maar wat voor soorten zou je dan hiermee krijgen? In dit stukje, hoe noem je het, vooroever?
7: Ja, de vooroever wordt 12 kilometer lang. Dus van die 17 kilometer die we moeten versterken, wordt 12 kilometer met zo'n vooroever aangelegd. Nou, ik denk dat we uiteindelijk veel meer even kijken.
5: Oh, er staat een bord. Kijk, even spieken. Bord. Oh ja, een informatiebord. Aanleg, proefterpen, projectversterking, IJsselmeerdijk. Er staat een hele mooie tekening van hoe het dan eruit komt te zien. Hier vlak voor de dijk. Nou, je ziet al dat voor de basaltblokken dan daar komt riet. Er komt een hele rietkraag. En dan zie ik daar.
7: Dan krijg je hier ook meer waterplanten. Hè? Dus fontuinkruid en kranswieren. En dat trekt meer vissen aan, spiering, blank voor. Maar ook de driehoeksmosselen, die kunnen we dan mooi op die dam gaan zitten. En op die dwarsdammetjes, dat maken we zo dat daar aantrekkelijk voor is. En nou, daardoor denken we ook wel dat er meer vogels gaan komen. Visdieven, kuifeenden.
5: Ja, oh ja.
7: En het is nu al een belangrijk gebied voor de fuut. Je ziet ook die gele boeien daar liggen. Het is al een futenrustgebied.
5: Oh ja, en, er is een heel stuk afgezet met gele boeien.
7: Nou, ik zie nog niet zoveel. Ja, daar, kijk, daar zit een vuur.
5: Oh, ja. Nou, verdomme. Ja,
7: er zit er nog één ook.
8: Op bestelling.
7: Op bestelling, ja. En wat wij hopen, is dat in die rietzone hier, van een meter of 10 breed, minimaal 6, maximaal 20 meter, dat daar meer de grote karikiet komt.
5: Dus we kijken straks uit over een stuk natuur hier gewoon.
7: Ja, ja.
6: Ja, wat natuurlijk interessant is, is dat Joop Thijssen, toen hij zeg maar in de Delta-commissie zat, na de watersnoodramp in 1953, zaten daar alleen maar ingenieurs in. Allemaal mensen, mannen met een Delftse achtergrond. En dat was veiligheid, veiligheid, veiligheid. En in de jaren 70, toen zat hij al een beetje van het einde van zijn carrière. Toen ging hij daar ook op reflecteren. Ook met de erfenis van zijn vader, Jack P., in gedachten. En toen kwam hij al tot de conclusie, we hadden toen de tijd in die Delta-commissie niet alleen ingenieurs moeten zetten, maar bijvoorbeeld ook ecologen, mensen met verstand van de natuur, biologen. En dat is eigenlijk, nou ja, we zijn nu in 2026, wat er nu met de aanleg en met het opknappen van die dijk die Joop Thijssen zelf nog heeft aangelegd, wat er nu gebeurt.
5: Teun, jij als civiel technisch ingenieur van Waterschap Zuiderzeeland, voel jij je nou meer een Jack P. Thijssen of een Joop Thijssen?
7: Wat ik zo leuk vindt, is dat je met ontwikkelingen in de natuur, als je daar de veiligheid mee kan creëren. En dat proberen we hier te doen. Dat je niet alleen kijkt naar techniek of naar de economische kant, maar dat je al die maatschappelijke waarden zoals natuur meeneemt. En ik vind dat wij ons ja, uit dat stereotype moeten. En volgens mij zijn Delftse ingenieurs tegenwoordig ook dat die heel breed kijken en ook die natuur meenemen en dat we op de programma's die daar nu lopen daar gewoon heel erg op aansluiten en de samenwerking mee zoeken.
5: Nou ja, sterker nog, simpel gezegd zou je misschien kunnen zeggen, die natuur die helpt ons misschien wel veel beter dan het beton wat we gestort hebben.
7: Nou, dat denk ik wel. Mijn droombeeld is toch een beetje dat uiteindelijk die vooroever gaat groeien door die vegetatie die daar komt en dat steeds sterker wordt en dat zichzelf onderhoudt. Ja, dus dat is toch de Jacques P. Thijssen, hoor.
5: Ja, toch wel, hè?
6: Ja, nee, ik denk eigenlijk, ik schrijf het ook in mijn essay, uiteindelijk, hè, als je even een beetje fantaseert, staan Jacques P. en Joop Thijssen hand in hand op deze dijk. Ze staan met hun voeten op die ouderwetse dijk en ze kijken heel trots naar die nieuwe vooroeverdam. En daarin komt dan alles samen. Dus ze staan eigenlijk uiteindelijk hand in hand.

0: De Holiday Dance uit de Children's Suite van Ding Shande, uitgevoerd door pianiste Yi Chen. En de bosvogels op onze buitenmicrofoon hier op het Mediapark. Na 8:30 de column van Dolf Jansen, de fenolijn en de broedende vogels in de nestkasten van beleefde lente. Nu eerst Ster en het NOS Journaal.
1: Ster. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
0: Tijd voor het NOS Journaal met Jelle Seubring.
7: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
8: Zo'n 30 theaters bieden komend seizoen gratis voorstellingen aan voor kinderen tot 16 of 18 jaar. Daarmee willen ze het jonge publiek kennis laten maken met het theater. Commerciële theaterproducenten hebben kritiek op de gratis voorstellingen. Ze zijn bang voor oneerlijke concurrentie en minder bezoekers bij theaters die wel geld vragen. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. En de Europa-run heeft dit jaar iets meer dan 5 miljoen euro opgeleverd voor mensen met kanker. Dat is gisteravond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. Aan het driedaagse loop- en fietsevenement in het Pinksterweekend deden ruim 200 teams mee, met in totaal zo'n 5000 deelnemers. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 20 graden.
7: Ster.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
11: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
12: De wereldorde verandert in razend tempo.
13: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
14: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

Mabel Vos hoort 's avonds laat een familie bosuilen op de Hoornenboegse heide bij Hilversum. Dat gepiep zijn de jongelingen, takkelingen in de bomen. En de ouders maken dat klassieke uilengeluid. Om te laten weten dat ze heus nog in de buurt zijn. Maar even bezig zijn met het vangen van prooien. Dankjewel, Mabel. En Gerdien de Ruig, die fietst langs de Oder-Neisse Raadweek door Duitsland. Oder-Neisse grens, conferentie van Potsdam, weet u nog? Enfin, zij hoort daar de grote carrière.

0: Het is tijd voor de columnist van de week. En dat is Dolf Jansen.
1: Er was een moment eerder deze week dat ik echt geen idee had of ik vandaag wel uw vroege columnist van dienst zou kunnen zijn. Milieudefensie zat achter me aan om de hut te komen runnen. Geheel onverwachts kwam Tata Steel daar nog eens overheen met een verdomd interessante positie op het gebied van duurzaamheid en communicatie. Eigenlijk precies wat ik op deze plek al jaren doe. En toen kreeg ik ook nog een onbekend nummer uit Amsterdam Zuidoost op mijn phone display. Dat bleek de technisch directeur van Ajax te zijn, of ik wellicht wilde overwegen als hoofdtrainer of looptrainer of spitsentrainer of mental coach desnoods. Ik hoor u denken, maar Dolf, jij weet toch helemaal niks van voetbal? En dat klopt eigenlijk wel, maar dat vonden ze rond de arena voor ons nog niet zo'n probleem. Enfin, alle verzoeken en aanbiedingen afgewimpeld en dus gewoon op mijn post nu hier om u te vertellen dat ik anderhalve week geleden examen heb gedaan. Niet voor een rijbewijs, om eens wat te noemen. Een zucht van verlichting is hoorbaar op alle Nederlandse snelwegen. Maar het nationale klimaatexamen, sterker nog de afsluiting daarvan. In de maanden hiervoor hebben velen dat examen afgelegd. Niet specifiek om een voldoende of zelfs een glimmend diploma binnen te slepen. Nee, om je nog wat meer te verdiepen in allerlei zaken en feiten en mogelijkheden aangaande dat klimaat. Want terwijl de politiek dieper en dieper verdwijnt in het zompige konijnenhol van asielstromen, echt Nederlanderschap, remigratie en ander extreem rechts gedachtegoed, is het van groter belang dan ooit ons oog op de klimaatbal te houden. Terwijl in Amerika alles dat maar raakt aan klimaatbeleid, klimaatonderzoek en natuurbehoud op misdadige wijze wordt vernietigd. Ja, misdadig tegen de huidige en vooral toekomstige bewoners van deze planeet. Ik hoop nog tijdens mijn columnschap op deze plek de eerste serieuze strafzaken wegens ecocide mee te maken tegen politici, leiders, leugenaars, fossiele CEO's en de energieslurpende techbro's. Afijn, terwijl Amerika dat doet, terwijl de Nederlandse regering geen enkele urgentie lijkt te voelen, moet het denk ik komen van burgers who give a fuck. Van ondernemers die handelen vanuit oprechte betrokkenheid en duurzaamheid. Van mensen die zich informeren en hun handelen en keuzes daarnaar aanpassen op welke schaal dan ook. En om dat allemaal een beetje te ondersteunen, mocht ik me aansluiten bij de groep die het afsluitende klimaatexamen ging maken. Op een zonovergoten pleintje naast Den Haag Centraal Station, waar de wind dusdanig vrij spel had dat menig deelnemer zijn examen opgave al richting Haagse Bos zag waaien voordat één antwoord was gegeven. Mijn eerste shock kwam toen ik des ochtends even de mail las met informatie met daarin de zin: vergeet niet een geodriehoek mee te nemen. Er stond ook nog iets over een leesbril, maar daar las ik overheen. Geodriehoek? Vraagteken, uitroepteken. Het is ruwweg teruggerekend bijna 50 jaar geleden dat ik zo'n ding voor het laatst nodig had, althans bij me had. Mijn wiskundeproefwerken waren geen hoogtepunten in mijn verder glanzende schoolcarrière, meer wil ik er niet over zeggen. Mijn vrouw had niet alleen een geodriehoek, maar wist ook waar die lag. En dus was ik er helemaal klaar voor, zeker nadat Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren en Suzanne Kreugen van Pro me succes hadden gewenst. We werden langs historie van klimaatverandering geleid, broeikasgassen, extreem weer, klimaatrechtvaardigheid ten opzichte van het mondiale zuiden, biodiversiteit, adaptatie en hoe onze keuzes nu elke dag weer invloed kunnen hebben op hoe de planeet er over een jaar of een decennium uitziet. De bonusvragen, jazeker, gingen over elektrische auto's, klimaatschade aan de wereldeconomie en de schijf van vijf. Op dat moment kwam Caroline van der Plas de hoek om met een grote schaal bruin fruit voor alle deelnemers. Bruin fruit, dat zijn kroketten en bitterballen. En ik heb dat beeld inderdaad verzonnen, maar het had kunnen gebeuren en dan was het waar geweest. Ik moet nog gaan checken hoeveel van de vragen ik goed had en waarom ik 50 minuten een geodriehoek klaar had liggen, maar die nooit heb gebruikt. Kan dus heel goed zijn dat ik 1 of 2 vragen met grafieken vooral niet helemaal heb begrepen. Ik sloot het inspirerende samenzijn af met een kort eerbetoon aan Marjan Minnesma en een gedicht dat ik vorig jaar schreef met als terugkerende titel Wees een egoïst. Waarmee ik bedoel, maak keuzes die goed zijn voor planeet en klimaat. Praat erover met zoveel mogelijk mensen. Wees betrokken en vooral, ga nooit van huis zonder geodriehoek. Ik wens u een prettige zondag.

0: De Mars uit het Ballo Divertissement voor klarinet en drie bassethorns van een anonieme componist, uitgevoerd door de Swiss Clarinet Players. En op de Venolijn 035 6711 338 is het volgende ingesproken.
1: Met Jaak Witteveen op de Heemtuin Goudse Hout. Sinds deze week zien we op de Heemtuin heel veel distelvlinders rondvliegen. Ze fourageren vooral op Kale Jonker, een typische distel voor het veenweidegebied. Mooi gezicht.
2: Karin van de Ploeg, Zwolle. In de voortuin staat de cornoeien met kleine witte trosjes bloemen te bloeien. En vlak daarnaast staat met wat grotere witte wolkjes de vlier. En ik zag net twee juffers, ik kan even niet zien wat voor soort het is, al parend door de lucht vliegen. Ze landen nu op de auto. Dat ziet er heel grappig uit. Maar ja, dat is natuurlijk niet de plek waar ze eitjes kunnen afzetten. Dus ik hoop dat ze zo nog verder vliegen.
3: Daan hier, wonend in Rotterdam. En nu kabbelend op de terugweg in mijn valkje op het Hegermeer. Wat een heerlijkheid om vogels te luisteren tijdens het zeilen. Want er is natuurlijk doodse stilte. En je hoort hier van alles, van de tjiftjaf tot de rietzanger. En heel bijzonder tijdens dit midweekse tochtje was dat de koekoek ons achtervolgde. We waren op een onbewoond eiland in het Hegermeer, de koekoek. En de volgende dag naar Stavoren, koekoek, de koekoek. En dan weer door naar Hinderlopen, de koekoek. Afsluitend naar Workum en daar was hij gewoon weer, de koekoek. Achtervolgen die ons? Of zijn er gewoon heel veel koekoeks? Hartstikke leuk.
4: Gerda Boelens in Norg. Vanochtend om 6:30 een heftige klonk van buiten. Het blijkt de bonte specht die zijn ontbijt haalt uit de insectenhotels in de tuin.
5: Ik ben Zwanenburg uit Dronten. In onze tuin zien we deze week regelmatig een viertal distelvlinders die veel aan het fourageren zijn op het kattenkruid. En verder veel hommels en bijen. En s'avonds zien we ook veel bruine oudjes. Ook dit is een nachtvlindersoort.
6: Jean Berger uit Driebergen. Ik was van de week bij Oudijk aan het Jaagpad. En daar zag ik op de mast het ooievaarsnest. En daar waren twee jonkies. Kregen daar eten van de ouders.
7: Dag, met Hans Gartner in Nes. Het bad is leeg, maar er zijn heel veel lieve heersbeestjes. Op de dijk, op de palen. En als ik het bij elkaar optel, al die stippen, nou, ik kom denk ik wel tot 1000. Daarnaast zijn er vlinders. Kleine vos, een aantal kleine vossen heb ik inmiddels al gezien. Een paar Atalanta's, nogal wat distelvlinders. En wat ook heel leuk is, er zijn gamma-uiltjes. Dat is eigenlijk zo'n soort die zich heel heimelijk gedraagt. Die zitten in de grassen. Als je er doorheen loopt, ja, dan vliegen ze eigenlijk pas op. Dus het is vanmorgen alweer een avontuur om op pad te gaan. Dag!
0: De Hans en alle andere bellers met de Venolijn. Blijf bellen 035-6711-338 of stuur een audiobericht naar dat via WhatsApp naar datzelfde nummer. Na 3 maanden geflirt en overspel en nieuw leven en dood loopt de grootste natuursoap van Nederland langzaam op zijn eind. Op de camera's van Beleefde Lente zagen we live hoe uilskuikens uitvlogen en de lepelaars van hun eieren beroofd werden en de tapuit een vrouwtje veroverde met zijn ondergrondse gezang. Volgens Louis van Oort en Camilla Dree van de Vogelbescherming is de actie allesbehalve voorbij. En krijgen we nog heel wat spannends voorgeschoteld tijdens deze 20e editie. Goedemorgen, Camilla en Louis.
8: Goedemorgen.
0: Louis, feestelijke editie, voelt dat ook zo?
8: Ja, het voelt echt als een. Het is het 20e jaar. Het voelt echt als een feestelijke editie. Inderdaad, er gebeurt echt heel veel dit seizoen.
0: Ja, maar meer dan andere. Ik heb het idee dat het altijd al wel spektakel is. En nou ja, het ene jaar meer dan het andere jaar.
8: Je zit in het moment en dan denk je, ja, er is nog nooit zoveel gebeurd. Maar ik denk als je het goed nagaat, dat het ideaal. Zoveel gebeurt inderdaad. Ja.
0: Ja, Camilla, jij blijft je ook maar verwonderen.
9: Ik blijf ook altijd maar kijken. Ja, en dit jaar zit natuurlijk, ja, ik zeg maar even tussen aanhangs, mijn lepelaars bij de kolonie waar ik onderzoek naar doe. Dus ik zit inderdaad, als ik niet in het veld ben, dan zit ik inderdaad naar het scherm te kijken.
0: Turen.
9: Vooral van de lepelaars, maar
0: die
9: ook
0: camera.
9: Andere
0: soorten. Nou ja, en met jullie, wat is het, Louis? 100.000 mensen?
8: Ja, we zitten alweer ruim boven de 600.000 bezoekers. En we zijn nog lang niet klaar.
0: Nee. Welke vogel heeft jou dit jaar het meest verwonderd?
8: Ja, je noemde hem al, de tapuit.
0: Ja.
8: Echt geweldig.
0: Want, waarom?
8: Ja, we hebben vorig jaar een poging gedaan om ze in beeld te krijgen. Ze broeden onder de grond, dus dat is best wel een uitdaging. Dus camera's in konijnenholen gehangen. 3, 4 verschillende plekken om de kans zo groot te maken dat we ze echt in beeld krijgen. Lukte vorig jaar net niet, maar dit jaar wel.
0: En dat zijn dan verlaten konijnenholen?
8: Ja, ja, die zijn verlaten en die gebruiken die tapuiten als broedruimte. Ja, vorig jaar lukte het niet en dit jaar wel. Dus dat is echt fabelachtig.
0: En wat heb je dan gezien?
8: Nou ja, we zagen dus, dat hebben we vorig jaar dus wel gezien. De man die probeert, als die denkt van nou, dit is een geschikt hol. Die kruipt erin en die gaat dan balzen. Dus die gaat dan zingen onder de grond om dat vrouwtje het nest in. Nou, dat hadden we nog nooit gezien. Nee. Wetenschappers ook niet. Dus dan hoor je ja, een soort alienachtig geluid. Dat vervormt een beetje in die nestholte.
0: We hebben dat geluid.
8: Ja, precies.
0: En het mooie is dat je er natuurlijk ook beeld bij hebt. Dus je ziet dat tapuitmannetje diep in dat hol dit geluid. Hoort er ook een dansje bij? Of
8: ja, ja, hij zit echt met zijn staart te schudden, met zijn veren. En op een gegeven moment, vorig jaar zagen we dan even het vrouwtje om het hoekje piepen. Maar ja, de vrouwen die zijn toch het meest kritisch. En die dachten, nee, dit even niet.
0: Vorig jaar?
8: Vorig jaar. Maar dit jaar was het raak. Ja. En ineens gingen ze, we merkten toen ze met takjes naar binnen kwamen. Ja, dan is het raak. En binnen no time was er een nest. En er lag een beetje stro voor de camera's. Niet helemaal, maar we konden niet helemaal goed zien. Maar ja, op een gegeven moment weet je, ze is aan het leggen. En uiteindelijk kwamen er 6 eitjes en 6 jongen. En die zijn nu bijna volwassen en je weet niet wat je ziet. Ja. Die komen die nestgang uit en dan staan ze rond die nestholte een beetje heen en weer te hippen en te schreeuwen dat ze voedsel willen. Ik kan er echt uren naar blijven kijken.
9: Ja. Nee, en dat is ook het leuke, dat je ze niet alleen in het hol ziet, maar dus ook inderdaad die eerste stapjes naar buiten. Dat je echt dat hele traject kan volgen, hoe ze inderdaad de eerste stap in de wereld zetten.
0: Ja, want zij blijven in eerste instantie een beetje rond dat nest hangen. Hè? Een beetje erbovenop, een beetje rondkijken. Ja. Die ouders komen dan, worden ze nog gevoerd?
8: Ze worden nog gevoerd, ja. En dan sommigen die zijn wat dapperder, die gaan dan met vaders mee wat verder uit beeld. Dus die zien we nu al wat minder vaak. Die zullen waarschijnlijk ook het eerst weg zijn. Maar er zijn er ook nog 3. Ja, die zijn wat huiveriger. Die kijken even naar buiten en dan gaan ze weer naar binnen.
0: En was dat, is dat dan zo'n camera in zo'n tapuitennest waarbij het dan allemaal lukt, alles in beeld gekregen? Is dat wereldnieuws? Of?
8: Nou ja, volgens mij, zoals nu met dat hele proces met die tapuit is gegaan, dat je ze inderdaad onder de grond ziet zingen, dat is nog niet eerder gezien. Tenminste, voor zover ik weet.
0: Nee, ben je al gebeld door de BBC?
8: Ik heb er wel aan zitten denken, inderdaad.
0: Ja,
8: maar goed, de onderzoeker daar, Frank Major, die was ook helemaal onder de indruk. Die had het ook nog nooit gezien op deze manier.
0: Ja, geweldig. Hey, Camilla, je zei al, de lepelaar, jouw lepelaar, die zit erbij. Wat was het? Wat maakte dit seizoen spannend?
9: Een boomarter. Dus,
0: ze zit op een speciale plek, hè?
9: Nou ja, dat is het stomme. Ik zou echt zeggen, deze dam, perfect. Lepelaars zijn natuurlijk heel vindingrijk op het vasteland. Steeds meer plekken zoeken waar ze veilig zijn voor grondpredatoren. Dat was voorheen met name de vos. Dus ze zijn in bomen gaan broeden, op eilanden, maar dus ook op dammen. Dus het is gewoon een dam in Lelystad. En perfecte veilige plek sinds 2004.
0: Niet verbonden met het vasteland.
9: Echt een eiland. En vervolgens staan de camera's daar en zien we dus een boomarter die ook meteen de eieren meeneemt van die lepelaars. Dus ik dacht echt, dit gaat niet meer goed komen. We gaan geen kuiken meer zien. En vervolgens is het een hele emotionele rollercoaster geweest. Want die eieren werden eerst allemaal meegenomen. Vervolgens zijn ze alsnog weer eieren gaan leggen. En raakte blijkbaar de boommarter uitgekeken op lepelaareieren, want die eieren bleven liggen. Je ziet zelfs die boommarter over de nesten heen lopen, snuffelen aan de eieren en weer doorlopen.
0: En wat zou dat dan zijn? Vindt hij ze niet lekker of heeft hij genoeg?
9: Het is een hele
0: eieren?
9: Lange dam. Er broeden ook heel veel meeuwen. Er zitten muizen, er broeden holenduiven, eenden, ganzen. Dus er is mogelijk gewoon genoeg ander eten te vinden wat hij lekkerder vindt. Want
0: hij leeft dan ook permanent op die dam? Of zwemt
9: Tot op heden wel.
0: Kan hij naar de kant zwemmen?
9: Nee, ik heb hem nog nooit nat op beeld gezien. Dus ik ga ervan uit, en het is ook best een stukje zwemmen, dat hij gewoon op die dam overdag slaapt en in de nacht voedsel gaat zoeken.
0: Wat een waarneming, hè?
9: Bizar. En vervolgens kregen we een fase dat ze dus netjes gingen broeden, de mannetjes overdag en de vrouwtjes in de nacht. Maar in de nacht ging die boomarten natuurlijk weer rondlopen. Dus die vrouwtjes weer opvliegen. Dus die eieren waren in de nacht onbebroed. Dus ik kreeg al vragen, ja, hoe lang kan een lepelaar-ei onbebroed zijn? Ik zei, ik ben met een onderzoek vooral bezig in hoe ze Nationaal Park Nieuw Land gebruiken, waar die lepelaars heen gaan. Maar zoveel tijd ben ik uiteindelijk ook niet bezig met naar een kolonie kijken. Dus ik had geen idee. Dus ik dacht, daar gaat geen ei uitkomen. En ja hoor, daar komt het ene kuiken, ja. Nog een kuiken. Hé, dat nest ook een kuik, want we volgen dus een kolonie, meerdere nesten. Ja, en nu staan de eerste kuikens op uitvliegen en worden er weer nieuwe eieren gelegd. Dus er is nu weer een hele nieuwe vestigingsfase. Dus
0: zijn
9: op de lente klaar zijn we nog steeds lepelaars.
0: Er zijn ook weer een paar lepelaars dood gegaan, ook voor de camera. Hè? Dat zie je dan. De moeder maakt dan het nest leeg door zo'n kuikentje bij de nek te pakken en zo buiten het nest te wippen. Hè? Ja. En we gaan door. Ja dat is ook...
9: Hoort erbij, lepelaars die kuikens zijn heel kwetsbaar voor koud en regenachtig weer. Met name de kuikens die iets groter zijn, die wat moeilijker... Ja, die lepelaars proberen nog als een soort parapluutje eroverheen te hangen, maar op een gegeven moment passen ze gewoon niet meer. En dat maakt ze dus ook heel kwetsbaar.
0: Ja. Louis, even naar hele andere kwetsbare vogels. Ja, misschien wel het grootste drama van dit seizoen. De torenvalkuikens, hè?
8: Ja.
0: Je moet even vertellen aan de mensen die dan niet naar die camera's kijken wat er gebeurd is.
8: We hadden torenvalkast met... hadden we net live gezet. Vier jongen waren uitgekomen, 6 eieren. En de naburige bosuilvrouw, wat echt een stevige tante is, die plukte dat nest leeg recht voor de camera's.
0: Want ze duikt die kast in.
8: Ja.
0: En wat, wat zie je dan?
8: Ja, je ziet de oude vogel die er nog in zit, helemaal in paniek en proberen te verdedigen. Maar die maakt geen kans. Die bosuil is een slag groter. En die neemt de jongen mee.
0: Meenemen of voor de camera?
8: Nee, nam ze mee.
0: Een stuk voor stuk.
8: Ja.
9: Je hoort dan ook echt nog het gepiep van die torenvalkuikens. Dat je denkt, oh.
8: Ja.
0: Dat is dit geluid. Ja.
9: Dat is de torenvalk.
8: De alarmerende torenvalk.
9: De ouder.
8: Ja. Ja, dus je zegt net iets heel anders. Maar in feite past dat heel goed bij wat Camille net vertelde over die lepelaars die dan doodgaan, ook voor de camera. Dit is in feite hetzelfde laken pak.
0: Ja. Ja, en de vier jongen werden allemaal meegenomen en zijn allemaal opgegeten. Daar is heel veel, er is behoorlijk wat gedoe over gekomen. Hè? Want er wordt natuurlijk door heel veel mensen in die camera's gekeken. Er zijn mensen in chatrooms en die reageren. Ja. Wat voor reacties kregen jullie?
8: Ja, er wordt dan in dit soort gevallen, we zien het niet heel vaak, maar het gebeurt ieder jaar wel een paar keer voor de camera's. Dan wordt er toch gevraagd of dat we ingrijpen.
0: Ja.
8: Maar vogelbescherming grijpt niet in. Dat is echt het credo. We laten zien wat de natuurlijke processen zijn. We zetten ook die vogel niet neer in een kast. Die vogel kiest zelf zo'n kast.
0: Je ziet wel die kast neer.
8: Je zet wel die kast neer. Maar dat is omdat je dan broedgelegenheid biedt die in de natuur steeds minder aanwezig is. Bijvoorbeeld oude boomholtes of zo. Dus je faciliteert, maar je grijpt niet in, nooit.
0: Nee.
8: Dus dat, ja, weet je, dat kan best emotioneel zijn.
0: Het is emotie. En jullie, wij ook, wij proberen ook zoveel mogelijk mensen van de natuur te laten genieten, naar te laten kijken, mee te leven. Ja, dan is het een klein stapje van meeleven naar iets voor ze willen doen en ingrijpen. Want er is zelfs gebeld. Ik begreep dat er mensen met de dierenambulance zijn gaan bellen en met alle instanties om naar die kast te gaan, om iets te gaan doen.
8: Ja, dat klopt. Maar het is een natuurlijk proces. Dit kan ook in jou, dit gebeurt ook in jouw tuin waarschijnlijk. Op kleinere schaal. Kijk, stel je voor dat je een koolmees die een nest met rupsen leegtrekt. In feite is het precies hetzelfde. Alleen ja, met zo'n rups kun je minder vereenzelvigen dan met een torenvalk.
0: Een steenuil met al die muizen die binnen.
8: Ja, precies. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde laken. Je moet zorgen dat je niet te veel vermenselijkt. Antropomorfiseren, om dat woord maar eens in te gooien. Ja,
0: het is een jaarlijks... we krijgen jullie natuurlijk vaak over de vloer. Ja. Maar goed, iedere keer moeten we het toch even bespreken.
8: Ja.
0: Omdat
8: ik snap de emotie overigens wel, hoor. Ja. Maar we grijpen gewoon niet in. Nee.
9: En het is inderdaad ook, kijk, als ik inderdaad onderzoek doe in de kolonie, ik zie een dood kuiken liggen en ik, sneu. Maar ja, als je vervolgens ziet hoe dat sterfproces gaat voor die camera, dan is dat gewoon heel hartverscheurend om te zien. En ik vind het alleen maar heel mooi om te zien hoe betrokken mensen zijn. Ja. Maar inderdaad, je kan er, het hoort erbij.
0: Het is dagelijks kost.
8: Het is alsof je naar een film van David Attenborough zit te kijken. Maar die is vaak nog redelijk geregisseerd. Dus dan zie je dat een beetje in de verte en zo. Maar nu zie je het gewoon rauw live in beeld. En dan komt het gewoon harder binnen.
0: Ja. Even nog naar welke vogels hebben verder wel succesvol jongen grootgebracht?
8: Nou, dat zijn er aardig wat. We hebben de koolmees, die hebben we 9 zien uitvliegen. We hebben de bosuil natuurlijk gezien. En er gebeurt nog steeds heel veel. Hè. Het is vandaag de Wereld Gierzwaluwdag, World Swift Day. De gierzwaluw hebben 2 nesten in beeld. 1 nest met 2 eieren waar 1 kuik al te zien is. En nog een nest met 2 eieren. Dus dat gaat ook nog wel een tijdje door.
9: Het blijft ook zo gaaf dat een vogel is die je alleen maar ziet vliegen.
8: Ja.
9: En nu
8: heb
9: je dus de kans om hem gewoon te zien van oké, wat doet hij dan als hij met zijn pootjes op de grond
8: precies.
9: Komt.
8: Precies. Ja,
0: veel knuffelen in het begin, hè?
8: Ja. Veel knuffelen.
0: Toch? Ja. Ja. Ja, met elkaar.
9: En de
8: zeearenden. Ja, joh, echt. Wat een unit zijn dat. Die hebben we dus de hele beleefde lenteperiode in beeld. Dus omdat ze zo groot zijn, hebben ze een heel veel tijd nodig om op te groeien. Maar ze zijn nu wel bijna volwassen. Al duurt alleen nog een tijdje voordat ze uit gaan vliegen.
0: Camilla, jij blijft de lepelaar nog vol. Heb jij nieuwe dingen geleerd dit jaar?
9: Nou ja, zeker. Wat we al wisten over lepelaars, dat ze behoorlijk vreemd gaan. Dus dat wisten we al, maar dat zie je natuurlijk met die camera's. Waanzinnig dat ze een ei hebben gelegd en dan komt nog een buurman en weer een buurman. Dan gaat het mannetje juist weer naar de buurvrouw. Nou, je weet niet wat je ziet.
0: Nee.
9: En wat recent heel fascinerend was, is dat er dan een nest is met grote kuikens. En dat er dus een nieuw paardje komt wat dat nest claimt.
0: Ja.
9: En die 2 kuikens liggen daar nog op. Ouders proberen te voeren, maar die komen daar dus niet bij. Die worden steeds door het nieuwe paardje weggejaagd. En die kuikens hebben dus een dag niet gegeten. Dus ik dacht echt, oh jee, daar gaan we weer.
0: Ja.
9: Dat gaat niet goed. Maar vervolgens vinden die ouders dan toch een manier, een route om bij die kuikens te komen. Dus nu zijn die kuikens zitten in een soort crashvorm bij de 2 buren. Ja. Waar ze dan wel getolereerd worden.
0: En die zijn alweer aan het broeden.
9: Dat nieuwe paardje is nu aan het paren. Dus binnenkort zal op dat oude nest een nieuw paardje een ei gaan leggen.
0: Ja.
9: Terwijl die kuikens een beetje ernaast hangen.
0: Je buren komen paren in je kinderkamer. Waar de baby ook nog ligt. Nou, goed,
9: niet vermenselijke.
0: Dat gebeurt. Nee, dat doen we niet. Camilla Dreven, Louis van Oor, dank jullie wel. Dat gebeurt allemaal voor de kamers. We kunnen nog steeds blijven kijken. En Camilla, we zien jou volgende week in de televisieuitzending over
9: zeker.
0: De Oostvaardersdijk. Louis en Camilla, dank jullie wel.
10: NPO Radio 1. In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Van Bijbelstudie.
11: Wat betekent de Bijbel nou voor je?
12: Is maar Jezus.
10: Naar Morspits. 50 jaar EO Jongerendag.
13: The dawn of June the 6th comes up like thunder over the invasion coast.
10: De vergeten Nederlandse bijdrage aan D-Day. En de menselijke kant van Iran, getekend Persepolis. Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur.
14: Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
15: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
19: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
21: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
1: NPO Radio 1.
2: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationale Holocaustmuseum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die al sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond die zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
25: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
24: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
26: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
27: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
27: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.

Het is een drukte van belang in de Helmduinen in Meijendel bij Den Haag. Lies Stolp hoort boomleeuwerik en braamsluiper en fiets. Maar wie zingt het hoog

Goedemorgen, ik had het al verteld. Vandaag niet vanuit het Groene Huis in Amersfoort, maar vanuit het Radiohuis in Hilversum. Ik kan u dus niet vanuit mijn commentaarpositie iets vertellen over de nieuwsgierige landgeiten of de ronddartelende citroenvlinders, want die zie ik niet. Maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben wel een buitenmicrofoon. Technicus Geert heeft een buitenmicrofoon uit een raam gehangen aan de achterkant van het gebouw. Ja, daar horen we. De merel, nog steeds, de hele ochtend al. Kijk, daar heb je hem. En verder hebben we een prachtig laatste uur voor u in petto. Boekrecensent Alexander Reewijk die zit al tegenover me met twee prachtige boeken. We gaan op zoek naar de winnaar van de insectenverkiezing 2026. De grote rietsigaar galvlieg. Verslaggever Marlijn Snijders maakte een nieuwe aflevering van het Reiger-feuilleton. En aquarist Sander van Lopik van Diergaarde Blijdorp. Niet aquarellist dus, maar aquarist. Iemand die alles van aquariums weet. Van Diergaarde Blijdorp doet onderzoek naar de onderhoudsploegen van koraalriffen. De tropische rifvissen. En voor mensen die nu pas inschakelen, dit is een wel heel bijzonder geluid. Opgestuurd door Casper Overvelde, student aan de Hogeschool van Hall-Larenstein. Doet onderzoek in Friesland. En wat je hier hoort zijn grutto-ouders die rondvliegen boven het veld en communiceren met hun jongen in het ei. Nou, is dat ongelooflijk of niet? Die jongen die reageren dus vanuit het ei op hun ouders. Nou, Casper, dank je wel voor dit geluid. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Het Toilet de Diane uit Obade van Francis Poulenc. Vroege Vogels besteedt regelmatig aandacht aan de mooiste internationale natuurboeken die je echt niet mag missen. Met onze vaste recensent Alexander Reewijk. Alexander, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mijn oom.
0: Twee geweldig, hele mooie boeken ook. Qua maat een beetje hetzelfde, qua dikte een beetje hetzelfde. En waanzinnige uitgaven.
1: Ja, heerlijk uitgegeven boeken. Dat is ook wel eens fijn, dat er gewoon nog mooi gebonden boeken met stof omslagen, mooi geïllustreerd en dergelijke, dat die ook nog uitgegeven worden.
0: Zullen we gewoon maar nummer 1 induiken?
1: Ja, laten we beginnen met nummer 1. Ja. Het boek De Reiziger van Andrea Wolfe. Vertaald door Nanny de Nijs, Bik Plasman en Arianne van Luipen. En Andrea Wolfe kennen we natuurlijk nog van de biografie van Alexander von Humboldt.
0: Ja.
1: Wereldwijde bestseller, geweldig boek, waarbij ze het leven schetst van Humboldt en tegelijkertijd ook schrijft over de invloeden die hij heeft gehad op andere denkers.
0: Ja.
1: Darwin, maar bijvoorbeeld ook Thoreau, weet je, van Walden.
0: Humboldt, de grote natuurvorscher, ontdekkingsreiziger.
1: Ja, precies. En zo rond de eind 18e, begin 19e eeuw reisde hij 5 jaar lang naar Zuid-Amerika en Midden-Amerika om daar onderzoek te doen, vooral naar vulkanen en dergelijke. En daar schrijft ze prachtig over. En als je dat boek leest, dan denk je, dit is zo'n beetje de, ze noemt hem ook, de uitvinder van de natuur, van Humboldt. Hier begint de moderne natuurwetenschappen. En nu komt zij met een boek, De Reiziger, over het leven van Georg Forster. Zij noemt hem heel duidelijk George Forster, omdat hij vooral in Engeland heeft gewoond. Het is een Duitse natuuronderzoeker die op een hele jonge leeftijd al op ontdekkingsreis ging met zijn vader. En op 10-jarige leeftijd reisde hij vanuit Duitsland dwars Rusland in, diep Rusland in, om daar onderzoek te doen naar planten, te verzamelen, te botaniseren, te tekenen. Hij was een heel begenadigd tekenaar.
0: Dus dat jongetje mee?
1: Dat jongetje
0: weken,
1: ging mee.
0: Maanden?
1: Maanden. En ik vind het ongelooflijk als,

0: En op 10-jarige leeftijd reisde hij vanuit Duitsland dwars Rusland in, diep Rusland in, om daar onderzoek te doen naar planten, te verzamelen, te botaniseren, te tekenen. Hij was een heel begenadigd tekenaar.
1: Dus dat jongetje mee?
0: Dat jongetje
1: weken,
0: ging mee.
1: Weken, maanden?
0: Maanden. En ik vind het ongelooflijk als je dat brengt. Hij is 39 geworden. Nou, als we gaan straks nog veel meer vertellen over hem. Wat je allemaal in een leven kunt doen tot je 39ste. Maar hij ging dus al op 10-jarige leeftijd mee. Zijn vader had het gezin behoorlijk. Die had de knoet erover. Dus het jongetje werd heel strikt aangepakt. Net als de anderen van het gezin. Maar het was wel al heel snel duidelijk dat Georg heel veel talent had. Snel talen kon leren, heel erg slim was, goed kon botaniseren, vooral ook heel goed kon tekenen. Wat vader natuurlijk heel erg kon gebruiken in het verzamelen, in het onderzoek doen naar de natuur. Dus op hele jonge leeftijd gaat hij al met zijn vader dwars door Rusland op zoek naar planten en dergelijke om die te verzamelen. Komen terug. Verwerken dat. Maar weet natuurlijk, uiteindelijk gebeurt het in Engeland. Daar heb je de grote ontdekkingsreizen. Daar heb je natuurlijk de societies, de Royal Societies en de wetenschappelijke verenigingen die op dat moment toonaangevend waren. Dus zij gaan daar naartoe. En uiteindelijk krijgen zij een plaats aan boord van de tweede reis om de wereld van James Cook. Nou, James Cook is zo'n naam, vind ik, dat is in dezelfde lijn als Bougainville en zo. Dat zijn grote ontdekkingsreizigers, maar wel uit een andere tijd nog, voor mij. En wat ik zo mooi vind, is dat je dus ziet dat Georg Forster een brug vormt van die oude tijd. Dus als jongen van 17 jaar voor 3 jaar aan boord gaat van dat schip van James Cook samen met zijn vader in een heel piepklein kamertje waar ze alles in moeten doen. Dus moeten werken, moeten slapen, moeten leven voor een aantal jaar.
1: Moeten determineren, tekenen.
0: Alles opslaan. Ja, ja. En zodra er een goede vloedgolf over de boot heen slaat, is alles nat en alles beschimmeld en alles kunnen ze bijna weer weggooien.
1: Maar zij gaan daar mee en dan eiland van eiland en maar ontdekken,
0: vastleggen. Dus inderdaad, James Cook in die tweede reis wil vooral naar de Zuidpoolcirkel. Dus daar begeven ze zich vooral, komen vast te zitten, reizen met een bevoorradingsschip dat ze op een gegeven moment ook kwijtraken en dergelijke. Zijn lang in bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, in die eilanden, de Marquesas-eilanden en al die eilanden daarom in die omgeving. En daar verzamelen ze zodra het kan. En dat doet hij, dat doen ze heel erg goed. Nemen heel veel nieuwe, voor het Westen nog onbekende soorten mee terug naar Europa. George Forster tekent bijvoorbeeld meer dan 600 tekeningen, prachtig ingekleurd, van nieuwe diersoorten, van nieuwe plantensoorten, die ze vervolgens ook beschrijven. En wat dan vervolgens nog eens een keer heel erg, vind ik dan, revolutionair is aan die George Forster, is dat hij ook nog eens een keer een visie ontwikkeld op de mens. Dit is natuurlijk nog de tijd van slavernij. Dit is ook nog de tijd waarin mensen andere mensen opdelen in rassen en die ook meer of minder waardig vinden. En George Forster, en Wolf heeft dat zelfs als motto in haar boek opgenomen, schrijft dan: de mens is van nature goed nog slecht, maar door de omstandigheden waarin het lot hem vanaf de allereerste begin plaatst, is alles mogelijk. En dat is natuurlijk een revolutionaire gedachte in die tijd. Dus het is niet zo, je bent zwart, dus wordt het niks.
1: Het is vastgelegd.
0: Het is vastgelegd, maar alles is mogelijk, afhankelijk van hoe je je gedraagt. Ja. En vervolgens, tot slot nog over dit boek, want dat vind ik dan belangrijk, neemt hij in het laatste deel van zijn leven, 39 jaar, Alexander von Humboldt mee op Europese reis. En gaan dan onder andere naar Amsterdam, de Herengracht, waar ze bij de familie Temminck op bezoek gaan. Maar ze gaan bijvoorbeeld ook naar Joseph Banks, de grote botanicus. En je zou kunnen zeggen dat Alexander von Humboldt alles te danken heeft qua interesse in die natuur aan George Forster.
1: Aan Forster. En daarom moeten we hem kennen.
0: En daarom moeten we hem kennen.
1: Maar ook vanwege dat spectaculaire verhaal natuurlijk. Dat leven. Geweldig boek. We moeten naar boek 2. Want ook dat is een waanzinnig boek.
0: Nou, dit is natuurlijk, kijk. Ja. Dit is het vogelboek van Robert McFarlane en Jackie Morris.
1: Ja.
0: En
1: Robert McFarlane kennen we. Precies. Heeft hij vaker werk van beschreven. Waanzinnige Britse schrijver.
0: Zeker. Puur esthetisch gezien is dit misschien wel het mooiste boek tot nu toe van het jaar. Ja.

0: En Robert McFarlane kennen we. Vorig jaar heb ik u nog besproken met zijn boek Leeft een rivier.
1: Ja.
0: En in dit geval gaat hij samen met Jackie Morris, een kunstenares, op zoek naar... Ze schrijven vogelportretten van 49 soorten die bedreigd worden.
1: Als je er zomaar doorheen bladert, zou je kunnen denken... Hey, nieuwe vogelgids, maar dan niet met foto's, maar met tekeningen.
0: Precies.
1: Of portretten van vogels. Alles 1, 2, 3 pagina's en dan kan je weer door.
0: Ja,
1: allemaal mooie stukjes.
0: Ja, heel poëtisch. Inderdaad wat je zegt, woord en beeld geven ze een portret van een vogel. Maar wel met een alarmerende boodschap. Namelijk... De helft van de soorten is in aantallen afgenomen de afgelopen half eeuw. En als je gewoon numeriek kijkt, zijn er 3 miljard vogels minder dan een half jaar geleden. Of dan een halve eeuw geleden in de VS. Ja. En 300 miljoen minder vogels in Europa in 50 jaar. Ja. Dus het is een alarmboek in die zin. En dat merk je heel duidelijk bij hun samenwerking. Het gaat ook over taal. Het gaat ook over het bezingen. Van in dit geval vogels, in een heel poëtische taal. En het gaat ook om een beeld schetsen van vogels die we niet mogen vergeten. Alle vogels die ze beschrijven staan op de rode lijst, zijn bedreigd. En daar willen ze eigenlijk een monument voor oprichten.
1: Ja. Even die tekeningen van Jackie Morris. Ja, het zijn onwaarschijnlijk mooie zijn het nou tekeningen of aquarellen?
0: Ja, aquarellen. Het is volgens mij meerdere technieken. Er zit van alles bij. Aquarel, tekening, mixed media.
1: Ik vind kunstwerken.
0: Prachtig gedaan. Het is in dat opzicht echt een bladerboek.
1: Ja, en dan zijn teksten.
0: Ja.
1: Hoe moet je die nou...
0: Dat vind ik een goede vraag.
1: Hoe moet je die nou omschrijven?
0: Ja, dat vind ik een goede vraag.
1: Ja.
0: Het is heel talig.
1: Ja.
0: Het is spelen met woorden. Het is het zoeken naar metaforen. Het is zoeken naar een vorm waarin er nog niet echt geschreven is over vogels. Toen ik het las, moest ik ook zelf heel erg denken aan Kester Frerix, die een aantal 2 boeken geschreven heeft, Vogels kijken en Het nieuwe Vogels kijken, waarin die bijna hetzelfde doet, namelijk de vogels beschrijven die we kennen, maar net op een andere manier. Net met anekdotiek, net met andere verhalen. En dat herkende ik heel duidelijk in dit boek. Wat McFarlane vervolgens nog doet, en wat, moet ik echt bekennen, subliem is vertaald door Nico Groen, is het heel erg poëtisch maken.
1: Ja.
0: En dat is enerzijds heel knap, en dat is tegelijkertijd toch een klein beetje de beperking, vind ik soms, van het boek.
1: Ja, ja.
0: Omdat het soms toch een klein beetje, voor mij in ieder geval, te gezocht is in poëzie, waardoor het neigt naar rijmen, laat ik het zo zeggen.
1: Zeker. Maar ik moet zeggen, ik had er vrijdag een paar gelezen. En toen dacht ik ook een beetje, jeetje, voor een vogelboek, hoe lang hou je dit vol, zeg? Ik zat er nu straks nog even zo met een schuin oor te luisteren naar een reportage. En ook nog weer een paar van deze hoofdstukken te lezen. Ja, het is toch wel heel erg mooi.
0: Het werkt
1: en als je het stukje voor stukje doet.
0: Ja.
1: Ik zag de parel, de parelduiker.
0: Ja, ja.
1: Onwaarschijnlijk mooi hoe je meegenomen wordt naar die noordelijke wouden met zijn spookachtige geluid. Ja, wat ik word zelf toch ook wel gegrepen.
0: Ik heb bijvoorbeeld Smelken.
1: Ja.
0: Prachtig stukje, vind ik. Fel Smelken is sjamaan die van gedaante verandert. Deels magier, deels spoken, kwikzilveren jager in bermen. Akkerranden, te snel om met het menselijk oog te volgen. Louter, misschien geziens, had er een kunnen zijns en ach, net gemist. Nou, dat is, daarmee heb je wel een beeld, in dit geval van deze valkensoort. Dat is, vind ik, heel erg mooi gedaan.
1: Ja,
0: Ik vind precies wat jij zegt. Het is een boek heerlijk om doorheen te bladeren. Opgedeeld in 7 thema's. Hè, van nest, ei, snavel, veer enzovoort. Heerlijk om doorheen te bladeren. Om te lezen en om vooral te denken dat die vogel met uitsterven bedreigd wordt. En dat hij hier heel mooi bezongen wordt.
1: Ja, ik vind het echt een cadeau voor mensen die vogels hebben. Die al natuurlijk, die hebben al gidsen en die hebben al.
0: Dat is het.
1: En dit is gewoon om op je nachtkastje te leggen. Even een hoofdstukje voor het slapen.
0: Precies. En niet alleen voor mensen die dus van vogels houden. Maar dus ook vooral van mensen die gewoon ook van mooie taal houden.
1: Ja.
0: Ik vind ook dat het talig heel erg knap is.
1: En van die fantastische kunstwerken van Jackie Morris.
0: Ja, zeker.
1: Nou, een
0: ja, het is heerlijk.
1: Team in de griffel.
0: Ja, ja. Zeker, nee, absoluut. Ja. Allebei trouwens. Ik vind Andrea Wolf, ik vind het ook knap. Ik vind het zo mooi om te zien hoe zo'n oeuvre tot stand komt. Hè? Alexander von Humboldt, rebelse genieën over de entourage. En nu dan net deze, daarvoor. Ja. Het leuke trouwens, dat wil ik nog even vermeld hebben. 24 juni komt Andrea Wolf naar Nederland en geeft een lezing in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam.
1: Okay.
0: En ik heb haar ooit eerder horen vertellen, buitengewoon begenadigd verteller. Dus,
1: 24 juni.
0: Aan te raden.
1: Dat houden we in de
0: gaten. En vanaf 9 juni, dus aankomende dinsdag, pas in de winkel.
1: En die andere ligt nu al in de winkel.
0: En de andere is al zeker.
1: Alexander Reewijk, dank je wel. Meer informatie over de boeken vindt u op vroegevogels.bnvara.nl.

0: Bathing Birds, badende vogels uit de natuurfilm Wild, het hart van Holland, waarvoor Matthijs Kiekboom de muziek schreef. En de uitvoering is in handen van het Gelders Orkest. De grote rietsigaar galvlieg werd een maand geleden in ons programma verkozen tot het insect van het jaar. Hoog tijd dus om deze bijzondere vlieg zelf te gaan zoeken. Samen met initiatiefnemer van de insectenverkiezing Aklaya Bauma van Naturalis, ambassadeur van de vlieg en podcaster Chris Bergström en een hele delegatie gaat verslaggever Jesper Buursink op zoek tussen het riet in duingebied Meijendel bij Wassenaar.
1: We gaan naar een plek bij water waar riet staat. En daar hoop ik de gallen te vinden. En natuurlijk helemaal het liefst de vlieg zelf. De grote rietsigaar galvlieg.
2: Ja, want daarvoor zijn we natuurlijk hier.
3: Ik ben Stijn Schreven, bioloog. En ik had de rietsigaar galvlieg genomineerd. Dus...
2: Genomineerd? Ja. Ja, jij hebt onderzoek gedaan daarna.
3: Ja, ik heb er ook onderzoek naar gedaan. Daarom dacht ik van dit is een beest wat de moeite waard is om insect van het jaar te worden. Dus ja.
4: Jan Wieringa, mede-organisator van de hele verkiezing. En ik ben ook bij Naturalis.
2: Ja, precies. En natuurlijk de ambassadeur.
5: Ja, natuurlijk. Ja, Chris Bergström hier. Hallo. Ik mag mee. Dit is voor mij echt een life goal. Ik ga met heel veel liefde en plezier mee op zoek naar mijn winnende insect. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Ja.
2: En de winnaar.
6: Ja, ja, ja.
2: Naast de insect van het jaar natuurlijk.
6: Ja, Bianca van Basten. Ja, ik heb gekozen voor de grote rietsigaargalvlieg. En ik was natuurlijk super verbaasd dat hij gewonnen had. En ik vind het ontzettend leuk om er naar op zoek te gaan. We hopen dat we hem vinden.
2: Ja, want dat is natuurlijk de hele missie. Want we zijn met een flinke groep, dus dat wordt nogal even zoeken. Maar het zijn wel meer ogen, dus misschien hebben we wel meer kans om iets te zien.
6: Ja, hij is groter dan een halve centimeter, dus ja, enorm. Maar ja, het lijkt een beetje op gewoon een vliegje voor de meeste mensen. Dus ja, het is even weten waar je naar moet kijken.
2: Ja. Ja.
6: Goed, er begint hier zo riet te komen. Want daar hierachter is water.
7: Ja, nu is riet. Dus ja. Nu zouden we hem kunnen vinden.
6: Ja.
2: Maar is het niet? Het waait best wel, hè?
6: Het waait flink, ja, inderdaad.
2: Dus zit ook vlak bij de kust?
6: Ja, inderdaad. En dan waait het eigenlijk altijd. Maar dat beestje dat zal zich wel vasthouden. En dan en een beetje geluk komt hij zo makkelijker in mijn net. Maar we gaan eerst maar eens kijken of we gallen kunnen vinden.
2: Oh ja, dat natuurlijk. Want dat is het meest kenmerkende natuurlijk van deze rietsigaar-galvlieg.
8: Wilde asperge.
2: Wat zeg je, Jan?
8: Wilde asperge.
2: Ga je dat eten?
8: Ja, dat kun je ook eten, ja.
6: Maar wilde asperge?
8: Dit, ja. Dit is gewoon een asperge.
6: Even wat anders. Ik heb intussen gewoon al de eerste gallen gespot. En ik ga nu kijken of Chris ze ook ziet. Ja.
2: Oh, Chris, je wordt getest, ja, jongen. Je wordt getest hier.
5: Ik zie ze ook. Nee, ik zie ze niet.
2: Ja, je kan het voor de radio wel zeggen, maar.
5: Ja, ik zie het.
8: Nou, wijs ze maar aan, man.
6: Ik zie ze hier. Gewoon voor mijn neus.
5: Oh, hier.
6: Ja.
5: Ja.
2: Beschrijf hem eens. Nou,
5: ja, je ziet echt een verdikking in het riet. Een soort van woekering. Ik omschreef het zelf als je been breekt, krijg je botwoekering. Dat is wat de rietsigaargalvlieg ongeveer een beetje doet met het riet. Om het maar voor leken uit te leggen. Dus ja, je ziet een verdikking in het riet. En dat noem je het gal. Nou, hoop ik dat ik het goed heb uitgelegd.
2: Stijn, heeft hij dat goed uitgelegd?
8: Zeg maar ja.
3: Ja. Nee, iets met een vergroeiing. Dat klopt helemaal, ja. Dus het is een trigger. Dat eitje wat die vlieg legt, dat is een trigger voor de plant om... Een soort reactie, een soort afweerreactie of een ontstekingsreactie, wat dan ook, iets van verdediging op te roepen. Die gal die ontstaat eigenlijk als reactie op dat eitje. En dat is precies wat die vlieg beoogd heeft, of waar die vlieg het van moet hebben. Dus, en nou is het ook een beetje verwarrend, want er is een hele duidelijke sigaar altijd die je langs slootkanten en langs oevers ziet. Maar dat is de bloeiwijze eigenlijk van de listdodde. En dat is een heel ander ding. En dat is wat mensen misschien vaak herkennen als dat zal wel de rietsigaar zijn. Maar de echte rietsigaar door de rietsigaar galvlieg gemaakt, dat is dus een veel kleiner, onopvallender galletje eigenlijk. Ja.
6: Maar ik zag er daar nog wel eentje en daar is er nog één. Dus ja.
2: Nou, hij is er. Zij is er.
4: Ja, want de stengels met de gallen die zijn ook kleiner gebleven. Juist omdat die gal ontstaat, stopt die stengel met doorgroeien. En vormt daar die knots op lagere hoogte. Dus eigenlijk alles wat hier hoog zit aan oud riet, daar zitten zeker geen gallen in. Dat zijn juist de lage stengels die dan boven abrupt ophouden. Dat zijn de gallen.
2: Die sigaar zit altijd aan de bovenkant van zo'n rietstengel?
4: Ja.
2: Ik begreep ook dat daar weer andere insecten in gaan zitten. Hè? Dat toch het mooie ook was van deze...
4: Faciliterende grote rietsigaargalvlieg.
2: Ja, en hoezo faciliteren?
4: Nou, er zijn allerlei andere beesten die ook weer hun eieren daarbij leggen. En die eten gewoon vrolijk mee van deze gallen. Vervolgens krijg je natuurlijk parasitaire wespen die weer eitjes erin leggen. Die de maden van deze vlieg weer opeten. Maar in het jaar daarop, als daar een holte is ontstaan, dus er staat die oude gal, die staat daar en daar zit alleen maar een holte in, kunnen daar twee soorten maskerbijen in gaan nestelen. Sommige graafwespjes doen dat. En er zijn in de winter, dat heeft Stijn ontdekt, ook weer sprinkhanen die hun eieren leggen in die gallen.
2: Kunnen we eens kijken of er iets in zit of is dat, mag dat niet?
6: Ja, alleen deze zijn oud, maar goed, we kunnen hem opensnijden, tuurlijk.
4: Ik heb hier al een overwinteraar. Eentje die aan het schuilen was in deze gal, en dat is een spin.
2: Een klein spinnetje.
4: Ja, dus die heeft niet per se dat hij nou per se van deze gal afhankelijk is. Maar die vond het wel een prettige plek om zich te verstoppen.
2: Oh ja.
4: Ja, er zijn meer vliegen
6: met. Ik ben geneigd om even te gaan slepen en te hopen dat er een vlieg in mijn net terechtkomt.
2: Ja. Ja, misschien kunnen Chris en Bianca ook wel mee helpen slepen. Is dat leuk om ze te leren?
6: Zeker. Sterker nog, ik doe het even voor.
5: Ja, ja, neem me even op sleeptouw.
6: De beweging die je maakt is dit. Dus het is niet dit slepen, want dan vang je niks.
5: Oké, dus je gaat echt zigzaggend.
6: Ja, terwijl je loopt.
5: Terwijl je loopt. Ik zie daar dus iets wat ik kan.
2: Nou, intussen verspreidt iedereen zich een beetje met de sleepnetten. Stijn komt er ook even bij.
6: Ja, we gaan hem even legen hier op een klopscherm.
5: Oké. Okay.
6: Ja.
5: Spinnen, zie ik.
6: Ja. Heel veel. Snipvlieg. Anaspis.
5: Wat leuk, hè.
6: Oh, kijk eens wat een mooie. Okay.
5: Een teek of niet?
6: Nee, joh. Nee.
5: Oh.
6: Nee,
5: is een
6: Het is een haantje, dat is een springend kevertje. En dit is een snuitkever.
9: Wat een mooi blauw, azuurblauw. Ja.
6: Oh, nefrotoma. Dit is een, zeg maar een tijger, langpootmug. Ik zie van alles een haft. Kijk eens, een eendagsvlieg.
5: Ach, dan treffen we net vandaag.
9: En die?
6: Ja, die springen.
5: Wat is dit leuk?
6: Ja, leuk, hè? Nou.
5: Ja, kleintje.
2: Maar geen rietsigaar galvlieg, jongens.
6: Nee, ik zie wel vliegjes. Oh, hier nog steeds die eendagsvlieg. Dat is een vrouw.
4: Het is een beetje deze grootte, maar het beest is dan nog plomper, nog dikker.
2: Ja, oh, dus best groot dus eigenlijk.
4: Ja, ja, we zijn er echt op zoek naar een heel groot insect eigenlijk.
5: Het is een kleine huisvlieg, toch? Zo moet je het zien?
6: Ja, ja, ja. Maar iets gebochelder.
5: Iets gebochelder,
4: ja.
5: Dat is
4: ja, fitter, plomper.
6: Een kleine huisvlieg.
4: Ja.
2: Dat mensen willen zoeken een fitte huisvlieg.
5: Met een bochel.
2: Succes.
6: Weer twee teken, jeetje. Het is,
2: okay. Oh, Jan komt weer met een...
4: Een sigaar voor je.
2: Een sigaar, ja, krijgt Stijn. En Jan heeft een net vol met insecten. Wie weet. Even kijken.
6: Dit is een bladwesp. Ja, dit is een bij. Nee, dat
4: was... geen masker bij.
6: Nee, dat was een graafwespje.
2: Stijn is intussen een sigaar. Terwijl wij lopen te ahoeren, zit Stijn heel rustig een sigaar open te snijden.
5: Kijk, kijk, kijk. Ik denk dat
6: dit is een pop.
5: Het lijkt er wel heel goed
4: uit.
5: Een pop van de sigaarvlieg.
2: Echt waar, dit is de pop.
4: Oké.
2: Okay. Oh.
4: Dit is niet helemaal een tonnetje. Hier zit toch wel iets aan
6: structuur
4: in.
5: Ja, dit is hem.
6: Ja.
2: Oh. Meen je, is dit hem?
5: Ja, hij is wel geparasiteerd, want er zit een sluipwesp binnenin.
2: Oh ja, dat zie je nu al.
5: Ja, dus hier is de oogjes zitten. Hier. Ja.
2: Maar dit is wel de pop van de rietsigaargalvlieg.
5: Ja, deze pilvorm, zeg maar, de verrijstkorrel eigenlijk zo, zo kun je het een beetje zien.
2: Die deze kleur heeft hij ook, normaal
5: zou die dus meer rood-bruin moeten
2: zijn.
5: Ja,
2: precies. Ja. Hij is nu een beetje gelig, toch?
5: Ja.
6: Is te zien.
4: Ik zie een vlieg.
2: Zie je een vlieg?
4: Ik zie een vlieg, grote ogen.
2: Geen wesp. Okay. Oh, kijk, nu wordt het spannend.
5: Oh, kijk eens aan.
4: Ik zie hem. Ik zie snel.
6: Dan gaan we nu wachten tot hij uitsluit. Ja,
4: ja.
6: Ja.
4: Of hoe lang duurt dat? Ik niet, maar... ja, het zijn ook vliegenogen die ik zie. Ja, dat duurt nog een maand misschien. Dus,
2: okay. Hoe lang duurt dat nog?
5: Een maand misschien of een paar weken.
2: Maar kunnen we hier dan alleen maar op één manier achterkomen, namelijk door hem uit te kweken?
6: Ja. Ja, ik ga hem uitkweken.
2: En dan moeten jullie ons even laten weten wat het geworden is.
6: Ja, ja. Natuurlijk. Ja.
2: Nou, dat is nog spannend. Het is een cliffhangertje.
5: Nou...
2: Maar geen rietsigaargalvlieg, jongens?
6: Nee, nou geen volwassen rietsigaargalvlieg nog. Maar ja, we kunnen nog één poging wagen.
2: Zullen we nog één sleep doen met z'n allen?
4: Ja, het feit dat ik nog in,
5: Bianca?
4: Nog in die poep zat. Ja. Betekent dat ze hier misschien nog niet zijn uitgekomen?
6: Als dat geen wesp is. Ja. Gaan we nog zien.
2: Oh, dat zou natuurlijk nog kunnen, dat hij gewoon nog niet hier vliegt.
4: Ja. Maar we hebben ze dus 10 dagen geleden hebben ze gezien. Maar ja, dat was in Flevoland. Toch een ander gebied. En hier is het misschien toch net te koud geweest aan de kust.
2: Ja, het zou zomaar kunnen.
4: En dan zitten ze hier misschien nog net te wachten tot het wel weer mooi weer wordt.
2: Ja, de zon is net weer begonnen te schijnen, dus...
5: Ik ga nog even echt aan de waterkant misschien.
2: Ja.
0: Aglaya en Chris en Jesper en het hele stel, ze vonden dus geen volwassen grote rietsigaar galvlieg, maar wel de pop van deze vlieg in een van de gallen. En een foto van de pop vind je op vroegevogels.bnnvara.nl.

0: De Brontel La Toupie, opus 22 van Georges Bizet, uitgevoerd door pianoduo Krommelink. Ecoloog Atze van der Goten en verslaggever Marlijn Snijders volgen al sinds februari de kolonie Blauwe Reigers in het Amsterdamse bos. De jongen zijn ondertussen flink gegroeid en sommigen zijn al druk bezig met vliegoefeningen. U hoort deel 4 van het Blauwe Reigerfeuilleton.
1: Weer een kabaal.
2: Ja, lekker. Klinkt goed.
1: Heerlijk, hè?
2: Ja. Eens kijken of we daar de kuikens...
1: We horen ze wel. Ja. En ze zouden toch nu de tijd hebben van... we gaan eens een keer proberen te vliegen.
2: Ja, dat kan zomaar, want het is ondertussen natuurlijk al bijna juni. Dus het kan zomaar zijn als ze de eerste eieren natuurlijk al februari, maart hebben gelegd... dat die jongen die als eerste uit zijn gekomen, dat die nou al bijna vliegsvlug zijn. Dus... ja, dat zal leuk zijn.
1: Heerlijk. Ja.
2: Maar het is ook heel groen geworden in het bos. Dus we zien niet meer goed waar die nesten zitten. Want die bomen die hebben het ook niet nagelaten dit voorjaar om flink groen te worden. Veel bladeren, bloemen. Dus we moeten even een goed hoekje. Onze favoriete plekjes om naar ze te kijken, die zijn een beetje verstopt geraakt natuurlijk.
1: Ja, dus we moeten het is ook nu op geluid,
2: ja,
1: denk ik.
2: Op geluid hoort het steeds meer.
1: Dat maken ze gelukkig nog steeds.
2: Ja. Ja. Wat een geluiden. Ik kan misschien dat, in ieder geval dat ene nest erachter even proberen.
1: Daar even over. Ja.
2: Even zoeken. Ik heb er hier eentje in beeld nu. Die zit op het nest. Maar het is een volwassene. Zit lekker in het zonnetje.
1: Ja, en daar hoor ik ook allerlei taferelen.
2: Ja, of we moeten inderdaad even hier straks even het paadje
1: er weer
2: lopen,
1: in, hè? Ja. Ja.
2: Want hier staan gewoon een paar loofbomen en die zijn nu helemaal groen.
1: Er is niets meer van die nesten te
2: nee,
1: zien.
2: Nee, het is... lijkt alsof iemand hier gewoon bezig is geweest om te verven, hè? Het zijn allemaal van die verspenders. Echt gigantisch.
1: Zo erg hebben we het nog niet
2: nee,
1: gehad
2: dit
1: met
2: is
1: zoveel
2: echt
1: kak.
2: Niet normaal.
1: Nou, die daar zo. Die is helemaal wit.
2: Ja.
1: Daar weten we wel dat er een nest zit daar
2: ja,
1: ergens.
2: Ja, die moet hierboven zitten dan, ja. Oh, kijk, hier kunnen we...
1: Oh, daar zitten er twee nesten.
2: Oké. Okay.
1: En daar zit ook een nest.
2: Ja, er zijn hier meerdere. Maar het is nog verdacht stil, hè?
1: Wat zei je, Atze?
2: Maar zag ik net in een van die nesten echt een kuiken bewegen. Oh ja. Dus als je deze stam volgt,
1: ja.
2: En dan helemaal links daarboven van die onder die oksel,
1: ja.
2: Van die grote uitloper,
1: oh ja, ik zie hem.
2: Daar zie je een kleintje bewegen,
1: ja.
2: Denk ik. Dat een kuiken is. Zo, die zijn echt aan het spelen. In ieder geval echt aan het flapperen al met die vleugels.
1: En dan ben je zo onhandig en zo groot. Oh,
2: ja.
1: Oh.
2: Die zijtakken van die boom die zitten ook in de weg. Daar komt hij dan tegenaan met zijn vleugels. Oh ja. Ja, vorige keer was het nog een beetje een donsbeest. Maar je ziet nu al echt dat hij een verenpakket heeft gekregen. Dus het begint al echt meer op een reiger te lijken. Best groot ook al, hè?
1: En hoeveel zitten er? Zie je dat?
2: Ik denk dat er misschien twee op het nest zitten.
1: Oké. Okay. En dan moet je dus allebei je ruimte op eisen om wat
2: ja.
1: te flappen.
2: Dat is flink tegen elkaar opflapperen. Ja.
1: Maar leuk, hè? Dan gaan ze van tak tot tak.
2: Ja, dit is top. En ze zijn duidelijk veel lichter dan die ouders. Dus ze hebben echt een heel licht grijzige, fletse verenkleed. En ze hebben nog niet echt die duidelijke wit-zwarte contouren. En die sierveren zoals die ouders hebben. En ze zijn ook nog echt een slag kleiner. Maar ja, dit begint al wel op een reiger te lijken.
1: Ik wil net zeggen, herkenbaar.
2: Ja. Echt, dat gekrijs is volgens mij ook nog meer voorbehouden aan die ouders.
1: Ik zie Amerikaanse
2: ja,
1: rivierkreeft.
2: Wel,
1: enorm veel
2: ja.
1: weer.
2: Ja, hier weer. Ja.
1: Ja, moet je zien hoeveel ze aan...
2: Ja, dit is niet normaal.
1: Dit is meer dan vorige keer.
2: Het hele pad ligt vol.
1: Ja, het is gewoon oranje gekleurd.
2: Ja, het is echt wit met poep en rode Amerikaanse rivierkreeft. Dat is alles wat je kan vinden onder deze reigernesten. En we hadden dus misschien een braakbal van de reigers gezien.
1: Ja, dat moeten we even zoeken.
2: Ja, hier. Ik denk dat dit braakballen zijn. En je ziet allemaal haren ertussen zitten, veren en ook rode Amerikaanse rivierkreeftresten. Dus die reigers die slokken natuurlijk alles op en hebben niet de skills, laat maar zeggen, om alle botjes en alle vacht en veren eraf te plukken. Dus soms dan, als dat zich ophoopt, dan braken ze eigenlijk zo'n braakbal uit. Dus veel mensen denken natuurlijk dat ze alleen voorbestemd aan uilen.
1: Ja.
2: Maar net zo goed doen reigers dat ook. En hier zie je dus echt een hele grote braakbal van een van die, ik denk wel van die ouders misschien. Het is echt een flinke hoop. Nou, wat zie je er allemaal in zitten? Veel haren.
1: Ja.
2: Dus ze hebben dus vooral, denk ik, bijvoorbeeld muizen gegeten of mollen, dat soort beesten. Veren zien we niet echt. Het kan ook zijn dat die veren natuurlijk wel een beetje zijn opgelost in de darmen van die, of in die maag van die reiger.
1: En dan al die stukjes Amerikaans rivierkreeft.
2: Ja, dat die op het menu staan hier is wel echt duidelijk. En dat is maar goed ook, want die rode Amerikaanse rivierkreeft willen we natuurlijk minder. Dus het is hartstikke mooi om te zien dat die reigers daar zoveel van eten hier.
1: We hebben eigenlijk ook nog een beetje wetenschappelijk onderzoek gedaan.
2: Ja, misschien wel. Nou, ik heb inderdaad zoveel. Het is sinds de eerste keer dat we hier zijn, ligt de rode Amerikaanse rivierkreeft. Het is alleen maar meer geworden.
1: Ja.
2: Dus dat is wel echt top. Echt top. Ja, leuk om die braakballen nu zo goed te zien.
1: Ja, jongens. Ja, die adulten vliegen nog af en aan, hè?
2: Ja. En ze hebben echt heel mooi zo'n aanvliegroute. Dus er is hier, precies bij het bruggetje, is een plek waar niet zoveel bomen staan. En daar vliegen ze continu in en uit. Dus ze hebben heel mooi echt zo'n soort van landingsbaan en vertrekbaan. Vanaf waar ze dan voedsel gaan zoeken. En je ziet ook hier een mooie knobbelzwaan zwemmen. Die nu naar ons toe komt. En die eenden ook. En die hebben zo'n verenpakket. Waar als er dan een druppel op ligt, dan zie je die zo afglijden.
1: Ja.
2: Omdat
1: ja.
2: ze een soort van olieachtige substantie hebben. Dat heel hydrofoob is. Dus dat is eigenlijk niet.
1: Het is waterdicht.
2: En die reigers die hebben dat niet. Die hebben in plaats daarvan hebben zij een soort van poeder dat een beetje komt van hun eigen veren. Als die op een gegeven moment te lang worden aan de uiteinden, wordt dat een beetje korrelige substantie.
1: Ja.
2: En daarmee poetsen zij zich eigenlijk schoon. Want reigers hebben natuurlijk ook een best wel mooi verenpakket. Maar anders dan die waterafstotende veren van veel watervogels hebben zij dus die poeder. Waarmee ze zich eigenlijk schoonpoetsen. Want dan hebben ze tussen hun nagels hebben ze nog een soort van extra nagel. Wat een soort van kammetje is.
1: Nou.
2: En daarmee gaan ze dan door dat verenpakket. Dan zie je ze ook zo met die klauwen door die veren gaan. En dan poetsen ze zich eigenlijk schoon met dat poeder en die nagel. Dus zo houden de reigers hun veren schoon. Dat is wel bijzonder, hè?
1: We leren toch elke keer wat. Ja. Wacht even, daar wordt geflapperd en heel duidelijk.
2: Ja, ja.
1: Zie je hem?
2: Is het een juveniel?
1: Nou.
2: Ja, dat is een jong. Een kuiken. Ja, veel kleinere snavel nog. Maar je ziet hem helemaal niet goed. We kunnen even nog iets dichterbij.
1: Oh, kijk, daar gaan ze.
2: Oh ja, hij is aan het flapperen.
1: En die daar links onder.
2: Oh, kijk, hij vliegt al. Wow.
1: Hij vloog.
2: Hij vloog al. Ze kunnen al vliegen.
1: Het was een meter, hij deed het wel.
2: En we wilden net gaan en toen zagen we toch nog een kuiken vliegen. Wow.
1: Onhandig, hè?
2: Ja, echt heel onhandig nog. Het is echt duidelijk een nieuwe fase. Vorige fase zaten echt nog op het nest. En nu zijn ze echt al mobieler. Leuk.

0: Nemo Egg uit de film Finding Nemo uit 2003. Muziek die werd gecomponeerd door de Amerikaan Thomas Newman. En de merel op onze buitenmicrofoon hier op het Mediapark. Koraalriffen zijn belangrijk voor het leven in de zee, maar ze staan ook flink onder druk. Sander van Loopik van Diergaarde Blijdorp doet al 5 jaar onderzoek aan deze kraamkamers van de oceaan. Vandaar de Finding Nemo-muziek. Sander heeft van het redden van de riffen zijn levenswerk gemaakt. En het geheim zit in de visseneitjes. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kondig je dus straks al aan aquarist van... ik vond het zo'n mooie woord, dus niet aquarellist. Aquarist van Diergaarde Blijdorp, hè?
1: Ja, nou ja, zo ben ik begonnen. Ik ben nou eigenlijk fulltime aan het werk gewoon voor Rovaries. Maar de vorige keer dat we spraken was ik inderdaad nog aquarist. En dat is eigenlijk niks anders dan een dierverzorger onder water. Ja. Zo kan je het zeggen.
0: En nu dus Rovaries. Wat is Rovaries?
1: Rovaries is een programma om eigenlijk fokprogramma's mee te kunnen maken, zeg ik wel eens. Dus het idee is begonnen met kan je vis kweken in open water. Maar daarvoor moet je eerst weten welk eitje bij welke vis hoort. En dat onderzoeken we. En dat noemen wij onze Expedition met EGG.
0: Ja. Nou, je hebt het al genoemd. Expedition. Wat is Expedition? Want het is een nieuw platform, hè?
1: Ja.
0: Wat doet dat?
1: Het idee is eigenlijk om ervoor te zorgen dat ook mensen die geen wetenschapper zijn of minder ver van vissen, die wat verder van vissen afstaan, ook een bijdrage kunnen leveren. En het is eigenlijk een citizen science platform om visvoortplanting bij te houden. Dus wij doen natuurlijk zelf al veel die eitjes vangen. Dat doen we met speciale netten en daar kan ik zo nog wel wat meer over vertellen. Dan hebben we ook nog duikers, die kunnen het zien. Die kunnen dat filmen en die kunnen dat uploaden. En vissers, die maken zeker in de Cariben nog heel vaak de vis gewoon op de boot. Het zijn helemaal niet zulke grote professionele schepen als we hier hebben in Nederland. En op het moment dat ze dat doen, dan halen ze de ingewanden en de eitjes eruit. Die gooien ze eigenlijk overboord. En dat is data. En ik zeg wel, dat is niet alleen data. Dat is nieuw leven en dus hoop. En als we dat kunnen meten, dan hebben we misschien wel een hele mooie tool voor oceanen, in de breedste zin en zeker voor riffen, want daar is het mee begonnen. Natuurlijk.
0: Dus een platform, een tool om aan citizen science te doen, om erachter te komen welke eitjes hangen er nou rond in die zee.
1: Ja.
0: Waarom zijn, want jij wilt, en ik zei net al, je hebt je tot doel gesteld om riffen te redden. Misschien eerst maar, waarom zijn die riffen zo belangrijk?
1: Ze zijn als eerst een livelihood voor heel veel mensen. Op Bonaire bijvoorbeeld is het de enige bron van natuurlijk voedsel eigenlijk. De rest wordt allemaal van buitenaf gehaald. Door vissen te vangen inderdaad. En ze zijn echt biodiversiteitshotspots. Het is minder dan 1% van het zeeleven. Maar meer dan een kwart van de vissen is afhankelijk van die riffen. Dus als ze er niet meer zijn, hebben we een heel erg groot probleem.
0: Wat doen ze daar dan bij die riffen? Wat hebben ze eraan?
1: Wat ze daar doen is daar of leven of voortplanten. Bijvoorbeeld ook van grotere pelagische vissensoorten, zoals tonijnen, vinden wij ook gewoon eitjes. Dus zij hoeven daar misschien niet per se te leven. Maar het nieuwe leven, die eitjes, die zetten ze daar wel af. En dat is niet voor niets.
0: Ja. Dus riffen wereldwijd zijn de grote kraamkamer van leven in de zee.
1: Ja.
0: Daar begint heel veel leven mee. En daarom is het verschrikkelijk dat die riffen achteruit gaan.
1: Ja, zeker. Ik noem het wel eens één grote Jenga-toren. Waar we de hele tijd allemaal blokjes uit zien verdwijnen. En we zijn de hele tijd aan het kijken, vooral vanuit een helikopter, hoe belangrijk ze zijn. Dus bijvoorbeeld dan zeggen we een papegaaivis of een doktersvis, die is super belangrijk voor het rif. Want het is een soort tuinman die de algjes weghaalt. En koraal is een diertje. Dat met een plantje samenleeft. Dus dat leeft, dat gaat altijd langzamer groeien dan het plantje zelf. Dus je hebt iets nodig om onkruid te wieden. En ondertussen weten we niet eens welk eitje bij welke vis hoort.
0: Dit is een groot vraagteken. Jij wil dus koralen redden. Daarom richt jij je op vis. En daarom richt jij je op de kennis over vissen eitjes.
1: Ja, want eigenlijk, ik zeg altijd, je meet weerbaarheid als je ziet dat die dieren nog voortplanten. En als we dat met z'n allen vergeten, zijn we misschien ook al met z'n allen vergeten een beetje hoopvol te kijken naar de natuur. Zeker als je ziet dat er zoveel slecht gaat. Hè? Maandag, morgen, World Ocean Day. De meeste berichten zullen er vooral over gaan dat de oceanen achteruit gaan. En dat gaan ze ook. Maar als we ondertussen niet eens hebben gekeken naar nieuw leven en dus hoop, dan denk ik dat we er nog een grote slag te slagen valt. En dat daar gewoon nog een stukje extra hoop te meten valt. Ja. En dat is wat we proberen te doen.
0: Maar ik begrijp dat... Kijk, we kunnen natuurlijk duiken. En dan zie je allerlei vissen zwemmen. Die doktersvis, Nemo. En we herkennen ze allemaal en we weten ervan. Maar nu blijkt er een gat te zijn in de kennis tussen de vis, die we wel weten, en het eitje dat daarbij hoort.
1: Ja, het grappige is ook, ze poppen eigenlijk dan op als 9 van 10 keer een juveniel visje. Dus wij werken bijvoorbeeld veel met de blauwe doktersvis. En die worden dan bijvoorbeeld wel eens in de mangroven gezien. En dan zeggen we wel eens, dat is de kraamkamer. En wat ik altijd zeg is, ja, dat weten we helemaal niet. Want een kraamkamer insinueert opgroeien, maar waar dan? Of wanneer in hun leven?
0: Als je kleine visjes ziet zwemmen.
1: Daarvoor heb je een eitje, heb je nog een larfje. Ja. En dan pas zie je een klein visje zwemmen. Is het dan een peuterspeelzaal? Of het fietsen ook achter de middelbare school als we het op die manier beschouwen? Ja, dat weten we eigenlijk van heel veel soorten nog helemaal niet.
0: Dus jij wil weten waar is precies de couveuse, zeg maar?
1: Ja.
0: Of de bevallingskamer? En waar zijn de eitjes?
1: Ja, en dat zijn we eigenlijk rond Bonaire aan het doen. En dat doen we met deze netten. Ik heb een kleintje meegenomen.
0: Je hebt hier een grote trechtervormige stofzuigerzak.
1: Ja, en in Bonaire zijn ze echt 1,5 meter.
0: Mensen die meekijken op de NPO Radio 1 app, die kunnen nu jou zien wapperen met een grote zak.
1: En daar achteraan zit eigenlijk een flesje met een gaasje erop. En het is vrij simpel. Op het moment dat wij duikend iets zien, dan kunnen wij dus die voorplanting zien. Dan zwemmen we er eigenlijk dwars doorheen en pakken we die eitjes. Halen we het flesje eraf, doen we het dopje erop en dan weten we, oké, op deze plek hebben we van deze soort een eitje. Dan hebben we eigenlijk op die manier uitgevonden welk eitje bij welke vis hoort. En we doen het ook wel eens passief ergens ophangen. Dus je vangt eigenlijk visseneitjes, die stromen door dat net heen. En dan zetten we die op de foto en nemen we een DNA-analyse. En dan proberen we er op die manier ook achter te komen, als we het niet hebben gezien, welke vissen er dan voortplanten.
0: Maar vissen leggen eitjes. De meeste vissen leggen eitjes.
1: Ja.
0: Toch? Ja. Onder andere op dat koraal. Die zitten daartussen of die plakken
1: eraan
0: vast.
1: Dat zijn de meeste vissen, zo'n 20%, die doen het benties. Dat betekent dat ze hun eitjes ergens gewoon opleggen. Of ze leggen echt een ei. Maar bijna alle vissen, 80%, leggen pelagische vissen eitjes. Dat betekent dat ze zo
0: in het water.
1: Ja, de enige ouderlijke daad is de daad, zou je kunnen zeggen.
0: Oké. Maar nu is dus het probleem dat jullie niet weten welk eitje bij welke vis hoort.
1: Ja, dat
0: terwijl klopt. Vogels, kievieten, grutto's, nou, de kenner weet het precies. Maar jij weet dat niet.
1: Nee.
0: Als jij een eitje ziet.
1: Nou, het grappige is, je zou me nu een expert kunnen noemen. En dat is nog steeds maar op 10% van die pelagische visseitjes.
0: Want zien die er allemaal hetzelfde uit of zo?
1: Ze lijken heel erg op elkaar. Ze zijn klein, drijvend en doorzichtig. 0,5 millimeter groot, dus je moet ook nog heel erg goed zoeken. En het stomme daarvan is, wij hebben daar echt hulp bij nodig. En wat we daarvoor hebben gemaakt is een artificial intelligence tool, AI. Ja, en die helpt ons eigenlijk nog meer kenmerken te zoeken. En die zijn we nu langzaam aan het vullen. Maar voor jouw beeld, toen ik begon, dus de eerste keer op Bonaire, waren er 12 wetenschappelijke papers waar ik pelagische visseneitjes die in de Cariben leefden kon vinden. En die waren meestal nog in zwart-wit. Dus daar kon je nog niet heel veel mee. Dus we hebben eigenlijk zelf ook een gestandaardiseerde fotomethode, zodat we het in kleur hebben, maar ook kunnen filmen. Dus we hebben voor het eerst een papegaaivisje die uit het ei komt gefilmd.
0: Oh ja.
1: Dat is super gaaf.
0: Yeah.
1: En het stomme daarvan is dat we eigenlijk, als je dat dus nog allemaal kan zien en ontdekken, misschien moeten we onze Darwin-bril een keer voor een Darwin-duikbril verwisselen. En ons weer verbazen over hoe weinig we weten.
0: Maar je hebt nu dus die AI-tool.
1: Ja.
0: Als je daar een foto in stopt, kan AI uitvogelen van bij welke vis die hoort. Maar je moet aan foto's komen. Dus jij roept mensen op om...
1: We hopen eigenlijk om eerst
0: te doen.
1: Ja, om eerst erachter te komen waar gebeurt het überhaupt. Zodat ik daarna eigenlijk het platform uit kan breiden met wetenschappers die op dezelfde manier foto's maken. Zodat we een wereldwijde eitjesdatabase aan kunnen leggen. Want we weten gewoon met z'n allen nog niet hoe het eruit ziet. Laten we er in godsnaam voor zorgen dat we dat zo snel mogelijk doen. Want het is 1, heel gaaf. Ik bedoel, je kan gewoon letterlijk soorten voor het eerst op de foto zetten. Dat heb ik waarschijnlijk afgelopen week nog gedaan.
0: Ja.
1: Hoe tof is dat?
0: En, dus je roept mensen op om... werkt dat nu al? Om foto's
1: dus
0: te
1: duikers,
0: loaden?
1: Ja, dus snorkelaars. Als je nu gewoon hier in de Oosterschelde een vis ziet voorplanten en je hebt daar een filmpje van, dan kan je die gewoon via expedition.org kan je die uploaden. En zo kan jij al helpen om nieuw leven en dus hoop te meten. Ook hier in Nederland.
0: Zien voortplanten, wat bedoel je daar precies mee? Dan zie je een vis en dan? Wat doet hij?
1: Wat ze eigenlijk vaak doen is of in een paartje of in een groep samenkomen. En dan zie je heel vaak verschillende methodes. Maar wat er meestal gebeurt is dat er of een vrouwtje volgt. Dus een mannetje probeert eigenlijk het vrouwtje mee te nemen. Alsof ze in de club zijn, zeg ik wel eens gekscherend. En dan laten ze die eitjes en sperma zo los. Dus het is een heel klein wolkje. Of het gebeurt in een groep. Dus dan zie je eigenlijk juist dat de vrouwtjes beginnen met omhoog zwemmen. En de mannetjes gaan erachteraan. En daar hebben we ook wel voorbeelden van. Dus als je op de website zoekt, dan zie je daar ook wat voorbeelden
0: dus dat
1: bij.
0: Dat soort foto's, maar het kunnen ook foto's zijn van... als je het geluk hebt ergens een keer eitjes te zien...
1: Dat zou helemaal gaaf
0: zweven,
1: zijn.
0: Of laat het weten.
1: Ja, want er zit zoveel kennis die we nog missen. Ook voor vissers dus. Als een visser hier ook eitjes heeft als hij hem schoonmaakt. Ja, het is gewoon data.
0: Fotografeer. En dan? Want dan is dat allemaal bij jullie. Dan weet je op een gegeven moment... oké, deze vis hoort bij dit eitje. En dan?
1: Nou, dat is één al heel erg belangrijk. Want als we dat niet weten, dan kan je ook niet beschermen. Wij hopen natuurlijk uiteindelijk terug te kunnen gaan met waar we begonnen. Kan je er meer van maken. Maar andersom kan je ook proactiever visserijbeleid maken. Hè, dat er meer meegaat in de seizoenen.
0: Nu want dan weet je bijvoorbeeld ook wat nou de kraamkamer hotspots zijn voor bepaalde vissen. En dan kun je zeggen, hier moeten we vanaf blijven. Dit moet
1: zeker. En ook wanneer ze het doen. Dus er zijn soorten die doen het bijna elke dag. Maar er zijn ook soorten die doen het net als panda. Maar één keer in het jaar op een specifiek plekje. Op een
0: dus bijvoorbeeld net zoals van weidevogels weten. Nou jongens, laten we met die weilanden in het voorjaar voorzichtig omgaan. Ja. Maar in september. In oktober zitten ze daar niet te broeden, dus rijd er maar overheen met je tractor.
1: Ja, voor heel veel vissen weten we dat niet. Nee. Ik bedoel, er zijn zelfs vissen waar wij voor het allereerst de voorplanting überhaupt hebben gedocumenteerd door een eitje op de foto te zetten.
0: Waanzinnig interessant. Wij gaan afronden, Sander. Je komt vast nog een keer terug, maar erg belangrijk verhaal. Meer informatie over misschien hoe je mee kunt doen op onze website met dat expedition.org. En ik wens je waanzinnig veel succes.
1: Dankjewel.
0: Heel even naar OVT. Daar zit Abda Bouzarda. Abdou, goedemorgen.
2: Dag Menno.
0: Nou, noem één leuk ding. Wat gaan jullie doen?
2: Ja, het is ook in het nieuws deze ochtend. Eindelijk erkenning voor de Nederlandse deelname tijdens D-Day. Maar wat deden die Nederlanders nou eigenlijk? Nou, wij gaan het vragen aan Tijmen Dokter. Hij is militair historicus.
0: Oké, Nederlanders staat die. Oh, hartstikke interessant. Nou, ik ga luisteren naar Tine, geschiedenis bij de VPRO. Vanavond ook weer Vroege Vogels TV. We zijn in de geweldig mooie natuur in en rond Den Bosch. Grote modderkruipers, libellen, orchideeën, direct langs de stad. Bossenbollen komen ook langs. Vanavond 7:30 NPO 2. En we eindigen met deze fenonijnmelding.
3: Met Eva-Marion Scherwitz uit Almere. Zaterdag maakten we een 2 uur durende rit met 2 ecokarren door het natuurgebied van de Oostvaardersplassen om ons 50-jarig huwelijk te vieren. Groot was onze verrassing en blijdschap toen er wel 5, 6, 7, 8, 9, 10 veearenden boven de ecokarren vlogen op hun eigen specifieke, indrukwekkende manier. Een groot cadeau.
4: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
5: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
4: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
6: Ja, dat klopt wel.
4: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
6: Er komen dingen ervoor die niet heel fijn zijn.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
11: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
12: gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
15: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
17: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: NPO Radio 1.
19: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op de komst van Ye door zijn antisemitische uitspraken die hij eerder deed. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied, in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een brand bij een huis in Eindhoven is een explosie geweest vannacht. En daarna brak brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade opgelopen, maar er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 20. Morgen regenachtig en dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: NPO Radio 1. VPRO.
23: OVT.
24: Over de onvoltooid verleden tijd.
25: Welkom bij OVT, met de geschiedenis achter de actualiteit. Paleoclimatoloog Timme Donders graaft en vroedt in bodemlagen in Zuid-Amerika. Op zoek naar het klimaat van duizenden jaren geleden. En hem vragen we of we ons druk moeten maken over de komst van El Niño. U weet wel, het weerfenomeen dat ons klimaat in de war schopt. Met het boek Persepolis liet Marjane Satrapi de wereld door de ogen van een opgroeiend meisje in revolutionair Iran kijken. De Iraans-Franse schrijver overleed deze week. Met filmmaker en fan Nafis Nia blikken we terug op het leven en nalatenschap van Satrapi. Daten blijft ingewikkeld, ondanks alle apps en eindeloze keuze. In de middeleeuwen speelden hele andere zorgen. Maar het gestuntel en ongemak rond liefde was toen ook een gegeven. Sanne Frequen, afspreken met een potentiële huwelijkspartner in de middeleeuwen lijkt me serious business. Of werd er ook vrijblijvend geflirt?
26: Er werd zeker vrijblijvend geflirt. En daar heeft Cécile de Moret een prachtig boekje over geschreven. En daar vertel ik je zo graag meer over. Want het is eigenlijk verrassend herkenbaar hoe dat er in de middeleeuwen aan toe ging.
25: Maar eerst dit.
27: The dawn of June the 6th comes up like thunder over the invasion coast. Fighter aircraft shoot up aerodromes, trains, road convoys, canals.

0: missiles, ammunition dumps, gun sites, and any enemy aircraft that come their way. Strafing such as you've never seen before, and typical of the Sky War on D-Day, which the Luftwaffe could not match. From south of England ports go Monty's invasion men to spring their surprise on von Rundstedt's Nazis. 4,000 ships and thousands of smaller craft. The gathering of the mighty armada. Description pales before the vastness of the reality. The mind recoils from the dimensions of it all.
1: De beroemde dag in 1944 dat de geallieerde landen in Normandië, D-Day. Met name Britse, Amerikaanse en Canadese soldaten streken neer op Franse stranden. Voor wat het begin van het einde voor Nazi-Duitsland zou worden. Maar er waren ook Nederlanders bij betrokken. Hun inzet wordt nu eindelijk geëerd met een nieuwe plaquette, die vanmiddag onthuld gaat worden. Maar wat deden die Nederlanders daar en hoe substantieel was die bijdrage? We vragen het militair historicus Tijmen Dokter. Welkom, Tijmen.
2: Dankjewel.
1: Ja. Wist je dat eigenlijk, dat Nederlanders hielpen bij D-Day?
2: Ja, Nederlanders zijn eigenlijk altijd overal bij betrokken. dat blijkt een soort parallel.
1: Dat is een historisch gegeven.
2: Ja, in de Tweede Wereldoorlog, waar je ook kijkt, het duidt altijd wel ergens een de Vriesen van Jansen op. Dus wat dat betreft was het niet heel wonderbaarlijk.
1: Mm. En sinds wanneer weet je dat? Dat er Nederlanders dus betrokken waren bij D-Day?
2: Dat kom je af en toe tegen als je ergens een boek leest of ergens een plaquette vindt of een monument of ergens weer een memoires opduiken.
1: Ja. Ja. En toch even gelijk maar de belangrijkste vraag misschien even stellen. Vandaag wordt het onthuld, die plaquette.
2: Ja.
1: Is het terecht dat er een plaquette voor Nederlanders komt?
2: Ik denk dat een plaquette wel goed is, omdat de Nederlandse bijdrage is niet zo groot geweest dat het een compleet monument of standbeeld verdient. Maar er zijn zeker Nederlanders betrokken geweest en dat mag wel herdacht en geëerd worden. Ja.
1: Ja. Het is ook vandaag in het nieuws, de koopvaardij, de marine. Laten we eerst beginnen bij de Nederlandse marine. Die worden ook expliciet genoemd op die plaquette. Hoe moeten we ons die voorstellen, die bijdrage van de Nederlandse marine? Leggen ze daar met Tom Hanks op het strand?
2: Nee, dat niet. Nee, volgens mij zijn er twee Nederlandse schepen betrokken geweest echt bij beschietingen van de kust. De Sumba en de Flores.
1: Mm-hmm.
2: En die hoorden bij die gigantische vloot die daar voor de kust lag. Want dat hoorden we al in het fragment net. Er waren duizenden schepen betrokken. En dat ging echt van grote slagschepen met enorme kanonnen tot hele kleine sleepbootjes en vaartuigen die voor verbindingen zorgden en zo. Mm-hmm. En onder al die duizenden schepen die er waren, waren inderdaad ook een paar Nederlandse.
1: Ja, en ik heb ook een getuigenis van een bemanningslid van de Flores. Die heb ik hier staan. Ik zou het leuk vinden als jij hem even voorleest. En dan moet je mij weer het papiertje teruggeven.
2: Oké, ja, ik word erdoor verrast, maar ik ga het zeker doen.
1: Ja.
2: dit is hem, denk ik, hè?
1: Ja, dat is hem, zeker.
2: De gaten onze granaten liggen overal rondom. En één heeft zelfs een stuk precies aan de bovenkant van het plafond weggeschoten. De ijzeren spijlen van het gewapend beton steken eruit. Hier zal wel geen mof het overleefd hebben.
1: Ja, ik had het niet beter kunnen doen. Je bent natuurlijk ook theatermaker. Dat is heel fijn. Maar we lezen dus hier een getuigenis van iemand die dus echt erbij betrokken is. En daar, ja, dit klinkt toch wel heel trots over die Nederlandse bijdrage. Maar was die Nederlandse bijdrage ook zo doorslaggevend tijdens die slag?
2: Nee, als je het echt hebt over het militaire, dan is dat niet doorslaggevend geweest. Andere schepen hadden het ook kunnen doen. Maar wat het mooie is aan de geallieerde oorlogsinspanningen, is dat daar tientallen landen aan meedoen. Dus het zijn inderdaad vooral Britten, Canadezen, Amerikanen. Mm. Maar ook inderdaad Nederlanders, Belgen, Noren, jongens uit Brazilië. Van de hele wereld doen mensen mee om die nazi's te verslaan. En dat heeft ook iets moois, vind ik.
1: Ja. Bij mij aan tafel zit ook Miranda Klaver en Sanne Frequen. Met Miranda ga ik straks praten over de EO-Jongerendag. Maar toch even aan jullie. Het is nu nieuws. Vanmiddag worden de Nederlandse deelname wordt geëerd met een plaquette. Vinden jullie dat terecht?
3: Nou, het lijkt me heel mooi als dat een erkenning is. Het lijkt me ook voor de familieleden toch altijd heel mooi als dat genoemd wordt.
1: Ja.
3: Maar ik denk, je moet ook weer niet groter maken dan het is als ik het zo hoor.
1: Ja, een plaquette. Sanne?
4: Nou, ik denk er altijd, waarom nu? En waarom zo?
1: Ja.
4: En ik denk ook, en dat vind ik ook wel interessant wat jij ervan vindt. Ja, we zitten in een moeilijke tijd waarbij juist die samenwerking, die militaire samenwerking belangrijk is. Dus dan denk ik wel, ja, hoe moet je dat eigenlijk in het huidige tijdgewricht plaatsen, hè? Waarom willen we dat graag? Dus dat vind ik dan, ja, vind ik interessantere.
1: Goeie vraag.
4: Interessantere vragen misschien dan of het goed is of niet.
1: Ja,
2: ja, we zitten 82 jaar na D-Day. Waarom is dat? Waar volgens mij het monument ook voor over gaat, is over de koopvaardij.
4: Ja.
2: Dat vind ik wel een mooi ding, omdat de koopvaardij is relatief onderbelicht in het hele verhaal van de Tweede Wereldoorlog. En ook het verhaal van D-Day dan denken we natuurlijk vooral aan grijze bootjes die 's ochtends vroeg naar de kust toe gaan, de kleppen gaan naar beneden, Tom Hanks rent naar buiten en er wordt hard gevochten.
4: Ja.
2: En dat is zeker een belangrijk deel van D-Day. Maar eigenlijk zijn die dagen die daarop volgen, die zijn echt cruciaal. Ja. Omdat er liggen daar 10.000 jongens op die stranden. Die hebben allemaal bevoorrading nodig. Die hebben nieuwe munitie nodig. Die hebben voedsel nodig. Die hebben water nodig. Die hebben soms nieuwe wapens nodig. De gewonden moeten ook weer weg worden gevoerd.
1: Mm-hmm.
2: En daarvoor is die koopvaardij van cruciaal belang.
4: Ja.
2: En daar doen ook echt veel Nederlandse schepen mee. Daar doen ook er zijn ook veel Nederlanders omgekomen bij de koopvaardij in de hele Tweede Wereldoorlog. En dat is een verhaal wat minder bekend is dan het militaire verhaal.
4: Ja.
1: Wat is heel veel Nederlanders die gesneuveld zijn? Om hoeveel hebben we het dan?
2: Nou, als je kijkt naar de hele koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog, dus echt van 1939 tot aan 1945, dan zijn er een stuk of 1200 Nederlandse schepen betrokken bij de koopvaardij. En dan heb je het over 32.000 bemanningsleden. Voor een groot deel Nederlanders, maar voor een gedeelte voeren er ook Indonesische mensen, Chinese mensen aan boord van die schepen. En 32.000, dat is best een heleboel.
1: Mm.
2: En tijdens de Tweede Wereldoorlog gold er ook een vaarplicht. Dus zij waren verplicht om op die schepen te werken en ook te blijven werken tot het einde van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
2: Dus dat is

0: En dan heb je het over 32.000 bemanningsleden. Voor een groot deel Nederlanders, maar voor een gedeelte voeren er ook Indonesische mensen, Chinese mensen aan boord van die schepen. En 32.000, dat is best een heleboel. Mm. En tijdens de Tweede Wereldoorlog gold er ook een vaarplicht. Dus zij waren verplicht om op die schepen te werken en ook te blijven werken tot het einde van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Dus dat is gigantisch geweest.
1: Ja, en misschien ook goed om erbij te vermelden dat deze plaquette is ook een initiatief van de Nederlandse Koopvaardij. Ja. Om die roltocht te eren.
0: Ja, de Stichting Koopvaardij Personeel 1940-1945. Ja.
1: Precies, heel belangrijk om dat te zeggen. En je zegt het was een decreet. Het werd besloten, dus het was ook geen keuze van de koopvaardijmensen dat ze daaraan deel moesten. Ja. Hoe ging dat dan precies?
0: Nou, hoe dat ging... Sowieso vind ik het interessant om te vertellen dat de eerste Nederlandse koopvaardijschepen die gingen al verloren voordat de Tweede Wereldoorlog Nederland überhaupt bereikt had.
1: Mm.
0: Dat vond ik echt verrassend om te lezen toen ik me hierin verdiepte. Want er waren ongeveer iets van 1100 Nederlandse schepen die koopvaardij deden. Dus die met handelsgoederen over de hele wereld voeren.
1: Mm-hmm.
0: En in september 1939 is er al een Nederlands schip, wat dus niet betrokken is bij de oorlog, die al op een Duitse zeemijn loopt en dus verloren gaat.
1: Ja.
0: En zo zijn er dus voor 10 mei 1940 al 35 Nederlandse schepen met 250 man aan boord die gewoon verloren gaan aan een oorlog waar we niet aan meedoen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus daar begint het al.
1: Ja, dus ze waren al slachtoffer. Maar goed, toch de vraag heel concreet is, de mensen op de koopvaardij die dus over de wereld aan het varen waren, die kregen opeens te horen dat er vaarplicht was.
0: Ja, op 6 juni 1940 is de koningin Wilhelmina, die met één pennestreek de complete koopvaardij verplicht om door te varen voor de geallieerde oorloginspanning.
1: En wat betekent dat concreet? Worden dan de koopvaardijschepen ook een soort van militaire schepen?
0: Nee, het is de vaarplicht lijkt in die zin een beetje op de dienstplicht. Omdat je inderdaad gedwongen wordt om door te varen. En als je daar af zou stappen, dan word je inderdaad van desertie beticht. En ook kan je opgesloten worden. Maar het is niet zo dat die jongens allemaal een militair kamp ingaan en een uniform krijgen en een militaire opleiding krijgen. En ook die schepen, dat zijn geen zwaar gepantserde, bewapende oorlogsschepen. Maar er zijn nog steeds gewoon diezelfde bootjes waarmee spullen vervoerd worden.
1: Ja.
0: Dan wel olie, dan wel... misschien is er voor de oorlog hout en koelkasten vervoerden. En tegenwoordig zijn dat dan tanks en vliegtuigen misschien. Ja. Maar dat zijn helemaal geen oorlogsschepen.
1: Dat is wel gek, want je vergelijkt met een dienstplicht en daar kwam het op neer. Maar ze waren helemaal niet getraind.
0: Nee,
1: gewoon burgers.
0: In feite wel. Het is een soort, bijna een soort tussencategorie. Want helemaal burger ben je niet meer, want je hebt die plicht. Maar het is ook zeker niet dat je een militaire rang en militaire opleiding kreeg.
1: Ja. Ze waren betrokken bij D-Day-operatie. Maar hoe cruciaal was hun rol in de koopvaardij? Want wat deden ze precies en wat vervoerden ze voor de geallieerden?
0: Ja, ze waren veel meer dan alleen D-Day natuurlijk. Ze hebben 6 jaar lang over de hele wereld gevaren. Heel veel van bijvoorbeeld Amerika naar Engeland. Mm. Maar ook in het Pacifisch gebied. De oorlog tegen Japan woedde natuurlijk. Ook daar, overal hebben ze heen en weer gevlogen. En dan heb je het echt over wapens, voertuigen, uitrusting, munitie. Maar ook brandstof, olie, voedsel ook. Sommige schepen waar die voor de oorlog personen heen en weer voeren, die werden bijvoorbeeld voor troepentransport gebruikt of ook voor gewonden. Die werden dan omgekat tot hospitaalschip. Dus eigenlijk alles wat een oorlog voerende, wat een oorlog nodig heeft, werd met die Nederlandse schepen vervoerd.
1: Ja, en je zegt, ik kom het overal in de bronnen tegen en boeken dat Nederlanders erbij betrokken waren. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog waren wij Nederlanders van doordrongen dat wij ook aan het meevechten waren en meehelpen met de geallieerden.
0: Ja, zeker. Daar was wel aandacht voor. Want Nederland is natuurlijk altijd een zeevarend land geweest. Mm-hmm. We hadden ook een relatief groot... ik las in 1939 was Nederland de zevende grootste vloot ter wereld als het gaat over handelsschepen. Nederland had ook relatief moderne schepen. Ook omdat we natuurlijk veel Nederlands-Indië heen en weer voeren. Dus die Nederlandse schepen waren echt wel gewild.
1: Ja.
0: Dus toen de oorlog uitbrak op 10 mei 1940... zijn heel veel van die schepen ook naar geallieerde havens gegaan om zich ten dienste te stellen van de geallieerde oorloginspanning.
1: Ja, en ik lees op de site van de stichting: zonder de Nederlandse koopvaardij was de bevrijding niet mogelijk geweest.
0: Ja, ik snap dat de stichting dat zegt.
1: Ja. Je lacht erbij.
0: Ja, het is zo lastig, omdat ik wil hun inspanningen en zeker ook de verliezen, er zijn 3500 jongens gesneuveld, die wil ik zeker niet teniet doen of bagatelliseren. Dat is belangrijk geweest en het is van invloed geweest. Maar als je kijkt naar die hele Tweede Wereldoorlog, dat is zo'n gigantische operatie geweest.
1: Ja.
0: Is Nederland daarin doorslaggevend geweest? Nee.
1: Wel een belangrijk radertje.
0: Maar dat is het precies. Ja.
1: Ja, en het duurt tot 1946, tot na het einde van de oorlog, dat mensen die aan het varen waren terugkwamen in Nederland. Hoe werden ze ontvangen? Als helden?
0: Ja, want die vaarplicht die geldt dus echt tot 2 maart 1946. Dus het is inderdaad niet zo dat als het op 5 mei 1945 in Nederland eindigt, of na augustus in Nederlands-Indië eindigt, dat dan die vaarplicht meteen wordt opgegeven. Tot 46 moet je door. Dus stel je voor dat jij op zo'n schip werkt en in mei of in juni 1940 wordt tegen jou gezegd, ineens, terwijl je op volle zee zegt, jij hebt nu de vaarplicht.
1: Mm-hmm.

0: Dat gaat dus maar door. Dan zit je maar aan boord van dat schip. Je mag niet naar huis.
1: Nee.
0: Met alle gevaren van dien. Je kan elk moment op een mijn varen. Je kan door een Duitse onderzeeboot worden beschoten.
1: Zeker.
0: Die oorlog gaat maar door. Dan is het in mei 1945 hoor je, nou, de oorlog is voorbij. Maar dan gaat die vaarplicht gewoon door.
1: Ja. En zijn ze dan helden als ze terugkomen?
0: Nee.
1: Nee, ook niet.
0: Nee, ook niet. Want zij hebben lekker met een bootje op zee gezeten.
1: Ja, ja.
0: Er is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog heel weinig aandacht direct voor. Ook voor Joodse mensen die uit concentratiekampen terechtkomen. Of mensen die uit Nederlands-Indië terugkomen. Of mensen die bij de arbeidsuitzets hebben gezeten. Er is heel weinig empathie in de jaren direct na de oorlog. En zeker ook niet voor die koopvaardij mensen.
1: Zeker ook niet voor die koopvaardij.
2: Ja, ik vind het wel heel bizar om dit te horen, hoor. Want mijn opa zat bij de koopvaardij.
0: Oh,
2: ja, ja, ja. En ook mijn overgrootvader. Die heeft ook, ze komen uit Den Helder. Mm-hmm. Maar vlak voor de oorlog is mijn opa gestopt bij de koopvaardij. Want mijn oma kon er niet tegen dat hij zo lang van huis was. Dus ik denk nu ineens van, als hij was gebleven, dan had hij al die jaren daar gezeten. Ja, dat komt ineens ook zo geschiedenis heel dichtbij.
1: Ja. Ja. Miranda Klaver, de geschiedenis komt heel dichtbij. Je zei het ook al, voor de familieleden hoor ik jou ook zeggen. Of
2: ja, misschien is dat ook wel mijn eerste reactie, omdat ik meteen denk aan mijn eigen familie. Ik denk, koopvaardij, daar ligt mijn familiegeschiedenis van.
1: Eindelijk, herstel nog even heel kort, waar komt die plaquette?
0: Die komt in Arromanche, in Normandië, op een plek waar ook een kunstmatige haven gelegen heeft. Dus voor die koopvaardij een belangrijke plek.
1: Tijmen Dokter, militair historicus. Dankjewel voor het gesprek.
3: OVT.
4: Wie luistert, weet meer.
1: Groot alarm deze week over de terugkeer van El Niño. U weet wel, het weerfenomeen dat eens in zoveel jaar de oceaantemperatuur opjaagt en het klimaat daardoor wereldwijd in de war schopt. Dit jaar wordt zelfs gevreesd voor een sterke super El Niño. Met uitzonderlijke hittegolven, droogtes, maar ook veel neerslag over grote delen van de wereld. Paleoclimatoloog Timme Donders onderzoekt El Niño, maar dan niet van dit jaar, maar de El Niño's van duizenden jaren geleden. Onder meer in bodemlagen in Ecuador. Timme, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Je bent iemand die het klimaat van het verre verleden bestudeert, vanuit de paleo, via fossielen en gesteente. Even El Niño voor dummies, hoe ontstaat het eigenlijk?
5: Ja, het is eigenlijk een hele grote massa water die dus normaal in de westkant van de Stille Oceaan zit. Die eigenlijk op een zeker moment, en dat gebeurt dus eens in die, nou, gemiddeld 5 jaar... eigenlijk de oceaan oversteekt. En dus naar de oostkant van de Stille Oceaan gaat voor uiteindelijk bij de kust van Peru en Ecuador. En daar het weer inderdaad in de war schopt.
1: Mm.
5: En dat is zo'n massa energie die in dat warme water zit opgesloten, dat wereldwijd effecten heeft.
1: Je zegt terecht, en uiteraard als deskundige, het weer in de war schopt. Ik zei het klimaat in de war schopt, maar dat is waarschijnlijk een foutje van mij.
5: Nou, dat is een interessante, want het is iets. Het gebeurt natuurlijk eens in de 5 jaar. Dus je zit een beetje op de grens, wat is een weerfenomeen en wat is een klimaatfenomeen. Klimaat definiëren was iets wat langer duurt, gemiddeld dan 30 jaar.
1: Mm-hmm.
5: En het zit daar een beetje tussenin. Het is onderdeel van ons klimaatsysteem. Maar het bepaalt eigenlijk het weer voor vaak langer dan een jaar als zo'n El Niño voorkomt.
1: Ja. En hoe lang weten we eigenlijk al van het bestaan van het fenomeen?
5: Ja, dat is eigenlijk de eerste beschrijvingen ervan komen eigenlijk van de conquistadores, dus de Franse, of de Franse zeg ik, de Spaanse kolonialisten die langs de kust van Peru gingen, Francisco Pizarro. Mm-hmm. En die dus in 1525 beschrijft dat de woestijn waar ze eigenlijk doorheen moesten trekken, dat die bijzonder groen was. En dat was eigenlijk heel vreemd, dat hadden ze toen nog niet zo door. Maar ze konden dus die trektocht maken, omdat er vrij veel regen gevallen was. En dat is eigenlijk de eerste anekdotische beschrijving. Nou, ze hadden nog geen idee waarom dat kwam. Maar dat was de eerste anekdotische beschrijving van zo'n gek weerfenomeen.
1: Ja.
5: En een aantal puzzelstukjes later, op een gegeven moment beschrijft Alexander van Humboldt in begin 19e eeuw, die beschrijft een vreemde klimaatstroming langs de kust, die eigenlijk juist ongebruikelijk koud is. En dat is eigenlijk de normale situatie. En de vissers in dat gebied, die wisten al heel lang dat daar wat vreemds in de hand was. Af en toe, elk jaar kwam er wel een warme golfstroom langs.
1: Mm-hmm.
5: Dat noemden ze dan La Corriente del Niño. En dat was eigenlijk elk jaar.
1: Mm-hmm.
5: Maar eens in de zoveel jaar was dat veel sterker.
1: Mm.
5: Dus dat zijn de eerste anekdotische beschrijvingen eigenlijk van dat fenomeen.
1: En dat zijn de Fustus. En van hen hebben we dus ook de naam gekregen. Of ze hebben het naam gegeven. El Niño, ja, het kerstkindje, begrijp ik toch?
5: Ja, dat was dus vanaf kerst kwam ongeveer dat fenomeen voor. En ze noemden dat, dat was belangrijk voor hen. Want ze gingen ook ineens andere vissen vangen. Normaal was daar heel voedselrijk water met veel sardientjes. Dat was de belangrijke visvangst. En ineens vingen ze daar andere soorten vissen. Grote roofvissen die eigenlijk alleen in warm water voorkomen. Ja. Maar het was eigenlijk veel later pas dat een weer op mondiale schaal een weerfenomeen
1: werd. Precies, want dat is de vraag. Dit was lokaal. Wanneer zijn we erachter gekomen dat dit een groter wereldwijd weersysteem is?
5: Ja, dat komt eigenlijk door de Britten. En die hadden op een gegeven moment grote droogtes in India. Dus natuurlijk was India op dat moment onderdeel van het Britse Rijk. En rond 1900 was daar een grote droogte en allerlei problemen in de voedselvoorziening. De moessonregens die bleven eigenlijk uit. Nou, dat was een grote crisis. En toen heeft de Britse overheid de meteoroloog Gilbert Walker die kant op gestuurd. En die moest uitzoeken wat er aan de hand was. En die ontdekte toen dat er eigenlijk een grote soort wipwap-systeem zat in de luchtdruk tussen de oost- en de westkant van de Pacifische Oceaan. En dat was eigenlijk één belangrijke puzzelstuk van dat hele El Niño-systeem. Maar hij had nog niet door dat dat gekoppeld was aan de watertemperatuur. Maar hij vond daar in ieder geval systeem in. Dus daar kon ik iets van voorspelling uitkomen. En veel, veel later, pas in 1966, heeft er een Amerikaans-Noorse meteoroloog, Bjerknes, en die heeft daarnaar in zijn naam is ook een belangrijk meteorologisch instituut genoemd, of vernoemd. Die heeft eigenlijk de koppeling gemaakt tussen die atmosferische drukpatronen en de zeewatertemperatuur. En die kon dus verklaren voor het eerst wat er eigenlijk aan de hand was. Ja, het is eigenlijk een heel ingewikkeld systeem. Hij waar dus zeewatertemperaturen zorgen voor die afwijkende druk.
1: Ja. Interessant. En dat zijn verschillende mensen die in de moderne geschiedenis pas eigenlijk erachter zijn gekomen hoe het werkt. En dan toch even terug naar jouw werk, Timme. Want jij doet iets heel bijzonders. Jij kijkt naar een modderlaag en zegt dan, hier was 3000 jaar geleden een El Niño. Hoe kun je dat zien eigenlijk?
5: Ja, precies. Nou, het probleem was dus dat eigenlijk het kerngebied van waar de El Niño voorkomt, dus inderdaad Ecuador, Peru, daar zijn bijzonder weinig goede metingen, misschien enkele tientallen jaren terug. En de vraag komt natuurlijk naar boven van waarom, hoe sterk is eigenlijk die El Niño in het verleden geweest? Zijn we daar verantwoordelijk voor of niet? En is het eigenlijk een normaal systeem? Maar ja, die weersgegevens zijn veel te kort. Dus wat wij gedaan hebben, we zijn op zoek gegaan naar meertjes hoog in de bergen in Ecuador. En daar zit je dus in die meertjes, die bergmeertjes, zitten modderlaagjes die dus met grote, als op het moment dat er grote regenstormen zijn, dan spoelt daar klei en zand in. En dan zie je eigenlijk een soort streepjescode letterlijk van al die events, zeg maar, zoals wij ze noemen, als er een El Niño is. Mm. En dus als je daar een boorkern in zet, dat is nog een heel gedoe, want je moet heel wat bergen overheen klimmen. Maar dan kun je dus die boorkern en het aantal laagjes bekijken in de tijd en hoe zich dat ontwikkeld heeft.
1: Ja, en Timme, al dat gegraaf en gevroed, en jou stel ik dan de vraag, want jij kunt ons helpen hiermee. Wat zeggen die El Niño's van 10.000 jaar geleden over de eventuele nieuwe super El Niño die aankomt? Moeten we ons zorgen gaan maken? Timme Donders, ik hoor je op dit moment niet. Ik kijk naar de regie. En ik denk dat de lijn helaas is weggevallen. Dus ja, dat is toch wel een vraag. Ik hoop dat die vraag later beantwoord kan worden. Helaas niet in de live-uitzending. Timme Donders, toch bedankt voor jouw bijdrage.
3: Op 20 september jongsleden kwamen ongeveer 3000 jongeren naar Groningen om in de Martinihal de EO Jongerendag bij te wonen. Het thema van deze dag was Jongeren slaan de Bijbel open.
6: Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Ik zou aan jullie allemaal persoonlijk wel eens willen vragen, wat betekent de Bijbel nou voor je?

Zo begon de EO Jongerendag in 1975. Een bescheiden bijeenkomst van jonge christenen die gezamenlijk de Bijbel bestuderen. Inmiddels hebben we het over een serieus festival met duizenden bezoekers.

0: Zo klonk het dit weekend tijdens de 50ste EO Jongerendag in Ahoy, Rotterdam. Het jaarlijkse jeugdevenement is met christelijke hip-hop en rockmuziek een begrip bij Evangelistisch Nederland en ver daarbuiten. Religiewetenschapper en antropoloog Miranda Klaver deed onderzoek naar hoe dit jeugdevenement door de jaren heen is veranderd. En ze zit nu bij mij hier in de studio. Welkom, Miranda.
1: Dank je.
0: Was je er ook bij afgelopen weekend?
1: Nee, maar omdat het ook gelivestreamd wordt, heb ik gisteren wel even stukjes meegekeken. Ja, dat vind ik dan toch altijd wel weer leuk om even het gevoel te krijgen van wat er nu gebeurt.
0: Maar je bent er wel een keer geweest.
1: Ja, ik ben er wel een aantal keren geweest. Ik werd eigenlijk als gast, ook als onderzoeker, ben ik wel eens uitgenodigd geweest. En mijn kinderen zijn er wel eens geweest. Dus die heb ik wel eens afgezet bij een van die grote hallen waar dan de jongerendag is geweest.
0: Ik zie ook een glimlach, want het is ook gewoon heel gezellig.
1: Ja, het heeft ook iets heel leuks, heel warms, veel muziek. De sfeer is gewoon altijd heel positief. Ja. Ja.
0: In 1975 werd er eerst een EO jeugdappel georganiseerd. En een jaar later was er de eerste jongerendag. Hoe ging dat bij die eerste versies aan toe?
1: Ja, het is echt heel erg leuk als je terugkijkt. En dat is natuurlijk het mooie dat heel veel van die beelden bewaard gebleven zijn. Dus we hebben met een team van onderzoekers hebben we gewoon een weekend in een huisje gezeten. En hebben we eigenlijk heel veel dagen teruggekeken. En dan elke keer hebben we één zo'n jongerendag per 10 jaar bekeken. Om de ontwikkeling te bekijken door de tijd heen. Op zich is dat zo'n manier van onderzoek doen al heel erg leuk, moet ik zeggen. Maar als je dan kijkt naar, we hebben dan naar 76 gekeken. Ja, dan zie je daar gewoon hele brave jongens en meisjes op stoelen zitten. Met een Bijbel in de hand en met een schriftje. En daar wordt gewoon heel aandachtig geluisterd naar hele uitgebreide lezingen die op dat grote podium gehouden worden. En eigenlijk is het een soort uitvergrote kerkdienst, waarbij dat podium, dat er eigenlijk een soort preekstoel staat. Ja, het ziet allemaal natuurlijk wat eigentijds eruit. Maar als je kijkt wat daar nu gebeurt, is ook een heel braaf koor die daar heel netjes een aantal liederen staat te zingen. Maar niet te vergelijken met wat je vandaag ziet. En nee. Het mooie is eigenlijk, of het interessante is, als je dan kijkt naar de ontwikkeling door de tijd heen, hoe steeds meer elementen van de jeugdcultuur, van de popcultuur, muziekcultuur, steeds belangrijker gaan worden binnen die jongere dagen.
0: Ja, en toch eerst even de vraag: waarom besloot de EO überhaupt om een jongerendag te organiseren?
1: Nou ja, je moet wel denken, jaren 70 was wel een tijd dat er heel veel van dat soort grote jeugdevenementen waren, ook binnen de christelijke wereld. Dus uniek was het niet. Er waren ook wel andere organisaties die dat deden. Maar je moet wel bedenken, jaren 70 is natuurlijk wel de periode waarbij de secularisering steeds zichtbaarder wordt. En daarbij natuurlijk ook de vraag van, wat betekent dat voor jongeren? Ja, en als het gaat over geloofsoverdracht, is natuurlijk jongeren een hele belangrijke doelgroep om bij de kerk te houden. Dus het is echt wel ook vanuit verontrusting, zou je kunnen zeggen.
0: Het was een noodgreep.
1: Noodgreep. Ja, kijk, de EO heeft natuurlijk altijd een hele sterke missie gehad om het geloof over te dragen in Nederland. Ook de EO zelf is ontstaan als een reactie op de secularisering. En dat jongeren daarbij een belangrijke doelgroep zijn, dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk.
0: Ja, en was het gelijk heel druk bezocht door jongeren?
1: Nou, de aantallen gingen wel heel snel. De eerste was 3000. Nou, het jaar daarop, ik geloof iets van 6.000, 7.000. De grote piek was rond het jaar 2000 in de Arena. Dat ze 50.000 jongeren hadden. Maar we zien wel dat die laatste jaren dat het aantal bezoekers wel afneemt. Gisteren begreep ik was het 15.000 kaarten die beschikbaar waren. Die zijn dan wel verkocht. Maar het is wel over zijn hoogtepunt heen.
0: Dat is natuurlijk ook nog altijd wel heel veel, 15.000.
1: Jawel. Ja.
0: Het kan meer, zullen de mensen van
1: nou
0: de EO
1: denken. Afvragen, het is ook wel een vraag natuurlijk van waarom neemt het af? Het zijn wel verschillende verklaringen voor. Ten eerste, het aantal christelijke jongeren neemt ook af. De krimp van de kerk gaat door. Maar daarnaast zien we ook wel dat er binnen het christelijk veld er steeds meer ook aanbod is. Van concerten, van andere festivals.
0: Dus er is meer concurrentie.
1: De religieuze markt, zeg maar, die heeft zich uitgebreid. Het unieke van zo'n jongerendag, zeker in de jaren 80, 90, waar dan bekende christelijke bands uit Amerika werden gehaald. Ja, dat was echt wel een unicum. En daar zien we nu, de hele christelijke muziekindustrie is ook enorm geprofessionaliseerd en gecommercialiseerd. Dus bekende bands uit Amerika, die bezoeken ook gewoon Nederland voor een concert. Ja. Dus in die zin is die wereld ook wel veranderd.
0: Want dat is interessant, want een van de toch grote momenten van verandering, waar jij ook naar gekeken hebt, is dat het publiek niet alleen maar statisch naar een optreden luisterde, maar ook naar voren ging en mee ging dansen. Dat was revolutionair in 1999. Want wat gebeurde er toen?
1: Ja, het is natuurlijk heel erg leuk. We hebben vooral gekeken naar van hoe het lichaam gerepresenteerd wordt. Maar ook hoe mensen daar lichamelijk bij betrokken zijn. En inderdaad, wat ik al zei van 76... dan ziet iedereen als het ware heel cognitief, rationeel... te luisteren naar een boodschap, dus echt het hoofd. En dan in de jaren 90, dat heeft ook te maken met die bands... die dan komen optreden, dan zie je ineens dat mensen ook... die expressie van het lichaam ruimte krijgt. En inderdaad in 99, dan zien we Ron Canoli op het podium... een black gospel zanger uit Amerika... die dan ineens zegt van, can we dance in this place? Kunnen we hier wel dansen? Ja. En eigenlijk, als je dat vergelijkt met de jaren 70... was dat ondenkbaar.
0: Want jeugd komt voor het woord en ineens is lichamelijke expressie heel erg belangrijk. Wat vond de organisatie daarvan eigenlijk?
1: Nou ja, het grappige is, je ziet dan, het was ook een lied waar iedereen ook naar voren kwam met iemand anders dan, bij het podium ging staan, terwijl alle stoelen er nog stonden. Dus in die zin is het ook al die opzet van hoe is die zaal georganiseerd, zegt natuurlijk ook al heel veel van wat verwacht wordt van de bezoekers. Mm-hmm. Mensen gingen van de stoel af bij het podium. Daar was het eigenlijk niet voor bedoeld. En dan moet dan de toespraak komen. En dan roept Bert van Leeuwen heel hard van... wil jullie alsjeblieft gaan zitten? Want nu komt de boodschap. En dat lukt eigenlijk niet. Dus dan zie je ook van... het publiek neemt het ook voor een deel over. Dus die veranderingen... en ook die Ron Canoli dan van Can We Dance... daar gaat de boel helemaal los. Ja. En die ruimte voor expressie laat ook wel iets zien over hoe die evangelische beweging, want daar moet je toch ook echt wel binnen situeren, hoe die veranderd is door de tijd heen. In de jaren 70, ook als je naar die toespraken luistert, dat gaat het over de gevaar van drugs en vrije seks. Dus je hoort echt de echo van die grote culturele verandering van de jaren 60, die als heel bedreigend wordt gezien. Ook weer dat lichaam, heel interessant. Dus van drugs en alles wat van buiten afkomt. En eigenlijk zie je gaandeweg. In de formats, in de muziek die daar op het podium komt, dat er steeds meer elementen van, je zou kunnen zeggen, die wereldse cultuur die eerst enorm buitengehouden werd. Van wij zijn anders dan de wereld, dat die eigenlijk toegeëigend gaat worden. Ja. En je kunt als christen ook modern zijn. Als christen mag je ook van goede muziek luisteren.
0: En... we kunnen ook even naar dat verschil luisteren. We beginnen met Ellie en Rickert in 1977. En dan gaan we naar rapper KB, die gisteren in Ahoy te horen was.

0: ja, maar niks mis mee. Ik zou ook wel heel graag natuurlijk. Het is natuurlijk echt ook een begrip. Het is gewoon hele mooie muziek. Ik zit naar Sanne Frequent te kijken. En, mijn gast Tijmen Dokter. Kennen jullie Eeuwjommerdag? En zijn jullie misschien zelf een keer geweest?
1: Nee, ik heb daar vroeger altijd met verwondering naar gekeken. Want ik was meer een VPRO-kind. Dus maar het zag er wel...
0: Doen.
1: Ja, maar het zag er wel... Want het werd natuurlijk uitgezonden op televisie. Ja. En het ziet er natuurlijk gewoon ook hartstikke goed en leuk uit.
0: Was je een beetje jaloers?
1: Ja, maar misschien wel. Ja. Ik heb, er was niet een VPRO-jongeren-event met 50.000...
0: Dat is waar.
1: Nee.
2: Hey, ik ben er zelf nooit geweest, maar ik snap de aantrekkingskracht wel, met allemaal gelijkgestemden, lekker daar naartoe gaan, jongeren onder elkaar.
0: Het is gewoon echt mooie muziek, toch?
2: Of als je ervan houdt, ja.
1: Ellie Rickert, ja. Sorry.
0: Ja. Ja. Nee, nou, vooral de rapmuziek, want laten we het daarover hebben, Miranda Klaver. Dat is toch wel interessant. Ik proef toch ook een ver-Amerikanisering. Je noemde het al, ja. Commerciële artiesten, grote artiesten, neem ons mee in de wereld. Wat heeft zich daar... plaatsgevonden.
3: Ja, nou, als je dus kijkt naar de ontwikkeling door die tijd heen, dan zie je dus in de jaren 60, 70 enorm kritische reactie op de opkomst van popmuziek. Dat was de wereld. En dat was natuurlijk ook meteen geassocieerd met seks, drugs en rock'n'roll. Dus dat zat al in dat trits, zeg maar. Maar je ziet in de jaren 70 al Amerikaanse popartiesten, christelijke artiesten, muziekartiesten, die dan daar eigenlijk denken van waarom zouden wij ook niet wat andere muziek kunnen maken? En Larry Norman, dat is een bekende naam uit de jaren 70, die heeft ook een liedje geschreven. Why should the devil have all the good music? En daarmee gaf het natuurlijk eigenlijk aan. Dat was eigenlijk al... Daarmee kwam al zeg maar die spanning. En ook dat mensen daaruit wilden breken. Zo van wat is daar eigenlijk mis mee? Mm. Hoezo is muziek in zichzelf dan van de duivel of werelds? Of kunnen wij het ons ook niet toe-eigenen als christenen? En dat ook weer gebruiken als een vehikel. En dat is natuurlijk altijd heel belangrijk. In die missiegedreven evangelicals. En ook in die evangelische beweging in Nederland. Kunnen we het ook niet gewoon gebruiken om mensen bekend te maken met die goede boodschap. En dat heeft best wel een hele tijd geduurd. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren in jaren 70, 80... dat er dan lezingen gehouden werden met de gevaren van popmuziek. En onderhand zag je in Amerika al een enorme grote christelijke popscene opkomen. Met alle verschillende ook muziekstijlen van R&B. Zelfs heavy metal. Heavy metal was dan altijd wel een beetje, kan dat wel? Want dat was al een beetje grens. Ja, maar
0: rap kan wel, dat is redelijk braaf.
3: Ja, maar je zit ook altijd met die associatie natuurlijk met die cultuur daarachter. En van de seculieren, dat werd dan toch wel altijd geassocieerd met wat meer negatieve kanten. Maar dat is wel een hele grote verschuiving geweest binnen die christelijke wereld.
0: En de christelijke wereld in Nederland is onderdeel van die grotere internationale trend. En inmiddels hebben we het ook gewoon echt over een miljoenenindustrie met artiesten die van de ene festival naar het andere concert vliegen.
3: Ja, en daar hebben bijvoorbeeld megakerken een hele belangrijke rol in gespeeld. En als je dan kijkt van waar wordt die muziek geproduceerd. In de jaren 80, 90 zie je inderdaad dat het echt bands zijn, individuele artiesten. Maar in zo rond 2000 zie je ook dat grote megakerken eigenlijk dat format, eigenlijk het belang van muziek gaan onderschrijven. En wat je dan ziet bij de hele succesvolle kerken, en dat is niet alleen Amerika, maar ook bijvoorbeeld een grote kerk in Australië, daar heb ik ook zelf onderzoek naar gedaan, dat je dan ziet van voor zo'n succesvolle megakerk heb je enerzijds een hele goede charismatische leiderspreker nodig. Iemand die echt mensen weet te motiveren. Je geweldige retoriek. Maar daarnaast heb je eigenlijk een tweede persoon nodig die een geweldige muzikant is. En die een hele band en die hele muziekkant van die kerk op een hoger niveau weet te brengen. En die kerken produceren ook zelf heel veel liederen.
0: En dan toch de vraag waar het allemaal mee begonnen is. De jongeren houden binnen het christendom en ze motiveren om naar de kerk te gaan. Heeft het geholpen?
3: Het heeft wel geholpen dat jonge christenen het gevoel krijgen van, als ik christen ben, mag ik ook gewoon meedoen aan de samenleving van nu. Onderdeel zijn ook van de jongerencultuur, waarbij muziek en een bepaalde stijl natuurlijk ontzettend belangrijk is. Tegelijkertijd zien we dat element van dat spektakel, want dat is eigenlijk wat we natuurlijk nu zien tijdens de jongerendagen, dat er ook wel een soort keerzijde is, dat ook jongeren gewoon ook weer op zoek zijn, weer naar stilte, naar bezinning. De vraag is ook wel, hoe lang kun je zoiets door blijven doen? Hè? Als je natuurlijk enorm gaat programmeren op beleving, want dat is natuurlijk, en nou emotie. ja, op een gegeven moment kan dat ook voorspelbaar worden. En zeker als we kijken naar jongerencultuur en de ook mentale gezondheid van jongeren, zie je juist die behoefte weer aan meer rust, ritme. We zien natuurlijk ook momenteel, het zijn geen hele grote aantallen, maar ook jongeren terugkeren bijvoorbeeld naar de katholieke kerk. Behoefte aan retraites, aan stilte. Dus ja, ik zou zeggen, de toekomst is wel onzeker of dit zo door kan gaan.
0: De toekomst lijkt ook een beetje op de periode van voor 1975-76. Bedankt, religiewetenschap en antropoloog Miranda Klaver.
4: Dit is de VPRO.
5: Abdou Bouzerda.
0: Het overlijden van de Frans-Iraanse schrijver Marjan Satrapi, filmmaker en striptekenaar, haalde deze week wereldwijd het nieuws.
6: French-Iranian author and filmmaker Marjan Satrapi has died. She was best known for her graphic novel series Persepolis, based on her own coming of age in Tehran after the Islamic Revolution.
7: Cette triste information qui nous est parvenue il y a quelques minutes, la disparition de Marjan Satrapi, autrice de Persepolis. Elle avait 56 ans, je vous le disais à l'instant, elle est morte de tristesse un peu plus d'un an après
8: le décès. The Franco-Iranian artist died of a broken heart, according to France, having always wanted to return to her homeland of Iran.
0: Treurig nieuws. Het overlijden van Marjan Satrapi op 56-jarige leeftijd. Zij schreef het autobiografisch striproman Persepolis. Dit iconisch boek gaat over haar ervaring als jong meisje in het Teheran rond de Islamitische Revolutie van 1979. En om over haar en haar nalatenschap te vertellen, heb ik aan de lijn Nafis Nia, filmmaker en dichter en groot bewonderaar van Marjan Satrapi. Goedemorgen, Nafis.
9: Goedemorgen.
0: Ja, een hele bijzondere vrouw die op veel te jonge leeftijd is overleden. Hoe kwam het nieuws over het overlijden van haar bij jou binnen deze week?
9: Enorme schok. Vooral omdat zij nog zoveel te vertellen had. En zoveel geschenken voor ons had kunnen maken. Dus dat was vreselijk.
0: Ja, en ze is overleden. Misschien goed om dat te vermelden. Dat horen we ook in het fragment. Ja, een klein jaartje na het overlijden van haar partner. Liefdesverdriet is de oorzaak.
9: Ja, dat wordt wel gezegd. Dat volgens haar familie overleed zij ruim een jaar na het overlijden van haar echtgenoot. Uit verdriet aan verdriet. Dus
0: Kun jij je eigenlijk herinneren dat je Persepolis voor het eerst las? Dat is toch het boek wat haar wereldberoemd heeft gemaakt?
9: Ja, zeker. Ik werkte toen als student aan de Scheltema boekhandel in Amsterdam. Mm-hmm. Dat was bij mijn bijbaantje en alles wat ik verdiende besteedde ik eigenlijk aan boeken. Ik kende haar helemaal niet. En ik zag wel op een gegeven moment dat er rijen staan voor een nieuw boek. En toen was ik nieuwsgierig en toen zag ik Persepolis natuurlijk. Dan trekt meteen aandacht, de naam alleen al, de titel. En ik zag dat het geschreven is door een Iraanse naam. En graphic novel was toen niet echt mijn ding. Ik las even romans en poëzie, maar niet per se graphic novel. En dat was het. Maar ik was zo nieuwsgierig. Ik heb meteen het boek gekocht en in een avond uitgelezen. En ik was helemaal weg van haar stijl. Hoe zij ons de wereld leerde kijken naar Iran door de ogen van een kind.
0: Ja, want vertel, wat is dat verhaal precies van het leven van een meisje rond de Islamitische Revolutie in 1979? Wat voor meisje was zij en wat maakte zij toen mee?
9: Nou, het is natuurlijk autobiografisch. En het was ook voor het eerst dat een graphic novel autobiografisch was. En Marjane, zo heet ook het meisje, is geboren in Rasht, dus ten noorden van Teheran, ten noorden van Iran. In een best een goede familie, welgesteld en politiek betrokken. En zij was eigenlijk van kinds af aan, dat zie je ook in de film en het boek, helemaal betrokken en ook aanwezig bij gesprekken over politiek. En haar ouders waren kritisch op het regime van de Shah en hoopten dat net als zoveel Iraniërs, hoopten op meer vrijheid na de revolutie van 1979. En dat zie je ook heel erg, heel snel, heel eenvoudig geschetst en verteld, maar toch wel profound. En die hoop sloeg snel om in teleurstelling toen de Islamitische Revolutie werd gevestigd. En ik heb ergens gelezen dat zij had gezegd, ik heb me van kind af aan ook voorbereid op latere gevangenisschap en martelingen. En kun je nagaan hoe het met een kind doet.
0: Ja. Inmiddels kennen we het regime heel goed. Ook vanwege wat er natuurlijk vrij actueel is gebeurd begin dit jaar, eind vorig jaar. Maar toch even terug naar de publicatie van Persepolis. Wat voor impact had het in het Westen toen het gepubliceerd werd? In Frankrijk natuurlijk, waar ze woonde, maar ook in de rest van het Westen.
9: Ja, nou, zoals je zelf zei, de impact van haar werk reikt veel verder dan de kunstwereld, sowieso. En ook Frankrijk. In Iran werd Persepolis door de autoriteiten gezien als controversieel en kritisch tegenover de Islamitische Republiek. Dus werd, het boek en de film was en is nog steeds, zijn ze nog steeds verboden. Maar internationaal groeide Satrapi uit tot een van de belangrijkste culturele stemmen over Iran. Vrouwenrechten, vrijheid en meningsuiting en ballingschap. En wat met de laatste ballingschap heeft haar leven ook letterlijk getekend. En tijdens de protestbeweging Vrouw Leven Vrijheid, na de dood van Mahsa Amini, speelde zij opnieuw een belangrijke rol door haar naam, reputatie en haar kunstenaarschap. Ja. En zij zette al die dingen in om aandacht te vragen voor de strijd van Iraanse vrouwen.
0: Ja, je zei het ook, de striproman Zwart-Wit strip is ook verfilmd. Het reikt heel ver, het is ook bekend. Ik ook even met mijn tafel, kennen jullie dit boek? Ja? Ja, het heeft een grote impact gehad. Maar ik vraag me ook af of het in Iran, het moderne Iran, bekend is. Want ja, internet is niet altijd even goed toegankelijk. Ook niet voor iedereen. Kennen ze haar in het moderne Iran?
9: Ja, ze kennen haar. En zij is, net als vele andere Iranse, zeg maar, schrijvers, stichters, advocaten, die een soort boegbeeld zijn voor verzet en het verlangen naar vrijheid, is Persepolis ook op zwarte markt te verkrijgen. En ook de film is ook heel vaak gezien, underground en nog steeds. En zij heeft enorme ook betekenis gehad voor Iraans, moderne eigenlijk Iraanse vrouw.
0: Ja, en nog even heel kort. Zou je het boek nog altijd aanraden? Het beeld van Iran wat ze schetst. Is dat nog steeds relevant? Ook om nu Iran beter te begrijpen?
9: Ja, zeker. Voor mij, ik ben natuurlijk in een totaal andere familie opgegroeid. Middelklasse, niet zo welgesteld als Marjane. En ook niet helemaal betrokken, maar toch zag ik mezelf in. Het meisje, het tienermeisje, die smacht naar vrijheid. Die eigenlijk van heel erg de last van de onderdrukking droeg. En ik denk dat is het verhaal van Iraanse vrouw nu. Het is niet veranderd.
0: Nee. Dankjewel, Nafis Nia. Dichter, filmmaker. We spraken over Persepolis, het meesterwerk van Marjane Satrapi, die helaas op veel te jonge leeftijd overleed aan liefdesverdriet. En dan is het nu tijd voor onze recensent van de week, Sanne Frequen.
1: Yes.
0: We gaan daten. Ja, we gaan het erover hebben.
1: Ja, het is even een kleine overgang van inderdaad ernstige materie naar in dit geval de luchtige middeleeuwen. Want ik wil het graag hebben over het boek Hoe dacht de middeleeuwer over de ideale date? Voor huwelijkse liefde en seks volgens het Antwerps liedboek 1544. Nou, dat is natuurlijk echt een snoepje wat ik niet kon laten liggen. En wat is dat Antwerps liedboek? Hè? Want waarom is dat nou de bron die Cécile de Moret, de auteur van dit boek, gebruikt? Nou, dat Antwerps liedboek, dat beschrijft zij als de soundtrack van de stad Antwerpen. Je moet je voorstellen, het is een klein boekje op zakformaat. Zachte kaft, wat je zo in je zak kan steken. En daar staan op alfabetische volgorde liederen in.
0: Een soort van handboekje voor de liefde.
1: Nou, een zangbundel zou je het kunnen noemen.
2: Een soort iPod, maar dan de middeleeuwse versie.
1: Ja, maar dan een heel ouderwets een boek.
2: Ja, je moet het wel zelf zingen.
1: Ja, je moet het zelf zingen. En je kan dat ook zelf zingen. Want die liederen, dat zijn zogenaamde contrafacten. Dus dat zijn eigenlijk liederen op bestaande melodieën. Dus mensen kennen die melodieën. En daar werd dan een nieuwe tekst op gemaakt. En wat interessant is, is de Morée kijkt hiernaar vanuit het perspectief van dating. En vraagt zich af, ja, wat gebeurt daar eigenlijk in die liederen? Hoe loopt dat dan? En ze vergelijkt het met een soort romantische comedies van de middeleeuwen. Je zet op Netflix een romantische comedie aan en ze zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Smacht, smacht, smacht. En uiteindelijk vinden ze elkaar. Nou, en ze vindt eigenlijk vergelijkbare zaken in die liederen in dat liedboek. En de liederen staan er ook in. Mm-hmm. Dus ik ga jullie natuurlijk niet een van de prachtige strofen onthouden.
0: Ja, heel graag. Nou,
1: ja, ik weet dat iedereen hierop zit te wachten. Ik natuurlijk ook. We gaan naar, even kijken hoor, lied 192. En het gaat dus best wel vaak over twee jonge mensen die elkaar leren kennen. Ze kennen elkaar vaak, er gaat wat aan vooraf. En die dan proberen om met elkaar het bed te delen, maar dus langs allerlei torenwachters, molenaarszoons, allerlei van die stereotype figuren moeten gaan. En hier is een meisje die wil met haar geliefde afspreken. En die heeft een slim idee. Want die zegt, ja, er zit een geest op zolder. En die geest, ik moet die gaan wegjagen. En dat gaat ze dan ook doen. En dan lezen we, 's avonds omtrent den negen wordt dit meisje zeer bevreesd. Och, moerken, moeder, ik moet zonder bejegen daarboven gaan spreken met den geest. Den klerk kwam ten venster innen, de klerk kwam door het venster naar binnen, bij zijn liefste moeder naakt. Die geest kwelde zijn liefste minnen, daarover die koetsen af heeft gekraakt. En die koetsen, dat is het bed. Oftewel, zij gingen tekeer in dat bed, het kraakte als een gek. Ja. En die ouders zitten beneden, die denken, oh, mijn arme dochter. Oh. En dan de clue van het lied is dat er dan vrienden van die ouders langskomen en die zeggen, ja, een geest. Ja, ja. Ik zou maar eens even
0: mijn idee
1: gaan
0: altijd
1: kijken.
0: Van
1: de
0: middeleeuwen is dat het heel preuts is, maar dat
1: moet
0: is niet
1: je
0: helemaal.
1: Dan moet je even het Antwerps liedboek gaan lezen, want er is weinig preuts aan. Er zitten zogenaamde coitus liederen in. Dat is precies wat je erbij voorstelt, namelijk vieze liedjes met allerlei metaforen voor penetratie, dokters die met zondes komen en die de patiënt bekijken en dan.
0: En hoe zit het met de rol van de vrouw? Misschien een beetje een moderne bril, maar consent en wederzijds respect?
1: Nou, dat is een hele goede vraag, want je zou het niet verwachten, maar er zit ontzettend veel consent in de liederen van het Antwerps liedboek. Er wordt constant gecheckt. Is het goed wat we aan doen zijn? Willen we dit allebei? Er zijn allerlei momenten waarop een van de twee kan zeggen, nee, ik doe het toch niet. En dat is denk ik ook het verhaal wat de Morée hiermee probeert te vertellen. We denken dat consent ontzettend modern is. Dat we daar met onze huidige moderne of woke, ligt er een beetje aan van welke kant je komt, bril naar kijkt. Maar je ziet dus dat er in die verhalen ook daadwerkelijk een boodschap zit aan die middeleeuwse jongeren, 15 tot 25 jaar, ongehuwd, van nou, het is aan jou. Je kan best ook zeggen dat je iets niet wil.
0: Kortom, de moderne man anno 2026 doet er misschien ook wel goed aan om dat Antwerps liedboek uit de 16e eeuw te lezen.
1: Ik nog één dingetje vertellen? Want het is namelijk Diamond Open Access gepubliceerd. Dus je hoeft niet eens naar de boekwinkel. Je kan het gewoon gratis downloaden.
0: Nou, makkelijker kunnen we het niet maken voor de moderne man.
1: Precies,
0: om dat te raadplegen. Heel goed. Het tweede onderwerp.
1: Ja, mijn tweede onderwerp is een tentoonstelling. De tentoonstelling Bellezza e Brutezza in het Paleis van de Schone Kunsten in Brussel. En wie hem wil zien moet snel zijn, want hij is nog maar een week. Mm. En nou denken jullie misschien, nou Sander, dat is wel vervelend dat je een tentoonstelling bespreekt die nog maar een week duurt. Maar, ik heb het vaker gezegd, bij deze tentoonstelling is een prachtige tentoonstellingscatalogus uitgegeven. En wie een beetje houdt van kunst uit de Renaissance en de vroegmoderne tijd, kan zich prima wenden tot die catalogus. Nou, waar gaat die tentoonstelling over? Het ideale, het reële en het karikaturale in de Renaissance. We hebben in de Renaissance bijvoorbeeld Alberti en De Pictura, die dan beschrijft dat we moeten streven naar schoonheid en harmonie. En dat kennen we allemaal van die Vitruvius-man van Leonardo.
0: Perfectie,
1: ideale proportie. En je ziet dus ook in de kunst dat die schoonheid een belangrijke rol speelt. Maar ook de tegenhanger, de lelijkheid. En dat hebben ze geprobeerd in die tentoonstelling samen te brengen. Ze zijn op zoek gegaan naar de oorsprong van de schoonheid. Nou ja, dat ligt natuurlijk in de klassieke oudheid. Maar ook naar wat is dan lelijkheid en hoe ziet dat er dan uit? En je vindt dat bijvoorbeeld terug in die mooie catalogus, waar alle werken die worden tentoongesteld in zijn weergegeven. En een van mijn lievelings, helemaal aan het einde van de tentoonstelling, is Lucas Cranach de Oude. Dat is een kunstenaar uit de 15e, 16e eeuw. Die een ongelijk liefdespaar schildert. Blijven we een beetje in de Antwerps liedboeken sferen. Een jonge man en een oude vrouw. Maar wat geestig is dat hij het ook andersom doet met een oude man en een jonge vrouw. Dus het gaat hem echt om die ongelijkheid tussen die verschillende figuren. En als je dan naar die schilderijen kijkt, ze zijn niet alleen wonderschoon gemaakt, maar er zit ook echt een verhaal in. Dus bij de oude dwaas met het jonge meisje zie je een beetje een verlopen oude man. En zo'n jong meisje die dan haar hand zo tegen zijn kin houdt. Alleen dat meisje dat staat op het punt om het geld van die man afhandig te maken, want je ziet haar hand in zijn beurs gaan. Maar je ziet toch aan haar gezicht dat het niet is wat het leven is. Wat
0: Golddigger versie van de Renaissance.
1: Nou, de golddigger versie van de Renaissance, maar zij is er ook niet echt blij mee. Nee. En het is heerlijk om door die schilderijen te bladeren en inderdaad je voor te stellen, hoe keken mensen daar dan naar terug? En in die catalogus, dat is heel fijn, staan ook een aantal mooie essays. Bijvoorbeeld over hoe word je mooi in de Renaissance? Recepten voor middeltjes om je huid bleker te maken. Met loodwit, don't try this at home, zou ik zeggen. Ook echt een aanrader. Als je nog kan naar Brussel, spring in de trein en ga nog even kijken. En ga anders een paar heerlijke uren beleven bij die mooie catalogus. Bellezza e brutezza.
0: Ja, en schoonheid en lelijkheid. Want vaak denk ik een renaissance schoonheid. Maar die lelijkheid die wordt er ook mee ingenomen.
1: Ja, zeker, zeker. En die mag er ook zijn.
0: Die mag er ook zijn. Heel goed, dankjewel Sanne Frequen. Blijf vooral zitten, want we gaan straks in de tweede uur verder met de recensie.
1: Graag.
0: En we hebben naar Sterren Nieuws ook een Brabander met een missie. Hij wil het verhaal van Brabant beter op de kaart zetten. Dus blijf vooral luisteren naar OVT.

0: Deze week in de perstribune van Max.
1: Ik heb een boek geschreven en hij is er net.
0: Journaalpresentator Afke Boven. Ze groeide op Ameland en heeft nu een boek geschreven over de Wadden.
1: Er zijn ook heel veel dingen waar je niet over nadenkt als je er bent. Hoe gaat zo'n gemeenschap met elkaar om als je nergens naartoe kunt?
0: En tophockeyster Xan de Waard.
2: Ik heb alles gedaan wat je met hockey kan doen.
0: Ze nam afscheid van het clubhockey, maar wil deze zomer nog één keer vlammen. Met oranje op het WK.
2: Maar ik heb ook wel gewoon heel veel zin in andere dingen.
0: Margreet Rijntjes, in gesprek met Afke Boven en Xan de Waard. Zometeen vanaf 12 uur op de Pers. Tribune van Max.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Ster. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events... en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
0: NPO Radio 1.
12: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle, niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Zo was ze onder meer raadslid en ook loco-burgemeester. En adviseerde ze haar man ook gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 20. Morgen regenachtig en dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
14: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
17: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
16: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
18: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kees-smit.nl.
19: Spinoza, de Moke Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
20: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Spinoza, de Moke Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
21: NPO Radio 1. VPRO.
22: OVT.
23: Over de onvoltooid verleden tijd.
24: Welkom terug bij OVT. In het laatste uur gaan we verder met onze recensent Sanne Frequent. Die onder andere, het is vooral een boek wat jij gaat bespreken van Jeanne d'Arc. Het Franse boerenmeisje wat ons nog altijd intrigeert en die wij nog altijd bewonderen. Hoe komt het eigenlijk, 600 jaar later, dat we nog steeds zo met haar bezig zijn?
25: Nou, het is natuurlijk een waanzinnig verhaal dat een jong boerenmeisje het eigenhandig opneemt tegen dat gigantische leger van die Engelsen. En het is ook een verhaal waar voornamelijk de Fransen nu ook natuurlijk nog gewoon heel tevreden over zijn. Hè? Het is zeer patriotistisch.
24: Zeer patriotistisch. Dan zijn we gelijk bij het tweede onderwerp van dit uur. Aangeschoven is VRT-journalist en zelfverklaard Brabant-nationalist Luc Pauwels. Op missie om de Brabantse geschiedenis zichtbaar te maken. En tot slot, in het laatste half uur. Het was schokkend nieuws deze week. 4 mannen werden aangehouden op verdenking van het drogeren en seksueel misbruik van vrouwen. Het herinnert eraan dat geweld tegen vrouwen van alle tijden is. Daarom herhalen we de documentaire Het probleem de wereld in. De geschiedenis van Blijf van mijn lijf.
26: Ergens in Amsterdam, ergens in een straat, ergens op een huisnummer heeft de stichting Blijf van mijn lijf een pand gekraakt waar mishandelde vrouwen onderdak kunnen vinden. Omdat alle mishandelde vrouwen in verband met represailles angst hebben dat hun echtgenoten achter dit adres komen, wordt deze plaats zorgvuldig geheim gehouden.
24: Ja, straks de hele documentaire. Hij is dus verder met jou, Sanne.
25: Ja, zeker. Ja, Jeanne d'Arc, een waar gebeurd verhaal. Geschreven door Edward de Maasschalk. En zoals we het al bespraken net, inderdaad over Jeanne d'Arc. En jouw vraag, waarom is Jeanne d'Arc nog steeds zo tot de verbeelding sprekend? Dat is ook een beetje waar Edward de Maasschalk mee zit. Want hij geeft zijn boek niet voor niets de titel Een waar gebeurd verhaal. Hij probeert heel dicht bij de feiten te blijven. Hij noemt zichzelf ook een historicus. Dat is hij ook, hij is gepromoveerd. Maar wat hij doet, hij kijkt eigenlijk naar twee verschillende bronnen. Namelijk de veroordeling van Jeanne d'Arc en naar het proces om haar weer te rehabiliteren. En voor wie het niet weet, hoe zat het ook weer met die Jeanne d'Arc? Jeanne leefde in de 15e eeuw in Frankrijk. En Frankrijk was op dat moment in oorlog. De Franse koning, Karel de VI, die was krankzinnig geworden. En daarmee stond er eigenlijk niemand aan het hoofd van dat Franse koninkrijk. En streden twee partijen, de Bourguignons, de Bourgondiërs, en de Armagnacs, de partij van Lodewijk van Orléans, tegen elkaar. En wie dat wil weten, tip ik even het boek, mijn lievelingsboek, Het Woud der Verwachting van Helle Haase. Lees dat allen als u dat nog niet hebt gedaan. Maar eigenlijk, wat voor nu belangrijk is, die Bourgondiërs die worden gestoond door de koning van Engeland, Hendrik de Vijfde. Want die vindt namelijk dat hij eigenlijk de koning van Frankrijk zou moeten zijn. En dan komt daar dus zo'n jong meisje, niet een herderinnetje, ze komt uit best wel gegoede familie, maar toch, ze wordt geroepen door God en zij gaat proberen om die Engelsen te verslaan. En wat de maarschalk dan doet, is hij gaat die stukken van die rechtszaken gaat hij heel zorgvuldig lezen. En daar probeert hij dan het beeld van te schetsen van wat is er echt gebeurd. Natuurlijk met een korreltje zout, want het zijn stukken die geschreven zijn door de tegenstanders van Jeanne en door de voorstanders van Jeanne. Maar ik vond dat daar echt een heel mooi gebalanceerd verhaal uitkomt, wat niet ingaat op de diepe zielsroerselen van dat meisje. En dat vond ik eigenlijk wel verfrissend. Want ik heb een aantal jaar geleden hier de film Jeannette van Bruno de Mont besproken. Waarbij ik echt mijn best moest doen om in de zaal te blijven zitten. Want dat werd zo'n gebeuren van filosoferen. Ja. En dat was gewoon niet meer te volgen. En dit is eigenlijk wat cleaner en dat past wat beter bij mij.
24: Wat klinische analyse van dat boerenmeisje.
25: Zeker,
24: dus.
25: Zeker. En er staan gewoon heerlijke bronnen in. Dus hij neemt de bronnen ook op in zijn boek. Dus ik heb hier een stukje over de getuigenis van de page van Jeanne, Louis de Coet. Ze zijn in Orléans. Het eerste gevecht breekt aan en zij ligt op haar bed. En dan zegt hij, ik dacht dat ze wilde gaan uitrusten, maar meteen daarna kwam ze terug naar beneden gerend en schold mij toe. Ha, jij, sakkerse knaap. Waarom je niet zeggen dat er Frans bloed aan het vloeien is? Ik kreeg het bevel dadelijk haar paard voor te leiden en zij liet zich ondertussen haar panzer aangespen door de gastvrouw en haar dochter. En toen ik er was met het paard, stond ze al paraat in volledige uitrusting. Haar vaandel, dat nog boven stond, moest ik haar aanreiken vanuit het bovenvenster en toen rende ze weg in volle galop. Nou, sorry, maar dan heb je toch geen filmregisseur nodig. Als je dit leest.
24: Nee. Nou, en daar ook dat jij het voorleest, moet ik zeggen. Dat doen we even heel kundig.
25: Nou, ik heb er ook erg van genoten. Ja. Maar het is gewoon ik vond het een heel prettig boek. Omdat het eigenlijk de boel weer een beetje debunkt en terugbrengt naar wat kunnen we reconstrueren.
24: Het mythe en terugbrengen naar persoon. En zeker, wat voor persoon blijft er dan over? Is het nog altijd een heel buitengewoon bijzonder persoon? En dus terecht de nationale heldin van het moderne Frankrijk?
25: Het is een meisje met een missie. En dat kunnen we zonder alle poespas eromheen concluderen als we dit lezen. Ze weet wat ze wil en ze krijgt het ook tot op een heel groot deel voor elkaar. En dat is natuurlijk eigenlijk het mooie verhaal. Het gaat niet over stemmen in haar hoofd en over grote politieke zaken. Maar het gaat erover dat zij gewoon denkt, hier moet wat gebeuren. En dat ze dat ook gaat proberen te doen. En wordt gesteund door de juiste mensen.
24: Ja, goed om nog aan het einde te vermelden dat deze titel en ook de andere titels die eerder besprak op onze website te vinden zijn.
25: Zeker.
24: vpro.nl/OVT. Sanne Frequent, blijf vooral zitten.
25: Ja, leuk.
24: Dankjewel.
1: Vlaanderen, een lap grond van nog geen 14.000 vierkante kilometer waar we met z'n 6,5 miljoen leven. Ik wil weten wat er zich hier voor ons door de eeuwen heen heeft afgespeeld. Wie waren de mensen die er voor ons rondliepen en hoe zag hun leven eruit? Wat waren onze hoogtepunten en wat onze dieptepunten? Het wordt een ontdekkingstocht als geen ander. Op zoek naar de puzzelstukjes van ons verre verleden.
24: Ja, ik heb er zin in. Geweldige serie van de VRT. Het verhaal van Vlaanderen. Op zoek naar puzzelstukken horen we net. Maar waar is het puzzelstuk van Brabant gebleven? Ooit was het een groot hertogdom. Maar door de verdeling over Nederland en België is dat Brabant en beide zijden toch een beetje een ondergeschoven kindje geworden. Bij onze zuidenburen nog erger dan bij ons. vindt VRT-journalist Luc Pauls. Hij besloot daarom een Brabants nationalistische geschiedenis te schrijven. En dat werd het boek Het Verhaal van Brabant. Welkom, Luc.
2: Ja, ik ben hier geraakt in Nederland met een verhaal over Brabant. Dat is wel speciaal.
24: Nou ja, goed, het begon voor de televisie bij Het Verhaal van Vlaanderen. Ja. Je zat naar de serie te kijken van je eigen VRT, waar je ook werkt.
2: Ja.
24: En je ergerde je kapot. Vertel, waaraan?
2: Ja. Kijk, ik ben toevallig op een paar Brabantse verhalen gestoten. En dat is eigenlijk al begonnen in 1988, hou je vast. Dan werd er een veldslag herdacht van de Brabanders tegen een grote coalitie nabij Keulen, waar Nederlandse graafschappen bij zaten, ook Duitse en Luxemburgse. En die coalitie is verslagen door een van de meest notoire hertogen van Brabant, Jan de Eerste, Jan Primus.
24: We kennen hem van het biertje.
2: Ja, van het biertje, want daar heeft hij ook een reputatie mee. Die veldslag heeft wel wat impact gehad. In Vlaanderen hebben we het

0: Luxemburgse. Die coalitie is verslagen door een van de meest notoire hertogen van Brabant, Jan de Eerste, Jan Primus.
1: We kennen hem van het biertje.
0: Ja, van het biertje, want daar heeft hij ook een reputatie mee. Die veldslag heeft wel wat impact gehad. In Vlaanderen hebben we het vooral over de Guldensporenslag. Mm-hmm. Dat is 11 juli, is onze nationale feestdag. Maar als je bekijkt die veldslag van 5 juni 1288, die had eigenlijk een veel groter gevolg. Brabant, dat hertogdom, is toen groter geworden. Want het ging over een ander hertogdommetje dat ze wilde aanhechten. En dat is 500 jaar lang onderdeel gebleven van Brabant. Het ging ook over handelswegen naar Keulen, mm-hmm. die de Brabanders wilden veiligstellen. En het ging over een despoot in de stad Keulen. De aartsbisschop van Keulen, alsjeblieft, mm-hmm. was niet geliefd bij zijn bevolking. Had zelfs een roofriddersburcht opgericht, terroriseerde zijn bevolking. En blijkbaar is er een verhaal dat de Brabanders een deel van de Keulse bevolking hebben overgehaald door te zeggen, bij ons, de stadsrechten in Brabant, in 's-Hertogenbosch, in Brussel, in Leuven, in Antwerpen, die gaan veel verder dan wat jullie hebben. Ja. Als jullie je willen bevrijden van die despoot, sluit bij ons toen veel kleiner legertje aan. Hebben ze gedaan. En die grote coalitie heeft, volgens de cijfers, maar ik misbruik die dan natuurlijk graag als mensen met een Brabant, ja. hebben daar een vernietigende overwinning behaald.
1: Maar toch, samengevat, 11 juli wordt in België, in Vlaanderen moet ik zeggen, herdacht. Dus die slag van de Vlaamse ambachtslieden tegen de Franse redders. Ja. Een bijzondere slag, slag van Kortrijk.
0: Ja.
1: Die kennen wij ook Nederlanders, want daar zijn de Vlamingen ontzettend trots op. Maar ik hoor jou als trotse Brabander zeggen, nou, dat valt in het niets met wat hertog Jan voor elkaar heeft gekregen. Geopolitiek was dat toch een aardverschuiving. Als Brabander is het voor jou pijnlijk dat in die Vlaamse nationale geschiedschrijving het verhaal van Brabant ontbreekt. Waarom wordt dat dan zo weinig benoemd in die geschiedenis?
0: Er zijn historici die zeggen dat dat alles te maken heeft met de stichting van België. Net zoals in Nederland was de grote vijand, waren de Fransen, de Napoleontische oorlogen. En daaruit ontstaat ook het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat een buffer moest vormen tegen die Fransen. Dan valt dat Verenigd Koninkrijk uit elkaar en dan zoeken wij een vijand om België als natie te legitimeren. En de grote vijanden waren nog altijd de Fransen. Dus je zoekt dan een veldslagje tegen de Fransen, waar wij hebben gewonnen. En dan wordt dat een nationale feestdag. Maar historici zeggen, stel je nu voor dat België was gesticht in 1919. Na de Eerste Wereldoorlog. Waar we door de Duitsers zijn overweldigd. Wat had je dan gezocht waarschijnlijk? Een veldslag tegen de Duitsers. Dus Woeringen. En dan was het misschien niet meer het gewest Vlaanderen geweest. Maar het gewest Brabant. Met als taal niet het Vlaams, maar het Brabant. Zie je hoe het dan geeft.
1: Geschiedenis houdt aan te volgen aan elkaar vast. En
0: dat werd maar ondergesneeuwd. Ja. Ook in ons verhaal van Vlaanderen. Wij zaten zo te kijken, omdat we zo al lachende het over die veldslag hadden van 1288.
1: Je zegt dat je lacht of was je met spullen aan het smijten naar de televisie?
0: Wel, toen ik het zag, ben ik met spullen gaan gooien. Maar we hadden de blijde verwachting, ze gaan nu toch iets zeggen over Brabant. Ook omdat Brabant een bijzonder stevige democratische, hè, in die tijd traditie had.
1: Nou, daar heb je mij echt ontzettend mee verrast. Het is binnenkort 250 jaar dat Amerika bestaat in de Independence Declaration.
0: Ja.
1: Maar jij zegt, Brabant is toch wel ontzettend progressief geweest voor zijn tijd in de middeleeuwen. Vertel, hoe zit dat precies?
0: Wel, wij hadden hertogen en één speciaal ding was, ze gooiden nogal met geld. En ze hadden regelmatig geld nodig, maar die konden geen belastingen opleggen. Stel je voor dat de Nederlandse staat aan jullie gaat vragen, wij willen belastingen verhogen. Gaan jullie daarmee akkoord? En dat moesten die hertogen eigenlijk doen. Die wisten, de steden leveren geld op, dus wij doen hertogelijke bedes. Ze gingen letterlijk bedelen om geld. En natuurlijk, die stedelingen waren niet naïef. Die zeiden, ja, is goed. Ze waren redelijk populair, de hertogen. Wat krijgen we daarvoor in ruil? Politico-co. Dus we geven het niet zomaar. En dat waren rechten. Hmm. En die rechten werden almaar ingrijpender. En met zijn fameuze oorlog, Jan de Eerste in Duitsland, had hij zich toch wel wat ondergefinancierd en moest hij geld gaan halen bij zijn steden. En hij moet dan blijkbaar beloofd hebben, kijk, ik ga dat vastleggen, we komen tot

0: overeenkomst. Ik ga 15 jaar lang geen belastingen meer opleggen. En als ik mij niet goed gedraag als hertog, krijgen jullie het recht van mij buiten te gooien.
1: Ja.
0: En dat was ook voor zijn opvolgers zo. Is later nog steviger vastgelegd in een fameus charter, het charter van Kortenberg, 1312. Is een klein gemeente tussen Leuven en Brussel. En dat ging verder dan de beruchte Magna Carta van de Engelsen.
1: De Engelsen, moet ik zeggen.
0: Omdat dat ging ook over het inperken van de macht van de vorst. Maar in Engeland was dat blijkbaar alleen voor de adel die dat konden. En in Brabant zei men, nee, niet de adel. Vooral de burgers, de hogere burgerij van de steden. En ze stellen een raad in. En die bestaat, de verhouding was echt... 4
1: ridders
0: van adel.
1: Ja,
0: en
1: adel.
0: Ik geloof 12 van de steden.
1: Ja.
0: Dus je zag...
1: ik dacht
0: dat
1: ik 10 had gelezen in jouw boek, maar ik kan me vergissen.
0: Hertog, bij wijze van spreken, fuck off. We don't need you anymore.
1: En voordat we alle details gaan bespreken, toch even kort, wat heeft dit met Amerika te maken en met democratie? Dat is een soort min of meer blauwdruk van democratie.
0: Ja, we krijgen een paar eeuwen later de opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse overheersing. Waar de Nederlanders op een gegeven moment zeggen tegen een Spaanse vorst, Philips II, was een pilarenbijter, stuurde inquisitie op ons af. We zijn mensen afgeslacht. Hebben ze, onder meer met Willem van Oranje en de stichting de vader van jullie vaderland, de akte van verlatingen getekend. En die zou gebaseerd zijn op dat charter van Kortenberg, waar ze zeggen, ja, maar wij hebben in de Nederlanden het recht om het vertrouwen in onze vorsten op te zeggen. Dat zou dan later, maar ik ben een nationalist en nationalistische geschiedschrijving is nooit correct, dus ik misbruik dat echt. Ik zeg dat ook in mijn boek.
1: Ja.
0: Dus dan zeg ik, ja, later, dat zou dan ook de basis zijn geworden van de 17 provinciën, een grondwet.
1: Ja.
0: Maar misschien word ik straks aangevallen van welke onzin ben je hier aan het vertellen.
1: Er zit een historicus hier aan tafel. Want...
0: Die zegt, wij hoeven geen despoten meer, wij worden een republiek. En later nog, zeg ik, want dat is een beetje uit de kom, misschien wat uit verband gerukt en overdreven, dat er pas met de Amerikaanse grondwet van 250 jaar geleden eigenlijk een stap verder is gezet. Dat de Brabantse constitutie de meest democratische ter wereld was.
1: Dat is nogal een uitspraak. Maar je bent
0: maar ik word gesteund door de AI. Door
1: AI. Daar komen we zo op
0: terug. Daar wordt het grappig natuurlijk.
1: Vrij pijnlijk kijk.
2: Ja.
1: Maar geschiedenis is natuurlijk ook een interpretatie.
2: Precies. Kijk, ik denk dat de grootste... Ik hoef hier niet over jaartallen en actes van verlatingen te praten. Maar ik denk dat het belangrijkste van dit verhaal is inderdaad... En waarom zit dat hertogdom Brabant niet op dezelfde manier... in het collectief geheugen als het graafschap Vlaanderen... als Henegouwen, ook onderdeel van Brabant. Belangrijk onderdeel, historisch gezien... sterk verbonden met het graafschap Holland.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk eigenlijk de meest interessante vraag. En ik denk dat je dat heel goed voor het voetlicht brengt. Hè.
1: Geef eens antwoord, waarom zit het er dan niet in?
2: Nou ja, omdat we in de 19e eeuw met elkaar hebben bedacht... wat is onze geschiedenis? En gaan vestigen als die natiestaat. En bedenken, welke momenten uit de geschiedenis... zijn handig voor ons om ons nationale verhaal te vertellen. En dan is inderdaad die Gulden Sporenslag natuurlijk... de Vlaamse boeren die het Franse leger...
1: Dat romantische beeld was nodig voor die nazi-vormen.
2: Precies, en ik denk dat dat heel interessant is. En ik ben het absoluut met je eens... dat hertogdom Brabant veel te weinig aan... dat Johanna van Brabant, historische figuur...
1: Ontzettend interessant. En veel te weinig, maar toch denk ik bij jou, Luc Pauls, geweldig. En je zei het al een beetje. Je schiet ook af en toe een beetje door. Bijvoorbeeld in je boek schrijf over de link tussen de hertog van Brabant... en het bekende beeldje Manneke Pis, die we allemaal kennen natuurlijk, het mannetje.
0: Ja.
1: Klopt dat verhaal eigenlijk wel?
0: Wel, er is een legende, een van de verschillende over Manneke Pis, die dat effectief verbindt met een Brabantse hertog. Want gebeurt het eigenlijk, is het op dat moment nog een graaf van Leuven, want vandaar komen die hertogen uiteindelijk. Die hadden heel veel last met nabijgelegen Grimbergen. Dat ligt niet zo ver van Leuven, maar het waren koppigaards die niet... in het graafschap wilde opgaan. Er zijn oorlogen gevoerd. En op een gegeven moment komt er een beetje een opvolgingscrisis bij de graven van Leuven. De vader van die beruchte hertog sterft heel vroeg. Hij is nog maar 3 jaar oud. En Brabant heeft dan een traditie om te zeggen... de vrouwen moeten ons komen redden wanneer de mannen er niet zijn. En zijn moeder neemt het regentschap over. Hij is 3 jaar, maar er breekt een oorlog uit. En blijkbaar neemt ze hem dan mee naar dat slagveld in een wiegje nog. Hangt hem op in een boom. Hij is 3 jaar en hij plast op haar hoofd en op dat van de Brabanders die denken... Het is een golden shower vanuit de hemel. God is met ons. En die verslaan op dat moment die van Grimbergen. Ja. Maar natuurlijk...
1: Het is een legende. En ja, het is een heel legende. Veel tijd. Maar ik denk dat het wel een belangrijk element is van jouw werk. Ja. Want je noemt het ook echt expliciet op in je boek. Behalve tegen de VRT, wat toch een beetje de geschiedenis van Brabant uitgumt. Of in ieder geval niet helemaal vertelt.
0: Ja.
1: Je maakt je ook druk over AI. Je wilt eigenlijk kunstmatige intelligentie overrompelen met dit soort verhalen, zodat er een ander verhaal van Brabant online te zien is.
0: Ja, en dat is heel gevaarlijk, artificiële intelligentie. Want zoals je net zei, Brabant is een ondergeschoven kind. Dus ook in alles wat er op het internet staat. En dus zie je die artificiële intelligentie soms alle... En ik heb er 5, 6 naast elkaar gebruikt. ChatGPT, Perplexity, Gemini, Grok van onze vriend Elon Musk. Mm-hmm. En die ontkennen op een gegeven moment echte feiten. Die historisch zijn gebaseerd op verschillende bronnen, meerdere bronnen.
1: Ja.
0: En die zeggen gewoon, dat is nooit gebeurd. En dan ga je ermee in de clinch. En dan wordt het bijzonder speciaal, want op een gegeven moment is er een discussie waar ik zeg dat de broer of de oom van Hertog van Brabant op een slagveld staat en een van die pots begint in mijn persoonlijke mailbox argumenten te zoeken tegen dat. Plots.
1: Ik moet je heel afronden. Maar goed, je missie is begonnen ook hier in Nederland. Toch het verhaal van Brabant propageren. Bedankt, Luc Pauls, journalist bij de VRT. En schrijf van het boek Het Verhaal van Brabant.
3: De onvoltooid verleden tijd op de radio.
4: Elke zondag van 10 tot 12.
1: En dan is het nu tijd voor onze documentaire. Het was schokkend nieuws deze week. 4 mannen zijn aangehouden in een groot onderzoek naar het drogeren en seksueel misbruik van vrouwen. Reden voor ons om de documentaire te herhalen die Christiane Alvarado 2 jaar geleden maakte over de begintijd van de Blijf van mijn Lijfhuizen. Deze vorm van vrouwenopvang bestond toen 50 jaar. In de begintijd werd geweld tegen vrouwen absoluut niet serieus genomen. Zelfs niet door hulpverleners. Sinds die tijd is er veel veranderd. Maar het probleem is alles behalve verdwenen. Luister naar het probleem de wereld in. 50 jaar, de geschiedenis van Blijf van mijn Lijf.
5: Waarom zou je treuren? Je kunt weg als je wilt. Dus stop al je kleren in een vuilniszak en kom naar Blijf.
6: Ergens in Amsterdam, ergens in een straat, ergens op een huisnummer, heeft de stichting Blijf van mijn Lijf een pand gekraakt waar mishandelde vrouwen onderdak kunnen vinden.
7: Maar dat er gewoon een structureel probleem was, dat werd gewoon volledig ontkend.
8: Want wij konden geen subsidie aanvragen.
9: Voor een probleem wat niet bestond.
8: Ja.
10: Toen we begonnen was ik 20 en toen we het huis opende 21.
11: In een enorme zooi zaten vrouwen met blauwe ogen en kinderen met... Ja, huilend. En die wouden daar dus liever blijven dan thuis.
10: Ik heb me helemaal niet gerealiseerd wat ik mezelf heb aangehaald.
11: Ja, dat is ongeveer het ergste wat je kan overkomen, blijkbaar. Is als je geslagen wordt en dat je dan weliswaar niet meer geslagen wordt, maar dat je geen man meer wil, ja.
12: In 1974 opent het eerste Blijf van mijn Lijfhuis. De eerste schuilplaats voor vrouwen die vluchten voor hun gewelddadige mannen. En dat bestaat nog steeds. De organisatie nu heet de Blijfgroep. 1 zo'n huis staat in Amsterdam-West. Daar tref ik 3 ooggetuigen van het eerste uur.
13: Ja, Anita!
12: Dit zijn Marga, Anita en Winnie. Ze zijn al zo'n 25 jaar niet meer samen geweest.
13: Maar nog niks veranderd. Dag Winnie! Hey!
12: We staan voor een groot gebouw, een soort appartementencomplex, lijkt het. Op de deur grote tekst, Blijfgroep, Oranjehuis.
14: Hi, ik ben Jolanda. Ik ben van hier.
12: Jolanda vader is projectmanager bij de Blijfgroep.
14: Ik heb boven een cliënte. Zij woont hier een half jaar en zij wil ons graag ontvangen en haar appartement laten zien.
13: Oh, geweldig.
14: Zij woont hier met 2 honden.
13: Honden?
14: Honden.
13: Oh, dat mag ook.
12: Honden? Ja, dat mag ook. Dat mocht 50 jaar geleden echt niet. 2 overenthousiaste pitbullachtige rennen ons tegemoet.
13: Zijn ze heel waaks?
12: In de deuropening staat een vrouw van rond de 40. We noemen haar Sylvia.
15: Ja, zonder mijn honden was ik niet weggegaan.
14: Nee.
15: Nee. En hoe ben je hier gekomen?
16: Ik was in therapie, omdat het niet goed met mij ging.
17: Ja.
16: En doordat ik vertelde hoe de thuissituatie was, ja, hebben zij een melding gemaakt bij Veilig Thuis. Omdat ze de situatie onveilig vonden voor mij.
15: En daarvoor had je ook contact met een blijfhuis?
16: Met de blijfgroep. Dat had met een mishandeling te maken waar aangifte voor is gedaan. En doordat er ook van externe melding is gedaan, toen ging het eigenlijk opeens heel snel. En binnen anderhalve week was ik hier op een noodbed.
15: Ja. Want hoe is het hier om te wonen?
16: Nou, eigenlijk vanaf het moment dat ik hier ben gekomen is het echt wel een warm bad geweest. Ja, in zo'n situatie waar ik uitkom is dat gewoon heel fijn en heel veilig. Ja.
12: Het begint met twee collega's van de Sociale Academie, Martine van Rappard en Noor van Krevel. De laatste, een speel in het Amsterdamse feminisme. En na de zoveelste praatgroep en denktank.
18: Toen had ik behoefte aan iets concreets. Om echt iets te doen met vrouwen. En dat werd Blijf van mijn Lijf.
12: Noor is intussen overleden. In het archief vond ik dit interview met haar. Op de Sociale Academie ontmoet ze.
19: Ja, ik ben Marge van Rijen en we raakten met elkaar in gesprek. En toen vertelde ze me, ik ben bezig om iets voor vrouwen te gaan doen. En als het je interesseert, kom erbij. Nou, zo ben ik er ingerold. En al snel waren we met ons zessen. Drie stagiaires en drie echte volwassenen.
12: Drie stagiaires. Betty Vinke, Grietje Bosma en Marga van Rijen. En drie echte volwassenen, werkend bij de Sociale Academie. Martine van Rappard, Noor van Krevel en...
20: Nou, mijn naam is Anita Aerts. 50 jaar geleden was ik 29.
19: Anita dacht meer aan een rape center, zoals in de Verenigde Staten werden opgezet. En Noor dacht meer aan, nou, misschien een werkgroep vrouwenmishandeling. Allemaal nog volstrekt onduidelijk. Okay. Wat we gingen doen.
21: Gewoon iets.
19: Iets.
12: Noor van Krevel in de archiefopname.
18: En toen lazen we in de krant iets over Chiswick. Dat is het eerste Engelse blijfhuis in Londen.
22: This film is about Chiswick Women's Aid, which started 2 years ago. And it began as a very practical women's center. Very shortly after we started, women began to come and to talk about the fact they were battered at home by their husbands. And they seemed to be able to get no help.
18: Hebben daar een week stage gevraagd. Nou, dat hebben we een week. Dat was nog een haartje radicaler dan wij het ooit gedaan hebben.
19: En we wisten niet wat we zagen. Het was een complete chaos.
18: Een bende. Verschrikkelijk. En wij kregen geen kamer, maar we konden in de woonkamer op een bank slapen. Ja, die bank die ritselde letterlijk van de muizen. Het was vreselijk.
19: Het was vol. Er zaten heel veel vrouwen met kinderen. Gewoon veel oud, kapot.
18: En net als bij ons later ging de leiding weg om een uur of 5, 6. En kwam pas de volgende dag om 9 uur weer terug. Maar niemand wist natuurlijk ooit wat er in die nachten gebeurde. Nou, alles gebeurde in die nachten. Enorme ruzies. Angsten. Dan waren ze bang dat er mannen in de tuin waren. En dan, enfin, toestanden. Mensen die half gek werden. Gewoon dat je dacht. En wij keken onze ogen uit.
19: Dus daar schrokken we wel enigszins voor terug. Ik denk dat voor een flink deel wij gewoon toch hele verwende luxe dames waren. Die deze... Ja, toch hele beperkte omstandigheden waar ze in Londen het mee moesten doen, echt niet gewend waren.
23: Uiteindelijk toch gedaan?
19: Ja, ik weet nog dat Noor, dat was toch wel een beetje onze voorvrouw, die had de I Ching gelegd. Soort orakelkaarten. En dat was toen in de mode, wordt niet meer zo gebruikt, geloof ik. Ik kende dat ook niet. Maar in ieder geval, ze had zulke kaarten gelegd waaruit zij las dat we het gewoon moesten doen. Dus toen was de knoop doorgehakt.
12: En één ding stond vast, vertelt Anita.
20: We hadden in elk geval het voornemen om iets op poten te zetten wat goed in elkaar zat. Dus we waren wel ambitieus wat betreft die opvang. We wilden niet een goed initiatief zijn wat dan sterft aan amateurisme, zeg maar. Want die waren natuurlijk in die tijd ook heel veel. Ik bedoel, we waren echt niet het enige initiatief op het gebied van vrouwen. Dus dat was iets wat ons verbond.
12: Eén vraag bleef terugkeren.
14: Zijn we hulpverlening? 3 vraagtekens. Of actiegroep?
2: Ja.
17: En toen besloten we dat de hulpverlening onderdeel was van de actie.
20: Nou, we wilden 2 dingen. We wilden gewoon concreet hulp verlenen aan vrouwen en kinderen die mishandeld werden. Dat was 1 doel. En we wilden het probleem in de wereld helpen. Dus duidelijk maken dat het een probleem was. Nou, en die 2 gingen gewoon samen. Want wij zeiden dat het bestond. En nou ja, de meeste organisaties die wij in Amsterdam geïnterviewd hadden, die vonden eigenlijk dat het niet bestond. Dat je niet zo moest letten op geweld. En nou ja, dat er eigenlijk altijd wel iets was. En het zat in de relatie. En de vrouwen waren ook geen liefjes. Maar dat er gewoon een structureel probleem was, dat werd gewoon volledig ontkend. Het is als je eenmaal. Als je er eenmaal voor open staat, dan hoor je het ook gewoon. Dan hoor je het eigenlijk steeds meer. Je kunt het niet meer ontkennen, maar dat kon toen heel makkelijk.
2: En dat werd dus ook gedaan?
20: En dat werd ook volledig gedaan.
2: En ook dus door hulpverleners?
20: Ja, natuurlijk. Die zelf klanten hadden, die mishandeld werden, maar die dus het toch als een individuele situatie bleven beschouwen.
21: Nou, er kwamen wat binnen, echt vreselijk, ja, echt. Nou, ik herinner me de een die helemaal onder de sigarettenpeuken van brandwonden van sigaretten op de uitgedrukt waren. En helemaal ogen dicht en gezwollen lippen en afschuwelijk, ja.
19: Op een gegeven moment was 1 ding voor ons duidelijk. We gaan geen subsidie aanvragen, want we hebben geen cijfers. We hebben geen onderzoek dat aantoont dat vrouwen in Nederland mishandeld worden. Dat die er zijn. En wij dachten te weten dat dat wel het geval was. Maar we wisten ook dat we heel veel jaren bezig zouden zijn om dat aan te tonen. Dus we besloten, we gaan geen huisvesting aanvragen bij de gemeente. We gaan het gewoon doen. We gaan kraken.
20: We moesten eerst een pand vinden. Nou, dat hadden we gevonden. Echt een gigapand.
12: In Amsterdam. Hier komt Winifred Krekel erbij.
21: Ik vond het wel spannend.
12: Ze is de dochter van Noor.
21: En ze hadden ook handjes nodig.
2: Hoe moet je dat voorstellen?
21: Dat staat aan de kade en het was.
19: Dat ging fantastisch. Want naast dat huis, dat grote kindertehuis Marijke, had je de luifel van de geïllustreerde pers. En onder die luifel tippelde iedere avond prostituees. En het hield ook in dat de politie frequent langs kwam rijden. En die prostituees hadden tegen ons gezegd: oh, dat gaan je doen. We hadden ze op de hoogte gesteld. En toen zeiden ze tegen ons: wij leiden ze wel af. We lokken ze wel naar ons toe.
21: Een steeg en daarvoor zat een hek. En dat hek was dicht. Dat was een metalen hek. En er waren meerdere mensen bij, ook met ervaring in de kraakbeweging. En een van de dingen die ik me herinner was dat we op een gegeven moment, was iemand uit de kraakbeweging die zei van ja, het hek heeft nu een behandeling nodig die eruit bestaat dat jullie ritmisch met jullie billen tegen het hek aan gaan duwen. Dus dat deden we toen. Nou, en toen, dat hielp inderdaad, want het hek begaf het. En toen konden we erin.
19: En zo konden wij in het donker alle huisraad en van alles en nog wat naar binnen slepen. Natuurlijk was het eng. Ja. Maar ga het maar gewoon doen, dan zie je het wel.
20: Maar dat was voortdurend. We deden voortdurend dingen die we nooit gedaan hadden. Ik bedoel, je weet niet hoe het gaat. Je weet niet of er überhaupt vrouwen komen. Je weet echt niet wat je te wachten staat. Toen we daar eenmaal binnen waren, van yes. Weet je wel, van nou, nu kunnen we echt van start. En dat hebben we toen ook meteen gedaan.
0: Oké, dus dan het pand is gekraakt. En dan?
19: Ja, en dan is het wachten op de eerste vrouw.
3: Er was een affiche gemaakt. En zou je even het affiche laten zien? Als ik dat...
0: Pak even het plakboek erbij.
3: Ja. Hier.
0: Dus aan de kant.
3: Oh, dit is het oude affiche. Mishandeld door man of vriend. Het komt veel voor. Vrouwen praten er niet graag over. Uit schaamte of angst. En omdat ze denken dat er toch niets aan te doen is. Maar je kunt weg als je wilt. Stichting Blijf van Mijn Lijf biedt veilig onderdak aan vrouwen met hun kinderen. En hulp van vrouwen die het ook niet meer nemen.
0: En dit is dus, dit, want ik zie nu ook woensdag 9 oktober. Staat hier gewoon een stap voor stap beeldverslag van wat jullie gedaan hebben?
3: Ja, klopt, klopt.
0: 700 affiches werden gepost op 7 oktober 1974.
3: 9 oktober huisvergadering, weer met ons zessen. De eerste echte klante was gevlucht. Ik weet nog hoe ze heette, ze heette Marga. En die vrouw kwam en die zei, zijn hier geen andere vrouwtjes?
1: Die schrok zich helemaal het schoppers. Dus die kwam bij stort ons er met z'n allen op. Van, hé, we hebben er één.
20: Toen zei ze, ik ga even boodschappen doen. En die hebben we nooit teruggezien. Maar dat werd de dag daarna al meteen anders. Dat, maar toen hadden we iets van, shit. Dat,
1: ja, het was oud en ja, het was niet fantastisch, nee. En er was natuurlijk geen enkele privacy.
0: Nee, er waren niet genoeg ruimtes dat iedereen...
1: Het was één grote ruimte en dan met die stapelbedden dan... Ik denk dat het ook hartstikke brandgevaarlijk was als je...
3: We hadden dit soort butagaskachels eerst. Dit is een grote zaal, grote ruimte. Het was tochtig, het was niet echt riant.
0: Nee.
3: Toen we eindelijk verwarming kregen, kregen we ook een vlooienplaag. Want die zaten allemaal, die eitjes in de vloerplanken.
0: Wat staat hier? Verramd worden?
3: Mandekking. Het waren ramen met deuren dichtgespijkerd.
0: En het was om de mannen buiten te houden?
3: Ja, ik denk dat daar werd verwacht dat het makkelijk benaderbaar zou zijn en niet veilig genoeg.
0: Lees ik hier dan ook een soort ironie in, of was dit ook...
3: Jawel, want het is natuurlijk, het slaat helemaal nergens op. Met een paar handen ruk je die planken en die deuren er af. Dus zo verantwoord was dat niet. Maar hier zie je op die foto's hoe het dan langzaam maar zeker vol begint te lopen.
20: Ja, toen kwamen er gewoon vrouwen met kinderen en nou ja, dan had je gewoon je handen vol. Zowel in huis, maar ook met de pers. Ja, we hadden gewoon druk.
4: Ergens in Amsterdam, ergens in een straat, ergens op een huisnummer... heeft de stichting Blijf van Mijn Lijf een pand gekraakt... waar mishandelde vrouwen onderdak kunnen vinden. Omdat alle mishandelde vrouwen in verband met represailles angst hebben... dat hun echtgenoten achter dit adres komen... wordt deze plaats zorgvuldig geheim gehouden.
0: Ja, dat kan wel.
23: Op dit moment zijn er 12 vrouwen en 20 kinderen op het schuiladres. Ze komen uit alle delen van het land. De meeste vrouwen die al hun bezittingen hebben moeten achterlaten... leven van een uitkering van de bijstandswet.
12: Dit is een reportage van het programma Brandpunt. Dik 2 weken na de opening. In beeld zie je een grote zaal vol met was, huilende kinderen en hun moeders. En dan een bekende, Anita.
24: We hebben eigenlijk erg veel dingen nog nodig. En heel concreet is dat op dit moment bijvoorbeeld stapelbedden. Linnengoed in alle soorten en variëteiten. Dus lakens, kussens ook trouwens, dekens, handdoeken enzovoorts.
20: Ja, dat ben ik.
24: En verder?
20: We kregen bijvoorbeeld giften, ik noem maar wat, dekbedden. Dat vonden we fantastisch. In elke contact met de pers zeiden we dat we of geld nodig hadden... of in het begin natuurlijk ook gewoon goederen. Wij konden alles gebruiken wat je in een huishouden... nodig hebt.
12: Ook Noor wordt geïnterviewd. En ze zet meteen de kernfilosofie van Blijf van Mijn Lijf uiteen.
4: Beperkt de hulp zich uitsluitend tot het geven van onderdak?
25: Nou, dat onderdak, dat is natuurlijk wel heel essentieel... omdat vrouwen hier gegarandeerd veilig zijn. Verder krijgen ze wel wat praktische hulp. Dat we zeggen, we hebben onze eigen advocaten waar ze naartoe kunnen. We hebben onze eigen huisartsen waar ze naartoe kunnen. We wijzen ze de weg. in wat ze moeten doen. Maar er wordt wel op gerekend dat de vrouwen hier hun eigen zaken regelen, hun eigen huishouding voeren, met elkaar overleggen over het schoonmaken en dat soort dingen. Ze leven hier met een grote groep mensen samen. En er wordt van uitgegaan dat vrouwen zelf een heleboel kunnen en ook moeten doen hier.
21: Meestal waren ze een beetje hyper.
12: Winifred?
21: Ja, dat ze het gevonden hadden en dat ze een stap hadden gezet. En ja, het was in ieder geval niet echt een bekende hulpverlenerssituatie. Een ziekenhuis met zo'n mooie hal of zo. Of met een bloemen op de receptie. En het is een enorme puinhoop en een heleboel vrouwen en een heleboel kinderen.
0: Wat voor momenten kwamen vrouwen naar jullie toe?
20: Sommigen hadden het heel gepland. Die hadden alles bij zich, van papieren die ze nodig hadden, enzovoorts. Dus die hadden echt een moment afgewacht wat ze gepland hadden om weg te gaan. En anderen die kwamen gewoon in doodsnood. Dat als ik nu niet wegga, word ik vermoord. Dus,
0: ja, zo. En dus ook Montenblauw.
20: Ja. Ja.
12: Brandpunt spreekt in diezelfde reportage ook vrouwen in het huis.
5: Hij heeft me met een mes gestoken. Hij heeft me met een grote vaas op mijn hoofd geslagen. En daarna dus in mijn arm gesneden. Veel schoppen. Hij gooide je op de grond en dan ging je praktisch op je staan.
6: Ik heb dus een blauwe oog gehad. En een opgezette neus. En dus waarschijnlijk de blauwe plekken heb gelopen. En mijn gebit in vieren. Dus dat ik zo'n heel dikke lip had. Dat deed hij eventjes zo met zijn knie.
7: Ik ben dus verschillende keer tegen de grond gekwakt. En bij mijn keel gegrepen. In een hoek geduwd. En klappen in mijn gezicht.
5: Met messen dreigen. En bij mijn keel grijpen. En slaan met zijn schoen of wat ook.
12: In beeld, verwondingen, blauwe plekken.
5: Of aan mijn haren trekken, of met mijn hoofd in de muur. Ik weet het allemaal niet.
8: Gebeurde dat vaak, mevrouw?
5: Heel vaak.
8: Het is misschien een rare vraag, maar waarom bent u niet eerder weggegaan? U bent uiteindelijk 20 jaar
5: getrouwd. Ik had eigenlijk geen adres had waar ik heen kon gaan. Het is altijd maar voor 1 of 2 dagen. Dan kon je weer gaan. Maar niet waar je ergens definitief kan blijven.
21: In een enorme zooi zaten vrouwen met blauwe ogen en kinderen met, ja, huilend. En die wouden daar dus liever blijven dan thuis. Ja, dat gaf natuurlijk wel een shock.
12: Direct is er veel aandacht in kranten, radio, tv. En gaan de vrijwilligers van Blijf van Mijn Lijf ook voorlichting geven bij de politie, artsen en ambtenaren. De reacties?
20: Mensen konden niet geloven, bijvoorbeeld als wij zeiden dat het gezin niet zo'n veilige plek was als, als steeds beweerd werd, de hoeksteen van de samenleving enzovoort. Nou ja, dat ging er dan toch moeilijk in. Dat het niet zo zou zijn of dat er wel wat aan te relativeren viel.
21: Ja, er kwam een heleboel kritiek dat ze het probleem niet fundamenteel aanpakten, want dan zouden die man ook helpen. Dat was natuurlijk. Dat het minder erg was en dat die vrouwen ook, dat die toch wel meer begeleiding nodig hadden. Dat het toch zielige gevallen waren. Dus het hele zelfhulpprincipe, dat werd vaak ter discussie gesteld. Ja, dat we te hard waren voor die mannen, want lang niet alle mannen deden het. En dat we mannenhaatsters maakten. Wat uiterst onzinnig argument gevonden, want wat maakt het in godsnaam uit? Of de vrouwen zijn die mannen haten, who cares? Ja, dat is ongeveer het ergste wat je kan overkomen, blijkbaar. Is als je geslagen wordt en dat je dan weliswaar niet meer geslagen wordt, maar dat je geen man meer wil. Ja, kan je.
12: Maar er was ook steun, zeker van de gemeente Amsterdam. Die vond al snel, binnen enkele maanden, een ander pand voor ze. Marga laat maar haar plakboek zien, vol met foto's.
0: Een villa?
3: Ja, het was een hele mooie art deco villa.
0: Wit. Op de foto's een grote witte villa.
19: Met glas- en loodramen, een prachtig parket. En
0: een kamer met een telefoon.
19: Hier zie je Winnie.
0: En een hoop jonge vrouwen.
9: Binnen roken, dat komt natuurlijk.
19: Dat komt toen volop.
9: En dat deden jullie ook, zeker. Ja, als ik op de foto kijk.
0: Een tuin?
19: En, ja, een tuin. En een grote speelkelder. En vrij snel hebben we ook het kinderwerk opgezet. Om ervoor te zorgen dat die kinderen niet de hele tijd in die sfeer van volwassen discussie, gesprekken, gedoe zaten. Maar dat er aandacht werd besteed aan hun ontwikkeling en hun aandacht voor hun was.
21: Kinderwerk, huismoeder en administratie werden betaald. Omdat dat een soort basis was waardoor je niet heen moet zakken. Er moet continuïteit en ook een zekere kwaliteit in zitten. Je kan niet iedereen kinderwerker laten worden.
0: In het huis zorgden de vrijwilligers van Blijf van Mijn Lijf voor een stabiele basis. En de bewoonsters zelf regelden de rest. Anita.
20: Ik had bijvoorbeeld deed in die tijd ook een begingroep. Vrouwen moesten 3 keer naar zo'n groep komen om een beetje te weten hoe dat huis in elkaar zat en wat wel en niet. En ook met name om te leren de telefoon aan te nemen. Want dat moesten ze ook zelf doen. En daar trainden we dan ook in.
9: Een soort inwerken.
20: Ja. Ja.
18: En wij noemden dat ontprofessionaliseren, deprofessionaliseren. En dat is niet hetzelfde als niet professioneel werken. Dat is echt anders. Niet professioneel werken, dan doe je maar wat. Wij dachten er wel heel goed over na.
0: En dat nam soms onconventionele vormen aan.
18: Wij gaven hulp in praktische dingen. Nou, ik zal je een voorbeeld noemen. Er waren soms vrouwen die hadden hun kinderen niet bij zich. Omdat dat niet gelukt was, op een of andere reden. Dan moesten ze dus zien dat ze de kinderen kregen.
21: Er was ook een levendige ontvoercultuur. Dan gingen ze dus naar zo'n huis om die kinderen te ontvoeren. Mee te nemen, te bevrijden. Ja, er was een aantal vrouwen die dat vaker deed. En die hadden dan ook vervoer. Een auto hadden ze dan geregeld. En lokten dan die man weg. En er werden hele vergaderingen. Nou, ze hadden het allemaal al vaker meegemaakt. Dus dat,
18: Zo op die manier. We hebben ook eens een kidnap gehad uit Parijs. Dat is heel, heel spannend. Die was met een Franse man getrouwd en die had kinderen naar Parijs vervoerd. En ze wist waar ze op school zaten, ze kende de school. En ze is in de pauze, heeft ze die kinderen van het speelplein gehaald. En toen zijn ze over Zwitserland teruggegaan, want ze had ze niet in haar pas. Dus dat was, dan is het natuurlijk voor de hand liggend om bij de Belgische grens te gaan zoeken, hè, voor de politie. Nou, de kosten daarvan betaalden wij. En het plan moest onze goedkeuring hebben, bij wijze van spreken, of het aan een aantal eisen voldeed wordt. Nou, dat is natuurlijk uniek. Ja, ik bedoel ook alleen al het feit dat je vrouwen helpt om hun kinderen te stelen. Wat geen stelen is natuurlijk. Maar het principe was gewoon, zij moet het willen. Zij moet denken dat het een goed idee is.
0: Ook de nieuwe villa met 3 etages zat al snel vol. Met soms 100 vrouwen en kinderen. Bij het 1-jarig bestaan komt de NOS langs. Ook in deze reportage meerdere bewoonsters.
10: Zo te zien bent u hier pas, hè? Ja.
0: In beeld een vrouw met een blauw, dik oog. En haar arm in een mitella.
10: Wat is er maandag gebeurd?
25: Maandag kwam mijn vriend ineens op me af, mijn verloofde. En begon ineens in mijn gezicht te stompen. Het bloed droopt gewoon uit mijn neus en op mijn kleding en op de grond. En op mijn bankstel, overal lag bloed. Vandaar wel die plek op mijn gezicht.
10: Waarvoor?
25: Zomaar zonder enige reden. Ik denk die overspannen is.
10: Jullie hadden geen ruzie?
25: We hadden geen ruzie meer.
10: Konden die vrouwen niet bij andere instanties terecht dan?
25: Nou, maar heel, heel beperkt. Hier en daar.
0: Noor, met een echte 70s bril en Anita, sigaret in de hand, staan ze te woord.
25: Vooral veiligheid.
0: Bij deze vraag kijken ze even snel naar elkaar, met een cynisch grijnsje.
10: Waarom vonden jullie het eigenlijk zo nodig om iets te gaan doen voor deze vrouwen?
25: Nou, het blijkt wel dat het nodig is. We hebben soms 12 nieuwe aanmeldingen per week.
11: Maar er is gewoon een groot probleem en er moet iets aan gebeuren.
25: Er is een lacune ook, gewoon in het hele systeem van voorzieningen is niets voor mishandelde vrouwen.
12: In beeld een grote kamer waar de bedden strak tegen elkaar aanstaan. In het midden een kindertafeltje en een matras. En in de keuken, theedoek in de hand, Winifred. Ze moet daar iets van 19 zijn.
21: Dan was het een grote keuken. En één of twee kleine kamers. Een van die kamers was mijn kantoor. Er werden dan ook wel... Dan dronken we vrijdag altijd een borrel. Dat was nog in de tijd dat dat kon. Ja, ik was jong, dus liep regelmatig wat uit de hand. Maar ik ging ook wel eens met de bewoners op stap. Dat zou nou denk ik ook niet meer kunnen. Dat weet ik. Ik kwam midden in de nacht op het Rembrandtplein. Dat ging er lustig aan toe. Want ja, die vrouwen die hadden natuurlijk ook, die hadden jarenlang op slot gezeten. En, die wou de bloemetjes wel eens even buiten zetten.
0: Probeer dus niet die mannen weer mee naar huis te nemen.
21: Ja, dat zullen ze ook best geprobeerd hebben. Maar daar waren we vrij strikt. En als je dat flikte, dan lag je eruit.
0: Ja, dat gebeurde...
21: Dat is wel een paar keer gebeurd, ja. Ja, nee, alles is ongeveer... Er waren ook vechtpartijen. En, nee, dus, ja.
0: Van vrouwen onderling?
21: Ja, ook, ja. Nou ja, je zal met z'n 90 in een huis zitten wat gebouwd was. Ja, dat is wel groot, maar er woonden vroeger 7 mensen. Ja.
12: Het was vaak ook ingewikkeld. Vrijwilligsters en bewoonsters waren het niet altijd eens.
21: Ja, Blijf van Mijn Lijf was natuurlijk ook wel een activistische groep. Maar ten eerste zaten de mishandelde vrouwen, de bewoonsters... zaten helemaal niet zo op dat activisme te wachten... Een heleboel gingen bijvoorbeeld ook weer terug naar een man. Nou, in het begin waren we daar, zeer verbolgen over. Dat werd ons ook wel kwalijk genomen door de andere vrouwen. Ja, gaat je geen flikker aan. Dus als je zegt van... je bent prima in staat om je eigen leven op te bouwen... dan moet je ook onze keuzes respecteren. Daar is natuurlijk gewoon volledig gelijk in.
12: Niemand kan meer doen alsof geweld tegen vrouwen en geweld achter de voordeur niet bestaat. Dat is veranderd in die 50 jaar. Maar het geweld zelf is er gewoon nog.
13: Het gaat allemaal nog over dezelfde thema's. Ja. Nog over dezelfde aantallen. Als ze niet meer geworden zijn. Moord op vrouwen. De femicide werd in 1976 werd dat al benoemd. Hè? Allemaal. Komt het voorbij vanaf die beginjaren. De noodzaak, onverminderd groot en onverminderd heftig. Dat vind ik echt heel verdrietig eigenlijk.
12: Al moet je de betekenis van Blijf van Mijn Lijf... voor het leven van duizenden vrouwen niet onderschatten.
21: Wat het juist deed, is dat het een enorme kick geeft. Dat je je spullen in een vuilniszak stopt. Dat je in je pyjama vertrekt en dat je een nieuw leven opbouwt. Hoe bijzonder kan je het hebben? En heel veel vrouwen die ik daar aan zag komen... die hadden ook een soort euforie van I did it.

Dit was Het Probleem de Wereld in. 50 jaar blijf van mijn lijf. Een documentaire van Christiane Alvarado, die we eerder uitzonden in 2024. Dus inderdaad, inmiddels bestaan de blijfhuizen 52 jaar. Straks, na het nieuws en ster, perstribune van Max met Margreet Rijntjes. Zij spreekt journalist Afke Boven en hockeyster Xam de Waard. Dit was OVT. Volgende week weer, zelfde tijd, zelfde plek.

0: daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
1: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
2: En weet nog meer.
1: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
2: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
8: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: NPO Radio 1, 12 uur.
10: Margreet Rijntjes.
11: Goedemiddag, over een uur op de perstribune Hockey International Xander Waard. Onlangs speelde ze haar allerlaatste wedstrijd voor SCHC. Maar het echte slothoofdstuk volgt later deze zomer, want dan speelt ze nog 1 keer een WK. En zometeen journaalpresentator Afke Boven. Ze schreef een boek over haar grote liefde, de Wadden. Ze is zelf opgegroeid op Ameland en dat heeft effect gehad op de persoon die ze is geworden. We gaan het er uitgebreid over hebben. Maar nu eerst het laatste nieuws van de NOS, het journaal. Jan van der Putten.
12: Bij een kennelijke aanslag in Centraal Israël is een dode gevallen en er zijn ook meerdere gewonden. Er is sprake van 2 schutters en correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Swols. Wat is er nu bekend over wat daar is gebeurd?
13: Ja, het gaat dus om een kennelijke aanslag in Centraal Israël, vlakbij de grens van de westelijke Jordaan-oever. Net het laatste bericht dat hier binnenkomt, echt een minuut geleden, is dat het dus toch om 1 schutter gaat. Dus dat de politie verkeerde informatie had verspreid. Nou, die ene schutter zou met een auto naar een benzinestation daar in de buurt zijn gereden, daar het vuur hebben geopend en meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. Daarna zou die zijn doorgereden naar een nederzetting in de buurt, daar ook het vuur hebben geopend waar meerdere gewonden bij zijn gevallen. Nou ja, wat ik al zei, het gaat dus om 1 schutter. Die schutter zou zijn gedood, zeggen ze nu. Ja, en wat er verder is gebeurd en de motieven, dat wordt nu nog onderzocht.
12: Toch is het een onrustig weekend, dat kan je toch wel zeggen, op de westelijke Jordaanoever?
13: Ja, zeker. Ja, het is zeer onrustig. Ook op de westelijke Jordaan-oever meerdere aanvallen. Nou ja, de aanval die toch wel waar het meest over bericht is, internationale media, maar ook hier in de media, is die van vrijdag, waarbij een 7 maanden oude baby is doodgeschoten door het Israëlische leger, door een Israëlische militair. Dat gebeurde in het zuiden op de westelijke Jordaan-oever. Een familie die in de auto onderweg was voor een familiebezoek daar in het zuiden. Nou, kwamen bij een militair checkpoint aan. Daar moesten ze stoppen. ze hebben de auto gestopt. Toch werden de schoten door Israëlische militairen gelost. En nou ja, een van die kogels is door het hoofdje van de 7 maanden oude baby gegaan. En de ouders zijn daarbij ook gewond geraakt. Dus ook daar zeer veel onrust, ja.
12: Ja, en ook in Gaza berichten over doden dit weekend. Bij een bombardement van Israël op Gazastad. Wat was daar aan de hand?
13: Ja, dat klopt. Afgelopen nacht heeft Israël daar weer gebombardeerd. 7 doden, wat we nu weten, en meerdere gewonden. En het geweld daar, de Israëlische bombardementen, ja, die gaan ondanks het staakt het vuren dat er zou zijn, gewoon door. Israël zegt dan dat ze Hamas-doelen daar onder vuur nemen. Maar de realiteit is dat ze toch ook vaak burgers raken, dat burgers daar het slachtoffer van zijn. En dan komt het ook nog eens op het moment dat er dit weekend in Egypte weer met Hamas gepraat werd over hoe het verder moet met het staakt het vuren, over die tweede fase. Nou ja, Hamas veroordeelt deze aanval ook gelijk. Dus ja, ook van die gesprekken, daar lijkt momenteel weinig uit te komen. En de aanvallen die gaan vrijwel dagelijks gewoon door.
12: Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Swolfs. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne. Die faciliteit is geraakt door een drone, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het een doelgerichte aanval van Rusland was. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Dan nieuws over de vermiste man van 73 op de Veluwe. Die man is terecht. Sven Strijbos van de politie Oost-Nederland. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
12: Hoe is die man gevonden?
14: Ja, uiteindelijk door een groepje wielrenners vanochtend iets voor 10 tussen Heerde en Wees op het noorden van de Veluwe hebben we het daar dan over. Die hebben de hulpdiensten ingeschakeld en uiteindelijk hebben we die man inderdaad gevonden, gelukkig.
12: Ja, hoe is die eraan toe?
14: Nou ja, goed, de vermissing die speelt sinds donderdag. Bij vrijdag is die vermissing bij ons bekend geworden. Sindsdien loopt daar ook actie op. Dus je spreekt echt wel van enkele dagen dat deze meneer vermist is geweest. Ook enkele nachten mogelijk buiten. Dus hij is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar was gelukkig aanspreekbaar.
12: Ja, aanspreekbaar en nu weer in veilige handen, kunnen we zeggen, in het ziekenhuis in ieder geval, want het is dan best koud, 's nachts. Het is ook een gebied waar wolven zijn gesignaleerd, het noorden van de Veluwe. Is daar sprake van wolven? Heeft hij wat gezien?
14: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik begreep het inderdaad van het Search and Rescue Team. Die hebben gisteren besloten om daar te gaan zoeken. Dat hebben ze eerder gestaakt. En ik begreep inderdaad via hun vanwege de wilde dieren. We hebben het over het noorden van de Veluwe. Dus daar lopen mogelijk wolven, maar ook andere dieren. Het is een bosrijk gebied. Die zijn ook wel een moeilijke zoektocht naar deze manier natuurlijk. Omdat het bosrijk gebied is en uitgestrekt gebied is. Wel heel fijn dat zij gelijk met een hoop vrijwilligers zijn gaan zoeken. Daar hebben we ook een goede samenwerking mee met dergelijke teams. Dus we bedanken vooral hen en zeker ook dat groepje wielrenners wat ons dus vanochtend heeft gebeld.
12: Ja, maar die man heeft geen confrontatie geweest met wolven, voor zover u weet.
14: Nee. Niet zover ik weet, zeker niet. Nee.
12: Ik dank u wel, die man is dus terecht, man van 73. En Sven Strijbos van de politie Oost-Nederland, hartelijk dank. Zo'n 30 theaters bieden komend seizoen gratis voorstellingen aan voor kinderen tot 16 of 18 jaar. En daarmee willen ze het jonge publiek kennis laten maken met het theater. Commerciële theaterproducenten hebben kritiek op die gratis voorstellingen. Ze zijn bang voor oneerlijke concurrentie en voor minder bezoekers bij theaters die wel geld vragen. In de staat Ohio in de VS is een schietpartij geweest op een festival. Er zijn 12 mensen gewond geraakt en 2 van hen zijn er slecht aan toe. Bezoekers zeggen dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. De politie zoekt 1 of meer schutters. En de vrouw van de Franse oud-president Jacques Chirac is overleden, Bernadette Chirac. Ze was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en ze werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar.
15: Het NOS-journaal.
12: De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en er ontstond brand in de gang. Die brand was snel onder controle en er is niemand gewond geraakt. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij die explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en ze komen uit Den Haag en Rotterdam. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Amsterdamse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg J om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabbijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredoom in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst vanwege antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. En morgen treedt J nog een keer op.
1: Het wereldkampioenschap voetbal.
12: Curaçao reist positief af naar het WK voetbal. Het kleinste land ooit op een WK versloeg in het uitzwaaiduel in Willemstad Aruba met 4-0. En op tv ging de commentator helemaal los na de 1-0.
15: Bakuna het dribbel, Piero Wester moet het centro, ai ai ai! Goal! Goal!
12: Ja, het werd uiteindelijk dus 4-0. Over precies een week speelt Curaçao de eerste wedstrijd op het WK tegen Duitsland. Die ploeg versloeg gisteravond het gastland, de VS. 8:08 het weer nog, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooralsmiddags regenachtig en ongeveer 22 graden.
11: Waar staat het vast? Goedemiddag, Helene Geest.
16: Goedemiddag. Ja, op steeds meer plaatsen. Het begint behoorlijk druk te worden inmiddels. Op de A16 van Rotterdam naar Antwerpen een flinke file tussen knooppunt Prinsenviel en de Belgische grens. De vertraging is daar bijna een kwartier door een vrachtwagen met pech. Er is ook een rijstrook dicht. Op de A35 Almelo-Duitse grens bij Enschede ruim 10 minuten oponthoud. De meeste vertraging is er op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens, namelijk een half uur door grenscontrole. En het is druk op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Hou daar ook rekening met bijna een kwartier vertraging.
11: Dankjewel, Helene. Over een uur in de perstribune de toekomstplannen van hockey international Xander Waard. En over een paar minuten geeft journaalpresentator Afke Boven een antwoord op de vraag wat ze heeft geleerd van het leven op de Wadden. Ster.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: NPO Radio 1. Max.
25: De perstribune. Margreet Rijntjes.
11: Afke Boven, er wordt gereest in Monaco.
16: Ja,
0: Ja,
2: heerlijk.
0: Jij bent een grote Formule 1-kenner, schuinstreep liefhebber.
2: Ja.
0: Wel eens geweest daar?
2: Nee, dat moet eigenlijk nog een keer. Ik ben eigenlijk alleen maar bij een race op Zandvoort geweest. Maar Monaco, als je dan naar een race gaat, of eigenlijk moet je dan een kwalificatie meepakken. Die was gisteren. Want je kunt daar zo moeilijk inhalen dat op het moment dat je de kwalificatie vooraan staat, Max Verstappen staat tweede,
0: ja,
2: dan gooi je hoge ogen.
0: Ja. Hoe groot kan het contrast trouwens zijn met de Wadden, denk ik dan? Hè? De herrie van de Formule 1.
2: Oeh.
0: En de rust van de Wadden.
2: Ja, groot contrast. Maar de verhalen achter de mensen die eraan meedoen zijn toch weer gewoon verhalen van mensen. En ja, dat contrast is niet heel groot.
0: Nee, precies. Het gaat allemaal over mensen.
2: Ja,
0: eigenlijk. Ja. Afke Boven, de meeste mensen zullen jou natuurlijk kennen als presentator van het NOS Journaal. Maar je maakt dus ook een Formule 1-podcast. En ik begin natuurlijk over die Wadden, omdat je de afgelopen week in de publiciteit bent gekomen, omdat je een boek hebt geschreven over de Waddeneilanden, de plek waar jij bent opgegroeid.
2: Ja.
0: Als de laatste boot vertrokken is, heet je boek. Ron Vergouwen, onze media-expert, heeft zich weer verdiept in jouw carrière. De Wadden, ben jij ook een liefhebber?
3: Zeker. Ja hoor, ik ga er graag naartoe.
0: Ja,
3: bij elk jaar wel een keertje. En we gaan ook wel wat laten horen van jou op die Wadden. En we gaan ook wat laten horen uit jouw hele carrière. Onder andere natuurlijk jouw tijd bij Omroep Friesland.
2: Ja.
3: Dat moeten we dan even live gaan ondertitelen, denk ik.
0: Dat kan het ook.
3: Maar goed, dat allemaal zo meteen. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen televisieweek.
0: Ja, de komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
4: De perskaart.
0: Afke Boven, geboren op 13 augustus 1990.

0: carrière. Onder andere natuurlijk jouw tijd bij Omroep Friesland.
1: Ja.
0: Dat moeten we dan even live gaan ondertitelen, denk ik.
1: Dat kan het ook.
0: Maar goed, dat allemaal zo meteen. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen televisieweek.
1: Ja, de komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
2: De perskaart.
1: Afke Boven, geboren op 13 augustus 1980 in Dokkum. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete plek op Ameland.
3: Het Zuidwest, dat is een strand voor locals eigenlijk.
1: Ik hoop dat deze persoon uit mijn jeugd mijn boek gaat lezen.
3: Ik weet dat ze hem gelezen heeft, mijn juf.
1: Juf.
3: Juf Agnes.
1: Dit leer je van het leven op een eiland.
3: Zelfstandig zijn.
1: Over dit thema wil ik alles weten.
3: Over alles, maar serieus echt over alles. Alles wat mensen beweegt vooral.
1: Hierin kan ik lastig zijn voor mijn collega's.
3: Misschien ben ik wel eens wat te druk.
1: Dit moment zou ik heel graag nog eens herbeleven.
3: Nou, de afgelopen week, de boekpresentatie. Poeh, dat ging zo snel.
1: Van deze feedback op mijn tv-werk heb ik veel opgestoken.
3: Die kwam van mijn zoon, die zei: mam, mensen vinden toch wel wat van je, dus kun je maar beter gewoon jezelf zijn.
1: Dit is de aantrekkingskracht van de Formule 1 voor mij.
3: Zoals ik al zei, de verhalen achter de coureurs.
1: Hierin zou ik graag als tv-maker nog een stap zetten.
3: Ik zou heel graag weer met mijn voeten in de klei willen staan. Dus tussen de mensen en uit de studio.
2: Luister de perstribune ook via onze podcast.
1: In de klei.
3: Ja, ja. En nou, eigenlijk in het zand mag ook.
1: Ja, everywhere, yes. Als er maar verhalen te halen zijn.
3: Ja, ja, dat is de drijfveer.
1: En is dat iets wat op korte termijn weer zou kunnen, dat je dat gaat maken?
3: Ik ben sowieso voor de NOS op het World Music Concours in Kerkrade. In Limburg, waar echt alle landen bij elkaar komen voor een WK. En daar zijn natuurlijk heel veel mooie verhalen te halen. Muziek is altijd een bron van verhalen.
1: Ja, en maar is er nog een thema waar je echt in zou willen duiken? Ja?
3: Ja, dat, maar ja, carrières van hoe ik bijvoorbeeld van Ameland naar hier ben gekomen, dat vind ik vooral bij anderen ook fantastisch om te horen. Maar ook hoe mensen heel klein leven, juist heel afgesloten van de buitenwereld. Hoe doe je dat? Het is zo breed. Ik kan uren met mensen praten. En dat vind ik ook het mooie aan mijn vak. Dat je nu heel makkelijk aangesproken wordt. Omdat mensen je herkennen. Dus er komen altijd verhalen. Nou, dat kan voor mij altijd doorgaan.
1: Ja, ja, ik las in je boek ook ergens dat je zei: jeetje, Afke van Ameland is gewoon bij het NOS Journaal aan het werk gegaan. Hoe bijzonder is dat eigenlijk?
3: Ja, ergens wel.
1: Ja, voel je dat nog steeds zo?
3: Ja, je moet er ook voor oppassen dat je niet dat Calimero-effect hebt. Want als je dromen hebt, dan kun je heel veel dingen bereiken. Ik denk, als je echt iets wil, dan kan dat. Dus dan kan dat ook als je op de Waddeneilanden woont. Maar af en toe, dan sta ik daar natuurlijk wel. En dan denk ik, wat is er de afgelopen jaar allemaal gebeurd?
1: What happened?
3: Yes.
1: Ja. Maar dat Calimero-effect, heb je dat wel gehad?
3: Ja, heb ik nog steeds wel. Ik merk toch ook wel, maar goed, je moet je even goed afvragen of dat nou in je eigen hoofd zit of dat echt zo is. Ik heb wel een hele andere opvoeding gehad. Ik ben niet in de stad opgegroeid met musea rondom je. We gingen wel naar musea, maar het is toch anders. Ik weet alles van eb en vloed. Maar misschien wat minder van het theater of zo. Ondertussen heb ik heel veel ingehaald natuurlijk. Maar soms voelt het wel, ik voel me wel niet minder hoor. Zeker niet. Want ik kan je heel veel vertellen over de zeehonden. Ja. En dat is ook niet verkeerd.
1: Vertel eens, wat is er?
3: Je hebt heel veel verschillende soorten. We hadden een keer de ziekte ook, dat ze heel ziek waren. En mijn ouders hadden een rondvaartbedrijf op Ameland naar de zeehonden. Nou, dan knijp je hem wel even als er geen zeehond meer op die zandplaat ligt. Maar het gaat weer heel goed. De banken liggen weer vol. En dan kun je er heel dichtbij komen. Ja. Fantastisch.
1: Ja. En dus dook jij ook in de verhalen rond de zeehonden? Wilde je ook alles over weten?
3: Ja, dat houdt nooit op. Dus het is alles om je heen. Ik kijk naar buiten, dit mediapark. Nou, het staat vol met hele gekke gebouwen. Dan denk ik, hoe dan? Waar is dit begonnen? Wie heeft de eerste steen gelegd? Hoe
0: is het misgegaan?
3: Dat zijn jouw woorden, maar eigenlijk wel, ja. Nee, en ik weet nog dat toen ik net kon lezen, dat we in de auto zaten en dat ik 's avonds tegen mijn moeder zei: ik ben zo moe, want ik moet alles lezen. Elk verkeersbord, elk reclamebord. Ik wilde alles gewoon absorberen. Ik ben ook ontzettend nieuwsgierig. Ja. Dat moet natuurlijk ook. Ja.
1: En wanneer was je moe van al die borden die je moest lezen?
3: Nou, toen ik net kon. Ik had net leren lezen. Dus dan wil je ook daar gebruik van maken. Dus dan zaten we in de auto. We gingen op vakantie. Zaten we een paar uur in de auto. En dan kwam elk

0: bord wat dat voorbij kwam, wilde ik gewoon lezen. Ik moest het lezen. Het was bijna een dwangneurose.
1: Okay. Maar was dat ook omdat er zoveel meer prikkels waren als je op vakantie ging en dus allerlei borden tegenkwam?
0: Nee,
1: die op
0: dat
1: Ameland
0: was het niet.
1: Zat?
0: Nee, okay. Zeker niet. Nou, we hebben op, daar begon het mee. We hebben op Ameland natuurlijk. Je rijdt dan ons dorp binnen, Holm. En dan staat er onder Gem Ameland. Ik heb zo lang in mijn kinderhoofd nagedacht wat Gem was. Ja. Gem Ameland. Maar ik wilde het niet vragen. Ik wilde er zelf achter komen. Totdat we een keer midden in de nacht van een vaart van onze rondvaartboot terug het dorp in reden. En ineens Gem Ameland. Gemeente Ameland. Oh, yes.
1: Eureka.
0: Ja, ja, maar niet willen vragen. Nee. Zelf ontdekken.
1: Is dat typerend?
0: Ik kan het zelf.
1: Aan, ja, onze, is, aan afkeur van
0: vraag mijn ouders maar. Die zeggen, dan zeiden ze misschien kun je het beter zo doen, weet ik. Maar ik doe het zo. Ja. Dat was wat ik dan zei.
1: En alles over eb en vloed kan je vertellen?
0: Ook over de getijden, over het droogvallen, over de eilanden. Ja, er is niks zo mooi, hè, als eb en vloed. Het is net als een haardvuur, daar kun je ook ellenlang inturen. Ja. Dat is met de zee net zo, hij beweegt vol continu. En helemaal als je dan in een getijdengebied leeft, dat continu verandert. En dan komen die zandbanken omhoog, dan zie je die guldjes. Bij voorkeur bij zonsondergang. Wow, je weet niet wat je ziet.
1: Ja, het is prachtig, zo is het. Afke Boven is de gast, presentator van het NOS Journaal en de NOS Formule 1 podcast. Maar bovenal is ze Afke van Ameland. Over haar jeugd op dit Waddeneiland en de specifieke ervaringen die horen bij het leven op een eiland, schreef ze het boek Als de laatste boot vertrokken is. Ze volgde op het vasteland haar opleiding tot journalist en werkte, voordat ze eindredacteur werd in Hilversum, onder andere jarenlang bij Omroep Friesland. Dit uur Afke Boven op de perstribune van Max.
2: De perstribune op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
1: Ja, dat Afke van Ameland, want dat komt natuurlijk ook terug in je boek. Ja, dat vind ik zo filmisch. Ik weet niet, ik krijg associaties met Lopke van Zweden, van Sil de Strandjurk. Ja. Maar jij bent veel jonger dan ik, dus heb je daar, weet je daar iets van, Sil de
0: Strandjurk? Ik heb onlangs in een dorpje in Friesland, in Broeksterwoude, was een musical van Sil de Strandjutter. Ja. Dus toen ik kende het verhaal, ik natuurlijk wel van horen zeggen, maar nooit zelf gezien, maar nu ben ik helemaal up-to-date.
1: Ja, ja, want Lopke van Zweden was
0: Monique van de Vent, toch?
1: Precies, ja. Schipbreukeling, die uiteindelijk groeit ze op Terschelling. Fantastische serie, vond ik het. Dat strandjutten, deden jullie dat?
0: Ja, want in onze tijd spoelde er nog heel veel aan. Dus dan had je weer schoenen, computerspelletjes. Je had heel veel van die felgekleurde poppetjes waar een parachute aan hing. Dan gooiden ze in de lucht en dan dwarrelden ze zo naar beneden. Hout, schelpen, daar kan ik niet van afblijven. Ik kom altijd met een zak schelpen terug. Maar ja, strandjutten hoort erbij. Op een eiland, overal waar je komt, zie je ook altijd huizen waar de tuin vol jutterswaar ligt. Dat hoort er ook bij.
1: Ja, ja. En jij hebt dus een boek geschreven, hè? Als de laatste boot vertrokken is. En daarin interview je dus een heleboel mensen van de verschillende eilanden. En dan komt er inderdaad ook iemand langs die vertelt dat hij een container met Hollywood sigaretten vond.
0: Ja, hij was zelf nog heel jong, Dennis Boon van Texel. Dus hij liep daar als jong kereltje, het juttersvak geleerd van zijn vader en van zijn opa. Die had gewoon, dat vind ik ook zo beeldend, zijn zakken vol met sloffen sigaretten. Ja. Overal staken sloffen sigaretten uit. Ja, en die hebben ze voor heel veel geld verkocht. Dus ze waren niet heel sterk. Ze waren allemaal gewend om zware vanellen te roken. En dit waren niet hele sterke sigaretten. Dus, maar de Duitsers, die hielden ervan. Dus ze hebben voor heel veel geld al die pakketten naar Duitsland afgevoerd. En Dennis en zijn vader hebben er een bootje van gekocht.
1: Ja,
0: van de opbrengst.
1: Want je noemt het zelfs het vak van jutten.
0: Nou, ja. Ja, want je moet rekening houden met de wind, met de stroming. Als je dan met al die scanners om je heen, want nu is het allemaal veel makkelijker natuurlijk. En voor de jutter veel moeilijker, want alle containers zijn te achterhalen, zijn gechipt. Maar toen was het nog zo, dan zaten ze tafels vol scanners en die geluiden en te horen wat er gebeurde. Ja, dan moest je denken, waar komt de stroom vandaan? Waar is het eb? Is het vloed? Waar komt de wind vandaan? En zo een beetje berekenen van hoe groot is de kans dat die container hier strandt. Ja, ja. En dan erbij zijn, want je moest er zijn voordat de politie er was.
1: Ja, ja, ja, precies.
0: Of de strandvonder.
1: Ja, ja. Dat Afke van Boven, was je dat ook echt? Je was Afke van Boven, je was natuurlijk Afke Boven. Nee, Afke van Ameland bedoel ik uiteraard. Mm. Was dat zoals jij werd genoemd?
0: Daar of, ja, of hier? Nee, nou ja, nee,
1: laten we eens beginnen daar.
0: Daar ben ik gewoon boven. Gewoon niks van Ameland. Of daar ben ik gewoon, als ik het eiland oprijd, dan zeg je boven, ben je er weer. Ja. Yo, ben er weer. Nou,
1: je bent er een van boven.
0: Ja,
1: van
0: zeker.
1: De familie.
0: Zeker, ja. Ook dat. Ja. Ja. Ja, zo zien ze dat ook. Dus ze weten die hele doopzeel. Zo werkt dat natuurlijk ook. En hier, Ben ik gewoon afgeboven. Maar om binnen te komen bij de eilanders die ik geïnterviewd heb, was het wel het eerste wat ik zei. En als ik belde of via Facebook of DM'tjes, dat soort dingen, zei ik, ik ben Afke van Ameland, maar misschien ken je me ook wel een beetje van de NOS.
1: Ach,
0: maar het eerste wat ik zei was wel, want ja, eilanders onder elkaar komen makkelijker bij elkaar binnen als je weet van, oh, dit is niet een journalist van de Wal, dit is gewoon Afke van Ameland.
1: Ja, dit is onze Afke.
0: Nou, een beetje misschien, ja.
4: Laten we eens even gaan luisteren naar Afke op Ameland, letterlijk dan. Want ik ben natuurlijk gaan kijken in de archieven. Ben jij daar geweest voor allerlei dingen? Nou, onder andere een paar jaar geleden, toen je al bij de NOS aan het werk was, maar wel weer uitgenodigd door Omroep Friesland, door presentator Tamme, om een dagje mee te gaan naar Ameland. Om laten zien wat het eiland voor jou betekent. Ik moet even zeggen, dit is in het Fries. Dus luister even heel goed thuis wat je de kans van kunt vertalen. En dan mag jij zo meteen nog eventjes wat meer duiding geven. We horen je onder andere een anekdote vertellen, dat je ooit als jong meisje stiekem voor de allereerste keer het roer van je het rondvaartschip van je ouders mocht overnemen.
5: Ja, dit is gewoon mooi, hè? En dan die zinnen, dit is echt elke seconde oors. De wolken zijn oors, het wetter is oors.
6: Goed warm, brood en weer. En het leven streef.
7: Afke liet zien dat ze een wierskippers bij hen is.
8: Lang lien of net, Afke?
5: Dit is Evelien.
8: Ja?
5: Dit is wel Evelien, ja.
8: Is het nog vertrouwd?
5: Heel vertrouwd.
8: Oké, gelukkig. Ja. Mijn gerust had ik allemaal horen.
5: Kijk, één keer had ik als een lied zwamkop een delfin. Pat Stroon zit mijn heid beneden koffie te drinken. En toen Rob de vuurtoer op. Gaat het allemaal goed daar? Ik zei, ze rop is op. Nou, ze doet best ontvaren.
8: Ja, het
5: is Afke. Ik ben even aan het varen. Oh nee, dan is het goed. Nou, clear.
4: Nu even de vertaling.
0: Je hoort me in het begin heel erg vertellen over hoe mooi het er is. Hè, ja. De vogels en het wat en het water. En daarna, ja, inderdaad. Ik stond in het tweede deel in de stuurhut van het schip waar wij de opnames hadden. En ik vertelde daar dat ik al vrij jong van mijn vader leerde varen op dat grote rondvaartschip wat we hadden. En mijn vader wilde koffie drinken bij mijn moeder beneden in een salon. Dus ik ben, hij zei, Fama wat heen en weer. Dus ik ben voor het strand, waar het heel diep is, dus hè, no risk, heen en weer gaan varen. Ja, de vuur de toren was nog bemand toen. Dus die riep ons op van, is alles oké daar? Dus ik zei, ze roepen ons op. Ja, nou, hij zei, je weet toch hoe het werkt? Ze zei, ja, hoi, watergeus hier. Ik ben aan het varen en mijn vader zit koffie te drinken.
4: Hoe oud was je toen?
0: Nou, ik denk, moet even nadenken. Ik denk 9, 10 of zo.
1: Joh.
0: Zoiets. Ja, maar ja, je groeit met. En dus of ik was aan het varen, of ik stond achter de bar met mijn moeder zakje chips aan Duitse kinderen te verkopen. Of ik sliep. Want ik hoefde echt maar te gaan liggen in een bankje en die deining. Ja, dan viel ik al in slaap.
1: Want we horen je hier Fries spreken.
0: Ja.
1: Maar je spreekt ook Amelands.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Sterker nog, op Ameland zijn er ook weer twee dialecten aan de westkant en de oostkant.
0: Je kunt precies horen wie waar vandaan komt. Dus toch net een kleine nuance in taal en uitspreken van klinkers en dat soort
1: dingen. Ja, want jouw moeder is een Fries.
0: Ja, mijn moeder is een woordpiek. En ook daar zit weer verschil in. Ook daar kun je weer aan horen uit welke regio we komen. Maar Fries is mijn moedertaal. Toen ik naar Ameland ben verhuisd, binnen no time was ik gewoon. Het Amelands had ik eigen gemaakt.
1: Heb je een favoriete uitdrukking eigenlijk?
0: Och, mijn lievelingswoord is kwiesquas. Dus dat je eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door van dat deed die kwiesquas even zo, weet je wel. Och, ik heb er een tegeltje van.
1: En dat betekent?
0: Ja, tussen neus en lippen door. Hij deed dat zo eventjes. Ik heb een tegeltje ervan in ons toilet staan.
1: En is dat Fries of Amelands?
0: Amelands.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Amelands.
1: En van wie heb je dat tegeltje gekregen?
0: Mijn moeder heeft dat voor me gekocht. Dan zit er ook nog een bij van wie bist ouwe Rien. Dat is ook een hoofdstuk in mijn boek. Want dat is, als je elkaar niet kent, de eerste vraag. Ik merk dat ik het nu zelf ook steeds vaker doe bij de generaties onder mij die ik niet helemaal meer kan plaatsen. Dat ik dan toch even vraag, van wie bist ouwe er eigenlijk in?
1: Want dat is belangrijk, van wie ben je erin?
0: Ah, het is gewoon pure nieuwsgierigheid. Maar het is dus wel zo, op het moment dat je weet van, dat is er een van die en die, dan weet je al heel veel meer. Daar kan echt niks tegenop. Daar hoef je geen archief voor open te trekken. Dan weet je, dat zijn die ouders, die hebben dat bedrijf. Ja. Die hebben dat en dat in hun verleden gedaan. Soms goed, soms wat minder goed.
1: Ja. Nou ja, ik denk ook meteen, ook beklemmend.
0: Ja, er zijn meer mensen die dat denken, maar dat gevoel heb ik helemaal niet.
1: Nee?
0: Maar misschien is dat ook omdat ik er opgegroeid ben en dat je eigenlijk niet beter weet. Natuurlijk, het is niet altijd leuk. Als je midden in de vuurlinie van roddels en achterklap zit, dan kan dat ook wel eens vervelend zijn. Mensen kijken echt mee met alles wat je doet. Dat is heel fijn, want je hebt een vangnet. Mensen vangen je op het moment dat het wat minder goed gaat. Maar ja, soms denk je ook wel eens, laat me maar heel even met rust. Dat schuurt wel eens.
1: Ja, want wanneer heb jij dat gevoeld? Laat me maar met rust. Want jullie, dat beschrijf je ook uitgebreid, natuurlijk de hechte gemeenschap.
0: Ik heb het niet heel heftig meegemaakt, maar ik vond het wel. Mijn eerste vriendjes kwamen natuurlijk van het eiland. En zo gaat dat. Die kalverliefdes waren daar. En dan vond ik het wel eens lastig dat wanneer ik in de kroeg kwam en mijn vriend kwam wat later, dat iedereen kon vertellen waar hij was geweest zonder dat hij mij even had kunnen vertellen van oh ja, ik was daar en daar nog. En dan zit daar toch ook wel een heel klein beetje sensatie bij soms. Van nou, ik zag hem nog hoor, hij was daar en daar.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Ja. Ja. Maar de hoe laten we zo zeggen, de meerwaarde is groter dat je elkaar helpt. En wat ik namelijk fascinerend vond ook van je spreekt op een gegeven moment een agent die ook, ik geloof, op
0: Ameland, Henk.
1: Ja, Henk woonde die inderdaad op Ameland. En die moeten we natuurlijk ook bekeuren, mensen die kent.
0: Ja.
1: En
0: hij kon zo goed vertellen van als ik naar eer en geweten mijn werk doe, dan kan ik kan op de wet terugvallen. Dan kunnen ze niet daarmee in discussie gaan. En dat is natuurlijk ook zo. En Henk is een kei in integreren. Het voelt bijna als een eilander gewoon. Hij is er gekomen. Hij is niet. Je hebt natuurlijk ook mensen die daar met bravoer komen. Van wij komen van de vaste wal. Wij gaan hier wel even laten zien hoe het eigenlijk moet. Dus in een vereniging hoe het veel beter kan. Ja. Daar zijn ze echt wel een beetje wars van. Maar Henk heeft gewoon zo hulp aangeboden. Hebben jullie me nodig, dan weet je me te vinden. Heb je me niet nodig, ook goed. Ja. En zo is je helemaal die maatschappij ingerold. Nou, die zie je overal, hoor.
1: Maar het is wel, hè, wat ik nu tussen de regels doorhoor, is dat het inderdaad op een bepaalde manier eigenlijk moet.
0: Moet integreren?
1: Nou, dat je sommige dingen eigenlijk niet moet doen, want dat valt dan niet helemaal goed.
0: Er zit wel een soort van gebiedje waarin je even moet aftasten. Ja. Maar ik denk, ja, er was ook wel iemand, de ambulancechauffeur, die heb ik geïnterviewd en die ken ik ook. En die keek me op een gegeven moment aan en dan denk ik, hij is heel guitig. Dus ik denk, nou, ik weet niet wat er nu komt. Maar hij was heel serieus. Hij zei, hoe doe jij dat? Want soms vind ik het heel moeilijk om een discussie aan te gaan. Soms laat ik mensen toch over mijn grenzen heen gaan, omdat je denkt, oh, dit wordt een ding en morgenavond kom ik hem weer tegen bij de toneelvereniging of in de raadsvergadering of wat dan ook. Ja, dat is dan wel lastig. Je gaat soms dingen wel uit de weg.
1: Ja. Ben jij dat ook?
0: Ik ben dat heel erg. Ik weet niet of dat in mijn DNA zit, want volgens mij heeft mijn moeder dat ook wel een beetje, dat je probeert grote discussies wat uit de weg te gaan. We leren het steeds beter, denk ik ook. Maar of dat het echt door Ameland komt. Ik denk soms ook wel eens, ik kreeg van de week een DM'tje van iemand dat ik dacht, maar goed, tegelijkertijd weet ik dus ook wie diegene is. Denk, ah ja, dat is die en die, joh. Het is oké. Okay.
1: Want het was geen prettige inhoud.
0: Ja, dat is een beetje stroef en stuurs. En ik denk, oh ja, maar diegene praat altijd een beetje zo. Ja, het is oké. Okay. Ja. Mijn vriend wordt er wel eens gek van. En die zegt, ja, je kunt ook gewoon zeggen dat je het niet leuk vindt, hè? Maar misschien is het ook wel journalist eigen om toch altijd ook even van de andere kant te bekijken,
1: ja,
0: de zaak.
1: Ja, maar goed, inderdaad, wat die meneer beschrijft, namelijk als A gebeurt, dan ben je de volgende dag gewoon weer met diegene.
0: Ja. Als politieagent, ga er maar aan staan. Ja. Daarom zou ik Saïda, mijn collega bij de NOS, collega-presentator, die zegt heel vaak, jij wordt nog een keer burgemeester op Ameland en dan ben ik jouw PA. Nou, A, dat zou te gezellig worden. En B, ik moet er niet aan denken. Want je kunt het natuurlijk nooit voor iedereen goed doen. En ja, ik ben toch wel een pleaser puur sang.
1: Ja.
0: Dat zou ik echt heel ingewikkeld vinden.
1: En die man die zegt ook dat als je elkaar 15 keer tegenkomt op een dag, dat je gewoon 15 keer dag moet zeggen.
0: Je blijft groeten, want anders dan moet je je misschien toch even vertegenwoordigen. En je blijft altijd je vinger opsteken. Dus je hebt beide handen bovenaan je stuur. En als je dan iemand een tegenligger tegenkomt, dan gaat even die wijsvinger omhoog. Ja, dat zit ook een techniek.
4: Nou, dat gebeurt ook in het Brabantse dorp waar ik vandaan
0: kom. Toch? Ja, zo hoort dat.
1: Hechte gemeenschap.
0: Ja,
1: gewoon.
0: Tuurlijk.
4: Ja. We gaan even terugspoelen, Afke. Want 10 jaar geleden, toen werkte je nog voor Omroep Friesland. En dan ga ik altijd fragmentjes verzamelen en zo. Soms is dat best een werk, maar nu was het heel makkelijk. Want jij hebt zelf op YouTube een hele leuke compilatie gemaakt. Een showreel. Van,
0: oh nee!
4: Ja, van al jouw werk daar. En ik zat me nog af te vragen, die heb jij vlak voordat je bij de NOS ging werken geüpload. Was dat misschien ook om de NOS te laten zien wat je kon of zo? Of?
0: Ik denk dat misschien moest ik die maken, maar ik dacht dat ik hem op dat je hem niet kunt zien had staan.
4: Ga naar YouTube, daar kun je het werk van Afke zien. Ik ga een paar
0: nog eventjes, daarna gaat hij weer op. Nee hoor.
4: Het is echt iets om trots op te zijn hoor. Echt hele leuke fragmentjes. Ik heb er een paar achter elkaar gezet en wederom moet even de Friese ondertiteling aan.
9: Goeien, dit is Frieslandjoerd van woensdag 12 oktober. De regen komt deze dagen somtien met bakken nu de hemel, dus kan het woudengemaal op een lemmer weer aan het werk.
10: Welkom bij Scootjesiel 2019. Het waait. Het waait heel hard. Ik steer ook met mijn voeten wie het uit, want anders waai ik je zo ongeveer voort. Dit is eigenlijk al de hele dag hoe het gaat. Het beloofde helse gebeuren, dat gebeurde inderdaad.
9: Het venijn ziet hem wat in het stutje. Morgen is er weer een nieuwe editie. En dan aan tafel Jillert aan de maag ophoren te griezen. En Epke Zonderman, dat allegeer dus morgen, maar eerst nog een hele gezellige.
0: Heerlijk, hè? Ja, dat ene fragment, daar was ik bij het Scootjesielen. En dat is dus wat ik bedoel. Ik zou heel graag weer dat soort programma's willen maken. Dat je buiten bent en daar verhalen ophaalt. Maar goed, het waaide als een malle. Eigenlijk kun je me niet blijer maken. Dus ik waaide echt bijna weg. Dus ik zeg ook, ik sta hier met mijn benen wijd. Want anders waai ik gewoon
4: om. Ik zag je ook genieten bij dat fragment.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Fantastisch. Ja, dat. Oh, ja.
1: Want jij bent opgegroeid op Ameland. Daarna ben je school voor journalistiek genoemd.
0: Ja.
1: En ik heb even op je LinkedIn gekeken. En toen dacht ik, iets heel grappigs vond ik zelf. Iets wat me verraste. Namelijk eindredacteur print bij de Weight Watchers.
0: Ja, ik ben er 7 kilo aangekomen toen in die tijd. Geen grap. Ja, dat heb ik ook tussendoor gedaan. Ik heb een tijd gewoon alles gepakt wat ik pakken kon. Dus ik heb heel veel gesponsorde programma's gemaakt die bij RTL werden uitgezonden aan het begin van mijn loopbaan. Gewoon om ervaring op te doen. Ik had ook geen doel. Ik wist misschien in mijn onderbuik wel dat ik het verhaal zelf overbrengen heel, heel fijn zou vinden. Als verslaggever of als presentator. Maar ik wilde ook niet het meisje zijn van daar heb je weer zo iemand die per se op TV. Want ik hoef niet beroemd te worden. Ik wil verhalen vertellen. Maar zo kwam Weight Watchers ook op mijn pad. En daarvoor, zij zeiden van oké, als je nu ja zegt op die baan, dan ga je volgende week een paar weken naar New York. Nou, meer had ik niet nodig. En zo ben ik daar naartoe gegaan. We hebben dat hele online afslankprogramma toen uitgerold in Nederland.
1: Ja, het werkt alleen niet bij jou.
0: We zaten daar in New York en daar hadden we een vergadering. En daar werden echt pizza's naar binnen gesleept. Ik heb echt aan die mensen daar gevraagd. Wij werken hier toch bij Weight Watchers, wat is dit?
1: Ja.
0: Ja, toen kwam ik wel wat zwaarder terug.
1: Ja. Wat ik ook grappig vond was, je bent opgegroeid dus op Ameland, daar de MAVO gedaan, dat deden ze nou al, hè, alle kinderen deden dat. Maar uiteindelijk HAVO gedaan in Leeuwarden. En toen was je dus op het vasteland met een paar vriendinnen op kamers in Leeuwarden als 16-jarige.
0: Mijn hele sociale leven ging natuurlijk mee.
1: Maar wat moet dat? Ja, nou ja, ik zit dan te denken, wauw, dat moet heel interessant zijn geweest als 16-jarige met elkaar die vrijheid. Opeens.
0: Ja, interessant. Dat is een mooi woord om het te beschrijven.
1: Hoe kijk je daarop terug?
0: Interessant, gezellig. Heel gezellig. Je groeit daar ook naartoe. Dus je weet, die hele MAVO-periode ben je 4 jaar lang. Weet je, straks gaan we daar naartoe. En je weet ook dat je met de hele meute daar naartoe gaat. Dus wat kan je gebeuren?
1: Ja, want wat was het interessante?
0: Dat je op jezelf bent en je groeit op ook als imam. Eigenlijk alle ouders werken in het toerisme. Dus ja, dan is het gewoon, je ouders zijn druk. Jij moet voor jezelf zorgen. Dus je bent heel zelfstandig. Nou, dan denk je ook, dit kunnen wij wel. Ja, dan gingen we ook wel op stap natuurlijk. De weekenden op Ameland werden wel wat aangelengd met nog wat stappersavonden in Leeuwarden.
1: Ja.
0: En ik had mijn dagboek erbij om het boek te schrijven. En daar heb ik toch ook, ik vertel eigenlijk alles wel thuis aan mijn ouders. Maar hier had ik toch af en toe erbij gezet, dit moet men maar niet weten. Want dan waren we tot 4 uur 's nachts op stap. Een paar uurtjes naar school. Natuurlijk wel met de docenten zo regelen dat we eerder weg konden. Want we moeten een boot halen. Hè. Altijd het beste excuus.
1: Ja.
0: En dan op Ameland meteen weer door. Vrijdagavond eerst naar Douwe Bakker, naar de supermarkt. Even een paar uurtjes werken, dan door naar de kroeg. Ja. En zo ging het hele weekend.
1: Nee, want dat beeld krijg ik best lekker een feestbeest.
0: Van mij?
1: Die Afke Boven, ja.
0: Nou, ik hou er wel van.
1: Ja, hè? Ja, je hebt gewoon ontzettend vermaakt.
0: Ja, daar heel erg.
1: In Leeuwarden met
0: op Ameland je... ook, ja. Joh. Die MAVO-periode, je bent een tiener, maar zo vrij. Want iedereen let wel op elkaar. Dus ja. we zaten best vroeg in het café. Daar kun je wat van vinden. Want ja, daar gingen we ook wel aan de beste jus. Nou, dat zou ik mijn kind nu niet laten drinken, zeg maar. Die is 15. Dat ja, zo was die tijd misschien ook nog wel een beetje.
1: Nee, maar je krijgt het gevoel dat je het leven echt opgevroten hebt eigenlijk.
0: Ja, en dat probeer ik nog steeds.
1: Ja?
0: Ja, ik wil dat leven, wil ik wel alles uithalen. Soms word ik daar ook moe van. Want dan kun je afvragen, is het ooit genoeg?
1: Hoe doe je dat, dat opvreten, nu?
0: Nu. Ik geniet ook intens van mijn werk bij de NOS. Het nieuws. Dus mijn werk speelt ook een grote rol, omdat ik daar heel veel plezier aan beleef. Dus je komt heel voldaan kom je thuis. Ik had de laatste tijd wat minder tijd om met vrienden af te spreken. Want ja, er moest een boek af. Maar ook dat. En naar Ameland gewoon de natuur voelen. De wind in je gezicht. Liefst de harde wind. Het echt wel voelen. En praten.
1: Ja, met blijmoedig mensen. Iemand ben je?
0: Ja, maar er kunnen ook wel dingen kunnen wel in mijn hoofd kruipen. Dus ik kan ook echt wel piekeren. Echt piekeren.
1: Over wat voor dingen?
0: Dingen die er op het werk gebeuren. Of als ik in de joligheid iets gezegd of gedaan heb. Dat ik denk, ach, had dat nou net even niet gedaan. Dan is er niet zoveel aan de hand. Want ik weet echt wel wat ik zeg. Maar soms ga je dan net even. Dat ik denk, oh, boven, toe nou even. Dan kan dat echt in mijn hoofd gaan zitten. Of een uitzending, een live uitzending. Waarbij het dan net even niet ging zoals ik wil. Dan durf ik hem ook niet al. Dan moet mijn vriend hem eerst terugkijken. En dan zegt hij, ik weet niet waar je het over hebt. Er was gewoon niks aan de hand. En dan durf ik zelf. Ja, er gaat wel wat in mijn hoofd om, zeg maar.
1: Ja, je mag eigenlijk geen fouten maken.
0: Nee, ik denk dat inderdaad het probleem is. Dat ik maar vooral niet, misschien nog niet zozeer dat ik perfectionist ben. Ik ben het wel. Maar dat is het probleem nog niet zo erg. Ik wil het voor iedereen goed doen. En dat is nog wel eens een dingetje.
1: Ja. En die joligheid die dan te ver gaat, waar moet ik dan denken?
0: Ja, dat kan gewoon in een grapje zitten, weet je wel. Dat je denkt, ach, had dat nou gewoon even niet gezegd. Niet beledigend hoor, helemaal niet. Maar wel dat je denkt,
1: beetje gedurfd.
0: Ja, of misschien dat het net plagerig. De timing net niet goed is. Ja, weet je, zoals het gaat, als je enthousiast bent en spontaan, dan klap je er wel eens wat uit.
4: Je zegt dat je geniet van je werk. En dat zie ik er ook aan af. Je bent enthousiast. Maar toen je net hoorde dat je mocht gaan presenteren bij de NOS, toen was je heel enthousiast. Daar heb ik ook een leuk fragmentje van. Want toen was je werd even gebeld door onze collega Bert Haandrikman, die op Radio 5 een ochtendprogramma heeft. En dat was kort nadat je was aangenomen.
11: Ik was compleet beduust. Ik weet altijd wel wat ik moet zeggen. Maar nu was ik echt totaal flabbergasted. Ik denk, ik ga het huis opruimen. Ik laat de telefoon beneden. Ja, en dan zul je net zien, hè. Dan krijg je dat ene telefoontje waar je op zit te wachten. Nou ja, nou staan nog steeds alle dozen over de hele verdieping. En het is één grote puinhoop in huis. Want van opruimen is helemaal niks meer gekomen, kan ik je vertellen. Ja, je hoort het aan me. Ik was totaal, ja, ik ben heel blij.
0: Heel blij, die dozen staan er. Dat is een heel goed excuus, hoor. Dat telefoontje de hele chaos in mijn huis veroorzaakte en dat nog heel lang zo bleef staan. Het is altijd wel een beetje chaos in mijn huis, hoor. Maar ja, bij Omroep Friesland werd ik presentator. En daar heb ik ongeveer de hele verdieping van P&O bij elkaar gegild. Zo blij was ik. Maar hier was ik te beduusd. Ik wist ook niet. Dus Marcel Gelauf was onze hoofdredacteur toen nog. Die begon ook maar te praten, want ik viel helemaal stil.
4: Oh ja?
0: Ja, ja. Nou, ja, maar ja, wat vind je ervan? En er waren zoveel goede mensen. Er deden 39 mensen mee aan die. Maar goed, ja, het noorden was bijvoorbeeld nog niet helemaal vertegenwoordigd in het presentatieteam. Dus ik snap ook wel dat bepaalde puzzelstukjes soms ook in elkaar moeten vallen. En dat misschien dat ik net op het goede moment daar was.
1: En wat brengt het je?
0: Het presenteren. Vooral dat ik in mijn werk het fijn vind om zelf de laatste schakel te zijn tussen mensen. Dus dat ik de verteller ben. Dat vind ik heel fijn. En ik kan niet precies uitleggen waarom. Omdat ik het gewoon prettig vind om mensen mee te nemen in een verhaal. Ook al zijn die verhalen de laatste tijd alles behalve prettig. Vooral, de laatste tijd natuurlijk, het journaal is vaak niet prettig.
1: Nee, ellende.
0: Ellende, een en al ellende. En doordat ik nu toch nog weer makkelijker met mensen in contact kom en gesprekken voer waar ik heel blij van word.
1: Omdat ze je kennen.
0: Ja. Ja. Dat vind ik echt een voordeel daarvan. Ja. Dat bekende gezicht. Er zitten ook wel nadelen aan, maar over het algemeen proef ik veel voordelen.
1: Over makkelijk gesproken.
4: Ja, wat een goed bruggetje, Margreet. Ja, want je bent ook een van de gezichten van het NOS-journaal in makkelijke taal. He, dat nieuws dat dagelijks te zien is dat gebracht wordt in duidelijke zinnen. En je praat ook iets langzamer. Ik hoorde je trouwens vertellen ergens in een gesprek dat je wel eens geappt was door een vriend die niet wist dat hij naar het journaal voor makkelijke taal
0: kijkt. Een van de eerste uitzendingen. Ja, gaat het
4: en,
0: wel goed?
4: En omdat je daar langzamer sprak van Afke, gaat het wel goed met je?
0: Ja, ja. Het gaat heel, het gaat heel goed.
4: Tempo.
1: Wat super grappig.
0: Ja, ondertussen hoeft dat trouwens niet meer. We hebben heel veel contact met de doelgroep, zoals je dat dan noemt. Mensen die ons feedback geven, ook op dat journaal in makkelijke taal. En die hebben wel gezegd, je hoeft niet per se langzamer te praten, maar zet wat meer rust naar de punt.
4: Ja, laten we even luisteren hoe dat klinkt.
12: Goedemiddag, dit is het NOS-journaal in makkelijke taal van 29 mei en ik ben Afke Boven. In dit journaal gaat het over de tijd dat er corona was in Nederland. Daar wordt onderzoek naar gedaan. We vertellen dat verkeersboetes hoger worden en we laten zien dat boeren robots gebruiken om onkruid weg te halen.
0: Ja, er zitten, je merkt ook dat bij woorden waarvan ik denk dat is een wat lastiger woord of een wat langer woord, dat ik daar ook wat meer rust neem na zo'n woord. Dat even in kan dalen. Ja. Ik ben echt heel blij dat we dit hebben en het voelt heel goed om het te presenteren. Omdat je weet dat je mensen die moeite hebben met de taal betrekt bij het nieuws. Het is toch, het gaat er de hele dag over. Bij koffieapparaten, gewoon in de wandelgangen, de oorlogen. Het is toch een gespreksonderwerp. En als je dat niet kunt volgen via de nieuwszenders, omdat je het ingewikkeld vindt, ja, dan zit je wel net even buiten dat sociale of maatschappelijke aspect. En ik vind het heel fijn dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren om de mensen erbij te halen.
1: Ja. Juf Agnes?
0: Ja.
1: Ja, op Ameland.
0: Ja, die was daar tijdelijk. Ja,
1: ze heeft jouw boek natuurlijk ook gelezen.
0: Ik kreeg een kaart van haar van de week. Van veel liefs, een trotse juf. Met een hartje erbij. Ja, hou maar op.
1: Ja?
0: Ja, nee. Zij was wel een bepaalde. Je komt op het eiland en ik was heel vrij en blij. Misschien ben ik dat ook wel. Maar je komt toch in een gemeenschap. En we hadden een kleine klas, in totaal 8, toen nog 9. Je moet daar toch even je plek vinden in die hele maatschappij. Ja, dat is altijd als je verhuist. En Agnes was iemand die dat heel erg aanvoelde en mij heel erg meenam in die school en me liet zien van, nou, dit doen we hier zo en dat zijn de kinderen. En ja, en ik krijg van de, omdat ik had die kaart op Instagram gezet en er waren heel veel van Ameland die reageerden. Oh ja, juf Agnes, zij was zo'n geliefde juf. Ze is nog steeds juf, maar nu aan de vaste wal. Ja. Ze gaat bijna naar haar pensioen toe.
1: Oké, ja, want mijn associatie was ook bij die gemakkelijke taal. Dat ik dacht, dat moet toch ook voor zo'n juf heel leuk zijn. Zo'n voormalige leerling die dan nu eigenlijk zelf zich ook een beetje, ja, op die manier de taal over wil brengen.
0: Misschien
1: wel. Ik weet niet of dat een gekke associatie is.
0: Nee, ik denk niet dat dat een gekke associatie is. Dat zou heel goed kunnen. En ik heb ook een aantal Nederlands docenten gehad, die op de MAVO en die op de HAVO. En die hebben beide los van elkaar tegen mij gezegd, op een verschillend moment, maar jij gaat toch wel Nederlands studeren? En ik dacht echt, nou, die zijn niet goed, joh. Nee, waarom zou ik niet? Ik ga toerisme in. Dat is wat ik ging doen. En achteraf dan denk je, ze hebben veel eerder gezien welke kant ik op moest dan dat ik het zelf zag.
1: Ja, leuk.
4: We moeten nog even naar jouw fan zijn van Formule 1. Want,
0: ook dag van BZN. Ben ik ook heel erg fan van geweest.
4: Dat doe je daarna zit. Daar ben ik trouwens heel benieuwd naar ben nu. Formule 1. En het is natuurlijk eigenlijk heel logisch dat je ook sinds een paar jaar de presentator bent van de Formule 1-uitzendingen bij de NOS. Viel me wel trouwens op dat sinds jij het presenteert dat Max Verstappen iets minder presteert.
0: Dat zegt iedereen. Ik ben onschuldig.
4: Ja, nou, dat weet ik ook voor daarna zit. In ieder geval, je hebt er in ieder geval heel veel lol in. Ik heb wat fragmenten achter elkaar gezet van de TV-uitzendingen en ook de podcast die je erover maakt.
0: Welkom op het circuit in Zandvoort. Het is de dag van de Grote Prijs van Nederland. En het belooft een prachtige Formule 1 zondag te worden.
13: Dit is de NOS Formule 1 podcast.
14: Max Verstappen, doe Caprice Kampioen Mondiaal. Here is Afke Boven.
0: Jeroen, wie heeft het licht uitgedaan op Zandvoort?
15: Gezien Jan er nog niet is, moet hij het zijn?
0: We hebben ook allemaal kleine oogjes, moet ik zeggen.
16: Nou, ik heb de kaart er even bijgepakt. Het circuit van Zandvoort. zullen we het gewoon echt gaan bekijken.
17: Dat lijkt me goed.
0: Ik zou dat zo niet doen.
4: Waarom niet?
0: Ja, come on. Ja. Ik ben geen pussy. Kom op. Ik dacht, ik ga niet mij maak je hem niet gek. Maar ik weet ook wel dat Jeroen Blekemolen, die naast mij zat en die reed en die het circuit natuurlijk heel goed kent en weet waar de kruk zit zo ongeveer. Die had ook wel een opdrachtje meegekregen van de redactie. Die zei,
1: gillen die meid.
0: Gillen moet die meid. En ik dacht, die meid gaat niet gillen. Nou, ze gilde wel.
1: Ja. BZN.
0: BZN.
1: Wat is het verhaal van Afke Boven?
0: Ik was gewoon super fan van BZN. Daar waar iedereen voor Take That was, was ik BZN-fan. En ik hoopte ooit de frontvrouw te worden. Dat is niet gelukt. Maar ik heb ooit wel met Jan Keijzer onder een afdakje in Volendam BZN-hits gezongen.
1: Okay.
0: Waarvan hij de tekst net niet meer helemaal goed voor de bril had. Maar ondergetekende alles nog kon meezingen.
1: Oh, wat een goed verhaal. Daar wil ik meer over weten.
0: Wij moesten hem interviewen voor een programma van RTL 4. En ik was natuurlijk mee. Ik had de redactie gedaan. De ploeg was de camera aan het klaarzetten. Het stroomde van de regen. En Jan en ik zeiden, kom, wij wachten heel even onder dat afdakje. En zo raakten we aan het praten. En zo gingen we liedjes zingen van BZN. Hij af en toe zei, ja, ik weet het niet helemaal. Ik zei, het maakt niet uit, Jan. Ik weet het nog wel. Ja, heerlijk. Af en toe, als ik na een late dienst terugrij naar huis, dan zet ik nog wel eens even de verzamelaar op Spotify aan. En dan zing ik weer net. Ik heb een uitspraak ergens op Instagram gezien. I don't sing in the car, I perform. Nou, echt voor Ahoy, een zaal vol. Daar sta ik dan, op dat podium.
1: Maar wat een goede bak, dat jij de tekst wist nog en hij niet.
0: Ja, dat was voor mij ook wel even een ding.
1: Nou ja, en voor hem, kan me voorstellen.
0: Oh, die wordt er niet zo anders meer van. Kijk, dat was al. BZN was toen al uit. Die waren net uit elkaar, denk ik. En we hadden natuurlijk allemaal oude hits die hij misschien niet meer zo vaak zong. Maar wat dan net toevallig mijn favorieten waren. El Cordoba, weet ik veel hoe ze heette. Maar, ja.
1: En welke positie kreeg jij door fan te zijn van BZN in plaats van Take That?
0: Mooi, iedereen accepteerde dat wel. Ik was ook nog steeds tot op de dag van vandaag ontzettend fan van country muziek. En met name Dolly Parton natuurlijk. Maar goed, dat is ook een geweldige vrouw, wilde ik zeggen. Dat is bijna random. Maar country muziek is in de basis ook niet heel erg hip en happening. In ieder geval was dat het nooit. Nee, dat werd wel geaccepteerd. Ja, mensen wisten wel, als we bij Afkopper Tienerkamer zitten, dan zit je tussen de BZN-posters en de country-posters. Ja. Ja, prima.
1: Want je zei net in de perskaart van op wat voor manier heeft het wonen en opgroeien op een eiland je gevormd, zelfstandigheid. Heb jij het gevoel, als je andere eilanders tegenkomt, dat jullie dat specifiek delen?
0: Heel erg. Zelfstandig, omdat we altijd. Onze ouders waren altijd aan het werk. Dus of we hielpen mee, of we waren thuis. En we bakten zelf ons eigen ei. En daar maakte ik dan weer een hele kooktelevisieshow omheen. Met het bakken van mijn ei. Dan praatte ik in camera's die er natuurlijk niet waren. En dan zei ik, ga nu een ei bakken. Eerst de boter even een beetje bruin laten worden in de pan. Hele goede tips had
1: ik. Bij alles wat jij doet heb je gewoon performance
0: eigenlijk. Nou, wel. Misschien, ik had ook dominee kunnen worden misschien.
1: Ja.
18: De Media Week Awards TV.
1: Ja, Ron Vergouw, jij werpt een blik op de TV-week die achter ons ligt. Mm-hmm. Weer veel gekeken.
4: Veel gekeken en ik moet even zeggen, halleluja. Het is lang geleden dat ik zo blij ben geweest dat een programma eindelijk van de buis af is.
1: Oh,
4: Familie
1: wij zijn
4: Gilles.
1: Benieuwd.
4: Oh. Massa is Kassa op SBS6. Ja. Ja, dat is die soap over die Brabantse vakantieondernemer Peter Gillis. De proleet, om nog eventjes een bekende term aan te halen, die de Nederlandse taal heeft verrijkt met deze uitdrukking.
19: Kijk, daar word ik gewoon Fox Wild van. Maar daar word ik een Fox Wild van. Ik word een Fox Wild van. Natuurlijk word ik een Fox Wild van, Mark.
4: Het heeft toch een glimlach op bij jou.
0: Ja, Fox Wild. Mijn beste vriendin op Ameland die heeft dat een tijd gezegd. En dan dacht ik, waar komt dit vandaan? Wordt een Fox Wild van? Huh? Ja, nou, ik kom er nu pas achter.
4: Van Peter Gillis, ja. Ja, die overigens onterecht claimt dat ook de term hatseflatsen uit zijn koker komt.
1: Ja, echt niet.
4: Nee. Ik heb het even nagezocht. Dat komt van de Tommy van Sesamstraat, begin jaren 80 al. Dus daar is het onder andere te zien geweest. Maar goed, Peter Gillis, eindelijk van de buis. 16 seizoenen zijn er geweest. Laat het even tot je doordringen. 127 afleveringen. Zoals bekend, hoofdrolspeler Peter Gillis die loopt de deur plat bij de rechtbank. Hè. Je hebt een conflict over de verkoop van zijn parken. Niet te vergeten de mishandeling van zijn ex-partner. Hij heeft er trouwens een taakstraf voor gekregen. En die langlopende zaak over allerlei vormen van belastingfraude. Ja, je kunt je dus afvragen, en dat deed ik vooral ook, waarom zou je dit in vredesnaam op de buis houden?
1: Nou, en wat denk jij dan?
4: Nou, Talpa zegt in ieder geval, zolang iemand niet onomstotelijk veroordeeld is, dan is het voor ons geen reden om iemand van de buis te halen. En laten we ook niet vergeten, het scoorde ook redelijk goed. 600.000 kijkers. Nou, dat is best aardig. En dat is uiteindelijk ook de reden geweest dat het op de buis bleef. Al heb ik mij soms wel eens afgevraagd, zou Peter Gillis niet gewoon betaald hebben om op de buis te blijven, in plaats van andersom? Dat denk ik, maar goed, dat is mijn persoonlijke gedachte erbij. Het is gewoon heel slecht voor het imago van je zender. Je koppelt toch een veroordeelde, want hij is dus veroordeeld voor die mishandeling, man aan jouw zender.
1: Ja.
4: Maar nu het einde.
1: Dat dan ook de reden dat ze nu stoppen, omdat hij die taakstraf heeft gekregen?
4: Precies, die mishandeling van zijn ex-partner en uiteindelijk nu ook de belastingfraude, waar hij ook voor veroordeeld is, maar waar hij in de hoger beroep gaat. Maar goed, okay. Die laatste aflevering, Peter Gillis, die ging probeerde in die laatste aflevering even zijn imago op te vijzelen met een gezellige buurtbarbecue, waar iedereen lovend is over Petertje.
16: Frietwagen, koffiewagen, de ijswagen komt nog voor de kleine kindjes.
17: Kost wat zo'n feestje. Goede band opbouwen met de buren is Peter heel wat waard.
20: Sier Peter, vind ik wel dat hij gewoon doorgaat en ondanks de rechtszaak.
21: Dat doet niks af aan de persoon wie hij is. Heel die rechtszaak, ik vind dat niet belangrijk. De mensen zijn vriendelijk, zijn gastvrijheid en dat is hetgene wat telt.
16: Ja, mensen prikken er ook allemaal wel doorheen, hè. Die hebben onderhand wel gezien, die Gillis. Wordt eigenlijk genaaid. Dat zeggen ze ook allemaal, hè. Nou leren we jou beter kennen en dan ben je toch een heel ander persoon dan dat je eigenlijk in de media weggezet wordt.
4: Ja, nou goed. En de serie eindigde uiteindelijk met de laatste uitspraak van de rechter, waardoor die serie nu uiteindelijk finito is. En dat was zo te horen.
22: De rechtbank legt u uiteindelijk op een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.
23: Ik ben echt een vechter, dus ja.
24: Kale koppen niet stoppen.
23: Ja, vanmorgen niet, hè. Hey.
17: Vechter Peter heeft inmiddels besloten om in hoger beroep te gaan. Wordt vervolgd. Hoe zal het de familie Gillis verder vergaan? De tijd zal het leren. Maar voor nu, houdoe!
4: Ja, ik zat wel eens te denken, die voice-over die we hoorden, dat is Frank Lammers, die moet toch ook stiekem wel blij zijn dat het eindigt. Heb je daar ooit 1 seizoen voor opgegeven? Zit je er 16 seizoenen aan vast? Mijn god. Nou, de serie is overigens als een nachtkaars uitgegaan. Keek een schamele 364.000 kijkers naar. En nu kun je misschien afvragen, Ron, als je het programma zo slecht vindt en het is van de buis, waarom besteed je er dan aandacht aan?
1: Ja.
4: Nou, gewoon om er eens even te benadrukken, dit is het einde. Dus dat niet Talpa of een andere streamingsdienst nu alsnog het idee krijgt, we gaan gewoon een doorstart doen. Ja. Niet doen.
1: Uitroepteken.
4: Het is
1: klaar.
4: Ja, je hebt nu ook die schatkamer bij Beeld en Geluid. Niet in die schatkamer opnemen, jongens. Het is klaar. Fine.
1: Je hebt nog een tv-moment van de week.
4: Ja, tv-moment van de week. Ja, ik had kunnen kiezen voor Carrie op vrijdag, dat toch weer door blijkt te gaan. Of een van de vele programma's die nu met zomerstop gingen, zoals Eva Jinek. Maar ik kies voor een heerlijke aflevering van Andere Tijden Sport. Over de sportverslaggeving rond het WK voetbal in 1994 in Amerika. Journalisten hadden toen nog heel veel vrijheid. We zien nostalgische beelden van Harry Vermeegen, die voor die twee nieuwe koeien op zo'n beetje alle momenten dicht op het Nederlands elftal staat. En journalisten die ook in hetzelfde vliegtuig zitten als Oranje. We kunnen zien dat de relatie tussen pers en topsport erg veranderd is. Je hoort hier onder andere Ronald Koeman en Erwin Koeman en Ronald de Boer.
25: Het tv-moment van de week.
26: Ja, dat is moeilijk, hè, nu even.
27: Ja, valt niet mee, maar het is ook voetbal, hè.
26: Het was het dan, hè?
27: Ja, het is open, helaas.
28: Gelijk met microfoons, ja, dat. Nu weet je hoe het is, dan is er niemand van de media op het veld natuurlijk.
29: Dit zou jij ook allemaal natuurlijk om je spelers heen niet willen hebben.
28: Nee.
30: Het is eigenlijk te gek voor woorden dat in die tijd kon.
31: Ik denk dat 1994 een aanzet heeft gegeven tot een koerswijziging. Dat is echt wel het einde van de romantiek geweest van die voetbaljournalistieke kuifjes die het Nederlands elftal mochten volgen.
4: Dat was inderdaad wel Ronald Koeman en je hoorde ook Hugo Borst. Heerlijke aflevering van Andere Tijden Sport. Tot zover de TV-week, over een klein uurtje de Radioweek.
1: Dankjewel Ron. Afke Boven, dankjewel voor je komst naar de studio. We spraken je naar aanleiding van je boek Als de laatste boot vertrokken is.
0: Ja, heel dankjewel. Leuk, dankjewel.
1: Straks scheidend tophockeyster Xander Waard. Nu eerst het nieuws. Tot zo.
32: Op NPO.
33: Zometeen om 14:00 in NOS Langs de Lijn.
32: Tennis.
33: De mannenfinale van Roland Garros.
32: Wielrennen.
33: De slotetappe van de Giro Italia vrouwen.
32: Handbal.
33: Om het landskampioenschap mannen, Aalsmeer, Volendam.
32: Formule 1.
33: De Grand Prix van Monaco.
32: Basketbal.
33: Het derde duel om de landstitel mannen tussen Leiden en Zwolle. Sport. NPO.
2: luistert, weet meer.
3: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: NPO Radio 1. 1 uur.
12: Margreet Rijntjes.
1: Goedemiddag. Zometeen is tophockeyster Xander Waard de gast op de perstribune. Ze wil met Oranje komende zomer nog één keer vlammen op het WK. En daarna hangt ze haar hockeystick in de spreekwoordelijke wilgen. Ik ga daar zo uitgebreid spreken. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Jan van der Putten.
13: Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. Correspondent Lennart Wolfs.
14: Ja, het gaat dus om een kennelijke aanslag in centraal Israël, vlakbij de grens van de westelijke Jordaan-oever. Die ene schutter zou met een auto naar een benzinestation daar in de buurt zijn gereden, daar het vuur hebben geopend. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. Daarna zou die zijn doorgereden naar een nederzetting in de buurt, daar ook het vuur hebben geopend, waar meerdere gewonden bij zijn gevallen. Nou ja, wat ik al zei, het gaat dus om één schutter. Die schutter zou zijn gedood, zeggen ze nu. Ja, en wat er verder is gebeurd en de motieven, dat wordt nu nog onderzocht.
13: En de aanval gebeurde in een tot nu toe onrustig weekend.
14: Het is zeer onrustig, ook op de westelijke Jordaan-oever. Meerdere aanvallen. Nou ja, de aanval die toch wel waar het meest over bericht is, internationale media, maar ook hier in de media, is die van vrijdag, waarbij een 7 maanden oude baby is doodgeschoten door het Israëlische leger, door een Israëlische militair. Dat gebeurde in het zuiden op de westelijke Jordaan-oever. Een familie die in de auto onderweg was voor een familiebezoek daar in het zuiden. Nou, kwamen bij een militair checkpoint aan. Daar moesten ze stoppen. Ze hebben de auto gestopt. Toch werden de schoten door Israëlische militairen gelost. En nou ja, een van die kogels is door het hoofdje van de 7 maanden oude baby gegaan. En de ouders zijn daarbij ook gewond geraakt. Dus ook daar zeer veel onrust, ja.
13: Lennart Wolfs. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationale Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. Die opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De politie heeft 3 mannen opgepakt voor de explosie in Eindhoven vannacht. Het drietal zou kort na de explosie bij een woning zijn weggereden. Niemand raakte gewond, wel brak er brand uit en de politie doet onderzoek. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Vrijdagavond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ze zijn tegen de geplande opvang van asielzoekers in de gemeente. In de staat Ohio in de VS is een schietpartij geweest op een festival. Er zijn 12 mensen gewond geraakt en 2 van hen zijn er slecht aan toe. Bezoekers zeggen dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. De politie zoekt 1 of meer schutters.
33: Het NOS-journaal.
13: De vermiste man van 73, naar wie gisteren werd gezocht op de Veluwe, die man is terecht. De politie vertelt hoe die is gevonden.
2: Uiteindelijk door een groepje wielrenners vanochtend iets voor 10 tussen Heerden en Wezen op het noorden van de Veluwe hebben we het daar dan over. Die hebben de hulpdiensten ingeschakeld en uiteindelijk hebben we die man inderdaad gevonden, gelukkig.
13: De man werd al dagen vermist.
2: De vermissing die speelt sinds donderdag. Vrijdag is die vermissing bij ons bekend geworden. Sindsdien loopt daar ook actie op. Dus je spreekt echt wel van enkele dagen dat deze meneer vermist is geweest. Ook enkele nachten mogelijk buiten. Dus hij is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar was gelukkig aanspreekbaar.
13: De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Ook de omgeving viel het zoekteam zwaar.
2: Het bosrijk gebied, die zijn ook wel een moeilijke zoektocht naar deze manier natuurlijk, omdat het bosrijk gebied is en uitgestrekt gebied is. Wel heel fijn dat zij gelijk met een hoop vrijwilligers zijn gaan zoeken. Daar hebben we ook een goede samenwerking mee met dergelijke teams. Dus we bedanken vooral hen en zeker ook dat groepje wielrenners wat ons dus vanochtend heeft gebeld.
13: En over de achtergrond van die vermissing van die man van 73 is niets bekendgemaakt. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabbijn. Ye heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. En vooraf was er veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Het is 6:06, het weer nog, droog en van het westen uit zon. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en later regen en ongeveer 22 graden.
1: Hallo Helene, de Geest bij de ANWB.
12: Ja, goedemiddag. Het is behoorlijk druk aan het worden op de weg en dat heeft onder andere te maken met wegwerkzaamheden en grenscontroles. Maar er zijn nu ook nog wat ongelukken gebeurd. Onder andere eentje op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 20 minuten. Ook een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Venlo Noordwest. De linkerrijstrook is daar dicht, dat kost je ook 20 minuten. Op de A73 is het gewoon druk van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg, ruim een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Aken sta je een half uur in de file tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens.
33: NPO Radio 1. Max.
15: De perstribune. Margreet Rijntjes.
1: Van de Waard, is het WK voetbal ook iets waar jij als hockeyer op verheugt?
16: Zeker weten, ik heb er heel veel zin in.
1: Ja?
16: Ja, een poeltje gemaakt met het team, een beetje voorspellen.
1: En, wie denk jij dat gaat winnen?
16: Denk toch Spanje. Maar Portugal kan ook.
1: Ja, in elk geval geen Nederland.
16: Nee, toch niet.
1: Jij bent de Frenkie de Jong van de Nederlandse hockeyvrouwen, hè?
16: Mm.
1: Zeggen ze.
16: Ja. Wel grappig, want ik ben niet per se heel fan van zijn spel.
1: Oh nee!
16: Ik vind dat hij de bal veel te lang vast.
1: Ja, de postbode wordt hij genoemd,
16: ja,
1: toch?
16: Precies, ja.
1: En jij bent anders?
16: Dat hoop ik eigenlijk.
1: Ja, je geeft sneller af.
16: Dat ze het niet zien zoals ik het zie. Nee, hij is een hartstikke goede voetballer. Dus dat is wel een compliment.
1: Ja, dat wel. Dat onderdeel. Ja. Ja. Xander Waard, jij bent een van de meest toonaangevende hockeyers van het huidige Oranje. Maar ja, niet voor lang meer. Want deze zomer is het de laatste keer dat je in actie komt voor het Nederlandse hockeyelftal. Er is WK, er is... hoe heet dat?
16: Pro League.
1: Pro League, precies. Ja, hoe heet dat bij jullie? Voor je club SCHC heb je al je laatste wedstrijd gespeeld. Ja. Nou, op naar een nieuwe fase in je leven. Ja. Gaan we het uitgebreid over hebben. Roen Vergouwen zit hier naast mij. Nou, je hebt ook weer van alles verzameld.
4: Ja, weer een nieuwe fase in dit programma. We gaan leuke dingen van jou laten horen. En aan het einde van het uur natuurlijk even een blik op de afgelopen radioweek met een toch wel bijzonder radiomoment op 3FM.
1: We zijn benieuwd.
4: Ik zie in je ogen dat je wil weten wat het is. Ja, maar ik hou het nog even voor me.
1: Ja, heel geduldig. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
17: De perskaart.
1: Xander Waard, geboren op 8 november 1995 in Renkum. Graag een kort antwoord op de volgende vragen.
16: Ja.
1: Zo voelt het om afscheid te nemen van mijn topsportleven?
16: Ja, heel spannend, maar ook wel heel veel zin in. Nieuwe uitdagingen, daar heb ik heel veel zin in.
1: Hier kon ik tijdens mijn topsportleven tegenop zien.
16: Trainingskampen, die vond ik enorm saai.
1: Deze opmerking van een teamgenoot of coach was belangrijk voor mij.
16: Paul van As zei tegen mij, de wereld is oneerlijk.
1: Dit vond ik een mooi teamritueel.
16: Dat vind ik nog steeds het mooiste wat er is eigenlijk. Dat is het hele competitieve voetbalspelletje wat wij voor elke wedstrijd training doen met z'n allen.
1: Als aanvoerder vond ik dit een belangrijke taak buiten het veld.
16: Dat iedereen zich ook goed voelde en genoot.
1: Als meisje wilde ik later dit worden.
16: Profvoetbalster.
1: Deze reis wil ik komend jaar maken.
16: Met een camper de oostkust van Australië doen.
1: Dit zou de bond kunnen doen om hockey inclusiever te maken.
16: Hele moeilijke vraag. Ik denk in ieder geval geen wijn- en oesterbar op het WK neerzetten of alleen maar witte muzikanten uitnodigen.
1: Deze persoon zou ik graag een compliment maken.
16: Mijn moeder. Ik denk dat het erg moeilijk is om een topsporter groot te brengen eigenlijk. Te begeleiden.
17: Luister de perstribune ook via onze podcast.
1: Ja, er zat een bumper doorheen. Ja. Maar wat je zei was mijn moeder. Ja. Want het is helemaal niet zo makkelijk om een topsporter groot te brengen.
16: Dat lijkt mij erg moeilijk, ja.
1: Wat lijkt je er moeilijk aan?
16: Gewoon de begeleiding van wat wel niet te doen, hoe met teleurstellingen omgaan. Maar ook wanneer is het genoeg en wanneer gaat er een grens te ver over eigenlijk.
1: En hoe heeft ze dat gedaan?
16: Ja, in mijn ogen denk ik heel goed. Het was altijd een keuze om door te gaan. Ik lag als 13-jarig meisje huilend in mijn bed omdat ik niet meer naar Nederlands onder 16 wilde. Omdat ze mij vertelde dat ik elk moment kon afvallen. Dan moet je toch maar met je, als moeder daarmee omgaan. Ja. Van wat doe ik eigenlijk met dit meisje van 13? Is het wel goed?
1: En wat deze?
16: Ja, gewoon dus de keuze laten van het hoeft echt niet. Als jij het echt niet wil, dan gaan we niet. Maar dat wilde ik wel heel graag.
1: Ja. En je vader in dit verhaal?
16: Ik denk iets meer van buitenaf. Gewoon zorgen dat het wel goed met mij gaat. Maar wel heel veel eigen keuzes altijd aan ons allemaal eigenlijk.
1: Dus. Ja. Hoe zou jij het vinden als jij later een kind krijgt en die wil topsporter worden?
16: Ja, daar heb ik wel eens gesprekken over met mijn partner, maar ik vind het denk ik wel heel ingewikkeld. Want je gunt aan de ene kant wel heel erg ook de mooie momenten, maar ik denk ook wel dat het heel ingewikkeld kan zijn en eenzaam.
1: Voor dat kind bedoel je?
16: Ja. En topsporter eigenlijk.
1: Ja. En heb je dat zelf ook ervaren?
16: Ik denk, ik kwam er best wel vroeg bij eigenlijk bij het Nederlands team. Ik was 17 en dan zit je eigenlijk toch met 10, 15 jaar oudere personen in een elftal. En dan weet je eigenlijk ook nog heel veel dingen niet. En dat kan wel eenzaam voelen en ook wel spannend.
1: En wat weet je dan nog niet?
16: Alle dingen die ik nu wel weet eigenlijk. Maar de verantwoordelijkheid die er daarna naar groeit. Als je jong bent, dan is alles prachtig om mee te maken. En uiteindelijk ga je denk ik om wel om veel mensen ook nog bekommeren. En dan wordt het eigenlijk heel iets anders. Dan krijg je ook de politieke spelletjes mee. En dan wordt het op een gegeven moment wel heel ingewikkeld.
1: Ja, en welke politieke spelletjes heb je het dan over?
16: Spelen tot niet spelen. Tot jezelf op een positie zetten. Of jezelf daar best vinden tot mee willen met selecties, maar ook binnen de bond zelf. Dus ik denk gewoon heel ingewikkeld.
1: Ja, dan komt er opeens een last bij eigenlijk.
16: Ja, denk ik ook. Ja. Wel, ja.
1: Terwijl terug naar dat meisje wat daar gewoon lekker aan het spelen was.
16: Ja.
1: Toen had je nog een soort naïviteit.
16: Ja, zo kan je het wel noemen, denk ik. Ja.
1: Ja. Wat was er zo saai in die trainingskampen?
16: Ik kan heel slecht stilzitten. En trainingskampen is vooral trainen, liggen op je bed, rusten, eten en weer trainen.
1: Oh ja, saai.
16: En ik vond dat heel saai. Ja, ik vond dat er gewoon weinig gebeurde. En hoe moest ik mezelf dan afleiden?
1: Ja, want hoe doe je dat during het jaar dan? Tijdens je periode had je ook behoefte aan reuring.
16: Ja, dan had ik gewoon altijd studie of werk. Of in ieder geval iets waarmee ik mezelf kon afleiden. Ik kon in ieder geval iets ondernemen. En dat is op trainingskamp toch altijd wel heel ingewikkeld.
1: Ja. Gingen jullie dan spelletjes doen en zo?
16: Ja, veel spelletjes gespeeld. Maar we hadden vroeger ook wel verplichte rust op de kamer. Ja, dat was voor mij wel echt een hel eigenlijk.
1: Ja, kon je dan slapen? Of was dat niet de bedoeling?
16: Ja, dat was eigenlijk wel de bedoeling. Maar ik heb nooit een middagdut kunnen doen.
1: Nee.
16: Op de een of andere manier zit dat niet in mij.
1: Nee, kan ik ook niet. Xander Waard is de gast. De hockey international die we deze zomer voor het laatst in het oranje shirt gaan zien. Daarna zet ze een punt achter haar glorieuze topsportleven en gaat ze haar focus verleggen. Op naar een volwaardig leven zonder stik en scheenbeschermers. De afgelopen jaren werd ze tot 2 maal toe verkozen tot beste speelster van de wereld en won met het Nederlands elftal een groot aantal prijzen, waaronder 2 maal Olympisch goud. Dit uur Xander Waard op de perstribune van Max.
18: De perstribune
19: op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
1: En je wil dus met een camper naar de oostkust van Australië?
16: Ja, daar gaan reizen, ja. Daarheen lijkt me lastig. Maar daar naar beneden rijden lijkt me heel mooi.
1: Want specifiek daar wil je zijn?
16: We zijn er een paar keer geweest op training. Of nou ja, met Pro League voor in Australië. Dus ik vind het eigenlijk gewoon een heel mooi land en echt heel leuke vibe die daar hangt. En ik ben er 1 keer op vakantie geweest en eigenlijk dacht ik gewoon, ja, hier wil ik langer zijn. En als topsporter heb je nooit langer dan 2 weken vakantie ongeveer. Dus echt reizen of dan.

0: Ja, we zijn er een paar keer geweest op training. Of nou ja, met Pro League voor in Australië. Dus ik vind het eigenlijk gewoon een heel mooi land. En echt een heel leuke vibe die daar hangt. En ik ben er één keer op vakantie geweest. En eigenlijk dacht ik gewoon, ja, hier wil ik langer zijn. En als topsporter heb je nooit langer dan 2 weken vakantie ongeveer. Dus echt reizen of dan echt een camper huren voor 3 maanden zit er dan echt niet in. En dus ja, ergens is die droom ontstaan.
1: Ja, wat leuk. En ga je het met je verkering doen?
0: Hij moet wel nog hockeyen. Dus hij gaat...
1: Ook hockeyer zelf, hè?
0: Ja, hij gaat de eerste 2 weken mee, maar daarna moet hij terug voor de competitie. En ik dus niet.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nou, op jouw Instagram zag ik allerlei mooie foto's waarin je ook plank surft.
0: Ja.
1: Dat zag er best wel oké uit.
0: Ja, goed. Gelukkig kom ik zo over. Maar ja, ik probeer te surfen, maar of het goed is, hou ik lekker in het midden.
1: Maar dat mocht wel al die dingen trouwens, als je een hockey international bent. Dat je gewoon... Want je kan natuurlijk geblesseerd raken.
0: Ja, klopt. Daar ben ik ook wel gevoelig voor, moet ik eerlijk zeggen. Ik had mijn neus gebroken omdat er een surfplank tegen mijn neus aanging. Dus ja, dat soort dingen gebeuren wel. Maar nee, je mag inderdaad eigenlijk niet skiën en snowboarden en zo. En dat ga ik ook allemaal doen dit jaar. Ik heb er allemaal zin in.
1: Ja, die vrijheid.
0: Ja,
1: ben je daar blij om?
0: Ja, heel erg.
1: Ja, ik zie het aan je.
0: Ja.
1: Een soort bevrijding ook.
0: Ja, ik denk ook wel erg spannend. Want ik heb gewoon vanaf dus echt dat ik 13 jaar oud was, heb je echt volgens een schema geleefd. En er was gewoon altijd, ja, werd er verwacht waar jij was. En hoe je er kwam, dat moest je zelf maar uitzoeken. Maar ja, gewoon de hele week zat vol vanaf mijn 13e. En dat is opeens nu dadelijk niet meer zo. En dat zelf keuzes maken, daar heb ik heel veel behoefte aan.
1: Ja,
0: ja.
1: En er is niet iets waarvan je denkt, oh jeetje... Dat je wel eens een soort scheut van onzekerheid voelt. Van is dit wel een goed besluit om te stoppen, et cetera?
0: Dat niet. Want ik had wel echt al na Parijs dat ik er een beetje mee zat. Van wanneer wil ik stoppen? Het voelde anders. Dus het voelt wel als een weloverwogen beslissing. Maar ja, opeens alle keuzes zelf moeten maken. Dat wordt waarschijnlijk ook wel wat veel, denk ik.
1: Ja, nou ja, een nieuw onderdeel van jou.
0: Ja. Ja, ik ben erg benieuwd.
1: Ja, een nieuwe Xander Waard ga je ontwikkelen eigenlijk.
0: Precies.
2: Laten we eventjes luisteren hoe dat bekend van die beslissing... hoe de bekendmaking van die beslissing klonk, onder andere in het Sportjournaal.
3: Xander Waard kondigde vanmiddag vlak voor de competitiewedstrijd SCAC tegen HGC officieel haar afscheid aan. Ze vindt dat het allemaal mooi is geweest.
4: Ik heb het gewoon heel lang gedaan. Ik kwam jong bij Oranje. Ik heb... Ja, gewoon echt alles gedaan wat je met hockey kan doen. En ik vond het waanzinnig en ik ben er heel trots op en ik ben er heel blij mee en heel dankbaar voor. Maar ik heb ook wel gewoon heel veel zin in andere dingen.
1: Nou, en zo geschieden.
0: Ja.
1: Ja. Het is mooi geweest. Was er... Ja, waar werkt je aan dat het mooi geweest was?
0: Het klinkt misschien een beetje zwevig, maar ik denk gewoon echt het gevoel dat je wakker wordt en dat je niet... echt meer zin hebt om op het veld te staan. Vroeger kon ik niet wachten. Ik werd wakker en ik dacht echt, let's go, we gaan rennen, hockeyen. Helemaal zin in. En dat werd gewoon steeds minder. En op een gegeven moment ging ik er zelf een beetje tegenop zien. Van, pff, moet ik weer? En toen wist ik wel van, oh, ik denk wel dat ik aan mijn einde zit.
1: Heb je dat voor jezelf gehouden of heb je dat ook gedeeld?
0: Ik heb het wel heel erg gedeeld. Ik denk wel overigens dat dat niet de enige reden was, hoor, waarom het zo is of dat het besluit zo kwam, maar wel het voornaamste reden, denk ik, het gevoel. Ja.
1: En wat was de andere reden?
0: Ik was al een tijdje klaar met mijn studie. En omdat ik ernaast dus veel wil ondernemen en dat een beetje stil lag, vond ik mijn leven best wel saai. En dan denk je, ja, ga dan werken of zo. Maar ja, dat kunnen wij maar 10 uur in de week ongeveer. En toen heb ik geprobeerd. Maar dan, wat logisch is, krijg je toch een beetje... ja, niet echt de verantwoordelijkheden die je eigenlijk zou willen op werk... Dus ja, ik vond dat ook een beetje saai worden. Dus dan dacht ik, ja, al ja. En daarnaast kon ik niet allebei 100% geven. Dus niet op werk en dan ook niet op hockey. Want
1: nee.
0: Normaal ga je gewoon helemaal goed gegeten, ga je naar training. En nu kwam ik uit een 8 uur werkdag, duwde ik een banaan naar binnen en stond ik op veld.
1: Ja.
0: En dan presteer je gewoon anders, dat merk je zelf ook. En dat kon ik zelf niet.
1: Ja. Nou is het woord saai al een paar keer langsgekomen. Dat is wel het ultieme nare in jouw leven, hè? Dat...
0: Ja, ik denk gewoon, ja, daarvoor... studie is gewoon heel makkelijk eigenlijk te combineren met dat topsport. Omdat je gewoon je eigen planning er zo omheen kan bouwen. Je hebt gewoon teamtraining en daarna ga ik dan wel studeren. Of dan kijk ik een college terug of zo. Dus dat is best wel makkelijk.

0: te doen. Maar ja, als dat dan klaar is, dan ja, kan er dus eigenlijk wel heel weinig. Ik vind dat dat wel echt een crux is aan topsport leven, dat je daarnaast wel niet echt verder kan ontwikkelen.
1: Nee, want je zei, ik heb dan een tijdje dat gecombineerd het werken. Want jij hebt econometrie gedaan en business
0: analytics. Ja.
1: Analytics. Wat voor baan had je?
0: Ik was eerst data-analyst, performance-analyst bij een groen energiebedrijf voor Zakelijk Nederland. Dat vond ik wel heel leuk, alleen dat was veel alleen, omdat ik dus zo mijn eigen ritme had. En ja, ik vind juist het samenwerken heel leuk. Dus toen dacht ik van, nee, ik moet echt een andere baan. Toen werd ik consultant in de sport. Het was wel een heel leuk bedrijf, Hypercube. Daar ja, vooral bonden helpen met competities bijvoorbeeld. Aan de hand van data. Dus was wel echt heel leuk. Alleen ik was consultant en ik merkte dat dat toch ook weer niet helemaal bij mij
1: past. Nee. Want heb je een soort ultiem toekomstbeeld van jezelf?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik zou het niet weten.
1: Qua werk dan, hè?
0: Ja, ook. Ik zou het echt niet weten. Ik denk dat ik het heel moeilijk vind om 36 uur of 40 uur achter een computer te zitten.
1: Dus dat hoeft ook niet hoor, bij een heleboel banen.
0: Nou, dat hoop ik. Maar ja. Nee, dus ja, waar ik voor gestudeerd heb, vooral wel. Denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus ik moet het wat breder zoeken.
1: Ja, ja. En in die camper in Australië ga je daarover nadenken?
0: Dat is wel het idee, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, want je hebt inmiddels natuurlijk ook je laatste wedstrijd bij SCAC gespeeld. Uit Bilshoven. Ja, dan gaat dat voor de laatste keer dat fluitsignaal. Overigens was dat ook jammer, want jullie werden geen landskampioen. Dus dat was ook een teleurstelling. Best een ingewikkeld gevoel trouwens. Je laatste wedstrijd voor SCAC. En dan ook deze teleurstelling.
0: Ja.
1: Dan zit je in de auto naar huis. Hoe was je eraan toe eigenlijk?
0: Ja, ik voelde me heel dubbel. Ik weet nog, ik was helemaal eigenlijk niet bezig met dat het mijn laatste wedstrijden waren. Alleen toen voor, ja, we spelen dus play-offs. Dus je weet dan eigenlijk niet of je naar de finale gaat of niet. Dat is een soort onzekerheid, want je moet gewoon winnen. En toen overviel me heel erg die emoties, terwijl normaal heb ik die totaal niet. Maar ik was echt aan het huilen van tevoren en ik dacht echt, wat gebeurt er met me? Maar ergens, ja, zou ik het dus ook heel erg jammer vinden als het zou stoppen. En dat heb ik ook echt. Alleen, het voelde zo dubbel omdat ik ergens ook heel blij zou zijn als het klaar zou zijn. En ik denk dat daarom die emotie er zo was. Omdat ik me ergens ook schuldig voelde naar mijn team. Van ja, ik moet nog wel presteren, maar het zou ook zo fijn zijn als het afgelopen is.
1: Ja, ja. Want toen je net zei, hè, van uiteindelijk kwam dat gevoel dat ik echt niet zoveel zin meer had. Toen zei ik, heb je dat dan gedeeld? Zei je ja. Ja. Maar ook met je teamgenoten?
0: Niet zo, denk ik, zeer. Maar ik denk wel dat ze door hadden dat ik het allemaal wel anders zag. Ik wilde ook geen aanvoerder meer zijn, omdat ik me dus zo verantwoordelijk ook voel voor anderen, hun gevoelens. Ja, dat ik ook wel dacht van, ik wil echt nog 1 jaar echt plezier maken. En daar heb ik wel echt ook heel veel van hun voor nodig.
1: Ja, want dit weekend, komend weekend, heb je die Pro League wedstrijden. Ja. Het WK in augustus. Kan je dan wel weer die knop die toch daarvoor nodig is, denk ik, omzetten?
0: Ja, dat vind ik nog wel echt moeilijk. Want ik wil echt heel graag heel erg genieten, omdat het dus mijn laatste keer is. Maar als je eenmaal zo'n gevoel hebt, dan ja, dat is niet zomaar om te bouwen. En wedstrijden spelen vind ik altijd leuk. Dus als het eenmaal begint, dan vind ik dat sowieso waanzinnig.
1: Ja, ja, het gaat meer om training en zo.
0: Ja, dan denk ik gewoon het leven eromheen bouwen. Daar heb ik wat moeite mee.
1: Ja, en ga je dat dan wel doen? Kan je dat opbrengen, denk je?
0: Jawel. Nog 1 keer. Dat ik, ja, al die jaren zo gedisciplineerd geweest, dat gaat mij wel gelukken, denk ik.
1: Ja, maar je bent echt blij, hè, als het voorbij is.
0: Ja, ik denk het wel echt, ja. Ja. Ik heb echt zin in andere dingen. En een WK in eigen land is echt het allermooiste wat er is. Dus als dat eenmaal gaat beginnen, dan weet ik zeker dat ik daar volop van ga.
1: Dan doe je mee.
0: Ja.
2: Je kan nu al terugkijken op een prachtige hockeytijd. We zoomen even in op Oranje. Je debuteert in 2013, maar een jaar later, 2014, word je op het WK in Nederland al wereldkampioen. En jij hebt dan als jong talent een belangrijk aandeel in die wereldtitel. Onder andere als assist in de finale en een doelpunt in de halve finale.
3: Sander Waard, Sander Waard, Sander Waard! Ho, ho, 1-0! Die jonge Sander Waard. Pas een jaartje zit ze erbij. Zij brengt hier het Nederlands vrouwenteam op voorsprong. Op snelheid. Met de mol. Hoog. En daar is De Waard. De Waard. En lukt het er opnieuw? Lukt het er opnieuw? Het lukt er! Kim Lammers! We gaan aftellen. En ze juichen al. Ze dansen al. Er is niets mooiers om te zien dan feestvierende hockeysters. Want Nederland is opnieuw wereldkampioen voor de 7e keer in de geschiedenis.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dan zweef je even, denk ik.
0: Ja, dat was echt waanzinnig. We hebben het ook nooit meer in een voetbalstadion gehad, een wedstrijd. Dus ik viel echt met mijn neus in de boter als mijn allereerste grote toernooi met Oranje was in het ADO Den Haag stadion, in een voetbalstadion. Het zat helemaal vol, alleen maar Oranje supporters. Ik dacht, als dit het leven is, dan kan ik daar wel aan wennen. Maar dat was daarna niet meer zo, helaas.
1: Nee, was het daarna niet meer zo?
0: Nou ja, wel nog met Oranje fans, maar niet zo dat het gewoon helemaal dicht is, het stadion. Dat je echt zo'n voetbal... Ik had echt het gevoel dat ik een voetballer was.
1: Ja, wat je eigenlijk wilde worden vroeger.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, heb je ook gevoetbald vroeger?
0: Ja. Ik vond het waanzinnig. Alleen ja, iets te vroeg geboren, denk ik. Want het vrouwenvoetbal was eigenlijk, er bestond niet. Dus iedereen deed mee gewoon met jongensteams. En er zat een meisje in mijn broers team. En die moest alleen douchen. En al die jongens vonden haar heel interessant op die leeftijd. Dus toen dacht mijn vader, nou, dat heb ik eigenlijk liever niet voor mijn dochter. En ik vond elk balspelletje leuk. Dus op een gegeven moment bracht hij me naar hockey waar mijn zus op zat. En dat vond ik ook waanzinnig.
1: Ja. Heb je nog wel eens gedacht, goh, dat had ik liever gehad of zo? Dat voetbal?
0: Nou, ik heb het echt wel altijd nog gedaan. In elke pauze van school. Dus ergens wel. Ik vind dat echt een heel leuk spel ook. En je kan het zo makkelijk overal doen.
1: Ja, maar vind je het leuker als spel dan hockey?
0: Ik ben wel echt het tactische van het hockey ook wel echt gaan waarderen. En dat is met voetbal natuurlijk hetzelfde. Alleen toch heb ik het gevoel dat het veld groter is. Kan je wel echt met een individuele actie echt nog wel alles openbreken bij voetbal. En dat heb ik met hockey soms wat minder.
1: Ja, toch de Frenkie de Jong.
0: Ja. Ja.
1: Weet je nog dat je werd gebeld? Want je was dus een hartstikke jong. Je mag meedoen met Oranje.
0: Ja, ik zat in Frans les. Ik weet nog heel goed trouwens.
1: Op school zat je?
0: Ja, ik was op school in denk 5 VWO zat ik, denk ik. En ik was aan het afkijken bij mijn Frans toets. Op mijn telefoon. En opeens ging die af.
1: Ik weet het niet.
0: Ja. En ik dacht echt, wie is dit onbekend nummer? God, gelukkig werd ik niet gepakt.
1: Maar je had hem wel op stilstaan?
0: Ja, nou ja, wel op tril. Maar
1: oh ja, okay, ja,
0: werd er gelukkig
1: ja,
0: niet gezien. En toen kwam ik thuis, had ik 3 gemiste oproepen. En toen dacht ik, nou, dit is wel gek. En toen had ik teruggebeld. En toen bleek het Max te zijn. Ja, Max Kallas.
1: Ja, de toenmalige coach.
0: Ja.
1: En hoe ging dat gesprek?
0: Nou ja, ik wist eigenlijk helemaal niks. Ik was helemaal niet bezig met Oranje of dat ik überhaupt gevraagd kan worden.
1: Nee,
0: zo
1: wil...
0: jong. Ik zat net bij de hoofdklasse mee te doen. Ik zat in dames 1. Ik vond het haar hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ik zat in Nederlands onder 18, dus ook niet in onder 21. Dus ja, ik had het echt niet zien aankomen. Dus ik vond eigenlijk alles leuk. Maar toen kwam wel meteen dat ik 3 weken weg was van school. En mijn school was wel echt niet meewerkend. Dus ik kreeg allemaal 1 voor de toetsen die ik niet kon doen. En dan gaat je gemiddelde wel hard achteruit. Dus ik bleef wel meteen zitten door dat eigenlijk.
1: Ja, maar dat had je er wel voor over?
0: Uiteindelijk wel goede gesprekken met mijn moeder over gehad. Van ja, het is best een lastige keuze. Want ja, van hockey kan ik niet leven. Dus het is wel heel erg belangrijk dat ik dat ook gewoon goed doe. En naar mijn kunnen doe. Maar ja, je weet ook niet hoe lang je goed bent of wanneer blessures komen. Dus hoe lang kan je je droom, want uiteindelijk was het wel mijn droom om in Oranje te spelen. Wanneer is die tijd voor je weggelegd?
1: Ja, trouwens, had gedurfd om je telefoon erbij te pakken om af te kijken.
0: Ja, dat doen heel veel jeugden, kan ik je zeggen.
1: Ja, super grappig.
2: Wat was je cijfer?
0: Frans was nooit mijn goede vak, maar ik denk, ik weet het eigenlijk niet.
1: Wel een heel goed verhaal.
2: We gaan even naar de Spelen. Want 2024, prachtig jaar, goud daar gehaald, de Spelen in Parijs. De wedstrijd tegen China eindigt gelijk. En shootouts moeten de beslissing brengen. We horen het radioverslag van Krijn Schuitenmaker.
4: China nu op weg richting de goal. Het is Maning. Maning recht op de kiepstraf. En oh ja, hey, hij gaat ernaast. En Nederland is Olympisch kampioen in de shootout-serie. Is het Anne Veenendaal die 3 van de 4 Chinese shootouts stopt. En dan barst er een geweldig volksfeest los in het stade Yves du Manoir. Sander Waard, de captain van de ploeg, mooi. Ook zij heeft de gouden medaille omgehangen gekregen.
5: We hebben een winnares die bij ons komt staan. Sander Waard, van harte gefeliciteerd. Wat komt hier allemaal los, joh?
6: Ja, veel. Het was zo zwaar, we vochten. We waren eigenlijk zoveel beter. En dan scoren zij toch die goal. En dan gaan ze hangen. En dan wordt het toch spannend. En dan krijg je toch shootouts. En dan kan het eigenlijk beide kanten opvallen, zou je denken. Maar met Ann kan het dat niet. En met onze nemers eigenlijk ook niet. Dus ik wist gewoon, we zijn beter op het veld. Maar we zijn ook beter in de shootouts.
1: Nou, ik heb vanochtend nog even zitten kijken. En hoe jullie dan met elkaar dat veld oprennen. Ja, ik krijg gewoon tranen van in mijn ogen. Heb jij dat ook als je dat terugziet?
0: Ja, wel echt kippenvel, ja. Ja. Ja, dat wel.
1: Ja. Ja. Jij was niet een van de shootoutnemers, hè?
0: Nee, klopt. Verlies Albers, die kreeg kramp. Ik weet eigenlijk nog echt de dag van gisteren. En toen ging het tussen mij en Maria. En ik vond
1: Verschoor,
0: dat.
1: Ja.
0: Ja, Maria Verschoor. En ik vond gewoon dat zij een betere shootout had. Dus toen zei ik gewoon tegen haar: jij gaat hem maken, jij moet hem nemen.
1: Ja, jij moet dat doen.
0: Ja.
1: Want toen was je nog wel aanvoerder.
0: Klopt.
1: Ja, was jij degene die dat, ik neem aan dan samen met Paul van As, maar toenmalig coach, maar of niet? Ben jij dan degene die dat zegt?
0: Nee, totaal niet. Hij kiest dat gewoon en wij waren de twee reserves. En toen vroeg hij eigenlijk gewoon van wie moet hem nemen, want we hebben een invaller nodig.
1: Ja. Kan je het nog voelen, want je zegt ik weet het eigenlijk nog precies.
0: Ja.
1: Die spanning, dan sta je daar met elkaar, arm om elkaar heen.
0: Hetzelfde wat ik zei in het interview, van ik wist gewoon wel echt, wij gaan die shootouts winnen.
1: Ja, dat zeg je nu, Xander Waard.
0: Ja, toch voel je dat gewoon. Want Anne Veenendaal, als onze keepers gewoon echt zo goed in die shootouts. En zij hadden daar toch al wel ook een keer tegen België moesten zij in dat toernooi ook al nemen.
1: Ja, China was het natuurlijk. Ja.
0: En toevallig ben ik dan ook van de statistieken dat als je hem twee keer shootouts moet nemen, dat je hem dan vaak niet wint de tweede keer. Dus ik had er zoveel vertrouwen in. Maar tuurlijk, het kan altijd nog misgaan, maar toch.
1: Ja, dat hoort dan weer bij jou als beta, hè? Dat je die data in je hoofd hebt.
0: Wellicht wel, ja.
1: Ja. Jij hebt trouwens een kittinkje om, zie ik, van met de Olympische ringen.
0: Klopt.
1: Heb je die zelf gekocht, gekregen?
0: Mijn moeder heeft die eigenlijk laten maken na mijn eerste Olympische Spelen.
1: Oké, en die heb je gewoon altijd om?
0: Ja, het was eigenlijk dat ik geen tattoo nam.
1: Nee, precies, want dat hebben alle sporters.
0: Precies, en toen had ik toch die tattoo stiekem genomen.
1: Waar heb je hem?
0: Toen was ik jong en dom op mijn kuit. Ja. Maar ik heb hem laten weglezen.
1: Vind je niet mooi? Vond je toch niet mooi?
0: Nou, na, wat is het, 8 jaar of zo, dacht ik wel eigenlijk, dit heb ik wel echt veel te snel besloten dat ik dit mooi vond. En uiteindelijk vind ik het gewoon niet mooi bij mezelf, een tattoo. Dus gelukkig bestaat het weglezen.
1: Ja, en is het netjes geworden, dat weglezen?
0: Ja, je ziet het niet meer.
1: Nee. Wat vond de wegleeseraar ervan dat er Olympische ringen weg moesten?
0: Nou, het zijn geen Olympische ringen, gelukkig. Maar het is het woord Olympian. Want wij we wonnen ook geen goud. Ik had eerst helemaal in mijn hoofd hoe ik dat dan zou gaan doen. Maar het was zilver. En toen dacht ik toch, ik wil toch een tattoo. Want ik ben heel trots op dat we überhaupt wel zilver hebben gewonnen. Maar toen werd het woord Olympian. Dus, maar het staat er niet zo duidelijk dat iedereen denkt, wow, dat is een Olympian. Dus nee. Ik denk niet dat zij weet wat zij wegleest.
1: Nee, oké. Okay.
2: Met tijd komt raad. volgens mij hoor ik een brievenbus klepperen.
7: De perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende.
8: Beste Sam, typerend eigenlijk voor onze verhouding was het moment dat ik je vroeg om de aanvoerdersband van het Nederlands elftal op je te nemen. En dat was een interessant moment, want het was algemeen bekend. Je was al eigenlijk een gevestigde speelster en een onbesproken speelster en een speelster die al heel veel had meegemaakt. En toch overviel de vraag jou. En jij zei, Paul, dank je wel, maar ik wil er toch even over nadenken. En de reden dat jij daarover moest nadenken was dat je zei, ik ben nogal gestructureerd, ook vanuit mijn studieachtergrond. En zei, ik voel dat jij heel erg als coach zit op individuele vrijheid, op beleving, op het beste uit jezelf halen. Maar na een paar dagen zei, oké, Paul, en ik vind het een eer en ik doe het. En dat vond ik erg mooi, want voor mij was het juist mooi om met iemand dichter samen te werken dan andere speelsters, die juist ook een hele andere invalshoek meebracht. Nou, in de tijd begon jij mij steeds meer te begrijpen. Dat heb je ook zo uitgesproken. En in de tijd begrijp ik ook heus wel, Xan, dat er moet ook sprake zijn van structuur. Want anders is alles een chaos. Dus ik denk dat we samen die balans heel mooi hebben vastgehouden. En met als resultaat een hele mooie Olympische gouden medaille in Parijs. Groetjes van Paul van As.
1: De voormalige coach.
0: Ja. Ja, Paul stond inderdaad heel erg voor vrijheid. En dat was een periode waar wij dat heel erg nodig hadden. Vrij te hockeyen en zonder regels of weet ik veel wat. Maar ik, ja, ik ben wel van de structuur en van het tactische gedeelte ja, op het veld. En dat vond ik bij hem echt extreem ontbreken. Dus het was echt chaotisch. En vooral dan verdedigend. Waardoor ik gewoon wel echt dacht van zo gaan wij niks winnen. En zo kan niemand echt goed hockeyen. Want als je verdedigend niet goed staat, ja, dan heb je weinig de bal.
1: Kortom, hij kon jou goed gebruiken.
0: Ja, of andersom, denk ik ook. Maar, ja,
1: jullie waren een goed koppel, zoals hij dat eigenlijk omschrijft.
0: Ja, ik denk ook wel dat het team ook wel op een gegeven moment wel snakte ook naar wel wat structuur, vooral verdedigend dan.
1: Ja, maar structuur in de zin van jij staat daar, dit wordt jouw deel van wat je moet verdedigen, et cetera. Gewoon een aanpak.
0: Ja, gewoon, nou, dat heeft hij wel. Alleen wel gewoon dan nog iets meer taakgericht, denk ik. Dus ja. Gewoon dat iedereen echt wist wat hij verdedigend moest doen. En hoe we gingen spelen en waar we de bal gingen afpakken.
1: Ja. Want uiteindelijk heb je ja gezegd.
0: Ja.
1: Was het een moeilijke keuze voor jezelf?
0: Nou, het was een moeilijke periode waar we uitkwamen. Ja. En ik leef een beetje naar de standaard van het beste eruit halen altijd. En het maximale geven. En ik wist niet of mijn directheid en mijn standaarden die ik mezelf voorhoud, zullen maar zeggen, dan ook anderen kon voorhouden, omdat je dan toch aanvoerder bent, ga ik dat dan toch, denk ik, doen. En dan ben ik toch direct als iemand misschien de kantjes eraf loopt, in mijn ogen. En ik wist gewoon niet of mijn directheid dat team dan nodig had op dat moment, ja. Die fase waar we uitkwamen.
1: Ja. En was dat zo? Hadden ze je wel of niet nodig, de directheid van jou en aanspreken op momenten dat iemand de kantjes er vanaf liep?
0: Ik denk dat dat heel erg persoonlijk was eigenlijk. Dus sommigen vonden dat wel, denk ik, fijn. En de anderen vonden dat misschien minder fijn.
1: Ja, want je hebt het over de moeilijke fase waar jullie uitkwamen. Kijk, daar is natuurlijk heel veel te doen om geweest. Hè. Dat was natuurlijk een onderzoek wat er is geweest naar de sfeer in het team onder Allison Annen, de toenmalige coach. Mm-hmm. Er was een soort onveiligheid en een harde onderlinge sfeer. Hoe kijk jij terug eigenlijk op die fase? Want jij was toen ook in dat team.
0: Ja, Allison is echt een hele goede coach, denk ik. We hebben onder haar hebben alles gewonnen wat er te winnen viel. En daar moet je alleen maar respect voor hebben. En daar ben ik ook erg dankbaar voor. Alleen ik denk dat de bond wel verantwoordelijk is en was voor een veilige omgeving. Dus wat je eigenlijk al zei. En hoe dat allemaal gegaan is. Dat is echt verre van perfect geweest. Dus daar is ook wel veel kwaad mee gedaan. Of het denk ik onnodig was. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk zo moest lopen dan.
1: Ja, want je hebt daar ook wel eens over gezegd. Ja, goed, uiteindelijk waren we er allemaal bij en hebben we het ook laten gebeuren. Heb jij, en met je team ook, het er nog wel eens over gehad daarna. Van, god, dit kunnen we vanaf nu anders doen. Kijk, er zitten natuurlijk ook veel jonkies in. Misschien die hele fase niet hebben gekend. En als jij zegt, was het team er wel aan toe om mijn directe stijl prettig te vinden. Dan heeft dat misschien ook daarmee te maken. Dat je dacht, kan dat nog wel om mensen aan te spreken?
0: Ik denk niet zozeer daarin, maar meer gewoon het onderliggende gevoel wat er nog was. Dus topsport blijft topsport. En topsport was topsport bij onder Allison en is nog steeds topsport. En dat daar komt ook bij kijken dat je elkaar aanspreekt. En wel die hardheid, maar het was gewoon nog te gevoelig voor mijn gevoel. Om misschien weer die richting op te gaan.
1: Ja. Heb jij er als speelster conclusies uitgetrokken of een andere houding aangenomen of dingen veranderd na dat rapport?
0: Ik denk het wel, alleen wat je ook zegt, we waren er allemaal bij. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een structuur of een hoe de bond ook in elkaar zit. En hoe het dus nog, ja, dat ga je niet veranderen door een coachwissel.
1: Wat doet de bond dan? Wat had die dan voor rol in dit verhaal?
0: Nou, ik denk ook gewoon misschien meer luisteren naar het team. Meer, toch meer openstaan voor feedback. Misschien ook andere mensen vragen voor feedback. Maar ik denk gewoon een soort algemenere... echt een team begeleiden. En nu vond ik toch wel dat... vind ik persoonlijk dat de bondscoach toch veel mag bepalen bij hockey.
1: Te veel eigenlijk?
0: Ik vind dat er meer begeleiding bij kan zijn, ja.
1: Ja. En daarmee zeg je meer geluisterd naar wat leeft er eigenlijk bij de speelster zelf. En niet van boven iets opleggen?
0: Of dus gewoon een bondscoach een gang laten gaan. En dat zeg ik dus nu omdat het nog steeds zo is, vind ik. Dus er is niks veranderd. En dat is natuurlijk wel moeilijk. Je bent er zelf bij. En tuurlijk kan je zelf aan de bel trekken. Maar ja, blijf topsport. Iedereen wil in die selectie zitten. Ja. Je kan niet zomaar denken van ja, ik ga nu voor Duitsland hockeyen.
1: Nee. En wat bedoel je dan wat er zou kunnen veranderen in jouw ogen wat beter zou zijn? Ik bedoel, je over een tijdje zou je misschien ook wel van een afstand kunnen adviseren met de kennis die je hebt.
0: Dat denk ik niet, maar ik denk, ja, in mijn ogen kan er dus gewoon veel meer begeleiding komen op de staf.
1: Klinkt een beetje vaag nog, vind ik. Wat bedoel je dan?
0: Nou, dat dus een bondscoach niet alles kan bepalen. Nu kan een bondscoach echt alles bepalen wat hij wil. En ja, dat denk ik dus dat het anders kan.
1: Ja, en dat het meer een samenspel is van meerdere invloeden. Meer een...
0: Ja.
1: Ja, dat er meer afweging is, ook door andere mensen die weer met een andere invalshoek naar iets kijken?
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Ja.
0: Meer begeleiding zoeken. Ik vind ook de hockeysport aan zich al best wel arrogant. Van wij weten het allemaal echt wel hoe dat zit en hoe het moet. En laat het er maar aan ons over. En dan denk ik toch, ja, de wereld verandert toch. Het is hartstikke fijn om meer expertise erbij te halen.
1: Ja, en welke expertise zou je dan bijvoorbeeld heel fijn vinden als daarbij kwam?
0: Dus zo'n begeleiding van topsport. Wat dus wel. Wat ze wel proberen, maar vind ik dus niet goed genoeg.
1: Nee. En dan is het ook heel erg de mentale begeleiding? Wat het betekent om onder die druk te moeten presteren?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat we dat wel echt goed weten. Natuurlijk is er altijd wel behoefte aan. Ik denk dat wel heel veel mensen al individueel daar ook wel hulp bij zoeken.
1: En welke dan zou er nog meer bij kunnen?
0: Nou ja, ik denk dus... stel je voor, ik heb het over inclusiviteit.
1: Ja. Ja. Ja, want dat is iets waar jij je ook heel erg voor inzet.
0: Ja.
1: Voor inclusiviteit.
2: Laten we even luisteren naar wat mooie geluiden uit jouw tijd bij Oranje. Want we gaan even luisteren naar Pien Dikke, Felice Albers en René van Laarhoven. Jouw Oranje-genoten. Want op Linda TV in 2023 zeggen ze het volgende over jou.
9: Nou, ik denk dat Xanne sowieso ons voorbeeld is in... uitstraalt wat we moeten doen. Dus echt lead by example. Gewoon altijd vol in de strijd. Vol er tegenaan en zonder enige twijfel. En ik denk de grootste kwaliteit is de creativiteit en actie die ze heeft.
10: Als ze een verlies heeft, ze meteen na 1 seconde heeft ze hem al gelijk weer terug. Dus dat is ook wel een hele lekkere kwaliteit. Dat is ook... Als zij de bal verliest, dan denk ik, oh, Xande, die heeft hem wel weer snel terug.
11: Dus ook wel lekker dat je leider gewoon zo fanatiek is. Dat ze echt niet pikt als ze de bal verliest. Dan zal ze zorgen dat ze hem terugkrijgt.
10: Dus echt iemand die je daar in de cirkel ziet. En een paar seconden later daar weer in de cirkel. En dat je af en toe denkt van... Hoe kan je zo snel op al die plekken zijn?
1: Klopt het een beetje wat ze zeggen?
10: Ja, ze krijgen allemaal €5 dadelijk van me.
2: Nou, klinkt heel gezellig.
1: Ja, klinkt als een prettig setje bij elkaar. Met humor over, volgens mij.
0: Ja.
1: Ja. Hoe vond jij het aan? Want ik herinner me een gesprek wat ik met Maartje Pauwme heb gehad. Zij was natuurlijk voor jou tophockeyer. Heeft ook een boek geschreven over haar periode als hockeyer. Ging onder andere ook over de verantwoordelijkheid die zij voelde als aanvoerder. Dat die soms heel ver ging, dat ze daar ook last van heeft gehad. Hoe was het voor jou? Want jij bent dus ook jaren aanvoerder geweest.
0: Ja, ik denk dat ik wel hetzelfde eigenlijk heb gehad. Gewoon wel echt... Ik wilde zo graag dat iedereen genoot van de Spelen, dus Parijs. En überhaupt het hockeyspelletje. En dat je dus niet terugkeek, zoals heel veel meiden hadden... op Tokio, van met gemixte gevoelens gewoon. En ik voelde me heel verantwoordelijk over hoe zij zich voelde buiten het veld. Ja. Ook al had ik daar helemaal geen... Ja, hoe zeg je dat?
1: Invloed op.
0: Nee. Ja, precies. En daar... dat had ik bij Stichts, had ik dat ook heel erg. Maar ik had dat ook echt vooral bij Oranje. En dan krijg je een soort controlegevoel. Dus ik wilde alles weten wat er gebeurde. Dus ook als Paul een gesprek had gehad met een speelster, wilde ik eigenlijk weten wat er gezegd was. Dan wist ik hoe die speelster zich zou voelen. En wat ik dan misschien kon doen om die speelster een beter gevoel te geven. Maar ja, dat ging zo ver dat ik op een gegeven moment helemaal uitgeblust was. Want op zo'n spelen gebeuren ook gewoon veel dingen. En ja, we wonnen goud en natuurlijk, dat was echt waanzinnig. En ik vond het allemaal waanzinnig, maar ik was helemaal kapot. Gewoon dat er na 2 weken gewoon huilend bij mijn eigen fysio zat. Van, ik kan niet meer.
1: Nee, omdat je ieder sore zat op te lossen eigenlijk.
0: Ja, en dan niet eens zozeer echt aan het doen was, dus fysiek. Maar dat meer gewoon in mijn hoofd. Ja. Zoveel van, oh, dat moet nog doen, dat. Oh, voelt die zich wel goed. Gewoon echt aan het piekeren was eigenlijk.
1: Ja, wat betrokken, wat super, misschien te betrokken dus.
0: Ja, wat eigenlijk niet goed is, denk ik.
1: Nee, wat een levenservaring ook, hè, wat je dan opdoet, ook weer.
0: Ja.
1: Met een nog best wel jonge leeftijd.
0: Ja, denk wel, ja. Het is wel,
1: Nu noemde je net nog het feit dat je vindt dat de bond misschien iets meer moet doen aan inclusie, want dat is iets waar jij mee bezig bent.
2: Ja, daar heb ik het volgende fragment over. Dat doe je al een aantal jaar. En samen met je collega hockeyer Terrence Pieters trek je ten strijde tegen die racisme en uitsluiting. In 2023 ontwerp je je eigen aanvoerdersband. En ik heb daar een fragment over uit het Sportjournaal. Maar eerst horen we in dat fragment ook je vriend Terrence Pieters, wat hem als iemand met een donkere huidskleur zoal overkomt.
12: Buiten het veld ben ik meerdere malen aangehouden door de politie. Als ik op mijn scooter van de training naar huis reed. Of mijn scooter gestolen was en wat ik dan met die hockeystick ging doen. Terwijl ik was een jongen van 18, 19 die gewoon naar huis reed op de scooter.
13: Ja. En ze dachten dat zijn hockeyer?
12: Nou, ze vonden het verdacht.
13: Ja.
12: En niet 1 keer, maar meerdere keren.
14: We zien eigenlijk de Pride flag met de raised fist. Dus eigenlijk de LGBTQI+ community. Samen met dus eigenlijk het symbool van oppressie, dus racisme. Dus hij staat voor acceptatie, ongeacht identiteit, culturele achtergrond of etniciteit. Dat we elkaar accepteren, ook qua geloof. Dat iemand anders kan denken, dat iemand anders kan zijn, maar dat je dan toch samen in een hockeyteam kan zitten.
1: Hoe is jouw, want jouw vriend, hè, Terrence Pieters, die heeft Surinaamse Indische roots. Nou, die vertelde wat hij dan zo al heeft meegemaakt. Wat heftig trouwens.
0: Heel heftig, ja.
1: Ja. En nou, daar kwam hij dan mee thuis.
0: Ja. Dat gebeurde wel voordat wij gingen. Dus niet bij mij thuis. Maar ja, klopt, heel heftig. En dan ben ik blond, wit en onwetend. En dat heb ik allemaal nog nooit meegemaakt natuurlijk.
1: Nee, en nu ben je wetend.
0: Ja.
1: Ja, en dat heeft bij jou iets aangezet.
0: Ja. Wel dat je gewoon echt ziet dat de hockeysport niet per se heel erg beweegt.
1: Nee, want jij zei net, hè, van wat we in elk geval zouden kunnen veranderen is geen wijn en oesterbar en alleen maar witte artiesten.
0: Ja.
1: Is dit iets wat jij laat horen ook in het openbaar? Ook bijvoorbeeld tegen de bond of bij SCAC of weet ik veel waar je participeert?
0: Ja, en dat bedoel ik ook denk ik met die arrogantie van wij kunnen ook dit onderwerp wel heel goed zelf doen. En we zijn echt wel goed bezig. En de bond doet echt heel erg zijn best. En de foundation, dat is echt waanzinnig. En die doen hartstikke zijn best. En dus ik denk echt wel dat er beweging is. Alleen om gewoon sneller te laten gaan, moet gewoon wel echt iedereen iets doen.
1: Ja, en heb jij het gevoel dat daar een kentering plaatsvindt? Dat je dit bijvoorbeeld binnen je eigen team gemerkt hebt dat dit speelt? Dat mensen daar ook voor te porren zijn?
0: Ik denk wel dat het nu bespreekbaar is en wel echt meer, dus mensen er veel meer bij stilstaan. Maar ja, je merkt nog wel gewoon als er op een hockeyveld een Marokkaanse jongen loopt, dat iedereen dan omkijkt. Ja, dat vooral is niet aan het veranderen, vind ik persoonlijk.
1: Wat zou eraan kunnen gedaan worden?
0: Nou ja, wat ze dus echt al doen. Dus sowieso is de jeugd natuurlijk minder echt aan teamsporten. Dus dat merkt ook hockey. Er zijn gewoon minder leden, ook minder jeugd. Dus in dat opzicht kan je wel trekken. Maar willen ze wel hockeyen?
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk wel, ja, wat ze gewoon doen is naar scholen gaan en laten zien, dit is hockey. Maar uiteindelijk is het ook langzaam. Gaat het gewoon heel langzaam. Ja. En ik denk dus dat je voorbeelden nodig hebt. Dus op zo'n WK, ja, dat is het moment dat je ander publiek kan trekken.
1: En hoe zou je dat dan kunnen doen?
0: Nou ja, dus met andere artiesten.
1: Ja, ja.
0: Want nu zoeken we naar, volgens mij komt André Hazes junior. Ja, dat is superleuk. Ja.
1: Ja, maar wel wit.
0: Ja, ja, precies.
1: Want jij hebt toen die band ontwikkeld, hè, met allemaal kleurtjes, et cetera. Mm-hmm. Hoe werd je ontvangen?
0: Ik denk bij de vrouwen eigenlijk heel goed. En iedereen stond heel erg open voor en wilde luisteren. En daar heb ik ook wel echt een meegemaakt dat bij de mannen toch wel ook weer wat weerstand zit.
1: Ja?
0: Ja, ik merk ook wel dat topsport is ook niet per se vrouwvriendelijk.
1: En wat bedoel je dan?
0: Nou ja, dat mannen toch altijd denken dat ze het beter kunnen. En dat begint al bij jongetjes van 8. Als jij een clinic komt geven, dan denken ze dat ze beter zijn dan jij.
1: Werkelijk?
0: Ja.
1: Zelfs beter dan Xander Waard?
0: Ja, zelfs beter dan iedereen van het Nederlands team bij de vrouwen, ja.
1: En wat doe je dan?
0: Ja, dat is gewoon heel ingewikkeld natuurlijk. Want dat is ook de maatschappij waar ze in opgroeien. Dus dat is niet alleen de ouders die daar verantwoordelijk voor zijn. Mm-hmm. Maar ja, dus je merkt gewoon dat het dat daar ook nog wel een beweging nodig is. Laat ik zo zeggen.
1: En is dit typisch hockeywereld, denk je?
0: Nee.
1: Nee.
0: Het is ook gewoon de maatschappij, denk ik.
1: Ja. Maar dat gebeurt dan, een soort kleine mansplainers.
0: Ja.
1: Worden kwaad? Of ga je ze... Wat doe jij dan?
0: Nou, vooral vertellen dat het niet zo is. Nee. Of dan daag ik ze uit.
1: Ja, laat je even zien hoe goed je bent.
0: Nou ja, ik wil wel zien hoe goed zij dan zijn.
1: Ja, ja. Maar is het spannend trouwens om je hierin uit te spreken? En te zeggen dat die wereld moet veranderen en dat je je kop uitsteekt?
0: Ja, dat vind ik wel. Want ik vind wel dat er van veel mensen altijd wel weer mening vormen. Die dan anders is dan die van jou.
1: Ja. Maar merk jij dat je daarmee weerstand oproept? Dat jij dit probeert aan te kaarten en te probeert te veranderen?
0: En vooral altijd zo van, maar we zijn toch echt heel erg ons best aan het doen. En ik zeg ook echt niet dat dat dus niet zo is. En
1: nee.
0: Dat is altijd even de andere mindset die zij moeten hebben, vind ik, als ze zulke dingen horen.
1: Ja.
7: De Media Week Awards Radio.
1: We hadden net tv in het eerste uur. Nou, de radio aan de beurt.
2: Ja, dan de radio. En zoals altijd eerst de bloopers. Want er gaat nog wel eens wat mis. En dat zijn eigenlijk de leukste momenten op de radio. Uiteindelijk kies ik dan het radiomoment van de week. Tips, ze zijn van harte welkom via perstribune@omroepmax.nl. Gewoon even een mailtje sturen met de zender en het tijdstip. En dan vind ik het wel. Maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Rob Jetten, die is pas eigenlijk net premier. Maar voor sommige nieuwslezers is het alsof hij er al jaren zit. Heel veel jaren.
15: Uit een peiling van RTL Nieuws blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders weinig vertrouwen heeft in het kabinet Jetten. Sinds het minderheidskabinet 100 dagen geleden aantrad.
2: Ja, en jullie kennen het misschien ook wel. Soms ligt het op het puntje van je tong, maar hoe heet die persoon ook alweer? Nou, Marieke Elsinga van Q Music kan daarover meepraten.
16: Noem minstens twee acteurs uit Top Gun.
17: Tom Cruise en Velmer Kelly. Kiel Velmer? Annemarie, wat denk jij? Bill Velmer? Nee, Wel Kilmer. Hij is toch dood?
16: Kilmer, inderdaad. Dames. Bill Velmer.
2: Heel grappig. In het Radio 1-journaal probeert nieuwslezer Thomas Delsing subtiel het baantje van de Weerman in te pikken. Of nou ja, subtiel.
18: Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer, het is overal droog en zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
19: Floris Lafeber, ja, nou heeft hij eigenlijk een beetje het gras voor je voeten weggemaakt, maar gemaaid, sorry.
20: Ja, dat geeft helemaal niet. Goedemorgen.
18: Sorry, Floris, inderdaad. Het staat voor me, dus ik lees het gewoon klakkeloos voor.
2: Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen, die hebben een schrijver van een nieuwe misdaadroman te gast in Nieuwsweekend. En dat boeken, dat Mieke het boek ook echt gelezen heeft, dat is in dit geval geen voordeel.
21: Er vindt een soort misdaad plaats op Spitsbergen in jouw boek. Er wordt
19: een ijsbeer doodgeschoten.
21: Nou ja, ik dacht, ik hou het nog een beetje voor de lezer. Maar vooruit, er wordt een ijsbeer doodgeschoten.
19: Is dat heel erg dat we dat nu weten, dat er een ijsbeer wordt doodgeschoten?
22: Nou, misschien
19: maak
22: wel.
19: Maar het is erger, geloof ik. Ja, sorry hoor. Ja.
21: Kan je meteen vertellen wie
19: hem is? Ik zeg even niks meer. Oké.
2: En in de categorie een nieuwslezer is ook maar een mens, nu een waardevolle toevoeging van Henk Blok van Radio 538.
3: Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van J in de Gelderdoom in Arnhem. Op twee grote schermen stonden antisemitische teksten van de rapper en op bureaus teksten van politici die dat niet vinden kunnen. Toch is zijn optreden niet verboden.
1: Heerlijk. Ja, en Radiomoment, en je had het net over 3FM.
2: 3FM, ja, en dat gaat over telefoonverslaving. Zitten jullie te vaak op je telefoon?
0: Zeker Zan? Weten, ja.
2: Ja, Margreet?
1: Ik denk het ook, Ron. Jij ook?
2: Ja, ik zeker. Ja, nou, het is ook op de radio een veelbesproken onderwerp. Koen en Sander zijn ermee bezig. En op 3FM probeert het ochtendduo Wijnand en Jamie ook wanhopig om minder schermtijd te bewerkstelligen. En deze week grepen ze naar misschien wel hun laatste strohalm, hypnose. En daarvoor hadden ze good old Rusty Rostelli, kennen we hem nog, uitgenodigd. De hypnotiseer zou Wijnand en Jamie en de luisteraar onder hypnose gaan brengen met zijn zalvende stem. Maar liefst een kwartier had de muziekzender daar op de woensdagochtend voor ingeruimd.
4: Het radiomoment van de week.
5: Hij gaat ons onder hypnose brengen. Dus zowel Wijnand als mij, Jamie. Maar ook jou als je nu luistert. Dus als je in de auto zit en je bent aan het rijden, is het toch misschien handig om eventjes ervoor te zorgen dat je er niet volledig in meegaat. Rusty Rostelli gaat compleet de radio overnemen. Dit wordt gewoon eigenlijk eventjes hypnose FM. Ik zou zeggen, meneer Rostelli, ga ervoor.
23: Oké. Blijf gefocust op mijn stem. Ik zal tellen van 1 tot en met 10. Met ieder getal dat ik 10 dichterbij kom, voel je dat je oogleden steeds zwaarder en zwaarder worden.
2: Ik voel het nu al. Maar wat blijkt, ik zei dus een kwartier, maar meneer Rostelli bleek een beetje breedsprakig. Het kwartier gaat namelijk voorbij en de 3FM-luisteraar luistert 20, 30, 40, uiteindelijk bijna 45 minuten. Alleen maar naar die irritante, overigens een beetje met consumptie pratende Rusty Rostelli. En dan, net als in ieder geval Wijnand bijna in trans is, komt Rusty in aanraking met een van de onvermijdelijke radiowetten.
23: Toen je gewoon een huistelefoon had, zat je ook niet de hele dag met die horen in je hand.
24: Meneer Rostelli.
23: En als je straks wakker wordt.
24: Meneer Rostelli, we moeten naar de reclame.
2: Experiment mislukt, want wat heeft het opgeleverd? Nou, in ieder geval is er voor zover bekend niemand van zijn telefoonverslaving afgekomen. Dus hypnose, ik zou het niet proberen. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
1: Xander Waard, wanneer sta je weer op het veld?
0: Morgen.
1: Morgen. Zet hem op, hè, bij het komende WK en natuurlijk bij de Pro League komend weekend. Ja, en leuk dat je er was.
0: Ja, dank je.
1: Dank voor je komst. Het gesprek met jou en ook met Afke Boven uit het vorige uur terug te luisteren via onze wekelijkse perstribune podcast, die dus tegenwoordig helemaal op maat gesneden is. Straks Henry en Hugo, mooie langs de lijn gewenst. Fijne zondag nog. Dag.
25: De perstribune.
26: Samen Max.
25: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
27: 3.
25: Jonna en Valerie van 5 en 6 zijn de enige van hun generatie die thuis nog het Westers meekrijgen. Een Terschellings dialect.
28: En Jonna heeft het ook heel lang teruggesproken.
29: Ja, nu net meer.
25: Maar sinds ze naar school gaan, antwoorden ze alleen nog in het Nederlands.
29: Dat vond ik wel jammer, ja.
25: Wanneer houdt een taal op met bestaan? Als niemand het meer hoort of als niemand nog terugpraat?
30: Als we op de Schelling zijn, dan gaat het wel veel makkelijker.
25: Deze week in Docs, als niemand nog terugpraat.
31: 20, goed zo.
25: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
32: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
33: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
34: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
35: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
6: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
10: De hete zomer, crayonrolluiken.
11: Geluidsoverlast?
10: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayonrolluiken.
12: NPO Radio 1. 2 uur.
13: En Hugo Borst.
14: Goedemiddag, 4 dagen voor de start van het WK-voetbal. Een sportmiddag om je vingers bij af te likken met de mannenfinale op Roland Garros. Met de Formule 1-race in de smalle straten van Monaco. En ook met de ontknoping van de Giro d'Italia voor vrouwen. Wordt het Anna van der Breggen of toch nog Demi Vollering? En we beginnen met het NOS-journaal Jan van der Putten.
15: Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en de koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. En de politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een eind gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. En het weer nog, droog, van het westen uit breekt de zon door en het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en later regen en ongeveer 22 graden.
16: De files, Helene Geest.
17: Ja, het zijn er een heleboel en dat heeft voornamelijk te maken met wegwerkzaamheden. Zo is het heel druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Je staat er een 30 minuten in de file. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens een 30 minuten vertraging bij de Duitse grens door grenscontrole. Op de A67 Eindhoven-Venlo gebeurde een ongeluk bij Venlo Noordwest. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar de vertraging is nog wel een 30 minuten. De A73 is ook druk vanmiddag. Van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik bijna 20 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 35 minuten vertraging.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
22: Bekijk nu de collectie van K-Smith tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smith.nl.
0: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
1: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
4: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
5: Henry Schut en Hugo Borst.
14: Goedemiddag. Ja, de sportzomer is al op stoom, hoor. Met straks de finale op Roland Garros. Voor de derde zondag op rij is dat Alexander Zverev in dit theater. Hij kan op het gravel eindelijk zijn eerste Grand Slam gaan winnen.
13: Maar er is meer, zoals de ontknoping in de Giro d'Italia voor vrouwen. Een Nederlandse strijd om de eindzege. Joris van den Berg.
19: Anna van der Breggen of Demi Vollering. Zo ja. Simpel is het. Vollering staat op 49 seconden. Van der Breggen zit heel stevig in haar vel. Die wil gaan volgen vandaag. Vollering zal moeten aanvallen, maar het park Koer is niet echt bijzonder uitdagend daarvoor.
14: Om 2:00 begonnen de beslissende finale wedstrijd om de landstitel bij de handbalmannen. En die is spannend. Aalsmeer tegen Volendam, Edwin Peek.
21: De eerste wedstrijd werd gewonnen in Volendam door de oranjehemden van Volendam. 30-28. Nu zijn we 7 minuten onderweg in de Bloemhof in Aalsmeer. En staat het 3-2 voor Aalsmeer. Die dus moeten winnen met minstens 3 doelpunten verschil om kampioen te worden.
13: Om 3:00 een klassieker in de Formule 1, de Grand Prix van Monaco. Met Max Verstappen op de eerste startrij en analist Jeroen Blekemolen bij ons in de studio.
14: Verder de play-offs om de landstitel van het basketbal tussen Leiden en Zwolle. En er is ook 3x3 basketbal. De oranje vrouwen in de halve finale van het WK.
13: We hebben ook nog een belachelijk goed gevuld matchcentrum met onder meer motocross en Diamond League atletiek.
14: En de stelling van Borst dan, die gaat natuurlijk over het Nederlands elftal. Tot 7:00 langs de lijn. Ja, met dus onder meer dat andere oranje, Volendam, de handballers. Ze staan nu nog op de landstitel, Edwin, maar dat kan virtueel over 1 punt alweer anders zijn, hè?
21: Ja, dat gaat stuivertje wisselen worden vandaag, denk ik. Wie gaat de kampioen worden? Is het opnieuw Aalsmeer dat de laatste keer ook landskampioen werd? Of eindelijk weer een keer Volendam? Voor het laatst in 2013 pakte het Vissersdorp de landstitel. En natuurlijk, de eredivisieploeg is geen eredivisieploeg meer. Is gedegradeerd naar de KKD. Dus kunnen ze wel een oppeppertje gebruiken hier. En die handbalmannen hebben er zin in. Deden eigenlijk al het supergoed in de eerste wedstrijd door te winnen met 30-28. Ontrafelde eigenlijk de defensie van Aalsmeer, waar ze zo patent op hebben. Met Pepijn Michielsen, zo'n rots in de branding. Jeremy van der Bon, ook zo'n man die altijd er is. Maar Volendam lukte dat dus in het eerste duel. En nu staat Aalsmeer wel op dat gaatje van 2, hoor. Is het 4-2 in het voordeel van Aalsmeer. De zwarthemden dus en de regerend kampioen. Wordt een spannende wedstrijd in een bomvolle Bloemhof in Aalsmeer vanmiddag.
14: Ja, Joris, als ik jou zo hoorde, dan denk jij dat het niet meer heel spannend gaat worden in die slotetappe van de Giro. Daarvoor is de etappe eenvoudig genoeg, niet ingewikkeld genoeg?
19: Nou, klopt zo ongeveer. Er zit één klim in, Henry. Dat is een klim van 9 kilometer aan 9,5%. Dat heet de Montalzo. En die zit iets voor de helft van de etappe. Ja, dat is nadelig natuurlijk. Al heeft Vollering wel laten weten dat ze elke meter parcours wil gaan benutten om dan toch nog Van der Breggen voorbij te kunnen steken. Het gaat dus om 49 seconden. Gisteren probeerde Vollering het wel. Maar toen zat het haar tegen, liet ze doorschemeren. Toen werd die etappe flink ingekort naar de hevige, loodzware slotklim. Dat kwam door ijsvorming en zo. En de boel donderde daar in elkaar. Dus er werden veiligheidsmaatregelen genomen. En daardoor waren er te weinig kilometers heuvel op voor Demi Vollering om Van der Breggen het vuur na aan de schenen te kunnen leggen. Ze kwamen vrijwel tegelijk over de finish. Vollering liep 1 seconde in en was na afloop een tikkie ontevreden. Maar Van der Breggen hing er natuurlijk ook heel goed aan. Er is 1 interessant aspect. Anna Van der Breggen is natuurlijk gevallen in de 7e etappe eergisteren. En dat kan vandaag misschien nog zijn naweeën gaan hebben. Ze noemt het een vermoeiende mooie week. Anne van der Breggen in de roze trui. Ze zitten nu rustig in het peloton. Het is een rit van 145 kilometer. En het moet allemaal nog op gang komen. Daar in West-Italië. Saluzzo, Saluzzo tussen Tirijn en Nice. Daar zijn ze zo'n beetje. De vrouwen van het Giro-peloton. En Van der Breggen zit daar rustig. Kan nu voor de 5e keer in haar carrière de Ronde van Italië gaan winnen. En heeft de basis daarvoor gelegd in etappe nummer 4, de klimtijdrit. En zij verraste zichzelf die dag. Dat was eerder deze week natuurlijk. En dat was volgens haar eigen woorden haar beste tijdrit ooit. Nou, dat zegt veel als je een erelijst en een carrière hebt als Anne van der Breggen. En dan op 36-jarige leeftijd je beste tijdrit ooit rijdt. Ja, dan ga je het zelfs Demi Vollering lastig maken. 49 seconden. Een strijdlustige Vollering moet het gaan doen. Vooral op die Montoso. Maar misschien kan ze daarna in de etappe met een klim van derde en tweede categorie en dan nog 38 kilometer dalend en vlak naar de finish ook nog wel iets tevoorschijn toveren.
13: Hoeveel schermen staan er nou open in het Medcenter? Dat vraag ik aan Krijn Schuitenmaker.
6: Ja, op dit moment 3. Maar dat ene scherm, dat is een beetje een wonderscherm. Daar kan ik met 1 druk op de knop 22 kanalen openen. Dus 22 kanalen. Dus ik heb binnen onder de knop zeg maar 25 zenders, kanalen, streams, feeds die binnenkomen.
13: Klinkt goed.
6: Ja, dat is mooi voor zo'n zondagmiddag. Hè? En ik zie onder meer het wielrennen. Want vandaag is de Tour Auvergne-Rhône-Alpes van start gegaan. 8 etappes. Vandaag de etappe naar San Imier, een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France bijvoorbeeld. Ja, daar onder meer Wout van Aert die in het peloton rijdt, maar is gevallen afgelopen maandag op de training, verband op zijn elleboog. De pleister op zijn knie. Allemaal niet heel ernstig. Maar als we kijken, want ze zijn al een heel eindje op weg. We hebben nog 29 kilometer te gaan. Waaronder een beklimming van de Côte de Rousset. 8,3 kilometer, 7,6% stijgingspercentage. Dan zien we dat Van Aert, die tegens meer in het peloton zit, zit zo'n 3 minuten achter de koplopers. Alex Baudet, George Bennett die erbij zit en Clément Bras-Afonso. Dat zijn de 3 mannen aan de leiding. Het peloton op 45 seconden. En na die beklimming volgt er nog een afdaling. Het zou dus wel eens een sprint kunnen gaan worden vandaag. In Letland, daar hebben de MXGP-rijders in Keegums al hun eerste manche achter de rug. Daar is Lucas Koenen, de jonge Belg, 19 jaar de nummer 1 in de stand op het kampioenschap. Hij was ook de beste vandaag. Was toch boos op zijn ploeg, want zijn koppeling werkte niet helemaal lekker, maar werd wel eerste. Is ook de nummer 1 in de stand op het kampioenschap. Dat heeft hij dus verstevigd, want die punten zijn binnen. Kai de Wolf werd tweede, zijn eerste jaar in de MXGP. Prachtig zijn hoogste positie ooit. En Jeffrey Herlings, ja, verliest weer punten ten opzichte van Koenen. Hij eindigde op een 3e plaats in de eerste manche en staat nu op 37 punten achterstand na die dramatische week vorige week in Duitsland bij de Grand Prix van Duitsland. 37 punten dus, Herlings wordt derde in de eerste manche.

0: Oh ja.
1: Ja, nou, zie je
2: zeg
1: dat?
2: Je wat zeg. 3-2-1 van Bente. En het nummer duurt ook 3 minuten 12.
0: Nee, 21.
2: 3-21.
0: Ja, dus het duurt ook 3-2-1.
2: Ja.
0: Wat ontzettend scherp van
2: ja.
0: je.
2: Ja.
0: Blijf je dat de hele middag?
2: Ik doe mijn stinkende best, want dit is alweer de laatste keer. Dan gaan we weer wachten op augustus.
0: Ja, dan zit er weer een seizoen op.
2: In de tussentijd.
0: Voor ons dan, hè, want Langs de Lijn gaat gewoon door.
2: Natuurlijk gaat Langs de Lijn door, want de sportzomer is veelbelovend.
0: Precies, met extra uitzendingen natuurlijk rondom het WK voetbal. En zondagmiddag is het dan ook gewoon. En Radio Tour de France komt er alweer aan. Dat is over een maandje alweer.
2: Er schijnt een WK voetbal aan te komen. Zijn we allebei ook actief.
0: Dus, zullen we daar eens een stelling van borst om doen?
2: Doe maar.
0: Die had je eigenlijk een week geleden al bedacht. En dat vind ik leuk om dat erbij te zeggen. Omdat we toen wel iets hogere verwachtingen hadden misschien van Donjel Malen bij die oefenwedstrijd van afgelopen week.
2: Nou, bij mij is er nog niets kapot.
0: Nee?
2: Nee. Nee, noem de stelling maar even.
0: Donjel Malen is de eerste spits van Oranje. En voor de gelegenheid hebben we hem voor het gemak meer keuze gemaakt. En dan kan je antwoord zijn ja, Malen. Nee, doe maar Depay. Nee, doe maar Brobby. Of nee, doe maar Weghorst.
2: Ja, ik dacht, ik zet dat doe maar een beetje zuigend aan. Nou ja, doe dan maar.
0: Ja, voelt het een beetje zo?
2: Nou, ik vind dat we Malen echt de kans moeten geven. Hij heeft natuurlijk bij AS Roma een geweldig seizoen gedraaid. Half seizoen, moet je zeggen. Was bijna topscorer geworden door een half seizoen daar actief te zijn.
0: Ja,
2: in de Serie A. Dat
0: bizar.
2: Is echt rete knap. Ja. En ik ben ook blij dat die jongen dan verlost is van die rechterkant. Hij wordt altijd zo verbannen in het Nederlands zelf naar de rechterkant. Omdat Memphis natuurlijk in de punt speelt. Gek genoeg is dat ook geen echte spits. Want die speelt vanaf links eigenlijk weer lekkerder. Maar ja, daar staat Gakpo weer. En dat is de jongen die op het eindtoernooi het hartstikke goed heeft gedaan. Ja, de laatste twee.
0: Die overigens ook nog in de spits zou kunnen.
2: Zou ook nog kunnen.
0: Maar dat is wel echt het noodscenario.
2: We hebben eigenlijk niet een onbetwiste nummer 9. Hè, zou je kunnen zeggen. Dat hangt nu een beetje op de rug van Weghorst. Dat is dan toebedeeld in een onderrondje van de spelers. Want Koeman dacht, weet je wat, laten de spelers het maar doen. Nou, toen heeft Weghorst 9 gekregen. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen basisspeler, wat mij betreft.
0: Maar wel een echte spits, dus dan kan je 9 krijgen.
2: Dat kan, hij kan ook een nut hebben door als plaaggeest in te vallen. Maar ja, er zijn nog meer smaken. En natuurlijk, de vraag is Memphis fit? En als hij fit is, hoe fit?
0: En welke rol is er dan voor Brobby? Want Brobby en Weghorst zou je allebei als pinch hitter kunnen gebruiken, maar niet allebei elke wedstrijd, lijkt me.
2: Robby heeft het heel aardig gedaan. Ik wil niet zeggen uitstekend, maar wel heel aardig gedaan in de Premier League bij Sunderland. Volgens mij heeft hij 7 of 8 goaltjes gemaakt. Dat is ook niet makkelijk om daar veel te scoren. Maar hij heeft de verdedigers flink bezig gehouden. En dat zal hier niet anders zijn. Als hij invalt, nou, dan gaat je als voorstopper een moeilijke dag wachten. Bondscoach Ronald Koeman kan vele kanten op. Maar met wie starten we? Dat is dus eigenlijk de vraag.
0: Ben je niet bang dat Malen juist het zo goed doet in Italië, omdat dat spel hem heel erg goed ligt?
2: Ja, hij
0: dat
2: staat
0: daar precies alles op zijn plek valt voor hem. En hier is toch een heel ander team om hem heen. Andere speelstijl zeer waarschijnlijk. Ja, je zou het kunnen aanpassen op Malen, maar dat gaat dan wel weer heel ver.
2: Toch vind ik het allebei countervoetbal. Nou moet ik zeggen dat AS Roma echt countervoetbal speelt. Ja. En Nederland doet dat in deeltijd. Hè, een beetje rondspelen. Maar kan er ook in als Frenkie de Jong een bal afpakt, en is razendsnel uitkomen.
0: Maar zou je daarvoor zijn? Ik bedoel, het is toch helemaal niet zo heel gek om op de positieve punten van bepaalde spelers te ageren en dan te zeggen, zo gaan we dit team in elkaar zetten. Als ik Malen in de spits zet, dan ga ik ook dit speltype spelen.
2: Ik ben nooit een voorstander geweest van, we moeten 5-3-2 of 5-2-3 of 4-4-2. Joh, weet je, volgens mij moet je altijd varianten spelen, omdat alles is maatwerk. Alles is in het leven maatwerk. En ik ben ervan overtuigd dat iets niet in cijfers is te vangen, maar en ook niet in posities met magneetjes op het bord is te vangen. Dus ik denk dat er best een speelwijze is te verzinnen waarbij Malen naast Memphis of ligt achter elkaar, of misschien wel een combinatie volgt met Brobby. Dus alles is mogelijk.
0: Dat zijn zo jouw overpeizingen en dan willen we nu die van jullie graag weten. Op de NPO Luister-app, de stelling van Borst luidt dus vandaag: Donjel Malen is de eerste

0: De spits van Oranje. Laat het ons weten of je het met ons eens bent. En zo niet, of je dan gaat voor Depay of Brobbey of Weghorst. Zullen we eens gaan handballen?
1: Ja, want ik zie verrassende ontwikkelingen.
0: Edwin?
2: Ja, het gaat best goed met Aalsmeer. Hadden zelfs een gaatje van 4 te pakken. Ja. Nog maar even herinneren. Ze moeten er 2 minstens goed maken. Want dan krijgen we een verlenging. Vorige week in Volendam werd het 30-28 voor de Oranje ploeg. En nu weer een uitzinnige Greg McLeland. Dat is de doelman van Volendam. Een schot. En die heeft er echt al 4 of 5 ballen uitgehaald. Is kortom belangrijk voor de Volendammers. Anders hadden ze een veel grotere achterstand gestaan. Dus hij doet het zeer sterk onder de lat van de Volendammers. Maar aan de andere kant staat René de Knecht. Heeft ook al een paar belangrijke reddingen gemaakt. Kortom, het is net als vorige week super spannend. En het is ook een fysieke strijd. Weer zo'n prachtige redding nu van René de Knecht. Met de rechterhand. Zo'n reflex waarvan je denkt, zo'n bal komt met 110 km per uur op je af. En dan toch maar even die hand er tegenaan parkeren. En dat doet hij uitstekend. Dus nog altijd 9-7 in het voordeel van Aalsmeer. Tim Botting gaat nu binnen de lijnen. Vaida Strajnavicius. Dat is een Litouwer die hier al 10 jaar speelt in Aalsmeer. En daar maakt Bottinga het verschil weer op 3. 10-7 uur voor Aalsmeer. Dus als het zo blijft, het gaatje van 3. Dan doet Aalsmeer dus goede zaken. En gaan zij opnieuw aan de haal met de landstitel. En misschien wordt het gaatje op 4. Dat wordt het ook. En daar is hij weer, Donny Vink met zijn 4e van de middag. Tussenstand 11-7 voor Aalsmeer tegen Volendam.
0: En dan zeggen we, virtueel is Aalsmeer nu kampioen. Ja, virtueel, Joris, dat komt eigenlijk uit het wielrennen. En volgens mij van Jean Nelissen, toch?
3: Absoluut, hè? Ja. Absoluut. Jean is daarmee begonnen ergens in de jaren 70, denk ik al. Anders toch zeker de jaren 80, toen hij met Mart dat koningskoppel vormde. Hè? Onze roemruchte voorgangers. Ja, daar kunnen wij alleen maar van dromen van zo'n tijd als wielercommentator. Wij kijken nu intussen naar een stoïcijns, altijd stoïcijns fietsende Anna van der Breggen in haar roze outfit. Ze staat er anders in dan vroeger. Hè. Ze is terug van weg geweest, een veterane. Ze reed zijn beste tijdrit ooit. Ik vind dat heel sterke woorden. Dat zijn haar eigen woorden. En ze is meer ontspannen, zegt ze, Anna van der Breggen. Ze geniet van trainingskampen en van dure ritten en van lange etappes. En dat was vroeger wel anders in haar carrière. En dan vergelijk je dat met Davy Vollering, die natuurlijk wat jonger is. Die wordt dit jaar 30. Dat is ook niet meer de jongste. Maar dat is wel zo'n beetje de topper van dit moment. Maar het is toch wel typerend dat Davy Vollering, die ook in het peloton zit, dat nog rustig allemaal bij elkaar is, op weg naar de klim, de Montoso, kilometer of 10 nog, daar gaan ze klimmen, dat Davy Vollering er in deze Giro niet in slaagt om Van der Breggen achter zich te laten. Sterker nog, ze staat 49 seconden achter. En ze kreeg dus enorme klop in die klimtijdrit. Toen kreeg ze 1 minuut en 10 seconden aan de koersbroek. Dat was een verschrikkelijke tik.
1: Van der Breggen heeft haar gecoacht. Hè? Je weet, ik ben een leek, ja, maar ja, ik lees wel eens wat. Zou het dan niet heel moeilijk zijn als iemand alles van je weet, jouw hele karakter doorgrond, je stijl van rijden doorgrond, dan is het best wel moeilijk om die aan te vallen.
3: Nou, misschien heb je daar wel een punt. En ik denk dat Van der Breggen ook een icoon is geweest natuurlijk. Hè? Onderschat dat niet. Die kan hier en gaat hier waarschijnlijk voor de 5e keer de Ronde van Italië winnen. Dat is natuurlijk een absolute grootheid van deze generatie. Samen met Annemiek van Vleuten, die onlangs gestopt is. En ook Van Vleuten zei mij afgelopen week, ja, die Van der Breggen, die staat er wat meer ontspannen in nu. Die heeft er echt weer lol in. Ja, en Vollering, die kijkt daar misschien toch wel tegen op. Maar ik denk dat Vollering, die zegt 1 ding, dat is belangrijk. Ik ben goed, ik ben super, maar er moeten nog wel wat procentjes bij. Dat is het enige stukje quote waarin Demi Vollering aangeeft dat ze niet helemaal 100% is op dit moment. Nee, natuurlijk kijken we bij het vrouwenwielrennen ook naar de Tour. Dan moet het allemaal echt gaan gebeuren. Dan komt Ferran Prevot ook wel weer om de hoek kijken. En een Jevi Adoma. En natuurlijk Demi Vollering als, denk ik, toch wel topfavoriete. En Van der Breggen misschien ook wel. Want die zit hier heel rustig in het peloton. Er is even een aanvalletje geweest van Talita de Jong met Otterstad en Vigilia en Nelson. Die hebben het geprobeerd. Hen is het niet gelukt. Charlotte Kool heeft in de remmen, de spreekwoordelijke remmen geknepen, de sprinster, die is uit de Giro verdwenen. Ja, die had vandaag geen kans gehad, hoewel het dus niet loeizwaar is. Zometeen de Montoso, 8,5 kilometer aan 9,7%. Dan een flinke afdaling naar een col van 30 categorie, 6%, 3,5 kilometer. En dan aan het begin van de slotfase nog 1 keer goed omhoog, 2e categorie, 5 kilometer klimmen aan dik 7%. Maar ik zei het al, op de top van die Coletta, die Brondello, is het nog 38 kilometer naar beneden en vlak. Beetje glooien na naar de finish. En dat zorgt ervoor dat Anna van der Breggen, ook al met al haar ervaring, zich denk ik niet heel veel zorgen hoeft te maken. Hoewel de woorden van Vollering toch wel een beetje waarschuwend waren. Ze wil elke meter parcours benutten vandaag. En dan moet ze zometeen wel gaan beginnen op die Montoso. Want ze moet 50 seconden wegrijden van der Breggen. New truck, big

0: lasagne. Wou je eraan wagen?
1: Nee.
2: Als ze langs
0: Mark Mello en Kane Brown. Met Miles on it. Ja, Edwin, als dat zo doorgaat, maar goed, het is nog lang te gaan, hè, dan gaat Alsmeer hem pakken.
3: Ja, zeker. En nu zetten ze het verschil. Zelfs op 5 is het weer die Donny Vink die raak schiet. Nu vanaf 7 meter. Ja, best lichte overtreding waar de scheidsrechters voor floten. Maar goed, de 7 meter is gegeven. En dus benut door Donny Vink. 14-9 nu het voordeel van Aalsmeer. De regerend landskampioen. Het is nu ook virtueel. Pakken ze weer die schaal. En het is heel erg knap. Ze hebben al 15 keer de landstitel veroverd. Een echt handbalbolwerk. En dat kan je ook zeggen van Volendam natuurlijk. 7 keer in de historie landskampioen geweest. Maar dus al 13 jaar geleden voor het laatst. En ze snakken er echt naar. Ze hebben niet voor niets halverwege het seizoen de trainer Geert Hinskens weggestuurd. En Ricardo Clarijs, een beetje het goudhaantje uit het Nederlandse handbal, is ook assistent bondscoach. Hij heeft bijna alle mannen en vrouwen uit de handbalacademie wel door zijn handen zien gaan. Weet dus echt wat er te koop is, wat er te halen is. En hij wil iets neerzetten in Volendam. Maar voorlopig kijkt hij dus tegen een achterstand aan van 5 doelpunten verschil. Ze wonnen een week geleden met 2 verschil, 30-28. En nu is het hard werken voor Clarijs en zijn oranje mannen. Want vooral voorin en aanvallend opzicht lukt het allemaal net niet. Staat het op de cirkel de defensie van Aalsmeer net iets beter dan vorige week. Kortom, Volendam moet eraan trekken om hier in de Bloemhof alsnog er vandoor te gaan met de titel. 14-9 in het voordeel van Aalsmeer.
1: Krijn, ben je in staat om een vluggetje te doen?
4: Ja, zeker. Dat moet kunnen. Ik zit onder meer te kijken naar de kwalificaties voor Den Bosch. Het grastennis gaat bijna beginnen. Het toernooi, ATP-toernooi in Den Bosch op het gras. Daar Niels Fisker en Anouk Koevermans kwamen vandaag in de kwalificaties aan bod, maar ze hebben beide niet gered. Fisker verloor van een Zweedse deelnemer en Anouk Koevermans, nummer 157 van de ranking, verliest van de Winkel, een Belgische. Wielrennen, we zijn begonnen aan de slotklim van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. De eerste etappe naar Saint-Imier, voorheen de Dauphiné. Daar staat die koers natuurlijk onbekend en dat is één man die aan de leiding ligt. Dat is Alex Baudin. Maar er zijn 8 kilometer te klimmen. Dus wat dat betreft kan er nog heel veel gebeuren.
5: NPO Radio 1.
0: Om 2:30, Jan van der Putten.
6: Israël voert luchtaanvallen uit op de zuidkant van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu is een commandocentrum van Hezbollah het doelwit. Hezbollah vuurde vandaag raketten af op het noorden van Israël. Paus Leo heeft in Madrid de mis geleid voor 1,2 miljoen mensen. Het was zijn eerste bezoek aan een EU-land, Italië niet meegerekend. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. De weduwe van de Franse president Jacques Chirac is overleden. Bernadette Chirac wordt gezien als drijvende kracht achter haar man, die president was van 1995 tot 2007. Bernadette Chirac was 93. En in Berkel-Enschot in Brabant is een man aangehouden die vanuit een huis op een voorbijganger zou hebben geschoten. Die werd geraakt in zijn been. De politie nam 3 luchtdrukwapens in beslag.
0: Helene, we zitten klaar om mee te schrijven, dus kom maar op.
7: Ja, 130 kilometer file staat er in totaal. Vooral veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo is de A27 dit hele weekend dicht. En dat merk je op de A2. Het is daar veel drukker. Van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 40 minuten extra reistijd. De A9 is ook dicht. Dat is dan weer te merken op de A4. Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Een kwartier verdraging daar. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10 een kwartier verdraging. En verder veroorzaken grenscontroles lange files. Onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf 7 naar een half uur extra reistijd. En ook op de A76 Geleen-Aken sta je een half uur in de file voor de Duitse grens.
5: NPO Radio 1.
0: Ja, nou, ik stel hem maar gewoon. Heb je er een beetje zin in?
1: Nou en of.
0: Heb je dan meer zin in Formule 1 of in de finale van Roland Garros?
1: Nou, ik zou het ontzettend leuk vinden als Zverev eindelijk doet wat hem nooit is gelukt. Ja. Ik las dat hij 24 toernooitjes heeft gewonnen, maar het gaat natuurlijk om de Grand Slams.
0: Altijd zaten die andere grote
1: altijd
0: namen in.
1: Altijd had hij die grote
0: allemaal weg.
1: En ik denk dat hij toch bloednerveus is. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Hoe cool gaat hij dadelijk op het Center Court aan de slag.
0: Maar ondertussen heb je gemerkt, ook het zondagmiddag-effect zou ik het willen noemen van de Formule 1. Het hele jaar is nog niet veel met Max Verstappen.
1: Nee.
0: En ineens, midden op de middag gaan we zo meteen
1: eerste
0: racen.
1: Eerste startrij, plekje 2. Ja, als hij hem inhaalt bij de start en zijn auto blijft heel, dan wint hij.
0: Tja, was maar zo makkelijk. Maar we gaan we straks meemaken vanaf 3 uur. Ondertussen dus ook de laatste etappe van de Giro d'Italia voor vrouwen. De roze truidrager Anna van der Breggen kan vandaag voor de 5e keer deze Giro op haar naam schrijven. Zal wel een unieke zijn voor haar. Eentje in een ander wielerleven. Want de eerste 4 waren in 2015, 17, 20 en 21. En dat kan ook nog wel eens enige spanning opleveren vandaag. Maar Van der Breggen blijft er redelijk nuchter onder.
8: Het is best wel een lastig dagje, omdat het natuurlijk echt een zware klim ligt. Maar wel aan het begin. Dus kijk, ik en mijn kleine ploegje wat over is. Wij zijn er gewoon 100% aan het vechten om het gewoon elke dag goed te doen. En erbij te zitten. En ze zetten me perfect af. Ze doen alles. Dus dat is fantastisch. Maar die klim aan het begin en daarna is het nog lang. Dus ik denk dat ploegen kunnen spelen met meerdere rensters. En dat is voor ons lastiger op dit moment. Maar voor mij is het natuurlijk één ding. En dat is gewoon om Demi en Antonia te volgen. En dan zit ik goed. Dus ik hoop gewoon op nog een keer een goede dag. En dat dat gewoon lukt, dan is er verder niet zoveel aan de hand. Als dat niet lukt, dan moet ik proberen om te kijken wie er zijn en hoe de situatie is en wat ik dan kan doen. Maar ik hoop dat dat niet zo ver komt.
9: Je kan voor de 5e keer de Giro winnen. Er is 1 iemand geweest die dat ook gedaan heeft. Je kan mede recordhouder worden. Zeg jij dat wat? Of ben je daar niet mee bezig? Interesseert je er niet? Of zeg je juist, nee, dat geeft juist aan hoe goed ik bezig ben?
8: Ja, ik ben gewoon heel blij met deze week en wat we hier kunnen laten zien. En 4 of 5 keer, deze keer is heel belangrijk. Dus hoe meer, hoe beter natuurlijk. Maar records, weet je. Vroeger was de Giro, vond ik, een van de mooiste wedstrijden die er was. Maar was ook onze enigste lange etappekoers. En dat is nu natuurlijk anders. Maar voor mij heeft de Giro wel een beetje gemaakt wie ik was als renster. En nu ook merk ik dat dit gewoon een koers is die me ligt en die ik mooi vind.
9: En die je heel veel plezier geeft.
8: Absoluut, ja.
0: Ja, en als ze wint, dan komt ze op gelijke hoogte met Fabiana Luperini van der Breggen, nu op 4. Net als Annemiek van Vleuten. Luperini staat op 5. Het kan dus zomaar gebeuren, want ze staat best wel comfortabel aan de leiding in het algemeen klassement. Is de voorsprong van Aalsmeer nog steeds zo comfortabel, Edwin, tegen Volendam?
3: Ja, is dat nog steeds. Het was zelfs even een verschil van 6. Toen was Volendam echt wat energie kwijt. Nou, die heeft Clarijs, de coach van de Volendammers, er weer ingekregen. En nu hebben ze die achterstand weer wat terug doen slinken naar 17-13. Nog altijd wel in het voordeel van Aalsmeer. En dus nog altijd zo vlak voor rust is die virtuele landstitel dus in handen van de Aalsmeerders. Nu nog een poging van heel goed gedaan van Lars van Driel. In de toeter scoort hij en brengt hij het verschil dus terug. Opslag van rust naar 3. Aalsmeer leidt na de eerste helft met 17-14 tegen Volendam.

0: Speciaal voor Marcella Mesker. Ja, Jim Morrison was dat van de Doors met Peace Frog. Hoe vond je het klinken?
1: Nou, ik had de koptelefoon nog niet op, maar ik kan me er iets bij voorstellen.
0: Ja, was je vroeger een hippie?
1: Nee.
0: Nee? Nee joh, ik kakkertje?
1: Nou, ook niet, maar ik was wel een keurig Haags meisje. Ben ik nog steeds.
0: Ja, maar het zijn de ergste.
1: Oh.
2: Krijn, grijp in alsjeblieft. Matchcenter.
3: Voetbal, er is wereldwijd gevoetbald. De laatste oefenwedstrijden, uitzwaaiwedstrijden. Brazilië tegen Egypte werd vannacht 2-1. Turkije won met 2-1 van Venezuela. Yilmaz en Agun maakten de doelpunten voor de Turken, de nummer 22 van de wereld. En Argentinië speelde tegen Honduras, daar werd het 2-0. Ja, dan is het altijd even de vraag, is Messi natuurlijk op het veld verschenen? Nou, die is niet binnen de lijnen geweest tegen Honduras. Is op de bank gebleven, ondanks de 6 wissels. Het werd wel 2-0 dus, met doelpunten van Lautaro Martinez en Simeone. En een hele opvallende, dat was het oefenduel, of de uitzwaaiwedstrijd eigenlijk, van Paraguay tegen Nicaragua. Daar kwam een hond het veld op. Nou, dat was het hoogtepunt in de wedstrijd. Dexter heet de hond. Ja, Dexter heet de hond. En die schijnt zijn baasje, die ergens in het stadion zat, gevolgd is hij naar het stadion. Die is langs alle beveiligers geglipt. En kwam uiteindelijk op het veld uit. De wedstrijd werd stilgelegd. Liet zich keurig vangen op een gegeven moment door een beveiliger. Het is in het stadion nog herenigd met zijn baasje. Dus dat is een mooi verhaal. Het werd trouwens 4-0 tijdens die uitzwaaiwedstrijd van Paraguay. Dus wat dat betreft is het ook dat weer goed afgelopen.
2: Prachtig. Marcella zit hier natuurlijk niet voor niks. We gaan straks naar de Roland Garros finale bij de mannen. Nadat gisteren de Rusin Mira Andreeva won, krijgen we weer iemand die voor het eerst een Grand Slam titel gaat pakken. Om 3 uur of iets daarna, want dan begint geloof ik een soort voorshow, hè, Marcella. Dus dan duurt het nog wel even voordat
1: ballet,
2: ze echt...
1: Ja, dansers.
2: Precies. Ja. Openingsceremonie, alles erop en eraan. Uiteindelijk gaan ze tennissen, Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Het gaat er eigenlijk al 2 weken over, Marcella. En in het begin wisten we nog niet dat het hem, nou ja, misschien nog wel redelijk makkelijk werd gemaakt, ook die Zverev, want al die andere grote namen vielen eruit. En dus kan het echt gebeuren, toch?
1: Ja, ja. Dus moet je voorstellen met wat voor druk op zijn schouders
2: dat
1: deze
2: ook,
1: man speelt.
2: Ja.
1: En hoe goed hij het hele toernooi al speelt. En ja, als het nu niet gaat gebeuren, dan gaat het nooit meer gebeuren. Maar het spelen van een finale is anders. Ook al heeft hij 3 keer in een finale gestaan, maar ja, steeds had hij betere tegenstanders. Nu heeft hij met de Italiaan Cobolli, nummer 14 van de wereld, ja, toch een man van wie hij moet winnen. Maar ja, wat gaat er door zijn hoofd, hè? Ik heb wel eens ergens gelezen.
0: Ja, maar
1: gelezen.
0: Hij heeft wel 24 ATP's gewonnen, dus hij is wel gewend om toernooitjes te winnen.
1: Absoluut, hij is de meest ervaren. En hoe voelt Flavio Cobolli zich, die dit helemaal nog nooit heeft meegemaakt? Dus ja, dat binnenkomen in die arena, 14.000 man.
2: Wat wilde je zeggen? Je had er iets over gelezen?
1: Nou, ik heb iets gelezen. Ja, dan moeten we eigenlijk Erik Scherder, de hersenman, vragen. Dat je op een dag wel 50.000 gedachtes in je hoofd hebt. Dus kun je nagaan wat je bij een tenniswedstrijd in die 25 seconden tussen de punten, wat er door je hoofd speelt. En wat er door het hoofd speelt vanaf de trap van de kleedkamer naar de opkomst, naar het slaan van het eerste punt. Wat er allemaal in dat hoofd gebeurt. En dan, ja, dan ga je jezelf de vraag stellen, of wij stellen de vraag aan Zverev. Gaat hij zich afsluiten voor alles? Hè, het gevoel, dit kan mijn historische zegen worden. Of gaat hij rondkijken, het publiek omarmen, naar zijn tegenstander kijken, ook in de wedstrijd, hè? Want die voelt zich natuurlijk net zo zenuwachtig, misschien nog wel meer.
0: Marcella, het is net of ik op de divan zit. Dit klinkt een beetje als een gesprek van een psycholoog. Lijkt wel of jij dit soort gesprekken ook hebt gevoerd als topsporter.
1: Nee, maar ik heb daar wel veel over gelezen.
0: Ja?
1: En we hoorden Mira Andreeva, die gisteren won, jong meisje, die
2: was
1: ook 19, nog wel eens boos wil worden, emoties heeft. En die heeft wel met een sportpsycholoog regelmatig gepraat om die druk en die negativiteit aan te kunnen. En zij zei, ja, ik heb dan eens geleerd in deze 2 weken dat ik naar de haren van de tennisbal kijk. Dus de naden van de tennisbal. Klopt, hè? De inner game of tennis, naden van de tennisbal. Dan zie je die bal ineens groter en groter en groter worden. En dan wordt het makkelijker. Dus die concentratie, de ademhaling, de focus, het is gewoon mentaal in deze fase van de strijd. En ja, wie gaat daar vandaag het best mee om?
2: Maar is het niet zoals bij een penalty-serie in een belangrijke voetbalwedstrijd, dat je toch eigenlijk heel veel dingen ook niet kan trainen? Want die Andreeva heeft uiteindelijk ook makkelijk praten. Die wint met 6-3 en 6-2. Wat was er gebeurd als het 7-6, 6-7 en 5-4 had gestaan en 40-30?
1: Exact.
2: Dat is toch al een heel andere wereld?
1: Exact, dat is een heel andere wereld. Ik moet meteen denken aan het jaar 2009... toen Roger Federer speelde in Parijs... zijn enige ontbrekende Grand Slam zege. Want al die anderen had hij al 10 keren gewonnen. En hij stond nu eens niet tegenover Nadal. De man die hem altijd dik van de baan timmerde. Hij stond tegen de Zweed, weet je het nog?
2: Ja, Söderling.
1: Ja, heel goed. Robin Söderling, die had namelijk Nadal verslagen.
2: Ja.
1: Nou ja, Robin Söderling, Roger Federer. Federer stond voor, stond op matchpoint. 40-15, 2 matchpoints. Wat gebeurt er? Zelfs Roger Federer kon van spanning, dikke arm, dikke hand... kon die bal niet meer binnen de lijnen krijgen. Hij sloeg een voorhand en die ging rechtstreeks het hek in.
2: Ja.
1: Dus je weet niet wat er gebeurt. Het is als penalties schieten... Je moet dan net even een cool moment hebben. En op het tweede matchpoint, toen sloeg Robin Söderling de bal uit. Dus Federer lang uit de ref, had gewonnen. Hij werd een beetje geholpen. Maar iedereen is angstig op zo'n moment. Kent faalangst, kent spanning, heeft die dikke arm. En wie gaat daar het beste mee om? Ja.
0: Een mental game.
2: En zeker. Wat voor rol gaat het nog spelen dat Coboli al heel veel dagen niet heeft gespeeld... Want zijn halve finale tegenstander was
0: ziek. Ja, die ging niet door, hè?
1: Ja. Fysiek is het voor geen van tweeën een groot probleem. Zeker niet voor Coboli, die heeft de rust gehad. Je kan eerder zeggen, geen ritme.
2: Ja.
1: Geen lekkere... Ja, hij zit er niet meer in. Hij moet weer opnieuw beginnen, als het ware.
0: En Zverev, hoeveel setjes heeft hij...
1: Zverev heeft 2 setjes verloren het hele toernooi. Dus die zei na afloop van zijn persconferentie... Ja, ik kan nu nog een wedstrijd spelen. Had hij net 4 sets gespeeld. Dus ze zijn topfit, ze zijn er klaar voor. Zverev... Favoriet, absoluut. Maar wat gebeurt er als die matchpoint heeft? Wat gaat er dan door dat bolletje van hem?
2: We gaan het allemaal meemaken zometeen in Langs de Lijn.
0: We zijn opgewarmd, hoor.
2: Ja, behoorlijk. De vrouwen in de Giro. Waar zitten ze ergens, Joris? Want die ingewikkeldste beklimming... Die is net geweest, hè?
4: Daar zitten ze op de top, Henry. Ja. Die is achter de rug. En het is wel even heel kort vuurwerk geweest... na een vlammende openingsfase, hoor. Van dik 45 per uur. En toen gingen ze aan die klim beginnen. Die klim van een kleine 9 kilometer aan een dikke 9%. De Montoso. En de ploeg van Vollering zette zich ook op van het pelotonnetje. Francesc de Jeu met ook Jerry en Kraak. En Van Acht als bekende inzetten. Dat zijn 2 Nederlandse. Amber Kraak en Eva Van Acht. En het werd... een hoger tempo en Vollering viel wat aan. En meteen zag je dan dat eigenlijk alleen de top 7, top 8 van het klassement... nog vooraan in de wedstrijd zich kon handhaven. Maar ja, ze kreeg ze er niet af, Vollering. Hoezeer ze het ook probeerden. Want Van der Breggen en Longo, die konden met name aanhaken. En ook Niedermayer, die werd net genoemd in het interview. Antonia Niedermayer, een Duitse, die staat derde op 1 minuut 20. Holmgren kon mee, die Canadese, jong nog. Die staat op 4e plaats op 1,55. Reuser zit er nog bij. Femke de Vries, Longo Borghini. De verschillen zijn klein. En ja, die klim is nu achter de rug. Dus nu kunnen ze de boel weer even reorganiseren. Organiseren, een slokje nemen. En dan aan die afdaling beginnen. En dan richting een klim van derde categorie. En een grote vallei. En dan aan het begin van de slotfase nog die Coletta di Brondello. 5 kilometer aan 7,2%. Maar ik denk dat Anna van der Breggen op dit moment degene is met de beste papieren. Die had ze al en die heeft ze nu nog wat steviger in handen. Want zij is met nu nog 92 kilometer voor de boeg in deze laatste etappe. En de Montoso dus achter de rug. Nog altijd leidster in het algemeen klassement. Maar nog altijd die 49 seconden voorsprong op een strijdlustige Demi Vollering.

0: Dua Lipa met Don't Start Now. Wist jij dat zij op dit moment aan het trouwen is?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is een huwelijksfeest van 3 dagen.
0: Ja, precies. Dat hoorde ik gisteren.
1: Op Palermo, waar ze op Palermo zelf niet heel blij mee zijn.
0: Nee.
1: Die festiviteiten die begonnen eergisteren, vrijdag dus, in het historische centrum. Het plein werd daar omgetoverd tot een filmisch decor met oldtimers, lange tafels en Siciliaanse aankleding. Gisteren ging die viering verder bij een barok 18e eeuws landgoed. Je ziet het allemaal meteen voor je.
0: Ja,
1: met onder andere als gasten Robbie Williams, Katy Perry, Elton John, Versace. Het schijnt dat de mensen daar er allemaal niet zo blij mee zijn.
0: Nee.
1: Onder het motto, wij zijn hier niet te huur.
0: Nee, maar dan kunnen ze toch maatregelen nemen, zou je zeggen. Hè? Ik bedoel, ik zie soprano's-achtige toestanden vormen. Dat je dat meteen laat opknappen door een paar mafiozen. Dat je zegt, nou eruit, na 2 dagen,
1: laat
0: wegwezen.
1: Laat het dicht timmeren, dat ze er niet in kunnen. Dan weet ik toevallig dat Ronald van Dam een enorme muziekliefhebber is. Zou jij Dua Lipa wegsturen of gewoon verwelkomen?
2: Nou, ik vraag me gewoon af waarom ze niet in Monaco is gaan trouwen dit weekend. Iedereen is er.
1: Maar dat is dan misschien te normaal voor...
2: Ja, daar heb je wel een punt inderdaad. Ja. Dat valt ze niet op. Nee,
1: precies. Okay. Dan loop je tussen zoveel sterren, dan kunnen we niet meer zien dat het Dua Lipa is.
2: Nee, oké. Okay. Nou, die strepen we dan af.
1: Of misschien houdt ze niet van Formule 1. Dat kan natuurlijk
2: ook.
1: Dat
2: zou ik niet weten.
1: Ja.
2: Nee.
1: Max Verstappen staat er goed voor, hè?
2: Ja, als Max Verstappen een Grand Prix kan winnen dit jaar, en die kans zal zich niet zo heel vaak voordoen, denk ik, dan is het wel in Monaco. Ja, met die nieuwe regels, minder vermogen komt er van de brandstofmotor en meer van de elektrische motor. Maar dat speelt hier allemaal wat minder een rol, omdat de banden of de bochten heel langzaam zijn. Moet hij nog wel eventjes bij de start Kimi Antonelli pakken, want dat is de man die op pole position staat. Hij staat daarnaast op de eerste rij, had een hele goede kwalificatie, Max Verstappen. Ja, als die Antonelli weet te verschalken en als eerste richting het casino gaat, we weten het, Monaco is daarna eigenlijk vaak een optocht. Dan wordt er niet meer ingehaald. Dan zijn de papieren voor Verstappen goed. En als je er naar kijkt, Antonelli is de leider in het wereldkampioenschap. Hè. Die heeft weliswaar een straatlengte voorsprong op zijn teamgenoot Russell. Maar dat is wel de man die alles te verliezen heeft. Die zal denken, weet je, als ik hier tweede word en ik hou Russell achter me, dan doe ik goede zaak in het kampioenschap. Hij heeft al 4 Grand Prix gewonnen van de eerste 5. Verstappen heeft niks te verliezen. Die gaat niet voor de wereldtitel dit jaar. Die auto is daar niet goed genoeg voor. De nieuwe regels passen hem ook veel minder. Maar Monaco, waar hij zelf ook woont, hier zou hij toe kunnen slaan. Dus hij gaat echt, denk ik, all in. Alles of niets, om maar even in goktermen te blijven. Dat pas wel bij Monaco. Om te kijken of hij inderdaad Antonelli buitenom kan inhalen in Saint-Devote. En dan zou het zomaar kunnen vandaag.
1: Zometeen om 3 uur horen we je terug, Ronald. Want dan is de start daar in Monaco. Hoe is het bij het handbal? Aalsmeer tegen Volendam, Edwin.
3: Ja, net een minuutje begonnen in de tweede helft. Iedereen heeft zich een beetje verfrist. Het is echt heel erg warm hier in de Bloemhof. Die 300 in oranje overals geklede Volendammers maken heel veel herrie. Moesten ook even bijkomen. Dus nu gaan we weer verder met een ruststand van 17-14. En grappig om te zien is dat Alex Pastoor ook een belangstellende is hier. Staat in de hal. Heeft ook ooit wel eens in zijn tijd toen hij bij Sparta trainer was. Misschien weet Hugo dat ook nog wel. De handbalvrouw als voorbeeld gebruikt van hoe je als team moet opereren op het veld. Dus dat is wel heel grappig. Hij is echt een handballiefhebber. Hij hier dus op de tribune. En gaat Aalsmeer het doen? Gaan ze voor de 16e keer landskampioen worden? Of wordt het toch Volendam voor de 8e keer? Het ligt heel dicht bij elkaar. En ook goed om te weten, als het verschil 2 op het einde is in het voordeel van Aalsmeer, dan gaan we niet verlengen, maar krijgen we meteen penalties. Voorlopig een verschil voor 3 van 3 in het voordeel van Aalsmeer.
0: Ook een leuk vooruitzicht. Ja.
3: Ja, absoluut. Meteen echt een spanning. Iedereen op de tribunes wil het dan zien natuurlijk. En dan gaan we afwachten. Wordt het een loterij, zoals altijd.
1: Gebeurt er bij jou, Krijn?
4: De MotoGP is afgelopen. De MotoGP in Hongarije. Marc Marquez boekte zijn 100ste zege voor de regerend wereldkampioen. Dus een fantastisch resultaat. Pedro Acosta werd 2e. En Francesco Bagnaia eindigde op een 3e plaats. De WK-leider Marco Bezzecchi werd in de eerste bocht uit de wedstrijd gekegeld. Notabene door zijn teamgenoot Jorge Martin. Dus daar gebeurde nogal wat. Nog altijd is wel Bezzecchi de nummer 1 in de wereldkampioenschapstand. Jorge Martin op een 2e plaats met 160 punten. In de Moto2 was er winst voor Manuel González, de leider in de WK-stand. Colin Veyer, een crash. En Zolta van der Goorberg werd uiteindelijk 13e. En op dit moment zie ik de finish in Saint-Imier van de eerste etappe van die koers, die voormalige Dauphiné, die nu een hele lange naam heeft gekregen. Ik ben benieuwd hoe ze die afgekort gaan noemen. En het is Alex Baudet die koers heeft gemaakt vandaag. Hij heeft zo'n 40 seconden voorsprong op het peloton. En dat betekent dus dat na het peloton, dat zit daar nog een minuutje achter. Daartussen zit nog een groepje van een man of 10. Met onder meer Bruno Amiral, Kevin Vermerken die ertussen zit. En ook Luke Plep die in die groep zit. En een heel opvallend bericht. Want Simone Biles die deelde vandaag een bericht op haar Instagram-pagina. Ze zegt normaal deel ik dit soort dingen niet vanwege de privacy. Maar bijna doodgaan stond eerder deze week niet op mijn bingo-kaart. En op die post op haar Instagram-pagina is te zien dat ze zo'n ziekenhuisbandje om heeft. Ze is wel thuis inmiddels. Ze zegt het was de engste ervaring van mijn leven. Gezien het feit dat haar echtgenoot Jonathan Owens weg was voor een training. Ja, en zo is dit blijkbaar heel goed afgelopen voor de 29-jarige Simone Biles. De 7-voudig Olympische titelwinnaar en 23-voudig wereldkampioen.
0: Maar wat was er gebeurd?
4: Ja, dat laat ze in het midden. Dus daar zegt ze niet over, maar... Ze zegt, bijna doodgaan stond niet op de bingo-kaart. Dus er zal ongetwijfeld volop over gespeculeerd gaan worden. Maar één ding is zeker, ze herstelt thuis inmiddels van wat er gebeurd is. Wat het ook mag zijn.
1: Nou, dat horen we dan graag ooit nog eens. De stelling van Borst, er wordt veel gereageerd op de stelling... Donjo Malen is de eerste spits van Oranje. Dat zijn de meeste mensen tot nu toe wel eens. Maar ook velen hebben toch wel een andersoortige mening. Eva en ook Manon trouwens zeggen allebei... doe maar geen van allen. Ja, niemand in de spits kan natuurlijk ook. Daan zegt, geef Malen nou eens een echte kans. Yannick gaat voor Brobbie. Die zegt, hij kan als geen ander de bal vasthouden... om de rest aan te laten sluiten. Een goede tactiek met dit Oranje is wat Yannick betreft... op de nul spelen en dan de lange bal richting Brobbie.
0: Heb je al percentages?
1: Ja, ik doe er nog even eentje. Tom zegt, doe mij maar Johnny Rep, by the way. Tot nu toe, hè, zeer voorbarig, maar wel 82% Malen.
0: Zo! Ja.
1: En dan Brobbie.
0: En Rep?
1: 0,1% tot nu toe.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Tot zo.
5: NPO Radio 1. Max. Iedere maandag tot en met donderdag.
6: Ik ben wc-juffrouw in Madurodam geweest.
7: Villa?
5: Villa VDB.
6: Gewoon grote, volwassen wc's.
8: Ook wel eens een hele kleine wc's.
5: Met Jurgen van den Berg.
9: Welke video's scoren vooral goed?
10: Nu.
9: Oh, Fatbites?
10: Ja,
9: die van Sky High.
10: Of een pak ze maar aan.
11: Nou ja, vooral dat.
12: Meer muggen, al zijn het de Europese huissteekmuggen, dat is wel irritant. He, die bijna één vorm is die aantrekkelijk. Dat is plat tegen de muur.
13: Ik werd er een tientje om dat Nederland het WK niet gaat winnen.
14: Een tientje maar.
13: Ja, oké, okay, als je er 1000 van wilt maken. Ik heb daar vrij veel vertrouwen in.
5: Maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur.
15: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
16: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
17: Ster. Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
18: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
17: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
18: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
19: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
20: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: NPO Radio 1. 3 uur.
15: En Hugo Borst.
1: Over een paar minuten zijn we live bij de start van de 8e Grand Prix Formule 1 race van dit seizoen. Die in Monaco met Max Verstappen op de eerste startrij. Dat is dan direct na het NOS-journaal. Jan van der Putten.
7: Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, melden Libanese veiligheidsdiensten. En de Israëlische regering bevestigt die aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren ruim 100 mensen. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag en 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en de koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. Die opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. En het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden.
1: De files, Helene de Geest.
8: Ja, grenscontroles en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Zo is de A27 dicht en daardoor is het extra druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg een half uur vertraging. De A9 is ook dicht en dat veroorzaakt extra drukte op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar sta je ook een kwartier in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. En in het zuiden op de A76 van Geleen naar Aken wordt ook aan de grens gecontroleerd. Daardoor sta je vanaf knooppunt Kunderberg 35 minuten in de file.
1: We gaan snel naar Monaco, want het is zo'n race waarbij je juist bij deze race de start absoluut niet wilt missen. Formule 1, Ronald van Dam.
2: Ja, nergens is de start zo belangrijk als bij de grote prijs van Monaco, waar het lastig inhalen is met de vangrail rechts en links zo dichtbij. Nelson Piquet zei het ooit heel mooi, de oud-wereldkampioen. Race in Formule in Monaco is alsof je met een helikopter door je woonkamer gaat heen vliegen. Ja, dan is de muur of het plafond of de vloer inderdaad heel dichtbij. Zo voelt het ook aan voor de coureurs, maar ze willen hier allemaal racen, ze willen hier allemaal winnen. En dit is de kans voor Max Verstappen misschien wel dit jaar om een Grand Prix te gaan winnen. Op de plek waar hij ook gewoon woont en de hond uitlaten met zijn dochtertje gaat wandelen. Hier moet het dan gebeuren voor hem. Kimi Antonelli, 19 jaar pas van Mercedes. De man op pole position. Verstappen niet geweldig weg. Helemaal niet geweldig weg. Oh, wat een dramatische start voor Verstappen. En hij stuurt meteen naar links. Verstappen zet hem aan een kruis door. Antonelli als eerste weg voor de twee Ferrari-rijders. Nou, daar heb je je dan zoveel van voorgesteld. De start van Max Verstappen. En meteen bij de start is het klaar. Het lijkt op een technisch probleem, maar ik wou niet van zijn plek af. En hij staat er volgens mij nog steeds. En Antonelli leidt dan de dans voor de twee Ferraris. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Wat een drama. Dat komt er ook nog wel bij dit seizoen voor Max Verstappen. Dat betekent dat Hadjar nu in de tweede auto van Red Bull is doorgeschoven naar de vierde plek. Maar Verstappen dus kwam niet van zijn plek af. Stuurde die auto meteen naar links toe. Hij is nu wel onderweg, zien we op het onboardkanaal. Dus dat is dan goed nieuws. Maar ja, hij rijdt helemaal achteraan. Nou, dan weet je het wel in Monaco. Dan kan hij eigenlijk een goede auto thuis bij de voordeur parkeren. En lekker op het terras gaan zitten naar die reis gaan kijken. Want die heeft nul kans nog om deze Grand Prix te winnen. Wat een domper is dat voor al die Nederlandse fans. Voor Max Verstappen. Voor iedereen die gehoopt had van gaat het hier dan vandaag voor hem gebeuren. Nou, het antwoord is heel erg simpel. Nee. Ondertussen rijden we in de eerste ronde van deze Grand Prix. Met dus aan de leiding Kimi Antonelli. Die daar heerlijk zit natuurlijk. Voor de twee Ferraris, Hadjar, dan Russell, de andere Mercedes rijden. Piastri voor McLaren op de zesde plek. Gasly met de Alpine zevende. Norris met de andere Mercedes op de achtste plek. En dan Lawson voor het team van de Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull. En Albon maakt dan de top 10 vol. We Verstappen dus troosteloos op die 20ste plek. Ja, ik had me er zoveel voor voorgesteld. Jullie ook allemaal vast wel, maar het is even niet anders.
1: Jeroen Blekemolen kijkt met ons mee. Ja, dit is wel. We hebben slechte starts gezien dit seizoen, maar wat was dit nou?
10: Ja, nou ja, hij kwam gewoon tot de huis. Daar kan hij zelf niks aan doen. Gewoon een technisch probleem. Maar laten we hopen dat die auto het nog doet. Want Monaco is ook een casino, dat weten we. Daar leven ze ook van, daar gedeeltelijk. Maar als hij nu een andere strategie kiest, compleet tegendraads, en er komt een safety car en er gaat nog wat geks gebeuren, er gaat iemand de muur in, kan hij hem ook nog winnen. Het gebeurt niet
0: Sorry?
10: Vaak.
0: Sorry? Ja, wacht even. Kan,
10: ja, ik wil het laatste beetje hoop nog niet wegnemen.
0: Okay.
10: Maar laten we eerst wachten of die auto nog oké is.
0: Want ik heb de indruk dat jij gewoon de luisteraars aan de lijn, aan
1: het lijntje. Langs het lijntje.
0: Ronald, wat gebeurt er ondertussen?
2: Ronald? Ik zal wel hoop heeft, maar Verstappen is de pits binnenkomen rijden en de krik ging onder de auto. Dus ik denk dat we hier wel sprake is van het definitieve afscheid van Max Verstappen in de protoprijs van Monaco, die 2 keer in zijn carrière won. Maar er gaat vandaag geen derde bij komen.
1: Nou, we gaan het zo horen of hij überhaupt de wagen nog weer instapt.
0: Vanuit handbal, hè?
1: Ja, Edwin.
0: Spannend, man. Edwin.
3: Ja, het is enorm spannend geworden. Het momentum is totaal veranderd, gedraaid. Het was 16-10 even voor rust in het voordeel van Aalsmeer. Maar nu staat het 19-18 voor Volendam. Dat dus de eerste wedstrijd in deze best of two om het landskampioenschap al won met 30-28. En wat er is gebeurd in de thee, wat ze erin hebben gedaan, heel veel rode peper denk ik. Want Volendam met veel meer energie en Aalsmeer weet niet waar het moet zoeken. Vooral in de defensie niet. Scoorde 7 minuten niet in de tweede helft. Ja, dat kan niet onbestraft blijven. En juist de Volendammers liepen toen door de defensie van Aalsmeer heen. En ook nog eens als klap op de vuurpijl een prachtige 7 meter gestopt door Meerdin Tol, de tweede doelman van de Volendammers, kind van de club. Dus staat het nu 19-18 voor Volendam. Met een hoofdrol voor Robin Nachtegaal. Saillant detail, hij gaat Volendam verlaten en gaat volgend jaar in deze sporthal handballen in Aalsmeer dus. Maar nu doet hij dus heel belangrijke zaken voor de Volendammers. Na 10 minuten spelen in de tweede helft leidt Volendam met 19-18 tegen Aalsmeer.
1: Giro d'Italia voor vrouwen, de slotetappe, Joris.
11: Interessante fase na die klim waarop Vollering dus niet wist weg te rijden van der Breggen. Is er een groep van een stuk of 10 vrouwen met daarbij zowel Van der Breggen als Vollering. En die hebben allebei een eerste luitenant bij zich. Vollering is vergezeld door Lauren Dixon. Dat is een goeie om erbij te hebben, een Britse. En Van der Breggen weet zich gesteund door Valentina Cavallar, een Oostenrijkse. Femke de Vries zit er ook, hè. Die rijdt een heel goede Giro. Die staat 6e op 3,5 minuut. En voor haar is het interessant om te weten dat Marlen Reuser op dit moment niet in die groep zit. Niet in de elite groep. Die heeft het lastig gehad in de afdaling. Die Zwitserse wereldkampioen tijdrijden. Die een goede klimtijdrit reed. Maar daarna toch wel er blijk van gaf nog niet in topvorm te verkeren. Terugkerend als zij is na die zware val in de Ronde van Vlaanderen. Nog 86 kilometer. Nog 2 heuvels. En dan is ze er eigenlijk, Anna van der Breggen. Want ze zit in de groep van 9 die nu voorop zit. Met daarbij haar uitdager Demi Vollering. Maar die moet altijd nog maar zien om 50 seconden weg te rijden. Van de vrouw in het roze. Van Anna van der Breggen.
1: Ronald van Dam, is Max Verstappen in de pits achtergebleven?
2: Zeker, er staat retired achter zijn naam. Ja, hij is niet met pensioen, al zou hij dat misschien op dit moment wel...
1: Het heeft hij wel waarschijnlijk.
2: Om zich helemaal te gaan focussen op het lange afstandsrace, waar hij veel meer plezier uit haalt. Dat hebben we wel op de Nürburgring recentelijk gezien. Ja, nee, hij ligt eruit. 21 rijders nog op het asfalt in Monaco. Aangevoerd door Kimi Antonelli, die al een voorsprong heeft van 3,7 seconden op Lewis Hamilton. De eerste van de 2 Ferrari-coureurs. Dat is al een behoorlijk gat, als we pas 5 ronden onderweg zijn. Maar ja, die Antonelli zet zo even 1:16.996 op de klokken. En dat is meteen al de snelste ronde in de race. Dus dat zegt veel voor de... Ja, de man die in bloedvorm is, die zijn teamgenoot Russell overschaduwt. En die al 43 punten voor staat in het wereldkampioenschap. En hier vandaag in Monaco. Met pas 19 Lente Celon. Jongens die weer hele goede zaken kan gaan doen. Die jonge Italiaan van heel Italië hoopt dat hij natuurlijk ooit voor Ferrari gaat rijden. Nog even een herhaling van de start. Hij is op zich wel oké weg. Maar dan is de gang er meteen uit bij Max Verstappen. En dan stuurt hij die auto naar links om geen stoorzender te zijn. Met de onboardcamera is het ook goed te zien. Yep, nice completely, guys. What the man. Nou ja, dan zitten er nog wat sterretjes tussen. iets waarschijnlijk technisch is er bij de start misgegaan. Misschien dat Jeroen dat zo meteen nog wat beter kan duiden. Want hij zit wel op knopjes te drukken op het stuur. Maar er gebeurde heel weinig. Goed, dat weten we dan ook dat Verstappen klaar is in deze race. We hebben ook al twee pitstops gezien. Dat zijn van de mindere goden. Dat zijn Bottas en Bortoleto. Die de race gestart zijn op de softe compound. En nu al meteen geswitcht zijn naar hard. Ja, die hopen natuurlijk gewoon op een neutralisatie. Ergens op een crash. En op die manier naar voren te komen. Die gok kunnen zij achterin wel wagen. En de rest is gewoon allemaal keurig gestart op de medium. En gaat dan ergens halverwege de race switchen naar waarschijnlijk de harde compound. Ja, en dan is de vraag hoe groot dan de voorsprong al zal zijn van Antonelli. Die is inmiddels al meer dan 4 seconden op Hamilton en Leclerc. Dus ja, de twee Ferraris gaan waarschijnlijk wel mee naar het podium als er niks geks gebeurt. Er is ook nog even een onderzoek geweest naar George Russell. Of die wel goed stond bij de start. Maar de FIA heeft ernaar gekeken en zegt nee, we hebben niks onoorbaars gezien. Dus Russell op de vijfde plek, die kan door. Maar ja, die zal ook wel heel jaloers zitten te kijken. Ver naar voren waar dan Antonelli al aan de horizon verdwijnt. De man die al 43 punten meer dan hij heeft in het wereldkampioenschap. Nee, het kon wel eens een hele mooie dag worden voor Kimi Antonelli.
1: Alweer, ja, en dus niet voor Max Verstappen. Wat kun je hier aan uitleggen, Jeroen Blekemolen? Hij komt een heel klein beetje weg en dan staat hij stil.
10: Ja, dat zit in de aandrijflijn, denk ik. Dus een aandrijfas die breekt, en dan kom je nog wel half terug. Maar half terug, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Dus doodzonde. Want ik denk wel dat hij vandaag een kans had gehad om mee te doen voor de overwinning. Maar in ieder geval natuurlijk een podium wat allemaal weer mooi is om te zien dat hij weer meedoet.
1: Ja. Is dit dan een technisch euvel dat altijd had kunnen gebeuren? Of is dit iets wat ook bij dit seizoen hoort?
10: Nee, dit kan altijd gebeuren.
0: Elke auto.
10: Dit kan iedereen overkomen. Leclerc die probeerde jaren te winnen. Die komt uit Monaco. Monegask. En dat lukte nooit. Dus die had altijd pech. Het is hem wel een keer gelukt. Maar dit hoort er gewoon bij.
1: Ja, wel ontzettend frustrerend. En het zoveelste wat er bij Verstappen gebeurt. En moet je het dan inderdaad loszien van al het andere dat we dit seizoen hebben gezien? Want ja, het lijkt ook wel of als je de pech eenmaal aan je kont hebt hangen, dat alles ineens dan kan gebeuren.
10: Nou, we zien wel veel betrouwbaarheidsproblemen. Er is al één auto niet gestart, een Audi. Je ziet wel dat er heel veel gebeurt nog steeds. En dat ze de auto's nog niet onder controle hebben, zeg maar.
0: Als hij nou echt kwaad moet worden, kan worden, op wie kan hij nou eens even lekker uitschelden?
10: Nou, hij was heel kwaad op de radio en dat ben je. Op dat moment, want dan zit je hartslag is echt gewoon, als je Monaco gaat starten, Grand Prix, dan is je hartslag 180, 190. En dan heb je nog, dan zit je stil. Ja. Dus dat is de fase waar je in zit. Dus ik snap dat ja,
0: en
10: dat
0: heb je technisch
10: boos
0: falen, maar kan je dan boos zijn op de fabriek? Of op een techniker?
10: Nou ja, daar moet je dus deze week over na gaan denken. Dan ga je terug naar de fabriek en dan ga je kijken wat is er nou gebeurd. Maar dan word je wel wat rustiger. Dus ik snap ook de reactie van Verstappen. Dat je echt gewoon denkt, ja, ik sta hier op de eerste rij. En daar heeft hij zo zijn best voor gedaan gisteren. Ja.
1: Gevaarlijk ook, hè? Juist daar dat je dan helemaal stilstaat. Waar iedereen erachteraan komt.
10: Smalste circuit ter wereld. Kortste circuit bijna. Kortste circuit op de kalender. Je hebt geen ruimte. Het ging eigenlijk, wonder boven wonder, was het niet eens close. Want iedereen had het wel door.
1: Ja, het was ook goed te zien, hè, trouwens, met lampen aan de achterkant. Hoe spannend is het, Edwin?
14: Ja, ontzettend spannend. 2020 met nog ruim een kwartier te spelen in Sporthal de Bloemhof, Aalsmeer, Volendam. Het gaat dus om die nationale titel. Aalsmeer verloor het eerste duel en Volendam met 30-28. Terwijl er net een mooie redding van de René de Knecht was. Maar het schot van Adam El Bisri, de Nederlandse Egyptenaar, was zo hoog in de lucht. Daarna landde hij vooral ongelukkig via het been van Pepijn Michielsen. Ja, hij moet even verzorgd worden. Dus is het eventjes wat rustiger in de hal. En is het vooral ook een fysieke strijd aan het worden. Veel 2 minuten tijdstraffen aan beide kanten. Dus ook veel ondertal. Dan weer een leeg doel. Kortom, dan komen de kansen er ook. Maar vooral de doelpunten aan Aalsmeerse kant in die tweede helft zijn heel zuinigjes. Pas 3 voor Aalsmeer in die tweede helft. Kortom, een spannende tussenstand van 2020. En het verschil moet minstens 2 worden. In het voordeel van de Aalsmeerders willen zij en bijvoorbeeld er strafworpen uitslepen. De 2020 dus tussen Aalsmeer en Volendam.

0: Just Jack Style. John, turn the lights off.
1: Ja, we zijn het aan het verwerken. Max Verstappen, dat is afgelopen. Dan wordt natuurlijk gewoon doorgereisd, Ronald.
2: Ja, de show must go on.
1: Yep.
2: Zeker. Dat is niks te worden. Ik zat al te denken. Verstappen die, had in een interview duidelijk gemaakt dat het best wel lastig in de aanloop naar de grote prijs van Monaco. Dat als hij bijvoorbeeld de hond uit gaat laten, dat eigenlijk altijd wel iets of iemand iets van hem wil. Dat hij op de foto moet en die moet poseren. Ik denk dat dit wel een goed moment is om de hond even uit te gaan laten. Want iedereen is met die race bezig. Die kan die redelijk.
0: Het zou wel heel raar gezicht zijn als je dat dan ziet.
2: Ja, het zou wel heel
1: raar
2: zijn.
1: Als je durft hem aan te spreken.
2: Een fotootje van mee te maken, dan ben je normaal natuurlijk de koning als dat gebeurt. Ja, hoe zuur is dit? En het schijnt iets te zijn met de verbrandingsmotor. Niet eens dus met, met de elektrische motor, hè, die door Verstappen zo voert wordt, die steeds een belangrijke rol is gaan spelen, waar het vermogen uitgehaald wordt. Dat is eigenlijk nu 50-50 verdeeld over de auto. Dat moet dan in de toekomst wel weer meer naar 60% verbrandingsmotor en 40% moet dan van de elektrische motor komen. Maar goed, Verstappen is bepaald geen fan van deze generatie Formule 1 auto's, waarmee je dus nou niet dan hier in Monaco zozeer, maar in, op andere circuits gewoon, ja, als je dan bijvoorbeeld heel laat remt in de bochten, dan kom je weer snelheid tekort op het rechte stuk. Het voelt allemaal heel tegennatuurlijk aan. Dus dit zal het gemoed van Verstappen absoluut geen goed doen. Die toch al het hele seizoen een beetje aan het moppen is. Maar dit was een kans voor hem. Maar er kan een kruis door die kans heen. Hoe is het met de voorsprong van Antonelli? Nou, die was even meer dan 5 seconden. Maar Hamilton weet dat nu zo rond die 4 seconden te houden. Dus dat is misschien nog wel goed nieuws voor de spanning in de race. Leclerc zit daar dan op zijn beurt weer 1 seconde of 4 achter. Dus die Ferraris blijven in het spoor van de Mercedes van Antonelli. En Hadjar moet dan de eer van Red Bull Racing hoog gaan houden op die 4e plek. De man die in de vrije training nog bij het zwembad in de muren belanden. Die heeft zich toch wel aardig herpakt. Die jongeling ligt op de 4e plek voor George Russell. En er is slecht nieuws voor Sergio Perez. Dat was voorheen de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Maar die rijdt natuurlijk nu tegenwoordig bij het team van Cadillac. Dat nieuws in de Formule 1. Die heeft een drive-through penalty gekregen omdat hij te snel weg was. Een valse start maakte. Dus ja, dat kan er ook nog wel bij voor Sergio Perez. Die wiens carrière toch een beetje in de omwaartse, omgekeerde richting zich aan het begeven is. Maar goed, hij kan ook zeggen, ja, ik zit nog steeds in de Formule 1. Er zijn inmiddels 13 van de 78 ronden hier onderweg. Ja, er moet even iets gebeuren. Iemand moet zo meteen lekker die auto in de vangrail parkeren. Er moet een safety car komen. Je zou wel denken van, die komt hier vaak, maar dat valt eigenlijk wel mee als we de laatste 7 races bekeken. Het is maar in 29% als je het zo uitrekent een safety car geweest. Dus nou ja, laten we maar een kruisje gaan slaan en hopen dat dat gebeurt.
0: We gaan naar de beslissende fase van de tweede wedstrijd om de landstitel. Dus ook de laatste in het handbal bij de mannen. Aalsmeer tegen Volendam. Aalsmeer stond lang voor en soms ook ver voor. Hoe is het nu, Edwin?
3: Ja, het verschil is zelfs 3 in het voordeel nu van Volendam. Een euforische blik bij Greg McLellan, de Schotse doelman van de Volendammers. Die pakt weer eens een bal, slaat hem met zijn linkerhand eruit. En is een belangrijke factor hoor in deze ja, fantastische wedstrijd. Deze tweede wedstrijd inderdaad om het Nederlands kampioenschap voor de Volendammers. De eerste wonnen zij met 30-28. Aalsmeer moet dus tenminste met ook weer 2 winnen. Wil er nog iets mogelijk zijn? Stonden er 6 voor, maar nu dus die voorsprong als sneeuw voor de zon gesmolten. Nu 20-23 voor de Volendammers. En het is mooi te zien. Ricardo Clarijs is de coach van de Volendammers. Maar zijn assistent Matthijs Vink is nerveus. Danst als

0: een bezetene langs de lijn. Aanwijzingen schreeuwen. Nog eens een keer aanwijzingen schreeuwen naar zijn mannen in het oranje. En hij geeft het over de energie. En nu komt Vaida Strajnovicius door de cirkel. Maar het lukt maar niet ook voor de Litouwer. 10 jaar lang hier in dienst. 37 jaar oud inmiddels. Bij alle landskampioenschappen de laatste tijd betrokken. Maar ook hij komt er niet doorheen. Het is een heel moeilijke wedstrijd. Opeens geworden voor Aalsmeer. Want in die eerste helft ging het zo soepeltjes. Liepen ze eigenlijk door de defensie van de Volendammers heen. Maar ja, in die tweede helft, in de rust, is er echt wel iets gebeurd. Hebben ze goed gezeten met elkaar. Van jongens, wat moeten wij doen? Offensief verdedigen. Nou, dat doet Volendam. En Volendam schiet bijvoorbeeld ook heel veel raak. Vanaf die rechterhoek met Klompé, de Duitser Schul en ook Tim Roes. Kortom, een goede, ijzersterke tweede helft van Volendam. Zet ze voorlopig op koers voor de titel. Terwijl hier het verschil naar 2 gaat. Dankzij Tim Bottinga, Aalsmeer 21, Volendam 23.
1: Krijn, zeg het maar.
2: Interland voetbal. Op dit moment is er maar één wedstrijd bezig. Liechtenstein tegen Cyprus. De zogenaamde voetbaldwergen. Daar staat het 0-0 vanavond. Trouwens om 9 uur de persconferentie van Ronald Koeman. Is live te zien via NOS.nl. En morgen die oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Ja, dan gaan we nog eventjes kijken in Letland. Daar zijn we in afwachting van de MXGP. Maar ondertussen wordt wel geraced in de MX2-klasse. En dat zou wel eens een mooie dag kunnen gaan worden voor de tweelingbroers Koenen. Want Sascha Koenen ligt er op de eerste plaats in de tweede race. Nadat zijn broer al de eerste manche in de MotoGP of in de MXGP wist te winnen. En Kai de Wolf en Herlings het podium completeerden. Straks dus de tweede manche. En er wordt behalve de vrouwen in de Giro nog veel meer gekoerst. Onder meer de 106e editie van de Brussels Cycling Classic. Dat is best een mooi sprintdagje. Want mannen die bijvoorbeeld gewonnen hebben. Tim Merlier, Jonas Abrahamsen, Arno Demare, Remco Evenepoel die hem hebben gewonnen. Momenteel zitten ze op een lokale ronde. Waarbij onder meer de Kapelmuur en de Bosberg wordt aangedaan. Er is inmiddels al meer dan de helft gekoerst. Nog 84 kilometer te gaan. En dan gaan we via de Heilige Kruiswegstraat op weg richting Brussel. We hebben 4 man aan de leiding. Onder meer Casper Petersen zit in dat groepje. En zo dadelijk de Diamond League wedstrijden. Die zijn momenteel in Stockholm. Zo dadelijk is ongetwijfeld al bezig met de warming-up. Jorinde van Klinken, zij gaat in actie komen bij het discuswerpen. Dus over een paar minuten dan is het zover voor Van Klinken.
3: Hamilton op jacht naar Antonelli. Is dat verschil geslonken, Ronald?
4: Ja, dat is nu 3,3 seconden. Maar Hamilton klaagde zo even wel over de boordradio, over zijn banden. Ze rijden dus op de medium compound. Het is best warm in Monaco. Althans, het asfalt is zo'n 40 graden. Dus de slijtage volgens Hamilton gaat wat harder dan hij eigenlijk verwacht had. Desondanks loopt hij wel weer een beetje in op Antonelli. Het gat wordt niet veel groter. Leclerc heeft dan weer een achterstand van zo'n 5 seconden op Hamilton. Dan is er een behoorlijk gat naar Hadjar. Die wordt belaagd door de, dat is wel het grootste gevecht vooraan, door George Russell. Maar ja, de dichtbij komen, dat is 1. Er voorbij komen in Monaco, dat is bijna schier onmogelijk. En je vraagt je soms wel af, ja, waarom racen we hier dan? Nou ja, dat is natuurlijk toch vanwege de historie van deze Grand Prix. Die er al vanaf 1950, het begin van de Formule 1, op de kalender staat. En onderdeel is van de Triple Crown. Hè, het winnen van de Indy 500, de 24 uur van Le Mans. En de iconische grote prijs van Monaco. Dat is alleen Graham Hill ooit gelukt. Dat is de enige man die 3 autosportklassiekers op zijn naam heeft geschreven. Maar daarom zijn we hier nog steeds. Het plaatje, ja, het is glitter en glamour. De peperdure jachten. Je kan nergens, denk ik, zo dichtbij komen als het publiek. Je moet wel even flink in de buidel tasten dan hier in Monaco. Maar Monaco zal, denk ik, nooit van de kalender verdwijnen. Ook al kun je er heel moeilijk inhalen. Maar je hebt dus af en toe iets nodig, iets geks om er een rare race van te maken. Dat zal dan Verstappen allemaal niet meer besteed zijn. Die zei trouwens gisteren, ja, na de persconferentie, naar de kwalificatie, werd hem gevraagd van, heb jij nog wat advies voor Kimi Antonelli, hoe hij de start moet aanpakken? Nou, zei hij, gewoon even 1 seconde wachten. Want dan kan hij, dacht hij, Verstappen en mooi voorbij. Maar nooit natuurlijk aan kunnen denken dat hij het was die 1 seconde en nog langer zou moeten wachten door het technisch probleem wat hem dus parten speelde. Ja, jammer, maar helaas de enige uitvaller op dit moment. Dan is dus geleid door Kimi Antonelli. We zitten in ronde 17 van de 78. Als het een 1-stopper wordt, dan zouden we zo rond die, op zijn vroegste 30ste ronde, denk ik, een pitstop kunnen verwachten van de mannen vooraan. Dus voorlopig is het gewoon de focus houden. Want ja, 1 momentje van concentratieverlies. Dat beetje groen denk ik ook wel. En je ligt hier zomaar in de vangrail. Want die is echt links en rechts heel dichtbij.
3: Het handbal is ontzettend spannend. Wat gebeurt er nou weer?
0: Ja, het momentum switcht telkens. Heeft Volendam het momentum? Nee hoor, dan heeft Aalsmeer het weer. Het is inmiddels 23-23. Kortom, Aalsmeer gelooft er weer wat in. Op het moment dat eigenlijk al die Volendamse supporters guld in die oranje shirts en overalls, dat die helemaal los gingen op de muziek, komt Aalsmeer stapje voor stapje dichterbij. Dankzij Tim Bottinga. En wat te denken van Donny Vink, zijn negende van de middag. Een strafworp, ijzig koel. Daarna een redding van de invalkeeper Janauskas. Ook zo'n Litouwer, ook zo'n goede speler die weggaat trouwens. En daarna Dennis Westers met een gelijkmaker vanuit de rechterhoek. De boomlange rechterhoekspeler. Hij zet het dus weer gelijk. Nu even een time-out. Handen gedaan door Ricardo Clarijs, de coach van Volendam. Even de rust krijgen in de ploeg. En Wai Wong, de coach van Aalsmeer, ja, die is eigenlijk de hele middag redelijk rustig. Ook zelfs met die achterstand. Kortom, het is super spannend met nog ruim 8 minuten te spelen hier in Aalsmeer. Tussen Aalsmeer en Volendam. Zeg het maar, wie wordt de kampioen? Eén van de twee, dat gaat duidelijk zijn. Maar het is nu 23-23.
5: Wat zijn de laatste ontwikkelingen bij jou, Joris, in de slotetappe van de Giro voor vrouwen?
6: Ze zijn met z'n zevenen nu, Henry. Ze moeten nog 83 kilometer. En eigenlijk gaat het vooral nu om de ritzegen en om de vijfde plaats. We hebben in de eerste groep Longo Borghini, Niedermayer, die staat derde. Longo staat zevende. Vollering natuurlijk, die staat op tweede plaats. Niam Fisher-Black en Isabella Holmgren. Die zitten allebei van één ploeg, van Lidl Trek. Fisher-Black staat achtste, Holmgren vierde. Van der Breggen in haar roze trui, rustig daar van de partij. En ook Femke de Vries zit er, die staat zesde. Maar die vindt het dus denk ik heel aangenaam dat Marlen Reusser, de nummer 5 van het klassement, de enige uit de top 8 is die nu niet in de eerste groep zit. Vooraan dus met zijn zevende, met een heel strijdlustige Elisa Longo Borghini ook. Die wil natuurlijk graag in de Italiaanse driekleur die ze draagt in haar eigen land toch nog even een etappe winnen hier. Iets dat haar landgenote Balsamo natuurlijk wel sprintend al 4 keer gelukt is. Maar ja, die gaat niet winnen vandaag, want er rijden klimmers voorop en ze moeten zo meteen de volgende heuvel aangaan. Gaan met z'n zevenen. Eentje van de derde categorie. En dan aan het begin van de slotfase nog een klim van tweede categorie. Dus Borghini, Longo Borghini, veteranen, rijdt hier echt voor de ritzegen. En die anderen uit de bodem van de top 8, de Vries en ook Longo natuurlijk, die loeren op een plek winst in het klassement, omdat Reusser op achterstand rijdt van dit eerste gezelschap. En die twee uit de top van het klassement, Van der Breggen en Vollering, die houden op dit moment even het kruid droog, omdat het niet echt nu het terrein is om elkaar het heel lastig te gaan maken. Vollering wel gedreven en die gaat ongetwijfeld nog iets proberen. Maar ze zit hier, net als Van der Breggen, nu wel geïsoleerd. Ze zijn allebei die eerste luitenant kwijt. Dat zijn Dixon en Cavallar. Die zitten nu in een groep hierachter. Met z'n zevenen voorop. Longo Borghini strijdt lustig. En Vollering hopend op het moment waarop ze toch nog Anna Van der Breggen kan gaan aanvallen. Want ze moet dus 50 seconden goed maken op het roze.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
14: NPO Radio 1.
5: Het is 3:30 in Langs de Lijn. Jan van der Putten.
15: Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Een commandocentrum van Hezbollah was volgens de Israëlische regering het doelwit. Eerder nam Hezbollah het noorden van Israël onder vuur. Het leger in Nigeria heeft 360 mensen bevrijd. Die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen. Die waren gekidnapt in verschillende delen van het land. En het Nigeriaanse leger spreekt van een flinke klap voor de terreurgroep. Paus Leo heeft in Madrid de mis geleid voor ruim 1 miljoen mensen. Het was zijn eerste bezoek aan een EU-land, Italië niet meegerekend. En dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona. Dan zegent hij de Sagrada Familia in. En we hoorden het, Max Verstappen is uitgevallen in de Grand Prix van Monaco. Meteen bij de start viel de auto stil. Gisteren bij de kwalificatie werd Verstappen nog tweede.
5: Er zijn meer auto's die stilstaan, alleen de geest.
16: Ja, inderdaad. Behoorlijk wat zelfs. Maar het wordt wel wat minder. Op de A2 bijvoorbeeld van Den Bosch naar Utrecht nu nog maar 10 minuten vertraging tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Op de A7 Heerenveen-Horen sta je wel lang in de file op de afsluitdijk richting Noord-Holland. Tussen Breesanddijk en Den Oever is de vertraging 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens nog een kwartier extra reistijd. En ook door grenscontrole staat er file op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een 30 minuten vertraging.
14: NPO Radio 1.
5: Spanning nog volop, overal bijvoorbeeld bij het handbal. Want Edwin, ja, we zeggen het denk ik voor de 18e keer dat het spannend is. Maar dat is het ook echt, hè?
0: Dat is het ontzettend. Het is 26-24 nu in het voordeel van Aalsmeer. Kortom, dan gaan we straks hier strafworpen krijgen om te bepalen wie er een landskampioen van Nederland gaat worden. Terwijl er nu een break is voor Volendam. Bayern speelt af. Wordt dit een verschil? Nee, dit wordt een overtreding. En ik denk een 7 meter. Kortom, het is superspannend in de Bloemhof. Met nog 4 minuten te spelen. 26-24 voor Aalsmeer.
5: Waar zit de spanning bij jou, Formule 1, Ronald?
17: Nou, die zit vooral in het gevecht om de vierde plek. Maar dat is omdat Isaac Hadjar ongelooflijk veel problemen met die auto heeft. Hij zegt, er gaat zometeen iets exploderen. Heeft hij over de boordradio geroepen. Hij heeft een probleem met de engine braking. Daar zit het hem in. En hij heeft Russell vlak achter zich, eigenlijk bovenop hem zitten. Maar ja, die Russell zit maar te kijken. Waar zou ik het kunnen proberen? Die zal toch geduld moeten hebben tot het definitief de Red Bull van Isaac Hadjar de geest geeft. Maar daar zit dus het belangrijkste gevecht vooraan. Antonelli, 7 seconden nu toch weer weggereden bij Hamilton. En daarachter weer 6 seconden Leclerc. Dus Antonelli controleert de boel in Monaco.
5: We gaan zo ook naar de finale op Roland Garros. En ook begonnen is het basketbal tussen Leiden en Zwolle. Play-offs om de landstitel. Tom Meijers.
18: Ja, tip-off net geweest is. De driepuntspoging gaat mis. Het is misschien wel een van de meest verrassende finales van het basketbal in de afgelopen jaren. Geen Heroes Den Bosch, geen Donar, maar Leiden dus tegen Zwolle. De nummer 3 tegen de nummer 5 in de reguliere competitie. Zwolle zorgde in die halve finale toch wel voor de grootste verrassing door landskampioen Heroes Den Bosch uit te schakelen. Leiden was te sterk voor Donar. En zo staan deze twee ploegen hier vanmiddag tegenover elkaar voor de derde keer. Want het is game 3. Game 1 in Leiden was voor Zwolle. Game 2 in Zwolle was voor Leiden. En zo wisselt het stuivertje constant tussen de twee overgebleven kanshebbers in de strijd om de landstitel. Van thuisvoordeel is bij deze teams dus geen sprake. En de vraag is vandaag, kunnen de Blauwvingers de sleutelstad opnieuw ontgrendelen? Dat is de grote vraag. En daar krijgen we vandaag antwoord op in dit sportcomplex 1574. Waar geen muisje meer bij kan, hoor. Het is volledig uitverkocht. En de eerste punten zijn voor de Hammers. De stand is 0-2.
5: Anna van der Breggen hoeft alleen nog maar op de fiets te blijven zitten. Of zeg ik het dan te makkelijk, Joris? Joris?
6: Want ze zitten heel veel naar elkaar te kijken. Van der Breggen en Vollering, die houden elkaar in de gaten. En ik zei u, er gaat gereden worden om de ritzegen. Dat is Longo Borghini aan het doen. Maar Longo Borghini neemt in die strijd Niedermayer met zich mee. En Fisher Black. En Niedermayer is natuurlijk wel linker soep, hè. Die staat op 1 minuut 20 van de roze trui. Antonia Niedermayer, een Duitser, die staat op de derde plaats. En die rijdt nu voorop met die strijdlustige Longo Borghini. Die rijdt echt voor de ritzegen. Fisher Black, een Nieuw-Zeelandse, staat op de
19: achtste plaats in het klassement is ook meegegaan. We hebben drie koploopsters. En Vollering en Van der Breggen houden elkaar in de gaten. En Vollering zegt tegen Van der Breggen: dit is op dit moment jouw probleem. En dan gaat de klok tikken en verder tikken en verder tikken. En dan kunnen we zeggen dat op dit moment Antonia Niedermayer ineens virtueel leidster is in de Giro. En dan zal toch ook Demi Vollering wat moeten doen. Maar Vollering zit in dat felblauwe pak van der puur op het wiel van Anna van der Breggen. Van der Breggen moet op dit moment die situatie gaan oplossen. Het verschil gaat nu tussen de drie voorop, met Niedermayer daar vooral bij, laten we die even als eikpunt nemen, en de twee Nederlandse kemphanen, Van der Breggen in het roze en Vollering in het blauw. Dat verschil is nu, let op, 1 minuut 45. Dat krijg je als je naar elkaar gaat zitten kijken. Dan gaat het ineens allemaal anders eruit zien. En dan zegt nu Demi Vollering tegen Lauren Dixon wel: ga jij dan ook maar vaart maken? Want nu begint het toch ook niet alleen het probleem van Van der Breggen te worden, maar ook dat van ons. Dus ze vinden elkaar wel. En dat kan de redding dan weer zijn voor Anne van der Breggen. Het feit dat Vollering nu Dixon erbij heeft en dat die vaart aan het maken is. Want het gat is nu te groot. Op dit moment is het niet het eindklassement voor Van der Breggen. Ook niet voor Vollering, maar voor de vrouw in de aanval met nog 65 kilometer te gaan. Antonia Niedermayer.
5: Nagelbijtend handbal. Aalsmeer of Volendam. Edwin.
20: Nu is het verschil weer 2. Dus is het nog niet bepaald wie er landskampioen gaat worden. Want dat staat nu helemaal gelijk. De eerste wedstrijd in Volendam vorige week eindigde in 30-28 in het voordeel van Volendam. En nu staat het 27-25 voor Aalsmeer. Net een prachtig slim balletje van Armando Besling over de keeper McLelland heen. Was 27-24. Toen was die virtuele titel weer in Aalsmeers handen. Daarna Roy Loch, de man die nog geblesseerd raakte in de halve finale. Na de wedstrijd, hij met 27-25. Kortom, het is weer echt stuivertje wisselen in dat momentum. En nu een time-out aangevraagd door de coach van Aalsmeer. Waibong, is het eventjes rustig. Want wat het publiek ook wil op de tribune. Natuurlijk nog een doelpunt van een van hun favoriete clubs. En dan is er weer hoop op een titel. Maar nu, op dit moment, gaan we dus afkoersen op een gelijkspel. Tenminste, over twee wedstrijden gezien. En dan gaan we van 7 meter bepalen wie er landskampioen gaat worden. Net een prachtige redding trouwens nog van die Schotse rossige doelman van Volendam, Greg McLelland. Hij schreeuwde het ook uit. Het come on was van zijn gezicht af te scheppen op een prachtige bal vanuit de hoek van Dennis Westers. Maar zo vaak hij ook scoort in de reguliere wedstrijden, nu even het vizier niet meer op scherp. En dat is ook wel logisch. Nou, zo'n loodzware finale wedstrijd en de laatste weken natuurlijk met die halve finale erbij. Het zijn allemaal hele pittige wedstrijden en onder deze tropische temperatuur in deze sporthal de Bloemhof. Veel zwarte vlaggen links van mij van Aalsmeer en rechts die hele oranje zee van Volendam. Wat gaan we meemaken met nog 45 seconden zuivere speeltijd op de klok. De bal is in handen van Aalsmeer. Traina Vicius naar Hartog. Traina Vicius net een beetje meewarig knikken naar de scheidsrechter. Ja, je fluit wel heel makkelijk in het voordeel van Volendam. Maar je moet ze gewoon maken natuurlijk. En niet piepen over wat de scheidsrechters doen. Trouwens, fantastisch arbitraal duo. De twee, Wolbertus en Wijmans, ook echt wel de twee beste scheidsrechters van Nederland. Nu ligt het spel weer even stil. Met nog 31 seconden op de klok. Jeroen Roefs puft het uit. De man die op de cirkel staat bij Volendam. Een rots in de branding. Samen met Jordi Baijens. Een meer atletische speler. Maar ook keihard als het moet. Nu weer de aanval van Aalsmeer. Traina Vicius gaat er nog een keer doorheen. Wordt weer afgefloten. Zijn we weer 6 seconden verder. Moeten misschien weer even gedweild worden. Want die mannen die gutsen natuurlijk van het zweet. Het is hier zo warm. En dan inderdaad moeten weer even gedweild worden. Wordt er een van de kinderen opgeroepen om eventjes die schoon weer, de vloer weer schoon te maken. Met nog 24 seconden op de klok. De aanval nog altijd en Aalsmeer. Scoren betekent bijna spekkoper zijn. Want dan weet je dat die titel in Aalsmeer gaat blijven. Besseling met de bal. Maar Traina Vicius naar links naar Don Hartog. Kan hij nog iets? Weer afgefloten. Ja, wat fysiek spel. Niet heel veel aan de hand hoor. De scheidsrechter fluiten wel. Het wordt wel een vrije bal. Maar Adam El Bishri doet het gewoon netjes keurig volgens de regels. Geen 7 meter. En mooi om de fans te zien van Aalsmeer. Met het rood, groen en zwart op hun wangen geschilderd. En natuurlijk die Volendammers helemaal in het oranje. Schietgebedjes op de tribune. Komt er nog een schot van Aalsmeer? Wachten ze echt op het laatste moment? Oeh, bijna daar de bal kwijt. De Jong. En dan wordt er weer op de... Oh, er wordt een beetje bij de jurytafel nu een beslissing van... Hallo jongens, wat gaan we nu nog doen? Een 2 minuten tijdstraf. Oh, dat is voor de coach Clarijs. Die, ja, dat is, stelt niet zoveel voor, denk ik. Die moet gewoon eventjes naar de kant toe. Ja, dan gaat hij niet meer coachen natuurlijk. Die moet ergens zijn heil gaan zoeken op de tribune. Maar goed, ook assistentcoaches. Kortom, 12 seconden nog te spelen. En krijgen we een 7 meter. Omdat dat toch een onreglementaire overtreding was van Jeroen Roefs. Hij kan het niet geloven, Clarijs. Nou, is het Donny Vink. Heeft er al 10 gemaakt vandaag. Hij heeft eigenlijk de landstitel in handen. Daarna kan Volendam natuurlijk nog uitbreken. Om dat kampioenschap uiteindelijk weer een beetje naar gelijke stand te trekken. Hier is Donny Vink. En Vink scoort. Zet het verschil op 28-25. Dus dat betekent 1 in het voordeel van Aalsmeer. En dan blijft de titel hier. En dat is nog in de toeter. Ongelooflijk. Het wordt 28-26. Het doorzetten. Het is echt niet normaal. Oscar Schul volgens mij maakt hem. Als ik het goed heb gezien. Ja, de Duitser maakt hem. En volgens mij was hij wel in de toeter. Werd hij al afgevuurd. Als ik tenminste de televisieklok mag geloven. En was het dus gelijk nu... Nou, de scheidsrechters zijn nu bij de jurytafel. En voorlopig blijft die stand op 28-25. Volgens mijn waarneming werd dat schot gelost op 29-58. Hij telt inderdaad. Het is dus gelijk geworden in de wedstrijd over 2 in totaal. 28-26 is dus de winst nu voor Aalsmeer. Die staat maar vorige week dus 30-28 voor Volendam. Kortom, we krijgen hier 7 meter worpen om te beslissen wie de landstitel van Nederland gaat pakken hier in Aalsmeer.
5: Formule 1, Ronald.
4: Ja, daar hebben we een pitstop gehad van Lewis Hamilton. Want die kreeg hij eigenlijk gewoon niet gratis. Maar omdat een zo groot gat was naar de nummer 4, Isaac Hadjar, heeft hij maar 1 plekje verloren. Hij is binnengekomen, heeft zijn medium compound banden verruild voor de harde banden. En ligt nu een seconde of 14 achter, of stond een seconde of 17 achter Charles Leclerc. Die op zijn beurt alweer 15 seconden al achter Kimi Antonelli ligt. Ja, als Antonelli op deze manier doorgaat en een gat van een seconde of 20 weet te creëren, dan heeft hij straks de gratis pitstop. Dus Antonelli, ja, die zit op rozen. We zijn inmiddels Valtteri Bottas kwijt. Die is uitgevallen met een probleem aan de remmen. We hadden dus de drive-through penalty voor Perez. Want die nam de startplek in van Bortoleto, die uit de pits was gestart. Die dacht van, ik ga gewoon een plekje naar voren staan. Maar dat vond de wedstrijdleiding niet zo'n heel goed idee. Nou ja, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste dingen die gebeurd zijn. Ja, en die Hadjar, die heeft allerhande problemen met de motor en de instellingen daarvan. En die zei over de boordradio, hoe kan deze auto ons toch elke keer weer teleurstellen? En dat is denk ik ook wel het verhaal van Red Bull dit seizoen. Ja, met die nieuwe regels hebben ze gewoon geen geweldige auto gebouwd. Maar goed, als je dan kijkt naar de mannen die achteraan rijden. Ik noem maar even het legioen der kanslozen. Daar zit bijvoorbeeld ook Fernando Alonso bij Aston Martin. Ja, die had toch ook wel met de komst van Adrian Newey gehoopt dat daar een topauto gebouwd zou worden. Of Cadillac, nieuw in de Formule 1 met Valtteri Bottas. Die toch ook wel anders gewend was in zijn Mercedes-tijd. Allemaal jongens die gewoon voor spek en bonen meedoen. Want je moet in een Mercedes zitten of in een Ferrari. Dan heb je misschien kans om deze grote prijs van Monaco te winnen. Maar voorlopig Antonelli met de beste papier, terwijl nu ook een Haas is uitgevangen. En die wordt bestuurd door Oliver Berman. Dus dat is dan de derde coureur die de pijp aan Maarten moet geven. Dan houden we er nog 19 over in de wedstrijd. Het gat tussen Antonelli en Leclerc is inmiddels 17 seconden. Hamilton dus op de derde plek. Met een behoorlijk gat naar Hadjar, die rondelang op wordt gejaagd door George Russell. Die al over de boordradio zei, ja, als ik in clean air zou rijden, vrije lucht, dan was ik gewoon een seconde per ronde sneller. Maar dan rijdt hij niet. Hij zit gewoon achter die Russell muurvast op de vijfde plek.
5: Marcella Mesker kijkt naar een...
1: Ik het zelf door had. Geen
21: ja,
1: tickets,
21: het is van start gegaan na een lange dansshow, vuurwerk. Nou, iedereen vond het leuk, denk ik, behalve de 2 hoofdrolspelers. Die staan dan toch een beetje zenuwachtig te ijsberen in die kleedkamer. 10 meter van elkaar, dat is dan ook wel weer frappant. Maar we zijn begonnen. We hadden wat problemen met het geluid, dus daardoor iets later. Het is 2-0 inmiddels voor Zverev, die brak. En nu heeft Cobelli eigenlijk zijn eerste service gewonnen. Het is zo'n typische finale, beide spelers doodnerveus, veel fouten. Cobolli in zijn eerste servicebeurt. Dubbele fout. Nog een voorhandje naar buiten. Je ziet het ook op zijn gezicht. En dan is er 16 minuten gespeeld. En is het 2-1 voor Alexander Zverev. Dus de grote favoriet. Die heeft al een break te pakken. En ja, dat is dus een heerlijke start voor hem.
5: Jeroen Blekemolen, we luisteren even naar het belangrijkste moment voor de Nederlandse Formule 1-fans. Dat was helemaal aan het begin van de race en dat klonk vanaf de boordradio van Max Verstappen als volgt.
22: Ja, nice. Completely guys, what the man.
5: Ja, daar werd drie keer iets weggepiept.
2: Ik had het best helemaal willen horen.
5: Ja, denk dat
2: maar laten we het zien. Laten we het zien.
5: Ik denk dat drie keer hetzelfde woord was.
3: Dat wordt sowieso, maar ja. Nou, het is ook Monaco is een heel het is een bijzondere race. Je rijdt tussen de muren. Het is voor iedere coureur toch wel net even anders dan dan een andere baan. En je gaat daar, ja, je laat je helemaal op. Het is ook voor de meesten ook een thuiswedstrijd.
2: Ja, dat is waar.
3: Omdat het weer zo mooi is, moet ik zal zeggen.
5: Ja.
3: Maar nee, maar je laat je helemaal op. Je gaat helemaal klaarstaan om dat allemaal goed te doen. En dan op het moment dat je weg wil rijden, doet hij het niet. Weet je, dus dat is zo'n ontlading ook, dan word je... Ja, dat is echt frustrerend.
5: Je hebt een heleboel bronnen bij je. Wat is de laatste stand van zaken wat jij weet van wat er nou aan de hand was? Wordt er wat meer over bekend?
3: Ja, nog niet echt. We hadden hier ook met het motorprobleem. Die uiteindelijk wel rijdt nog, maar die loopt ook te klagen. Maar ik denk gewoon nog steeds iets. Ja, het kan ook de motor zelfs, de verbrandingsmotor, wat Ronald ook al zei in het commentaar. Maar dit zijn dingen, ja, dat weet je, dat hoor je pas later. Of je hoort het helemaal niet, want dit houden ze ook geheim.
5: Ja, voor hem wel van belang natuurlijk, hè? Om te weten of het elke keer hetzelfde liedje is of misschien een keer iets heel anders.
3: Ja, hij gaat natuurlijk vol aan de bak om hiermee om de oplossing te vinden. En dat is ook Max Verstappen. Dit, morgenochtend in Engeland staan ze weer gewoon te kijken van hoe kan dit en hoe kan dit beter. Dus, en Max is de eerste die aan de telefoon hangt.
2: Ja. Een race zonder Max Verstappen, kan het je bekoren? Zit er halverwege?
3: Ah, nee, we kijken naar historie of geschiedenis. Wordt er geschreven eigenlijk door de leider, Antonelli. Dit is een jongen van 19. Die is ongelooflijk bezig. Dat is echt niet normaal. Die is
2: déjà vu, maar dan vertaald naar Max Verstappen. Dus de huidige Antonelli is Max Verstappen.
3: Ja, misschien wel. Misschien is hij op bepaalde vlakken nog wat beter, maar hij is nog heel jong. En op bepaalde vlakken is Max is de meest complete autocoureur, denk ik, ooit in de geschiedenis van deze sport. Maar Antonelli is iemand die misschien waarvan over 10 jaar zeggen, dit niet normaal.
2: We kijken naar sportgeschiedenis.
3: Ja, dat denk ik wel. Die jongen ook het hele weekend. Geen foutje gemaakt, onder megadruk, 19 jaar oud. Hij doet het.
5: We gaan naar de penalty-serie om de landstitel handbal. Aalsmeer en Volendam. Na 2 wedstrijden was het helemaal gelijk. En dus nu nagelbijten XXL. Edwin?
20: Ja, het was 56-56 in totaal na 2 wedstrijden. Nu zijn we al midden in deze strafworpenreeks. En is het 3-2 voor Volendam. En heeft Aalsmeer er eentje gemist. Sterker nog, Meerdin Tol, de jonge doelman van de Volendammers, haalde hem eruit. Kortom, ze staan op gamepoint, want het is nu 3-2. En daar hebben we dus Lars van Driel. En René de Knecht pakt hem. En dat betekent dus dat de wedstrijd weer helemaal, deze serie, weer in evenwicht is. Het blijft dus 3-2. René de Knecht met de redding. Van Driel mist dus. Dus nu zijn we weer helemaal on schedule, om het zomaar te zeggen. En zijn er nog 2 strafworpen te nemen in deze serie. Mocht het dan weer gelijk gaan, dan begint eerst Aalsmeer. En dan heeft Volendam de gelijkmakende slagbeurt, om maar zijn honkbaltermen te blijven. Tim Bottinga voor penalty nummer 4 voor Aalsmeer. En die schiet raak. En dan zijn we dus weer helemaal gelijk. Dit is 3-3. Bottinga al veel meegemaakt. Zo'n ijskoude speler en ook echt fysiek sterke speler. Ook veel blessures gehad. Zou eigenlijk al gaan stoppen met handballen. Heeft hij al meerdere keren bedacht. Maar hij denkt ook steeds van ja, met deze vriendengroep wil ik wel titels halen. En hij heeft dan ook weer aangekondigd een jaartje om vast te plakken. Nu is het Oscar Scholl, de man die in de laatste seconde de gelijkmaker eigenlijk maakte voor de Volendammers. En hij schiet hem raak. Volendam dus nu op 4-3. Dit betekent als nu Aalsmeer gaat missen, dan is de Nederlands kampioen bekend. En is het Volendam voor het eerst in 13 jaar. Ricardo Clarijs kijkt naar de zijkant. Wie gaat er op doel? Het is Meerdin Tol, die jonge doelman. Eigenlijk de stand-in van die Scott McLelland. En Donny Vink, de man die al 10 doelpunten maakte in deze tweede finale wedstrijd. En scoort eigenlijk altijd, maar nu niet. Het is dus raak voor Volendam. Volendam is voor de eerste keer in 13 jaar Nederlands kampioen handbal. En het is wel heel mooi dat een jongen van de club, Meerdin Tol, de beslissende redding pakt. Fantastisch gedaan. Iedereen wat oranje is, duikt over hem heen. En nu rennen ze allemaal naar de rechterhoek van de sporthal de Bloemhof. Hier in Aalsmeer. Tol door de tolle heen. En al die 300-400 oranje hemden op de tribune ook. Wat een ontknoping hier van deze handbalcompetitie. Met recht de twee beste clubs van Nederland. 30-28 was het dus vorige week in Volendam. Vandaag 28-26 voor Aalsmeer. Dus werden het strafworpen. En die gaan met 4-3 naar Volendam. En dat betekent dus dat Volendam voor het eerst in 2013 weer landskampioen van Nederland is.

0: Junior Senior met Move Your Thing.
1: Waar twee honden vechten om een been, zou dan die derde ermee heen gaan, Joris?
2: Dat zo lijkt het er nu wel op. Het is nog 51 kilometer. Een heel belangrijke fase in de slotetappe van de Giro voor vrouwen. Van der Breggen leidt in het klassement, maar zit met Demi Vollering in een tweede groep. En voorop zit een groep met Longo, met Fisher Black, maar vooral met Niedermayer. Niedermayer is een Duitse, staat derde in het klassement. Staat in het klassement 1.20 achter Van der Breggen. En met z'n drieën, met Longo en met Fischer erbij dus, rijden ze met Niedermayer nu 1 minuut 36 voor op de groep met Van der Breggen en Vollering. En dat betekent dus dat Niedermayer nog altijd virtueel leidster is. Maar het kantelt, het hangt erom en het zou nog alle kanten op kunnen. Dit is de fase op 50 kilometer van de finish met nog één klim voor de boeg waarin dat beslist lijkt te gaan worden.
1: Het basketbal tussen Leiden en Zwolle, Tom.
3: Stand in het tweede kwart net begonnen. 9 minuten en 30 seconden nog op de klok. 14-19 in het voordeel dus van Zwolle. De Hammers hebben ook het betere van het spel in dat openingskwart zojuist gehad. Nu valt de bal binnen voor Leiden. En dus komen ze iets terug in de stand. Maar ja, wie hier gaat winnen, dat is natuurlijk wel de grote vraag. Want het is wel een mooie clash tussen de beide coaches. Doug Spradley aan de kant van Leiden en Gaël Bouzin aan de kant van Zwolle. Bouzin, 40 jaar oud, was de eerste vrouwelijke hoofdcoach in het topbasketbal in Nederland. Voormalig middelbare schooldocenten en ook assistent geweest bij de Belgische nationale ploeg. Zij gaat op in haar tweede seizoen bij Zwolle voor haar eerste landstitel. En de tweede landstitel dus voor Zwolle in de clubgeschiedenis. En hoe anders is dat voor Doug Spradley, de coach aan de kant van Leiden. Hij won alles eigenlijk al wat er te winnen viel in diensten van Leiden. En dus hoopt hij hier zijn derde landstitel bij te schrijven. Stand met nog 8 minuten en 45 seconden op de klok. 16-19 in het voordeel van Zwolle.
1: Hoe is het bij jou, Ronald, Formule 1?
4: Nou, de pitstops zijn geweest bij de mannen vooraan. Als eerste opende Lewis Hamilton dus het bal. Maar ja, die reed hard in de pits. Dus die krijgt er nog 5 seconden straf bij. Daarna kwam Leclerc. En vervolgens Antonelli in de stand. Is nu met 41 ronden. Daar zitten we inmiddels in van de 78 die we hebben afgelegd. Dat Antonelli eigenlijk op rozen zit. 15 seconden voor Lewis Hamilton. En dan moet je nog 5 seconden bijtellen. Dus dat is eigenlijk al 20 seconden. En dan Leclerc daar weer een seconde. Of als je die 50 afhaalt, 6 achter. Ja, de top 10 lijkt wel beslist. Want er is een enorm gat naar Oscar Piastri, de nummer 4. Die zit daar weer 20 seconden achter. En Russell, die heeft ook te hard gereden in de pits. Ligt wel 7e. En die zal dan ook wel 7e blijven. En Hadjar, die is na die pitstop teruggevallen naar de 8e plek. Met die allerhande problemen met de motor. Dus Antonelli, ja, dat kan eigenlijk niet meer mis vandaag in Monaco. Als er niks geks gebeurt.
1: De stelling van Borst van deze zondag luidt: Donjel Malen is de eerste spits van Oranje. Dat zijn de meeste mensen wel met je eens, Hugo. Niet iedereen, en ook niet iedereen gaat dan voor een van de andere genoemde opties. Depay, Brobbey of Weghorst. We hebben hier bijvoorbeeld een enigszins recalcitrante Ronald. Niet Van Dam, denk ik. Die zegt: ik zou Guus Til in de spits zetten met Malen op rechts en Depay op links.
5: Ja, dat is theoretisch allemaal mogelijk. Guus Til zou inderdaad in de spits kunnen spelen. Heeft hij bij PSV ook gedaan.
1: Ja. Moeten we dan 5e optie voornemen? Of zeg je van nou,
5: nee. Nee, zou dat niet doen.
1: NPO Luisterapp staat nog open. Tot zo.
5: Tot zo.
6: NPO Radio 1.
7: De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines. Van media en cultuur tot politiek.
8: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
9: Louisa, wat zit jij te lachen?
10: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet. Dus ik.
11: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld. Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram-feed verpesten.
7: De Rode Draad. BNNVARA. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
17: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
17: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
19: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
21: NPO Radio 1. 4 uur.
22: En Hugo Borst.
1: We zijn bij de finale op Roland Garros, bij de Formule 1 race van Monaco en bij de slotetappe van de Giro d'Italia voor vrouwen. En nu het NOS Journaal met Jan van der Putten.
23: Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren zo verzwakt door hun gevangenschap dat ze de reddingsoperatie niet overleefden, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en die een kalifaat wil stichten. Israël heeft een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. De Israëlische regering spreekt van vergelding voor een aanval door Hezbollah op het noorden van Israël. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. In Berkel-Enschot is vanmorgen een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en er zijn ook 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationale Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. Die opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. En het weer, geregeld zon, in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en wat zon en later regen. En ongeveer 22 graden.
1: Helene de Geest met de files.
24: Ja, onder andere veel vertraging nu bij Amsterdam door een paar ongelukken. Op de A10 Zuid gebeurde een ongeluk bij knooppunt de Nieuwemeer. Richting Den Haag is de linker rijstrook dicht en dat kost je vanaf Amsterdam over Amstel een half uur. Ook op de A10 bij Durgerdam op de Ring Noord is dat een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht richting Volendam. Vanaf de afrit Amsterdam Centrum is de vertraging een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook nog een kwartier vertraging voor de grens door grenscontrole. En in het zuiden op de A76 van Geleen naar Aken bij de Duitse grens ook nog een half uur extra reistijd.
0: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: De wereldorde verandert in razend tempo.
25: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
26: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
28: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
29: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: En daar zijn we weer met heel veel spannende sporten. Het tennis, Roland Garros, Marcella Mesker.
31: Ja, het is alweer 6-1 voor Alexander Zverev.

van de zenuwen. Ziet er een beetje wild uit. Hoogste wenkbrauwen. Spanning in zijn gezicht. Ja, constateren dat hij 4 dagen vrij. Want hij kreeg natuurlijk een walkover tegen landgenoot Arnaldi. Met een virus.

0: wedstrijden aanlopen. En hij zit er niet lekker in. 16 on for stars, 3 winners maar. En 6-1 dus op het scorebord voor de grote
1: favoriet,
0: Alexander Zverev.
2: Ja, dat lag niet aan uw toestel. Ik hoop dat u kon verstaan wat Marcella zei. Het is 1-0 in sets. Dat is de korte versie voor Alexander Zverev. Ronald van Dam, dan naar jou. Over.
3: Ja, over. Over is de spanning hier ook wel een beetje vooraan. Als er natuurlijk niks geks meer gebeurt. Want Antonelli gaat aan de leiding in de grote prijs van Monaco. Met een voorsprong van liefst 21 seconden op Lewis Hamilton en Charles Leclerc van Ferrari. En er staat al een dikke kruis achter de naam van Max Verstappen. Die kwam bij de start niet weg. En die was heel snel klaar hier in zijn woonplaats.
4: De laatste etappe van de Giro voor vrouwen. Laten Van der Breggen en Vollering door hun vingers glippen, Joris van den Berg.
5: Op dit moment is er echt een probleem voor Anna van der Breggen. En dat probleem gaat misschien worden opgelost door Demi Vollering. En dan met name door diens ploeggenoten Dixon. Ze zitten nog altijd met dat groepje op dik 20 seconden in het algemeen klassement dan. Hè? Want het is 1 minuut 40 van de drie voorop. Met daarbij de aanstichter van dit probleem, Antonia Niedermayer. Op dit moment virtueel roze voor die Duitse in de Giro.
2: Ja, en Joris loopt geen gevaar. Dat was wat vuurwerk op de achtergrond daar. Er gebeurt van alles.
4: Heel veel bijgeluiden vandaag.
2: Eens kijken wat we krijgen vanuit de basketbalhal dan. Leiden, Zwolle, Tom.
6: Ja, Zwolle leidt met 11 punten, 36-25. En wat meest opvalt aan de kant van Zwolle is dat de tandem tussen Williams en Thomas loopt. Daar halen ze veel punten uit, de uitploeg. En dus is het sfeervak hier naast mij, want ik sta courtside. En ik zie een mevrouw, ik mag toch met alle respect wel zeggen, van middelbare leeftijd. Heel erg fanatiek om een trommel te slaan. Dus die zit helemaal in hun sas hier in Leiden. Want Leiden is in last. Zwolle leidt met met 11 punten. Ja.
2: Een trommel op bij het basketbal. Vuurwerk bij het fietsen en van alles bij Marcella. Dit klinkt als Formule 1-auto's. Dus ik neem aan dat dit dan Ronald is, Ronald.
3: Zeker, het voelt inderdaad, het hoort, het luistert heel vertrouwd allemaal. Max Verstappen uitvallen, maar hij heeft een gezelschap gekregen van niemand minder dan Lando Norris, de regerend wereldkampioen. Die heeft een probleem met de batterij en die hoort nu ook bij het rijtje uitvallers waar ook Berman en Bottas al bij stonden. Ja, het ene jaar rijd je in een McLaren waarmee je wereldkampioen kan worden en het andere jaar doe je ook maar een beetje in de marge mee. Ondanks het feit dat ook hij dus met een Mercedes motor rijdt, maar ook McLaren heeft geen auto gebouwd waar hun coureur Piastri en Norris mee kunnen strijden om de wereldtitel. Dat is ook wel duidelijk na inmiddels 6 Grand Prix als je deze meetelt. Vooraan is de man die eigenlijk in de beste auto zit en er ook nog de beste dingen mee doet, is Kimi Antonelli aan het cruisen. 51ste ronde zitten we inmiddels van de 78. De voorsprong groeit weer naar 22 seconden inmiddels op Lewis Hamilton, die bovendien dan die 5 seconden straf achter zijn naam heeft staan. Dan Leclerc daar weer 5 seconden achter, dus die zou nog wel eens over Hamilton heen kunnen gaan. En dan is er een enorm gat naar George Russell, die 2 overtredingen heeft begaan. Want hij reed niet alleen te hard in de pitlane, maar hij reed bij het uitleiden van de pit ook nog over die witte lijn heen. Je mag er wel opkomen, maar niet eroverheen. Dus dat zijn dan 10 seconden aan het adres van George Russell. En Isaac Hadjar houdt dan de eer van Red Bull Racing hoog op de 5e plek met een auto waar ook van alles mee aan de hand is. Maar voorlopig rijdt hij nog rond op 7 seconden van George Russell. Nou, als hij 10 seconden straf inderdaad krijgt, dan zou Hadjar nog kunnen opschuiven naar de 4e plek. En verder is er een enorme optocht ontstaan eigenlijk achter de rug van Albon, die op de 11e plek zit. Daar zit het allemaal heel dicht bij elkaar. Maar ja, dat zijn de coureurs die niet meer voor de punten rijden, want die worden alleen uitgedeeld aan de eerste team van deze Grand Prix. Dus ik kan mezelf blijven herhalen, maar als er niks geks meer gebeurt, dan wordt het wel een hele makkelijke middag voor die pas 19-jarige tweedejaars Formule 1 coureur Kimi Antonelli uit Bologna, die het geweldig doet en die er dan 5 op rij zou kunnen gaan winnen en zijn voorsprong in het kampioenschap weer eens een flink stuk uit gaan breiden op teamgenoot George Russell.
2: Zou het een secondenspel nog worden dan om de eindzege in de Giro, Joris?
5: Oh, dat is het al, Henry. Nu wordt het spannend, want nu is Dixon gelost. Nu heeft Vollering geen helper meer en heeft dus Anna van der Breggen eigenlijk ook geen helper meer. Want zo is

0: De situatie in deze slotetappe van de Giro. Het ging spannend worden. Ja, dat dachten we, dat hoopten we. En dat is ook gebeurd. Maar het is niet spannend tussen die twee Nederlandse, die dus rivalen zijn. Want op dit moment hebben zij een gemeenschappelijke vijand. Dat is een Duitse. Dat is Antonia Niedermayer. En ze zitten op de klim nu. De Coletta di Brondello. Dat is 5 kilometer aan dik 7%. En de drie voorop, Longo, Fisher Black en die Niedermayer, hebben nu 1 minuut 20. Hoe is het mogelijk? Op de 3 daarachter. En dat zijn Van der Breggen die nu kopwerk doet. Demi Vollering en Femke de Vries die heel goed handhaaft zich in de spits van de wedstrijd. In deze laatste Giro-etappe. 1 minuut 20. Dat is precies het getal tussen Niedermayer die dus in de aanval rijdt. En klassementsleider Van der Breggen. En Vollering die zit daar tussenin. Die zal wel gedacht hebben. Wat nu? Ik ging hier toch aanvallen. Nu ben ik aan het verdedigen. En dat heeft ze gedaan met Dixon. Maar Dixon is nu klaar. Is gelost. En nu ontstaat er dus een andere situatie, want de drie met Van der Breggen erbij staan er nu echt alleen voor. De drie Nederlandse, Van der Breggen, Vollering en de Vries. Ze verliezen weer een paar tellen. Het is nu 3 seconden negatief. 3 seconden in het voordeel van Niedermayer, die voorop zit, die nog een stukje moet klimmen. Met de Italiaanse Longo Borghini erbij, die natuurlijk een heel goede compaan is. Want Longo Borghini wil gewoon de etappe winnen. En dan is daar ook nog Jan Fisher Black. 3 voorop met Niedermayer, die nu kopwerk doet. Weer een haarspelbocht, weer wat verder naar boven. En dan die drie daarachter. De drie Nederlandse met Van der Breggen, die op dit moment 5 seconden negatief staat wat betreft haar roze trui.
1: Basketbal, Leiden Zwolle, Tom.
2: Ja, Doug Spradley, de coach van Leiden, heeft volgens mij iets verzonnen. Want heeft zojuist een tweede time-out gebruikt. En dus gaan we kijken of dat wat brengt voor Leiden. Nou, de eerste punten staan inmiddels weer op het bord na die time-out. En het is Scott Grayson die met de lay-up prachtige punt maakt en de stand terugbrengt naar 29-36 in het voordeel van Zwolle. Hij mag ook nog eens vrije worpen gaan nemen. 1 vrije worpen, bonus vrije worpen, omdat de bal natuurlijk binnen viel. De nummer 5 van Leiden, Tyreek Scott Grayson, 27 jaar. 1,96 meter lang, staat klaar om zijn vrije worp erin te gooien. Geboren in Brick, New Jersey, speelde dus op al die basketbalveldjes die je altijd in de film ziet, hè? In New York daar. Daar ging hij altijd met de trein naartoe. En daar gooide hij zijn balletjes. En inmiddels mogen de toeschouwers hier in Leiden zijn kunsten aanschouwen. Die hij daar op die veldjes uit de film heeft geleerd. En dat heeft hij goed gedaan. Want hij gooit de vrije worp erin. Hij is ook roomie van Javian McCollum. De spelmaker aan de kant van Leiden. Die we al een tijdje niet in het veld hebben gezien. Wat daar de reden van is, is mij even onbekend. Daar gaan we zo meteen in de rust ongetwijfeld achter komen. Maar het zijn vrienden, roomies. En gaan geregeld hier in de buurt van Leiden samen vissen. Ja, je verwacht het niet bij Amerikaanse basketballers. Maar het zijn ook gewoon visliefhebbers. Het spel loopt weer. Zwolle van de Vuurs de Vries aan de bal. Speelt de bal naar Williams. Williams zoekt, moet dan voorbij aan Scott Grayson. Lukt niet. Turnover. En dan neemt Sikking over. En Makonda gaat het spel verdelen aan de kant van Leiden. Vindt Scott Grayson. Grayson in de paint. En probeert het dan met een jumpertje. Maar die valt niet binnen. De rebound is nog wel voor Roberts. En die zet de stand op 32-36. Zwolle leidt nog steeds. Maar de time-out van Spradley lijkt te hebben gewerkt.
3: Zeg Hugo, heb je al zin om een beetje de verongelijkte sportliefhebber te gaan spelen? Want er waren toch 2 dingen waar je heel erg veel zin in had vanmiddag.
4: Ja,
3: ja.
5: En voorlopig is het allebei nou niet precies wat je ervan had gehoopt.
4: Hè? Ja, ja. Ja, Zverev, nou daar ben ik wel natuurlijk een fan van. En die gaat lekker, toch Marcella?
3: Ja, of Cobolli juist niet. Welke van deze twee is waar?
6: Ja, ja. Nou, Zverev is natuurlijk, kijk, als je het gewoon sec bekijkt, is Zverev de betere speler. Hij is nummer 3 van de wereld, gaat al jaren aan die top mee. Achter Sinner en Alcaraz. Djokovic, soms zit er nog een beetje tussenin. Maar ja, dan heb je Cobolli, die een walkover krijgt in de halve finale. Geluk heeft met het hele schema in die bovenste helft, waar de een na de ander sneuvelde. versloeg wel Ogier Aliassime, de Canadees. Maar Medvedev, die was uit zijn kwart verdwenen. Sinner was natuurlijk weg, door de hitte bevangen. Ja, wie bleef er over? In de halve finale een landgenoot die buiten de top 100 stond. En die liep ook nog eens een virus op. Dus Kubali, hele goede speler, maar natuurlijk toch met een beetje geluk in die finale. En ja, hij heeft zenuwen. Het is anders een grote finale spelen, dat zie je. Die eerste set, ja, die is gewoon met 6-1 voorbij. En het is nu 2-1 voor Zverev. Het gaat onsurf. Dus we hopen dat, ja, met de steun van het publiek, dat de Italiaan Flavio Cobolli, hele leuke speler hoor, ja, dat hij gewoon toch een beetje in zijn spel gaat komen. Want hij kan het wel. Vorig jaar kwartfinale heb ik hem fantastisch zien spelen. Hij heeft ook een toernooizege behaald. Toen won hij in de finale van Zverev. Dit jaar nog in München op het Gravel. Het is een speler die is een beetje à la Alcaraz. Spectaculair om naar te kijken. Alleen ja, hij laat het nog niet zien. Dus laten we hopen dat het eruit gaat komen. Het is een best of five. Dus we moeten nog sowieso 2 sets. Er is nog tijd over. Maar het begin is natuurlijk niet best voor de Italiaan. 6-1 en 2-1 voor Zverev.
3: De ene Italiaan is de andere niet, zomaar zeggen, Ronald.
7: Nee, want de Italiaan waar jij het nu over wil hebben is Kimi Antonelli. Ja. Die wel even zorgelijk nu over de boordradio vraagt van zijn team. Ik voel iets raars met de motor heuvel op. Dat is dan richting het

0: Maar het begin is natuurlijk niet best voor de Italiaan. 6-1 en 2-1 voor Zverev.
1: De ene Italiaan is de andere niet, zomaar zeggen, Ronald.
2: Nee, want de Italiaan waar jij het nu over wil hebben is Kimi Antonelli. Ja. Die wel even zorgelijk nu over de boordradio vraagt van zijn team. Hey, ik voel iets raars met de motor heuvel op. Dat is dan richting het casino. Daar gaat het echt flink omhoog. Maar het team heeft hem al gemeld van maak je geen zorgen. Het is maar iets kleins. Het is gewoon lekker doorgaan. En hij heeft een voorsprong van 27,3 seconden op Hamilton. Ja, ik probeerde toch nog iets van spanning te creëren. Maar helaas, dat gaat dus ook niet op die vlieger. Ja, niks aan de hand dus dan voor de Kimi Antonelli. George Russell ontsnapt aan een tweede straf. Want die zou hij nog gekregen hebben voor het over de witte lijn rijden bij het uitgaan van de pist. Dus blijft het bij speeding in de pitlane. Maar daar hebben dus Hamilton, Piastri ook inmiddels, Gasly, Colapinto en Stroll zich allemaal ook al aan vergrepen. Dus de wedstrijdleiding zit er wel mes scherp bovenop. Maar voor Antonelli, ja, die hoeft dat allemaal niet te doen. Want die heeft zo'n grote voorsprong. Die kan het bij spreken nog even in de pits. Als hij dan nog een keer naar heen zou gaan, kan hij ook nog even een bakje koffie nemen. En dan wint hij hem alsnog met het twee straatlengtes deze grote prijs van Monaco. Maar ik loop al lang genoeg mee om te weten, ja, het is een technische sport en er kan dus altijd iets gebeuren. En vandaar dus even de zorgen zo even bij Kimi Antonelli, die dus lijft voor Hamilton, voor Leclerc, George Russell dan op de vierde plek. Maar ja, die gaat dan toch weer heel veel punten inleveren ten opzichte van Antonelli. En hij staat er al 43 achter in het kampioenschap. Piastri houdt dan de eer van McLaren hoog achter Hadjar, die vijfde ligt met de Red Bull. En dan achter Gasly met de Alpine zitten de twee jongens van Racing Bull. Het zusterteam van Red Bull. Dat zijn Lawson en Lienblad. En het laatste punt zou dan naar Sainz gaan. Maar die wordt nu ingehaald door Albon. Dat is ook een Williams coureur. Dus legt hij misschien nog één puntje voor het oprapen voor het team van Williams. Vier uitvallers. Norris, Behrman, Bottas. En jammer maar helaas al heel snel Max Verstappen.
1: Ja, Jeroen Blekenmolen. Antonelli is heer en meester vooralsnog in de Formule 1 seizoen. Terwijl die nauwelijks een heer is. Het is eigenlijk nog een jongetje. Al vier races gewonnen. Je zei het straks al even, hij is ontzettend goed. Kan je uitleggen wat hij allemaal goed kan? En dat is misschien moeilijk helemaal te duiden om met al die nieuwe regels van dit seizoen, dat je natuurlijk nooit precies weet hoe goed je materiaal is en hoe goed de coureur. Maar hoe goed is hij?
3: Nou, hij heeft in principe op papier de beste auto, samen met zijn teamgenoot natuurlijk. Alleen, dit is Monaco. Monaco heeft andere regels, andere wetten. De rode loper lag letterlijk uit voor Ferrari. Want het is een auto, Ferrari, die auto past beter bij dit circuit. Het is zo langzaam in verhouding. Natuurlijk gaan ze over de 300, noem het maar op. Ja. Maar in verhouding is het heel langzaam. Dus het is eigenlijk de wedstrijd die Ferrari verliest. En als je dan ziet dat zijn Antonelli onder die druk, dat hij daarmee omgaat. Dat hij eigenlijk alles goed doet. Dat is toch wel uniek. Maar ook, ja, ik vind Hamilton doet het eigenlijk voor zijn doen ineens weer heel goed. Maar het hele Ferrari-team had eigenlijk daarvoor moeten rijden.
1: En dat zegt jou dus, juist deze race, hoe goed hij is. Hij bevestigt dus week na week of race na race dat hij alles kan?
3: Ja, want op een gegeven moment heb je een voorsprong. Hè. Dat is met iedere sport zo. Dan denk je, en dan ga je toch een beetje, dan word je lui of zo. De mentale factor gaat veranderen. Dan ga je er anders in de wedstrijd staan, in iedere wedstrijd. En hij blijft maar doorgaan. Hij blijft iedere week beter worden. En dat is natuurlijk op deze leeftijd echt heel knap.
1: Wat valt je nou verder op aan deze race als je ziet wat de stand is? Wie doet het buitengewoon goed vandaag en wie een stuk minder?
3: Het is een vrij saaie wedstrijd toch helaas geworden. Monaco, ik vind eigenlijk de spannendste race van het jaar, maar toch is hij saai geworden. Ja, McLaren valt een beetje tegen. Natuurlijk, we weten Verstappen lag er meteen uit. Ik denk dat Max wel het podium had gehaald en een mooi gevecht had geleverd. Dus dat is natuurlijk heel erg jammer voor ons. Maar ja, verder niet zo heel veel spannend. De volgorde is een beetje wat hij is.
1: Ja. Eigenlijk, Joris, want dan refereer ik even aan de eerste twee keren dat we jou hoorden in deze uitzending. Dacht jij dat het bij het fietsen ongeveer zou gaan zoals Antonelli nu bij Formule 1 en zoals Zverev nu in de Roland Garros finale? Maar niks is minder waar. Het is een slijtageslag aan het worden.
4: Nee, het is echt schitterend, want Demi Vollering is het zat. En als Demi Vollering het zat is, ga dan maar even goed ervoor zitten. Demi Vollering is op een dikke kilometer onder de top van de Coletta di Brondello, de laatste klim van de Giro voor vrouwen, weggereden bij een zwalkende Anna van der Breggen. Van de Vollering versnelde, reed eerst de Vries eraf en toen probeerde Van der Breggen in het roze te volgen. En die kon het wiel van de vrouw in het bergtrui niet houden. Ze pakt een bidon aan Vollering. Ze zet die bidon in het houdertje en ze gaat door. Ze ligt nog 55 seconden achter Niedermayer. Maar op Niedermayer hoeft Vollering maar een halve minuut goed te maken. Dat verschil is veel minder groot dan dat tussen Niedermayer, die al heel lang in de aanval rijdt met twee anderen, en Van der Breggen. Van der Breggen lijkt geknakt, lijkt gebroken. Maar zometeen, als ze boven zijn, dan is het nog 38 kilometer. En dan wordt het 1-1. Tenminste, voorop hebben we Niedermayer, die nog

0: steeds denkt aan de eindoverwinning. Longo, die denkt aan de ritzegen. En die sterke Fisher Black, die klibber die er goed aanhangt. Dan hebben we Vollering, dan Van der Breggen en dan Femke de Vries. Een heerlijke slotfase toch van deze ronde van Italië. Anna van der Breggen wordt nu niet van één kant, maar van twee kanten onder vuur genomen.
1: En zo kunnen er ineens nog drie winnen deze ronde. En we zijn nog maar, wat is het? Hoeveel kilometer moeten we nog, Joris?
0: 38. Ze zijn nu boven. Niedermayer als eerste.
1: Ronald, wat gebeurt er bij jou?
2: Ja, Lance Stroll heeft bij het uitkomen van Lara's Kas, dat is dan een stukje richting start-finish, zijn auto in de vangrail geparkeerd. Die komt niet meer voor of achteruit. Dus dat betekent dat de safety car in de baan komt. En de Ferraris hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om snelle pitstop te maken en hun harde band in te ruilen voor de soft. Om op die manier misschien nog in de slotfase de jacht te kunnen openen op Kimi Antonelli. Ja, het is misschien een cadeautje waar ze nog wat mee kunnen in de slotfase van de race. Zij zijn in ieder geval binnen geweest en ook Oscar Piastri heeft dat gedaan. En nu wordt, vraagt de wedstrijdleiding alle coureurs, omdat nog steeds die auto daar staat van Stroll, of ze zometeen, als ze weer richting start-finish komen, allemaal door de pitlane willen rijden. Want eerst moet die auto van Stroll dan weg. Lance Stroll dus in de Aston Martin. Terwijl deze race eigenlijk al gereden leek, zorgt toch weer voor wat opminding in Monaco. En nu is maar eens afwachten dat ook Antonelli binnenkomt. Ik denk dat dat heel verstandig is. Oeh, een probleem met zijn achterwiel linksachter. Die ging er niet heel vlot op hoor. Dat kost hem 2 seconden. Die kon hij wel hebben, maar dit was geen vlekkeloze pitstop. Terwijl nu ook George Russell binnenkomt om ook zijn harde band in te ruilen voor de zachte band. Ja, dat kan allemaal als de wedstrijdleiding de wedstrijd neutraliseert en de safety car dus uitvaardigt. Dus nu de een na de ander die gebruik maakt om in de pits nieuwe banden te nemen. Maar aan de voorkant verandert niks, namelijk Antonelli aan de leiding voor Hamilton en Leclerc. En dan denk ik wel zometeen dat Antonelli dus weer van vooraf aan moet beginnen om dat gat te slaan. Maar in ieder geval heeft hij die twee Ferraris nog achter zich, maar die hele riante voorsprong, die is hij op dit moment kwijt aan het raken.

0: Sabrina Carpenter met Tears. Wat voor tranen worden het straks aan de finish? Bij Van der Breggen mogelijk en bij Demi Vollering. Worden het tranen van verdriet of van grote vreugde? Het kan alle kanten echt op, hè?
1: Op dit moment denk ik nog steeds wel aan vreugdetranen uit Duitse hoek. Want die Niedermayer zit daar wel lekker, hoor, in dat groepje met z'n drieën voorop. Want die Longo, die wilde ze echt rijden. De Italiaans kampioen rijdt voor de ritzegen. En

0: Asher Black draait nu ook mee. Op de top zat Demi Vollering op 55 seconden van dat drietal. Dat is nog te veel. En ze zat al 24 seconden voor Anna van der Breggen. En Vollering, wat doet ze dat mooi. Ze zit helemaal opgevouwen op die fiets. Pakt het uiterste binnenkantje van een bocht in de afdaling. Trapt hem dan weer op gang. Want ze weet, ze zal ongetwijfeld gehoord hebben, dat ze nu 35 seconden voor Van der Breggen zit. Vollering zit dus in het interbellum tussen de verliezende Van der Breggen en de winnende Niedermaier. En Niedermaier zit voorop. En ze moeten nog 34 kilometer. Het echte dalen zit er bijna op. En dan komt er nog een glooiend stuk naar beneden. Naar de finish in Saluzzo, in Cuneo, in de regio Piemonte. Mooi fietsen daar. Maar niet voor Anne van der Breggen. Ze zit met de schouders opgetrokken. Ze gaat voorzichtig door de bocht. Ze is onder vuur genomen. Ze is 2 dagen geleden gevallen. En zojuist 1 kilometer onder de top van de Coletta di Brondello. Geknakt door Demi Vollering. En Vollering moet nu wel maken dat ze bij die Duitse komt. Op zich staat ze in het klassement een dikke halve minuut achter Niedermaier. Maar ze moet natuurlijk wel zorgen dat ze 49 seconden voor Anna van der Breggen gaat eindigen in deze etappe. Zo ingewikkeld is het allemaal. En dan vertel ik u, om het nog ingewikkelder te maken, dat we straks ook nog 10, 6 en 4 seconden bonificatie hebben op de finish. Vollering, wat is ze aan het strijden? Ouderwets, het mes tussen de tanden. Helemaal langs de vangrail nu. Aan de binnenkant van de bocht. Demi Vollering is los. En dat is slecht nieuws voor Anna van der Breggen. Die met een strak gezicht, maar zo zit ze eigenlijk altijd, op het fietsje zit. 33 kilometer nog. Niedermaier voorop, nog steeds in pole position. Maar ze weet, en het is slecht nieuws voor haar, Demi Vollering komt eraan.
1: Marcella Mesker, die eerste set was heel eenzijdig. Sfeer won hem. Hoe gaat die tweede set?
2: Ja, die gaat gelijk op 3-3. Dus geen breaks. En ja, Cobolli moet gewoon die eerste set weggooien. Hij zit nu beter in de wedstrijd. Je ziet ook, hij is meer aanwezig. Zijn vorige servicebeurt die hij won, dan zie je ineens dat vuistje. Daarvoor zijn servicebeurt had hij gewonnen. Mooie game, goede smash aan het eind van de game. En dan vuurt hij zo het publiek aan van, jongens, ga achter me staan. Ik heb het nodig. Hij schreeuwt, hij laat wat meer emoties zien. Dus je kan zeggen, hij is meer met de wedstrijd bezig. In die eerste set was hij met van alles en nog wat bezig. Van de spanning, het spelen van een Grand Slam finale. En ja, dat ging gewoon niet. En nu begint het een wedstrijd te worden. Alleen is hij goed genoeg om Zverev tegenstand te bieden? Weet ik niet. Want als ik zo even weer een backhand return zag van Zverev, langs de lijn als een speer over het hoogste deel van het net. Ja, dat is toch wel een van de beste backhands van de Tour. En ja, Zverev die kan vrij rustig blijven. 6-1, eerste setje gewonnen. 3-3. Hij heeft de wedstrijd eigenlijk in eigen hand. En ja, moet gewoon stabiel blijven spelen. Ben benieuwd of Cobolli nog boven zichzelf kan uitstijgen. Zal die nodig hebben? Kan hij ook. En ja, dat wordt het een leuke wedstrijd. Eerste puntje hier op de service van Zverev pakt hij. Maar het is nog wel 30-15 bij 3-3 in de tweede set.
1: Krijn, virtueel, 25 schermen. Hoeveel staan er nu aan?
3: 3. Ik heb er 3 aangezet. Maar die ene onder de knop die geldt inderdaad voor 22. Dus dat is mooi. Kijk naar volleybal. De Nederlandse volleybalvrouwen zijn momenteel in Brazilië. In Brazilië, daar spelen ze op dit moment tegen de Dominicaanse Republiek. In de Volleybal Nations League. Het is de 4e wedstrijd. Er werd verloren van Brazilië, verloren van Italië. Maar wel met 3-0 gewonnen van Turkije. En die eerste set liep uitstekend voor de Nederlandse volleybalvrouwen. Want het werd 20-25 bal via het Nederlandse blok op de goede kant van het veld terechtgekomen. Dus de eerste set werd gewonnen en Nederland doet het ook in de tweede set goed. Want er is een 5-2 voorsprong voor de Nederlandse volleybalvrouwen. De MXGP, tweede manche momenteel bezig. Hellings, Jeffrey Hellings verloor in de eerste manche. Nadat hij op een 3e plaats eindigde, opnieuw punten ten opzichte van Lucas Koenen, de 19-jarige Belg die eerste werd in manche 1. En ook in de tweede manche is het Koenen die fantastisch van start gegaan is. Hij rijdt namelijk op de eerste plaats. Hellings op een 2e plaats. Roman Vervre op plek 3. Kai de Wolf momenteel op een 6e plaats in die tweede manche. In de eerste manche werd hij 2e. Dus misschien zit er nog wat vooruitgang in voor Kai de Wolf. De man die het vandaag goed deed. Zijn beste prestatie ooit in de MXGP neerzetten. We zijn dus in Letland aan het koers op een hard, zanderig parcours. Circuit 1750 meter. En ja, eigenlijk moet de echte strijd daar nog gaan beginnen.
4: NPO Radio 1.
1: Het is 4:30, Jan van der Putten.
5: Bij Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut zijn volgens Libanese media 2 mensen gedood en zeker 11 gewond geraakt. Israël nam volgens premier Netanyahu doelen van Hezbollah onder vuur na beschietingen door Hezbollah van Noord-Israël. De vermiste man van 73 op de Veluwe is terecht. Volgens de politie werd hij vanmorgen gevonden door een groep wielrenners. De man uit Wezep is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er waren wat zorgen over hem, omdat er wolven zitten in het gebied. Het leger in Nigeria heeft 360 mensen bevrijd. Die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen. Het Nigeriaanse leger spreekt van een flinke klap voor de terreurgroep. En de politie heeft in Berkel en Schot een man aangehouden die vanuit een huis op een voorbijganger zou hebben geschoten. Die voorbijganger werd in zijn been geraakt. De politie nam 3 luchtdrukwapens in beslag.
1: Willemijn Hubert, is het een fijne zondag geworden, weer technisch gezien?
6: Ik denk voor een deel van ons wel. In het oosten is er eigenlijk nauwelijks zonneschijn geweest. Maar in het westen begint de zon wel af en toe een beetje door te breken. Temperaturen liggen nu op zo'n 16 tot 19 graden. En niet al te veel wind. Dus volgens mij toch wel prima weer om ook lekker naar buiten te gaan bijvoorbeeld.
1: Ja, ook zonder zonnetje kan het
6: ook zonder zonnetje kan dat ook prima inderdaad. Het is in ieder geval droog gebleven voor het grootste gedeelte van de dag in elk geval. Daar gaat de komende week echt wel weer veranderingen in komen. Moeten we misschien heel even op wachten. Want vanavond is nog droog, vannacht is ook nog droog. Maar we gaan morgen in de loop van de dag wel merken dat de bewolking toe gaat nemen. En vanaf het middaguur, later in de middag, dan beginnen de eerste buien in Nederland in te trekken. Kan misschien ook wel wat onweer bij zitten. Gebeurt dus als eerste in het westen. In het oosten blijft het echt tot laat op de dag nog droog. Temperaturen liggen morgen iets hoger dan vandaag. Het wordt zo'n 18 tot 22 graden. En daarmee hebben we dan meteen de warmste dag van de week te pakken. Want vanaf dinsdag is het echt een aantal graden koeler. Die gemiddelde van 20 graden halen we niet meer. Ligt er duidelijk onder met een graad of 17. En vooral dinsdag en woensdag zijn de kansen op onweer bij de buien echt wel een stukje groter.
1: De rit aan files, is die er ook nog? Ja, natuurlijk is die er nog, Helene.
7: Ja, het is niet zo'n hele lange lijst meer, hoor. Er staan nog 4 files. Op de A10 wel veel vertraging, want daar zijn 2 ongelukken gebeurd. Op de A10 Zuid gebeurde een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij richting Den Haag, maar je staat nog wel in de file vanaf Amsterdam Centrum. De vertraging is een half uur. Op de A10 Noord gebeurde ook een ongeluk bij Durgerdam en daar zijn nog wel 2 rijstroken dicht richting Volendam. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging een uur. Op de A12 Arnhem-Duitse grens sta je ook nog steeds een kwartier in de file voor de grens. En dat geldt ook voor de A76. Daar wordt ook aan de grens gecontroleerd. En vanaf knooppunt Kunderberg sta je daardoor in 25 minuten file.
4: NPO Radio 1.
1: We hebben het begrip virtueel maar weer eens uit de kast getrokken eerder vanmiddag. Maar dat is wel echt heel erg van toepassing op jou, Joris. En de laatste etappe van de Giro.
0: Je komt op zo'n mooi moment binnen, Henry. Ze sluit aan Demi Vollering. Dit is een van de mooiste wielerstaaltjes tot nu toe van het vrouwenjaar 2026. Grote klasse, Demi Vollering. Op 28 kilometer van de finish sluit ze aan bij Longo Fischerbeck. En vooral bij Niedermayer. En Niedermayer denkt, wat heb ik nu op mijn fiets hangen? Ze pakt meteen de kop, Demi Vollering. Want dit groepje zit nu, let op jongens, 1 minuut 25 voor een leeg gepoefde, leeg gereden, heel behoedzaam rijdende Anne van der Breggen. Het verschil kon je zien in de afdaling. Vollering nam alle risico, vloog bijna bochten uit, reed bijna gebouwen binnen en knalde door. En wist, ik moet naar die 3 toe, anders is het een chasse patat. En dat is dan een heel grote prijs, maar het is er gelukt. Reken maar dat ze ontzettend diep gegaan is. En nu zitten ze met z'n vieren op 27,5 kilometer van de finish. 1 minuut 28 voor de verliezer van de dag, Anne van der Breggen. Die kon niet mee in het geweld dat Demi Vollering ontketend heeft. Het is vanaf hier vlak en dalen en glooien naar de finish. En nu krijgt Anne van der Breggen dan zo'n waar gezelschap. Want Femke de Vries, die een goede etappe rijdt, die nog altijd 6e staat in de Giro, die misschien wel als 50 gaat eindigen, sluit bij haar aan en gaat kopwerk doen voor Van der Breggen. Femke de Vries kan dan nog een reddingslijntje zijn. Maar de lichaamstaal van Anne van der Breggen zegt heel veel. Als ze niet heel snel verandert van hoedanigheid, dan gaat Demi Vollering, en dat is zwaar verdiend met haar optreden van vanmiddag, deze ronde van Italië alsnog winnen.
1: Wat gebeurt er bij jou, Ronald?
8: Ja, wat zo'n saaie optocht leek, is ineens een hele interessante race geworden. Eerst die safety car veroorzaakt door Lance Stroll. Nou, toen de safety car eigenlijk weer de baan af was, duurde het eigenlijk maar heel kort. Want toen parkeerde niemand minder dan Charles Leclerc de monegasse auto ook in de vangrail met een probleem met zijn remmen. Dus kwam de safety car weer terug en zijn we dus Leclerc kwijt. En ligt nu dus Antonelli aan de leiding voor Lewis Hamilton. En geloof het of niet, Isaac Hadjar met de Red Bull op de derde plek. plek voor George Russell. Die dacht even slim te zijn. Die had nog een 5 seconden straf die hij uit moest zitten. Die pak ik wel even mee als ik toch door de pitlane heen rij. Omdat Stroll daar nog stond. Maar dat vond de wedstrijdleiding niet goed. Dus die moet hij alsnog die straf incasseren. En dat zou betekenen dat Russell, nu nog vierde, misschien nog wel een paar plaatsjes naar achteren zakt. Want Gasly zit daar vlak achter. Piastri zit daar vlak achter. Ja, en wat Hadjar niet gedaan heeft, dat is een extra pitstop maken. Die rijdt nog steeds gewoon rond op die harde band. Daarom rijdt hij op die derde plek. Moet hij zometeen nog wel, als de safety car verdwijnt, zien dat hij die harde band een aantal ronden intact houdt. Maar dat moet hier in Monaco wel lukken. Dus zo zit het venijn hier echt in de staart. Op dit moment is toch de safety car voor het hele veld weer door de pitlane heen. We wachten tot het vrijgeven van de race. Maar eindelijke actie in de tent hier in Monaco.
1: Nou, dan gaan we toch even naar Marcelle, want die kijkt naar een prachtige game, hè?
2: Ja, ja, zevende game in de tweede set. Het is nog steeds 3-3, geen breaks. Maar we hebben het eerste breakpoint gezien voor Flavio Cobolli. 24 jaar, nummer 14 van de wereld. Hij komt uit Florence en hij staat nu lekker te spelen. Eindelijk, de wedstrijd is los. We hebben de langste service game nu in de house van Alexander Zverev. Ace hebben we gezien, ook zijn eerste dubbele fout. We hebben schitterende dropshots gezien. En het is nu opnieuw voor de vierde keer juice. Dus voor het eerst maakt Cobolli het Zverev heel erg lastig. En ja, hoe leuk zou het zijn als Cobolli breekt? Want dan, ja, dan begint de wedstrijd echt te exploderen. Dus dubbel foutje bij Zverev. Dus een breakpoint voor Cobolli, het tweede van deze game. En ja, je ziet dat Zverev ineens wat minder gaat serveren. Ja, en dat is natuurlijk cruciaal voor zijn spel als die eerste service niet komt. Normaal rond de 75% eerste in. En nu slaat hij een dubbele fout en is het breakpoint. Nou, het team van Cobolli veert op. Alles zit daar uit Italië. De Davis Cup captain, maar natuurlijk ook zijn vader Stefano. Vroeger ATP-speler geweest, niet zo hoog gestaan. Maar vanaf het zevende jaar van Cobolli heeft hij hem als pupil en andersom als coach omarmd. Hele emotionele man ook. Tranen met tuiten toen hij de kwartfinale haalde op Wimbledon. En nu het breakpoint, het tweede. Daar komt Zverev. En die mist een geweldige voorhand. We hebben de break te pakken. Cobolli naar 4-3. En dat is gewoon leuk voor de wedstrijd. Die zo mat en zo gespannen en slecht begon. Maar nu steeds leuker wordt. 4-3, Cobolli, eerste set, Zverev.
1: Ja, steeds interessanter, ook bij Formule 1, Ronald.
8: Ja, code rood. De wedstrijdleiding heeft de coureurs gesommeerd om allemaal naar de pitlane te komen. Want er zou iets zijn met de asfaltlaag in die bocht. Dat is Anthony Norges, waar dus eerst Stroll en later Charles Leclerc eraf ging en in de vangrail terecht kwamen. Daar gaan ze dus eerst even naar kijken. Dus op dit moment met nog 10 ronden te gaan van de 78 is de wedstrijd geneutraliseerd en staan alle coureurs die nog in de race waren, dat zijn er 16, staan nu met hun auto's in de pitlane af te wachten wat er verder nog gaat gebeuren. Ik zie een shot van Valtteri Bottas, de man met die geweldige snor, die inmiddels ook uit de race ligt en die staat daar boven naar beneden te kijken en ziet inderdaad Antonelli daar staan, Hamilton, Hadjar, Russell, afijn, tot en met Bortoleto, 16 auto's op rij in de pitlane. En inderdaad, nu zie je ook mensen van de wedstrijdleiding de asfaltlaag aan het checken. Ja, dat ziet inderdaad niet uit alsof wat zo hoort. Dus nu komt er een apparaat bij met een hele grote ronde bezem. Die heeft u ook wel eens gezien, denk ik, bij u in de straat als er schoongemaakt moet worden. En die gaat nu eens even her en der de boel oppoetsen en schoonmaken in de hoop dat we dan zometeen daar weer kunnen gaan rijden. Maar het is dus een probleem met de asfaltlaag. Je denkt van geld zou hier toch geen rol spelen, maar een fatsoenlijke asfaltlaag, dat maakt dan wel weer een probleem in Monaco.
1: Ja, je moet op de centen dus blijven letten, hè? Want anders dan word je nooit rijk.
8: Ja, dat is waar. Je moet ergens op bezuinigen. Dat klopt inderdaad, ja. Goed, gaan we afwachten hoe dat zometeen verder gaat. Maar voorlopig ligt de boel hier dus even stil. En kan Antonelli nog altijd zichzelf niet rijk rekenen.
1: Maar Jeroen Blekemolen, ken jij dit type probleem? Want ik denk dan ook, ja, als je dit niet oplost, wat dan?
9: Nou, vooropgesteld dat inderdaad dat Monaco geen arm dorpje is, zeg maar. Nee. Of geen landje is. Daar ligt goed asfalt in principe. Maar ik heb het wel vaker gezien met stratenraces. En die auto's die hebben zoveel zuigkracht, als het ware, vanuit de bodem. Dat je ziet het wel eens gebeuren. Het is ook vrij warm vandaag. Maar ja, hoe lang racen we al in Monaco? Ik bedoel,
1: ja, best lang, ja. Maar als ze de race voor stilleggen, dan lijkt het me een serieus probleem. Hoe los je dat op? Het is niet zoals bij het schaatsen dat je even heel snel het ijs weer prepareert.
9: Ik heb ze wel eens letterlijk nieuw asfalt zien leggen, maar dat moet drogen, dus dat kan eigenlijk niet. Dus ik ga ervan uit dat ze uiteindelijk de wedstrijd gewoon nu stilleggen. En omdat we wel 75% hebben gereden, als ik het zo even snel uitreken. Heb je wel volledig
10: 60 van de 78 rondes. Ja,
9: dat is even overrekenen, maar ja, dan heb je wel 100% van de punten. Dus eigenlijk is dat de beste oplossing. Het is natuurlijk geen einde van een Grand Prix van Monaco die je wil zien, maar daar gaat het wel heen.
10: Dus dan zou het heel goed kunnen dat dit eind gewoon klaar is.
9: Dat, ja, dan gaan ze zo ineens naar het podium. Ja. Maar goed, als het een klein probleem is, dan gaan ze ook nog wel rijden. En dan wordt het spannend, want dan kunnen ze ook kiezen om een normale herstart te doen. Oh. Met z'n allen bij elkaar. Nou, dan heb je bocht 1. Dat hebben ze eerder gedaan, een paar keer. Ja, iedereen denkt dan, dit is mijn laatste kans. Dus, en het is toch bijna afgejaren, dus dan wordt het ook nog chaos.
10: Ja, daar zijn wij op zich helemaal niet tegen. Nee, krijg jij berichten door Ronald? Want inderdaad, de snelle rekensom leert volgens mij dat we dan iets van 87% van de race gehad hebben. Dus ja, ze kunnen hem stoppen en dan telt het gewoon voor 100.
8: Ja, dat zouden ze kunnen doen, maar ik verwacht niet dat ze dat gaan doen. Nee, ik heb geen extra informatie nog op dit moment. Ik zit ook gewoon in de 14, zoals het zo mooi heet, hier bij ons op de sportvloer. Dus niet in Monaco zelf. Dus ja, laten we het gewoon even met z'n allen in de gaten proberen te houden wat er zou kunnen gebeuren. Maar het lijkt me toch wel dat ze deze Grand Prix gewoon willen gaan afmaken. Voorlopig zie ik alleen die auto, die met die grote ronde vegen bezem zie ik in actie. En ik zie nu Franco Colapinto op het gemakje door de pitlane lopen voor het team van Alpine. Valendo Alonso is er lekker bij gaan zitten. Ja, oh, die Alonso die had toch echt inderdaad wel, denk ik, veel hogere verwachtingen gehad van zijn overstap naar Aston Martin. Hij is helemaal niet blij met deze generatie auto's. En nu weer wat mannen die zich allemaal buigen over die asfaltlaag die daar, ja, wat korrelig is, wat losgelaten is. Maar met zijn mannetje of 6-7 zijn ze daar nu overheen aan het lopen. Misschien moeten ze gewoon allemaal even met hun maatje 43 erop gaan staan en het aanstampen. En dan gewoon weer gas geven. Ik zou dus ook zeggen van, weet je, je kan de coureurs toch ook gewoon nu waarschuwen van, hey, daar is een probleem in die bocht, dus pas even op en weer gas geven. Ja, ik bedoel, uiteindelijk zijn we er toch met z'n allen. Laten we gewoon die race op een fatsoenlijke manier afmaken. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening.
10: Ja, zo simpel, Jeroen.
9: Nou ja, kijk, het moeilijke is, het is wel gevaarlijk, want we zien dat twee coureurs in één keer de muur ingaan. Dus het is onvoorspelbaar. Korreltjes op de baan, hè, alsof je in één keer kattenbrokjes op de... Dat kan helemaal niet. En er is nog een ander ding. Er zit een tijdslimiet aan deze complete wedstrijd. En die verloopt op een gegeven moment. Die is nog lang niet verlopen. Ja, maar ja, even goed nieuw asfalt neer gaan leggen. Dat is ook, denk ik, geen optie meer.
10: En kan je er iets overheen leggen?
9: Ja, dat kun je natuurlijk. Je kan het nu een proberen plaat, dicht te branden, als het ware. Maar ja, dus hebben we nog maar 10 ronden. Maar ja, ik zie niet even een hele snelle quick fix, zeg maar.
10: Nou, ik zou zeggen, haal de Zamboni uit Tialf even. Misschien dat werkt.
1: Weet je wat, gaan we in de tussentijd even aan basketbal doen. Leiden, Zwolle zitten dicht bij elkaar. Nou, in dat derde kwart.
11: Ja, het zit zeker dicht bij elkaar, Hugo. Want het verschil is slechts 5 punten. En Leiden komt eigenlijk beter uit de kleedkamer. Hoewel Zwolle die de gelijke stand inmiddels wel weer op heeft getrokken. Dus naar 47-42. Maar Leiden speelt beter. Komt dus beter uit de kleedkamer. Doet dat aan de hand van Dimitri Makonda. De in Nederland geboren Angolees. Hij is zoon van Angolese ouders. Is ook uitgekomen voor Angola op het WK in 2023 in de Filipijnen. Hij speelt in plaats van Javian McCollum de starting guard aan de kant van Leiden. Dit is een schitterende driepunten ondertussen van Carter aan de kant van Zwolle. Stand 50-42 en dus een time-out aan de kant van Leiden. Dus moet Spradley zijn team even weer bij elkaar roepen. Want het gat is inmiddels 8 punten. Maar waar ik nog even op terug wou komen, was die Makonda. Die speelt dus veel meer minuten dan McCollum, de spelmaker, de allrounder aan de kant van Leiden. Dat is toch wel opvallend te noemen. Maar het komt misschien ook gewoon omdat Makonda uitstekend staat te spelen. Het verschil in de minuten. McCollum slechts 5 minuten in het derde kwart dus nu. En Makonda ruim 20 minuten in deze wedstrijd. Dus ja, dat is wel opvallend. En wat ook opvallend is, is dat de Hammers gewoon tussen aanhalingstekens weer op voorsprong staan in Leiden. Ja, ben benieuwd of ze dat over de streep gaan trekken in het restant.
10: We waren eigenlijk de geschiedschrijving al compleet aan het maken rondom de Giro d'Italia. De vijfde zege zou het gaan worden voor Anna van der Breggen. Maar als het zo, als het zo blijft, Joris, dan wordt het Vollering, hè?
12: Dan wordt het absoluut Vollering. En wat heeft ze dat goed gedaan? Want ze zat dus in een situatie, toen Niedermayer voorop zat, dat ze het probleem volledig aan van der Breggen kon overlaten. Dat heeft ze niet gedaan eerder in de wedstrijd. Toen heeft ze Dixon laten werken, Demi Vollering. Die heeft het gat klein gehouden. En toen die majestueuze oversteek die ze net
0: inzet gemaakt heeft. Nu nog 20 kilometer. Demi Vollering met de drie anderen voorop. Met dus Niedermayer, Longo en Fisher Black. Anderhalve minuut voor Anna van der Breggen. Arme Anna van der Breggen. En er was net een tussensprint. Daar heeft Demi Vollering al 6 seconden gepakt. Dus in het algemeen klassement moet ze nu nog maar slechts 43 seconden goed maken. Op dit moment heeft ze anderhalve minuut in haar voordeel. Dus ze staat helemaal strak vooraan in het roze. En dat is gezien deze etappe volledig terecht. Dit is echt de ouderwetse Demi Vollering die we eerder deze Giro eigenlijk nog niet gezien hebben. Er ontbrak wat. Zelfs in die klimtijdrit waarover ze zelf wel tevreden was. Maar toen kreeg ze enorme klop van der Breggen. 1 minuut 10. Dat was niet misselijk. Maar dit is echt Demi Vollering zoals ze nu met 19 kilometer nog voor de boeg aan het sleuren is in die kopgroep. Met achter zich Longo Borghini. Die denkt aan de ritzegen. Met daarachter Niedermayer, de aanstichter van dit alles. Dit is natuurlijk heel erg in het voordeel geweest van Vollering. Die aanval van Niedermayer. En Fisher Black, die zit er ook nog. En Anna van der Breggen. Ach, Anna van der Breggen. Alles is roze. De bril, de shirt, de helm, de broek, de stuurlint en het hoesje van de Garmin die op het stuur geplakt zit. Alles is roze. Maar dat roze gaat ze zo inleveren. Nu heeft ze Femke de Vries op haar wiel. Is de weg lang, lang, lang en leeg. En ziet ze aan het einde. En u hoorde net dat de rest daar al lang voorbij is. Het bord staan van nog 20 kilometer. Van der Breggen met de Vries op het wiel zit 1 minuut 6:37 achter Demi Vollering die ontketend is en die nog 18,5 kilometer moet en die bezig is met een prachtige schitterende paleisrevolutie in Italië. Vollering op jacht naar toch nog de eindwinst in de Giro.
1: Op Roland Garros gaat het helemaal los. De tweede set, jeetje, Marcella Mesker.
2: Ja, 5-3 voor de Italiaan Cobolli. En Zverev toch een beetje paniekerig. Service stort wat in. Hij moet te veel tweede services slaan. Hij kruipt weer een beetje in zijn schulp. Dat wil zeggen, te ver achter de baseline. Iets te passief. En nu weet hij, nu gaat hij naar het net. Want dat was juist een extra facet in zijn spel. Wat zo goed liep deze twee weken. Het hele jaar al. Hij is agressief. Liever gaan tennissen. Mooie smash hier van Zverev. Komt op 40-30. Hij stond zo even wel 15-30. Dus best wel dicht bij setverlies. En dat zag er een half uurtje geleden helemaal niet naar uit. Terwijl Adriana Panatos zijn voorhoofd afveegt. De man die 50 jaar geleden als laatste Italiaan Roland Garros won. In 1976. En het is Zverev die serveert. 40-30. En fantastisch. Fantastische return van Cobolli en dan is het weer 40 gelijk. Ja, Zverev die loopt nu in de verdediging. En we zagen ook dat Cobolli ineens bevrijd is. Ja, en dan gaat hij voorhand lopen. Dan wordt hij ongelooflijk snel. Dan kan Zverev bijna geen winner meer slaan. Hij is 1,83 meter, maar hij is zo ongelooflijk atletisch. Dus niet zo lang als Zverev. Die is 1,98 meter. Die heeft die enorme spanwijdte met zijn armen en met zijn benen. Ook een atleet. Maar Cobolli op dit moment heeft het beste van het spel. En nu moet Zverev uit een ander vaartje tappen. Hij gaat nu wat vaker naar het net. Probeert die rallies dus te onderbreken. Het ritme van Cobolli komt op voorsprong. Gamepoint om 4-5 te maken. Maar dan is het de Italiaan die dadelijk mag gaan serveren voor de tweede setwinst. En ja, het zou natuurlijk leuk zijn. Want dan wordt het echt spannend hier in Parijs.

0: Lenny Kravitz, Fly Away.
1: Leiden Zwolle, Tom.
2: Het verschil lijkt gemaakt door Zwolle in het slot van het derde kwart. Het verschil 14 punten en dus gebaard de coach aan de kant van Zwolle. Rust, fanatiek, coachend, wel verbaal. Makonda gaat richting de driepuntslijn. Dan is het een invaller Bergsma die dribbelt en die krijgt lopen. En dus balbezit voor Zwolle. Ja, het verschil dus gemaakt. En ik zie een zorgelijke blik. Handjes achter de rug bij Doug Spradley. Een beetje beduust ook wel misschien van hoe dit derde kwart voor zijn team verloopt. 9 seconden nog op de klok. Balbezit Zwolle. Williams zoekt. Moet langs Mokonda. Dat lukt half. En dan wordt hij geblokt door Bergsma. Maar krijgt hij ook de fout mee. En dan zie ik allemaal mensen hier om mij heen. Met de handen op elkaar. Lachende gezichten in het uitvak. Want ze zitten er goed bij hier hoor. Helemaal in hun element hier in het sportcomplex 1574 in Leiden. 1 seconde nog op de klok. Een vrije worp is hier aanstaande van Leon Williams. De routinier aan de kant van Zwolle. En hij brengt het verschil op 15. Er moet iets heel bijzonders gebeuren aan de kant van Leiden. Willen ze dit nog omgaan draaien hier thuis. En niet op een 1-2 achterstand komen in die best of 5 serie.
1: Kan Anna van der Breggen nog ergens 1, 4, 5, 6 adem vinden, Joris?
3: Nee, ik denk het niet, Henry. Ik denk het niet. 13 kilometer nog. En Van der Breggen gaat binnenkort horen dat ze 2 minuten achter ligt op het kwartet met Vollering erbij. Het kwartet dat op weg is naar de finish in Saluzzo. Na 145 kilometer koers. Niedermayer nu voorop. De aanstichter van alles. Even, wat was het? Wat zeg ik? Wat bedoel ik? Lange tijd reed ze virtueel in het roze. Tot de schitterende oversteek van Vollering. Nu rijdt Niedermayer voor de tweede plaats in het eindklassement. Vollering gaat voor roze. Longo Borghini, Italiaans kampioene. Ik blijf het zeggen, die zal hier toch wel voor de ritzegen gaan. En die kan nog naar de vierde plaats gaan klimmen in het klassement. En dan dus een kleine 2 minuten, want daar gaat het nu naartoe. Achter dit kwartet dat nog 12,5 kilometer doet, want Fisher Black zit ook bij de eerste 4 vooraan. Daar zit het tweetal Anna van der Breggen die dan waarschijnlijk derde gaat worden in deze Giro. Als het allemaal niet heel veel erger wordt, maar dat kan ik me niet voorstellen. En Femke de Vries op dit moment 6e in het klassement. Misschien nog een plaatsje omhoog. Misschien blijft ze dat wel. Maar die rijdt gewoon een uitstekende Giro. De veteranen van Visma Liezenbuik. En daar zit ze, Demi Vollering, heldin. Nu nog in het blauw van het bergklassement. Daarin gaat ze ook aan de leiding. En op weg naar het roze, naar de eindoverwinning in de Giro.
1: En wij gaan op weg naar een geweldig volgend uur in Langs de Lijn. Dan krijgen we dus de ontknoping van die Giro bij de vrouwen. Dan horen we ook hoe de tweede set afloopt bij Roland Garros in de finale. Gaat die Italiaan het 1-1 in sets maken. En hoe het verder gaat met de Formule 1. Of het überhaupt verder gaat, dat is nu de grote vraag met het kapotte asfalt daar in Monaco. De stelling van Borst, daar kun je nog steeds op stemmen. Laat van je horen op de NPO Luister-app. Donjel Malen is de eerste spits van Oranje. Nou, daar zijn de mensen het wel over eens. Maar wie is dan de invaller en de supersub?
4: Ik ben blij wel dat Nederland er kijk op heeft, hoor.
1: Ja, bij jou.

0: kom maar naar luisteren.
1: Als het Weghorst maar niet is voor jou, toch?
0: Inderdaad.
2: NPO Radio 1.
3: Pas na zijn dood werden de ideeën van de Nederlandse filosoof Spinoza breed gewaardeerd. Wie was deze kritische geest? En welke ruimte is er vandaag de dag nog voor de tolerantie die hij bepleit? Ik, Lara Bidi Rensen, praat erover met hoogleraar filosofie Ronald van Raak. Die voor Wat Blijft de nieuwe musical Spinoza bezocht. Over het levensverhaal van de 17e-eeuwse vrijdenker.
2: Komende nacht vanaf 12 uur. Human, Wat Blijft. Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: 52 min 40.
7: 12 natuurlijk.
6: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
6: In 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: In het voetbal zijn er momenten...
10: Bergkamp 2-1!
9: ...die impact maken.
11: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
12: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
9: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
13: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
14: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Druk van mij, Erik Dijkstra. Ligt nu in de boekhandel.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: De wereldorde verandert in razend tempo.
19: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
20: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
21: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: NPO Radio 1, 5 uur.
4: Schut en Hugo Borst.
1: En de finale op Roland Garros. Marcella is set 2 klaar.
22: Ja, 6-4. Kobolli. 1-1 in sets dus. Na dat hele matte begin. 6-1 Zverev. Nu 6-4 voor Kobolli. Die werkelijk met een vrijheid en met een flair speelt. En hij geeft Zverev echt wel een beetje stof tot nadenken. Want Zverev, 1 slechte service game, werd hem fataal. Een paar dubbele foutjes erin. Wat onzeker. Een paar forehands naast de lijn. Dus het wordt spannend. Zverev niet meer zo steady als we meer in het toernooi hebben gezien. Once at all in de finale op Roland Garros.
1: Zometeen ook het slot van de Giro d'Italia bij de vrouwen. En gaat er nog gereest worden in de Formule 1 van Monaco? We horen het allemaal zometeen. Nu is het NOS-journaal, Jan van der Putten.
23: Israël heeft aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens de Israëlische regering werden gebouwen van Hezbollah onder vuur genomen. In Beirut zouden minstens 3 explosies zijn gehoord. De actie is volgens Israël bedoeld als vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied.
0: Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran, zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of om sancties op te heffen voordat er een deal met Teheran is gesloten. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Een aantal mensen hebben zich overgegeven en de rest is gevlucht. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en die een kalifaat wil stichten. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, het gebouw is wel beschadigd. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en de koningin. En dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis onder vuur werd genomen. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en er zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Dan het weer, nog geregeld zon. In het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. En vannacht is het droog, dan is het 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En het wordt morgen 18 tot 22 graden.
1: Even aan de ANWB, Helene de Geest.
3: Er is nog wat vertraging bij Amsterdam, onder andere op de A7. Zaanstad-Horen, bij de afrit Avenhoorn is de vertraging 10 minuten. Verder sta je ook 10 minuten in de file op de A10... tussen Amsterdam over Amstel en Durgerdam door een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. En aan de Duitse grens op de A12, Arnhem-Duitse grens, vanaf 7 naar een kwartier vertraging. Op de A76 van Geleen naar Aken wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens. En daar sta je nu 20 minuten in de file.
5: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
24: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
25: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
26: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
27: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
28: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Het klassement in de Giro d'Italia voor vrouwen toch nog op zijn kop in het slot van de slotetappe. Joris van den Berg.
6: Schitterend, schitterend, schitterend. Demi Vollering, 3,3 kilometer nog. Met drie anderen aan haar wiel. Met Fisher Black, met de gevaarlijke Longo Borghini en met de aanstichter Niedermayer. Het gaat niet meer om de ritzegen. Demi Vollering heeft 2,5 minuut voorsprong met die drie anderen op Van den Breggen. En zit op roze rozen.
7: De finale van Roland Garros is een echte wedstrijd geworden. Marcella Mesker.
22: In sets 1-0 nu voor Zverev. Hij won zojuist zijn service. Nu Coboli bijna 1-1 aan het maken. Maar wat een geweldig wapen voor de Italianen. Dat zijn die dropshots. Die harde versnellingen. En dan ineens een dodelijke dropshot. Ja, en we weten, Zverev heeft van die hele lange benen. Staat vrij ver naar achter. En ondanks zijn snelheid kan hij heel vaak die dropshots niet halen. Dus het geheime wapen, de dropshot. Tot nu toe voor Coboli. 1-0 derde set Zverev. Coboli serveert.
7: Oh ja, er wordt ook nog gerace. Wordt de Formule 1 van Monaco nog afgemaakt, Ronald?
8: Ja, ja zeker. Over exact 4 minuten en 40 seconden gaan we opnieuw starten. En dan gaan we kijken of Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Isaac Hadjar achter zich kan houden. Overigens, die twee coureurs hebben blijkbaar achter de safety car iets gedaan wat de wedstrijdleiding nog wil bekijken. Dus ja, het kan allemaal nog anders worden. Maar Antonelli moet in ieder geval weer aan de bak zometeen.
1: Zoals altijd, alles kan nog anders. Basketbal om de landstitel. Wie komt er op voorsprong in die Best of 5-serie? Die Leiden of Zwolle, Tom Meijers.
9: Dat durf ik nu wel te stellen dat het Zwolle gaat worden. Met nog 5 minuten en 52 seconden op de klok. Is het verschil 14 balbezit. Ook voor Zwolle, Drake Dorps aan de bal. En die doet er meestal wel iets goeds mee. Ook al maakte Roland Schaftenaar net namens Leiden twee vrije worpen. Die lag hier zo op het gezicht van de mevrouw bij de trommel. Die krijg je er denk ik niet meer zo gauw af.
1: Ja, wie krijgt welke prijzen bij de laatste finish van de Giro d'Italia? Nou, die ene die weten we wel. Vollering gaat hem gewoon pakken, hè? De ronde.
6: Ja, Vollering is hier de vrouw die op de trommel slaat, hoor. En hoe, het zijn pokerslagen waarmee ze Anna van der Breggen echt ontzettend afgestraft heeft in deze slotrit. En dat komt allemaal door die Niedermayer die nu aan het wiel zit van Demi Vollering. 1400 meter nog. Vollering kijkt om. Daar zit Niedermayer. Daarachter Longo Borghini. En achteraan Niamh Fisher-Black met z'n vieren op weg naar de finish van de laatste etappe in Saluzzo. Maar vooral naar een huldiging voor Demi Vollering. En die heeft ze meer dan verdiend. Want met deze stunt die ze hier heeft uitgehaald, hoe dit ook gaat aflopen zometeen, gaat zij de Giro winnen. Laatste kilometer rechtsaf. Hekken langs de weg met gele doeken erop. Vollering leidt de dans. Neemt de andere drie mee. Voor haar telt de klok. Maar het is niet heel belangrijk meer. Want het gat tussen de vier en Van der Breggen die daar met de Vries zit is nu 2 minuten en 37 seconden. 900 meter nog. Later dit jaar wordt ze 30. Het is een kroonjaar voor Demi Vollering, die nog nooit in haar carrière de Ronde van Italië gewonnen heeft. Dat gaat nu wel gebeuren. En vandaag heeft ze dat helemaal zelf geregeld. Profiterend van een heel moeilijke situatie. Ze heeft een moeilijke, misschien wel onmogelijk ogende situatie omgezet in een bijzonder winnende situatie voor haar. Eén bochtje nog en dan zijn ze er. Fisher Black voorop. Vollering laat lopen. Geeft er eens ongelijk. Longo Brigunje achter de Nieuw-Zeelandse aan. Vollering op weg naar de streep. Is al aan het uitbollen. En daar is Elisa. Longo. Borghini. Zij wint de laatste etappe voor Fisher Black. 3 Niedermeyer. En 4 juichend. Helemaal met de handen uiteen gespreid. Demi Vollering. Ze pakt het microfoontje van haar radiootje. En roept in dat microfoontje richting de ploegleiding. Ik heb hem. Het is gelukt. De stunt is volmaakt. Roze voor Vollering. Ritzegen Longo Borghini. Demi Vollering zit trillend op de fiets. Fotograaf om haar heen. Een verzorger erbij. Een omhelzing. Uitgeput is ze. Maar wat heeft ze hier een formidabele stunt tevoorschijn getoverd. Het was zo'n rotsituatie met die Niedermeyer. Die op een bepaald moment 1 minuut 50 voor haar en Van der Breggen zat. Dat was kansloos. Maar wat deed Vollering? Ze zette een ploeggenote voorop. Ging de roze trui helpen. Ze ging haar concurrenten helpen. En dat heeft de situatie doen kantelen. Van der Breggen liep leeg. Vollering spaarde de krachten. Dixon hield het gat klein. En Vollering demareerde 1 kilometer onder de top van het laatste klimmetje van de dag. En toen was het nog 38 kilometer naar de finish. En ze maakte de oversteek. Dat is een enorme stunt naar de 3 die voorop reden. En van die 4 die uiteindelijk voorop kwamen te rijden, heeft Elisa Longo Borghini, die snikkend daar zit en die op de 4e plaats gaat eindigen in deze Giro, de rit gewonnen voor die Fisher Black, die zich goed zat te verstoppen. Vollering wint de Giro. Van der Breggen zakt naar 3. Niedermeyer is 2e. En zo is het inderdaad, jongens, dat werd eerder gezegd, een dag met tranen. Het zijn Italiaanse tranen nu bij Longo Borghini. En ik denk dat later Demi Vollering ook wel een traantje van geluk zal gaan wegpinken.
1: De herstart van de Formule 1 om inmiddels 12 over 5. We begonnen om 1:00 of 3:00. Ronald.
11: Ja, het wordt een latertje voor alles en iedereen in Monaco. En dus ook een beetje voor ons. Maar blijft toch wel onbegrijpelijk hoe lang de wedstrijdleiding nodig had om dat probleem met het asfalt daar te tackelen. En dan ook nog te communiceren of we weer gaan herstarten. Hoe laat we dan gaan herstarten. Nou, uiteindelijk gaan we dus weer rijden. De auto's zijn op de baan. En Kimi Antonelli die moet nu zien dat hij die voorsprong zeg maar in een veilige haven gaat loodsen. Hij heeft de beste papieren hier in Monaco. Maar moet wel zorgen dat hij wegblijft van de vangrails in de slotfase. Maar we gaan hem daadwerkelijk afmaken, deze Grand Prix van Monaco. Zoveel is wel duidelijk. Hij heeft nu de safety car trouwens opgezocht. Dus nu is iedereen aan het aansluiten. En op het moment dat de safety car weer van de baan afgaat, gaan we daadwerkelijk racen.
1: Dan gaan we eens even kijken.
7: Rijn.
12: Ja, eerst maar eens even terug naar Letland. Keegums, daar was de MXGP. Ik zeg was, want hij is inmiddels gefinished. Maar het is geen beste dag geworden voor Jeffrey Herlings. Vorige week al in Duitsland kwam hij in de eerste manche niet over de streep, een DNF. En verloor hij heel veel punten op Lucas Koenen, de leider in de stand om het wereldkampioenschap. En vandaag in de tweede manche, nadat Herlings in de eerste manche nog derde was geworden, een paar ronden voor het einde, stond hij ineens stil, kreeg zijn motorfiets niet meer op gang. Betekende dus dat hij van het circuit af moest op dat zanderige circuit in Letland. En dat betekende ook geen finish vandaag voor Herlings in de tweede manche. En dat betekent weer dat die achterstand op Koenen heel groot gaat worden in de stand om het wereldkampioenschap. Was 37 punten. Als ik goed gerekend heb, is dat nu meer dan 60 punten. Dus wat dat betreft loopt dat niet heel goed voor Jeffrey Herlings. Voor de derde keer dit seizoen heeft hij pech en een DNF'je achter zijn naam. Overigens wel een prachtig resultaat voor Kai de Wolf, want hij werd in de eerste manche 2e. En vervolgens in de tweede manche werd hij 3e. Dat betekent dus dat hij in de eindstand van het kampioenschap van Keegums in Letland geëindigd is op een 2e plaats. De wereldkampioen van 2024 in de 2e klasse, de MX2-klasse. Nu dus voor het eerst op het podium in de MXGP. Dat is wel goed nieuws. De wereldkampioenschappen 3x3 basketbal in Warschau, daar strijden de Nederlandse vrouwen, Slachter, Van Kruistem, Driessen en Kuyt. Ze hebben het ze vieren, maar er mogen er maar 3 natuurlijk uiteraard binnen de lijnen staan tegen Australië. En daar is het heel erg spannend. We hebben nog 4 minuten te gaan in de halve finale van het wereldkampioenschap. Nederland is de titelverdediger en Nederland staat nu achter. Het is 6-8. 2 scores op rij voor de Australische vrouwen. Kortom, het kan ook heel snel gaan bij dat 3x3 basketbal. Maar de achterstand is er. 6-9 is het geworden trouwens. 3 puntjes verschil in het voordeel van Australië.
1: Nou, Ronald, ik zie nog steeds een safety car. Ik zie ook een heleboel uitroeptekens achter een heleboel namen. Er moet nog van alles onderzocht worden.
11: Nou ja, in ieder geval weten we dat Lewis Hamilton geen straf gaat krijgen voor die vermeende overtreding achter de safety car. En bij die anderen zitten ze inderdaad nog, bij Hadjar zijn ze nog aan het kijken. En Russell moet inderdaad nog een keertje langs de pit om die straf te incasseren. Die dacht eigenlijk al tijdens de safety car situatie te pakken te hebben. Maar zo is het dus niet gesteld voor Russell. Dus die gaat denk ik nog wel wat plaatsjes verliezen daar. Dat is geen prettig nieuws voor de man die tweede staat in de wereldtitelstrijd. En het gat met Antonelli alleen maar groter ziet worden. Ja, die Antonelli kan hier toch vandaag een geweldige slag gaan. Het is allemaal nog vroeg in het seizoen. Het is pas de zesde race van in totaal 22 Grand Prix dit jaar. Maar hey, je kunt maar lekker een straatlengte voorstaan als je pas 19 bent en in je tweede jaar in de Formule 1 zit. Goed, safety car is nu verdwenen. Dat betekent dat we in ronde 70 zometeen nog 8 rondjes gaan racen in het Vorstendom, het Prinsdom van Monaco. En het is aan Antonelli om zometeen als eerste dus gas te gaan geven. Hamilton, Hadjar, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad, Albon en Sainz. De laatste twee rijden voor Williams. Die maken de top 10 vol. Leclerc, Stroll, Norris, Berman, Bottas. En al heel lang geleden Verstappen zijn we kwijt. Ik dacht dat we een rollende start zouden krijgen. Maar de teams of de auto's zoeken nu gewoon weer een oude en vertrouwde plekje op de grid op. Nou, daar heeft Antonelli al een keer gestaan aan het begin van de race daar rechtsvoor. Dus die plek die kent hij wel. Maar Hamilton, ja, die zou hier wel eens een slag kunnen slaan. Krijgt dus geen straf. Dus als hij er op een of andere manier in slaagt om voorbij Kimi Antonelli te komen, dan wordt alles weer anders vandaag. Nou, laten we maar even naar die herstart gaan kijken als achteraan de laatste coureurs zijn aangesloten. En dan gaan we kijken naar Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De man die hier al 3 maal won. Maar die wordt het laatst in 2024 in België een Grand Prix won. Nog nooit deed hij dat met zijn Ferrari waar hij nu voor het tweede jaar rijdt. Maar een goede start van Antonelli. Denk niet dat Hamilton daarbij gaat komen richting Sandevoort. Nee, zeker niet. Die pakt de tweede plek voor George Russell. Die wel Hadjar voorbij is. Hadjar klaagt al over zijn auto. Dat er van alles tijdens die paar ronden achter de safety car er niet lekker aanvoelde. En nu laat Hamilton of Russell ook een gat vallen richting Lewis Hamilton. Goed, Antonelli leidt voor Hamilton, Russell, Gasly, Hadjar teruggezakt naar de vijfde plek.

0: Nee, zeker niet. Die pakt de tweede plek voor George Russell. Die wel Hadja voorbij is. Hadja klaagt al over zijn auto. Dat er van alles tijdens die paar ronden achter de safety car er niet lekker aanvoelde. En nu laat Hamilton of Russell ook een gat vallen richting Lewis Hamilton. Goed, Antonelli leidt voor Hamilton, Russell, Gasly, Hadja teruggezakt naar de vijfde plek. Voor Piastri, Lawson, Lindblad, Albon en Sainz op de tiende plek. Nogmaals, het ziet er goed uit voor Kimi Antonelli.
1: Een derde set, Marcella Mesker.
2: Ja, 2-1 voor Zverev. Er is nog niet zoveel gebeurd, behalve in deze game. Het was 15-40 op de service van Cobolli. En ja, wat doet Zverev? Die slaat een tweede service met zijn voorhand onder in het net. Een paar punten later, het is 40 gelijk, weer een voorhand onder in het net. Nou, de hele tenniswereld weet dat zijn backhand is fenomenaal, zijn beste kant. Die voorhand wil nog wel eens wegzakken. En dat is aan het gebeuren in deze wedstrijd. Heeft misschien toch met de spanning te maken. Het is nu gamepoint voor Cobolli en die haalt uit met zijn voorhand. En zijn voorhand is dodelijk. Dus het wordt 2-2. Maar wat een kansen waren hier voor Alexander Zverev. Je zag hem ook kijken naar zijn box, naar zijn vader, Alexander. Sascha senior, ook een oud tennisser geweest. En die roept dan wat van, nou speel, ga wat naar voren of agressiever of concentreer je. Maar je zag toch wel lichtelijk wat paniek in de ogen van Zverev, die in deze wedstrijd niet beter is gaan spelen. En ja, hij profiteert niet van de slordigheden in deze laatste game van Cobolli. Het is dus 2-2 in de derde set.
1: Leiden-Zwolle, Tom.
3: Ik kom erin en het is precies afgelopen, want ik sta tussen een feestende menigte uit Zwolle. Zwolle wint namelijk hier in Leiden met 75-61. En daarop is niets af te dingen, helemaal niets. Want Zwolle schoot beter, Zwolle verdedigde feller. En eigenlijk kwam de thuisploeg de hele wedstrijd niet echt aan te pas. In het derde kwart werd vooral het verschil gemaakt. En een uitblinker aan de kant van Zwolle was toch wel Boyd van der Vuurs, de Vries. Hoe hij verdedigde tot op het laatst. Superscherp en ook belangrijk in de aanval. Meeste punten gemaakt aan de kant van Zwolle. 15 vandaag. En dus nemen de Zwollenaren een voorschot op de landstitel. En kunnen ze het aanstaande dinsdag thuis om 19:30 af gaan maken in het eigen sportcentrum. Dank.
1: Karijn, jij houdt het 3x3 basketbal in de gaten.
4: Ja, nog 2 minuutjes te gaan. Halve finale wereldkampioenschap. 2 minuten te gaan. En Nederland moet echt aan de bak. Komt wel weer wat dichterbij. Het wordt van 13-10. Wordt het door een mooie worp van onder het bord 11-13. Nog een minuut of 2 te gaan in het centrum van Warschau, waar dit wereldkampioenschap plaatsvindt. We blijven er even bij, heb ik begrepen van de regie. Australië 13-11. De Nederlandse vrouwen die echt aan de bak moeten als titelverdediger op dit wereldkampioenschap. De klok staat stil op 1:57. En dan kijken we even naar wat er gebeurt. Een time-out is eraan gevraagd. Dus zoeken de beide teams elkaar eventjes op. En dan staan die Nederlandse vrouwen, Slachter, Van Kruisten, Driessen en Kuyt ook bij elkaar. Publiek applaudisseert. Een mooi sfeertje in het centrum van Warschau. En een uitstekende score zo even van de Australische vrouwen. Het is echt een pittig ploegje hoor, deze Australische ploeg bij een 5-5 stand. En een drietal scores op rij voor de Australiërs. Dus wat dat betreft zijn die echt wel goed bezig. En nu om en om scoren Nederland en Australië. Het spel is inmiddels hervat. De klok loopt weer op 1:55. Het gaat ons om de finale. Terwijl Nederland weet te scoren via Ilse Kuyt. Uitstekend wordt het 13-13 en dat betekent 2 punten erbij voor Nederland. En dan is het Australië dat weer aan zet is. Het is echt super spannend. Wie gaat er naar de finale? Wordt het Nederland of Australië? In de anderhalve finale zijn het Azerbeidzjan en Amerika. Korte kans van onder het bord. En dan is het Ilse Kuyt die niet scoort. En dan 13-14. Nog altijd Australië op voorsprong. En Australië heeft de bal, kan gaan aanvallen. Dit is een uitstekende score van Italië. Prachtig gedaan. Ruimte gecreëerd. Henk dan met de treffer 13-15 van onder het bord. Nederland heeft van buiten de cirkel scores nodig in deze fase van de wedstrijd. Nu is het Kuyt die de bal heeft. En dit is prima. Kuyt via het bord. En dan die bal keurig verzilverd. En dan Nederland weer een puntje dichterbij gekomen. 14-15. Het gaat dus om 10 minuten. 10 minuten zuivere speeltijd. Of tot 21 punten bij 3x3 basketbal. En inmiddels ligt het spel even stil. Wordt het weer hervat? Nee, toch een time-out is eraan gevraagd. In de slotfase van de wedstrijd. De Nederlandse vrouwen staan bij elkaar. Knikken even, begrijpend als er iets wordt gezegd. Denk ik door Noord Driessen die daar eventjes het woord voert. Ook de Australische vrouwen. Ja, ze staan een heel stuk lager op de wereldranglijst. Maar zouden dus wel eens naar de finale kunnen gaan om het wereldkampioenschap. En Nederland heeft een paar goede scores nog nodig.

0: nodig. Terwijl we in de herhaling een prachtig punt van Kuit zien. Speelster natuurlijk uit Katwijk. Net als Lotte van Kruisten die bij de Grasshoppers in Katwijk spelen. En landskampioen zijn geworden binnen het veld basketbal. Nu is het Australië-spel hervat. Binnen een minuut is het Nederland dat nu echt moet zien te scoren. Het verschil is maar één punt. En dat kun je natuurlijk, ja, dat weten we natuurlijk nog, van de Olympische Spelen 2024 in Parijs ook in de laatste seconde doen. 54 seconden. De klok staat stil. Kuit kijkt om zich heen. Spelhervatting waarbij de Australiërs, denk ik, de bal gaan krijgen van de referee die daar binnen de lijnen staat. 54 seconden. Halve finale wereldkampioenschap. 14-15. En het is Nederland dat de bal heeft. Nederland heeft de bal. En dan is het zoeken naar bijvoorbeeld Noord-Driessen. Of zij in een kansrijke positie terecht gaat komen. Kuit met een schot van afstand en die gaat er niet in. Oh, dat is jammer. Kuit mist daar van buiten de cirkel, de korf of in ieder geval de basket. En dan is het nog eventjes klaar. Wordt er even gekeken naar de scheidsrechter. Staat de klok op 41 seconden. Halve finale wereldkampioenschap in de Women's Semifinal nummer 1. Zoals deze halve finale officieel heet op het wereldkampioenschap. Australië heeft de bal. Nu niet laten scoren. Nu moet Nederland echt verdedigend naar alles op alles zetten. Noord-Driessen loopt tegen haar tegenstander op, valt onderuit. En dat betekent dat de Australische de overtreding maakt op het moment dat Noord-Driessen richting Atwell loopt. En dan 36 seconden nog te gaan, waarbij Nederland dus het spel mag gaan hervatten. Nee, de Australiërs zijn het. Ja, dan gaat die bal inderdaad naar Noord-Driessen. Noord-Driessen heeft de bal en dan 14-15. Nog altijd één puntje verschil. Zo, is dit een obstructie? Ja, dit is een obstructie. Driessen loopt ze tegen haar tegenstander aan. Of is het zo dat dit echt een overtreding is van de Australiërs? Ik denk het niet. Lijkt daar tegen Henk aan te lopen. En dan komt ze met een flinke val terecht in het gebied daar onder het bord, onder de basket. Met het spel inmiddels hervat. 26 seconden nog. Australië heeft de bal. Australië heeft de bal. 23 seconden. De Australische vrouwen nu met Atwell. En dan wordt er gescoord door Australië. Wordt het 14-16. Is het verschil 2. Ja, het venijn zit hem soms in de staart in die laatste seconde. Daar komt het schot. Het schot van Noord-Driessen mist. En dus staat het 14-16 nog altijd. Met 7 seconden op de klok. Het is mega spannend in deze halve finale van het wereldkampioenschap. Australië voorlopig op koers naar de finale. Wordt er even gekeken door de scheidsrechter bij de wedstrijdtafel. Denk ik naar een van die momenten van zo even. Er wordt een soort van iPad, een schermpje opengeklapt waarop de referee mee kan kijken met nog 7 seconden te gaan. 14-16, wat is de beslissing? Gaan we zo dadelijk zien wat er gebeurt. Wordt even gecommuniceerd daar met de scheidsrechter en de mensen achter de wedstrijdtafel als het juiste moment op de videobeelden wordt voorgezet. Nou, 14-16, Australië aan de goede kant van de scoren, maar Nederland zou dus ook nog eens vrije worpen kunnen gaan krijgen. Nou, we gaan eens kijken wat er gebeurt daar onder het bord. Onder de basket is het Nederland dat de bal leek te hebben. En dan uit alle macht is het de Nederlandse Lotte van Kruisten die de bal probeert binnen te houden, tegen de Australische aangooit. Nou, de klok gaat in ieder geval naar 8.1. Daar wordt hij op stilgezet. Dan is er even wat discussie. Een Australische Whittle die daar flink boos kijkt richting de referee. Ja, het gaat om de finale plaats op het wereldkampioenschap in Warschau in Polen, waar het publiek rijk als het uitkijkt. En wij natuurlijk ook naar het vervolg van deze wedstrijd. Nederland kan het spel gaan hervatten. Nog 6 seconden. Daar moet Nederland van buiten de cirkel zien te scoren. Er komt in ieder geval daar Driessen. Nee, mist in de slotseconde. En dan is het afgelopen. Staat Australië in de finale van het WK. En strandt de titelhouder Nederland in de halve finale. 14-16 wordt het Australië naar de finale. Ten koste van Nederland.
1: Het slot Formule 1. Ronald.
2: Laatste ronde. Daar zijn we nageland. Antonelli aan de leiding. 6,2 seconden voor Lewis Hamilton. George Russell heeft zijn straf geïncasseerd. Rijdt op een troosteloze 14e plek rond. Dus ja, Antonelli gaat hier een mega slag aan. Gasly op de derde plek, maar daar staat nog een uitroepteken achter. En hetzelfde geldt voor Hadjar. Het zou zomaar kunnen zijn dat Piastri die op de vijfde plek nog doorschuift naar het podium. Dat past wel bij deze gekke middag in Monaco. Maar we zijn er dus bijna. 2 safety cars, code rood. Dat hebben we al niet gezien. Het venijn zat inderdaad echt letterlijk in de start van deze Grand Prix. Wat een hele lange middag is geworden in het Vorstendom. Verder ook nog in de punten. Lawson, Lindblad, Albon, Hulkenberg en Ocon. Maar Kimi Antonelli, genoemd naar Kimi Räikkönen, die jonge Italiaan, die gaat er gewoon 5 op rij winnen. De man die in het tweede jaar in de Formule 1 zit voor het geweldige team van Mercedes. Verblikt nog verbloosd. Hij blijft gewoon koelbloedig. Schrok even bij die safety car dat hij misschien wel de leiding kwijt was omdat hij doorreed. Maar daar wordt hij afgevlacht. De zwart-wit geblokte vlag voor Kimi Antonelli. De WK-leider. 5 Grand Prix overwinningen. Hij won er 5 op rij. Die andere ging naar George Russell. Maar dat was de eerste in Australië. En dan gaat Pierre Gasly vooralsnog beslag leggen op de derde plek. Dat zou een geweldige prestatie zijn voor die rijder van Alpine, die Fransman. Maar ik zeg al, daar zit er nog wel even een vraagteken achter. En Hadjar, ja, die is ook nog under investigation voor een overtreding tijdens de rode vlag situatie. Dus die mag zichzelf ook nog niet rekenen op die podiumplek. En Piastri wordt dan als 4e afgevlacht voor Lawson, Lindblad, Gasly, Albon, Hulkenberg en als laatste Ocon. Ik heb gauw even gerekend. Hamilton, die krijgt met die tweede plek, krijgt hij er 18 punten bij. Die had er 72. Dan komt hij op 90 punten. Ja, en als Antonelli, die 131 punten had, 25 punten erbij op mag tellen, komt hij op 156. Dan zou hij dus op dit moment 66 punten al voorstaan op de nieuwe nummer 2, Lewis Hamilton. Omdat de heer Russell vandaag geen punten gaat scoren. En ja, wat een inktzwarte dag is het ook geworden voor Lando Norris. En ook voor onze Max Verstappen. Die dacht misschien wel een hele mooie dag te kunnen gaan beleven in zijn woonplaats. Maar bij de start eigenlijk niet wegkwam. Zijn auto naar links stuurde, het rondje daarna allemaal afmaakte. Maar naar binnen werd geroepen. En zijn middag was al heel erg snel klaar. Goed, als je alle kruiddampen zometeen zijn opgetrokken en we de balans opmaken, dan kunnen we dan zeggen dat Kimi Antonelli hier vandaag een geweldige dag beleeft in zijn nog prille racecarrière door hier een grote prijs van Monaco. Want dat is er toch eentje van de Triple Crown op zijn naam te schrijven. En ja, hij bleef cool met die voornaam Kimi. Kan het ook haast niet anders. Kimi Antonelli, winnaar van de grote prijs van Monaco.
1: En kunnen daar de herstelwerkzaamheden op velerlei gebieden beginnen in Monaco. Ja, Jeroen Blekemolen, dat is me toch nog wel een race geworden, zeg.
3: Ja, zeker. Ja. Ze hebben dus echt alles eraan gedaan om Antonelli een foutje te laten maken. Inclusief het asfalt wat gaat breken. En nieuwe herstart, een staande start. Was ook uniek, want ze hebben 2 rondes safety car gedaan. En dan nog een keer opnieuw een staande start. Ja. Dat hadden ze wel aangegeven, maar ja, dat doe je normaal eigenlijk
1: maar
3: ook.
1: Waarom doe je dat? Want dan, je wil een staande start, is blijkbaar. Of ja, welke regel is daarvoor?
3: Eigenlijk, ja, zij mogen eigenlijk bepalen wat ze zelf willen.
1: Ja, maar dan komt er dus toch nog een stukje eigenlijk los, waardoor je het ook weer 2 rondjes verliest eigenlijk, achter de safety car.
3: Wij wilden het allemaal zien natuurlijk. Dus het was wel voor de actie is het fantastisch. Maar het was een aparte actie. Maar er gebeurde heel veel met heel veel straffen. Een race die weer toch heel gek verlopen is. Dat is Monaco toch eigenlijk altijd wel.
1: Ja, en als je het nou heel kort samenvat, zou je dan kunnen zeggen dat eigenlijk vrijwel iedereen wel ergens iets verkeerd heeft gedaan.
4: Behalve Antonelli.
3: Geen kind. Dit is ongelooflijk. Over 10 jaar zeggen we waarschijnlijk, dit is misschien een nieuwe Schumacher kwam. Nou, je moet verder terug gaan. Je had een Ayrton Senna die ineens opstond. En toen zeiden we, dat is de beste coureur aller tijden. Toen kwam Schumacher. Nou, dat zeggen we nu van Verstappen. Dat kunnen we misschien wel over een paar jaar zeggen van Antonelli.
1: Het was niet de dag van Verstappen. We kunnen nog even naar hem luisteren. Hij viel dus direct al uit. Hij startte op de eerste startrij. Kwam een heel klein beetje weg. En daarna hield de wagen ermee op.
5: For me, Shep, already the power is a bit off. But then during the pre-start, I could not find my target. The engine was not responsive. And then, as soon as I dropped the clutch, that was it. And it felt pretty awful after that. So we had to come in.
1: Hij heeft het over de voorstart, geloof ik, hè? Dus hij heeft hem wel zien aankomen, blijkbaar.
3: Ja, en hij deed dat eigenlijk heel goed als je dat ook weer in de herhaling ziet. Want de Monaco-straten zijn nogal smal. En hij ging meteen helemaal naar links, voor zover dat kan.
1: Voor de veiligheid.
3: Voor de veiligheid. En ja, toen wist hij het al klaar.
4: Ik heb 1 keer in mijn leven een verslagenheid meegemaakt. En dat was eigenlijk vanmiddag toen Willemijn Hubert naar haar band keek. En er zat een hele grote, we stonden samen op de parkeerplaats. Oh, een hele grote bout zat erin. Nou, verslagenheid. Nou, is het opgelost inmiddels?
6: Niet zo overdrijven. Echt, helemaal niet. Het was gewoon een moer, die zat erin. Het was een lekkere
4: ding. Het was een bout.
6: Oh, bout. Oh ja, ja, moet je er
4: een flinke bout. En hij tikt
3: als hij
4: ook,
3: niet lek is, dan als hij nog een beetje druk
6: ja,
3: heeft.
6: Ja, maar durf je toch niet naar huis te rijden vanavond. Dus inmiddels is het gefixt.
4: Hij was wel mooi. Een ontroerend gesprek ook met huis. Hè, hoe je het allemaal moest fixen. Met je technicus, zou ik maar zeggen.
6: Technicus thuis. Ja, natuurlijk. Ja. Altijd handig om even hulp te
4: maar er was wel een bandenwissel die duurde wel langer dan gemiddeld. Langer dan 4 seconden.
1: Deed zij hier nou een Verstappertje of deed Verstappen een Hubertje? Welke volgorde was dit?
6: Ik denk dat we dat in het midden laten.
1: Misschien was het wel tegelijkertijd. Dankjewel, Jeroen Blekenmolen.
7: NPO Radio 1.
1: Het is even na 6:30, Jan van der Putten.
8: In Nigeria zijn zeker 360 mensen die waren gekidnapt door Boko Haram bevrijd door het leger. Ze zaten vast in het noordoosten van Nigeria. Of bij die bevrijdingsactie mensen zijn omgekomen, is niet bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. En Demi Vollering heeft haar eerste Giro d'Italia gewonnen. In de slotetappe maakte Vollering haar achterstand goed op klassementsleider Anna van der Breggen.
1: Ja, Willemijn, behalve dan die hele donkere wolken in Hilversum boven de parkeergarage. Hoe is het weer?
6: Nou, verder scheen eigenlijk overal de zon. En steeds meer. Vanuit het westen zijn echt brede opklaringen ons land binnengetrokken. Het is op dit moment ook overal droog. Blijft het voorlopig ook nog. Wel gaan we langzamerhand wat veranderingen weer zien. Komende nacht nog droog weer. 12 tot 13, misschien 14 graden aan zee. Niet al te veel wind, zeker dieper landinwaarts niet. En morgen beginnen we de dag vooral in het oosten met nog een beetje zon. Maar in het westen begint de bewolking dan al toe te nemen. En zo vanaf de middag, het tweede gedeelte van de middag, echt, dan trekken er een aantal buien Nederland binnen. Is ook wel een kleine kans op onweer bij die buien. En in de avond gaan het er dan nog wat meer worden. Morgen wordt wel weer een tikkie warmer dan vandaag. Het wordt zo'n 18 tot 22 graden. En daarmee is het wel meteen de warmste dag van de week. Want vanaf dinsdag daalt het kwik naar een graad of 17 gemiddeld over Nederland. Dat is echt wel wat frisser dan dat we normaal in deze tijd zouden mogen verwachten. En vanaf dinsdag merken we ook koudere bovenluchten. En dat zegt misschien nu niet zoveel. Maar dat betekent wel dat als er dan buien gaan ontstaan, dat de kans op onweer dan echt wel wat groter is. En dat is dus vooral op de dinsdag en de woensdag het geval. Donderdag ook nog wel wisselvallig weer. Vrijdag trouwens ook. En temperaturen die dan nog steeds wel zo rond die 17, 18 graden blijven schommelen.
1: Hoeveel files zijn er nog over, Helene?
9: 3, dus dat valt reuze mee. Eentje op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Muiden. Er zijn 2 rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Muiderberg 10 minuten. En verder ook nog steeds files aan de Duitse grens. Op de A12 staat er eentje vanaf Zevenaar. Daar heb je 20 minuten vertraging tot de grens. En in het zuiden op de A76 van Geleen naar Duitsland, vanaf knooppunt Kunderberg 25 minuten oponthoud.
7: NPO Radio 1.
1: Zullen wij eens even gaan kijken hoe het staat bij de toch wel cruciale derde set in de finale van Roland Garros. Want ze wonnen er allebei eentje. En het is een strijd, Marcella. Dus ja, dit is de set die je moet winnen.
10: Ja, dit is wel heel belangrijk. Ik denk met name voor de Italiaan Cobolli, die natuurlijk toch licht de underdog is. Weet je, je wil niet 2 sets tegen 1 achterkomen tegen de favoriet, de frontrunner. Die krijgt meer en meer vertrouwen. Maar ik moet zeggen, in deze derde set, we hebben nog geen breaks gezien. We zitten in de 8e game. Het is 4-3 voor Zverev. Hij begon met serveren. Cobolli wel 2 breakpoints tegen gehad in de 4e game. Die wist dus die weg te poetsen. En nu 30 gelijk. 2e service. Rally aan de gang. De backhand komt nu van Zverev. Cobolli aan het net en maakt een prachtige backhand volley in de open hoek. Mooi doorgegleden naar het net. Bal op het hoogste punt gepakt. En hij komt op 40-30. Heeft een gamepoint voor 4 gelijk. Ja, ik heb wel het gevoel dat Zverev weer iets meer rust in zijn spel heeft. Hij heeft bijvoorbeeld 4 service games gespeeld en maar 3 punten verloren in 4 games. Dat is weinig. Dus hij begint het spel weer een beetje naar zich toe te trekken. Die tweede set, ja, toch een beetje paniekerig, want ineens moest hij antwoorden op het goede spel van Cobolli, die vrijer ging spelen, die winners ging slaan, die het publiek erbij ging betrekken. Dus dat was even spannend voor Zverev, maar die lijkt zich nu te herstellen. En dus is het een hele mooie finale aan het worden, met nog altijd geen breaks in deze derde set. Het is gelijk 4-4 geworden. Cobolli wint zijn service zonder al te veel problemen. We hebben nog altijd geen breaks.

0: Good old Brian Ferry met Let's Stick Together.
1: Nog een staartje aan de Formule 1 uitslag in dit geval. Want de ploeggenoot van Max Verstappen, Isaac Hadjar, is nog opgeklommen naar de derde plaats. Een podiumplaats gewoon voor de ploegmaat van Max.
2: Dan bevordert het humeur ook niet van Max.
1: Dat zou zomaar kunnen. Dat komt door een straf, een dubbele zelfs. 2 keer 5 seconden voor Pierre Gasly. En daarmee zakt Gasly alsnog naar plaats 7. Antonelli, Hamilton, Hadjar. Dat is het podium. En daarna Piastri en Lawson.
3: Hey Krijn.
4: Goedemiddag, Roop. We gaan eens even kijken naar het wielrennen. Hè, want vandaag was die 106e editie van de Brussels Cycling Classic. En dat is een sprintwedstrijd, maar met een paar vervelende klimmetjes. De Kapelmuur, de Congoberg, de Bosberg. En die is inmiddels gefinished in Brussel. En dat werd een Belgische overwinning door die Meus. Wist hem te winnen na ruim 4,5 uur in een sprint. Milan Fretin op een tweede plaats geëindigd. Girmay deed goed mee in de sprint. Maar een mooie eervolle vermelding voor Frits Biesterbos en Arvid de Klein. Arvid de Klein die hem trouwens een paar jaar geleden wist te winnen. Biesterbos eindigt op een vierde plaats en de Klein op een vijfde plaats. Maar Meus, dus de Belg die zijn 19e carrièreoverwinningen weet te boeken in zijn carrière. Dus de volleybalvrouwen hebben inmiddels de wedstrijd tegen de Dominicaanse Republiek erop zitten. Zijn lekker doorgedenderd in die wedstrijd tegen de Dominicaanse Republiek, de nummer 12 van de wereldranglijst. En ze wisten met 3-0 te winnen. Dus geen vuiltje aan de lucht. En dat betekent dus de tweede zege in de Volleyball Nations League voor de Nederlandse vrouwen. Op 17 juni het vervolg. Dan vervolgen de Nederlandse vrouwen hun tweede deel van die Nations League. Met een wedstrijd tegen Canada. Om uiteindelijk te proberen in de halve finale terecht te gaan komen. En de Diamond League in Stockholm. Jessica Schilder heeft daar het kogelstoten gewonnen. 20-89 kwam ze als enige in de buurt van de 21 meter. 21-09. Haar Nederlands record staat op die afstand. En Jorinde van Klinken eindigde op het podium. Derde plaats in Xiamen. En werd ze nu tweede nadat ze ook in Rabat tweede werd. Bij het discuswerpen met 66 meter en 57 centimeter. Een keurige podiumplaats dus.
1: Dan zien we hier online ineens verschijnen. Dat is toch wel zeer opvallend nieuws. Ik zeg er wel bij, het is vooralsnog 1 bron. En de bron is 1908.nl. Dan weten de fans al waar het over gaat.
2: Ik ook.
1: Ja, want
2: die zijn goed ingevoerd doorgaans. Dat is een Feyenoord-site. En die hebben het vaak bij het juiste eind.
1: Zij melden een paar minuten geleden: Robin van Persie is per direct op straat gezet door Feyenoord. Het zeer wisselvallige seizoen lijkt het clubicoon de kop te kosten. Eerder werd bekend dat de nieuwe directeuren Rigaud en Eenhoorn het afgelopen jaar gingen analyseren. De 42-jarige Rotterdamse oefenmeester, lees ik dan verder, had een contract tot medio 2027. En dat is nu per direct ontbonden, zegt 1908.nl. Komt dit voor jou als het waar is? Want we moeten altijd zeggen, 2 bronnen, dan is het waar, volgens goed journalistiek regel. Maar dat zullen we dan de komende minuten ontdekken. Komt dit voor jou als een verrassing?
2: Nee, dat komt niet als een verrassing. Als je de persconferentie van vorige week hebt gezien, waarbij de twee directeuren, waarbij zelfs Eenhoorn was uitgerukt, terwijl die nog niet eens begonnen is. Ja, die lieten duidelijk merken dat ze niet diep onder de indruk waren van het afgelopen seizoen. Dat gingen ze onderzoeken. En het is natuurlijk wel saillant dat twee nieuwe directeuren, ondanks een doorlopend contract, te kennen gaven dat het misschien wel zo zou kunnen zijn dat Robin van Persie tussentijds moest wijken.
1: Ja, terwijl als je het wat minder nauwgezet volgt dan de echt ingevoerde mensen, dan zou je denken, nou, het kwam toch allemaal nog op zijn pootjes terecht uiteindelijk met die tweede plaats en rechtstreeks Champions League voetbal. Ja, maar dat telt dan dus
2: Adriaanse
1: niet,
2: zou dan zeggen,
1: dat is scorebordjournalistiek. Ja, dat klopt. Maar goed, dat is voetbal vaak, hè?
2: Ja, maar dan vind ik het wel van beleid getuigen. Dat je kijkt van, de doelstelling is misschien gehaald. Champions League voetbal. Maar de manier waarop baart zorgen. De manier waarop de coach heeft gehandeld. Ik noem maar een zijstraat, het aanvoerderschap van Timber bijvoorbeeld. Het voetbal was ook onthutsend. Is dat niet zo raar? Dus het lag wel in de lijn der verwachtingen dat Robin van Persie zijn contract niet zou gaan uitdienen. Maar we gaan het zien. Dit is 1 bron.
1: Ik zie nu wat meer op gang komen. Maar dat kan zijn dat iedereen zich dan natuurlijk baseert op die enezelfde bron. Dus we gaan hier iets dieper induiken. En dan komen we er zo op terug.
2: Ja.
1: Set 3 Op Roland Garros in de finale bij de mannen. Kobolli tegen Zverev. Marcella.
5: Ja, het gaat er nu om. 5-4 voor Zverev. Kobolli serveert. Moet weer die achterstand gelijk zien te maken. Dat is het nadeel als je niet begint met serveren. En het is 30 gelijk. Tweede service. De return nu van Zverev. Houdt de bal door het midden. En dan een hele slordige voorhand in het net van Kobolli. En we hebben een setpoint. Het is 30-40. Dus het breakpoint is meteen setpoint bij deze stand. Ja, Zverev zou het wel verdienen om deze set te winnen. Hij is degene die ook eerder al breakpoints had. Wint zijn service game makkelijk. Ik zie oma daar op de tribune zitten. Vader natuurlijk eerste rij. Dat is zijn coach. Zijn broer zit er. De hele familie. Moeder is in de coulissen met zijn hondje. En het is setpoint. Eerste service gaat uit van Kobolli. Die moet het dus weer met een tweede service doen. Ja, dat zijn de belangrijke momenten. Dan wil je juist je eerste service inslaan. De return is goed van Zverev. De voorhand, oh, weer slordig. Hij mist twee voorhands. En de set gaat naar Alexander Zverev. En je ziet hem, de opluchting is er. Hij moedigt het publiek aan. Dat doet hij niet zo vaak. Maar dit is een opluchting, hoor. Want in die tweede set verloor hij toch een beetje. Je zag hem converseren met zijn box. Hij was een beetje ontevreden over zijn bespanning. Hij ging wat dubbelfoutjes slaan. Voorhands onder in het net. Hij werd wat nerveus. Want ja, het is tenslotte zijn vierde Grand Slam finale. En ja, dan word je altijd betiteld als de beste speler in de geschiedenis zonder een Grand Slam zege. Dus zou het dan eindelijk. Maar goed, er zijn meer spelers geweest. Hè? Ivan Lendl en Andy Murray. Die wonnen pas hun eerste Grand Slam titel op hun vijfde kans in hun vijfde grote finale. Dus het zegt allemaal niks. Maar het is natuurlijk wel spannend en nerveus als je steeds maar die finales hebt verloren. En dan eindelijk die kans hebt. Nou, het is 2-1 voor Alexander Zverev. Hij heeft nog één setje nodig tegen de Italiaan Kobolli.
1: 13 jaar hebben ze erop moeten wachten. De Nederlandse handbaltitel is na een spectaculaire strijd voor de handballers van Volendam ten koste van Aalsmeer. En het was heel, heel nipt. Een doelpunt in de laatste seconde van de wedstrijd maakte dat er een strafschoppenserie moest volgen. En volgens Volendam-speler Robin Nachtegaal kwam het vandaag van...
6: Nou ja... Van heel ver. We hebben een best wel turbulent seizoen gehad. Dus deze komt van, echt vanuit onze tenen. En ja, ups en downs het hele seizoen lang. Iedereen geblesseerd. Maar toch, ja. Misschien is dit nog wel het mooiste om hem te winnen. Met penalties. Dat je me echt zo over de streep heen trekt. Ja, dat is gewoon fantastisch.
7: Eerste wedstrijd natuurlijk gewonnen. Jullie kwamen met 6 achter. Wat ging er toen door jullie hoofden?
6: Nou ja... Heel eerlijk, ik dacht, het gaat ons toch niet weer gebeuren. Weet je. Ik heb op deze manier al zo vaak tegen Aalsmeer gespeeld. En elke keer ging het niet onze kant. Dus ja, tuurlijk gaat het in je hoofd spelen. Maar ja, je moet blijven gaan, je moet blijven vechten. En ik ben gewoon zo ongelooflijk trots op ons team dat we dit alsnog hebben kunnen neerzetten. Dat we het op deze manier in de laatste seconde... De 28ste maken en dan de penalties winnen. Nou, dat is gewoon fantastisch.
7: Hoe belangrijk was eigenlijk de trainerswissel? Hinskens begon het seizoen en nu natuurlijk met Ricardo Clarijs kampioen geworden. Hoe was dat?
6: Ja, dat is altijd lastig. Je hebt altijd twee partijen in dit verhaal. Maar ik denk dat uiteindelijk een juiste impuls is geweest voor nieuwe energie. Jonge jongens die hun kansen pakten. Ja, weet je, er is gewoon een nieuwe wind doorheen gegaan. En ja... Laten we daarop houden.
7: Jij bent kampioen nu met in het oranje met Volendam. Maar volgens mij ga jij van deze hal de Bloemhof in Aalsmeer jouw nieuwe thuis al maken. Hoe is dat?
6: Dat weet je meer dan ik, hoor. Nee, ja, daar ga je waarschijnlijk volgende week meer over horen. Maar voor nu ben ik gewoon een Volendammer. Ik ben met Volendam kampioen geworden en daar hou ik het graag bij.
1: Ja, hij zou dus volgend jaar bij Aalsmeer gaan spelen. Nachtegaal was dat in gesprek met Edwin Peek. Vreugde natuurlijk bij Volendam, een anticlimax voor Aalsmeer. Maar volgens Tim Bottinga van Aalsmeer was zo'n finale... en is zo'n finale met alles erop en eraan wel reclame voor de handbalsport.
8: Ik denk inderdaad dat het heel mooi handbal was. Beter dan vorige week, waar het meer af en toe vechthandbal was. En dit was echt gewoon goed. Maar ja, dus ik denk dat Volendam goed was en ik denk dat wij ook goed gespeeld hebben. Het is gewoon, de wedstrijd duurde voor ons net 3 seconden te lang.
7: Ja, is dit zuur? Sta je nu echt met de pest in je lijf?
8: Ja, tuurlijk. Ik heb de finale verloren. Tuurlijk, ik wil altijd winnen.
7: En je hebt heel vaak gewonnen. Waar lag het als je over 2 wedstrijden, het is 56-56, waar ligt het dan aan dat jullie het net niet hebben gedaan?
8: Ik denk dat we de eerste wedstrijd beter hadden moeten doen. Ik denk dat we vandaag echt wel goed gespeeld hebben.
7: En die eerste wedstrijd, was het dan energie op de defensie, op de cirkel? Wat was er niet helemaal goed?
8: Ik denk dat het niet altijd even duidelijk was wat er wel niet mocht. En dat misschien een verschil gemaakt heeft.
7: Dus dit arbitrale duo, dat is heel belangrijk voor zo'n wedstrijd op topniveau om in goede banen te leiden.
8: Ja. Ik vind gewoon, we hebben het gewoon goed gedaan. En het andere zeg maar, is ook, maar ja, die... Dat is gewoon anders. Je weet gewoon daar, er komen zoveel 2 minuten. Volgens mij zijn er vandaag maar 4 gevallen of zo.
7: Nou, jullie verliezen, maar jullie hebben de laatste jaren ontzettend veel titels naar Aalsmeer gehaald. Jij gaat ook nog een jaar door, heb ik begrepen. Heel veel jongens gaan nog door. Jullie zijn echt een hechte groep. Is dat echt het succes van jullie?
8: Nou ja, ik denk dat het er wel mee te maken heeft, zeker. En het is gewoon leuk, weet je wel. Ik mag gewoon eigenlijk elke dag met mijn vrienden gewoon een balletje gooien. Ja, en dat zo voor mij in elkaar zit en voor de hele andere jongens ook, dat ja, blijkbaar werkt dat. En ik denk ook, we proberen echt altijd het team bij elkaar te houden. Niet te veel wisselingen met andere spelers, gewoon proberen zo lang mogelijk bij elkaar te blijven. En dan, ja, dan zie je het ook, dan kan je met een beetje ervaring, met een paar nieuwe gasten, dan kan je een paar keer kampioen worden. Ja, dit jaar is het helaas niet gelukt, maar volgend jaar willen we daar zeker weer voor gaan.
1: Strijdbare Tim Bottinga van Aalsmeer tegen Edwin Peek.

0: Editors met Call It In. Zverev, wat een ontlading was het toen hij de derde set won. En hoe begon toen de vierde, Marcella?
1: Ja, wat een slechte game ineens van de Duitser. 1-0 break is het nu in de vierde set voor Kobolli. Zverev, een paar dubbele fouten, nog een balletje mis. En ja, voordat je het weet is het alweer 1-0. Het is natuurlijk een hele vroege break. Zverev heeft nog de hele set om de breakachterstand goed te maken. Maar ja, wat gebeurde daar? 2-1 in sets voor. Je zou denken, het momentum ligt bij hem. Misschien toch even de focus, even weg, even opgelucht ademhalen. Je zag hem ook met zijn armen naar het publiek. Doet hij niet zo vaak. Dus ja, ik denk toch even uit de bubbel, uit de focus. En hij serveert een paar hele slechte ballen. In de hele tweede set nauwelijks, of derde set nauwelijks punten verloren op service. En nu twee dubbele fouten en een break achter. Kobolli serveert nu 30-0. Dus die lijkt naar 2-0 voorsprong te gaan. Dus dit is nog niet klaar.
0: Nee, zullen we dan gewoon even bij jou blijven, Marcella? Want we willen er graag meer over weten.
1: Oh, nou, helemaal goed. 30-0, Kobolli serveert. Weet je wat zo leuk is van de Italiaan? Als het een belangrijk punt is, dan vraagt hij steeds om dezelfde bal. Hè? Bijgeloof. Terwijl ik hier naar een mooie rally kijk. Backhand langs de lijn van Zverev. De voorhand cross van Zverev. En dan die harde voorhand van Kobolli net tegen de netband in het net. 30-15. Maar die Kobolli die is dus hartstikke bijgelovig. Hij vertelde gisteren in de persconferentie dat hij dezelfde douche pakt die Rafael Nadal 14 jaar heeft gebruikt. Journalisten vroegen, ja, hoe weet jij dat nou? Nou ja, een paar jaar terug wilde ik douchen. Ik stond in de douche. En Nadal die stond achter mij en die stond maar te wachten... terwijl de andere douches leeg waren. En toen zei ik, waar sta je daar? Toen zegt Nadal, ja, dat is eigenlijk mijn douche. Die gebruik ik al 14 jaar. Dus ja, bijgeloof en topsporters, hè, dat hoort een beetje bij elkaar. Het is ondertussen nog steeds 30-15. Tweede service, die kickservice naar buiten. Dat is altijd een groot wapen van de Italiaan. De backhand van de Italiaan naar de backhand van Zverev. De sterke slag van de Duitser uit Hamburg. Lange rally. Ja, dat is altijd leuk voor het publiek. En wie durft er het eerst voor die lijnbal te gaan? Bal van richting veranderen is altijd moeilijk. Dan moet alles goed zijn. Het voetenwerk, de timing. Maar ze maken er gewoon een leuke crosscourt rally van. Maar hier dan de bal langs de lijn van Kobolli. En die haalt als eerste uit. En wordt beloond, want Zverev heeft daar niet van terug. Het wordt 40-15. Het is gamepoint voor een 2-0 voorsprong in de vierde set. Naar 19 slagen zien ook alle mensen op de eretribune. Zitten trouwens heel veel celebrities die ik allemaal heb gezien. Brad Pitt, Lenny Kravitz, de actrices van Emily in Paris. Ja, natuurlijk zijn die er in Parijs bij. Het is een prachtige middag ook. Na het gekke weer, de hele week storm en regen. Moeilijk met de wind, maar vandaag ideale omstandigheden. 20 graden, 21 graden en een mooie finale. 40-15, service volley van Kobolli. En hij heeft een heerlijke korte cross backhand. En hij maakt de 2-0. Na 9 minuten spelen houdt hij de break voorsprong vast. En wie weet waar we nog naartoe gaan.
0: Dat horen we zo meteen in het laatste uur van Langs de Lijn. Dan ook aandacht voor de KLM Open. En we hebben zo meteen een gesprek over de Andere Tijden Sportaflevering van vanavond. Die gaat over 2014. Ja, dan weet jij waarover.
2: Kijk ik naar uit, natuurlijk. Krul!
0: Ja, en we praten met...
2: Krul!
0: Inderdaad. Stemmen kan nog op de Stelling van Borst van deze zondag. Donjo Malen is de eerste spits van Oranje. Laat van je horen op de NPO Luister-app. En als je dat niet vindt, dan willen we graag weten wie dan wel. Depay, Brobby of Weghorst.
2: Tussenstand?
0: Even kijken.
2: Ah, laat maar.
0: Het uur is afgelopen.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
5: Action.
6: En actie.
7: Actie.
8: Zes undercover-agenten regisseren de film van hun eigen leven.
9: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
8: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
10: Er weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit houden.
8: En ze houden de touwtjes strak in handen.
11: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
8: Maar wie controleert het verhaal op de set?
12: Ga ik maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is?
8: Wat wordt getoond?
13: En wat wordt verzwegen?
14: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
8: Alpha.
13: Een podcast van NTR.
8: Nu op NPO Luister.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: De wereldorde verandert in razend tempo.
5: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
6: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
15: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
13: NPO Radio 1, 6 uur.
3: Henry Schut en Hugo Borst.
0: In het laatste uurtje van NOS Langs de Lijn zometeen het vervolg van de spannende finale op Roland Garros. Nu het NOS Journaal, Jan van der Putten.
17: Israël heeft een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. De Israëlische regering spreekt van een vergelding voor een aanval door Hezbollah op het noorden van Israël. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran, zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of om sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkomt. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken te zien. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Met blussen waren knallen te horen. Waarschijnlijk waren dat gasflessen die in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en die een kalifaat wil stichten. Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco op zijn naam geschreven. Zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij. Hij vergroot daarmee zijn koppositie in het klassement. Max Verstappen viel uit bij de start door motorproblemen. En Demi Vollering heeft haar eerste Giro d'Italia gewonnen. In de slotetappe maakte Vollering haar achterstand goed op klassementsleider Anna van der Breggen. De dagzegen was voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. En het weer nog geregeld zon. In het zuidoosten nog lang bewolkt en het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. En het wordt morgen 18 tot 22 graden.
0: De files werden er steeds een beetje minder, Helene.
18: Ja, klopt. Het zijn er nu nog maar twee. Dus, en ze zijn ook niet al te lang trouwens. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden nog 10 minuten oponthoud. De oorzaak van die file is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En nog wat file bij de Duitse grens op de A12. Vanaf Zevenaar tot de Duitse grens 20 minuten vertraging.
3: Ster.
19: jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: In het voetbal zijn er momenten...
22: Bergkamp 2-1!
21: ...die impact maken.
23: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
24: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
21: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
25: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
26: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
27: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
28: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
29: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
27: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
30: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
31: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
32: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
31: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: De wereldorde verandert in razend tempo.
5: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
6: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 9:30, VPRO NPO 2.
33: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: De finale op Roland Garros. Hoe ging het verder, Marcella?
1: Ja, 2-1 voor Zverev, maar 3-1 voor Cobolli. Het is nog niet zover. We hebben nog geen beslissende set. Maar wie weet gaat het daar wel naartoe. De 29-jarige Duitser Zverev. Ja, misschien spelen de demonen weer een rol. 2 jaar terug, 2-1 in sets voor tegen Alcaraz.

0: En nu 2-1 sets voor tegen Kobolli. Maar goed, we gaan het zien. Kobolli is natuurlijk geen Alcaraz.
1: In andere tijden sport op NPO 1 gaat het vanavond over de keeperswissel van Van Gaal op het WK van 2014. Tim Krul kwam erin speciaal voor de penalties. En Tim Krul komt er zometeen bij ons ook in, want we spreken hem zo. En we gaan het hebben over golf, de KLM Open. Eerst even een kleine update rondom dat nieuws over Robin van Persie dat we zojuist melden toen het nog van één bron kwam. En een goed journalistiek principe leert dat één bron niet voldoende is om een nieuwtje echt te kunnen bevestigen. Maar we vonden het groot genoeg om het op die manier te melden. 1908.nl, en dat is ook Feyenoord Transfermarkt, meldt dat van Persie per direct is ontslagen bij Feyenoord. Inmiddels zien we wel dat meerdere media het onafhankelijk van elkaar melden. De Telegraaf is er daar één van. En ik zie jou ook druk in je telefoon. Je bent natuurlijk ook een beetje aan het rondzoeken en appen en zo.
2: Ja.
1: We komen nog niet echt helemaal tot Feyenoord zelf, hè? Maar het heeft er alle schijn van dat het waar is.
2: Dat, daar hou ik het ook op, ja.
1: Ja, wij bellen natuurlijk nog wat rond. En als we er meer over weten...
2: Is niet verbazingwekkend.
1: Nee, dan laat
2: tegenover ons zit Ragnar Niemeyer. Die mag ook in 30 seconden zeggen dat hij het eigenlijk niet zulk verbazend nieuws vindt.
3: Nou ja, los daarvan is het wel heel erg zonde als dit waar is... dat een clublegende als Van Persie ten eerste al door die directeuren te kijken wordt gezet... en een paar dagen later eruit gebonsjoerd wordt als het een gedwongen vertrek is. Dat is pijnlijk.
1: En met de kijk wordt gezet bedoel je bij de persconferentie... waar ze gepresenteerd werden dat er al harde woorden vielen.
3: Ja, geen steun.
1: Ja, nee. Ja.
3: En hoe je het anders had moeten doen.
2: Het contract loopt door... Ze betwijfelen of die goed genoeg is. Dat wordt uitgesproken. Dat is altijd pijnlijk. Aan de andere kant
1: kan je ook eerlijk
2: moet noemen, je voorkomen dat je een zachte heelmeester bent.
3: Ja. Ja, je kunt het niet goed doen. Want je kunt misschien op de achtergrond wel proberen informatie in te winnen... voordat ze zijn aangesteld. Eenhoorn en zijn Belgische collega, dat gaat weer uitlekken. Je kunt ook niet zeggen je blijft, want dan moet hij blijven. Ja. Het is soms ook wel heel erg lastig.
1: Dat wilde ik zeggen, dat zou hypocriet geweest zijn toch... als hele mooie woorden hadden gehad en dit nieuws nu vandaag naar buiten komt.
3: Ja,
1: ja Ragnar, voetbalcommentator natuurlijk. Maar ook onze golfman. We gaan het hebben over de KLM Open. De laatste dag van dat toernooi was vandaag... en de Nederlander Joost Luiten, die begon nog goed aan het toernooi... maar daarna werd het steeds minder.
4: Ja, nee, zeker. Als je zo begint, dan hoop je die lijn door te trekken. Dat heb ik helaas niet kunnen doen. En natuurlijk gewoon een heel slecht weekend. Daar kunnen we heel duidelijk en kort over zijn. Het was gewoon niet goed genoeg. Iedereen verwacht natuurlijk, omdat je hem twee keer hebt gewonnen... dat die derde er ook een keer aankomt. En dat hoop ik ook. Alleen dit jaar was niet goed genoeg. Dit jaar is het natuurlijk ook nog niet echt heel sprankelend... wat ik heb laten zien überhaupt. Dus dat moet beter. Maar golf kan ook zo omslaan. En volgende week in Italië zou ik kunnen winnen.
1: Zei Joost Luiten bij de collega's van Ziggo Sport. Hoe deden de Nederlanders het, Ragnar?
3: Ja, ik vond het een heel zwak... toernooi zal niet de enige daarin zijn van de Nederlandse professionals. De grote jongens, beste Nederlander op de Europese Tour, op de jaarranking. Dat is Darius van Driel. Die haalt dat niet eens het weekend. Hè, dus die heeft deze week geen centjes verdiend. Joost Luiten doet dat wel. Hij zei het zelf al, tweevoudig winnaar. Begon nog wel oké. Maar uiteindelijk 6 boven het baangemiddelde na 4 dagen spelen op plek 60. Nog een Nederlandse professional in het weekend op de 38e plaats. Plus 1, dus niet iemand die onder het baangemiddelde is geëindigd. Neville Ruiter, nou dat is dan lid van de Kennemer. Gaan we volgend jaar weer naartoe. Heeft Joost Luiten ooit gewonnen in Zandvoort? Wie weet dan betere kansen. Die Neville Ruiter wordt amateur, wordt professional. Ja, die 66e, dat zijn uitslagen. 3 man op de zondag van de 15 Nederlandse deelnemers. Dat zegt eigenlijk alles.
1: Ja, en zegt dat dan ook in het algemeen iets over hoe het Nederlands golf erop staat? Want... Joost Luiten zegt nog, het kan zomaar weer anders zijn. Maar is het wel eens anders de laatste tijd?
3: Nou ja, kijk, sinds 2018 valt het al niet zijn kant op. Toen won hij in Oman. Dus om nou te denken dat het opeens volgende week de andere kant op valt. Kijk, ik weet wel wat hij bedoelt. Hè. Ze spelen tientallen toernooien. We steken nu even de thermometer erin. Dat is misschien niet helemaal eerlijk. Maar ik vind wel, als je een streep wil trekken... dan zie je wel dat het niet de goede kant op gaat. Hè. Kijk, Van Driel, 4e in Turkije, 8e in China, 10e in Dubai. Dat zijn echt goede klasseringen. Dat is 3 keer top 10. Daar is helemaal niks mis mee. Je hoopt dan wel dat het in eigen land, hè, dat het net wat extra... wil doen en dat wil juist zo vaak niet. En dat is jammer. Laten we heel even de winnaar van het toernooi noemen... voor we die zo meteen vergeten. Dat is een man uit Madrid, Eugenio Chacara. 26 jaar, tweede toernooizege. Echt wel een speler waar we nog veel van gaan horen. 1 slag voorsprong uiteindelijk op Oliver Lindahl. Dat is een speler uit Finland.
1: Dan nog, toch nog even één vraag over het Nederlands golf. Is dat ieder voor zich? Zit er ook nog een bond achter die er wat geld en middelen in pompt om het allemaal wat beter te krijgen?
3: Ja, tot een bepaalde leeftijd natuurlijk. Hè, totdat die jongens professional worden en dan zeg maar eenmanszaken worden of eenmans BV's. Ik weet niet of dat bestaat, maar het zijn in ieder geval zelfstandige zaakjes dan die de wereld rond gaan trekken. Dat is althans de bedoeling. Er wordt natuurlijk vanuit die bond opgeleid. Er zijn allerlei jeugdselecties, jong oranje selecties, noem maar op. Ja, dan werd laatst vlak voor dit toernooi bijvoorbeeld een opleidingsplan gepresenteerd. Hè. De bond wordt geleid door iemand die uit het handbal en het voetbal komt, daar kun je al iets van vinden. Maar goed, oké, voordeel van de twijfel dan maar. Slecht geleide bond, dat sowieso. Maar dan wordt er een plan gepresenteerd waarbij de Amerikaanse route, om maar een voorbeeld te geven, compleet wordt vergeten. Hè. Van Tiger Woods tot deze Spanjaard, allemaal zijn dat college golfers. Hè. Die hebben in Amerika gespeeld, universiteiten, opnemen tegen elkaar. Dat is de beste weg. Natuurlijk is het geen garantie, daar zijn ook zat voorbeelden van. Maar dat hele plan bestaat niet uit een hoofdstuk college golf. En dan wordt er aan het einde van de middag gezegd, als de broodjes en de taartjes op zijn, oh ja, ja, dat moeten we misschien er nog even inzetten. Ja, dat is eigenlijk symptomatisch. Als je dat over het hoofd ziet, ja, dan durf ik wel te zeggen dat je echt geen verstand van golf hebt. Als je dat, zoiets elementairs, zo'n belangrijke route naar succes, simpelweg vergeet, met de mensen die daar zitten, dat geeft echt wel te denken. Ja, ik zat met mijn oren te klapperen en dan zijn er ook nog collega's die dan zeggen, ja, het was best wel een goede presentatie. Er is geen financiële onderbouwing. Het blijft doorgaan over dingen die al jarenlang op de kalender verschenen. Het stichten van bijvoorbeeld een nationaal trainingscentrum. Goed idee, maar daar wordt al 10 jaar over gepraat. En natuurlijk ligt het niet alleen maar aan de bond. De vijver is klein. Er zijn niet zoveel jongens en meisjes die golven natuurlijk. Maar ja, er zijn, en dat is altijd het verhaal van de tegenstanders of de critici, in andere landen soms ook niet zo heel veel spelers. Maar ja, die hebben dan wel goede professionals uit een nog kleinere vijver. Ja, en dat probleem eigenlijk krijgen wij maar niet opgelost.
1: Dan blijven we hopen op die eenmans BV'tjes.
3: Zo is het.
1: Ja, dat kan ook soms wat opleveren.
2: Marcella Mesker, hoe gaat het op Roland Garros?
0: Ja, spannend. 3-2, vierde set voor Koboli. Maar het was 0-40. 3 breakpoints dus voor Alexander Zverev. Maar het is nu 40 gelijk. En hij krijgt het niet voor elkaar om terug te breken. En dat moet natuurlijk wel in deze vierde set. En we zien ook Alexander Senior Zverev dingen vanaf de playersbox toeroepen. Van stap in, val die bal aan. Maar het lukt Zverev niet om te breken. Het is nu 40 gelijk. Tweede service. Daar is de return. Hij probeert hem diep te krijgen. Oh, afzwaaier zeg, van Koboli met zijn voorhand. Ja, we zijn natuurlijk ruim 2 uur bezig. We gaan richting 2,5 uur. Dus misschien dat het ook een beetje fysiek begint te worden. Alhoewel beide spelers nou niet echt heel veel energie in hun afgelopen partijen hebben moeten stoppen. Zeker Koboli niet, want die kreeg een WO, een walkover tegen landgenoot Arnaldi, die met een virus ineens wakker werd. Het is nu het vierde breakpoint voor Alexander Zverev om 3-3 te maken in de vierde set. En de Duitser leidt dus 2-1. Eerste service, die gaat ver uit. Ja, we zien Koboli vaak helemaal naar buiten staan op de adcourt. En dan komt hij met die kickservice, die bal die omhoog stuit en naar buiten. Maar ja, dan heb je die backhand van Zverev. Weer een backhand van de Duitser. En dan is de rally. En een hele slappe bal van Koboli. Dus de rebreak is een feit. Het vuistje bij Alexander Zverev. Het vuistje bij zijn vader. Zijn broer zit daar. Oh, wat hopen ze mee. Want Alexander Zverev, ja, stel dat hij nou toch wint in 4 sets, of misschien wordt het een 5e set. Ja, dan zal hij misschien toch zeggen, nou, ik heb niet een superwedstrijd gespeeld. Maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon winnen, je moet stabiel blijven en die emoties in controle houden. En dat is de grootste tegenstander in deze finale, heb ik het idee. Maar goed, Zverev, nu terug. Het was 0-40, het werd 40 gelijk. 4e breakpoint raak. 3-3. 4e set. Het is weer gelijk. En Zverev leidt met 2-1.
2: Krijn. De Diamond League in Stockholm. Vandaag mooie resultaten voor Jorinde van Klinken en Jessica Schilder. Maar bij de mannen, bij het polstok hoogspringen, was nog een Nederlander die in actie kwam. Ik moet zeggen kwam, want de wedstrijd is net afgelopen. Polstok hoogspringen, Menno Vloon eindigt op een 4e plaats. Zijn 3e poging over 5,80 meter was succesvol. Persoonlijk record van 5,96 meter. Ging dus over die 5,80 meter heen. Maar er waren 3 mannen die het beter deden. Die meeting in Stockholm werd uiteindelijk gewonnen door een Australiër, Curtis Marshall. En laatste nieuws over de voetballers van de Democratische Republiek Congo. Ze moeten toch uitwijken
5: voor hun laatste oefenwedstrijd tegen Chili. Die zou in Cadiz zijn, in Spanje. Maar de burgemeester van de stad zet een streep door het duel vanwege de zorgen over de ebola-uitbraak in Congo. Ja, die bereiden zich dus voor op het WK en moeten gaan nu spelen in Frankrijk. Daar mogen ze wel die wedstrijd gaan spelen. Donderdag willen ze dan, als het goed is, vertrekken naar Houston in de Verenigde Staten. Amerika heeft laten weten dat ze 21 dagen, en dan gaat het over spelers en officials, buiten Congo moeten zijn geweest en symptoomvrij moeten zijn voordat ze Amerika inkomen. Maar de meeste spelers die zijn helemaal niet in Congo geweest. Dus dat zal waarschijnlijk geen enkel probleem zijn. Maar die laatste oefenwedstrijd tegen Chili wordt dus gespeeld in Frankrijk. Let's make

0: in een oorworm was dit. Want het was natuurlijk gebaseerd op Dragostein T van een jaar of 20 geleden. I Don't Wanna Wait van David Guetta en One Republic.
1: Marcella Mesker, wat nu weer?
2: Ja, weer een break. Het is nu weer 4-3 voor Coboli. Op het moment dat je denkt, nou, Zverev terug van 3-1 achter naar 3-3. Nu heeft hij dat momentum te pakken. 2 sets tegen 1 voor doordrukken nu. Ja, en dan speelt hij zo slordig. Laatste punt ook, service volley. Duwt een backhand volley onder in het net. Het lijkt nergens naar. Dus ja, ik zei net al, Zverev zal echt het gevoel hebben van, ja, ik sta helemaal niet lekker te spelen. Maar ja, so what als ik maar win. Maar ja, hetzelfde geldt een beetje voor Coboli, die dus die voorsprong had. En dan ook een paar onbegrijpelijke missers. Dus de zenuwen, de nervositeit, het gewicht van deze finale, het drukt op de schouders van de spelers. En ja, dan moet ik een beetje met heimwee terugdenken aan die fenomenale finale van vorig jaar. Weet je nog? Sinner Alcaraz. Ja. Bijna 5 uur tegen elkaar. Super, super, super niveau. 2 matchpoints voor Sinner. Die stond voor, had de winst voor het grijpen. Maar het was Alcaraz die in een bloedstollende 5-setter won. Goed, zover is het hier niet. Het niveau is dat ook zeker niet. Het is 2-1 in sets voor Alexander Zverev. Maar de break nu weer in handen van de Italiaan met 4-3.
0: Over een paar dagen, dan is het zover. Dan begint dan eindelijk het WK voetbal. Dit moment zullen veel voetbalfans zich nog kunnen herinneren.
3: Krul wordt inderdaad hier opgewarmd. Ja. Ja. Je ziet het nooit, hè? Ja, dat gaat gebeuren. Tim Krul uit Den Haag, keeper van Newcastle United. Terwijl de reservespelers het niet meer hebben. Hij gaat het veld inkomen voor Jasper Sillissen.
4: Hij stopt hem! Wow! Hij kiest de andere hoek. Psychologische oorlogvoering, ik zei het. Hij stopt hem.
3: Als Krul hem maar pakt. Nou, Krul gaat hem pakken, ik weet het zeker. Daar gaat hij. Umanya, Krul!
4: Ja! Ja!
3: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Tim Krul, ik hou van je!
0: Ja, als je echt... Ik hou van je, waren de laatste woorden. Als je echt van voetbal houdt, dan weet je waarschijnlijk nog waar je was op dat moment. Dat hoef ik jou niet te vragen, want wij zaten op een rode bank met een hondje erbij.
1: Zeker, tackle Messi op schoot, zeker.
0: Ja, het was de bekende keeperswissel dus van Louis van Gaal. Jasper Sillissen eruit, Tim Krul erin. En Nederland wint vervolgens de penaltyreeks tegen Costa Rica was het. Op dat WK van 2014 in de kwartfinale. Over die gebeurtenis is een andere tijden sport gemaakt. En die wordt vanavond uitgezonden. Met natuurlijk daarin... Tim Krul. Tim, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Wij hoorden zojuist natuurlijk in Flarden het radiocommentaar.

0: Maar wat voel je, wat denk je als je dat terug hoort?
1: Ja, het is kippenvel natuurlijk. Dat is een fantastisch moment. Dat natuurlijk, dat zie je eigenlijk. De beelden na de wedstrijd heb ik het allemaal meegekregen. Wat er allemaal thuis op het thuisfront natuurlijk. In de barren, in de steden, op het plein. En dat de bier alle kanten op vloog. Ja, dat is toch ook mooi dat voetbal dat zo, zo'n land allemaal samen kunnen vieren. Dus toch, het blijft toch een fantastisch moment.
2: Ja, maar Ronald van der Geer die zegt dan tegen eigenlijk het publiek en tegen jou, ik hou van je. Heb je meer van die liefdesbetuigingen gekregen?
1: Ja, ik heb jouw brief nog, Hugo. Ja, het is natuurlijk was zoiets moois. Kwartfinale van het WK. Dat is een jongensdroom. Als je wil je ooit voor je land uit mogen komen. En dat dan op een WK en in Brazilië. Dat werd die avond werkelijkheid.
0: Nou leven we nu natuurlijk in de tijd dat iedereen zo'n DM'tje heeft gestuurd. Het is wel 12 jaar geleden. Hoe kwamen die berichten toen tot je? Ook al wel gewoon via je telefoon ontplofte die?
1: ja, natuurlijk. Dus wat ik zeg, daarna zie je die video's van je vrienden, van je familie. Ja. Je hebt in één keer 200-300 berichtjes van mensen natuurlijk waar je eerst jaren niks van hebt gehoord. Dat is ook
0: iedereen is
1: al mijn nieuwe
0: vrienden
1: erbij. Ja. Maar nee, dat super trots dat er nu een documentaire is van gemaakt. En ook super mooi dat de spelers van Costa Rica, de jongens als Brian Ruiz, de trainer van Costa Rica mee willen werken. En Bernard Krik heeft echt een masterpiece ervan gemaakt. En super trots op.
0: Vanavond dus te zien in Andere Tijden Sport. Jij noemde al wat namen. Louis van Gaal komt ook aan het woord. Keeperstrainer Frans Hoek, de assistent van toen, Danny Blind. En een van de andere keepers, Michel Vorm. Het idee voor die keeperswissel was natuurlijk al wat eerder ontstaan, want dat is Louis van Gaal. Hoeveel hebben jullie het in aanloop naar dat WK gehad over penalties nemen en over eventueel zo'n scenario als dit?
1: Ja, dat gaat wel een lang proces aan vooraan natuurlijk. Die kwalificatiereeks is natuurlijk jaren ervoor. En ja, specifiek op de penalties, dat is echt meer 4-5 weken voor het toernooi in Brazilië. In Hoenderlo begon dat. En ja, dat gaat zoveel huiswerk in om. En de keepers komen bij elkaar met de keeperstrainer, met Frans Hoek, die al noemde. Ja, en dan ga je beelden kijken en dan kom je op met een plan. En dan wordt er gevraagd wie van de keepers al eerder een keer een penalty heeft gestopt of al een keer een shootout mee heeft gemaakt. En toen was ik een van de eerste die gelijk mijn hand omhoog deed. Dat ik dat wel eens eerder had meegemaakt. Toen bij Newcastle had ik een keer een penalty gestopt van Lampard. En toen stond Frans wel over te kijken. Oké, dat is interessant natuurlijk. En zo begon het balletje een beetje te rollen met Michel en Jasper toen.
0: We luisteren even naar een stukje uit die aflevering. Jij, Michel Vorm en Jasper Cillissen voeren gesprekken met Van Gaal en Hoek over die penalties. En al snel hebben ze door dat jij dan de beste kandidaat bent voor een eventuele penalty-serie.
3: Er werd al heel snel duidelijk dat Jasper is een correcte, nette jongen. Dat is niet op zijn lijf geschreven. Michel, correcte, nette jongen, niet op hun lijf geschreven. Maar ja, bij Tim was het wel op zijn lijf geschreven. Haagse bluf.
4: Nou, je moet toch een beetje een ratje kunnen spelen.
0: Dat is gewoon typecasting wat hier gebeurt. Toch?
2: Wat vind je van die kwalificaties?
1: Ja, dat Haagse bluf zit er natuurlijk al in. En maar dat hoort er ook bij. De druk ligt op de nemer. En mijn taak is nog meer druk op die jongens te leggen. Ze hebben al heel het land die op de schouders. Dat zag je ook in de ogen van die jongens. En ja, als er dan zo'n Haagse gek in de goal staat. Tegen de lat aan. En die zo het spel vertraagt. Ja, dat maakt het natuurlijk nog lastiger. En zeker zo'n wissel. Dan gaan hun ook denken van ja, dat moet wel een specialist zijn.
0: Ja, maar Tim, dit was natuurlijk allemaal de theorie. Hè? Maar had jij ergens bij die gesprekken dan ook al het idee, als ik niet speel in een wedstrijd en er komt een strafschoppenserie, dan ga ik invallen?
1: Nee, ik was nog steeds echt elke dag aan het pushen om nummer 1 te worden. Nee, Jasper die had een fantastisch toernooi. Dus we wonnen 5-1 tegen Spanje. Dus dat werd al heel gauw duidelijk dat die wissel niet erin zou komen. Ja, en dat we in het hotel voor de kwartfinale kwam Frans Hoek naar me toe. En die zei toen, ja joh, jongen doet zo goed op training. En als het naar het penalties gaat, dan zitten we serieus erover na te denken om jou erin te gooien. En wat vind je daarvan? Ja, en ik zei, ik ben er klaar voor. Als dat moment komt, dan moet je mij erin gooien. En heel eerlijk dacht ik op dat moment dat het zoiets was van ja joh, je doet het goed en blijft zo doorgaan. En ja, met alle respect naar Costa Rica had ik wel verwacht dat we in de normale tijd het wel zouden beslissen, eerlijk gezegd. Ja. Maar ja, dan raak je de paal, dan raak je de lat. Ja, dan begon de zenuw begonnen wel te komen.
0: Ja, en daar kwam nog bovenop dat Cillessen een penalty tegen zich had gekregen, hè, tegen Spanje. Die werd gescoord door Xabi Alonso. Tegen Australië opnieuw een strafschop tegen. Die ging er ook in. Dan neemt het geloof bij jou wat toe. Nou, vlak voor die wedstrijd tegen Costa Rica heeft de bondscoach dan de beslissing genomen. Als het op een penalty-serie aankomt, dan kom jij erin. Op dat moment wisten alleen Van Gaal, Frans Hoek en Danny Blind van die beslissing. Luister.
3: We hadden meestal wel meetings met iedereen erbij. Maar vervolgens werd de groep waarmee, laat ik zeggen, dit soort dingen besproken werd, die werd uiteindelijk heel klein.
5: Waarom alleen jullie drie? Want Patrick Kluivert was assistenttrainer. Mocht hij het niet weten?
4: Nou ja, je moet dat natuurlijk wel zo klein mogelijk houden. Kijk, je kan niet je eerste keeper, want dat was Cillessen gewoon natuurlijk. Hij was onze eerste keeper. Het veld ingaat met de wetenschap dat je 2 minuten voor tijd bij een gelijke stand eruit moet. Dan is je hoofd niet leeg.
0: Ja, nou, toen ging het dus gebeuren. Maar jij wist dus, Tim, nog even 1 keer voor de duidelijkheid, dat dit zou kunnen gebeuren, hè?
1: Ja, wat ik zei, dus in het hotel voordat we weggingen. En toen kwam Frans, toen hij dat vertelde, daarna nog naar me toe en zei ook van, zeg dit tegen niemand van je teamgenoten, houd dit tussen ons.
0: Ja. Want dat weet dus een select clubje mensen. Hoe moeilijk is dat om dat helemaal voor je te houden?
1: Ja, dat was heel moeilijk. En vooral, kijk, als keeper zijn, dan ga je niet zo warm lopen. Dat doe je niet je hesje aan en dan, dat is niet normaal. Normaal gesproken voor een veldspeler is dat veel normaler. En ja, toen ik toen opstond en dat hesje aan deed, ja, die gasten naast me die zeiden van wat ga jij doen, joh, gek joh, ga zitten man. En dat natuurlijk, die zenuwen die begonnen steeds meer en meer, hoe meer we de paal raakten, de lat. En toen was het moment dat ik mezelf ook klaar moest maken en die warming-up ging beginnen.
0: Ja, nou, de rest is history, zou ik willen zeggen. Is Jasper Cillessen achteraf niet heel boos geweest dat hij het niet mocht weten? Dat zou ik wel zijn geweest, eerlijk gezegd.
1: En terecht. Ja, ik had ook die waterbidon had ik ook omgeschopt. En misschien nog wel meer. Maar
0: was
1: uiteindelijk
0: dat niet beter geweest om het hem ook te vertellen vooraf?
1: Nee, ik ben het wel mee eens. Omdat hij gewoon die focus op de wedstrijd zelf moest houden. En we dachten wel dat we het in de normale tijd zouden doen. En, ja, dat hij daarna teleurgesteld over was, dat snap ik wel. Want als keeper zijn, dan kan je de held worden. En hij had al een paar goede reddingen in de wedstrijd. Om dan je land naar de volgende ronde te helpen is natuurlijk een jongensdroom als keeper. Dat is onze hattrick als een spits vergelijking.
0: Mooi.
2: Waarom mocht eigenlijk Patrick Kluivert het niet weten als assistent?
1: Ja, dat was het bruggetje van de spelers naar de trainers. Die zat wel echt dicht tegen de spelers aan. En dat Van Gaal heeft altijd specifieke staf om zich heen. Ja. En iedereen heeft zijn rol. En Patrick was een van de jongens. En dat snap ik ook wel. Dat lijntje misschien het cirkeltje dichter gehouden was op dat moment.
0: Wist jij dat het eenmalig zou zijn? Of is daarna nog iets over gezegd? Want het is natuurlijk een verrassingseffect. De volgende, nog een strafschoppenserie. En nog iets belangrijkere, namelijk de ronde daarna.
1: Ja, we zouden het weer doen. Alleen toen hadden we nog maar 1 wissel. En Van Persie, na 90 minuten, die zat er helemaal doorheen. Die had een blessure. En toen moest de trainer beslissen of het ik erin of Klaas-Jan Huntelaar. En ik snap wel dat met 30 minuten nog te gaan, dat we met 11 fitte jongens tegen Argentinië moesten. Dus ja, uiteindelijk met de nieuwe regels die nu bij de WK's worden gehanteerd, had het wel gekund. Je krijgt een extra wissel. Alleen op dat toernooi was dat nog niet zo het geval.
0: Dus eigenlijk is de keiharde conclusie van dit verhaal dat als Van Persie daar fit was gebleven, dan had jij nog een keer de penalty killer kunnen zijn.
1: Ja, en dan tegen Messi. Dus,
0: Messi.
1: Maar nee, het is natuurlijk, dat zijn de beslissingen van de trainers. En toen stonden allemaal te kijken naar de penalties helaas.
0: Vanavond te zien op NPO 1, Andere Tijden Sport. Tot zover voor nu. Even Andere Tijden terug naar de onze, Tim. Want we hebben weer 3 keepers natuurlijk in de selectie. Wie van die 3 is de penalty killer van deze? Verbrugge, Vlek of Roefs?
1: Verbrugge heeft al een paar penalties gepakt tegen Lamine Yamal tegen Spanje een paar jaar geleden. En ook in een shootout heeft hij al de 3 achter elkaar gepakt. Dus die heeft al wat ervaring. Wat ik al eerder aangaf is heel belangrijk. Dat je al een paar keer zo'n shootout hebt meegemaakt. Dus ik heb alle vertrouwen in die jongen om en als nummer 1 en als er een shootout in de knockout fase er is, dat die er doorheen komt.
0: Ja, daar hoeft geen wissel voor plaats te vinden in principe, hè, want die staat er dan waarschijnlijk toch al in.
1: Juist.
0: Ja, nou dan blijft dat verhaal van jou voorlopig nu nog uniek.
1: Toch. Maar goed ook.
0: Dankjewel. En de televisieversie van dit gesprek in, met nog veel meer details vanavond. Dus te zien.
2: Ja,
0: 10 voor half 11. NPO 1.
6: NPO Radio 1.
0: En dit is NPO Radio 1 inderdaad, met Jeroen van Kan.
7: Ja, we hoorden het net al, Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar de Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert verstuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar het naastgelegen tankstation en een molen. En bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor. Vrijwel alle kinderen werden bij aankomst vergast.
0: Het weer, Willemijn.
8: Ja, we hebben een hele wisselvallige week voor de boeg, waarbij het vanaf dinsdag ook merkbaar frisser is. Dan komt de temperatuur niet veel hoger uit dan een graad of 17. En zowel dinsdag als woensdag zijn er een paar stevige buien te verwachten, met ook onweer erbij. Maandag, morgen dus, is een beetje de vreemde eend in de bijt. Dat is ook de warmste dag van de week. Het wordt dan zo'n 18 graden op de Waddeneilanden en 20 tot 22 graden in het zuidoosten van Nederland. We beginnen de dag droog met nog een beetje zon in het oosten, maar gedurende de dag gaat de bewolking echt wel toenemen. En zo in het tweede gedeelte van de middag trekken de eerste buien dan ons land binnen. In de avond gaan er dat ook wat meer zijn. En qua wind verder niet zo heel erg bijzonder.
6: NPO Radio 1.
2: Ook zo nieuwsgierig, goed verder gaan.
0: Heel nieuwsgierig. Vierde set, Kobolli Zverev, Marcella.
9: Ja, de Italiaan Flavio Kobolli serveert voor de vierde setwinst. 5-4, maar het is 15-30. De rally aan de gang. Initiatief ligt bij de Duitser, maar die heeft pech. Want die bal, die voorhand, die raakt de netband. En daardoor vloekt hij dus uit. Een paar meter achter de baseline. En het is 30 gelijk. Hij schudt een beetje zijn hoofd. Ik vind hem er wat moedeloos bij lopen. Hij heeft zware benen. Loopt nu een beetje te trekken benen. Met zijn benen. En ja, 3 uur gespeeld. 3 uur op de klok. Ja, hij is topfit. Dat zou allemaal geen verschil moeten maken. Maar ja, wat zenuwen met een mens doet, hè, dan zie je toch een soort verkramping in dat lijf. Hij staat helemaal niet lekker meer te spelen. Het is 30 gelijk. Goede service van Kobolli. Voorhand uithaal van Zverev. Backhand uithaal. Hij probeert nu een beetje alles of niets. En dat lukt goed. Een waanzinnig goede voorhand. Ja, hij trekt weer met dat rechterbeen en dan het linkerbeen. Dus het lijkt erop als dat hij niet die lange rallies wil spelen en vol gaat voor zijn slagen. Ja, en dat is eigenlijk een uitstekende tactiek, want dit is de tweede wereldbal die hij zo slaat in deze game. En hij heeft een breakpoint. Nu weer een breakpoint op de service van Kobolli. 30-40 punt om 5-5 te maken. Ja, het is breaks over en weer in deze set. Want ook Kobolli, ja, die heeft moeite om steeds een breekvoorsprong vast te houden. Daar komt hij. De eerste service is die net uit. Net uit, ja. Hij staat vrij ver van het midden. Hè. Dan wil hij weer die bal naar buiten. Maar ja, daar heb je de backhand return van Zverev. 30-40. Tweede service. Het breakpoint voor Zverev. Gaat de Duitser toch nog weer terugkomen? Schitterende bal! De backhand langs de lijn. En hij breekt hem gewoon weer terug. Ja, het is hetzelfde liedje. 3 keer staat Kobolli een break voor. En 3 keer weet Zverev terug te breken. Maar er wordt nu wel wat gebracht. Ja, zou het augurkensap sap zijn? Dat is altijd dat kleine beroemde flesje wat ze in augustus gebruiken. Daar is een goede vriend, dubbelpartner, maatje, die brengt dat naar beneden. Want ja, hij krijgt last van kramp. Dat heb ik nog nooit gezien bij Zverev. Dit heeft absoluut met ja, de zenuwen, de nervositeit, de spanning te maken. Want ja, het zijn niet de eindeloze rallies. Oké, ze spelen 3 uur, maar dat is voor hem hen helemaal niks. Hij heeft nu ook even overleg, althans de scheidsrechter met hem. Want hij mag natuurlijk geen pauze nemen. Doet hij wel. Het is 5-5. Augurkensap naar binnen tegen de kramp. En het wordt een, denk ik, hele spannende ontknoping in deze vierde set.
0: We hoorden het in het journaal. Israël heeft een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. De Israëlse regering spreekt van een vergelding voor een aanval door Hezbollah. Correspondent Daisy Moore, wat is er bekend over de aanval?
10: Nou, het gaat om zeker 3 luchtaanvallen op die zuidelijke buitenwijken vanmiddag. We zien beelden van 2 gebouwen totaal in puin. Volgens Israël is dat dus een commandocentrum, een Hezbollah-infrastructuur. Maar ja, wat er in die gebouwen zat, is op dit moment niet meteen te verifiëren. Ze zeggen zelf ook, misschien waren die gebouwen wel leeg. We horen in ieder geval over 2 doden en 11 gewonden die in de buurt waren. En het is hier natuurlijk een staakt het vuren. Dus het idee was eigenlijk dat Beirut niet geraakt zou worden. Dus dat is toch echt wel weer even schrikken. En je ziet dat mensen uit die wijken weer op de vlucht zijn geslagen. En ook hebben Hezbollah en Iran aangegeven terug te willen slaan. Misschien vannacht nog.
0: Ja, en Israël zegt ondertussen dat dit een vergeldingsactie was voor een aanval door Hezbollah. Hoe zit dat?
10: Ja, Hezbollah heeft de afgelopen dagen verschillende aanvallen uitgevoerd op het noorden van Israël. Ook vandaag nog projectielen die op het noorden van Israël terecht zouden zijn gekomen. Er wordt al langer gedreigd met dit soort aanvallen op die zuidelijke buitenwijken van Beirut. Maar dit alles dus terwijl er een staakt het vuren is. En ja, het Israëlische leger, dat zien we de afgelopen dagen ook, komt steeds noordelijker in Libanon. We horen vanmiddag dat de stad Nabatir bijna omsingeld is. Dat mensen, de inwoners van Tyr, ook een grote stad in het zuiden, moeten evacueren. Dus ja, een staakt het vuren op papier is heel anders dan de realiteit hier op de grond.
0: Ondertussen zegt Donald Trump dat Libanon niet betrokken hoeft te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Hoe opvallend is dat?
10: Ja, vanuit Trump is dat eigenlijk vrij logisch. Hij ziet dit liever als een los traject. Het is vanuit Iran natuurlijk wel een heel belangrijke eis. Dus loskoppelen is voor Trump makkelijker. Zodat Libanon een deal met Iran niet in de weg hoeft te staan. Maar het is niet iets wat Iran makkelijk zal laten gaan. Het is een van hun belangrijkste troeven die de Iraniërs niet zomaar van hun lijstjes zullen schrappen. Maar ja, het compliceert natuurlijk een al complexe situatie nu nog weer verder. Zeker als het hier op deze manier toch weer escaleert. En dat is natuurlijk niet iets waar Trump per se geduld voor heeft. Dus hij zou deze 2 trajecten graag van elkaar loskoppelen.
0: Daisy Moore, dankjewel.
2: Koboli, Zverev, Marcella.
9: Ja, spannend hoor. 5-5, vierde set. Zverev serveert, was 40-0. Nu is het 40-15. Maar je ziet, hij heeft fysieke problemen. Hij probeert de punten kort te houden. Maar juist die tactiek, die betaalt zich uit. Want hij heeft zoveel power, zoveel kracht. Nou, hier komt die service. Gaat hij ook voor de ace? Het is een net service, dus hij moet opnieuw. Maar ja, dus voorafgaand aan deze game werd hem dus een... wat zullen het zijn? Sportdrankje, elektrolyten, augurkensap... Ja, alles maar om die benen wat losser te maken. Want hij vecht tegen zichzelf. Hij vecht tegen zijn demonen in zijn hoofd. En nu ook zijn benen die zwaar zijn en niet meewerken. Maar het kan nog steeds. Het is 5-5 vierde set. 40-15. Daar komt de voorhand. En hij gaat maar weer naar het net. Want geen lange rally voor Zverev. Oei, en dan smasht hij onder in het net. Ja, het is nog steeds Alexander Zverev. Op jacht naar zijn eerste Grand Slam titel. Het is zijn vierde finale. Ja, steeds stond er een tegenstander à la Alcaraz of Medvedev of Djokovic tegenover hem. Ja, en daar kon hij gewoon niet van winnen. Maar nu Koboli, dat zou moeten kunnen. Maar ja, het is een finale. Er staat zoveel op het spel. Van 40-0 is het 40-30 geworden. En hij stuit heel lang. Een beetje à la Djokovic. Die natuurlijk vroeg verloor in dit toernooi. En daar komt hij met een ace. Bal wordt nog gecontroleerd. De afdruk althans van de umpire. Ja, het hit de lijn. Kobolli is er niet mee eens. Maar ja, dat is jammer. Heeft geen zin om daar energie aan te verspillen. Oeh, hij grijpt naar zijn. Hij zegt, die bal is uit. Nee, scheidsrechter zegt, het is in. Dus het wordt 6-5 voor Alexander Zverev. En hij kan even rusten, even zitten, even ademhalen. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt.
0: Zo is het toch een middag en begin avond geworden waar de vonken vanaf vliegen. En dat kwam ook door het fietsen eerder op de middag. Door een waanzinnige prestatie is in de laatste etappe is het thema.

0: Demi Vollering toch nog gelukt om de Giro d'Italia bij de vrouwen te winnen. Anna van der Breggen ging de laatste dag in als klassementsleider, maar zakte er op het laatst helemaal doorheen, mede door hard werk van Vollering. Een superprestatie, maar hoe is het haar in hemelsnaam gelukt?
1: Weet ik ook nog niet helemaal, maar ik ben wel echt enorm trots hoe we dit gedaan hebben vandaag. Gisteravond kwamen Lars en Lieselotte bij de dinner naar ons toe. En
2: vertel even wie dat zijn, voor wie het niet weten.
1: Lars, onze DS, en Lieselotte, onze performance coach, mijn trainster ook. Die alle tactische plannen samen maken hier in deze Giro. En ze zei, oké, meiden, maak je klaar voor een heel lang en groot gevecht morgen, want we gaan die roze trui pakken. En ik was in eerste instantie een beetje van, oké, hoe dan? En die meiden die waren gelijk zo van, oké, we gaan ervoor. Dus ik weet niet, gewoon hoe iedereen zo klaar was om te vechten, dat toen had ik zelf ook zoiets van, we gaan er gewoon voor. Ik was vanmorgen ook helemaal niet nerveus of zo. Ik was gewoon van, oké, vandaag is het gewoon al in en dan zien we wel.
2: Ja, dat zei je vanmorgen ook, hè? Je zei van, op elke meter van het parcours zullen we gaan vechten. Er zijn een paar belangrijke momenten, hè? Niedermeyer gaat. Wat denk jij dan?
1: Ja, ik had tegen Niedermeyer gezegd, omdat op die klim probeerde ik zelf een paar keer aan te vallen. En iedere keer als ik achterom keek, dan dichten zij de gaatjes op mij. Toen zei ik tegen haar van, doe dat nou niet. Laat Anna die gaten dicht op mij en dan vlieg je eroverheen. Dus op een gegeven moment liet ze Anna een gat dicht. En toen zei ik tegen haar, nu gaan, ik laat je rijden. En dat was wat gebeurde. En eventjes dacht ik van, kut, ja, daar gaat ook mijn tweede plek. Maar dat hadden we ook in de meeting overlegd zo. Van, ja, we moeten vandaag ook kunnen verliezen, zeg maar. Je moet er klaar voor zijn dat je het allemaal verliest. Want alleen vanuit die positie kan je gaan winnen. En dat was wat ik de hele dag vandaag in mijn hoofd had. En op die manier zetten we Anna in de positie dat ze moest achtervolgen. Ze had geen teamgenoten meer. Ja, heel trots dat dat gelukt is. En dan is de pijn het zeker waard.

0: Shakira met Wherever, Whenever. Kobolli Zverev, Marcella, waar zitten we?
1: Ja, we zitten in de tiebreak van de vierde set 2-1 in sets voor Zverev. En als je het score weet van Zverev wat betreft de tiebreaks. 28 speelde hij er ooit in Parijs, 26 won hij er. Zo. Hij heeft er in zijn hele carrière maar 2 verloren. Tegen wie? Eentje tegen Nadal en 1 keer tegen Milman, een iets minder bekende speler. Maar die tiebreaks, die zijn altijd zo goed van Zverev. Maar zijn ze nu op het moment suprême ook goed? Hij begon matig, leverde meteen zijn service in, 1-0 achter. Maar dat deed Kobolli ook. Dus het is 1-1 in die vierde set tiebreak. We zagen Dominic Thiem in de tribune op de eretribune zitten. Ja, dat was natuurlijk de man die de eerste Grand Slam finale van Zverev won. Een partij waarin Zverev ook het heft in handen had. Net als eigenlijk in deze partij. Hier een lange rally. De backhand langs de lijn van Zverev. Voorhand cross Kobolli. Langs de lijn weer van Zverev. Een beetje voorzichtig. Beide spelers wachten, schaken. Wie durft het eerst uit te halen? Vuur en vlam zagen we net in het spel van Kobolli. Hier stopvolley aan het net. Oh, en een gelukje. Nee, die gaat uitzeg van Kobolli, want hij had hem daar echt langs geslagen. Was weer een beetje voorzichtige, angstige stopvolley van Zverev. Kobolli was erbij, die is snel, slaat hem er langs, maar hij tipte het net aan. En daardoor vliegt die bal en vloept hij weer achter de baseline. Dus 2 punten voor Zverev nu op de service van Kobolli. Dus het is 2-1 voor de Duitser in de tiebreak.
0: We komen zo bij je terug, Marcella, voor misschien wel de beslissing om de titel daar. Ja, het grote voetbalnieuws van het afgelopen uur, dat nu toch echt bevestigd is. Robin van Persie is per direct ontslagen bij Feyenoord. Onze eigen Feyenoord-watcher en voetbalcommentator Aman Asaroglu, goedenavond.
2: Ja, hallo.
0: Ja, dat wordt dan ineens even. Ja, want je zit al aan de andere kant van de plas voor het WK natuurlijk. En dan ineens is het rondbellen om te kijken of je dit bevestigd kan krijgen. En dat is dus gelukt.
2: Ja, ik zit op dit moment in een New Yorkse taxi, waar voor mij ook een soort tv aanstaat. Dus als je wat geluid hoort, weet je waar het vandaan komt. Maar ik kreeg net een telefoontje inderdaad. En het klopt. Van Persie ligt eruit. Hij is ontslagen als trainer van Feyenoord.
3: Ja. Ja. Heb je die bevestiging van de directie? Of?
2: Nou moet jij, als geen ander weten, dat je je bronnen niet kan prijsgeven, Hugo.
0: Ja, precies, maar daar moeten we op vertrouwen dan. Hè? En ja, dan zijn de conclusies dus ook simpel. Dan was het gewoon, ja, wat we wel al een beetje zagen aankomen bij deze nieuwe directie, want de woorden waren niet heel lovend voor Van Persie, dan was het dus gewoon niet goed genoeg, of speelt er meer?
2: Nou ja, ze kwamen daar, de nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Davy Rigaud. En het viel natuurlijk op dat ze gelijk, vooral wat ze niet zeiden, namelijk dat ze niet hun vertrouwen uitspraken. Ja. En dat ze niet wilden zeggen dat een trainer met een doorlopend contract ook gewoon voor de groep zou blijven staan, wat logisch is, want hij heeft een contract dat liep tot 2027, dat zeiden ze niet. Ja, vanaf dat moment is het grote speculeren begonnen. Ze hadden het erover dat ze een grondige analyse gingen maken. Nou, daar hebben ze dan een week of twee voor nodig gehad en blijkbaar was het voor hen al vrij snel duidelijk dat dit niet de juiste man is om Feyenoord naar een hoger podium te leiden.
0: Ja, is jou duidelijk geworden of die grondige analyse inderdaad ook helemaal rond was? Met andere woorden, is dit een gelekt nieuwtje, of is dit gewoon iemand onder oren gekomen, misschien iets eerder dan Feyenoord het zelf had gewild?
2: Nou, het is zeker eerder dan Feyenoord het zelf had gewild. Maar feit is wel, en dat weet ik wel, dat de afgelopen weken wel die gesprekken zijn gevoerd. Kijk, ze zitten er toch niet heel lang. Hè? Ze zijn pas net gepresenteerd. Eenhoorn is zelfs nog niet eens in functie. Die begint pas officieel op 1 juli. Die Rigaud is 1 juni begonnen. Dat is nu 6 dagen het geval. En we hadden allemaal toch wel het idee, je gaat niet als eerste opeens een club-icoon als Robin van Persie eruit gooien. Maar dat doet deze Rigaud dus wel. Dat is best wel een stevige beslissing. Die zal die ook genomen hebben met de rugdekking van Eenhoorn. Die nog niet in functie is, maar wel natuurlijk mee beslist. Kijk, Van Persie, daar is ook mee gesproken. Er is met heel veel mensen binnen de selectie gesproken, binnen de club. En blijkbaar hebben zij als enige conclusie van die analyse kunnen trekken dat het voor hem einde verhaal is.
0: Ja, is het helemaal schoon schip? Gaan de assistenten en zo er ook uit? Want eerder vertrok al Etienne Rijnen en de keeperstrainer, maar de rest nu ook?
2: Nou, er bleef al niet zoveel meer over. Hè? Want Rijnen was inderdaad al vertrokken. Die ging naar Liverpool, maar toch weer niet. Said Bakkati werd gehaald als nieuw assistent. Wat er met hem gaat gebeuren is ook nog een groot vraagteken. Want ja, er komt een nieuwe trainer. Wil die dan met Bakkati gaan werken of niet? En nou ja, René Haken, dat is nog wel een interessant verhaal. Want de verwachting was toch ook dat hij zou vertrekken. Misschien wel weer ergens hoofdtrainer zou willen worden. Maar wat er met hem nu gebeurt, dat is nog een beetje onduidelijk. Is Haken misschien nog wel kandidaat zelfs om het over te nemen van Van Persie? Daar ga je nu ook aan denken. Het lijkt mij eerlijk gezegd sterk. Mijn verwachting is dat ook hij zal vertrekken, maar dat weet ik nog niet zeker.
0: Dankjewel, Arman. En we horen jou
3: veel
0: natuurlijk
3: plezier daar
0: bij het WK.
2: Dankjewel. Ja.
0: Snel terug naar Marcella. De tiebreak van de vierde set. Het zou Zverev de Roland Garros titel kunnen opleveren.
1: Ja, het is stollend hoor, want wat een spanning. 3-3 in die vierde set tiebreak. Het was 3-1 voor Zverev. We hebben prachtige dropshots gezien. Zverev die toch al steeds die punten wat sneller probeert te maken. Want die benen van hem die voelen zwaar. Het is een mentale uitputtingsslag. Maar ook de beide vaders die houden het niet meer. De twee coaches, Alexander Senior van Zverev en Stefano van Koboli. En die vaders zijn heel goed bevriend. En Koboli en Zverev trouwens ook vragen elkaar geregeld om raad. Ze trainen met elkaar. Ja, dan spelen ze in een Grand Slam finale. Dus dan is het even geen vriendschap. Maar respect, dat is er zeker in deze wedstrijd. Spelers nu van baanhelft gewisseld, zoals dat gaat in een tiebreak. Na 6 punten. Namen worden gescandeerd. Publiek toch wel een beetje op de hand van de Italiaan. Want ja, ze willen eigenlijk best een 5e set zien. Dat zou natuurlijk ook wel weer heel erg mooi zijn. 3-3. Nog 1 servicepunt voor Koboli. Goede service. Niet al te hard. Redelijk safe. Voorhand wel. Die haalt hij voluit en het publiek juicht. Want het is van 3-1 achter nu 4-3 voor Koboli. En Zverev moet echt het hoofd koel houden. Kan hij uithalen met zijn service. Hele toernooi. 75% eerste services in. Dwingt punten af. En hoe zal dat nu gaan? 4-3 dus voor Koboli in die tiebreak.
0: We komen zo nog 1 keer bij je terug, Marcella. En als het dan niet afgelopen is, dan horen we natuurlijk bij onze collega's na 7e de afloop van deze wedstrijd. We hebben de stelling van Borst nog even onder handen te nemen. Donjon Malen is de eerste spits van Oranje, riep jij. En we gaven ook de 3 anderen als optie, waardoor het een soort van meer keuze werd. Nou, een overweldigende meerderheid was het met jou eens.
3: 80.
0: Uiteindelijk 85% gaat voor Malen. Dan is, op een hele grote afstand Brobby de nummer 2 met 9%.
3: Ja, en hoeveel krijgen Weghorst en
0: Weghorst nog net voor Depay met 4% en 3% dus voor Depay, waarvan akte.
3: Yep.
0: Als Koeman luistert, dan weet hij hoe het in elkaar steekt.
3: Nou, na Marcella krijgen we natuurlijk Dijkstra en even bij ter plekke vanuit Dordrecht. En vanavond nog een uurtje langs de lijn met Jeroen Stomporst.
0: Ja, Marcella, dan zijn de laatste 34 seconden voor jou. En dan horen we je straks na 7e natuurlijk ook.
1: Ja, het is 5-3 voor Koboli. Die heeft nog maar 2 puntjes nodig voor de setwinst. Want Zverev serveert niet goed, dubbele fout. En de zenuwen zijn te groot op dit moment voor Zverev. Maar ik moet zeggen, ze spelen nu beide goed in de tiebreak. We hebben schitterende punten gezien. Maar 5-3 voor Koboli. 2 punten nodig. Zverev met de rug tegen de muur. En misschien wordt het een 5-setter. Horen we zo.
0: Fijne avond.
3: Dank voor het luisteren.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon rolluiken.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: Spinoza, De Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
13: Thanks.
12: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Spinoza, The Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/Spinoza.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: NPO Radio 1.
20: Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn er bij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval op handen zou zijn. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In de garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar het naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
21: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Ja, het is zondagavond, Frank. Even
3: zeker, bij. Ja.
14: Ik ben blij dat we er zijn.
3: Zeker.
14: Ja, want we zijn altijd ergens ter plekke op zondagavond. Maar we hebben net eindeloos rondjes moeten rijden om überhaupt te kunnen parkeren. Ja,
3: we zijn in Dordrecht.
14: Dordrecht, wat een werkelijk schitterende stad.
3: Niet normaal.
14: Is.
3: Echt, dat weet je. Ik kom uit Zuid-Holland, Den Haag. Vaak in Rotterdam geweest, wel eens in Dordrecht. Maar als je dit ziet, dit is zo'n ontiegelijke mooie stad.
14: Ja, terwijl ze dan toch altijd zeggen, hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt.
3: Ja, maar dat zeggen ze denk ik omdat ze het een beetje voor zichzelf willen houden. Omdat het zo mooi is.
14: Best, ja. René van der Gijp, dat is ook echt Dordrecht. Ja. Hè? Geboren en getogen, woont hier volgens mij ook nog.
3: Maar ik wou nog even op terugkomen. Je rijdt hier, maar je mag hier nergens rijden. En het navigatie stuurt je overal naartoe. En ik denk dat ik al 10 bekeuringen heb gekregen net.
14: Ja, maar overal
3: staan camera's, dan mag je daar niet rijden. Terwijl de navigatie je daar naartoe stuurt.
14: Ja, maar dan ben je in Dordrecht geweest. Maar dan heb je in ieder geval straks wel een paar mooie foto's van jezelf in Dordrecht.
3: Ja, dat is lekker, ja. Kost wel €1.600, maar goed. In ieder geval, weet je, we zijn hier wel eens één keer eerder geweest, hè, met het programma. En dan herinner ik me, was natuurlijk een prachtige journalistieke mooie uitzending. Maar weet je wat me ervan bijgebleven is?
14: Ja, ik weet wat je bedoelt.
3: Ja, er was één man, die kwam uit Dordrecht. En weet je wat hij had uitgevonden?
14: De Mexicano.
3: Precies, de Mexicano met pindasaus.
14: De Mexicano, dat is die zo'n hele dikke snack die er eigenlijk uitziet. Alsof iemand met een rupsband overheen.
3: Ja, een frikandel die overreden is door een rupsband. Dat is het, ja. En een beetje sambal erop.
14: Heb jij anders zin om ook dat gedoe met het parkeren? Zal ik voor jou zo'n lekkere Mexicano bestellen?
3: Om het een beetje te compenseren?
14: Een echte Dordrechtse Mexicano.
3: Daar heb ik net zin in. We gaan beginnen.
14: Zeker.
24: NPO Radio 1. BNN VARA.
25: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
14: Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de Kunstkerk in Dordrecht. Ben je nou toch in de buurt, heb je zin in een facetje of in de Mexicano? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg.
3: Ja, krap 4 kilometer hier vandaan is Chemours gevestigd. Een fabriek die omstreden is geraakt door de jarenlange uitstoot van PFAS. De provincie wil dat van die stoffen 99% minder in de leefomgeving terechtkomt.
14: Maar Chemours zegt, ja, hey, dat gaat niet. En deze week stond de provincie in de rechtbank tegenover dat bedrijf. Hoe volgen omwonenden deze zaak? En hoe gaat de gedeputeerde de PFAS-kraan nu echt verder dichtdraaien?
3: En ook ontvangen we Brigitte Sleking. Zij werd in 2023 uitgeroepen tot beste waterpolo-speelster ter wereld. En tot Dordtse sporter van het jaar. Dat kan natuurlijk dan ook niet uitblijven. En we zijn heel benieuwd wat zij zelf eigenlijk mooier vond.
14: En nog steeds bezig de finale van Roland Garros. Alexander Zverev tegen Flavio...
3: Garros is het, hè?
14: Garros, ja.
3: Ja, Roland
14: Garros.
3: Ja. Ja. Maar aan Marcella, hoor.
14: Ja, Marcella Beske, die is daar. Zverev tegen Cobolli.
26: Ja.
14: Marcella, zeg, is het nou Garros of Garros?
26: Het is Garros, ja. Garros. Robin Haas blijft ook zijn hele carrière Garros zeggen, maar het is echt Garros. Het was trouwens ook een man, hè. Het is geen Frans zelfstandig naamwoord. Het was een piloot uit de Eerste Wereldoorlog. En naar hem is dit grote stadion vernoemd. Roland Carlos. Maar goed, dat terzijde, want het is hier bloedstollend spannend. We gaan gewoon een vijfde set spelen. Die vierde set tiebreak die is naar die flamboyante Flavio Cobolli gegaan. Geweldige voorhand langs de lijn. Daarmee maakte hij die tiebreak af. En het is pas de derde tiebreak die Zverev in zijn carrière in 11 deelnames in Parijs heeft verloren van 29 tiebreaks. Ik weet niet wat het gaat worden. Zverev nog altijd op jacht naar zijn eerste Grand Slam titel. Maar mentale uitputtingsslag. Demonen die terugkomen van die drie eerdere finales. En ja, hij loopt langzamer en langzamer. Staan ook al 3:45 op de baan. Dus ben benieuwd wat het wordt. Vijfde set. Zijn dan de openingsgame bezig. Cobolli serveert. Ja, dat
14: komt. Spannend. We komen later bij jou terug, Marcella Mesker.
3: Ja, natuurlijk hebben we ook live muziek. Dit keer van Sam Cordes. Of het is eigenlijk Sam Corde.
14: Corde.
3: Toch?
14: Ja,
3: ja, dat vertelt
14: ja, maar Sam, is het nou Sam Cordes of Sam Corde? Ja,
0: we zeggen gewoon Sam Cordes.
14: Sam Cordes, ja. Oké. Okay.
3: Wij proeven graag vast van een heerlijke muzikale amuse.

0: Ja, het klinkt prachtig hier in die kerk. Dankjewel, Sam Cordes. We gaan in de verdere uitzending nog veel meer van jou horen.
1: Ja, toen het Amerikaanse chemiebedrijf DuPont in 1972... een Nederlandse vestiging in Dordrecht opende... leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Hoogwaardige industrie en economische groei. Wat willen we nog meer?
0: Maar anno 2026 weten we wel beter. DuPont vervuilde de omgeving willens en wetens met levensgevaarlijke stoffen. En opvolger Gemoers stoot tot op de dag van vandaag flink wat PFAS uit.
2: De Teflonfabriek Gemoers in Dordrecht, voorheen DuPont... stoot een kankerverwekkende chemische stof uit.
3: PFAS, verzamelnaam voor 6000 chemische stoffen. Het zit overal in onze regenkleding, in brandplusapparaten, maar dus ook in de grond.
4: En die vervuiling sijpelt door in ons drinkwater, in ons voedsel en in ons lichaam.
5: Voorlopig is het voldoende dat bedrijven zoveel mogelijk toewerken naar het terugbrengen van de uitstoot van PFAS. Maar elke keer komt de industrie weer met nieuwe PFAS-varianten.
6: Het lijkt alsof we de ene kankerverwekkende stof wegdoen en een andere kankerverwekkende stof weer binnenhalen.
7: Ja, daar hebben ze gewoon van de overheid een vergunning voor gekregen. Het mag dus allemaal van de wet.
8: Laat nu eens een keer je ballen zien en ga nu daadwerkelijk eens optreden.
1: Ja, omwonenden en overheden die uitstoot willen aanpakken... die zitten vast aan jarenlange rechtszaken. Zo troffen de provincie Zuid-Holland en Gemoers elkaar deze week bij de Raad van State. Straks praten we over die zaak en wat de overheid doet... om grip te krijgen op de uitstoot van PFAS.
0: Maar eerst gaan we even praten met gewone mensen. Namelijk in dit geval omwonenden Meta Kamphuis en Nienke Blauw... van Stichting PFAS Vrij. Over hun zorgen en hun eigen strijd tegen Gemoers. Fijn dat jullie er zijn. Ja, jullie hebben er natuurlijk al vaker over gepraat. Het is ook een belangrijk onderwerp. Nienke, ja, PFAS, daarvan weten we nu met z'n allen... dat zijn gevaarlijke stoffen. Hele lange tijd werd het risico van die stoffen door Gemoers... en daarvoor had je nog DuPont, mm-hmm. Dat is eigenlijk gewoon de voorganger van dat bedrijf... werd altijd verzwegen. Mm-hmm. Maar wanneer had jij nou eigenlijk voor het eerst... wanneer had je voor het eerst door dat je daar stukken over begon te lezen... dat er gewoon, ja, eigenlijk gewoon een fabriek eigenlijk in je achtertuin stond... waar je doodziek van kunt worden?
9: Nou, ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik over PFAS hoorde was in 2016.
0: Ja.
9: Toen was er een artikel van Follow the Money... waarin gesproken werd over de fabriek in de Verenigde Staten... waar die van ons in Dordrecht een exacte kopie is. Mm-hmm. Maar pas dat echt tot me doordrong hoe erg het was. Het werd steeds wel een stukje duidelijker. Onder andere ook het RIVM kwam met strengere richtlijnen op een gegeven moment.
0: Ja.
9: Het was op een gegeven moment duidelijk dat ik bijvoorbeeld niet meer mijn moestuin mocht eten. Maar wat echt compleet alles duidelijk maakte wat mij betreft... was de Zembla-documentaire, de PFAS-doofpot. Ja. Toen werd alles helemaal duidelijk.
0: Ja, maar daar zat toen ook het hele verhaal in. Dat ze het ook al wisten vanaf de jaren 60, 70, 80... en dat eigenlijk altijd verzwegen hebben. Hè?
9: Ja, dat klopt. Ja.
1: Meta, jij woont al je hele leven in de buurt, hè, van Gemoers. Hoe ver is dat ongeveer van je huis af?
10: Als je hier Gemoers hebt, zeg maar, op de Baanhoekweg... in die wijk erachter, ja, eigenlijk
1: echt
10: ernaast.
1: Vlakbij, ja.
10: Ja. Ja.
1: Jij bent inmiddels al heel wat mensen in je leven verloren aan kanker. Om wie gaat het dan?
10: Toen ik 17, 18 jaar was, mijn moeder en mijn vader. Zes jaar geleden kreeg ik in 2019 kreeg ik kanker. De jaar erop verloor ik mijn man aan kanker... De jaar erop kreeg mijn zus kanker. Weer de jaar erop kreeg mijn zus het weer. En gisteren ben ik weer een kennis verloren. En ik heb nu small vessel disease in mijn hoofd. Dus een kleine bloedvaten in mijn hoofd die kapot zijn door te hoog bloeddruk. En dat kan door PFAS komen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het kan wel.
0: God, wat een verschrikkelijk verdrietig verhaal is dat, Meta.
10: Ja, gisteren weer een.
0: Ja. En weet, ja, ik moet dat toch vragen. Weet je dan zeker dat het door die fabriek komt?
10: Nee, 100% zeker weet ik het niet, want anders ging ik naar de rechter.
0: Ja.
10: En ja, het is moeilijk één op één te bewijzen, want er zijn nog meer fabrieken die PFAS uitstoten. Mm-hmm. Dus er moet gewoon een wereldwijde verbod komen.
1: Ja. Ja. Het aantonen dat bepaalde gezondheidsschade veroorzaakt is door PFAS is heel lastig inderdaad. Daarover spraken wij deze week met huisarts Evelien Brakema. Zij is voorzitter van de Groene Zorgalliantie. Een groep medische professionals die pleit voor een gezondere leefomgeving. We vroegen haar welke gezondheidsschade wel al wetenschappelijk is aangetoond.
11: PFAS kunnen ons immuunsysteem verstoren en ze veroorzaken verschillende soorten kanker, zoals nierkanker of teelbalkanker. En nu komt het bij mij wel heel dichtbij met momenteel een baby in mijn buik. Ze verhogen ook bij ongeboren kinderen het risico op vroeggeboorte en beperkingen van de hersenontwikkeling. En hoe hoger de blootstelling, hoe groter het risico op gezondheidsschade. Het voelt machteloos, want als individuele arts of individuele burger kun je er eigenlijk niet tegen op. En daarom is het essentieel dat beleid ons beschermt.
0: Ja, hoe belangrijk is het voor jou, Meta, dat wat zij ook zegt in deze huisarts, dat er steeds meer onderzoek is die dat echt aantoont?
10: Ja, maar moet steeds weer opnieuw onderzoeken. En het is al bewezen, in Amerika staat het al vast. Dus waarom moeten wij opnieuw onderzoeken om te gaan kijken of PFAS gevaarlijk is?
1: Ja. Aankomende week debatteren Tweede Kamerleden over de maatregelen tegen PFAS. Huisarts Brakema en de Groene Zorgalliantie willen graag aansporen tot actie.
11: Daarom hebben we met een hele grote groep met wetenschappers, artsen en andere zorgverleners van de Groene Zorgalliantie en samen met Stichting Tegengif een oproep gedaan aan Tweede Kamerleden. Stel dat korte termijn economische belang niet voorop, maar denk echt aan de gezondheid van Nederlanders.
0: Ja, Nieke, nou wordt er eigenlijk al jaren gewerkt aan een PFAS-verbod, hè, onder andere door D66. Maar dat duurt en dat duurt en dat duurt.
9: Ja, dat klopt. En dat is ook de reden dat wij als Stichting PFAS-vrij Green Claim eigenlijk eerder dit jaar hebben gezegd van het is hartstikke goed. Hè, via de politiek moeten we druk blijven zetten in Europa, maar ook in Nederland, dat er PFAS-verbod er komt. Maar we hebben gezegd tegelijkertijd, ja, het duurt gewoon heel erg lang. Dus wij gaan nu zelf actie ondernemen als omwonenden. Dus we zijn naar buiten gekomen met een aantal eisen richting Geen Moor. We hebben een brief gestuurd onlangs, een sommatiebrief, waarin we hebben gezegd, we hebben een tweetal eisen. Het eerste is, jullie moeten gewoon compleet stoppen met uitstoot, lozen en lekken van PFAS. Ja. En het tweede is, je moet het opruimen en je moet ook schade vergoeden.
1: En is er reactie op gekomen?
9: Nog niet.
1: Nee. Geen Moers die zegt tegenwoordig zijn best te doen in ieder geval, om een goede buurt te zijn. De uitstoot van de gevaarlijkste PFAS-stoffen hebben ze inmiddels met 99% verminderd. Klopt dat?
9: Nou ja, dat zeggen ze. Maar de grootste deel van de metingen komen nog steeds van Geen Moer zelf. Dus echt bewijs dat het ook echt zo is, hebben we niet.
1: WC-eend.
0: Meta, jij zit al nee te schudden hier.
10: Ja, ze zeggen ook 80% stoten we nog wel uit, de andere stoffen. Maar er zijn ook PFAS-stoffen. En als je een goede buur bent, hè, en je gaat als buur naar de Brussel toe om met hun te praten, waarom stuur je dan 6 politiewagens op me af? Dan ben je toch in goede buur?
0: Ze sturen 6 politiewagens op jou?
1: Maar dat moet je even uitleggen.
10: Nou, ik ging als in Brussel lobbyen, bij de lobby. Ik denk, wat hun kan, kan ik ook.
0: Ja.
10: Dus ik ging met hun gewoon praten. Ik werd gewoon netjes binnengelaten. En ik kwam beneden, stond een ME-busje, 5 politiewagens en 4 bijkers. En dan denk ik, ja,
0: daarbij. Die waren allemaal opgetrommeld omdat, voor jou? Omdat jij daar.
10: Ja, samen met een medeactievoerder. En dan denk ik, ja, dan ben je geen goede buur.
1: Nee, hebben ze je wel veilig thuisgebracht?
10: Nou, ik ben zelf weggegaan.
1: Oh, ja, je zou zeggen, met al het vervoer dat het al
10: had gekund.
0: Maar wat denk je dan, Meta? Want zo'n bedrijf zegt toch, ja, we laten ons van onze beste kant zien. We hebben de uitstoot met 99% hebben we gewoon verminderd. He, ze proberen een stap te maken. Ja. Maar wat denk je dan?
10: Nou, dat geloof ik dus niet. Want waarom stoot je dan jarenlang TFA uit? En dan gaan niet tegen mij zeggen dat ze het niet wisten. Want elke keer als ze bij de rechters zijn, zeggen ze, we wisten het niet. Maar als ik 2 stoffies uit mijn keukenkastje pak en ik doe het bij elkaar, krijg ik stoffie C. Dat weet iedereen, dus hun weten dat zeker.
1: Ja, Nienke, via die stichting PFAS-vrij heb je je zorg echt om weten te zetten in actie. Er loopt een massa-aangifte op dit moment. Daarvoor hebben jullie advocaat Benedict Fiek ingeschakeld. Maar jullie zijn nu ook stappen aan het nemen voor een massa-claim, heb ik begrepen. Waarom dachten jullie dat dat nodig is?
9: Nou, het is eigenlijk zo dat wat ik net noemde, dat is die massa. Wij noemen het liever een collectieve actie dan een claim, want anders leg je heel erg de focus op het geld.
1: Okay.
9: Wat wij eigenlijk zeggen, de eerste eis is dat ze moeten stoppen met het lozen. En de tweede is dat ze de schade vergoeden en dat ze de boel opruimen. Daarvoor, een aantal jaar geleden, hebben we als omwonenden inderdaad ook gezegd, we doen aangifte. Want ze hebben natuurlijk jarenlang, decennia lang, hebben ze het verzwegen. Willens en wetens zijn ze doorgegaan met vervuilen.
0: Ja, en jij zegt ook met nadruk opruimen. Hè? Want je kunt wel stoppen met de uitstoot. Ja.
1: Maar dan ligt er nog een hele.
0: Het ligt er natuurlijk nog wel allemaal.
9: Klopt. En dat is natuurlijk ook nog een hele belangrijke. Ik denk een heel belangrijk hoofdpijndossier waar we ook niet zomaar vanaf komen.
1: Ja.
9: Maar goed, het is dus aan de ene kant zo dat we een aantal jaar geleden als omwonenden hebben gezegd, we doen aangifte.
1: Ja.
9: En dat is nu, dat ligt bij het Openbaar Ministerie.
0: Hoeveel mensen doen mee?
9: Daar hebben in totaal hebben ruim 3000 mensen aangifte gedaan. Maar dat ligt dus bij het OM nu.
1: Ja.
9: Dus daar wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan. En ondertussen hebben wij als omwonenden ook weer nu die nieuwe stichting opgericht, Stichting PFAS-vrij Green Claim. Ja. Om daarnaast ook te zeggen, dat is één ding.
1: Ja.
9: En daarnaast willen we ook dus dat het stopt. Want we merken dat het via de politiek dat het lang duurt.
0: Het gaat gewoon lang. Dus we
9: willen het nu afdwingen via de rechter.
0: Meta, doe jij mee met die massa-claim?
10: Ja, zeker. En ook met die andere claim. En waar we ook mee bezig zijn is aankomende drie donderdagen doen we mee met een PFAS-toernooi.

0: dus dat het stopt. Want we merken dat het via de politiek dat het lang duurt.
1: Het gaat gewoon lang. Het duurt
0: dus we willen het nu afdwingen via de rechter.
1: Meta, doe jij mee met die massaclaim?
2: Ja, zeker. En ook met die andere claim. En waar we ook mee bezig zijn is... aankomende 3 donderdagen doen we mee met een PFAS-toneelstuk... hier op Statenplein in Dordrecht.
3: Oh ja?
2: Om de mensen kenbaar te maken dat ze PFAS in hun bloed hebben. En dat...
3: Maar daar doe jij zelf aan mee, Meta?
2: Ja, dan doe ik mijn eigen verhaal.
3: Ah, oké. Okay. Dus het is geen toneelstuk, maar je vertelt eigenlijk je verhaal.
2: Ja, het is beide eigenlijk. Het is een groot toneelstuk met een grote koor. Daar doen Nienke ook aan mee.
3: Ja?
2: En ja, actievoerders en is een beetje komisch... En mijn verhaal, ja. Dat in één toneelstuk.
3: Ja,
2: zijn er kaartjes voor.
1: Ik vind het zo heftig voor je, Meta, dat je vertelt dat je zoveel mensen die je na waren... bent verloren aan kanker en dat je zelf ziek bent. En dat je dan toch, ja, dan moet je dat ook steeds maar weer opnieuw bewijzen. En zo, en steeds weer opnieuw bestrijden. Word je daar wel eens moedeloos van?
2: Ja, maar ik krijg er ook kracht voor en moed om verder te gaan. En ik doe het niet voor mezelf, ik doe het niet voor het geld. Nee. Maar ik doe het voor de kinderen van de toekomst.
3: Ja. Nienke, jij wilde nog wat zeggen?
0: Ja, ik denk dat het... Meta is daar een voorbeeld van, maar als omwonenden... Aan de ene kant zijn we misschien slachtoffer... maar aan de andere kant hebben we ook gezegd, we zijn het zat.
3: Ja. Ja.
0: Dit raakt ons allemaal. Het raakt niet alleen ons, maar ook onze kinderen. Dat zat ook net heel duidelijk in dat stukje van onze huisarts.
3: Mm-hmm, ja.
0: Ik heb zelf borstvoeding gegeven toen Gemoor nog de grootste uitstoot deed.
1: En daarvan denk je nu misschien ook wel, had ik het maar nooit gedaan? Of wat verschrikkelijk is dat?
0: Nou, in ieder geval het feit dat ik daarmee een deel van de PFAS misschien doorgeef heb aan mijn zoon, die hier ook in de zaal zit overigens.
3: Ja.
0: Dat vind ik ontzettend naar.
3: Hij zit er gelukkig blakend bij.
0: Ja, gelukkig wel. Ja, precies. Ja, maar je weet niet wat het op de lange termijn doet.
1: Maar ik snap het idee wel, want het is wel het is je huis. Het is je thuis. Het is
0: precies.
1: Als je op een gegeven moment krijgt te horen van, hey, je kunt beter de groenten uit je moestuin niet meer eten.
0: Ja, klopt. Ik heb een moestuin, daar eet ik niet meer uit.
3: Nee.
0: Ja. Want dat wordt mij afgeraden.
3: Ja. We gaan dadelijk verder in op de rol die de overheid heeft in dit PFAS-dossier. Voor nu hartelijk bedankt omwonenden Meta Kamphuis en Nienke Blauw van Stichting PFAS Vrij.
1: Ja, en Sam Cordes die verzorgt vanavond de live muziek. Ja, we horen net al een heel mooi muzikaal voorproefje, Sam. En we zijn hier in een plechtige omgeving, in zijn oude kerk, de Kunstkerk. Het is voor jou bekend terrein, geloof ik, hè?
4: Ja, dat is voor mij zeker bekend terrein.
1: Maar hoezo dan?
4: Nou, ik kom uit Dordrecht en ik heb hier toevallig in deze mooie kerk al een paar keer mogen spelen. Dus, nou,
1: en is dat fijn, zingen in een kerk?
4: Ja, die akoestiek is natuurlijk wel echt prachtig. Dus ja? Zeker fijn.
3: Echte thuiswedstrijd dus voor jou. Wat gaan jullie spelen?
4: Alleen maar eigen werk vanavond. En dit liedje heet Falling For You.
3: Oké, we gaan naar je luisteren. Sam Cordes met Falling For You.

0: Ja, prachtig. Sam Cordes was dat met Falling For You.
1: Ja, en wij gaan snel naar tennis. De finale op Roland Garros. Marcella Mesker volgt die finale tussen Zverev en Kobolli, de koning van de dropshotjes. Hoeveel staat het?
2: Ja, het staat 2-0 voor Alexander Zverev. Hij brak Kobolli meteen in de openingsgame van de vijfde set. Ja, was het dan het moment dat die Kobolli even 5-6 minuten van de baan afging om schone outfit aan te doen? Was zijn concentratie kwijt, verloor zijn service. En nu een dubbele break voorsprong, want Zverev breekt de Italiaan opnieuw. Het is 3-0 voor Alexander Zverev. Die lijkt met een verfrist hart aan deze vijfde set Stijn begonnen. Want in de vierde set had hij last van zijn benen, kramp, middeltjes, pillen. Ik weet niet wat hij allemaal innam. En nu zit Flavio Kobolli daar helemaal versleten bij. Ja, het is 4 uur op de klok is er gespeeld. Dus ik kan me voorstellen dat ze ook wel een beetje vermoeid raken. 3-0 dus voor Alexander Zverev. Op jacht naar die eerste Grand Slam zegen. In zijn vierde poging. 3-0 dus. Vijfde set.
0: Dankjewel, Marcella Mesker. We horen jou straks weer.
1: Ja, en dit is Dijkstra aan Evenblijdse Plekken, live vanuit Dordrecht. Zojuist spraken we inwoners over hun zorgen om PFAS. Stoffen die nauwelijks afbreken en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Toch kon het bedrijf Gemoers en voorganger DuPont deze stoffen hier jarenlang volop uitstoten en lozen.
0: Ja, hoe heeft dat in godsnaam kunnen gebeuren? En waarom lukt het de overheid nog altijd maar moeizaam om grip te krijgen op een bedrijf dat al jaren onder een vergrootglas ligt?
1: We gaan erover praten met verantwoordelijk gedeputeerde Jeroen van Dijken en met Lieselot Bisschop. En zij is professor aan de Erasmus Universiteit en onderzoeker op het gebied van milieucriminaliteit, Lieselot. Ja, de bazen van Gemoers, zijn dat dan milieucriminelen?
3: Nou, dat is aan de rechtbank om uit te maken, denk ik.
1: Oké. Okay. Maar ik vraag het aan jou.
3: Dat snap ik. Als criminoloog.
1: Vraag het aan u, sorry.
3: Nee, aan jou is goed. Als milieucriminoloog kijk ik eigenlijk breder dan de wet alleen. Dus ik kijk echt naar dingen zoals hoe kan schade overheen de tijd ook wel ontstaan. Ook omdat we weten dat niet alles wat schadelijk is in de wet zit. We hebben dingen die we lawful but awful noemen.
1: Oh,
3: ze
1: ja.
3: zijn misschien zelfs wettelijk, maar ze mogen wel.
1: Oké, okay. Ze zaten dan nog binnen de grenzen van de wet, mogelijkerwijs.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar geldt dat dan ook nog steeds op het moment dat zo'n bedrijf al jarenlang wist dat ze schadelijke stoffen verspreiden? En dat wisten ze in de jaren 60 al.
3: Ja, dus dat is iets wat sowieso meegenomen wordt, ook door de civiele rechter hier. Hè, wat hier ook al is gezegd, dat is een onrechtmatige daad, omdat je het niet voldoende hebt gedeeld.
1: Oké. Okay.
0: Ja, maar de overheid wist er natuurlijk ook waarschijnlijk niet van. En die werden daar natuurlijk ook niet over ingelicht. Maar werden er, weet jij dat, wel kritische vragen gesteld in al die jaren?
3: Nou, we hebben heel wat archiefstukken door bekeken, ook vanaf de jaren 60, 70, 80. Ja. En je ziet dat echt wel kritische vragen worden gesteld.
0: Okay.
3: Wij wezen niet altijd of er voldoende antwoord op is gegeven en wat ermee is gedaan. Maar je ziet wel ook een overheid die heel zoekende is. Want over die stoffen waarover het gaat, daar weet die overheid ook niet zo heel veel van.
0: Nee, precies. Ja. Ja. Dus die varen op de koers van wat geen moeite te vertellen heeft.
3: Voor een groot deel wel. En dat is ook iets wat je ziet bij heel veel chemicaliën, bij de regulering daarvan, dat je afhankelijk bent van de informatie van de industrie. Op zich niet zo onlogisch. Die weten het meest over hun eigen stoffenproducten.
0: Ja. Ja. Maar ja, zijn ze er ook eerlijk over? Dat is natuurlijk de vraag.
1: Ja. En Lieselot, jij hebt veel onderzoek gedaan, hè, naar milieu en zo, maar ook naar hoe een bedrijf dan wordt ontvangen, ook in een land. Want er waren ook wel jaren dat ze in Nederland eigenlijk heel blij waren in economisch opzicht, toch, met Gemoers?
3: Ja, dat zie je vooral in de jaren 80, wanneer hier een uitbreiding komt. Eigenlijk is DuPont, hè, rechtsvoorganger, op zoek naar een plek in Europa waar ze kunnen uitbreiden. En de Nederlandse regering, of ministerie van Economische Zaken, zo moet ik het zeggen, doet eigenlijk wel zijn best om ze hier te krijgen.
1: In de jaren 80 was er ook natuurlijk, was er ook recessie in Nederland. We waren misschien wel blij dat er toen een grote banentrekker bij kwam.
3: Ja, en men gaat ook subsidies verstrekken die ook niet helemaal kloppen, volgens wat mocht. En men geeft ook aan van als er ooit problemen mee zijn, dan gaan wij de schuld op ons nemen. En ze zeggen daar ook in die documenten dat ze dus ook wat uitstoot zullen moeten aanvaarden. Dat erbij komt.
0: En dat is dus toen al wel geaccepteerd.
3: Dat is toen, is die uitbreiding hier gekomen. Ja.
0: Jeroen van Dijken, afgelopen week stond de provincie Zuid-Holland tegenover Gemoers bij de Raad van State. Waar is die rechtszaak begonnen?
4: Nou, die rechtszaak is al in 2023 begonnen. Toen wij vanuit de provincie zeiden, wij gaan strengere eisen stellen. De uitstoot moet omlaag, dat kan met 99%. En Gemoers zei dat niet realistisch was. Dus ze zijn naar de rechter gestapt. Die hebben in 2023 gelijk gekregen van de rechter. We hadden onvoldoende aangetoond volgens de rechter dat de stoffen echt gevaarlijk zijn. En ook dat je ze met 99% zou kunnen terugdringen.
0: Ja.
4: Daarvan hebben wij gezegd, laten we het niet meer zitten. Dan stappen wij naar de Raad van State. En die heeft dat deze week behandeld. We zijn 3 jaar verder. En die gaat hopelijk binnen 6 weken een uitspraak doen.
0: Ja, dus in de afgelopen 3 jaar konden ze gewoon weer lekker doorgaan. Omdat het toch nog onder de rechter hing, zeg maar.
4: Nou, de stoffen, heel veel stoffen zijn wel verder teruggedrongen.
0: Ja.
4: Maar de stoffen die nog niet zijn teruggedrongen, daar gaat het ons juist om. En daarvan zegt het bedrijf dat is niet mogelijk. Nou, daar zitten wij anders in. Wij denken dat het zeker wel kan.
0: Ja.
4: En ik hoop dus ook dat de rechter gaat zeggen dat wij als provincie aan het rechte eind trokken. En dat geen moer gewoon moet gaan verder gaan terugdringen.
1: Ja, ja, toxicoloog Jacob de Boer, die spreken we wel eens vaker. Die heeft veel verstand van dit soort zaken. Die zegt, ja, chemicaliën die moet je eigenlijk beter testen voordat ze mogen worden geproduceerd.
5: Medicijnen die worden van tevoren getest voordat ze in gebruik worden genomen. Op bijeffecten en van alles en nog wat. En dat is heel goed. En het zou goed zijn bij dit soort bulkchemicaliën dat we ook van tevoren zouden testen voordat we het in gebruik gaan nemen. Nu doe je eigenlijk een experiment op wereldschaal. Je gaat het gebruiken en na een tijdje zeg je, oh, we krijgen het allemaal in ons bloed en misschien gebeurt er wat. Dus ja, dat zou een veel beter principe zijn.
1: Dat vind ik wel een interessante gedachte.
0: Ja, maar het is toch ook krankzinnig dat je inderdaad denkt, waarom zou je dat risico nemen?
1: Waarom is dat, dat de politiek eigenlijk minder hoge eisen stelt dan chemische producten?
4: Nou, ik kan eigenlijk de redenering heel goed volgen. En daarom hebben wij ook, en daar gaat precies die discussie nu over bij de rechtbank, hebben wij in Zuid-Holland een lijst gehanteerd van stoffen waarvan we zeiden, die zijn waarschijnlijk, of een grote kans dat ze slecht zijn voor het milieu en voor de mens.
0: Ja.
4: Maar we hebben het nog niet aangetoond. En op basis van die lijst zijn wij eisen gaan stellen. En daarvan zegt de rechter, ja, maar dat kan je niet zomaar doen. En wij zijn ook de enige provincie en ook überhaupt de enige overheid in Europa die die lijst hanteert.
0: Maar dat is het zogenoemde voorzorgsprincipe.
4: Klopt, ja.
0: Maar dat in de praktijk houdt dat blijkbaar onvoldoende stand.
4: Nee, op dit moment is dat inderdaad de discussie. Maar tegelijkertijd zijn gedurende de rechtszaak, de PFAS stond op onze lijst, naar zeer grote kans dat het schadelijk is, maar staat nog niet op het lijstje dat het echt zo is. Die staan er inmiddels wel op. Dus wij hebben uiteindelijk het aan het rechte eind gehad en terecht gezegd.
1: Ja.
4: We schroeven de eisen op. Dus okay, ik kan de redenering heel goed volgen.
1: Ja, ik snap hem ook. Maar ik snap ook dat je nu, in het hier en nu, in best wel ingewikkelde discussies eigenlijk zit. Want mevrouw Bisschop, kijk, je kunt wel proberen om gemoedsrestricties op te leggen. Maar ja, die zeggen, ja, maar de wet. Is dat dan ook een gevolg uit het verleden en hoe de overheid vroeger heeft gehandeld?
3: Dat denk ik wel, want we zien eigenlijk dat waar we vandaag zitten een gevolg is van interacties sinds de jaren 60 tot nu. En daar zijn ook situaties ontstaan waar het moeilijk is om dat terug te draaien. Dat zien we ook in onze hoek. Er zijn een paar, we noemen dat padafhankelijkheden. Er zijn mechanismen ontstaan, patronen ontstaan die je niet zomaar terugdraait.
1: En nu sta je dan in één keer in de rechtbank en probeer je eigenlijk iets terug te onderhandelen.
0: Ja.
3: Ja, en op zich vanuit het perspectief van het bedrijf zou je het misschien kunnen snappen. Want die denken, nee, ik wil
0: meer geld verdienen. Ja. Ja, de uitstoot van bepaalde soorten PFAS is nu teruggedrongen. Maar er komen ook weer nieuwe bij.
3: Ja.
6: Bij Chemours overweegt de provincie Zuid-Holland om weer een vergunning te geven voor een nieuwe PFAS-variant. Omwonenden kunnen er niet bij dat hun omgeving nog steeds wordt vervuild.
1: Ja, en dan gaat het over de PFAS-variant TFA. Chemours stoot dat al een paar jaar uit, terwijl ze daar nog geen vergunning voor hebben. Ja, snapt u dan dat veel mensen dan denken, nou, daar begrijp ik helemaal niks van?
3: Ja, dat snap ik. Dat je denkt, ik begrijp niet dat je dat niet weet.
1: Ja toch, snapt u dat, meneer Van Dijk? Dat mensen denken van, nou, hoe kan dat dan?
0: Ja, want de omgevingsdienst van de provincie is namelijk voornemens om die uitstoot van TFA toe te gaan staan. Een gemeente maakt bezwaar tegen die vergunning, omdat dit weer een PFAS-variant is die nagenoeg niet af te breken is en dus zich ophoopt in mens en milieu.
1: Ja.
4: Ja, en ik snap heel goed dat mensen dan zeggen, ja, wat is dat voor kromme stap?
0: Ik snap dat ook niet.
4: En dat snap ik ook. Heel goed. En de moeilijkheid is, omdat het nog niet bij wet verboden is, kan ik er als provincie weinig aan doen, behalve als ik een vergunning verleen en dan zeg, ik verleen de vergunning, maar dan moet je het wel terugdringen met zoveel procent. En dan krijg ik er grip op. Dus zolang het niet bij wet verboden is, als ik niks zou doen, stappen ze naar de rechter.
0: Ja, maar dat is toch een juridisch spel. Ik begrijp dat gewoon niet. Ja, je kunt toch ook tegen geen moer zeggen, er wordt niks ontwikkeld totdat je iets hebt ontwikkeld waarvan we zeker weten dat het veilig is. Maar nu is het eigenlijk, probeer maar, ga maar door totdat het misgaat.
4: Nou, dit is grip proberen te krijgen op een kromme situatie.
0: Ja.
4: Precies zoals je aangeeft, die zie ik ook. Zolang het niet bij wet verboden is, doen wij het maximale. En dus de hele tijd afwachten, gaat de rechter ons op de vingers tikken, stapt geen moer naar de rechter.
0: Ja.
4: En dus die wet, of het nou nationaal is of Europees. Ik denk dat nationaal het al wel kan. Europees trekken we hard aan, ook als Nederland, dat er een Europees verbod komt überhaupt op PFAS.
0: Ja.
4: En dan hebben we een duidelijk antwoord. Dan kunnen we maar zeggen, vergunning is nihil, je mag helemaal niks meer uitstoten. Ja, en tot die tijd blijft het een juridisch steekspel.
0: Ja, Lieselot, Bisschop,
1: ik snap het wel en ook weer niet.
0: Klinkt dit als een logische stap of is het gewoon een herhaling van zetten uit het verleden?
3: Het klinkt een beetje herkenbaar. Op een bepaald moment hebben we PFOA vervangen door HFPODA, genetics-technologie. En op zich hebben we toen twee problemen aanvaard. Maar het is wel een patroon dat we zien, want dat is ook de reden waarom op Europees niveau wordt gezegd, laten we alle PFAS samennemen. Ja. Want anders krijg je een patroon van regrettable.
0: Die wel, die niet.
3: Ja. Ja, maar ook een patroon van, we gaan die toelaten en dan laat je die vervangen door iets anders, maar heb je er achteraf spijt van. En dat is ook waarom als groep dat verbieden belangrijk wordt. Ja. Omdat het gaat om die persistentie, het gaat om hoe ze op bioaccumuleren, wat al eerder werd gezegd. Ja, en dat, daar moet je stofje voor stofje over leren, en dat is niet te doen.
1: Maar snapt u dan ook die paradox waar meneer Van Dijken mee te maken heeft? Dat je wil als overheid grip krijgen, maar dan moet je dus blijkbaar zeggen, nou oké, dan hier heb je dan toch een vergunning, want dan hebben we in ieder geval een beetje grip.
3: Die snap ik ook, want je wil ook vermijden dat je in zo'n patronen zit waarbij je 10 jaar lang voor de rechtbank staat, want dan verandert er in praktijk misschien ook weinig. Dat
0: we willen nog heel even naar Nieke Blauw van de stichting PFAS Vrij. Zij is nog steeds afwezig in de zaal. Nienke, hoe luister jij naar de uitleg van meneer Van Dijken?
7: Ja, ik luister daar met verbazing naar, maar ook met toch wel tegelijkertijd een stukje begrip. Want we hebben te maken met een bepaald systeem wat we hebben, het bestuursrecht, wat nou eenmaal zo functioneert als het doet. Tegelijkertijd is het absurd, want we willen natuurlijk gewoon niet dat er een nieuwe vergunning bij komt. Dus dat is ook de reden dat wij als omwonenden zeggen, wij stappen nu zelf naar de rechter. Het is hartstikke goed dat er gewerkt wordt aan dat verbod, maar wij eisen in ieder geval voor wat betreft geen moer dat het stopt. En dan hoeft die vergunning dus ook niet meer. Mensen die dat daarmee eens zijn, die kunnen zich nog aanmelden via www.pfasvrij.org. Ja. Want hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Maar dus verbazing, maar ook begrip. En ja, we willen gewoon dat het stopt.
1: Ja, snapt u die verbazing, meneer Van Dijken?
4: Ja, maar die snap ik heel goed. En dit is ook lastig uit te leggen. En zeker als je terugkijkt, zijn wij als overheden gewoon veel te reactief geweest. Ja. Het bedrijf is niet transparant genoeg geweest. En dat is nog steeds een uitdaging, omdat wij heel veel kennis, onze milieudienst heeft heel veel kennis in huis, maar niet zoveel als het bedrijf zelf.
0: Nee.
4: Dus en ik begrijp allemaal, dat klinkt allemaal heel krom. Ja. Dus ik snap hem ook volledig.
1: Maar misschien moet het dan iets actiever, dat jullie ook proberen ook. Hè, wat u bent
0: vanuit Den Haag,
1: toch, meen ik, hè, dat er toch meer druk is ook vanuit Den Haag, ook richting Europa, dat er verdorie een verbod moet komen.
4: Ja, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ook mijn partij, maar volgens mij breed de gemeenteraad Dordrecht zegt dit. De Provinciale Staten Zuid-Holland zegt dit. Ja. Een groot deel van de Tweede Kamer zegt dit. En Nederland is een van de landen die er in Brussel hard voor strijdt. Alleen het duurt daar te lang om dan die stappen...
0: Lang, absoluut, ja. Goed, we houden het in de gaten. Hartelijk dank voor jullie komst. Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Jeroen Van Dijken en professor Lieselot Bisschop.
1: Ja, en wij gaan razendsnel schakelen naar Roland Garros. Want daar nadert een ontknoping, of niet, Marcella Mesker?
2: Ja, zeker. En verrassend genoeg, Zverev heeft het weer helemaal gevonden. Hij leidt met 4-1, een dubbele break. Wist Coboli dus meteen aan het begin van die vijfde set te strikken. En Coboli heeft last met zijn benen. Wordt nu ook door die fysio gemasseerd. Zal ook een beetje krampen, zal die voelen aankomen. En Zverev heeft het heft in eigen handen. Maar goed, dat laatste puntje, die laatste paar slagen, die laatste game, zijn het allermoeilijkste in deze mentale worsteling. Want zo mogen we deze wedstrijd toch wel noemen. Zverev die zeker niet top speelt. Misschien wel zijn minste wedstrijd van deze twee weken. Maar hij leidt wel met 4-1 in de vijfde set. Dus de grote prooi, die eerste Grand Slam zege, die is heel dichtbij.
1: Ja, en dit is Dijkstra aan Evenblij ter plekke vanuit de Kunstkerk in Dordrecht. Frank Evenblij.
0: Ja.
1: 5 minuutjes lopen hier vandaan.
0: Ja.
1: Want jij moest net parkeren, dus ik ben gewoon zelf maar alvast hier naartoe gelopen.
0: Ja.
1: Daar staat een pand op de Varkenmarkt, nummertje 45. En weet je hoe dat pand heet?
0: Nou?
1: In den Verdwaalden Kogel.
0: Oh, dat klinkt mooi.
1: Ja, vind ik in een verdwaalde kogel.
0: Prachtige titel.
1: En in de voorgevel daar zit een verdwaalde kogel. Mogelijk afkomstig uit een wapen van een Franse soldaat. In 1813 hebben troepen van Napoleon namelijk een paar keer Dordrecht beschoten en af en toe bezet. En ze kwamen hier natuurlijk een glas drinken. En al meer dan 200 jaar zit er een kogel daar in die muur.
0: Ja, ja. Gek beeld, maar ook wel een mooi beeld. En dat hij er nog zit, ja.
1: In den Verdwaalden.
0: Ben je ook al zelf eens kijken? Want jij stapte eerder uit om te kijken of die kogel er daadwerkelijk nog in die muur zit.
1: Overal zitten voelen met mijn vinger, maar ik moest hier naartoe. Ik ga straks nog even terug.
0: Nou ja, ik vind het wel een mooi verhaal. Voor nog veel meer feiten over deze stad gaan we naar Roan Hoeksma met de kortste spreekbeurt.
8: De Kortste Spreekbeurt.
9: Ja, we zijn in Dordt, oftewel Dordrecht. Deze Zuid-Hollandse gemeente telt 122.796 inwoners. Dordtenaren worden ook wel schapenkoppen genoemd. Waarom? Nou, in de middeleeuwen probeerden twee inwoners een schaap, verkleed als man, de stad binnen te smokkelen om de tol voor vee te ontduiken. Dat mislukte, want het schaap verraadde zichzelf en de smokkelaars werden gearresteerd. Meer dan 50 jaar geleden transformeerde de Hoge Nieuwstraat in Dordrecht tot de allereerste speelstraat van Nederland. Boze moeders blokkeerden die straat om hun kinderen daar veilig te laten spelen. Auto's eruit, kinderen erin. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1947. Want toen ontdekten ze in Dordrecht een opmerkelijke nieuwe sport.
10: Grasbaanwedstrijd, mis. Terreinrit, ook mis. Dit is het. Voetbal op motoren. Een behendigheidsspel dat in Frankrijk een grote populariteit geniet. Nederland maakte er deze dagen in Dordrecht kennis mee toen twee Franse vijftallen het spel demonstreerden. Het is een snel spel waarbij het niet zozeer aankomt op voetbaltechniek als wel op rijvaardigheid.
9: Meer dan 9000 kilometer verderop ligt nog een Dordrecht. En wel in Zuid-Afrika. De twee steden hebben een hechte band ontwikkeld en werken samen aan bijvoorbeeld stadsontwikkeling, huisvesting en gezonde voeding door middel van moestuintjes. De frikandel, die is gewoon uitgevonden in Dordrecht.
11: Wauw!
9: En dat verdient natuurlijk een frikandellenstandbeeld. Ja, serieus, de petitie loopt al, al is niet iedereen even enthousiast over dit plan.
12: Wat vind je ervan?
13: Ja, een beetje raar. Een frikandellenstandbeeld. Kan toch wel iets gezonders komen, of niet? Als we een worteltaartending... wat is nou?
9: Een lekker wijntje achterover tikken, dat deed je in de Gouden Eeuw in wijnstad Dordrecht. Dankzij het zogenoemde stapelrecht moesten goederen die langs deze stad kwamen, zoals de Fino, eerst hier worden opgeslagen en verkocht. Dit was mijn spreekbeurt over Dordrecht. Joe!
1: Ja, een standbeeld voor de frikandel.
0: Ja, jij zou dat wel mooi vinden voor op jouw paasje.
1: Jij niet, dat is toch fantastisch.
0: Ja, dat heeft wel iets moois. Ja, vind ik ook.
1: Of een sokkel gemaakt van Mexicano's.
0: Goed, onze artiest van vanavond is Sam Cordes uit Dordrecht. Jij bent volgens mij ook echt een echte Dordtse, toch?
14: Zeker.
0: Ja, volgende nummer heet Lighthouse en dat heeft te maken met waar je vandaan komt.
14: Ja, dat is wel een mooi verhaal. Het mooie aan muziek maken en schrijven is natuurlijk dat je je eigen verhalen kan omzetten
0: in liedjes.
14: Liedje. En dit liedje gaat over mijn basisschooljuffrouw, juf Jolanda. En zoals jullie zien, maar de mensen die luisteren niet, ben ik heel erg lang.
0: Ja.
14: En dat was ik toen ook al. En ik had best wel moeite met dat ik altijd overal bovenuit stak.
0: Ja.
14: Dus juf Jolanda die nam mij één keer in de week apart om eigenlijk mij daar een beetje in te begeleiden. En op een dag zei zij tegen mij van, Sam, je moet jezelf zien als een vuurtoren. Overal waar je komt, zal iedereen je zien, want je steekt er nou eenmaal uit. Sommige mensen vinden het leuk, sommige mensen niet. En ja, je zal daarmee moeten dealen. Helaas is zij een paar jaar later ook overleden aan de gevolg van kanker. Wat natuurlijk op jonge kinderen, maar zeker ook op
0: heel
14: mij...
0: Heel veel
14: indruk heeft achtergelaten. En ik wil daar heel graag nog een liedje cadeau geven.
1: Ja, wat een mooi verhaal. Ook voor juf Jolanda.
14: Voor juf Jolanda.
0: We gaan naar je luisteren. Sam Cordes met Lighthouse.

0: Prachtig. Sam Cordes was dat. En in het volgende uur horen we nog veel meer van haar.
1: Ja, en wij gaan snel naar Roland Garros. Want Marcella Mesker, het zit erop.
2: Het zit erop. Het is snel gegaan in die vijfde set. Heel knap van Alexander Zverev. Want ja, hij verloor toch die cruciale vierde set. Tiebreak leek fysiek en mentaal redelijk op. Maar het was Kobolli wiens benen niet meer wilden en meteen zijn service inleverde. En dus werd het een snelle vijfde set. 6-1. En kan Alexander Zverev zijn feestje vieren. Eindelijk is de heilige graal een feit voor Alexander Zverev. Die ontbrekende Grand Slam zegen in zijn vierde finale bij een Grand Slam toernooi is het eindelijk raak. Het kostte hem heel veel kracht. Hij speelde echt niet best, maar goh, wat mentaal sterk om het er dan toch uit te trekken. Alexander Zverev wint in Parijs van Flavio Kobolli in een spannende vijfzetter.
1: Dankjewel, Marcel Mesker.
3: We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro.
1: Olympisch brons winnen met de Nederlandse waterpolo-vrouwen in Parijs 2024 betekende voor Brigitte Sleking de afsluiting van een bijzondere topsportcarrière. De geboren en getogen Dordtse won WK-goud met Oranje, de Champions League met Olympiakos en ze werd in 2023 uitgeroepen tot beste speelster van de wereld. Maar toch besloot ze op haar 27e te stoppen bij het Nederlands team.
0: Ja, niet omdat ze niets meer kon winnen, maar juist omdat ze voelde dat het genoeg was geweest. Na jarenlang leven voor topsport koos Sleking voor rust. Een leven dichter bij huis. En inmiddels ook voor een nieuw hoofdstuk buiten het zwembad. Want naast haar afscheid van top waterpolo is er ook nog iets heel groots op komst. Brigitte is namelijk zwanger van haar eerste kindje. Brigitte, hartelijk welkom.
4: Dank je wel.
1: En van harte gefeliciteerd.
4: Ja, dank je wel.
0: Hoe voel je je?
4: Goed eigenlijk, mag niet klagen. Ik vooral moe, maar verder niet last van misselijkheid gehad of iets. Dus het gaat goed eigenlijk.
0: Ja, wat goed. Ja.
1: Ja, maar je bent nu gestopt, hè? Ook met waterpolo.
4: Ja,
1: want je speelde nog bij Donk.
4: Ik heb dit seizoen nog wel gespeeld bij Donk inderdaad, een clubseizoen. Maar toen werd ik zwanger en toen ben ik eigenlijk vrijwel direct gestopt.
0: Ja, ja. Maar is het dan dat je ook definitief bent gestopt of ga je ooit weer beginnen?
4: Ik laat nog een beetje open.
0: Ja.
4: Ik ga het nu even inderdaad rustig aandoen, maar zeg nooit nooit. En misschien wil ik straks ook weer een beetje fit worden en zo. En spring ik nog wel eens dat water in.
0: Ja,
1: ja, nou, laten we eerst heel even nog duiken naar het begin. Hè? Want jouw topsportcarrière die begon ooit bij MNC hier in Dordrecht.
4: Klopt.
1: Waarom waterpolo?
4: Eigenlijk al van jongs af aan in het zwembad te vinden. Mijn broer, mijn moeder, mijn zus, die speelden allemaal waterpolo. Dus ik was eigenlijk, ik moest altijd mee en ja. Toen ook maar gaan waterpolo.
0: Zat ook al een beetje in de genen? Was je al op jonge leeftijd heel getalenteerd?
4: Ik heb wel alle Jong Oranje selecties doorlopen. Dus echt vanaf het begin daarbij gezeten. Dus ja, wanneer begon ik? Ik denk op mijn 13e dat ik eerste toernooi.
1: Maar Brigitte, nou weten wij één ding van waterpolo.
0: Jij weet waar ik over wil beginnen.
1: Het is een intens gemeen. Maar er gebeuren toch onder water dingen. Brigitte, daar lust het honden in brood.
4: Er gebeuren genoeg dingen, ja. Er worden wel eens wat elleboogjes, trappen, schoenen.
0: Nou, er wordt gekrapt, er wordt geknepen, er wordt getrapt. Het is
4: Het is een hele fysieke sport.
0: Het is eigenlijk UFC onder water.
1: Ja, maar ik vind het zo boeiend. Als je dat gaat doen en je wordt beter in een sport. Ik bedoel, dat hoort er wel bij die sport.
4: Ja, zeker. En het is laatst tijd wel leuk, want ze doen vaak onderwaterbeelden bij grote toernooien. Dus dan kunnen mensen daar ook maar meekijken. En dan hoor je inderdaad vaak de reacties van wat gebeurt er allemaal, joh.
1: Maar wanneer merkte jij dan aan jezelf van ik ben goed in waterpolo, maar dan komt er ook een moment dat je denkt van ja, maar het is meer dan alleen maar een hobby, hè?
4: Ja, klopt. Nou ja, de Jong Oranje selecties waar je natuurlijk voor het eerst voor uitgenodigd wordt. En dan mag je mee met oudere leeftijden ook. En ja, zo loop je een beetje mee met die stroming. Je gaat steeds een jaar verder. En Jong Oranje komt weer een jaar. Je gaat met leeftijdsgenoten trainen.
1: Was jij nou zelf ook een gemene speelster eigenlijk?
4: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, natuurlijk niet. Zo je
0: kijk eens even in die ogen, ja. Maar goed, je hebt alles bereikt wat je wil bereiken. Maar toch kwam voor velen best wel als een verrassing. Want je hebt vorig jaar besloten ook om te stoppen als international.
4: Ja.
0: Ja, heel veel mensen vonden jouw afscheid van Oranje best wel vroeg.
4: Mm-hmm.
0: 27 jaar, Olympisch medaillewinnaar, wereldkampioen.
4: Ja.
0: Waarom voelde het voor jou toch als het juiste moment om te zeggen, ik stop met Oranje?
4: Die reactie heb ik veel gehad inderdaad in het begin. Als waterpolster vind ik dat je gewoon naar het buitenland betere competities zijn voor de club. En ik wist zelf wel heel goed, dat wil ik niet meer. Ik wil dichter bij huis zijn, dat sowieso.
0: Ja.
4: En voor de Olympische Spelen had ik wel een beetje, dan ga je natuurlijk over nadenken wat daarna.
0: Ja.
4: We kregen wel even vakantie na de Spelen en ja, mijn motivatie vloeide ook een beetje weg.
0: Ja?
4: Ja, toch
0: waarom
4: wel.
0: Waarom dan?
4: Ja, als topsporter, dat stel je gewoon altijd een doel. Want je wil altijd meer, je wil altijd beter. Dus het was toeleven naar het WK en dan weer het EK. Er komt heel veel achter elkaar. En op dat moment kon ik die doelen gewoon even niet voor mezelf ook stellen. Van, ik wil nog WK naar het WK, want ik wil nog goud winnen.
5: Ja, dat snap ik dan ook wel.
4: Ik had gewoon even die rust nodig.
5: Wat echt een hoogtepunt is in jouw carrière, want je hebt veel dingen gewonnen. Hè? Ook nog Champions League met Olympiakos.
4: Ja,
5: nog maar echt een hoogtepunt dat jullie wereldkampioen werden in 2023.
4: Ja,
5: is dat ook voor jou? Want dat was nagelbijtend spannend.
4: Ja, zeker. Ja, alles klopte een beetje, dat toernooi. En wij wonnen toen goud inderdaad.
5: Met strafworpen uiteindelijk.
0: Ah, in de finale 4-4. En jij nam de laatste strafworpen. Ja, laten we even luisteren naar een fragment.
6: Het is nu 4-4. Eén penalty nog nodig. En die gaat genomen worden door de belangrijkste vrouw van Oranje op dit wereldkampioenschap. Brigitte Sleeking. Sleeking voor de winst. Ja! Nederland wereldkampioen. Een nieuw waterpolo-wonder. 32 jaar na de eerste titel in Perth in 1991.
0: Heb je dit fragment op de radio wel vaak teruggeluisterd?
4: Ja, honderden keer denk ik. Echt? En op social media denk ik dat ik kwam natuurlijk al heel vaak voorbij. Ga je toch een beetje terugkijken.
0: Ja? Ja. Oh, wat grappig, want wij hebben dat wel vaker. Dat we met een sporter zitten en zeggen, ik heb het nog nooit gehoord.
5: Ja, maar ik vind het mooi dat Brigitte zegt,
0: Maar dat
5: gaat het er echt om. Hè? En dat weet je op het moment, je hebt die bal en je zwemt daar rond die 5-meterlijn. Mm-hmm. Het is alles of niks, hè?
4: Ja.
5: Wat dacht je op dat moment?
4: Nou, op dat moment, dat was heel bijzonder. Als ik later op terugdenk, was ik super kalm en had ik heel veel vertrouwen. En dat zie je ook wel aan de beelden inderdaad. Als ik die later ook terugkijk. En ik had gewoon zoveel vertrouwen in het team. En ja, wat ik zei, alles klopte dat toernooi. Dus ik wist gewoon, dit gaan we winnen.
5: En wat dacht je? Ik neem hem gewoon op dezelfde manier zoals altijd? Of had je nog twijfel?
4: Nou, zelf kijk ik altijd een beetje last minute of de keeper gaat springen of niet. Dus ik wacht wel een beetje tot het laatste moment. Maar het was wel een favoriete hoek. Dus daar ging die in.
0: Ben je nog wel eens een keer 's nachts wakker geworden dat je hem dan mist?
4: Nee, gelukkig.
0: Want dat lijkt me, weet je, het is namelijk zo heroïsch om een strafworp, hè, zeker in de finale winnende wedstrijd.
5: Ja, we hebben nu met het WK krijgen dat ook weer, hè?
0: Ja, maar je bent ook een slemiel als je mist. Dat risico is gewoon wel groot.
4: Ja,
0: maar zijn dat dingen die je meeneemt als je in aanloop naar die strafworp toe?
4: Nou, op dat moment niet. Omdat ik, wat ik zei, gewoon veel vertrouwen had. En mentaal zat het gewoon supergoed op dat moment bij mezelf. En dat merk je gewoon als je mentaal supersterk bent of mentaal even wat minder bent, dan. Dan ga je twijfelen. Ja. Dat moet je niet hebben.
5: Nou, weet ik wel dat jij zegt van ik had heel veel vertrouwen in het team. Mm-hmm. En terecht, want het was ook een geweldig team. Maar we hoorden die commentator net ook zeggen, Brigitte Sleeking, belangrijkste speelster van Oranje.
4: Ja.
5: En jij werd ook na dat toernooi officieel uitgeroepen tot de beste speelster ter wereld.
4: Ja.
5: Dat is een individuele prijs.
4: Klopt.
5: Ben je daar dan, hoe voelt dat dan?
4: Ja, daar ben ik super trots op. Ik ben niet iemand die gelijk vooraan altijd wil staan in het team. Ik hoef niet in de picture, zeg maar. Maar dat moment was wel super trots dat ook het harde werken beloond wordt. En dat het super goed gaat. En die prijs is heel bijzonder, die win je niet zo.
5: Ja, nee. En dat je dat je individueel de beste van de wereld bent.
4: Ja,
5: en dat
4: klopt.
5: Dat is de allerbeste.
4: Ja, klopt.
0: En wat krijg je daar dan voor? Is het ook een medaille of is het een beeldje? Of?
4: Een beeldje inderdaad, ja.
0: En wat voor beeldje?
4: Een glazen beeldje uit mijn hoofd, volgens mij.
5: Maar je weet niet wat het is?
4: Ja, in de kamer staan, mooie. Ja, staat in de woonkamer, nee. Een glazen beeldje, inderdaad, een soort trofeetje is het.
5: Maar staat hij nou in de woonkamer of niet?
4: Nee, hij staat niet in de woonkamer.
0: Waar staat hij dan?
4: Hij staat boven. Boven hebben we een mooie...
0: boven op zolder.
4: Bijna.
0: Ja? Maar je weet niet wat voor beeldje. Is het een beer, is het een vos?
4: Nee, glazen beeldje, glazen geblazen beeldje is het.
0: Ja, maar van wat? Een glazen beeldje van wat?
4: Dat is een soort beker.
0: Het is een beker van glas?
4: Ja,
0: zoiets.
5: Dus we gaan die Brigitte als Sven Kokkeman door midden zagen. Wat een beker is.
4: Ik had hem mee moeten nemen.
0: Ja.
5: maak je de overgang eigenlijk. Want je bent altijd topsporter geweest, zo lang. Nu maak je een overgang naar het normaal leven.
0: Ja,
4: ja, klopt.
5: Maar zie je ook een beetje tegenop?
4: Ik ben nu een tijdje gestopt met Oranje. En dat was wel het grootste verschil toen ik daarmee stopte. Op dat moment vond ik het in eerste instantie wel heel fijn om even buiten die waterpolo-bubbel te zijn en buiten de sportbubbel, zeg maar.
0: Ja.
5: Maar je hoort er ook in één keer niet meer bij. En je weet
4: dat
5: andere
4: meiden... is ook wel een van de dingen die je dan het meest mist. Inderdaad, je bent altijd onderdeel geweest van een team. En
0: je wordt tegelijk elke appgroep uitgeflikkerd.
4: Ja, dat ook. Ja,
5: zo gaat dat.
0: Ja.
4: En dus dat is wel het meeste wat ik mis.
5: Kun jij ooit in de toekomst, want je weet nog niet zeker of je nog weer echt gaat waterpolen. Dan laat je het een beetje in het midden. Maar zou jij ooit nog voor de gezelligheid kunnen waterpolen?
4: Voor de gezelligheid, dat vind ik wel lastig hoor. Daar ben ik nog iets fanatiek voor. Nog steeds,
0: ja? Nou ja, weet ja, je, wij vragen het ook omdat wij hebben een goede vriend die als redacteur heel lang bij ons werkt. En inmiddels heel oud is geworden, Nick Driebergen.
5: Ja, bekende zwemmer, Olympisch zwemmer
0: ook. Die heeft sinds hij gestopt is, heeft hij nooit meer in een zwembad gezwommen.
4: Nee, klopt.
0: Ja. Nooit meer.
4: Nee, ja. Nee.
5: En ik sprak laatst Maatje Pauwme, meervoudig Olympische gouden medaillewinnaar. Ik zei, speel je nooit eens voor de gezelligheid? Ja. Zei ze, dat kan ik niet meer.
4: Nee, klopt. Veel te fanatiek zijn we daarvoor. Dan gaan we ons alleen maar irriteren. En aan mezelf ook vooral, omdat ik het gewoon niet meer zo kan als eerst.
5: Ja.
4: En dat vind ik vreselijk.
5: Nou ja, straks krijg je een kindje, dan kun je die gaan drillen.
4: Ja, dat klopt. Dan is de volgende aan de beurt.
0: Nou, we wensen je heel veel geluk in dat nieuwe leven. En je mag alleen maar ontiegelijk trots zijn op wat je hebt.
4: Zeker weten.
0: Dankjewel. Brigitte Sleken.
4: Ja.
5: Ja, en dan komen wij aan het einde van het eerste uur van deze uitzending vanuit Dordt. Nog een minuut of wat. En dan is het 8 uur tijd voor de Ster en het NOS.
0: Ja, daarna zijn we terug met nog een prachtig uur ter plekke. En gaan we het hebben over inwoners die zich zorgen maken over opvallend veel kanker in hun wijk.
5: Het woord kanker heb je nu wel heel vaak
0: gezegd. Ja, ik weet het, ja. Nou. We zijn er zo weer. Tot straks.
7: BNN VARA. NPO Radio 1. Max. Iedere maandag tot en met donderdag.
8: Ik ben wc-juffrouw in Madurodam geweest.
7: Villa VDB.
8: Gewoon grote volwassen wc's.
9: Ook wel eens een hele kleine wc's.
7: Met Jurgen van den Berg.
10: Welke video's scoren vooral goed?
11: Nu.
10: Of Fatbikes?
11: Ja,
10: die van Skyline.
11: Of een pak ze maar aan.
10: Nou ja, vooral dat.
12: Meer muggen, al zijn het de Europese huissteekmuggen, dat is wel irritant. Hè? Die bijna één voorop is die aantrekkelijk. Dat is plat tegen de muur.
13: Ik werd er een tientje om dat Nederland het WK niet gaat doen.
14: Een tientje waar?
13: Ja, oké, als je er 1000 van wilt maken, ik heb daar vrij veel vertrouwen in.
7: Maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur.
15: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
17: Ster. De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: NPO Radio 1.
5: Het is 8 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is.
9: In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken te zien. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij het blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf van Voetbal International. De 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotfase een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van der Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer nog tot besluit. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: De hete zomer, Crayon rolluiken.
25: Geluidsoverlast.
24: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
26: rolluiken. Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
27: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
28: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
3: Ja, goedenavond, welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Dordrecht. Onze tafel staat vanavond in de Kunstkerk.
4: Bewoners van de Dordtse Wielwijk maakten zich al lange zorgen over de vele kankergevallen in hun buurt. GGD-onderzoek laat nu zien dat het ook echt daadwerkelijk iets aan de hand is.
3: De Britse schilder William Turner die bezocht in 1817 deze stad. En naar verluidt was hij diep onder de indruk van het spel van licht op water en de verstilde havensfeer.
4: Een ander linkje met Engeland zijn de Dutch Sea Dogs. Zij zijn supporters van Scarborough Athletic, een clubje in de Engelse 6e divisie. En de godfather of Scarborough heet Marco Schouten en die komt uit Dordrecht.
3: Ja, we praten straks over een voormalige grande dame uit de Nederlandse literatuur die zelfs uit jouw boekenkast, Erik, is weggezakt.
4: Ja?
3: Weet je wie ik het over heb? Top Naaf.
4: Wie?
3: Top Naaf.
4: Daar heb ik nooit van gehoord. Maar goed, dat gaan we allemaal straks bespreken, Frank. Maar eerst moeten we het weer even hebben. Dat is toch een wekelijkse terugkerend fenomeen.
3: Ja. Bijna, ja.
4: Jouw nachtrust.
3: Ja.
4: Want jij slaapt eigenlijk altijd...
3: Van zaterdag op zondag altijd slecht. Hè?
4: Omdat je dan gespannen bent voor de
3: uitzending. Dan ben ik voor de uitzending bezig. Hè. Dan ben ik aan het nadenken. Wat gaan we allemaal bespreken? We gaan het over
4: en dan
3: hebben.
4: Dan ben je gestrest. En heb je vaak al wat gedronken. Eigenlijk heb je dan eigenlijk net te veel gedronken om nog goed te kunnen slapen. Maar net te weinig om heel diep. En dan probeer je van alles nog meer
3: kopje
4: drinken.
3: Kopje koffie, beetje warme
4: koffie
3: melk.
4: Doen, warme melk, plassen, rukje, alles.
3: Ja, alles.
4: Niks helpt.
3: Ja, niks helpt. Ja. En dan kan ik gewoon niet slapen. Dan pak ik mijn laptop erbij. Dan lig ik een beetje in bed te klikken en te scrollen.
4: Zoeken op Dordrecht.
3: Ja, dingetjes op te zoeken over Dordrecht. En weet je wie ik toen tegenkwam?
4: Nou?
3: De geboren en getogen Dordrechtenaar Freek Vonk.
4: Is dat een
3: dochternaar? Ja, de bioloog die het gevaar opzoekt en ook niet bang is om zich te grazen te laten nemen door de kleinste insecten, maar ook de grootste haaien. En in het programma Saved by the Bell op SBS6 vertelt hij hoe vaak hij al is gebeten tijdens al zijn reizen.
5: Ik ben de tel kwijtgeraakt. Ik ben natuurlijk heel vaak gebeten door niet-giftige slangen. Ik ben 2 keer gebeten door een gifslang. Ik ben gebeten door kaimannen, de spinnen. En 2 keer door een haai. 1 keer ben ik gebeten in mijn hand. Zie je nog een paar tandafdrukken van zitten hier?
6: Ja, die...
5: En ik ben natuurlijk hier gebeten. Een jaar geleden.
6: Oh.
5: Bij de Bahama's. Wat er inmiddels goed uitziet. Ik kan ook alles weer doen. Met mijn arm. Maar... Het enige wat ik heb... is dat ik geen gevoel heb in mijn huid. Dus als ik er zo overheen ga, dan voel ik het niet.
3: Ik zei Dordrechtenaar, maar het is Dordtenaar natuurlijk. Hè? Dat moeten we ons niet te vergissen.
4: Waarvan akte?
3: Ik vind wel, de wijze waarop Freek Vonk praat... lijkt me heel vermoeiend. Dus je dat de hele dag om je heen hebt.
4: Jij zou geen relatie met Freek Vonk?
3: Nee, dat vond Eva Jinek. Die was er op een gegeven moment ook klaar mee.
4: Daar heb ik mee gehad.
3: Goed, het is niet alsof dit Freek trouwens ooit heeft afgeschrikt. Hè, want al die dingen op zijn huid en zo. Want zelfs nu, 7 jaar later, wordt hij nog steeds gebeten. In april nog door een krokodil in Australië.
4: Afgelopen april.
3: Ja, de meeste mensen zouden naar Australië gaan voor een lekkere vakantie. Maar Freek die zoekt dan gewoon een nieuwe manier om weer wat nieuwe hechtingen te verzamelen. En hoe dat precies ging, dat was dus zo.
7: Nou jongens, risico van het vak... Klein liefdesbeestje van een zeekrokodil. 2 tanden die mijn arm in zijn gegaan. Gelukkig maar 2. Maar wie had gedacht dat zeekrokodillen zo lief en zo schattig konden bijten? Nu kijk joh. Het is gewoon een gat. Even ontsmetten.
4: Het lijkt wel of hij het lekker vindt.
3: Ja, lekker. Even lekker ontsmetten. Doekje erover, pleister erop en dan weer oog in oog met de volgende gifslang. Of een lekkere witte haai.
4: Heerlijk lekker. Bewoners van de Dordtse Wielwijk maken zich zorgen over de vele gevallen van kanker die ze zien in hun wijk. De GGD nam die zorgen serieus en deed samen met bewoners onderzoek. Daaruit bleek onlangs dat in Dordrecht-West, waar Wielwijk onder valt, dat het aantal nieuwe gevallen van longkanker liefst 56% hoger ligt dan in het andere, dan het landelijk gemiddelde.
3: Ja, de GGD wijst onder meer naar de ligging van het stadsdeel. Ingeklemd tussen de A16 en de N3. En ook ligt de havenindustrie op een steenworp afstand. Als je daar woont, dan weet je waarschijnlijk wel dat de lucht die je daar inademt niet de allerschoonste is.
4: Wat er in die wijken aan de hand is en wat er moet gebeuren om de gezondheid te verbeteren, daar gaan we over praten met wielwijker Danielle Den Haan en met Frauke de Vries. En zij is raadslid namens GroenLinks PvdA. Dames, welkom. Goed dat jullie er zijn.
3: Ja, Danielle, om even met jou te beginnen. Jij bent een van die mensen die ook bij de GGD heeft op de deur heeft geklopt. Wil je eerst even uitleggen waar jij precies woont?
6: Ik woon op, denk ik, de 20, 30 meter afstand van de A16.
4: Oké. Okay. Ja, ik heb een plaatje voor mijn snuffert hier. Dat is van de Wielwijk. En dan zie je wel dat het echt is ingeklemd.
6: Klopt.
4: Tussen snelwegen.
6: Klopt.
4: En loopt er echt zo bam vol overheen.
6: Ja.
3: Hey, en Danielle, wanneer kreeg je nou in de buurt het idee van, wacht eens even, er klopt gewoon iets hier niet. Er worden hier opvallend veel mensen ziek.
6: Nou, het was door het participatief actieonderzoek zijn we dan gericht gaan kijken met name van de inwoners van onze wijk, dus van de Zeehavenbuurt. En dat waren vooral de mensen in de gele huizen. Dat viel heel erg op.
3: In zo de gele huizen?
6: Dat, ja, zo noemen wij dat. Dat zijn huizen die ook echt geel zijn.
3: Ja, oké, okay, vandaar.
6: Ja, precies. Ja, ja. Vandaar die benaming inderdaad.
3: Ja.
6: Maar goed, die hebben WTW-systemen. En toen zijn wij eens gaan kijken van, goh.
3: Je moet even uitleggen wat een WTW is.
6: Ja, dat is een warmte. Ja, precieze uitdrukking weet ik niet. Maar dat is een systeem wat 24/7 verse lucht aanzuigt.
3: Een soort
6: van
3: ventilatiesysteem.
6: Klopt, inderdaad.
3: Ja.
6: Ik woon niet in zo'n huis. Mijn buurman die met me mee is gekomen wel.
3: Ja.
6: En ja, opvallend veel mensen in die huizen, die krijgen echt te kampen met allerlei soorten kankers.
4: Ja.
3: Mm.
6: En dat is gewoon verschrikkelijk.
4: Leg eens uit aan waar jij woont. Hè, wie heeft er allemaal kanker?
6: Heb je even?
4: Ja.
6: Oh,
4: nou,
6: okay.
4: Ja, ik vind het een belangrijk onderwerp. Dus ja, ik heb even. Ja.
6: Er zijn sowieso, ik denk, een stuk of 6, 7 mensen overleden in de eerste straat op ligging van, ik denk nog één. 20 meter afstand van de A16.
4: Oké.
6: Pas geleden is er nog een jonge dame overleden. Die woonde schuin tegenover mij. Op 47-jarige leeftijd, geloof ik.
4: Ja.
6: Er zijn op dit moment mensen die kampen met darmkanker. Borstkanker. Even kijken. Ver achter in de buurt is er iemand met longkanker. Maar dat is dan ook echt de enige met longkanker. En ja, de mensen.
3: De rest hebben allemaal andere vormen van kanker. Maar
6: Klopt. Je
3: hebt het echt over best wel
6: Klopt.
3: Veel in één straat
6: Klopt.
3: Ook. Hè? Dus,
6: ja.
3: Dus dat is wel opvallend. Ja, want onlangs kwam dat rapport uit van de GGD Zuid-Holland-Zuid. 56% meer gevallen van longkanker in jouw postcodegebied dan in het landelijke gemiddelde. Wat dacht je dat toen je dat hoorde?
6: Nou, in eerste instantie schrokken we omdat het zo'n groot gebied betrof.
3: Ja.
6: Maar wij wisten het gewoon al. Wij wisten gewoon al dat er iets niet oké was. Dus op persoonlijk vlak schrok ik niet. Maar ik schrok wel om het feit dat het zo groot is.
4: Het is wel een bevestiging.
6: Dan. Ja, precies.
4: Je kunt wel denken
6: ook,
4: van, god, ja, die heeft het en die heeft het en die heeft het. Maar nu weet je het officieel.
6: Ja, klopt.
3: Ja.
6: Dat is ook wat wij zeiden.
3: Ja.
4: Frauke de Vries, raadslid namens GroenLinks PvdA. Het is nog geen pro hier in Dordrecht?
8: Nee, na de zomer hopen wij inderdaad onder pro Dordrecht verder te kunnen.
4: Hopen we of moeten we?
8: Nou ja, moeten sowieso, maar er gaat nog wel een proces aan vooraf voordat wij inderdaad onder die naam vechten.
4: Nu nog even GroenLinks PvdA dus. Dit zijn wijken in Dordrecht, in uw stad. Wat vindt u daarvan?
8: Ja, toen wij het GGD-rapport zagen, schrokken we natuurlijk echt heel erg. 56% is het gemiddelde voor mannen en vrouwen. Maar bij vrouwen is het zelfs 67%, dus nog hoger dan het landelijk gemiddelde. En ja, dat is echt zo schrikbarend dat in een deel van de stad de inwoners gewoon zoveel meer risico lopen op longkanker.
3: Ja.
8: Dit is dan nog maar één vorm van kanker. En als je dan hoort dat er ook andere vormen van kanker
3: veel voorkomen in diezelfde wijk, dat is echt heel, het is heel opvallend. Ja. Er zijn nog meer mensen hier in de zaal aanwezig uit Dordrecht-West die zich hier zorgen over maken. Hier vooraan zit volgens mij Dick van Antwerpen.
9: Dat klopt.
3: Ja, van harte welkom.
9: Dankjewel.
3: Wat is uw ervaring?
9: Ja, hetzelfde wat Frauke net zei. Ik schrok me kapot. Ik ben raadslid namens Beter voor Dordt.
3: Ja.
9: Ik heb toen ik het rapport las van de GGD. Ja, dan hier krijg ik kippen wel van. Maar er staan ook direct ook al de nodige aanbevelingen in dat rapport. Ja. En ik denk dat we daar geen seconde mee moeten wachten om zo snel mogelijk actie te gaan ondernemen.
4: Ja, precies. Ja, ongelooflijke getallen. En Rob Spaans, is die er ook? Die zit hiernaast. Ja, wat, Rob, jij bent de overbuurman, geloof ik, van Daniel.
10: Ja, dat klopt. Ik woon in zo'n geel huisje.
3: Oh ja.
4: Ja. En dat komt jou dat bekend voor, al die kankergevallen in de buurt?
10: Ja, ik heb het persoonlijk meegemaakt. Mijn vrouw heeft een vorm van huidkanker gehad. Ze heeft darmkanker op het ogenblik. Mijn schoonmoeder heeft al 2 keer borstkanker gehad. En onlangs de borst geamputeerd met kanker. Dus het zit heel dichtbij. En we weten, het is een volkswijk waar we in wonen. We kennen elkaar allemaal.
3: Ja.
10: Ons kent ons. En dus het is ook heel snel bekend als er iets is in de vorm van kanker. Gaat het als een lopend vuurtje bij ons.
4: Ja, ja. Daar heb je het natuurlijk met elkaar over.
10: Dat is zo.
3: Maar het valt wel op dat het zoveel natuurlijk is. Want Vrouwke, de GGD, die wijst een aantal mogelijke oorzaken aan. En één daarvan is het drukke verkeer van de A6 en de N3. Jij vindt dat daar echt zo snel mogelijk iets moet gebeuren, toch, daaraan?
8: Dat klopt. Samen met Beter van Dordt voor Dordt en nog 3 andere partijen hebben wij bij de laatste raadsvergadering een motie ingediend voor het verlagen van de snelheid op de N3 en de A16.
3: Ja, verlagen van 100 naar
8: 80.
3: Naar 80
4: heeft dat zin?
8: Ja, zeker. Ja, we weten ook van andere delen in het land, waaronder Rotterdam, met de A13 en A20 bij Overschie. Daar is een trajectcontrole van 80 kilometer waar de luchtkwaliteit aanzienlijk is verbeterd.
4: Ja. Ja, Danielle, jij zegt zelf al van ja, ik woon op 20 meter van die snelweg af.
6: Ja, kan ook 30 zijn.
3: Ja, maar vind jij dat ook, dat die snelheid terug moet naar 80 kilometer per uur?
6: Nou ja, zoals Vrouwtje aangaf, onderzoek heeft uitgewezen dat dergelijke veel minder fijnstof uitstoot heeft.
3: Ja.
6: Tegelijkertijd maak ik me daar ook best wel zorgen om. Omdat wij richting Breda op vrijdagmiddag, als wij naar de geluidswal kijken, dan staat daar om 12 uur al een dikke file.
3: Ja, en je denkt als er 80 kilometer gereden wordt, dat het dan...
6: daar ben ik een beetje bang voor, maar
3: ik weet niet of dat, als je 80 rijdt, of daar nou per se meer files ontstaan. Maar goed, het is wel iets wat...
8: Nee, het schijnt dat als er een constante snelheid wordt gereden, dat er dan veel minder files
3: ontstaan. Ja, maar dat geldt voor altijd. Files ontstaan altijd doordat mensen gaan remmen. Dus dat klopt. Maar ja, dat, helaas rijden mensen niet altijd constant.
8: Met een trajectcontrole.
3: Maar dan heb je wel iets meer kans dat dat
4: Maar gaat gebeurt. De gemeente daar wel over? Of moet je dat een hoger opzoeken?
8: Nee, klopt, inderdaad. Het Rijk gaat er over de Rijkswaterstaat. Dus dat vereist een lobby bij het ministerie. En dat was inderdaad ook de inzet van onze motie, dat wij die lobby zo snel mogelijk in zouden zetten. Omdat we gewoon vinden dat we hier niet langer mee kunnen wachten. Hoeveel meer kankergevallen
3: wil je hebben voordat je daarmee akkoord gaat? Ja. Daniel, ik wil toch nog even terug naar het GGD-rapport over de mogelijke oorzaken van de vele gevallen van longkanker bij jou in de wijk. Want daarin staat ook dat in het onderzochte gebied relatief veel gerookt wordt. Zie je dat ook?
6: Nou, ik zie steeds minder mensen roken.
3: Ja?
6: Ja.
3: Ja? Zijn er veel mensen gestopt?
6: Dat denk ik wel. En er zijn ook steeds meer mensen komen wonen die gewoon niet roken.
3: Nee, rook je zelf ook?
6: Ja.
3: Ja. En denk je daar dan over na? Denk je, och.
6: Ja, heel vaak.
3: Ja?
6: Ja.
3: Stoppen met roken is natuurlijk ook niet heel makkelijk. Zeker niet omdat je veel stress ervaart, denk ik. En rook je al je hele leven?
6: Nee. Oh. Ik heb vroeger veel gesport, dus toen mocht ik niet roken.
3: Ja. Maar zou het helpen als de GGD of jou daarbij zouden kunnen helpen, bijvoorbeeld?
6: Nou, ik denk dat dat voor veel mensen wel een stimulans zou zijn. Misschien ook voor mij. Maar ik geloof ook wel dat als je echt wil stoppen, dat je kan stoppen.
4: Ja. Ja, het is wel, ik vind het ook zo ingewikkeld. Want je krijgt dan ook zelfs zo'n sfeer dat mensen van buiten Dordrecht of van buiten die wijken zeggen van ja, maar ze zijn ook allemaal aan het roken daar. Daar word je ook ziek van.
6: Ja, maar is dat echt alleen in onze wijk?
4: Nee, ja, natuurlijk niet. Want als je rookt, dan heb je een verhoogde kans op. Maar in jullie geval komen er ook andere dingen bij. Namelijk die fijnstof, die snelweg en zo.
3: Wat moet er volgens jou gebeuren, Danielle?
6: Nou ja, weet je, dat van de 80 kilometer, dat hebben wij natuurlijk ook besproken in de werkgroep. Ja. Misschien wat hogere bomen langs de geluidswal. Het onderuit van de geluidswal zou ook heel fijn zijn, want ik trek de rubbers er zo uit.
3: Ja.
6: En
3: die ventilatiesystemen, moet dat niet ook bekeken worden van je overbuurman?
6: Zeker.
3: Die gele huizen.
4: Zeker. Die gele huizen waar dingen
6: zeker, daar is ook al een pilot gedaan bij heel veel woningen, omdat dat huurwoningen waren.
3: Ja.
6: En de woningcorporatie zegt dan van ja, de kopers zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Ben ik niet geheel met de woningcorporatie eens.
3: Nee.
6: Maar goed, er zou inderdaad naar gekeken moeten worden, want deze systemen zijn zodanig verouderd dat er ook gewoon geen middelen zijn om, als ze kapot gaan, ze te repareren.
3: Ja.
6: En dan ja, met name de filters. Hè. De filters zijn onbetaalbaar voor sommige mensen.
3: Ja.
6: En die kosten, ja, je zou zeggen, wat is 75 euro? En,
3: ja, voor sommige mensen is dat ontiegelijk veel.
6: Maar
3: geld,
6: als je dat twee keer per jaar wil doen, dan gaat het in de kosten lopen.
3: Ja, absoluut. Ja. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie verhaal. Bewoonster Danielle Den Haan en Frauke de Vries, raadslid namens GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dank je.
4: En onze huisartiest van vanavond is een echte Dordtse. En ze luistert naar de prachtige naam Sam Cordes. Ja, we hoorden jou al in het eerste uur. Sam, wat ga je nu spelen?
11: Nu, het volgende liedje heet Bad Bye.
4: Bad Bye?
11: Bad Bye,
4: dat is het tegenovergestelde van een Good Bye.
11: Ja, dus dat is niet die best.
4: Dus een trap na eigenlijk.
11: Dat is een trap na.
4: Oké, wil je ook nog vertellen richting wie?
11: Nee hoor, dat gaat gewoon lekker spelen.
3: Maar hoop je dat hij luistert?
11: Ik hoop dat hij luistert.
3: Heel goed, we gaan naar je luisteren. Sam Cordes met Bad Bye.

0: Of een goodbye.
1: Ja, dus dat is niet die best.
0: Dus een trap na eigenlijk.
1: Dat is een trap na.
0: Oké, okay. wil je ook nog vertellen richting wie?
1: Nee hoor, dat gaat gewoon lekker spelen.
2: Maar okay. Hoop je dat hij luistert?
1: Ik hoop dat hij luistert.
2: Heel goed, we gaan naar je luisteren. Sam Cordes met Bad Bye.

0: Ja. Prachtig mooi. Sam Cordes met Bad Bye. Dankjewel. Woeste zeeën, zinkende schepen en zonlicht dat over het water danst. De Engelse schilder William Turner wist als geen ander de schoonheid, maar ook het gevaar van het water te vangen in zijn penseel. En niet alleen op zee, maar ook dichter bij huis, namelijk hier in Dordrecht.
1: Ja, want in de 19e eeuw bezocht William Turner deze stad namelijk meerdere keren. En dat inspireerde hem voor een van zijn bekendste schilderijen. En dat werk hangt normaal gesproken in Amerika, maar is nu voor het eerst te zien in de stad waar het ontstond. En je hebt nog maar 1 week de tijd om dat hele bijzondere doek van Turner te zien in Museum Dordrecht, in de tentoonstelling Water en Licht. Bij ons aangeschoven is Femke Hameetman, artistiek directeur van het museum.
2: Ja, ik ben super trots dat we dit mooie werk hier in Dordrecht hebben.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, en nog maar 1 weekje dus.
2: Ja, allemaal naar Dordrecht.
0: Allemaal naar Dordrecht. We hebben het nu over Turner, maar die is in het buitenland eigenlijk vele malen bekender dan in Nederlandse musea. Want daar hangt ook bijna geen werk van zijn hand natuurlijk. Maar vertel eens even, wat maakt Turner nou zo'n bijzondere schilder?
2: Nou,

0: En heel veel dingen. We hebben overigens een permanente werk van hem hier hangen. Dus ja, wij zijn super trots daarop. En hij is een beetje de Rembrandt van Engeland, zou ik maar zeggen. Wel uit een andere eeuw. Dus ja, voor de Engelsen is hij echt super beroemd. En wat hij heel goed heeft gedaan, is eigenlijk een soort Engelse schilderschool vestigen. Dus hij heeft eigenlijk Engelse schilderkunst beroemd gemaakt. Natuurlijk met wat tijdgenoten. Niet helemaal in zijn eentje. En wat hij heel mooi doet, is hij kan heel precies schilderen, zou ik maar zeggen. Dus dat je echt bijna denkt dat je erbij bent. Dat is een beetje zoals op dat prachtige schilderij waar Dordrecht op staat.
1: Ja.
0: Maar hij maakt ook schilderijen die heel woest zijn. Die, dat je, als je ze voor het eerst zou zien, zou je bijna niet geloven dat ze uit de 19e eeuw komen. Maar je denkt, oh, dat is impressionisme of dat is veel later. Ja. In ieder geval veel wilder en bijna
1: gezien,
0: abstract.
1: Echt, alsof je echt het oog van de oceaan, van de storm, dat het echt er vanaf knalt. Hè?
0: Ja, ja. En dat soort schilderijen maakte hij ook. Dus hij was eigenlijk een beetje, als we nu terugkijken, is de tijd vooruit.
2: Ja, maar wat trok Turner dan in godesnaam naar Dordrecht?
0: Nou, hij hield heel erg van reizen. Hij ging heel veel op reis en hij kende heel veel kunst uit Nederland. En hij had, had zich heel erg laten inspireren door die 17e eeuwse school, waar Albert Cuyp een van zijn favorieten was. En die kwam uit Dordrecht.
1: Toen dacht Turner, ik moet naar Dordrecht.
0: Ja, ik heb zo'n mooi licht gezien op die schilderijen. Ja. Ik wil dat echt het Dordtse licht vinden.
2: Nou, het pronkstuk van de tentoonstelling Water en Licht is zijn schilderij waarop hij de Dordtse haven eigenlijk afbeeldt. Ja. Kun jij uitleggen wat daarop is te zien? Het is lastig, het is radio, maar
0: ja, ik ga even mijn spiekplaatje erbij pakken. Ja. Nou ja, het is in ieder geval een heel groot schilderij. Het is 2,5 meter breed. En je kijkt eigenlijk langs het water. Dus je moet je voorstellen dat je zelf misschien op een bootje of op langs het wateroppervlak kijk je zo omhoog. En dan kom je eerst een beetje de veerboot, de voorloper van onze waterbus nu, tegen. En daar zitten heel veel mensen op, die zijn allemaal leuke dingen aan het doen. Dus daar valt je oog op. Rechts zit een klein eendje. En daarachter zie je de skyline eigenlijk uit die tijd, begin 19e eeuw, 1818, van Dordrecht met de grote kerk voor iedereen in Dordrecht en omstreken heel erg beroemd. Want je ziet hem ook als je met de trein hier aankomt. Ja. Dus dan zie je die stompe toren. En daarboven zie je de lucht. En daar valt eigenlijk de zon van de onderkant een beetje op. Dus je ziet een prachtige roze, blauwe lucht. En lekker rustig allemaal.
1: Maar waar we net over hadden, ik ken Turner echt, maar die liet zich volgens mij ook wel eens vastbinden aan de mast van een schip, hè? Toch? En dan om door de storm.
0: Ja, dat is wel een goed verhaal. Daar houden we op zich wel van.
1: Nooit kapot maken, hè? Zo goed. Dit is eigenlijk best wel een conventioneel schilderij, toch?
0: Ja.
1: Of moeten we dit nou echt, is dit echt een meesterwerk?
0: Nou ja, die werken die jij kent, die zijn van wat later.
1: Ja?
0: Dus toen die wat ouder was. En dit waren werken die hij ook in de Royal Academy ging ophangen. Dus dat was aan het begin van zijn carrière. Dus toen schilderde hij op deze manier. En op een manier die natuurlijk ook heel erg aansloot bij de heersende smaak van die tijd.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hij wilde zich nog vestigen. Hij was nog redelijk jong.
2: Ja.
0: En hij kwam dus aan op zo'n boot die we hier zien met van die zeilen. Daar is hij zelf ook op van Rotterdam hierheen gevaren. In de hoop dat hij dat mooie licht zou zien.
2: Nou ja, dat is in ieder geval gelukt.
0: Ja.
2: Maar nu hebben jullie als museum behoorlijk je best gedaan om deze werken eindelijk naar Dordrecht te halen. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat is wel een goed verhaal. Sander Paalberg, een van de conservatoren, die vertelde mij dat we 8 keer een bruikleen hadden aangevraagd in de afgelopen, geloof ik, 20 jaar. En ik was nog maar net directeur en ik werd gebeld door mevrouw uit Amerika, de directeur van Yale British Center of Art. En die zei, we hebben een schilderij en dat hebben jullie aangevraagd. Ik heel snel googelen, want ik wist eerlijk gezegd niet.
1: Ik hoor het je zeggen.
0: Dus toen zag ik het. Toen dacht ik, dat ken ik. En toen zei ze, dat willen we nu toch uitlenen. Want we hebben ons uitleenbeleid veranderd. En we willen nu toch, en vinden het ook heel belangrijk dat jullie dat in Dordrecht terugkrijgen.
2: Nou, dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Maar daar zijn ze in Engeland, dan neem ik aan een stik jaloers.
0: Ja, heel erg. Ik heb ook Engelse collega's van de museumdirecteur uit Engeland die mij appen en die dan even naar Nederland komen om dit schilderij te zien. Want het is er bijna nooit. Het wordt bijna nooit uitgeleend. Het is 1 keer ooit in Engeland geweest, maar nooit aan de continent.
2: Nee.
1: Maar ik vind het zo curieus dat die Turner, dat hij dan dus in Dordrecht was. Hè? Ja, hij had het blijkbaar gezien op oude schilderij. Maar was hij hier dan voor langere tijd of zo?
0: Nee, hij maakte lange reizen. Ook hij reisde door over de Rijn naar Duitsland. Hij was dus heel erg bezig met water en licht. Dat is ook het thema van onze tentoonstelling. En hij wilde dat eigenlijk een soort vastpakken. Ook inderdaad waarschijnlijk dat hij op heel de wilde schepen zat. Maar dit was dus een wat rustige Rijnreisje, zou ik maar zeggen.
1: Heb je er ook tussen.
0: En, ja, en daar maakte hij allerlei schetsen. En al die schetsen nam hij weer mee naar huis. En daar maakte hij de schilderijen van. Dus hij heeft mooie schilderijen van Dordrecht, maar ook van nou, heel Europa. Hij heeft ontzettend veel gereisd. Hij is hier ook 4 keer geweest.
1: Oké.
0: Ja.
2: Het lijkt me best wel moeilijk om zo'n schilderij goed te vervoeren. Lijkt me. Dat moet denk ik wel goed worden ingepakt. En,
1: Bubbeltjes plastic erom, toch?
0: Nee, het is beveiligd en klimaat gecontroleerd. Maar ik weet daar helemaal niet zo heel veel van, hoor. Daar heb ik allemaal mensen voor die dat al heel veel beter kunnen dan ik.
2: Hey, en Femke, hoe vaak ga je als artistiek directeur zelf eigenlijk nog een rondje lopen door de tentoonstelling bekijken en genieten daarvan?
0: Nou, ik probeer het zeker altijd wel 1 keer in de week te doen.
2: Ja.
0: Een van mijn collega's zit hier ook in de zaal. Die ziet mij wel eens langskomen. Ik zit soms ook. Ik ben heel erg nieuwsgierig hoe mensen dan ervaren wat je allemaal in je hoofd hebt als je zo'n tentoonstelling gaat maken, of dat ook werkt. En dan ga ik mensen een beetje zitten achtervolgen.
2: Ja.
0: Dan ga ik gewoon kijken.
2: Snap ik wel.
0: Ik vind het altijd heel leuk als er kinderen op de grond liggen te tekenen. Ja. Niet op een tekenpapiertje. En of als er mensen echt zo'n gesprek hebben, dat ze dan helemaal zo gaan wijzen naar dingen. Of elkaar
2: maar zie je hoe Dordtenaren, die herkennen misschien nog wel ook een beetje een plek. Hoe reageren die op dit schilderij?
0: Ja, dat is ook die vinden het echt helemaal geweldig. Ja. Onze burgemeester is echt verliefd op het schilderij. En de oud-burgemeester is speciaal nog even langsgekomen om het schilderij te zien.
2: Ja.
0: Maar het is natuurlijk ook zo. Kijk, ik kom heel vaak Dordrecht binnenrijden en dan zie je die grote kerktoren. Ja, als je die dan terugziet op zo'n schilderij, dan denk je toch, ik voel me verbonden met wat er vroeger was.
1: Het is ook natuurlijk in 1 keer eigenlijk een soort van tijdreis.
0: Ja.
1: Het is dezelfde toren, dezelfde kerk.
0: Ja. En ik heb daar ook, ik werk hier elke dag heel hard voor de stad en voor de cultuur, voor de kunst, voor de geschiedenis. En dan, als je die toren ziet, dat is een soort baken. Voor mij is dat van, ik ga heel erg mijn best doen voor deze stad. En voor anderen betekent het weer iets anders.
2: Ja.
0: Maar ik denk dat we bijna alle Dordtenaren wel iets met die grote kerkstoren hebben.
2: Ja, snap ik wel.
1: En kunnen die vaak genoeg zeggen, nog 1 weekje te zien?
2: Ja, precies.
0: Ja.
1: Want dan moet hij echt terug naar de States.
0: Ja, klopt.
1: Kunnen die zeggen, doe nog een maandje.
0: Nee, dat lukt echt niet.
2: Hartelijk dank, Femke Hameetman, directeur van Museum Dordrecht. En wil je dus nog 1 keer vergapen aan deze turners in de tentoonstelling Water en Licht, dan heb je vanaf nu nog precies 1 week de tijd.
0: Yes.
2: Ja, voetballiefhebbers uit Dordrecht, die zijn natuurlijk voor FC Dordrecht en soms ook voor Feyenoord. Maar gek genoeg lopen hier ook een paar voetbalgekken rond die hun hart hebben verpand aan een 6e divisieclub uit Engeland. Aan een club dus meer dan 800 kilometer verderop. En het gaat om Scarborough Athletic.
1: Ja, en ze zijn niet alleen groot fan van die club, ze zijn ook nog aandeelhouder. Maar liefst 1/4 van de aandelen van Scarborough Athletic is nu in Nederlandse handen. En terwijl ze bij Vitesse juist blij zijn dat ze eindelijk het juk van de buitenlandse investeerders hebben afgeschud, zijn ze nu in Scarborough, maar wat blij met die geldschieters van buitenaf.
2: Ja, en een van die grote aanvoerders van die Britse beleggingspraktijken, dat is Marco Schouten uit Dordrecht. En Marco, jij wordt zelfs de godfather van Scarborough genoemd.
3: Ja, dat is mijn geuzennaam, zeg maar.
2: Een geweldige mooie titel.
3: Ja, absoluut. Nou ja, hartstikke leuk. Die is verzonnen door Lars van Velsum.
2: Ja, en van de podcast, de eerste, de beste.
3: Ja, van FC Afkik inderdaad.
2: Ja, ja.
1: Maar je zit helemaal in vol ornaat, hè? Wat heb je allemaal aan?
3: Nou, dat hebben jullie, jullie producers gevraagd.
2: Ja,
3: maar
2: wel leuk. Je hebt het al aangetrokken.
3: Ja, uiteraard.
1: Maar wat is dit, een trainingsjackje en een shirt?
3: En een shirt. En ik heb dan we hebben dan de Dutch Sea Dogs, hè? Dus dat zijn wij, zeg maar, de supporters van Scarborough zijn Sea Dogs.
2: Ja.
3: Dat is een kustplaats in Engeland natuurlijk. En dus wij hebben, zeg maar, de Dutch Sea Dogs. Dus we hebben ook onze eigen merchandise, zeg maar.
1: Mooi.
2: En
1: het logo is ook een meeuw, hè?
3: Ja, is een meeuw. Ja, absoluut.
1: Mooi, mooi logo.
2: Ja. Het begon eigenlijk ook allemaal bij die voetbalpodcast, de eerste de beste, hè, van FC Afkikken.
3: Correct.
2: Maar even, jij bent zelf jaren geleden eigenlijk ooit in Scarborough geweest, hè?
3: In 2005, ja.
2: Ja, en toen?
3: Nee, ik werkte voor een Nederlands-Engels bedrijf.
2: Ja.
3: En we hadden een vestiging ook in Hull. En we hadden een vestiging in Gateshead.
2: Ja.
3: Zeebrugge, ook onder andere. En Rotterdam, waar ik dan werkte.
2: Ja.
3: En omdat ik daar ging werken, moest ik alle kantoren leren kennen. Dus ik was ook in Hull. Maar dat liep op vrijdag af. En ik had zoiets van, ik blijf hier nog wel even. En ik ga zondagavond pas op de boot terug. Dan ben ik maandag in Rotterdam, ga ik gelijk werken.
2: Ja.
3: En dus ja, mijn collega die in Hull woont, die woont in Hull, maar komt oorspronkelijk uit Scarborough. En die zei van, joh, ga mee een wedstrijdje kijken van mijn hometown club.
1: Ja. Ja.
3: Dus ja, ik ben gewoon meegegaan en heb daar een wedstrijd gekeken. Het was gewoon hartstikke leuk. En eigenlijk er nooit meer aan gedacht, totdat ik het hoorde in de podcast.
1: Toen lagen er een aantal, wat ze hadden toen over dat ze een Engelse club wilden adopteren.
3: Ja.
1: Er lagen toen een aantal namen op tafel, want je hebt prachtige clubs in Engeland.
3: Absoluut.
1: Maar jij dacht meteen, Scarborough, dat moeten we hebben.
3: Ja, ik en eigenlijk Martijn Swillens ook. Martijn was ooit echt investeerder ook in Scarborough, zeg maar, voor het faillissement. Heeft geld in de club gestoken. Heeft daar een jaar lang rondgelopen en gewerkt, zeg maar. En heeft zijn geld uiteraard ook weer teruggekregen. Ja. En is toen terug in Nederland gekomen. Dus wij wisten niet van elkaar dat wij enorme motivators waren voor Scarborough. Want ik hoorde het in de podcast en ik had zoiets van, ja, daar ben ik geweest. Nou, het is leuk.
2: Het is even voor de mensen die het niet weten. Het is een podcast van FC Afkikker, de eerste, de beste. Het gaat eigenlijk over de keukenkampioendivisie.
3: Ja, ja.
2: Dat wordt gepresenteerd door meerdere mannen die allemaal een groot voetbalhart hebben. En die dachten, wij willen gewoon in Engeland een beetje een clubje waar we af en toe naartoe kunnen. Wat een beetje bij ons hoort.
1: Ja.
2: En waar we lekker kunnen zuipen tot onze eigen achternaam niet meer kennen.
1: Maar ik ben zo benieuwd, waarom Scarborough? Weet je wel? Hull City is ook een mooie club.
3: Ja, is ook een mooie club.
1: Maar jullie dachten toch, het moet Scarborough worden.
3: Nou ja, dat hebben de luisteraars uiteindelijk gekozen. Er waren op een gegeven moment rundown tot zes clubs.
2: Ja. En, welke criteria moest dat even aan voldoen?
3: Nou, het moest een semi-prof club zijn. Dus het moest niet een helemaal een profclub zijn. Het moest potentie hebben natuurlijk. En Martijn die had dan ook nog verschillende ploegen geselecteerd, zeg maar, op basis van een bepaald stadion. En Scarborough was ook, dat was ook wel heel belangrijk. Joop Buit die zei dat onder andere in de podcast.
1: Een van de presentatoren.
3: Ja, er moesten genoeg kroegen zijn.
1: Ja, een belangrijk punt.
2: Ja, ik snap het wel.
1: Maar
2: ja.
1: Kunnen ze een beetje voetballen eigenlijk in Scarborough?
3: Ja, de wedstrijd die wij daar gezien hebben, die viel tegen. Dat was een 0-0. Dat was een dramatische wedstrijd. En we zijn in maart met dik 100 Dutch Sea Dogs daar naartoe gegaan. En daar was ik eigenlijk een van de organisatoren van. En vandaar dat mijn bijnaam is geworden, de Godfather van Scarborough. En ja, dat was echt een dramatische wedstrijd.
2: Maar even, dus, als Nederlanders hebben jullie dus nu een kwart van de aandelen van Scarborough Athletic in handen.
3: Dat is correct.
2: Kunnen we je nu een voetbalmagnaat noemen?
3: Nou, nee, want...
2: Hoeveel geld heb je ingelegd?
3: Er zijn verschillende bedragen ingelegd. Er zijn jongens die konden van €50 inleggen en 500.
2: Oké. Okay.
3: Dus daartussen.
2: Is daartussen.
3: En nee, ik zat aan de 500, zeg.
1: Ja, oké. Okay, ja, maar daarnaast is de max. Er is niet iemand die zegt, ja, maar ik heb 500.000 gekocht.
3: Nee. Dat
2: nee, maar kijk, je moet het ook zo bekijken. Ja, John van Zweden, die begon ooit met £10.000 of zo.
1: Ja, met Swansea.
3: Met Swansea inderdaad.
2: In Wales, ja. Nou, en die kan de komende 200 jaar verder met leven. Zijn kinderen ook. Dus
1: maar wat vinden ze nou in Scarborough? Want het is allemaal wel leuk aardig. Maar dan komt er in één keer stel Nederlanders. Ja, is hartstikke leuk. Maar die kopen ook in één keer aandelen.
3: Ja.
1: Vinden ze dat wel leuk eigenlijk?
3: Nou, ik moet zeggen, toen we daar waren, werd ik echt door diverse supporters aangesproken. En die vonden het echt allemaal geweldig. En dankjewel wat je voor onze club doet. Ze hebben een heel moeilijk jaar achter de rug. Er is asbest gevonden in het eigen stadion. Dus de grasmat moest eruit. De kunstgrasmat moest eruit. Dus ze moesten drie kwartier rijden verderop in Bridlington moesten ze spelen. Dat brengt natuurlijk heel veel kosten mee voor de club. En ja, wij kwamen eigenlijk op het goede moment.
2: Het is natuurlijk ook een heel mooi en romantisch verhaal, maar het is ook wel moeilijk om in één keer met hart en ziel supporter te worden van een club die je niet kent, toch?
3: Nou ja, ik denk dat daar in de podcast heel veel aandacht aan besteed is. En dat eigenlijk daarom. We hebben 450 leden.
2: Ja.
3: Dus we hebben 450 members. Die minimaal €50 of maximaal €500 hebben gedoneerd. En ik doe daarnaast nog wat andere dingen ook. Ik ben heel goed met de voorzitter Trevor Bull. En die had ik net nog op de app trouwens.
2: Oh, kijk.
1: Ja, maar we hebben zelfs een fragmentje van Trevor Bull. Want dat is een gesprekje. Horen we Joop Buit van die podcast, De Eerste de Beste.
3: Ja.
1: In gesprek met de voorzitter van Scarborough Trevor Bull.
3: Yeah.
4: Sorry for my English, but this is not just for fun. We are really gonna help you, Scarborough, in exposure, in marketing, and you know also in scouting.
2: Scouting.
4: Yeah.
5: We've been suddenly getting a lot of Dutch new members.
2: Yeah.
5: It would be great if some of you guys come over, and if anybody that's listening comes to see any of our games, make sure they come and say hello.
4: We will come over in a couple of weeks. We will come. We're going to shake hands. Yep. We're going to have a pint.
2: Yes.
5: We do a lot of drinking. Can you do that?
2: Wow. Yeah. We can try.
1: Scarborough! club naar jouw hart, Frank. Dat absoluut, de voorzitter zegt, we do an awful lot of drink.
2: Ja, de bier drinken vergt dus inderdaad nog even wat training. Maar goed, het blijft dus niet bij geld overmaken en een sigaartje roken in de Chesterfield, zoals de gemiddelde investeerder. Want jullie gaan dus ook naar die wedstrijd. Of ben je er echt maar bij één geweest?
3: Ja, ik ben er bij twee geweest.
2: Oh, bij twee.
3: Ik ben inmiddels bij twee wedstrijden geweest. Ik ga nu in september ga ik weer. Met een paar goede vrienden van mij. Dus in een heel klein clubje. En in maart willen we weer met een hele grote groep naartoe gaan. En hopen we dat met meer dan 100 man dan de laatste keer. We hopen eindelijk met 200 man minimaal
2: leuk hoor. Maar waarom eigenlijk in Engeland? Ik snap die charme, hè, want wij houden ook ontzettend van het Engelse voetbal. Maar je had ook kunnen kiezen, is makkelijker te bereizen voor HBOK. Het begon op Klompen, uit Zunderdorp. Ja, toch? Ja,
3: inderdaad.
1: Ja, dat vind ik toch wel iets anders dan Scarborough.
2: Ja?
3: Ja, ik vind de naam, het bekt ook, zoals jij het nu ook al zegt. Het bekt gewoon super lekker.
1: Is ook een liedje van Simon & Garfunkel. Ja, Scarborough ook. Fair, weet je wel. Ja, het heeft wel mooie mystiek in zich. Maar je moet zo lachen, dan ga je er naartoe. En dan kom je daar en dan is
3: een kutwedstrijd.
1: Is er niet één speler in die iets kan? Dat je toch nog wel denkt...
3: Het zijn allemaal semi-profs. En eigenlijk een van de beste spelers die heeft aangegeven dat hij full prof gaat worden. En die gaat dus weg. Stu Walker. Dus maar we hebben wel een hele goede coach. Jonathan Greening maakte deel uit van het elftal wat Champions League won van Manchester United samen met Beckham.
2: Ja.
3: Dat jaar, daar speelde hij. En hij is al 5 jaar nu de trainer. En doet het op zich heel goed. Want hij heeft dit jaar ook weer play-offs gehaald. Oké, eerste ronde eruit, maar oké. Dus ja, we hopen volgend jaar dat we weer groeien. Want ook als we volgend jaar, we spelen nu National League Noord. En als we dus promoveren, dan wordt het dus volgend jaar National League. En dan krijgen we ook serieus televisiegelden. Dus voor de club is dat eigenlijk echt waar we naartoe willen.
2: Ah, leuk.
1: Ik vind het echt onwijs leuk.
2: Misschien komen we ook wel een keer.
3: We gaan in maart weer. Je bent van harte uitgenodigd. Daarnaast, ik doe wat dingen voor de... Ik zit in de logistiek. En de hoofdsponsor is een bedrijf in golfattributen. Golfclubs, golfkleding, handschoenen, petjes, ballen, et cetera. En die gaat hier in Nederland op de markt komen, zeg maar. En de logistiek gaat onder andere gedaan worden door een bedrijf hier uit Dordrecht. Van Marco Bogers,
2: Bogers. Ja, technische directeur van
3: Dordrecht.
1: Maar is het dan ook een beetje zo'n krakkemikkig stadion met mensen zonder tanden en zo? Dat soort
3: dat heb je daar ook wat. Wat ik wel heel mooi vind daar is, het zijn echt hele families, hè? Dus opa's, oma's, kinderen, kleinkinderen. Ja, en een van de liedjes die we in de bus naar Engeland heel vaak spelen was De Tapster uit Tijuana, een Nederlands liedje van Sander Quarte. En je hebt daar heel veel dames die hebben dan een of ander soort huispak aan en dan komen ze gewoon in naar de voetbal. En er stond er eentje achter de bar. En wij hebben dat als de Seadogs omgedoopt als de Tapster in pyjama. Dus dat zijn het wel hele aparte, echte Engelse volkse mensen.
1: Lekker,
3: dat is echt geweldig. Dat is echt superleuk.
2: Nou, er liggen ongetwijfeld nog een hele hoop voetbalavonturen in het verschiet. Daar aan de Britse kust. Dankjewel. Voetbalmagnaat en godfather van Scarborough. Marco Schout, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Ja, en zangeres Sam Cordes die staat klaar voor haar laatste nummer van vanavond. Ja. Sam, wat ga je spelen?
6: Nou, na Bed Bye iets gezelliger For Good.
1: For Good?
6: Ja.
1: Oké, maar dat is iets positiever wil je nog eindigen?
6: Ja, iets positiever.
1: Waar gaat dit over?
6: Het gaat eigenlijk over een beetje het dateleven. En dat het toch wel snel allemaal, snel achter elkaar zijn. Mensen willen niet veel binden. Maar eigenlijk zeg ik hiermee van, als je voor mij wil gaan... Dan ga ik ook voor altijd voor jou.
1: Wat mooi. Sam, nou ben jij niet alleen vanavond? Je hebt een pianist.
6: Ik ben zeker niet alleen.
1: Wie heb je meegenomen? Stel ons eens even voor.
6: Ik heb Jascha van Noord meegenomen. Fantastische toetsenist.
1: Ja, Jascha van Noord.
6: Ja, zeker.
2: Goed, we gaan naar je luisteren.
6: Ja,
2: for good. Sam Cordes.

0: Ja. Schoon Cordes.
1: Dankjewel.
2: Literatuur. Voorbij of in het haardvuur.
3: Ze werd de stijlvolste en meest karakteristieke vertegenwoordigster van de Nederlandse letteren genoemd. Een vorstin van de geest die uiterst merkwaardige vrouwengestalten bedacht. In het jaar 1900 bestormde ze de Nederlandse literatuur met het meisjesboek Schoolidylle. Ik heb het over de geboren en getogen Dordtse Top Naaf.
0: Haar gedistingeerd proza zal blijven glanzen in de schatkamer van onze letteren. Dat schreef het AD in de jaren 40. Maar nu, 80 jaar later, lijkt er toch een behoorlijke laag stof in die schatkamer te liggen. Het is hoog tijd om het werk van grand dame Top Naaf grondig af te stoffen.
3: En dat doen we met G. Vaartjes, schrijver van Rebel en Dame, de biografie van Top Naaf. G, wat goed dat je er bent.
4: Wat zeg je? Nou, dank je wel.
3: Ja, fijn dat je er bent.
4: Ja?
3: Ja.
0: Ja, het platform Dochters en Zonen van Dordrecht voert actie voor een standbeeld voor Top Naaf. Een vrouw op een voetstuk is natuurlijk sowieso een heel goed idee, vinden wij ook. Maar waarom verdient Top Naaf een standbeeld, G?
4: Ze verdient niet alleen een standbeeld in Dordrecht, maar ze zou een landelijk standbeeld zelfs verdienen. Want het is een schrijfster die met dat Schoolidylle dat je zojuist noemde een baanbrekend modern meisjesboek geschreven heeft. En daar ook eigenlijk een bepaalde richting aangegeven heeft. Klassiek boek. Maar daarnaast heeft ze prachtige romans en novellen geschreven in een sublieme stijl. En een mooie thematiek. En ze is een heel belangrijk toneelcriticus geweest. Van 1902 tot 1930 was ze toonaangevend toneelcritica in Nederland. Zo gevreesd dat ze zelfs een keer uit de Schouwburg geweerd is, omdat men bang was.
0: Een slechte recensie.
3: Precies. Ja. Ja, ja. Maar toch, ik moet je eerlijk bekennen, ik had er nog nooit van gehoord.
4: Nou, dan is het goed dat jullie hier zitten.
3: Ja, daar hebben we jou uitgenodigd. Ja, maar hoe kan dat dan, dat ze zo vergeten?
4: Ja, weet je, we hebben maar heel kort tijd, maar ik zou een lang college kunnen geven over de vergetelheid in de Nederlandse literatuur, die ontzettend snel en onrechtvaardig gaat. Ja. Heel kort gezegd, Hermans, Wolkers, Reven beginnen ook al op de achtergrond te raken.
0: Zeker, ja.
4: En met Top Naaf is dat inderdaad ook gebeurt. Ze is natuurlijk al bijna 75 jaar dood. Het is een lange periode.
0: Mm-hmm.
4: En ik denk dat het onderwijs een rol speelt. Bepaalde etiketten. Sommige mensen denken dat ze alleen maar meisjesboeken geschreven heeft. Door dat bekende Schoolidylle. En weten helemaal niet dat ze nog ander werk gemaakt heeft.
3: Ja.
4: Dat soort mechanismen spelen echt een rol.
0: Wat ik wel even graag wil weten, want we zitten per slot van rekening hier. Hoe hecht was de band tussen Top Naaf en Dordrecht?
4: Nou ja, een fysieke band was er in die zin dat ze in Dordrecht geboren en gestorven is en bijna haar hele leven lang hier gewoond heeft.
0: Ja.
4: Al haar werk heeft ze hier ook geschreven. Haar man was huisarts, die was ook bekend in Dordrecht. En ze was ook wel verweven met het kunstleven in Dordrecht, maar ze leefde eigenlijk echt, als het erop aankwam, in Amsterdam. Als ze in die stad Schouwburg in de loge zat om die toneelstukken te zien, daar leefde ze echt op. Maar Dordrecht was er wel zeer dierbaar. Ja. Maar ik kom wel nog even terug op die vraag over het standbeeld. Ik zei, ja, ze zou eigenlijk een landelijk standbeeld verdienen, maar uiteraard moet ze in Dordrecht geëerd worden met een beeld. Het is natuurlijk heel raar dat een schrijfster die hier vandaan komt.
3: Laten we hier eens beginnen dan.
4: Ja, laten we hier eens beginnen.
3: Ja.
4: Met die allure, een schrijfster van die allure, dat daar in Dordrecht alleen een pad naar genoemd. Dus niet eens een laan, een straat of een weg. Maar
3: alleen een pad.
0: Ja,
4: daar moet iets voor terugkomen in een andere vorm.
0: We zijn eventjes de oude krant ingedoken. En we lazen in haar necrologie uit 1953 dat ze een dochter was van een deftige Dordtse burgerij. Maar altijd iets heel opstandigs hield. Waar bleek dat eigenlijk uit?
4: Ja, als kind al. Ze was enig kind. En ze werd door haar ouders ongelooflijk streng en bijna onrechtvaardig streng opgevoed. Dus als kind begon ze zich al rebels te gedragen. Maar het zat ook in haar karakter. Haar hele werk, en dat kun je ook heel goed aan die toneelkritieken zien, dat getuigt van rebelleren tegen domme, inhoudloze conventies. Ze heeft later ook wel gezegd dat het tijdperk waarin zij was opgegroeid een schijn. Ze heeft gezegd dat het een schijnheilig tijdperk was. En haar hele leven lang is ze eigenlijk bezig geweest met het ontmaskeren van boosheid, leegheid, uiterlijk gedoe. En naarmate haar leven vorderde, heeft ze ook steeds meer die opvoeding en die deftige achtergrond achter zich gelaten. En emancipeerde ze zich.
3: Ja, ze brak echt door. Hè. We noemden het net al in de intro, in 1900, met het boek Schoolidylle.
4: Ook dat is een rebels boek.
3: Ja, waarom is dat een bijzonder boek dan?
4: Nou ja, weet je, het genre bestond bijna nog niet. Er bestonden wel wat meisjesboeken, maar die waren allemaal braaf en moraliserend. Kijk, die meisjes mochten van alles uitspoken, maar dan kwam er toch het belerende vingertje van de auteur. Beste meisjes, dat en dat. Maar denk erom, gedraag je netjes. Dat was het slot. Top Naaf deed dat niet. De meisjes zijn de hoofdpersonen en die rebelleren echt tegen de conventies van onderwijzeressen. daar ook in.
3: Ja, dus, jij hebt haar ook wel eens vergeleken met Annie M.G. Schmid.
4: Ja, Annie Schmid heeft de kinderen de baas laten zijn in haar boeken. En Top Naaf doet het in haar meisjesboeken ook al. Die meiden, om die term maar te gebruiken, die zijn in feite de hoofdpersonen en de baas. Die geven de toon aan. Ja. Dat was nieuw toen.
0: Ja, in het archief van Beeld en Geluid hebben we haar stem teruggevonden. En zo wekken we haar toch weer een klein beetje tot leven. In 1948 vertelt Top Naaf bij de VARA Radio over hoe zij te werk gaat als schrijfster. Het is een paar jaar voordat ze overlijdt. Ze had hartproblemen en ze klinkt daardoor af en toe wat kortademig.
4: Ja.
1: Terwijl ik zit te schrijven heb ik altijd het gevoel dat er niets van deugt. En als het dan klaar is, dan valt het me mee. Bij mij valt iets uit, eigenlijk zonder dat ik weet precies wat ik zou hebben willen maken. Dat hangt af van de eerste zin die op het papier komt. Daaraan vlecht zich eigenlijk vanzelf het vervolg. En tenslotte moet ik zelf afwachten of het een schets of een novelle of een roman wordt.
5: Dus u hebt geen plan? U bent niet een planmatig schrijfster, als ik het zo noemen mag?
1: Nee, absoluut niet. Ik ben helemaal in het mysterie van het schrijven in, om het zo maar te noemen.
3: Ja, wat een mooi fragment.
0: Ja.
3: Jij verdiep je in Top Naaf, je hebt de biografie over haar geschreven, je bewondert haar. Hoe is het voor jou om die stem zo te horen?
4: Ja, die had ik al eerder gehoord.
3: Ja, weet ik, maar toch nu?
4: Er zit lichte ironie in die stem. Dat kun je niet in dit kleine fragmentje horen, maar ik ken het grote fragment. In dat gesprek met Stuyveling is het. Er zit ironie en een beetje slepende stem, net zoals Annie Schmid die op had.
0: Ja, die vergelijking begrijp ik ook.
4: Dat zit er een tikkeltje in. Ja. Ja, ironie was het handelskenmerk van Top Naaf, naast al het serieuze dat zich in zich had.
3: Maar ze zegt ook bijna alsof die verhalen, alsof ze die eigenlijk gewoon in de schoot geworpen krijgt. Het ontstaat gewoon eigenlijk.
4: Ja, nou, dat heeft ze ook wel eens gezegd. Het lijkt wel als de aardmannetjes, zei ze, vergeleken met sprookjes, die als het ware onderweg 's nachts hun werk doen.
3: Ja.
4: En je wordt 's morgens wakker en je denkt, hé, dat ga ik schrijven.
3: Ja.
4: Dat blijft een mysterieus proces. Maar zo beleefde zij dat zeker, ja.
0: Ja, maar G, hoe zou je haar stijl omschrijven?
4: Heel ironisch in de verhalen die daarom vroegen. Je kunt haar een beetje vergelijken met wat Bomans heeft gezegd. Humor is overwonnen droefheid. Top Naaf was een vrouw die in de loop van haar leven steeds gedesillusioneerder over het leven raakte. En op het eind eindelijk inzag, ja, wat heeft het nou allemaal voorgesteld? Iedere generatie probeerde het wiel opnieuw uit te vinden, maar op het eind blijkt het dat het niet meer rijdt. Wat vond ze de tragiek van het menselijk bestaan?
3: Ja.
4: Tot die conclusie kwam ze. En dat weet ze enerzijds met heel veel sentiment, met positief sentiment, te beschrijven en inlevingsvermogen. En tegelijkertijd kan ze daar een enorme, mooie, ironische draai aan geven om dat verdriet en om die onmacht als het ware de baas te kunnen worden. Ja,
3: mooi,
4: dat is het.
3: G, je hebt een fragment heb jij uitgekozen en ga je voorlezen. Welk fragment is het?
4: Ja, ik heb heel lang moeten denken van wat zal ik doen? Zal ik een ironisch of grappig fragment kiezen?
3: Ja.
4: Of een serieus? Ik heb toch voor het laatste gekozen.
3: Voor een serieus fragment?
4: Voor een serieus fragment, omdat dat A, heel mooi aangeeft hoe zorgvuldig ze schreef.
3: Ja.
4: En B, omdat het heel veel ook over haarzelf zegt. Maar ik ga het eerst maar even. Het duurt een kleine minuut, dus ben je mentaal voorbereid.
3: Belangrijk.
4: Het is een fragment uit het boek Een Huis in de Rij, een roman die ze in 1935 publiceerde toen ze behoorlijk depressief was. Het is een mannelijke hoofdpersoon, net zoals Top Naaf, van middelbare leeftijd, en hij maakt de balans van zijn leven op. En dan schrijft ze: nee, zijn huwelijk met Toost ten Hope, waarom dat te ontkennen, was niet gelukkig geweest. Dat was een van die jeugdige dwalingen welke men eenmaal begaat en waarop voor de meesten geen verhaal meer is. Hij leefde met haar het gewoonteleven, zoals dat door tal van mannen en vrouwen aan wie het huwelijk niet de grote vervulling heeft gebracht, in vrede en vriendschap wordt voortgezet, gepantserd allengs tegen illusies en teleurstellingen boven de draadkracht van hun gevoelens. Wat kende de een van de ander, zelfs nadat men 20 jaar bed en brood had gedeeld. Het was zijn enige wens nog in vrede te leven naast haar met wie hij dat brood deelde. De kameraad op wie hij aangewezen was en die hem eenmaal wellicht de ogen dichtdrukken zou. Elkaar te verdragen en in 's hemelsnaam niet, zoals die ongelukkige echtparen welke tot hun laatste ademtocht meenden elkanders gebreken te kunnen verbeteren. Zich aanpassen. Was dat niet het parool van heel deze moede wereld?
3: Ja, wat mooi.
4: Ja, vond ik ook. Daarom koos ik het ook.
0: Ja,
4: prachtig.
0: Ja.
4: Het zegt zoveel ook over Top Naaf zelf.
0: Ja.
4: Kijk, het gaat over een mannelijke hoofdpersoon. Maar in feite kun je zeggen, qua emotie en mentaliteit, is ze het zelf.
3: Ja.
4: Ja, en dit is ook de balans van haar eigen huwelijk.
6: Ja?
4: Ja, dat was treurig. Kijk, ze is getrouwd, dat is wel een mooie anekdote, heel kort. Haar was ingeprent vanuit haar stand. Denk eraan, als je 18 bent, dan moet je verloofd zijn. Want anders kijkt geen enkele fatsoenlijke man je nog aan. Nou, dat heeft ze in haar oren geknoopt. En toen ze 3 keer getennist had met een student, een bijna gesjeesde student medicijnen, Willem van Rijn, die haar toen ten huwelijk vroeg, na 3 tennispartijtjes, zei ze ja.
6: Andere tijd, hè?
4: Ja, met sommige dates gaat het geloof ik ook maar zo. Maar zij zei later, ik heb maar ja gezegd tegen de eerste de beste die kwam, want stel dat er geen meer gekomen was.
0: Ja.
4: Zo is ze dat huwelijk ingerold.
6: Maar was het geen gelukkig huwelijk?
4: Nou, het was niet een ongelukkig huwelijk in de zin van dat ze elkaar de tent uitvochten, maar ze hadden elkaar niets, maar ook niets te melden. Nee. Het was een leeg huwelijk. Maar op het eind, en wat ik net voorgelezen heb, is de prelude tot die laatste fase van het huwelijk. Ze verdroegen elkaar. Nou, het werd een beetje kameraadschappelijk.
0: Ja,
4: maar echt grote liefde is het nooit geweest.
0: Ja. Ja, ik zei de ijzeren wetten van deze rubriek. Ja, komt er nu ook niet onderuit. We moeten het stellen. De literatuur van Top Naaf. Is dat nou literatuur voor in of toch voor bij het haardvuur?
4: Ja, nou, ik zou een hele discussie over dat in het haardvuur kunnen hebben. Want boeken verbranden we niet, vind ik nog steeds. Maar ik vind uiteraard dat Top Naaf bij het haardvuur gelezen moet worden.
0: Ja.
4: Ook om de warmte van haar werk.
6: Ja, dat vind ik mooi, om de warmte van haar werk.
0: Nou, en tegenover ons zitten 2 raadsleden. Die hebben meegeluisterd, dus hopelijk gaan zij heel erg hun best doen voor een standbeeld voor Top Naaf. Geef Aartjes, dankjewel voor je komst.
4: Dankjewel.
6: En dan komen wij aan het einde van onze uitzending vanuit Dordrecht, Frank. Waar we toch ook wel heel gastvrij werden ontvangen.
0: Absoluut, man. Het is een prachtige stad. Ik ben wel benieuwd hoe we eruit komen zonder 60 keer gefotografeerd te worden en allemaal bekeuringen te krijgen.
6: En dan?
0: En dan is het alsnog heel ver rijden.
7: BNN VARA. Mr. Infantino.
8: Thank you.
7: Can I ask you something about FIFA?
9: NPO Radio 1.
10: Podcast.
11: We love you, president.
9: Van de makers van Mino's Imperium.
12: Thank you.
13: Gianni Infantino, de president van FIFA.
14: Het is de president van de wereld eigenlijk.
13: Hoe werd hij steeds machtiger?
14: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK-voetballen.
13: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
15: I see him as a dictator.
13: Gianni's Imperium.
7: Mr. Infantino.
9: Een podcastserie van NOS Sport.
7: Did you restore the image of FIFA?
9: Nu op NPO Luister.
16: -40.
17: 12 natuurlijk.
16: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
18: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
16: In 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
20: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
21: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
22: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
21: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: NPO Radio 1. Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
8: Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. Die waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die gespecialiseerd is in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer nog tot besluit. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
23: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
24: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
28: NPO Radio 1.

0: Welkom bij de eerste aflevering van Met Clarice. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. Intersectionaliteit is een theorie die we steeds vaker horen en die gaat over hoe verschillende vormen van discriminatie en ongelijkheid elkaar kunnen versterken. Maar voor veel mensen blijft het onduidelijk wat het nou precies inhoudt. De bedenker van deze term, Kimberly Crenshaw, was dit weekend in Nederland om het over het belang van intersectionaliteit te hebben. Welke rol kan dit juridisch en maatschappelijk spelen? Dat bespreek ik straks met politiek filosoof Rania Ali, die Crenshaw mocht interviewen, en Anil Palatsing, collegelid bij College voor de Rechten van de Mens. Het kookboek The Jollof Club van Nicolas Aqua is deze week benoemd tot kookboek van de maand door boekhandel Scheltema. Met zijn gelijknamige restaurant wil Nicolas een verandering brengen in de wereld van fine dining. Waarom dat nodig is, bespreken we later. We gaan het nu eerst hebben over de bedreiging van het demonstratierecht binnen onze democratie. Het inperken van het demonstratierecht bedreigt onze democratie. Aldus nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Die concludeerde afgelopen week in een nieuw rapport dat het recht om te demonstreren in Nederland steeds meer onder druk komt te staan. Waarom dat zorgelijk is binnen een democratie, bespreek ik met Noor Zwart, promovenda en docent demonstratierecht, en activist Frank van der Linde, die via de telefoon in het studio is. Welkom allebei.
1: Hallo, leuk om hier te zijn.
2: Goedenavond.
0: Hi Frank, fijn dat je er ook bent via de telefoon.
2: Ja, helemaal goed.
0: Noor, de nationale ombudsman luidt de noodklok. Is dat terecht?
1: Ik denk dat het heel erg goed is dat de nationale ombudsman oproept om echt voor het protest te gaan staan. Want dat is ook de titel van zijn rapport, Sta voor protest. Ik denk dat je in de afgelopen jaren best wel ziet dat er heel veel de focus heel erg is komen te liggen op daar waar het misgaat bij demonstraties. Dus de incidenten die zich daarbij voordoen. Terwijl je uit onderzoek, waaronder dat van de nationale ombudsman, maar ook wel onderzoek dat ik eerder heb gedaan met collega's, ook wel heel erg ziet dat het verreweg de meeste demonstraties zonder incidenten verlopen. Dus dat daar weinig politie voor nodig is. Dat er dat ze gewoon vlekkeloos verlopen. En in die zin denk ik dat het feit dat die focus daar zo op ligt, dat kan soms best wel wat betekenen voor het draagvlak voor dat recht. Dat heel belangrijk is voor de democratie. En daarnaast zie je, en dat concludeert de nationale ombudsman ook, dat voor het eerst sinds we een demonstratiewet hebben in Nederland, dat is jaren 90, dat de wet ook wel wordt aangepast en wordt ingeperkt. En in die zin zie je dus wel dat het demonstratierechtlandschap heel erg aan het veranderen is.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, het is terecht dat hij de doodklok luidt, want eigenlijk gaat het vaak prima bij demonstraties. Ja. Maar het kabinet is een beetje een soort van symboolpolitiek aan het spelen, zou je kunnen zeggen. En voor de mensen die denken, demonstratierecht, we hebben het natuurlijk al heel lang. Mm-hmm. En voor de mensen die denken, is dat wel nodig? Waarvoor dient het demonstratierecht in een democratie?
1: Ja, ik denk dat het demonstratierecht een hele belangrijke functie heeft in onze democratie. Ik kan er een paar noemen. Bijvoorbeeld, het is echt een heel erg belangrijk recht voor mensen om bijvoorbeeld echt deel te nemen aan het politieke en maatschappelijke debat. Mensen kunnen een soort tegenwicht bieden, ook voor de overheid. En bepaalde dingen signaleren op het moment dat er bijvoorbeeld besluiten worden genomen waar ze niet mee eens zijn. Kunnen ze de overheid daarop wijzen. Maar je ziet ook, en dat vind ik ook heel belangrijk aan het demonstratierecht, dat het een recht is dat ook heel belangrijk is voor minderheden die hun stem kunnen laten horen in een democratie die vaak eigenlijk de stem van de meerderheid vertegenwoordigt. Dus op die manier krijg je eigenlijk heel veel verschillende meningen en ideeën in de publieke ruimte. En dat is heel belangrijk en dat faciliteert dat recht heel erg.
0: Ja, goed, dus ook om je stem te gebruiken. We gaan zo op een aantal van die punten verder in. Maar er lagen dus wetsvoorstellen om gezichtsbedekkende kleding te verbieden. Mm-hmm. En onlangs was er de wens van het kabinet om reddende demonstranten zwaarder te kunnen bestraffen. En volgens veel juristen en wetenschappers is dat gewoon een bedreiging voor de democratie. En jij zegt, op deze manier wel.
1: Ja, ik denk dat, dat het heel erg belangrijk is dat op het moment dat je kijkt naar moet het demonstratierecht ingeperkt worden, dat moet altijd noodzakelijk zijn. En we hebben gewoon wetten in Nederland die gewoon voldoende zijn. En dat blijkt ook uit onderzoek dat bijvoorbeeld burgemeesters, maar ook het Openbaar Ministerie en de politie, die zeggen ook we kunnen gewoon uit de voeten met die wetgeving. Dus dat hoeft niet zo te worden veranderd.
0: Oké, duidelijk, dankjewel. Frank, jij zit nu in het buitenland vanwege je veiligheid. Op 4 mei dit jaar ben je preventief opgepakt voorafgaand aan de nationale dodenherdenking. Wat is daar gebeurd?
2: Ja. Nou, we zijn niet helemaal preventief opgepakt. We stonden wel op de Dam al met een heel klein bordje Nooit meer is nu. Dus wij stonden daar eigenlijk uit te dragen waar de dodenherdenking ook de centrale boodschap lijkt mij. Nooit meer. We hebben er alleen toegevoegd is nu. Mm-hmm. Ja, en dat mocht niet. En toen zijn we inderdaad gesommeerd om te vertrekken. Of in ieder geval de bordjes weg te doen. Nou, dat wilden we niet. En toen zijn we gearresteerd. Ja, en dat ik zie natuurlijk een discussie in het land over het aanscherpen van het demonstratierecht. Nou, dat is dus sowieso al niet nodig, zeggen mensen die er verstand van hebben. Maar we zien eigenlijk dat de overheid dat dus toch doet. Dus dat is natuurlijk heel erg zorgelijk. En tegelijkertijd zien we in die uitvoering dat de overheid eigenlijk vaak degene is die de wet overtreedt. En dat is, dit is wel toch wel het dieptepunt wat er gebeurd is op de dodenherdenking. Want ook een hoogleraar heeft zich erover uitgesproken. Ja, als je daar gewoon staat en je doet niks. Wat hebben wij nou fout gedaan? En dan maak ik me ook echt heel erg zorgen over dat Halsema dat heeft gedaan. Hè? Als er nou een hele rechtse burgemeester dat doet, dan is dat natuurlijk net zo fout. Alleen als ook al een linkse burgemeester dit soort dingen gaat doen, terwijl er gewoon geen enkele wettelijke basis was om ons aan te houden, ja, dan maak ik me toch wel heel erg veel zorgen. En dan ook nog de verantwoording in de raad bijvoorbeeld. Ja, dan worden er allerlei dingen opgeworpen. Onze intenties zouden niet duidelijk zijn. Nou, daar hebben twee andere activisten ook al in Parool iets over gezegd. Waren de intenties van de andere 15.000 mensen dan wel duidelijk? Mm-hmm. En we hebben 2 jaar laten zien dat we gewoon precies doen wat we toezeggen om te doen. Hè? We hebben dat natuurlijk niet voor het eerst gedaan. En dan toch word je opgepakt. Ja, dan maak ik me wel heel erg veel zorgen, eerlijk gezegd.
1: En waarom denk je dat er was? Want er wordt natuurlijk vaak gezegd, 4 mei is niet de plek om op dat moment te gaan demonstreren of met een bordje te staan. Wat vind jij van dat argument?
2: Nou, ten eerste, wij demonstreren niet in die zin dat wij bij een manifestatie waren. De dodenherdenking die ook gewoon onder de wet openbare manifestaties valt. En dat wij daar een uiting uiten in lijn met de aangekondigde manifestatie van het comité 4, 5 mei. Mm-hmm. En dan kom je natuurlijk in een heel raar verhaal als dan een burgemeester, en geen eens het comité 4, 5 mei, hè, de organisator, wat een burgemeester gaat zeggen, ja, de manier waarop jullie daar herdachten, wilden herdenken, dat vind ik niet oké.
1: Dat mag
2: en
1: niet.
2: Daarom ga ik je laten arresteren. Ja. Ga ik jullie laten arresteren.
1: Ja, duidelijk. Noor, dus wat vind je van wat Frank vertelt? Eigenlijk, dus ze stonden daar met een bordje en ze zeiden, toen niet, maar nu ook niet. En daarvan wordt eigenlijk gezegd, ja, dat mag hier niet op deze plek. Dat vinden we fout. Wat vind je daarvan?
3: Ik kan het niet heel goed. Ik heb het niet heel goed verstaan, want ik heb geen koptelefoon.
1: Ah, oké. Okay. Nou, Frank en anderen werden tijdens de Nationale Dodenherdenking opgepakt, omdat ze met een bordje stonden waarop stond nooit meer en nu ook niet. Dus refererend aan wat er allemaal in de wereld gebeurt, aan oorlogen, genocide, noem maar op. En toen zijn ze door de politie gesommeerd om weg te gaan en meegenomen. En daarvan zegt hij dus, dat is een inperking van mijn demonstratierecht. Dat is een voorbeeld daarvan.
3: Mm-hmm. Ja, ik denk in principe, als jij demonstreert bij een andere demonstratie en bijvoorbeeld een herdenking, dat is ook een soort manifestatie, dus ook een vorm van samenkomen. Dan geldt dat beide manifestatievormen eigenlijk beschermd moeten worden. Dus hij is ook aan het demonstreren. Dus op het moment dat hij dat hij opgepakt wordt of daar niet mag staan, dan is dat inderdaad een beperking van zijn demonstratierecht. En zo'n beperking moet altijd noodzakelijk zijn. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld ziet dat iemand alleen daar staat, zonder bijvoorbeeld die manifestatie te verstoren, dan kan je natuurlijk afvragen van, was het dan noodzakelijk om die demonstranten daar weg te halen? Zo, op het moment dat je, wat je ook wel eens hebt gehad, is dat iemand echt met, ging roepen tijdens zo'n, ging schreeuwen tijdens zo'n.
1: Precies, de damschreeuwer. Ja.
3: Dat is natuurlijk wat anders, want dan sta je ook aan de uitoefening van zo'n ander recht, namelijk zo'n herdenkingsrecht, ook echt in de weg.
1: Ja, en dit ging over het aansluiten bij en daarna toevoegen van, hey, we moeten ook nu niet wegkijken, en dat werd verhinderd. En dat is dus een voorbeeld van het eigenlijk beperken van iemands demonstratierecht. Afgelopen week werd op deze zender een debat gevoerd tussen universitair hoofddocent Berend Roorda, advocaat Willem Jebbink en SGP-kamerlid André Vlag over de aanscherpingen van het demonstratierecht. Vlag zei daar het volgende over.
4: Ons kernbezwaar zit, demonstreren is een grondrecht.
5: Ja.
4: Maar je ziet steeds vaker dat demonstraties ontaarden in een soort intimidatie. En dan tast je echt de vrijheid en de veiligheid van andere mensen aan. Ja, dat valt wat ons betreft echt niet meer onder grondrechten. Dus we hadden wel wat steviger aanpak verwacht van het kabinet.
0: In het fragment horen we Vlag zeggen dat demonstraties steeds vaker ontaarden in intimidatie. Dat is ook wat het kabinet als motivatie geeft om de politie harder te kunnen laten ingrijpen. Maar klopt dat wel?
1: Uit verschillende onderzoeken, waaronder bijvoorbeeld het onderzoek van de inspectie Justitie en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt dat verreweg de meeste demonstraties zonder incidenten verlopen. En zij zeggen daarbij dat 97% van de demonstraties dus zonder incidenten verlopen. Okay. En echt een 0,03 van de demonstraties, van alle demonstraties in Nederland, daarbij doet zich een incident voor.
0: Ja, dus 96% gaat helemaal goed. En Frank, wat is jouw ervaring bij demonstraties eigenlijk? Je hebt er veel bij gewoond.
2: Ja, ten eerste inderdaad gewoon de meeste demonstraties gaan gewoon prima. En precies wat er ook aan alle kanten naar buiten komt, de burgemeesters die hebben genoeg instrumenten in handen om iets te doen als het uit de hand loopt. En dus het gaat natuurlijk heel raar voelen als je dan toch als overheid wetgeving wil aanscherpen. En dan kom je natuurlijk toch dat je bij jezelf denkt, ja jongens, dit, wat zit voor hidden agenda zit hierachter?
0: Ja, wat zit hierachter? Ja.
2: En ook dat je dus heel vaak ziet dat de politie dus zelf degene is, of de burgemeester, zoals we het net over hadden, die dus de wet nu al overtreedt.
0: Ja, precies, wat je net al eerder zei. Precies. Ja. En Noor, jij zei ook, de rechten van minderheden zijn ook heel belangrijk bij het demonstratierecht. Uit documenten van politie zelf blijkt dat vooral jonge mannen van kleur en verwarde mensen naast dronken publiek te maken krijgen met politiegeweld. Verhoog je zo de kans op meer geweld richting minderheidsgroepen als het kabinet haar zin krijgt?
1: Ik weet niet zeker of je het geweld verhoogt in die zin dat op het moment dat je beperkingen aanneemt, dat ik denk dat het ook vooral zo is dat minderheden minder snel de straat op willen. Dus dat je krijgt dat het op die manier dat hun rechten beperkt kunnen worden, omdat dat gaat om een afschrikwekkend effect.
0: Precies,
1: vanuit.
0: Maar de mensen die wel gaan, die zouden dan nog sneller en vaker dus met geweld, politiegeweld te maken kunnen hebben.
1: Ja, ik weet niet zeker of de wetten ook per se zien op politiegeweld. Dus meer op bijvoorbeeld zo'n verbod op gezichtsbedekkende kleding. Of het geven van bepaalde bevoegdheden aan de politie op het moment dat demonstranten de snelweg blokkeren. Dat soort dingen.
0: Ja, ja. Maar dus in theorie zou je dus wel te maken kunnen krijgen met dat je door de politie verhinderd wordt bij het demonstreren, zeg je dus eigenlijk.
1: Ik denk dat Dat wat de ministers op dit moment voorstellen vooral zien op het moment dat er zich grootschalige wanordelijkheden, dus echt problemen voordoen bij de demonstratie, dat die demonstratie vaak ook al is ontbonden, dat ze dan bevoegdheden krijgen die in de wet zelf komen. En wat ook wel belangrijk is om op te merken, is dat de verboden die ze aanvankelijk wilden gaan invoeren, zoals bijvoorbeeld dat gezichtsbedekkende kleding, maar ook bijvoorbeeld demonstreren op de snelweg, dat in een brief die deze week uitkwam, bleken ze daar iets op te zijn teruggekomen, dat toch niet noodzakelijk was, wat heel fijn is, want daar zijn we het ook mee eens.
0: We hebben over burgemeesters gesproken. We hebben ook Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, om een reactie gevraagd. En hij zei, het volgende: grootschalige arrestaties bij ontwrichtende acties of voor groepen die bewust en herhaaldelijk strafbare feiten plegen, leiden vrijwel niet tot aanvullende straffen. Maar daardoor kan wet en regelgeving structureel worden overtreden zonder noemenswaardige gevolgen. Dat is onwenselijk in de rechtsstaat. Maar het doet ook iets met het vertrouwen in onze samenleving en het draagvlak voor het recht op demonstreren. Dat vind ik zorgelijk. Dus hij zegt eigenlijk, hij wil meer kunnen ingrijpen om te bestraffen, maar wel dat demonstratierecht beschermd moet worden. Wat vind jij van zijn reactie?
1: Ja, het is iets wat ik in mijn eigen onderzoek ook wel vaak tegenkom, is dat burgemeesters onder andere zeggen dat op zich het wettelijk kader wel heel erg volstaat, maar dat er gewoon knelpunten zijn in de uitvoering ervan. Dus dat op het moment dat je dus wel hebt dat demonstranten die wet overtreden, dat ze vervolgens bijvoorbeeld niet vervolgd worden. In die zin denk ik dat veel politieagenten, die geven dan aan, maar ook burgemeesters, dat zo'n wet dan ook een beetje een lege huls kan worden. Dus je hebt ze wel, ze worden overtreden, maar er wordt geen gevolg aangegeven. En dat knelt bij hen heel erg.
0: En als we het hebben over wordt geen gevolg aangegeven, er wordt vaak gesproken over demonstraties versus rellen, of die worden op één hoop gegooid, alsof klimaatprotesten en antiracismeprotesten hetzelfde zijn als die AZC-rellen in Loosdrecht bijvoorbeeld. Hoe belangrijk is het om dat onderscheid te kunnen blijven maken?
1: Ja, dat is echt essentieel, vind ik. En daarmee geef ik eigenlijk ook even terug op dat wat de heer Vlag zei. Want die zegt dat ook, van intimidatie is geen demonstratie meer. Ik denk dat het superbelangrijk is om altijd in het achterhoofd te houden, als je het hebt over demonstratierecht, dat die grens ligt bij gewelddadig gedrag. Of bij als mensen echt de democratie ondermijnen. Maar gedrag dat hinderlijk is, of dat gewoon een beetje knelt of schuurt, of maar ook intimiderend kan zijn, dat valt nog wel onder de bescherming van het demonstratierecht. Betekent niet dat je er niet iets tegen kan doen op het moment dat dat bijvoorbeeld stappen en feiten worden gepleegd. Maar het is wel beschermd door het demonstratierecht. En dat legt dus die lat veel hoger. En dat betekent ook dat je terughoudend moet zijn.
5: Oké, duidelijk. Frank, een van de kenmerken van de autocratie is het inperken van burgerrechten. We zien dat wereldwijd steeds vaker gebeuren in de westerse landen, in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Volgens sommige wetenschappers en activisten, demonstranten, dreigt dat ook in Nederland. Hoe zie jij dat?
2: Nou, heel sterk. Want kijk, dat zeg maar dat na allerlei goede adviezen van deskundigen, het moet niet worden uitgebreid, noem maar op, het toch doen.

0: burgerrechten. We zien dat wereldwijd steeds vaker gebeuren in de westerse landen, in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Volgens sommige wetenschappers en activisten, demonstranten, dreigt dat ook in Nederland. Hoe zie jij dat?
1: Nou, heel sterk. Want kijk, dat zeg maar dat na allerlei goede adviezen van deskundigen, het moet niet worden uitgebreid, noem maar op, het toch doen. En ook zoals wat bijvoorbeeld Halsema op de Dam heeft gedaan. Dat geeft natuurlijk ook heel duidelijk voeding aan de politie. Zo van, nou ja, als een burgemeester allerlei dingen gaat doen die eigenlijk helemaal niet kan, dan voelen ze daar natuurlijk ook een soort stimulans, of een vrijbrief, om ook harder op te treden, terwijl ze weten dat het eigenlijk niet kan. Denk ook dat voor de Tweede Kamer bijvoorbeeld twee advocaten zijn opgepakt een tijdje geleden, die daar als legal observers stonden te kijken of de politie wel goed hun werk deed. En toch werden ze opgepakt. We zien natuurlijk ook met journalisten die steeds vaker worden en makkelijker worden opgepakt. En er komt eventueel daarna wel een excuusje of wat dan ook. Maar het gaat dus om een sentiment wat gecreëerd wordt, wat heel erg de verkeerde kant op gaat. En dat, ja, dat sluit aan op inderdaad die wereldwijde tendens die we hebben. Maar daar moeten we echt heel erg naar uitkijken. Ik ben zelf bijvoorbeeld nog bezig om een arrestatie van 1,5 jaar geleden. Daar ben ik door twee gemaskerde agenten in Burger van straat geplukt. Ja, het lukt gewoon niet om dan dat soort dingen rechtgezet te krijgen. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Ja. Dus dat zijn wel ijspraktijken die ik heel erg eng vind.
0: Ja, heel erg eng en heel vervelend ook natuurlijk voor jou persoonlijk, Frank. Maar duidelijk, jullie maken je beide zorgen en het is iets waar we als burgers op moeten letten, maar vooral een signaal geven naar het kabinet. Dankjewel, Noor Zwart, promovenda en onderzoeker demonstratierecht en activist Frank van der Linden.
2: Dankjewel.
0: Gaan we nu luisteren naar muziek. Dit is Willem en Sef met 100.000 graden.

0: mogen onszelf draperen in regenboogkleuren en vieren dat we bestaan. Allemaal te danken aan onze voorouders die in juni 1969 in New York City tijdens de Stonewall-opstand de straat op gingen om te vechten voor hun en daarmee onze rechten. Normaal gesproken hou ik van Pride. Ik ben van de school dat het niet alleen een feestje is, maar ook een plek van verbinding en vooral een plek van verzet. Zeker in dit tijdperk. Maar dit jaar voel ik me vervreemd van Pride. En dat ligt vooral aan mij. Ik spreek me geregeld uit over onrecht in ons land. De laatste periode gaat het vooral over antimigratiesentimenten, die ook gewoon domineren. Maar omdat ik niet oneindig veel energie of focus heb, laat ik sommige dingen gaan. Soms onbewust, soms bewust. Waaronder ook zaken die gaan over de regenbooggemeenschap. Daardoor ben ik me steeds meer een oplichter gaan voelen. Het voelt alsof ik een deel van mijn mensen in de steek laat. Als ik dan nu blij doe over Pride, dan zegt de kritische stem in mij: welk recht heb jij nog om hier iets over te zeggen? Ik voel me verscheurd tussen de verschillende bewegingen waarvoor ik strijd. Rationeel gezien weet ik dat ik meer ben dan alleen de som van mijn identiteiten. Ze zijn allemaal verbonden aan elkaar. Maar in mijn hart voelt het onoprecht. En ik weet niet wat ik daarmee moet. Misschien gewoon zitten met het gevoel. En de realisatie dat mijn identiteiten niet verdwijnen als ze niet even op de voorgrond staan. Misschien is dat wel mijn Pride les dit jaar. Anyway, happy Pride.
1: Met Clarice. In de westerse wereld van culinaire hoogstandjes is nog altijd weinig aandacht voor Afrikaanse keukens. Chefkok en auteur Nicolas Akwa wil daar verandering in brengen. Met het restaurant The Jollof Club, tevens ook de naam van zijn nieuwe kookboek, wil hij meer mensen kennis laten maken met West-Afrikaanse gerechten. Nicolas is bij mij in de studio. Welkom, goed dat je er bent.
2: Dankjewel, goedenavond.
1: Het boek heet The Jollof Club en is afgelopen week ook uitgeroepen tot kookboek van de maand door boekhandel Scheltema.
2: Ja.
1: En het is vernoemd naar het bekende West-Afrikaanse gerecht Jollof Rice. Als fan van zowel Jollof Rice als fine dining komen voor mij nu twee werelden samen. Waarom wilde jij die samenbrengen?
2: Ja, ik denk, ik wilde een hele goede kok worden, dat ten eerste.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb eigenlijk jarenlang les gekregen in Franse restaurants, Nederlandse restaurants, zelfs Italiaanse restaurants. En vanuit thuisheid kreeg ik altijd de West-Afrikaanse keuken mee. En op een gegeven moment knaagde er iets aan mij, dat ik bij mezelf dacht, ik wil gewoon iets doen wat meer bij mij past. En toen kreeg ik in de Jollof Club eigenlijk de mogelijkheid om die werelden samen te brengen tijdens pop-ups, tijdens thuisdiners. En toen heb ik die kans gewoon gegrepen.
1: Ja.
2: Dat heeft geresulteerd in een kookboek.
1: Ja, een kookboek en de restaurant Jollof Club.
2: Ja.
1: En Jollof is voor veel West-Afrikaanse landen wat je zou kunnen zeggen wat stamppot voor Nederlanders is. We hebben zelfs ruzie over welke de beste is. Ik denk als Liberiaanse dat Liberiaanse Jollof Rice de beste is, uiteraard. Maar waar staat Jollof voor jou voor?
2: Jollof staat voor mij een verzameling van allemaal verschillende soorten landen. Je noemt het zelf al, iedereen claimt dat hij de beste heeft. Dus het is een invloed uit Ghana, uit Nigeria. En voor mij zelfs uit Friesland. Dus het gaat voor mij terug naar waar ik ben opgegroeid, in Friesland.
1: Oh, daar uit Friesland? Wat dan?
2: Ja, ik ben opgegroeid in Friesland met een Nigeriaanse moeder. En daar heb ik voor het eerste keer kennis gemaakt met Jollof Rice. En voor mij is het echt gewoon een verzameling. En het heeft me eigenlijk gevormd tot wie ik nu ben. Dus ik ben Ghanese, ik ben Nigeriaans, ik ben Fries, ik ben Nederlands. En dat breng ik ook allemaal samen in die Jollof Rice.
1: Ja, mooi. Ja. Voor je boek ben je afgereisd naar Ghana in Nigeria. Wat leerde je daar over de keukens die je tegenkwam?
2: Nou, ik leerde ten eerste wat heel belangrijk is. Ik was 17 jaar lang niet in Nigeria geweest. Ik had nog nooit mijn neven en nichtjes gezien. Ik had mijn oma één keer gezien in 2007.
1: Mm.
2: En eigenlijk door dit boek ben ik teruggegaan naar waar ik vandaan kwam. En dat is voor mij super belangrijk geweest. Dus buiten omdat ik heel veel verschillende soorten recepturen heb geleerd, heb ik ook geleerd wat het is om met je familie te zijn. En de normen en de waarden in West-Afrika heb ik ook geleerd. Hoe spreek je met elkaar? Hoe ziet een dag eruit? Een dag begint daar heel vroeg bijvoorbeeld. Want als de zon opkomt, dan gaan mensen gewoon, dan begint de orde van de dag.
1: Ja.
2: Dat is iets wat ik heb geleerd. En daarnaast, ja, de recepturen. Ik ben gewoon verbaasd eigenlijk waar heel veel mensen de Aziatische keuken hypen of de Franse keuken hypen, ben ik van mening dat de West-Afrikaanse keuken echt nergens voor onder doet. Als je kijkt naar de laag en de intensiteit, denk ik dat het naar mijn mening gewoon een keuken is die echt aan de top staat van de gastronomie.
1: Wauw, ja, grote woorden. En waar ik het niet oneens mee ben overigens. Maar wat zijn de dingen die voor jou dan zo inspireren of raken aan de West-Afrikaanse keuken?
2: Ja, ik denk, zoals ik zojuist al zei, de gelaagdheid, dat is heel belangrijk. Waar je in de Franse keuken heel end komt met aardappelen, boters, melk en zout en bieslook. gaat het in de West-Afrikaanse keuken heel erg om de lagen van smaak. Het begint met gember, met knoflook, tomaten en uien en pepers. Mm-hmm. En daarbovenop wordt weer een bouillon toegevoegd. En daarbovenop komt weer een fufu gemaakt van plantain. En dat zijn al die smaken die komen bij elkaar. En dat vormt het toch wel tot iets heel moois. En ook de intensiteit en de hoeveelheid tijd die ze ergens instoppen voordat iets klaar is. Ja, dat is gewoon, naar mijn mening, heel mooi om te zien.
1: En wat is voor jou dan, want je zei dat je 70 jaar lang niet terug bent geweest.
2: Ja.
1: Wat was voor jou dan de reden om terug te gaan? Wat
2: Lit
1: de spark?
2: Toen ik in Friesland woonde, dacht ik altijd bij mezelf, ik ben een Friese jongen, mm-hmm. Nederlandse jongen, met West-Afrikaanse roots, Nigeria en Ghana. Alleen, ja, ik dacht bij mezelf, ik ben wie ik ben, ik woon hier nu. En toen verruilde ik Friesland voor Amsterdam. Toen leerde ik nog meer mensen kennen van kleur. En die hebben me eigenlijk en geïnspireerd, maar toch ook wel meer getriggerd. Van misschien is het tijd om toch even iets meer te verdiepen in waar je vandaan komt. Heb je dit nog nooit gegeten? Ken je dit niet? En dat knaagde zo erg aan me dat ik op een gegeven moment zelf bij mezelf dacht van, ik wil hier meer over weten. Alleen, ja, dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet 1, 2, 3.
1: Nee.
2: Dus ik heb heel lang moeten zoeken. En op een gegeven moment wilde ik het vertalen in mijn kookstijl. Dat ik bij mezelf dacht van, oké, dit heb ik geleerd in de Franse keuken. Dit is wat mijn moeder maakt. Dat ga ik met elkaar combineren. En dan hoort het te kloppen. Nou, toen heb ik heel veel feedback gekregen van, ja, ik zou toch echt wel blijven bij de kern. En voordat ik de kern begreep, moest ik daar wel echt voor gaan zoeken, voor gaan leren. Naar mijn moeder toe gaan, naar onbekende mensen in Amsterdam-Zuidoost die me het een en ander konden bijbrengen. Naar de markt gaan, research doen. En toen kwam het punt dat ik de kans kreeg om naar Nigeria te gaan. Mm-hmm. Voor mijn boek, om die verhalen eigenlijk op te halen en die recepturen te leren. En die kans heb ik gegrepen.
1: En het klinkt ook een beetje als een zoektocht naar jezelf. Want je zegt, ik neem een beetje van Nederland, van Friesland,
2: klopt, ja,
1: en van Ghana, Nigeria.
2: Dat is ook de insteek. En ik denk ook, ik heb toen de tijd een interview gedaan voor het Parool. En toen gaf ik eigenlijk ook aan de journalist, aan Kees, tevens ook degene die mijn boek heeft geschreven, van, ik ben wie ik ben natuurlijk, maar ik voel me een beetje als een boom zonder wortelen. Dat is ook misschien wel een quote die iemand in mijn schoenen heeft gezet. Zo van, ja, dit is een beetje hoe jouw leven eruit ziet. Mm. En daar kon ik eigenlijk wel beamen. Ik dacht wel van, ja, shit, ik weet helemaal niks van Ghana of van Nigeria. Hoe kom ik daarachter? En toen ben ik gewoon eigenlijk, in de afgelopen 5 jaar, heb ik er gewoon eigenlijk alles aan gedaan dat ik daar zoveel mogelijk over te weten kreeg. En niet alleen over eten, maar ook over muziek, over cultuur, over rechten. En ja, nu ben ik waar ik nu sta. En ik weet dat ik nog steeds heel veel moet leren. Maar ik sta aan de vooravond van nog veel meer moois. Natuurlijk ook met het restaurant wat straks komt.
1: Ja, en voor je zoektocht werkte je ook langer als chef in verschillende sterrenrestaurants.
2: Ja.
1: Hoe wordt er in die omgeving gekeken naar Afrikaanse keukens?
2: Ja, ik denk, ja, het eerste wat je te horen krijgt, oh, dat is veel rijst en kip, toch? Of dat is bakbanaan en oh, ja, dat is met fufu, toch? Ja, dat beaamde ik altijd maar gewoon van, ja, ja, klopt. Ook maar gewoon om dat onderwerp een beetje van tafel te vegen.
1: Een beetje oppervlakkig.
2: Ja, gewoon lekker oppervlakkig. Maar ja, ik denk wel dat mensen die keuken heel erg hebben onderschat. Ik zelf ook. En dat ik nu echt aan de mensen probeer te laten zien van, het is meer dan alleen rijst en kip. En ik zie ook wel dat de mensen die dat vroeger tegen mij zeiden, dat ze nu ook steeds meer interesse tonen in specerijen uit West-Afrika, ingrediënten uit West-Afrika. En dat ze er eigenlijk nu niet meer omheen kunnen. Want ja, het is gewoon iets heel moois.
1: Ja, en hoe combineer je die werelden dan? Dus dat van fine dining, hè, de haute cuisine, ja, en de Afrikaanse receptuur.
2: Ja, ik denk in eerste als je dit 5 jaar geleden aan mij vroeg, dacht ik, oké, ik maakte altijd een millefeuille. Dat is een soort tompoes.
1: Gelaagd.
2: Dus ik maakte een millefeuille en dan maakte ik dat toen met de crème van kastanjes, met truffels. En nu maak ik het met een crème gemaakt van plantain, dus bakbanaan.
1: Oeh, interessant.
2: En calabasnootmuskaat. Dat was 5 jaar geleden, als je die vraag had beantwoord. Maar hoe ouder ik word en hoe meer ik me begin te verdiepen in de wereld, in hoe het eigenlijk allemaal werkt, besef ik me eigenlijk van, als jij die werelden met elkaar wilt combineren, dus fine dining met de West-Afrikaanse recepturen, dan kun je eigenlijk niks anders doen dan gewoon zo authentiek mogelijk het gerecht presenteren. En voorheen dacht ik daar best wel lastig over. Maar waarom is een millefeuille en waarom is een aardappelmousseline of waarom is een pasta carbonara wel fine dining en waarom is een fufu met groundnut soup niet fine dining?
1: Nee, precies.
2: En die vraag ben ik me heel erg aan afvragen. En als je nu ook bij mij komt eten in het restaurant, hou ik nog steeds vast aan die fine dining, omdat dat me nog steeds prikkelt, triggert. Mm-hmm. En dat is ook wat ik ken. Maar ik probeer steeds meer die stap te maken naar authenticiteit. En gewoon geven wat het is. Misschien wel op een net andere manier gepresenteerd, dat het iets eigentijdser is.
1: Maar alleen, wel bij de traditie. Want dat vroeg ik me ook af. Als je zeg maar de West-Afrikaanse keuken omvoert tot sterrengerecht, ben je daarmee het koloniale denken aan het doorbreken? Of pas je juist aan de norm rondom fine dining? En jij zegt, ja, dat ben ik dus aan het onderzoeken nu.
2: Van ja, hoe... ik ben het aan het onderzoeken. Maar ja. Als je dit, ja, nogmaals, toen ik begon met deze zoektocht, ja, toen deed ik gewoon eigenlijk wat de rest ook deed. Dus ik ging eigenlijk gewoon koken naar de Michelin.
1: Normen van de
2: ja,
1: Michelin.
2: Naar de normen
1: ja.
2: van de Michelin. Naar de normen van alle mensen in Europa. En als je nu kijkt, ik denk bij mezelf, ja, je bent gek als je dat doet. Want wat is er nou mooier dan iets wat het is? Gewoon een bord met rijst. En je mag het er iets anders uit laten zien. Maar je hoeft niet gekker te doen dan dat het al is. Want mensen moeten juist inzien dat dat fine dining is. Ja, dat is
1: puur. Je hoeft er geen escargot naast te
2: zetten. Nee, dat hoeft niet.
1: Overigens wordt er veel escargot gegeten.
2: Ja, ik heb toevallig een gerecht. En dat is echt ook. Ik heb een gerecht
1: Slakken.
2: In mijn kookboek. En daarmee wil ik echt laten zien wie ik ben. Waar ik ben opgegroeid. Dus ik heb een gerecht. En dan heb ik escargots van Slow Escargot. Dus dat is een slakkenboer uit Nederland, van Lennart. En dan heb ik een bord waar normaliter escargots in worden gepresenteerd, met alle slakjes omhoog. En dan vervang ik eigenlijk gewoon die groene kruidenboten voor peppered snails. En dat is een Nigeriaanse receptuur. Knoflook, gember en uien. En ik presenteer het precies hetzelfde als die escargots. En daarmee wil ik gewoon laten zien van, het is niet heel stoer wat jullie doen. Het is niet iets heel nieuws wat jullie doen. Wij deden dit al heel lang. En ik laat nu gewoon de meest pure vorm zien.
1: We've been doing this, ja. En we krijgen allemaal in de studio honger van, volgens mij. Ja. maar er komt dus een pop-up restaurant in het centrum van Amsterdam. Er is een pop-up restaurant in het centrum van Amsterdam. Maar vanaf augustus opent het restaurant in de Amsterdamse Poort, in de Zuidoost. Ja. Wat kunnen we daar verwachten?
2: Ja, ik denk als je nu kijkt naar de pop-ups die we hebben. Dat is natuurlijk een reizend concept. We proberen natuurlijk, mensen geven geld uit. Dus we willen wel ervoor zorgen dat mensen waar krijgen voor hun geld. En dat ze ook een bepaalde experience krijgen. Maar op het moment dat het restaurant opent, dan ben je ergens voor altijd. Zo zie ik het. Dus dan heb je ook tijd en ruimte om te experimenteren en om echt te laten zien wie je bent en wat je kunt. Dus ja, ik denk dat we nog beter ons best gaan doen dan we het nu al doen. Ik denk dat het er nu al op een hele fijne manier wordt ontvangen door de mensen. Alleen ja, dan gaan we echt al in. En daarbij komt ook nog kijken dat het in een winkelcentrum zit. Dus je hebt de hele dag door mensen die een bakje koffie willen drinken. Of een
1: gewoon inloop.
2: Je hebt gewoon inloop. Ja, dus je moet daar ook op inspelen.
1: Ja. Ja.
2: Dus we gaan er sowieso voor zorgen dat we daar iedere dag zijn. En we gaan op de meest pure vorm koken eigenlijk. En gewoon serveren. We gaan echt laten zien wat West-Afrika is.
1: En ook andere gerechten uit West-Afrika. Want jollof is wat bekender aan het worden. Maar je hebt fufu zei of palmnut soep, zeg maar. Of uit andere regio's. Pondu uit Congo.
2: Ja.
1: Ben je van plan wat te gaan uitbreiden?
2: Nou, ik denk sowieso. Ik wil me sowieso niet beperken tot Nigeria of tot Ghana. En daarbij wil ik ook zeggen, ik ben gek op paling uit het Snekemeer of uit het IJsselmeer. Ja, ik wil nog steeds blijven koken met paling, of blijven koken met snoekbaars, of blijven koken met eenkoontjesbrood.
1: Ja.
2: En dat gaat sowieso altijd blijven. Want ik vind dat je de gerechten uit West-Afrika kunt koken, maar waarom zou je niet tilapia vervangen of de River State fish vervangen met een zeebaars uit de Noordzee of een stukje snoekbaars uit het IJsselmeer?
1: Ja,
2: dat
1: ja,
2: zijn dingen die we zo zeggen.
1: Het kan allemaal gewoon, yes. Ja. Nikos Aqua, dankjewel. Het kookboek The Jollof Club is nu verkrijgbaar.
2: Dankjewel.

0: voicemail van Clarice. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
1: De voicemail van Clarice.
2: De Pride Maand is begonnen. Schrijver en journalist Roshé Kunjabihari heeft deze week een bericht achtergelaten op mijn voicemail over waarom hij zich dit jaar een beetje vervreemd voelt van Pride.
3: Hey Clarice, happy Pride Month. Sinds deze week is het weer zover. We

0: Dat was Stems met What You Need.
1: Omroep Zwart.
0: De bedenker van de term intersectionaliteit als juridische theorie is Amerikaanse rechtsgeleerde Kimberly Crenshaw.
2: Sometimes discrimination and exclusion is interactive. It compounds. There are layers that make discrimination and exclusion on one level even worse when you combine it with something else.
0: Crenshaw stelt dus dat intersectionaliteit laat zien hoe verschillende vormen van discriminatie en ongelijkheid elkaar kunnen versterken. Vooral in de rechtbank. Waarom het in juridische procedures belangrijk is om intersectioneel te werk te gaan en wat intersectionaliteit betekent in andere vakgebieden, bespreek ik met politiek filosoof Rania Ali, die Crenshaw dit weekend mocht interviewen, en Anil Palatsik, collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens. Welkom allebei. Ik begin bij jou, Rania. Kun je even kort toelichten, voor wie haar niet kent, wie is Kimberly Crenshaw?
3: Kimberly Crenshaw is een professor in de rechten. En zij is, zoals je net al hebt verteld, zij is de bedenker van intersectionaliteit. En deze term is opgekomen toen zij onderzoek ging doen naar een rechtszaak in Amerika, waarbij discriminatie op basis van ras en gender niet als hetzelfde werd gezien. Dus er was discriminatie van zwarte vrouwen. Maar deze zwarte vrouw kon dit niet aantonen, omdat er werd gezegd: jullie worden niet gediscrimineerd op basis van ras en jullie worden niet gediscrimineerd op basis van gender. Toen ging zij hier onderzoek naar doen en heeft ze een nieuwe term intersectionaliteit bedacht.
0: Je bedoelt dus dat er niet gekeken werd naar de verschillende manieren waarop ze gediscrimineerd werd. En Crenshaw die zag van: hey, er vindt hier niet alleen maar racisme plaats, maar ook seksisme. Dat is het eigenlijk.
3: Precies.
0: En toen ging ze daar onderzoek naar doen. Oké. Het is een pionier op het gebied van mensenrechten en dus mensenrechten en de wet combineren, of discriminatie, verschillende vormen van discriminatie. En een groot voorbeeld voor jou.
3: Zeker.
0: Waarom?
3: Omdat zij als zwarte vrouw durfde onderzoek te doen naar iets waarvan zij wist dat het bestond. Ze zei in het interview tegen mij ook: volg je instinct. Als je weet dat iets is, durf dat te onderzoeken. En wees niet bang dat het iets is wat niet kloppend is, omdat het niet al in de huidige wetenschap wordt gezien. Dus daarom is zij een groot voorbeeld voor mij als politiek filosoof.
0: Ja, hoe was het gesprek met haar?
3: Het was heel leuk om haar te spreken. Het bracht heel veel diepte aan de theorie die ik had gelezen over haar. De theorie die ik had gelezen in al het werk en hoe invloedrijk zij is. Dus ik kon heel duidelijk, heel goed uitleggen waarom zij eigenlijk op deze theorie is gekomen en waarom het nog steeds zo belangrijk is dat jonge wetenschappers hiermee bezig zijn.
0: En het is vaak wordt het ook gezien als een lastig begrip. Hè? Intersectionaliteit is natuurlijk een hele academische term. Als je er niet mee bezighoudt, wat moet je daarbij voorstellen?
3: Ik denk dat Crenshaw eigenlijk heel goed in haar boek, waar ik haar dus over heb geïnterviewd, eigenlijk heel duidelijk aantoont dat intersectionaliteit niet iets is wat een soort van abstract is of wat alleen op de universiteiten wordt besproken, omdat het juist komt uit die ervaringen van mensen die op meerdere assen worden gediscrimineerd. Dus Kimberly Crenshaw is zelf ook opgegroeid tijdens segregatie nog. En wat zij toen vertelde is: oké, ik wist dat het belangrijk was om dit te onderzoeken. Ik ben zelf in de segregatie opgegroeid. Het is belangrijk voor mij om te weten waarom zijn deze dingen nog niet onderzocht? Waarom wordt hier nog steeds geen wetenschap over gedaan? En voor Kimberly Crenshaw laat ze heel duidelijk zien met de persoonlijke verhalen die in haar boek voorkomen waarom intersectionaliteit niet een abstract begrip is. Het is eigenlijk een heel duidelijk begrip voor iedereen die in de samenleving is. Ja. En doorheeft dat.
0: Maar hoe zou jij het verduidelijken?
3: Hoe ik het zou? Mm-hmm. Het is heel duidelijk te zien aan dat we onderdrukking niet terug kunnen brengen naar eenvoudige oorzaken. Dus wat Kimberly Crenshaw ons vertelt is: oké, het kan dat als er onderdrukking is in de maatschappij, dat er meerdere tegelijkertijd kunnen voorkomen. Dat ze dus kunnen intersecten, interlokken, noemt ze het ook wel. Dat hierbij een nieuwe, unieke vorm van onderdrukking ontstaat.
0: Ja.
3: En dit is eigenlijk heel concreet in de realiteit van veel mensen te zien.
0: Ja. Anil, jij werkt als collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens. Welke rol speelt intersectionaliteit in het Nederlands rechtssysteem?
4: Het komt steeds meer en meer voor, zien wij in de praktijk. Alhoewel ik moet zeggen dat in de rechtspraak in Nederland staat het nog echt in de kinderschoenen. Omdat je eigenlijk in de Nederlandse wet per discriminatiegrond apart kunt klagen. Het samenloop, het versterken van discriminatiegronden, dat is eigenlijk nog iets wat in de kinderschoenen staat. Bij het college moet ik zeggen dat we de laatste jaren daar steeds meer aandacht aan besteden, ook in onze oordelen. En het komt ook praktisch tot uitdrukking. We hebben een aantal oordelen gehad waarin we dat ook samen laten komen en heel goed tot uitdrukking laten brengen.
0: Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe dat
4: misschien twee voorbeelden. We hebben een zaak gehad waarin een mevrouw een geamputeerde borst had En zij wilde graag zwemmen. Dus ze wilde graag het topje uitdoen. Mm. Alleen dat leverde problemen op met andere bezoekers. En die zeiden van ja, dat is aanstootgevend. Wij willen dat niet. En toen hebben we gezegd, nou, hier zien we eigenlijk twee discriminatiegronden samenkomen. Aan de ene kant het feit dat het een vrouw betreft. Maar ze heeft ook een beperking, een ziekte. Namelijk een borst wat geamputeerd is. En als het alleen een vrouw zou zijn, dan zou dat misschien net niet voldoende zijn. Maar juist vanwege het feit dat ze een geamputeerde borst had, had het natuurlijk ook een praktische gegeven dat ze wilde zwemmen. En dat ze dat topje uit moest doen. Dat was één voorbeeld. En we hebben recentelijk ook een zaak gehad waarbij een woningcorporatie ten aanzien van een sociale huurwoning zei, ja, wij willen eigenlijk alleen maar gezinnen. Of een vrouw met kinderen, maar een alleenstaande man willen we niet. Ja. En in die zaak hebben we ook aangenomen dat er sprake was van intersectionaliteit. Het samenkomen van twee discriminatiegronden. Het feit dat iemand alleenstaand is en man, ja, dat versterkt elkaar. En dat is net genoeg om discriminatie aan te nemen.
3: En wat als mensen dan zeggen, dit zijn geen verschillende vormen van discriminatie, het zijn gewoon voorkeuren. We willen geen alleenstaande man in onze omgeving hebben. Hoe kan je toch via het recht duidelijk maken dat dit ook vormen van discriminatie zijn?
4: Nou, het zijn natuurlijk discriminatiegronden die ook in de wet staan opgenomen. Dus in die zin zul je dus op beide gronden een beroep moeten doen. En wij als college kijken dan ook, versterkt dat elkaar? En als dat het geval is, dan nemen we dat mee en beoordelen we dat.
3: Oké. Rania, wordt soms ook gezegd dat intersectionaliteit veel nadruk legt op identiteit en dat het meer om klassen zou moeten gaan. Zoals dat door het kapitalisme een kleine groep superrijke mensen veel meer geld heeft dan de rest van de wereld. Wat vind jij van die discussie of van dat argument? Ik denk dat dat een misvatting is van wat intersectionaliteit probeert te doen. Intersectionaliteit probeert niet alleen over identiteit te praten. Het probeert te kijken naar structuren. Dus het probeert te kijken naar, oké, we hebben verschillende structuren. Mensen worden beïnvloed door deze structuren. Mensen worden gevormd door deze structuren. En daardoor kunnen mensen uitsluiting ervaren. Het is ook niet alleen discriminatie, het is ook bepaalde normen. Het zijn bepaalde instituten. Dus het gaat niet om de identiteit. Het betekent niet, ik ben een zwarte vrouw, dus ik word altijd op deze grond gediscrimineerd. Het is ook contextsensitief, zegt Crenshaw zelf ook. Het gaat meer over hoe bepaalde structuren en bepaalde maatschappelijke fenomenen kunnen voorkomen. En hoe mensen daardoor beïnvloed kunnen worden. En niet per se dat identiteit altijd dezelfde rol speelt in elk geval.
0: Duidelijk. In het interview van Crenshaw vroeg jij haar het belang van intersectionaliteit in andere vakgebieden.
2: People use it to advance their social justice aims and to be able to expect from policymakers, people who are committed to equity and inclusion, and even their own community, to include these different ways that they experience exclusion in order to ensure equity for everyone in the group.
0: Ja, in dit fragment benadrukt Crenshaw dat intersectionaliteit in diverse vakgebieden wordt gebruikt om vormen van ongelijkheid samen te laten komen, van die structuren waar je het over hebt. Dus als je bijvoorbeeld een beperking hebt en een persoon van kleur bent of tot de LHBT-gemeenschap hoort. Maar jij bent politiek filosoof, Rania. Welke rol speelt het voor jou binnen jouw vakgebied?
3: Het is voor mij heel belangrijk omdat ik bijvoorbeeld kijk naar normen, ik kijk naar instituten, ik kijk naar legitimiteit. En als we deze dingen willen beoordelen, is het belangrijk dat we naar alle menselijke ervaringen kijken. En ik denk dat intersectionaliteit ons dus helpt om naar al die menselijke ervaringen te kijken en niet naar de dominante ervaring of één soort ervaring.
0: En wat doe je daarmee als politiek filosoof?
3: Het is het belangrijkste voor mij dat ik zo nauwkeurig en productief mogelijk analyses doe. En intersectionaliteit helpt mij daar heel erg in.
0: Ja.
3: Omdat ik door intersectionaliteit kan kijken, oké, wat voor soort ervaringen zijn er? En hoe kan ik daar theorieën over maken? Hoe kan ik daar op een nauwkeurige manier over nadenken? Dus hoe kan ik iedereens ervaring meenemen?
0: Bijvoorbeeld politieke theorieën om advies te geven aan politieke instituten of instellingen. Zou ik het een beetje zo kunnen zien?
3: Dat zou kunnen, maar het zou ook gewoon kunnen zijn, ik ga een artikel schrijven over wat het betekent om zwarte vrouw te zijn. En als ik daarin wil nadenken over wat dat betekent, dan is het heel belangrijk dat ik een intersectionele lens heb. Omdat het niet hetzelfde betekent om een zwarte vrouw te zijn die queer is, of een zwarte vrouw die hoogopgeleid is. Dat zijn twee verschillende ervaringen. En het is daarvoor heel belangrijk dat ik intersectionaliteit meeneem.
0: Ja, om een breder begrip te hebben en een breder blik ook op de samenleving. En mensen ook als ze in hun volledigheid te zien. Dat is een beetje ook wat ik ik hoor. Ja. Aniel, ik ben heel benieuwd, want je had het net over rechtszaken en dat jullie adviseren om vanuit een intersectionele blik te kijken. Wat zijn de beoordelingen die jullie krijgen? Wat zijn
3: als jullie dat advies geven, hoe wordt daarop beoordeeld?
4: Nou, we hebben denk ik, even om goed te duiden, het College Recht van de Mens is het Mensenrechteninstituut in Nederland. En wij doen een aantal dingen. We hebben een aantal wettelijke taken. Je kunt individueel, als je een klacht hebt en je vindt dat je gediscrimineerd bent, dan kun je een klacht indienen. En dan beoordeelt het college aan de hand van de Algemene Wet Gelijke Behandeling in Nederland of een van de discriminatiegronden, dan wel meerdere, zijn geschonden. En aan de andere kant doen we ook advisering, doen we onderzoek op het terrein van mensenrechten. En ik denk dat het belangrijk is om te melden dat onze oordelen, die we dus in de individuele klachten die we binnenkrijgen, dat we daar uitspraken in doen, maar die zijn niet juridisch bindend. Mm-hmm. Maar die zijn wel gezaghebbend. En we zien toch ook in de praktijk dat ruim 80% van de partijen die dan een oordeel krijgt, daar ook opvolging aan geven.
3: Oké, die geven daar zelf opvolging aan.
4: Ja.
3: Oké.
4: En dat kan zijn door erkenning, maar dat kan ook zijn door excuses of dat ze het beleid aanpassen. Dus er zijn meerdere vormen van erkenning die dan een burger toekomt.
3: Oké. Rania, als kritiek wordt er ook vaak gezegd dat deze trends overwaaien vanuit Amerika. Maar ook Nederlandse academici hebben over intersectionaliteit geschreven. Bijvoorbeeld in het boek Kaleidoscopische Visies van Nancy Jouwe, Gloria Wekker en Maaike Botman in 2001. En dat ging over de positie van zwarte migranten, vluchtelingenvrouwen. Waarom duurt het zo lang, denk je, voordat we ons bewust zijn van deze theorie of het belang daarvan in Nederland? Ik denk dat dit misschien is omdat wij een andere geschiedenis hebben in Nederland. Maar dat betekent niet dat wij geen geschiedenis hebben van het uitsluiten van migrantengroepen, van zwarte mensen, van andere groepen. Ik denk omdat wij misschien niet diezelfde juridische achtergrond hebben. Die segregatie, bijvoorbeeld rassensegregatie, dat soort dingen. Omdat wij dat niet op dezelfde manier hebben. Dat wij denken dat zwarte mensen niet op dezelfde manier gemarginaliseerd worden.
5: Ja.
3: Er is nog steeds marginalisatie van heel veel sociale groepen. En ik denk dat intersectionaliteit daardoor misschien later is gekomen, maar ik ben heel blij dat het nu wel in de wetenschappelijke disciplines wordt meegenomen.
5: Jij vroeg ook aan Crenshaw wat zij hoopt dat een nieuwe generatie academici meeneemt uit haar werk.
2: Much of what I write about are things that I saw and witnessed and experienced from the time I was a kid to the time I became an adult. So I say follow your passion, recognize that much of what you think now you probably will continue to think.
5: In het fragment vertelt ze eigenlijk of moedigt ze nieuwe generaties aan om hun passie te volgen en hun instinct. Wat neem jij mee als ook een jonge academicus?
3: Dat het niet makkelijk is om over deze dingen te schrijven. Zoals je net al zei, we hebben niet dezelfde geschiedenis. Er wordt heel veel kritiek op intersectionaliteit gegeven, dat iets elitairs is, waar we net ook al over hadden. Maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is om hierover te blijven praten. En ook om juist intersectionaliteit in een Nederlandse context vorm te geven.
5: Ja, en wat zou dat betekenen, Aniu, als we het meer context vorm zouden geven in de Nederlandse context binnen het rechtssysteem?
4: Ik denk dat een belangrijke stap zou zijn dat we in de rechtspraak ook meer gaan doen met het samenkomen en het versterken van discriminatiegronden. Daarnaast denk ik dat het ook goed is om eens een keer te kijken of we de wet niet moeten aanpassen. Dat we dus echt verankeren dat meerdere gronden elkaar kunnen versterken. Zodat dat ook meer richting geeft voor rechters in Nederland om daar vorm aan te geven.
5: En wat betekent dat? Dat mensen veiliger worden? Dat ze meer uiting kunnen geven aan hun recht?
4: Ja, vooral ook duidelijk kunnen maken van ik kom hier met mijn verhaal. Ik ben gediscrimineerd. Maar er zijn verschillende omstandigheden, verschillende gronden, waardoor dit eigenlijk bij elkaar echt discriminatie is. En daar meer oog voor hebben, daar meer over doorvragen bij iemand. Het kan soms een samenloop zijn. Ik ben vrouw, maar ik heb ook een handicap. Of ik heb een hoge leeftijd.
5: Ja, ja.
4: Maar ik ben vrouw. Dat speelt eigenlijk op verschillende plekken in de samenleving.
5: Rania, word jij de Crenshaw van Nederland? Of ben je dat van plan?
3: Oh, dat. Ik denk niet dat ik in haar schoenen zou kunnen staan. Maar ze is een groot voorbeeld. Ze is een heel groot voorbeeld voor me.
5: We gaan het zien. Politiek filosoof Rania Ali en Aniel Palatsing, collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens. Dank jullie wel. Nog even naar muziek. Dit is Cardi B met Hello. Ik hoor net dat we geen muziek gaan draaien. Jammer, dat is een van mijn favoriete nummers van dit moment. Dit was in ieder geval met Clarice voor deze week. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Straks op deze zender Langs de Lijn met Jeroen Stomphorst. Voor nu een hele fijne avond en tot volgende week.

0: De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines. Van media en cultuur tot politiek.
1: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
2: Louisa, wat zit jij te lachen?
3: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet. Dus ik, nee.
4: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld. Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram-feed verpesten.
0: De Rode Draad. BNNVARA. Met Natasha Gibbs en Stefan Konduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: In het voetbal zijn er momenten...
11: Bergkamp 2-1!
10: ...die impact maken.
12: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
10: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
13: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
14: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
15: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
15: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken. Doen.
0: NPO Radio 1.
17: Het is 10:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan hem voorbij. Zverev is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
22: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
1: NPO Radio 1. Langs de lijn.
2: Jeroen Stomphorst.
3: Een heel goedenavond. Nog een uurtje sport op de zondag. Zo natuurlijk meer over het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord. Maar ook Oranje. Dat bereidt zich in New York voor op de laatste oefenwedstrijd voor het WK. Morgen is Oezbekistan de tegenstander in The City That Never Sleeps. New York bevalt Oranje wel.
4: Ja, het is goed om hier nu te zijn voor een week.
5: Geweldige faciliteiten waar we alles konden. Zowel voor de training met de gym en de activatie als sauna na de training.
4: Een beetje te wennen aan alles.
3: Ja, we blikken terug ook op de prachtige sportdag die we achter de rug hebben. We zagen een stunt van je welste in de Giro d'Italia voor vrouwen. Op de slotdag toonde Demi Vollering haar klasse en pakte ze de roze trui af van Anna van der Breggen.
6: Demi Vollering, ze pakt het microfoontje van haar radiootje en roept in dat microfoontje richting de ploegleiding. Ik heb hem. Het is gelukt. De stunt is volmaakt. Roze voor Vollering.
3: Voor Max Verstappen werd de Grand Prix van Monaco er eentje om heel snel te vergeten.
7: Verstappen, niet geweldig weg. Helemaal niet geweldig weg. Oh, wat een dramatische start voor Verstappen. En hij stuurt meteen naar links. Verstappen, zet hem aan een kruis door. Daar heb je je dan zoveel van voorgesteld. De start van Max Verstappen. En meteen bij de start is het klaar.
3: En we besteden natuurlijk ook nog aandacht aan de kerstverse Grand Slam winnaar Alexander Zverev. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, we gaan even terug naar de woorden van Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, 6 dagen geleden.
8: Ik denk dat wij, en Robert begint straks pas officieel in juli en ik ben vandaag pas officieel begonnen, wij de tijd zullen nemen om een analyse te maken. Een analyse te maken van alles wat er zich hier afgespeeld heeft in het afgelopen seizoen. Zodanig dat we ook heel duidelijk een beeld hebben voor alleen wat beslissingen gaan nemen. Dus op dat vlak is het aan ons nu rustig om de zaken wat helderder te krijgen en wat scherper voor ons te krijgen. Vooraleer dat wij echt overgaan naar zaken die we gaan besluiten.
3: Ja, ze zullen de tijd nemen voor een analyse, zei Rigaud. Maar hij had aan een kleine week genoeg, want Feyenoord heeft besloten dat het niet verder gaat met trainer Robin van Persie. Van Persie had toch een contract voor 1 seizoen, maar is dus door de clubleiding op straat gezet. Arman, goedenavond Arman Afsoglu.
9: Goedenavond Jeroen.
3: Ja, de kritiek op Van Persie was dit seizoen niet malsen. Toch heeft hij Feyenoord wel geleid naar die tweede plaats. En dus Champions League voetbal. Dat was heel erg belangrijk. Dat wilde Feyenoord heel graag. Is het inmiddels bekend waarom Feyenoord, of Eenhoorn en Rigaud, de nieuwe technische leiding daar bij de Rotterdammers, dat ze deze beslissing hebben genomen?
9: Nou ja, ze hebben gewoon aangegeven dat ze na een grondige analyse, en dat willen ze echt benadrukken, dat ze alles hebben meegenomen en gewogen in deze beslissing, dat ze tot de conclusie zijn gekomen dat het beter is om met een nieuwe hoofdtrainer te starten aan het volgende seizoen. Dan gaat het om het geleverde spel, zo zegt Feyenoord zelf, de dalende trend qua puntenaantal. Ze zeiden op die persconferentie ook al dat in een normaal seizoen Feyenoord met dit aantal punten 4e of 5e was geworden en niet 2e. Dat nemen ze mee. En ongetwijfeld ook wat er allemaal is voorgevallen. Het was een seizoen dat vol incidenten aan elkaar hing. En nu ze in een week en iets langer, want daarvoor zullen ze ook wel hebben nagedacht over hoe ze hiermee om moesten gaan, de tijd hebben genomen, hebben ze besloten. En dat is best wel een harde beslissing geweest om Van Persie dus ondanks een doorlopend contract aan de kant te zetten.
3: Ja, en ondanks de status van Van Persie, hè, want hoe je het ook werd of verkeerd, het is een clubicoon, het is een echte Rotterdammer, het is een van de beste spelers van Feyenoord uit de geschiedenis. Ja, hoe moeilijk moet deze speler zijn, hoe deze beslissing zijn geweest?
9: Ja, iets minder moeilijk voor iemand die er net instapt, denk ik. Davy Rigaud heeft geen geschiedenis met Van Persie. Het is niet dat zij een enorme band met elkaar hebben. Dat is anders voor Te Kloeze, die afscheid neemt als algemeen en technisch directeur. Kijk, het is een enorme trendbreuk die je echt ziet op het moment dat deze nieuwe directie wordt aangesteld. Eenhoorn is nog niet eens begonnen, 1 juli pas. Rigaud dus pas 6 dagen. Te Kloeze heeft het hele seizoen gezegd, ik sta volledig achter Van Persie. Hij heeft hem ook gehaald, heeft hem bij Heerenveen weggeplukt om hem hoofdtrainer van Feyenoord te maken. En hij heeft altijd gezegd, ik blijf achter mijn trainer staan. Tot aan het eind. Hij heeft nog een paar wedstrijden voor het seizoen zijn vertrouwen in hem uitgesproken, ondanks het feit dat het toen al slecht ging. Ja, nu wordt er schoon schip gemaakt. Zo voelt het een beetje. Een nieuwe directie. En die kijkt er nog eens met frisse ogen naar. En die zegt, ja, eigenlijk vinden we deze persoon helemaal niet geschikt om verder te gaan, om Feyenoord Feyenoord naar een nieuw level te brengen. Ja, en dus dan maar een nieuwe. Het is een hele harde beslissing. Ze tonen daar ook echt wel daadkracht mee. Ik weet niet of ze ook al iemand in de coulissen klaar hebben staan om hem te vervangen. Voorlopig blijft het daar nog best wel stil rondom. Maar ze zijn dus overtuigd dat Van Persie niet de juiste man is.
3: Ja, en het is dus eigenlijk ook nog onder het bewind van Ter Kloeze gebeurd. Want die gaat pas bij 1 juli weg.
9: Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, hij heeft natuurlijk niet meer voor het zeggen. De beslissingen worden genomen door Rigaud en door Eenhoorn. En die hebben dus dit nu besloten.
3: Ja, de opvolging, daar gaat het natuurlijk snel over. En dan wordt al meteen geroepen, ja, Arne Slot is toch vrij, Arman?
9: Ja, ik denk niet dat als Robert Eenhoorn daar directeur is, dat Arne Slot er graag instapt. Die twee hebben natuurlijk een enorm verleden met elkaar. Eenhoorn heeft, omdat Slot het in zijn hoofd had gehaald om met Feyenoord te praten, terwijl die coach was van AZ, heeft die Slot op staande voet ontslagen. Dat heeft Slot hem nooit vergeven. Dat zit nog heel diep bij Slot, dus ga daar maar niet vanuit. Nee, er zal iemand anders komen. Ja, je kan aan Dick Schreuder denken, die zit bij NEC. Die heeft het daar geweldig gedaan, maar die zal Marcel Boekhoorn niet makkelijk laten gaan. Ik denk dat we ook moeten kijken naar die nieuwe technisch directeur, want dat is een Belg die een heel ander netwerk heeft. En je ziet toch vaak dat nieuwe directeuren wel iemand uit hun netwerk willen halen. Dus misschien gaat Feyenoord wel de Belgische Tour op. Het kan zomaar zijn dat er een buitenlandse trainer wordt aangesteld. Maar voorlopig blijft het nog een beetje stil. Feyenoord begint over een paar weken al wel aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Heeft dus wel snel een trainer nodig.
3: Ja, want er wordt op de website gezegd, daar gaan we ook de tijd voor nemen. Dat kan wel enkele weken duren. Maar ja, dit dachten we ook dat het wat langer zou gaan duren, deze evaluatie. Dus het kan ook misschien wel heel snel gaan, toch?
9: Nou ja, maar het moet ook wel. Ja. Je kan ook niet lang wachten. Er moeten heel veel beslissingen worden genomen omtrent spelers. En Van Persie heeft eigenlijk al dingen in gang gezet. Van Persie heeft ook een beetje bluffpoker gespeeld door te zeggen een paar weken terug nog, ik blijf hoe dan ook trainer van Feyenoord komend seizoen. Hij was al bezig met de selectie, met verhuurde spelers, wat daarmee moest gebeuren. Ja. Ja, je hebt nu snel een trainer nodig, want die moet gaan afwegen met welke spelers die volgend seizoen wil werken.
3: We zijn heel benieuwd, wellicht al tijdens het WK, dat er nieuws komt weer uit Rotterdam-Zuid. Arman, dankjewel. Arman Afsar, hoe was dat over het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord? Ja, dan voetballer Christian Eriksen. Hij is vanavond in elkaar gezakt tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne. Op beelden is te zien dat de 34-jarige Eriksen over het veld loopt, plotseling met twee handen naar zijn borst grijpt en daarna naar de grond gaat. De medische hulp was snel op het veld en de Deense bond zegt dat Eriksen bij bewustzijn is en naar omstandigheden gaat het goed met hem. 5 jaar geleden kreeg Eriksen ook al een hartstilstand tijdens een wedstrijd op het EK en werd hij succesvol gereanimeerd op het veld. Eriksen speelt tegenwoordig met een zogeheten ICD en volgens de bondsarts van Denemarken heeft dat apparaat dus zijn werk gedaan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, Eriksen, en wordt daar nu verder onderzocht. De wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne is na het voorval direct gestaakt. Beide landen hebben zich overigens niet geplaatst voor het WK.
1: De dag van Oranje.
10: Start spreading the news.

0: Ja, tussen de wolkenkrabbers en het drukke stadsleven werkt het Nederlands elftal toe naar de laatste test richting het WK. Oezbekistan wacht morgen. We gaan per contact leggen met Thierry Boon. Hij volgt Oranje op de voet. Thierry, goedenavond. Goedemiddag voor jou.
1: Dag Jeroen.
0: Ja, je bent in New York, stad die nooit slaapt, the city that never sleeps. Hopelijk geldt dat niet voor Oranje. Hoe zag de dag eruit vandaag voor ze?
1: Nee, Nederland zit ook wel een stukje buiten New York, hoor. In Orangeburg, daar staan we nu. En daar is de sfeer echt totaal anders dan New York. Ook waar het Nederlands elftal traint, dat voelt een beetje gewoon zoals Zeist. Allemaal bossen, helemaal geen wolkenkrabbers te zien. En hier in deze omgeving is ook helemaal niet dat echte New York gevoel, hoor. Dus wat dat betreft is het voor het Nederlands elftal een gewoon tussen haakjes trainingskamp. Ze hebben vanochtend getraind. Dat mochten we een kwartiertje zien. En daarin hebben we kunnen zien dat het Nederlands elftal in ieder geval compleet is. We hebben alle spelers op het veld gezien. De technische staf was nog niet compleet. Ruud van Nistelrooy, de assistenttrainer, die kreeg permissie van Koeman om iets leuks te doen qua familieomstandigheden. Dat was de omschrijving die de bondscoach zojuist deed op de persconferentie. We zagen Ruud van Nistelrooy net hier het hotel binnenkomen. Dus die is er ook. Dus het Nederlands elftal is helemaal compleet. En ik zei het al, een persconferentie. Want na die training was er een moment van een persconferentie en 1-op-1 interviews met Mickey van der Ven en Ronald Koeman in het hotel waar het Nederlands elftal verblijft en waar wij nu nog heel eventjes zijn.
0: Ja, een heel proces natuurlijk. Zo'n WK-voorbereiding, elke dag weer een paar stapjes vooruit. En dus moet het morgen ook weer beter dan tegen Algerije, al dus de bondscoach.
2: Een stukje agressiviteit in duels, 50-50 ballen, dat moet beter. Nou, en het werd naarmate de wedstrijd, wat ik ook aangaf, wat slordiger in balbezit. Dus er zijn genoeg aandachtspunten wat beter moet.
3: Ja, 2 jaar geleden had je 2 oefenwedstrijden op weg naar het EK. De situatie was toen wat anders, zaten dichter op elkaar in hetzelfde stadion. Toen heb je eigenlijk met 2 verschillende elftallen gespeeld. Hoe ga je dat nu doen?
2: Nou, het elftal dan moet ik misschien iets voorzichtig zijn in wat ik zeg.
3: Hoeft niet, hoor.
2: De echte interland is natuurlijk bij jullie op tv.
3: Ja, er is een wedstrijd na, bedoel je?
2: En er is ook een wedstrijd na. Dus we hebben natuurlijk ook nog een aantal spelers die minuten nodig hebben om 100% te zijn. Dus en dat gaan we benutten in beide wedstrijden. Maar logischerwijs spelen we zo goed als met het team wat waarschijnlijk ook tegen Japan gaat spelen.
3: Ja, is Timber helemaal fit aangesloten? Want die heb je er kort bij.
2: Nou, er is nog een kleine vraagteken waar we nog niet verder een ei over gelegd hebben. Want we hebben getraind. We waren net terug in het hotel, lunch en nu sta ik hier. Maar dat gaan we beslissen of hij morgen kan starten.
3: Maar zit dat in iets, hoe noem je dat, blessureachtigs of gewoon fitheid?
2: Nou, fitheid, beide. Zijn nog wat lichte klachten. En dan moeten we de keuze maken. Is hij klaar om te beginnen morgen of niet? Dus dat gaan we eind van de middag bespreken.
0: En dan horen we dat van de bondscoach. Thierry, even 1 ding. Hij heeft het over een wedstrijd na de wedstrijd. Wat is dat?
1: Ja, goed om even uit te leggen inderdaad. Ze spelen dus tegen Oezbekistan een officiële oefeninterland. Gewoon 2 keer 45 minuten. Dat is wel achter gesloten deuren. Maar wij als media mogen daarbij zijn. Koeman die maakte nog even reclame voor de NOS. Deed hij goed. Dus wij zenden die wedstrijd uit. Daarna gaan de reserves van zowel Nederland als Oezbekistan nog een wedstrijd tegen elkaar spelen. En dan spelen ze niet 2 keer 45, maar 2 keer 35 minuten. En dat is dan helemaal achter gesloten deuren. Mogen wij niet bij zijn. En dat is dus bedoeld om spelers, nou, bijvoorbeeld in Memphis Depay, toch gewoon echt heel veel minuten te laten maken. Omdat hij dat soort twijfelgevallen richting die 100% wil krijgen om uiteindelijk op het WK top te zijn.
0: Oké, dus daar krijgen we misschien een uitslag van te horen, maar verder ook niet.
1: Ja, dat zal alleen een uitslag zijn en hoe de goals eventueel gevallen zijn. Maar voor de rest kunnen we daar niets over melden.
0: Nou, je gaat vast een trappetje ergens vandaan halen om eens even over het kleine stadion te kijken. Dat moet kunnen, want
1: ja,
0: we hebben
1: het geprobeerd met een drone, maar dat was toch geen goed idee hier in Amerika.
0: Nee, dat zou ik niet doen, Thierry. Doe nou voorzichtig, anders ben je zo weer thuis. Er is dus ook wat tijd voor teambuilding, hè, hebben we wel gemerkt. Beetje sightseeing in New York. Oranje vermaakt zich daar dus wel. En toen belandde de ploeg opeens op Times Square. Mooie ervaring, vindt Mickey van der Ven.
4: Ja, we gingen wat eten met de jongens. En toen uiteindelijk zijn we naar Times Square gegaan. Met z'n allen hebben we daar een stop gemaakt, zodat iedereen even naar Times Square kon kijken. En toen uiteindelijk besloten we daarom een gezamenlijke foto met z'n allen te maken. Dus dat was wel leuk.
3: Helpt dat qua energie om toch, ja, nog meer dit land een beetje in je op te nemen? Het land waar het wereldkampioenschap gespeeld gaat worden?
4: Ja, het is altijd leuk om een beetje om je heen te kijken natuurlijk. En ik denk om gezellig wat eten met de jongens is ook altijd goed voor de teambuilding en voor alles eromheen. Dus ja, door dan maar uiteindelijk dan toch even naar Times Square te gaan. Want New York is natuurlijk een fantastische stad om even rond te snuffelen, is altijd leuk.
0: Ja, en die foto werd prachtig natuurlijk. Al die voetballers tussen de iconische billboards. En later werd het nog meer bijzonder, want de KNVB had iets geregeld. Hè? De mannen van Oranje stonden op al die beroemde billboards bij Times Square. Hoe was dat, Thierry? Heb je dat gezien?
5: Ja, zeker. We zijn daar naartoe gegaan, speciaal. En juist op het moment dat we daar naartoe gingen, ging het echt keihard plonzen. Het regende dat het goot. Het was echt Hollands weer wat dat betreft. En we stonden klaar, want om 8:30 lokale tijd zouden dus dan ineens schermen op Times Square. Dus het zijn er misschien wel 23 daar, zoveel schermen. Van die levensgrote, reusachtige commerciële schermen. En dan zouden ook oranje kleuren. Tenminste, dat was een beetje de boodschap van de KNVB. Dus we stonden klaar. En toen, ja, niet een heel klein scherm was het, maar een van de kleinere schermpjes, die ging inderdaad op wat oranje. En uiteindelijk werd het zwart-wit. Het waren zwart-wit foto's, prachtige portretfoto's hoor, begrijp me niet verkeerd, van alle spelers van het Nederlands elftal. Maar het was nou ook weer niet zo dat iedereen op Times Square, alle toeristen, ineens elkaar zaten aan te duwen van hé, moet je nou eens kijken, Memphis Depay hangt daar. Nee, het was het hielp ook niet vanwege het weer. Iedereen liep dan met een paraplu. Maar het was, wat mij betreft, was die foto een dag ervoor, maar die spelers op Times Square was echt een stuk iconischer. En die wordt die wordt misschien alleen maar mooier als het toernooi ook goed gaat. Hè?
0: Ja, zo gaat dat. En soms gaat dus iets spontaans. Dus veel meer leven dan iets wat je hebt geregeld van tevoren. Maar daar gaan we dus later meer over horen als het inderdaad zo'n prachtig toernooi gaat worden als wat we hopen. Tot slot, ja, morgen laatste test, die twee wedstrijden dus eigenlijk tegen Oezbekistan. Hoe ziet de dag eruit morgen?
5: Ze hebben in de New Yorkse ochtend hebben ze een activatietraining. En dan om 14:45 Nederlandse tijd, New Yorkse tijd, is die wedstrijd. Bij ons dus in de middag, terwijl het een graadje of 26 is. De warmte valt morgen mee. Dat is bij jullie 8:45. En dan gaan we best wel wat aardige dingen zien. Want we hoorden Koeman, hè, die heeft het WK-elftal al in zijn hoofd. Hij zei, ik moet nog een beetje voorzichtig zijn. Nou ja, wat we weten is in ieder geval dat we voor het eerst een rechterkant gaan zien met Denzel Dumfries. Hij was nog geschorst tegen Algerije. Is nu weer terug. En voor hem dus Somerville, de debutant die tegen Algerije toch alleraardigst deed. En dat is dan waarschijnlijk ook gewoon de rechterkant die we tegen Japan gaan zien. Dus het basisteam van het Nederlands elftal. En het wordt super interessant om te zien wie er in de spits gaat starten. En als we dan goed naar Koeman luisteren, dan denken wij als kundig journalisten hier dat het Donjel Malen gaat worden.
0: Dus Malen gaat dan spelen in de eerste wedstrijd en Depay in de tweede.
5: Ja, bij de reserves inderdaad. Ja,
0: oké, morgen gaan we kijken of je gelijk hebt, Thierry. Dank je wel voor dit moment. Oezbekistan dus morgen. Het land plaatst zich voor het eerst voor het WK-voetbal.
6: Hey, must know that the dreams are about to be fulfilled to send Uzbekistan into the World Cup.
0: Ja, vraag een gemiddelde voetbalfan uit Nederland iets over Oezbeeks voetbal. En dat blijft waarschijnlijk wel eventjes stil. Misschien wel een hele avond. Maar dat geldt niet voor voetbaltrainer Pieter Huistra. Goedenavond.
7: Ja, goedenavond.
0: Fijn je even aan de lijn te hebben. Want jij traint nu in Indonesië. Maar je hebt tot 2022 in Paktakor Tashkent getraind. Dat is een ploeg die komt uit op het hoogste niveau in Oezbekistan. Kun jij iets vertellen aan ons waar het Oezbeekse voetbal nou om bekend staat?
7: Ja, het Oezbeekse

0: nu in Indonesië, maar je hebt tot 2022 in Paktakor Tashkent getraind. Dat is een ploeg die komt uit op het hoogste niveau in Oezbekistan. Kun je iets vertellen aan ons waar het Oezbeekse voetbal nou om bekend staat?
1: Ja, het Oezbeekse voetbal is een combinatie vanuit de oude Sovjet-Unie. De opleiding ook op die school gebouwd. En ja, ze spelen natuurlijk al hun wedstrijden tegen vooral teams en clubs en landen uit het Midden-Oosten. Ja, dus ze zitten daar mooi tussenin. Het zijn vaak sterke jongens, technisch redelijk. Die vroeger wat minder ervaring hadden in internationale wedstrijden. Maar ondertussen dat wel aardig bijgeschaafd hebben. En ze hebben vooral een paar goede jeugdlichtingen gehad. Die in Azië bij de onder 23 drie keer op rij bij de laatste vier zaten. Dus dat is de kern van het elftal wat nu naar de WK gaat.
0: Ja, en debuteert op de WK, maar ze kunnen dus wel wat. Hè? Wat voor tegenstander krijgt Oranje morgen tegenover zich?
1: Nou, ik verwacht dat je het kunt vergelijken met Algerije. Verdedigend ingesteld hebben, ze hebben een Italiaanse trainer. Cannavaro, dus die zet het vooral defensief goed neer, verwacht ik.
0: Dat zal wel, ja.
1: En ze hebben wat dat betreft ook wel een paar goede verdedigers. Kusanov is natuurlijk de meest in het oog springend van Manchester City. Maar ze hebben nog een paar goede jongens die ook al in het buitenland ervaring hebben. Dus ik denk verdedigen dat goed staat. Ze hebben goede middenvelders. En ook best een goede spits met Shamorodov, die in Italië heeft gespeeld, die nu in Turkije speelt. Dus ik denk dat de kern, de starters, dat best goed is. Ik ben benieuwd hoe goed de reserves zijn. Op het moment dat het tweede team moet spelen, dan ben ik benieuwd hoe goed wat er dan nog van overblijft.
0: Ja, maar goed, het is geen elftal met elf nodo's op het veld. Het zijn wel jongens die kunnen voetballen.
1: Ja. Ook sterk genoeg, ook fysiek sterk genoeg, denk ik. Er zitten een paar jongens in die ook technisch en in de 1-1 toch wel wat kunnen brengen. Dus spits die gevaarlijk is. Ze hebben nog een andere spits erachter die die hele wedstrijd niet ziet, maar die scoort al twee keer. Dus ze hebben wat dat betreft wel een verscheidenheid aan verschillende persoonlijkheden en ook verschillende kwaliteiten.
0: Ja, en dan komen ze op het WK. Betekent dat ook dat het voetbal gaat nog meer leven? Is het een grote sport in Oezbekistan?
1: Ja, het is wel de nummer 1 sport in Oezbekistan. En zeker als het om het nationale team gaat. En dat is ook een nationale trots dan natuurlijk. Maar ze zitten natuurlijk wel in een hele sterke groep. Ik denk de sterkste groep. Een van de sterkste groepen op de WK. Met Portugal, met Colombia en met Congo. Dat zijn drie sterke tegenstanders. Dus ik ben benieuwd wat ze kunnen doen. En ik ben ook benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Hoe ze dat dan oplossen.
0: Ja, voor hen natuurlijk ook een heel goede test. Richting dat WK. Een keer spelen tegen Oranje. Hoe belangrijk is dat voor Oezbekistan, de wedstrijd tegen Nederland?
1: Ik denk dat het vooral voor de trainer ook heel belangrijk is om goed te kijken. Wat er ook tegen bijvoorbeeld Portugal of tegen Colombia. Wat ze dan moeten brengen en hoe ze het moeten organiseren. En hoe ze het team neer moeten zetten. En dat ze toch, terwijl toch ook op een of andere manier moeten ze die voetballende kwaliteiten eruit te zien uit te laten komen. Dus ik ben ook benieuwd hoeveel aanvallende spelers hij opstelt. Ze hebben er wel 3 of 4 goeie. Maar ik denk niet dat hij ze alle 3 of alle 4 opstelt.
0: En kijk, het is, want jij volgt het Nederlands voetbal natuurlijk ook. Als je het thuis van alle kanten kijkt, waarom is dit voor Oranje nou echt een nuttige test voor het WK?
1: Nou, ik denk dat het vergelijkbaar is met de wedstrijd Algerije. Waarbij je een verdedigend ingestelde team hebt waar je doorheen moet. Waar je gewoon moet scoren. En tegen Algerije waren ze wat ongelukkig met de kansen. Als je er 1 of 2 maakt, dan is het een heel andere wedstrijd. Maar als je hem niet maakt, je moet de kans afmaken. Dat is voor Nederland denk ik het allerbelangrijkste.
0: Dat kan zomaar weer gebeuren als je tegen Oezbekistan. Vergelijk eens, Pieter, hoe is jouw leven nu in Indonesië als je het vergelijkt met Oezbekistan?
1: Ja, in Oezbekistan, als je kijkt naar de kwaliteit van het voetbal. Zeker op dat moment, bij Paktakor is het Ajax van Oezbekistan. Daar hadden we een heel goed team. Speelden we ook een halve finale voor de Champions League in Azië. Dus dat was echt een sterk team. In Indonesië is het groeiende nu, het voetbal. De laatste jaren gaat het.

0: snel. Er komen veel meer en betere buitenlanders in de competitie. Het niveau neemt snel toe. Dus ook daar is een mooie ontwikkeling te zien. Maar ja, dat zal nog wel een paar jaar duren voordat het echt ook in Azië bij de top mee kan.
1: Ja. Een mooi inkijkje in het voetbal in Oezbekistan en een klein beetje in Indonesië. Dankjewel, Pieter Huistra. Oud voetballer natuurlijk en nu voetbaltrainer. Lang gewerkt in Oezbekistan. Dankjewel, Pieter. Ja, een stunt van je welste, dat kun je wel zeggen vandaag. Op de slotdag van de Giro d'Italia voor vrouwen.
2: Damy Vollering takes the Maglia Rosa and does the triple.
3: Damy Vollering zit trillend op de fiets. Fotograaf om haar heen. Een verzorger erbij. Een omhelzing. Uitgeput is ze. Maar wat heeft ze hier een formidabele stunt tevoorschijn getoverd.
1: Ja, en over die formidabele stunt gaan we praten met oud-wielrenster en analist Ellen van Dijk. Ellen, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Ja, dit zijn wel de slotetappes zoals je ze wil zien, hè?
4: Wat een dag, ja. Dit was echt smullen, toch? Wat een strijd hebben we gezien vandaag. Alles waarvan je het niet meer verwachtte, dat gebeurde eigenlijk. Ja, dat was fantastisch om naar te kijken.
1: Je had het dus niet verwacht dat er nog zo'n strijd zou zijn?
4: Nee, zeker niet. Ik had wel verwacht dat Vollering echt nog wel ging proberen om Van der Breggen aan te vallen. Maar ja, ik had ook al wel het idee dat ze na gisteren al zelf al een beetje had opgegeven van nou, dat gaat wel heel lastig worden om nu nog 50 seconden dicht te rijden in de etappe van vandaag. Ze had er zeker wel voor gegaan, maar ik denk dat ze... ze droomt natuurlijk altijd van heel veel dingen. Mm-hmm. Maar ik weet niet of ze hiervan heeft durven dromen.
1: Ja, er gebeurde een heleboel. Wat was nou het cruciale moment volgens jou?
4: Dat was natuurlijk het moment dat Vollering echt Van der Breggen achter zich liet op de klim. Mm-hmm. Met nog zo'n 40 kilometer te gaan uit mijn hoofd. Dus eigenlijk heeft Vollering haar ploeggenoot Dixon heel veel werk laten doen. Een hele sterke ploeggenoot en daar heeft Vollering ook echt wel veel aan te danken. Toen die klaar was, toen moest Van der Breggen aan de bak en daar heeft Vollering wel echt het bordje van leeg gegeten. En toen ze 1 kilometer voor de top waren van die klim, toen dacht Vollering, oké, nu ga ik gewoon vol naar die top. En Van der Breggen kon in het begin volgen, maar ja, brak toch. En uiteindelijk kon Vollering die voorsprong fantastisch uitbreiden. En dat deed ze ook gewoon super, super sterk.
1: Ja, we kunnen even naar het luisteren, Damy Vollering. Ze heeft gewonnen omdat ze durfde te verliezen.
5: Ik was vanmorgen ook helemaal niet nerveus of zo. Ik was gewoon van oké, vandaag is het gewoon al in en dan zien we wel.
1: Niedermeyer gaat. Wat denk jij dan?
5: Ja, ik had tegen Niedermeyer gezegd, omdat op die klim probeerde ik zelf een paar keer aan te vallen. En iedere keer als ik achterom keek, dan dichtte zij de gaatjes op mij. Toen zei ik tegen haar van, doe dat nou niet. Laat Anna die gaten dicht op mij en dan vlieg je eroverheen. Dus op een gegeven moment liet ze Anna een gat dicht en toen zei ik tegen haar, nu gaan, ik laat je rijden. En dat was wat gebeurde. En eventjes dacht ik van kut, ja, daar gaat ook mijn tweede plek. Maar dat hadden we ook in de meeting overlegd zo. Van ja, we moeten vandaag ook kunnen verliezen, zeg maar. Je moet er klaar voor zijn dat je het allemaal verliest. Want alleen vanuit die positie kan je gaan winnen.
1: Ja, dat klinkt bijna filosofisch, hè. Een zeer sterke tactische zet van Vollering en van haar ploeg. Dat hebben we toch niet vaak gezien, zo'n goede tactische move.
4: Nee, zeker. En ze geeft het zelf aan. Dat is iets heel belangrijks. Ze zegt, ik wist dat ik moest durven te verliezen. En dat was echt zo. Ze kon natuurlijk haar tweede plek makkelijk verliezen vandaag.
1: Ja, want in Niedermeyer, was misschien even niet voor iedereen duidelijk. Die had ook nog kunnen winnen. Die reed zelfs op een gegeven moment virtueel in het roze. Dus dat was de gok eigenlijk. Hè. Die kon ook nog de poet pakken.
4: Ja, zeker. Maar uiteindelijk had Vollering die ook nodig. Want dat was voor Van der Breggen natuurlijk ook gevaarlijk. Dus die moest daardoor wel aan de bak. Dat kwam Vollering uiteindelijk alleen maar weer ten goede.
1: Ja, want we hebben haar natuurlijk wel vaak gezien. Hè? En als het dan tactisch moeilijk werd, dan wilde ze, was ze niet op de best. Maar nu dus wel.
4: Ja, zeker. We hebben van Vollering echt een heel sterk voorjaar gezien. Maar dan wel steeds vanuit een positie waarin ze echt de sterkste was. Ja. En deze Giro had ze dat nog niet laten zien. En is het voor haar denk ik wel wat moeilijker om vanuit zo'n positie het alsnog om te draaien. Voor iedereen natuurlijk. Maar mm-hmm. Om dat mentaal wel te doen. En ik denk dat dit wel een van de eerste keren is dat we dat echt heel duidelijk zien. En dat is wel een enorme stap die zij hier ook weer heeft gemaakt.
1: Ja, en dan nu die triple heeft voltooid. Hè? Tour, Vuelta en Giro-etappen. Dan gaan we naar de verliezers. Anne van der Breggen natuurlijk, dat is de grote verliezer van de dag. Leek het roze binnen te hebben, eindigt uiteindelijk niet als eerste en ook niet als tweede. Ze werd zelfs derde. Van der Breggen vindt dat ze op waarde is geklopt.
5: Ja, ik denk het zeker. Ik voelde gewoon vandaag dat er minder in zat als andere dagen. En dat is wel jammer om het maar zacht uit te drukken na zo'n mooie week. Maar ja, aan de andere kant ben ik wel gewoon trots op wat ik gedaan heb en wat we ook met het team hebben laten zien.
6: Het is heel zuur. Vorige maand in Spanje gebeurde het op de laatste dag. Nu gebeurt het op de laatste dag. Ja, moet niet een dingetje gaan worden, hè?
5: Nee, ja, weet je, dat kan ik wel hebben, hoor. Maar dat is wat ik zeg. Ik ben al lang trots dat ik gewoon mee kon doen voor de roze trui. Dat had ik ook na Vuelta eigenlijk niet verwacht.
1: Ja, toch een zure dag voor haar. Maar ze kan het ook wel relativeren. Maar toch, Ellen, zoveel ervaringen, ondanks ze komt net terug natuurlijk, maar zoveel ervaring. Ja, hoe voorkom je nou dat het inderdaad, zoals Hans zegt, een dingetje gaat worden, dat je die slotdag niet doorkomt?
4: Ja, nou, Van der Breggen is ook iemand die we ook natuurlijk fysiek heel sterk kennen, maar ook tactisch heeft ze eigenlijk altijd wel goede moves en durft ze vaak te verliezen. Maar nu stond ze echt in een verdedigende positie. En in dit geval had ze Niedermeyer eigenlijk geen ruimte mogen geven. Dat was haar belangrijkste fout van vandaag, denk ik. En het is wel mooi wat ze zegt. Is ook al heel blij dat ze alweer op dit niveau staat. Maar natuurlijk zal ze verschrikkelijk balen. Want als je zo dichtbij bent en zo een goede tijdrit reed en daar zo sterk voor de dag komt. En dan die laatste dag, want gisteren reed ze ook nog heel goed. Dus je verwacht het ook niet helemaal dat ze dan op de laatste dag het niet meer vol kan houden. Maar tactisch was het gewoon een heel lastig spel. En miste ze ook echt belangrijke ploeggenoten.
1: Ja, en daar kwam ze tekort. Terwijl je toch zou verwachten van SD Works, het is een hele sterke ploeg, dat ze haar wel konden helpen zover in de koers.
4: Ja, het was dan toch Cavalar die haar eigenlijk het langst moest bijstaan. En die vandaag ook geen topdag leek te hebben. Ja, en dat mis je dan enorm natuurlijk. En tegelijkertijd had SD Works natuurlijk de helft van de ploeg eigenlijk voor de sprinttrein van Wiebes ingezet. En de helft voor Van der Breggen. Dus daar mis je ook al iets.
1: Gok op twee paarden natuurlijk. En dan gaat het ook nog twee keer mis. Uiteindelijk gaat Vollering ermee vandoor. Ik zei het al, toer-etappe, Vuelta-etappe, Giro-etappe. Ja, ze was al een grote mevrouw, maar dit verhoogt haar status nog meer, hè?
4: Ja, zeker. Ja, enorm natuurlijk. Het zijn allebei hele grote mevrouwen. Hè? Dus Van der Breggen heeft al 4 keer eerder deze Giro gewonnen. Dus dat vergeet je ook bijna, maar dat is natuurlijk ongelooflijk.
1: Ik wil niet vergelijken, maar de status van haar is gewoon echt groot geworden natuurlijk nu.
4: Zeker, zeker. Allebei fenomenale rensters.
1: Oké, Ellen, dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: Op zijn verjaardag, Prince, Starfish en Coffee Jou zou 68 jaar zijn geworden. Maar 10 jaar geleden dus overleden, Prince. De Formule 1 race van Max Verstappen op het stratencircuit van Monaco duurde vanmiddag heel erg kort.
1: Formula 1 goes racing on the street of Monte Carlo. Verstappen barely moves from the front row. And he has seen his Monaco victory chances disappear. One of our contenders for the win did not get off the line. And it's heartbreak for Max Verstappen.
2: Ja, nice. Completely guys, what the man.
0: Daar zat geen woord Frans bij. De race ging natuurlijk gewoon verder. En er gebeurde uiteindelijk een heleboel in het Prinsdom. We gaan praten met de man die erbij was. Louis Dekker, onze Formule 1-verslaggever vanuit Monaco. Louis, te beginnen bij de start. En de problemen dus voor Verstappen. Wat voor Verstappen zag jij nou rondlopen? Gefrustreerd? Of is hij dan berustend? Ja, dit kan gebeuren, et cetera. Of past dit gewoon heel erg in dit seizoen?
3: Het past in het seizoen. De emotie hoor je op de boordradio. Daarna gaat hij even afkoelen, gaat hij zich omkleden. En bij de camera's en bij de media heeft hij zich wel herpakt. En beseft hij ook wel, het zijn dingen die kunnen gebeuren. Hij vertaalde het zelf wel heel mooi. Hij zei, ik zou het ontzettend vervelend hebben gevonden als ik de leider in het WK was en dit overkwam me. Maar hij weet, hij speelt op dit moment een bijrol. En dan zegt hij, het is niet cruciaal, want kampioen word ik eigenlijk toch niet, weet hij inmiddels in Monaco al. Dus nu is het gewoon zuur, maar niet zo desastreus als wanneer je voor een WK vecht.
0: Maar wat was nou precies het probleem dan?
3: Dat weten ze nog niet, of in ieder geval ze zeggen het nog niet te weten. Ik verliet het circuit vlak na een mediasessie van de teambaas, Laurent Mekies. En die zei, we weten het nog niet exact. Nou, je weet nooit of ze dan de waarheid spreken. Maar de simpele vertaling is een motorprobleem. En dat zijn dus dingen die kunnen gebeuren. En dan moet je beseffen dat dit nieuwe auto's zijn met kinderziekten, met vraagtekens. Alleen, het is juist in Monaco waar wij altijd zeggen, ach, die race, als je als tweede start, dan finish je ook als tweede. En misschien kon hij nog wel aanvallen in de eerste bocht. En maakte Verstappen het grapje niet gisteren. Dat hij tegen Antonelli naast hem zei, als de rode lichten uitgaan, blijf dan even een seconde stilstaan. Ja. Nou, dat had hij beter niet kunnen zeggen.
0: Nou, als hij dat had gedaan, was hij hem nog niet gepasseerd. Dus wat dat betreft, het maakt allemaal niet uit.
3: Nee.
0: Die Antonelli, ja, voor hem kan het natuurlijk niet top. Italiaan pakte zijn 5e overwinning al op een rij. Is hard op weg naar de eerste wereldtitel. Hij is 19.
3: Ja, en hij heeft de wet van de Formule 1 al geleerd. Hij geeft even die standaard antwoorden.
0: Ja.
3: Waarvan je denkt, nou, je zit er al 10 jaar in. Hij zegt, ach ja, ik ben helemaal niet met de titel bezig. Ik bekijk het van race tot race. Ja, het gat is 66 punten. Dat is bijna 3 race-overwinningen achter elkaar. Je kunt als je 3 keer wint en je tegenstander pakt niks, dan kun je 75 punten inlopen. Dus hij heeft een gapend gat geslagen. En Lewis Hamilton is nu de tweede in het kampioenschap met Ferrari. Hij heeft notabene nog geen race gewonnen. En George Russell, zijn teamgenoot van Antonelli, is de grote verliezer van de dag. En dat was toch echt de torenhoge favoriet 2-3 maanden geleden bij de bookmakers. Die zou kampioen worden. Ja. Nou, ik dacht het niet.
0: Dan gaan we zo nog even over hebben. Eerst nog even luisteren naar Antonelli.
1: The teenager can't stop winning in Formula 1. That's 5 in a row.
4: Get in there, Kimi. That was a masterclass, mate. First Monaco win.
5: Oh my god.
0: Ja, heel veel woorden kwamen niet uit die Antonelli. Maar u begrijpt wat ik wilde laten horen. Ja, hij is echt over de moe natuurlijk. Indrukwekkend, hè, is toch wel wat je dan denkt. En dan vraag ik me af, wat maakt hem nou zo goed, die Antonelli?
3: Nou, dat vroegen we gisteren ook aan Verstappen. En die zegt dan, wij zien dit allemaal eigenlijk al op de kartbaan. Dat er 1 of 2 per jaar gewoon echt tussenuit schieten, echt opvallen. En Antonelli was al heel snel op de radar bij Mercedes. En toen werd aanvankelijk nog gedacht van, ja, gooi ze hem niet veel te snel in een diepe. Vergeet niet, dit is zijn tweede seizoen pas. Hij heeft net pas zijn rijbewijs. Het is ongekend.
0: Het is een soort Verstappen de tweede dus.
3: Ja. Ja, we noemen hem al een tijdje de Italiaanse Verstappen. En in het begin werd dan gezegd, ach ja, hij zit in de beste auto en hij gaat nog wel foutjes maken. Maar 5 op rij in je tweede seizoen, dat is Verstappen ook niet gelukt. En het begint wel echt heel groot te worden. En je kunt ook niet zeggen dat hij nou een teamgenoot heeft die je zomaar om je oren rijdt, et cetera. Dus echt imponerend. En dit is dan zijn 5e op rij en het is ook nog in Monaco. Nou, als er ergens een circuit is waar je makkelijk een fout kunt maken en waar je met name op zaterdag heel hard wordt afgestraft als je net iets te veel wil. En dan pas in je tweede jaar, ja, dan heeft hij ontzettende indruk meegemaakt.
0: Ja, zijn teamgenoot, je had het net al eventjes over hem. George Russell, die zal met minder plezier terugdenken aan het raceweekend. Hij eindigde door een straf buiten de punten en was bij Sky Sports sprakeloos.
6: I don't really know what to say. It's two races in a row, could have been won the race last week, could have maybe been P3, P4 today, 40 points down the drain for things outside of my control.
0: Ja, 40 punten weggegooid in twee races tijd, buiten zijn schuld om, zegt hij. Hoe pijnlijk was dit raceweekend voor hem?
3: Nou, hij vergooit het natuurlijk zelf al in de kwalificatie. Want hij zegt wel, ik kan er niks aan doen. Ja, dat slaat over op de slotfase in de race. Dat hij hard gestraft wordt door een tijdstraf. Hij moest een drive-through penalty incasseren. Dan moet je dus door de pits heen rijden. En er was een herstart waardoor het veld heel dicht bij elkaar zat. Zo kukelde hij van plek 3, 4, 5 helemaal naar buiten de punten. Ja, dat is dan de gifbeker. Maar Russell moet wel een beetje eerlijk zijn. Hij heeft het gisteren verknald. Hij heeft het al vaker verknald. Hij heeft een teamgenoot die het beter doet. En het erge aan Russell is, als je hem ziet, dan zegt hij, ik heb geen woorden. Hij kijkt er een beetje bij en klinkt ook een beetje als Calimero. He, zij hebben geluk en ik heb pech, zoiets. Mm-hmm. Het is niet eerlijk, ik kan er ook niks aan doen. Maar het ergste antwoord van Russell is toch echt dat hij zegt, het gaat niet en ik weet niet waarom. Vorig jaar ging het goed, lag die auto me. En nu, deze auto ligt Antonelli en mij ligt die niet. En ik vrees dat daar de waarheid ligt. Hij kan het even niet meer. Het is geen slechte coureur, maar in deze auto komt hij niet uit de verf.
0: Dan naar Lewis Hamilton. Ja, die profiteert er natuurlijk allemaal van. Want hij finisht als tweede vandaag. Staat ook tweede in het WK-klassement. Hij is dus echt de best of the rest.
3: Nou, op dit moment wel. Het is eigenlijk beschamend dat Russell die tweede plek niet heeft. Want zo goed is Ferrari niet. En Hamilton was afgeschreven, maar die is weer beter dan Leclerc. Die vandaag weer, ik zal niet zeggen door het ijs zakte. Hij raakte een muur, kwam dan door kapotte remmen. Maar Hamilton is Leclerc de baas. Ook in eigen huis in Monaco. Dus is toch verrassend. Want niet alleen Nederlandse pers, maar vooral de Britten hadden hem al lang afgeschreven. Van joh, dat wordt niks bij Ferrari. Je bent te oud, je hebt al heel lang niet meer gewonnen. Ja, toch tweede in het WK. Notabene achter de man die hem vervangt bij Mercedes. Dus dat was een mooi rijtje op het podium.
0: Ja want na afloop van de race werd nog gekeken, hè, door de wedstrijdleiding. Na wat momenten, Hadjar, teamgenoot van Verstappen, finish als derde. Nou, er werd nog even over getwijfeld, maar die blijft dan ook derde. Dat toont toch ook wel aan dat Red Bull steeds beter wordt, toch?
3: Ja, er is enige tevredenheid bij Red Bull. Het is wel een beetje bitterzoet. Maar ze proberen er altijd nog een beetje een positieve headline, een positieve kop in de krant van te maken. Het goede bij Red Bull is dat die auto steeds beter wordt. Nou ja, dan zeg ik achter de komma toch, jammer dan dat het zoveel moeite kost om hem over de streep te krijgen. Want Hadjar, voor de luisteraar die nog niet wil slapen, Google maar even hoe leuk die was op de boordradio vandaag. Het ging niet vanzelf, hij heeft flink gevloekt. En als een wonder heeft hij dan een podium gepakt. Maar feit is toch wel leuk, een derde plek voor Hadjar. Maar het had natuurlijk met die andere coureur moeten gebeuren. En die was na één rondje al klaar.
0: Oké, Louis, dankjewel voor dit moment. Louis Dekker dus, die sprak dit weekend ook nog met Formule 2-coureur Laurens van Hoepen. Hij veroverde 2 weken geleden in Canada voor het eerst pole position in de Formule 2 en wil in 2028 strijden in de koningsklasse. Natuurlijk met Max Verstappen als het even kan, maar dus ook met Kim Antonelli, met Lando Norris en al die anderen. Verhoepen hoopte in Monaco mee te kunnen doen om de overwinning, maar werd in de kwalificatie aangereden door een andere coureur en was daardoor kansloos voor de overwinning. Toch geniet hij er wel van om te racen op het stratencircuit.
7: Ik vind het een fantastische plek om te rijden, vooral een snel rondje te rijden. Dus de kwalificatie is fantastisch hier zo. Alleen deze is gewoon lastig met het gebrek aan inhaalmogelijkheden.
8: Je hebt hier al vaker geraced. Ik zal je nog geen veteraan noemen met je 20 jaar, maar eerste keer, hoe jong was je toen?
7: Eerste keer was ik 16 toen ik hier stond. Stond ik gelijk op het podium, dus dat was wel een leuke herinnering.
8: Maar wij denken bij 16 altijd aan Max Verstappen die geen rijbewijs had en toen Formule 1 ging doen.
7: Ja, nee, dus ik ging hier tot mijn 16e door de Staten ook met een raceauto. Alleen nog geen Formule 1.
8: Word je vaak met hem vergeleken, want het is nu in Formule 2. Natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen, oh, hij komt uit Nederland, dus dat wordt hem dan.
7: Ik word heel mijn carrière, of heel mijn leven eigenlijk al vergeleken met Max. En dat is natuurlijk heel erg mooi, maar
8: lijkt me ook heel vervelend.
7: Ja, ik ben wel altijd al vanaf, weet ik, van toen ik 10 was en al werd vergeleken met Max. Van, ik ben mezelf, ik ben Laurens van Hoepen en ik ga mijn eigen carrière maken.
8: Maar even terug in de tijd, toen Verstappen debuteerde, of eigenlijk zijn eerste meters reed in de Formule 1.
7: 2015, dus toen was ik 9.
8: En was hij dan de inspiratie of was je toch al van plan? Want je vader heeft natuurlijk ook wat gedaan.
7: vader heeft wat gegeven, maar toen was ik al volop aan het karten. En ja, ik zag een filmpje voorbij komen laatst van mezelf, waar ik denk ik 3 jaar oud was. Waarop ik auto's aan het zeggen was. Dus ik denk dat het er al heel jong in zat. En zeker die tijd al was ik echt van plan om wel Max achterna te gaan, maar op mijn eigen manier.
8: Hoe zie je het verder voor je? Want het is een hele tumultueuze periode met pole position in Canada. Nu Monaco, eigenlijk een rot weekend. Maar je weet ook, het kan over een paar weken zo allemaal weer kantelen. Ik hoef niet te vragen aan een Formule 2 coureur wat het doel is. Want dan weet je al meteen, dan komt dat andere getalletje naar boven. Maar heb je ook een plan B?
7: Nee, ik denk dat het gewoon nu de totale focus op de Formule 2 ligt. Het zo goed mogelijk doen. Ik moet gewoon zorgen dat ik mijn job goed doe. En dat ik gewoon alles uit de auto haal wat erin zit. En dan kijken we eigenlijk waar het stips gaan, denk ik.
8: En je weet dat cliché, hè? Van je bent zo goed als?
7: Als je laatste race, ja. Dit is race 4 van de 14. Dus het seizoen is nog erg lang. En er zitten gewoon allemaal nog goede races voor ons aan te komen. Dus ik heb wel gewoon vertrouwen in. Zeker ook omdat we elke keer snel zijn, denk ik ook gewoon dat we mee kunnen vechten. En we hebben nog wel veel te verbeteren. Alleen, nu is het gewoon even vervelend.
0: Formule 2-coureur Laurens van Hoepen was dat. Hij was zo vaak dichtbij, maar wist hem nooit te pakken. Alexander Zverev wint Roland Garros en pakt ermee zijn eerste Grand Slam-titel.
9: Eindelijk is de heilige graal een feit voor Alexander Zverev. Die ontbrekende Grand Slam zegen in zijn 4e finale bij een Grand Slam toernooi is het eindelijk raak.
10: Now, finally, it's a happy end. And thank you very much to the crowd. It's been... I really felt like the crowd was pushing me throughout the entire 2 weeks. And without you guys, I definitely would have not won the tournament. So thank you very much.
0: Alexander Zverev, een happy end, zegt hij, mede dankzij de support van het publiek. Ja, u hoorde er zojuist al Marcelle Mesker, onze tenniscommentator. Marcelle, goedenavond.
11: Goedenavond.
0: Eigenlijk even terug met jou in de tijd. Waarom lukte het nou jarenlang net niet op de Grand Slams voor Alexander Zverev?
11: Ja, hij trof natuurlijk eigenlijk die 3 voorgaande finales steeds een betere tegenstander. Alhoewel de eerste keer in 2020 stond hij er heel goed voor. Dat was tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. Ik meen dat hij daar 2-0 voor stond. Dat was in die coronaperiode. Maar toen had hij problemen met zijn tweede service. Dat was een lange periode, een zwak punt, dubbele fouten. En ja, die kwamen hem toen heel duur te staan. Dus toen chokte die, zoals dat heet, echt die finale. Ja, en daarna had het die Alcaraz een keer tegenover zich en de laatste keer Sinner. Ja, en die waren gewoon beter.
0: En dat is geen schande om van te verliezen natuurlijk. Nu lukt het wel, mede door de afwezigheid natuurlijk van Alcaraz en de uitschakeling van Djokovic, de uitschakeling natuurlijk vooral van Sinner. Maar hij heeft het natuurlijk zelf ook goed gedaan, toch?
11: Ja, hij heeft het heel goed gedaan, ik moet zeggen. Hij was de afgelopen 2 weken misschien wel de meest stabiele tennisser van al die 128 spelers. Hij speelde op een heel hoog niveau. Dat ondervond ook Jesper de Jong in de 4e ronde. Hè. Dat ondervond de nieuwe generatie, die Rafael Goddard en die Jacob Mensik. Dat zijn toch enorme nieuwe talenten van 19 en 20 jaar. Die toch nog net niet goed genoeg waren tegen Zverev. Zverev die sloeg ze gewoon weg en hij speelde heel erg goed. Eigenlijk beter dan dat hij vandaag in de finale deed. Want dat was toch wel een hele mentale worsteling voor hem.
0: Ja, en waarom is het dat? Waar werd het zo'n worsteling voor hem? Is dat toch de druk van hij kon eigenlijk alleen maar verliezen?
11: Ja, eigenlijk wel. 2 weken lang heeft iedereen gezegd: nou, Sinner is de topfavoriet. Nou ja, Sinner die werd door de hitte bevangen, die lag er snel uit. Ja, toen was het Zverev, die stond toch tweede geplaatst. En 2 weken lang krijgt hij dan te horen in de persconferenties van iedereen: ja, jij bent de grote favoriet. En natuurlijk zegt hij: ik speel wedstrijd voor Spetzer. Maar in zichzelf weet hij dat van: ik mag dit nu niet meer verliezen. Djokovic lag er vroeg uit, Medvedev lag er vroeg uit, Sinner was weg. De geplaatste spelers vielen bij bosjes. Het was natuurlijk een bizar Roland Garros met al die verrassingen. En hij was de enige ster bij de mannen die overeind bleef. Dus die druk werd zwaarder, zwaarder, zwaarder. Ja, en die kwam er vandaag toch echt wel uit.
0: Tegen Flavio Cobolli, die Italiaan, heeft hij jou verrast?
11: Ja en nee. Ik volg hem natuurlijk al een tijdje. Vorig jaar op Wimbledon heb ik hem heel goed zien spelen. Voor het eerst haalde hij toen een kwartfinale. Verloor die nipt van Djokovic. Maar liet hij toen al zijn star quality zien. Is echt een flamboyante speler. Ja, spectaculair. Beetje à la Alcaraz. Natuurlijk een tikkie minder. Maar razendsnel. Een geweldige dropshot in huis. Dat was een geweldige strategie ook. Tegen de lange Zverev. En ja, ondanks een hele slechte start, want hij stond stijf van de zenuw in eerste set, sloeg hij geen bal, 6-1, set voorbij, heeft hij zich herpakt in de tweede set en daarmee heeft hij toch al laten zien dat hij heel veel in zijn mars heeft. Ja,
0: en werd het een 5-setter uiteindelijk en toen won de Zverev alsnog eindelijk zijn eerste Grand Slam te pakken. Heeft hij dan ook de grote tennisvloek verdreven?
11: Ja, absoluut.
0: Hier moet er een, hè?
11: Werelds beste speler zonder een Grand Slam. Maar daarin is hij niet de enige, hè? Want ook Agassi en Goran Ivanišević die wonnen pas hun eerste slam op hun vierde poging. En Ivan Lendl, wat te denken van hem. Of ja. Andy Murray, die deed het op de vijfde finale pas. Dus er zijn er meer, maar het wordt natuurlijk wel steeds zwaarder. Ja. Hoe langer het duurt. Dus het is nu er vanaf, die vloek. En ik denk dat het hem gaat helpen in de komende Grand Slam toernooi. Als hij weer in de finale staat, kan hij veel vrijer spelen. En is hij misschien tegen een Sinner of een Alcaraz toch een beetje de underdog. En kan die vlammen.
0: Ja, en is het bijzonder dat het dan juist nu in Parijs gebeurt?
11: Nou, misschien voor hem persoonlijk wel. Want een paar jaar geleden had hij toch die vreselijke valpartij. Een halve finale tegen Nadal. Hij viel, hij scheurde 2 of 3 enkelbanden. Botten waren gebroken. Kon het rest van het jaar niet meer spelen. Ging in een rolstoel van de baan. Ja. En hij heeft natuurlijk ook die verloren finale tegen Alcaraz. Waarin die 2-1 voorstond. En toen ook weer een beetje mentaal instortte. En in 5 sets verloor. Dus 2 hele nare ervaringen. En dan nu 3 keer scheepsrecht. In Parijs in ieder geval. Ja, is het toch gelukt.
0: En dan gaan we nu schakelen. Want Roland Garros voorbij. En dan wordt er alweer doorgeschakeld naar het gras. Het seizoen wordt geopend in Rosmalen. Op de Libema Open. Is het nou heel moeilijk om die overgang te maken, Marcel? Of gaat dat ook eigenlijk binnen een dag of 2?
11: Je hebt wel een paar dagen nodig, hoor. Maar ik moet zeggen, van gravel naar gras, dat is makkelijker dan andersom.
0: Ja?
11: Want ja, dat absoluut. Want ja, gras, je bent gehard. Of op gravel ben je gehard, je bent rallies, je bent fit. En op gras zijn het korte rallies. Daar gaat het vooral om die service, om de return. Korte rallies. En een aanpassing van het voetenwerk. Dus andere schoenen aan met kleine nopjes eronder. En de ene tennisser ligt het gras nu eenmaal beter. En die pikken het snel op. En de andere die haten het. Ja. En die kunnen 3 weken trainen en dan lukt het nog niet.
0: En dan ben ik benieuwd, hoe geldt dat voor Zverev?
11: Ik denk dat hij gewoon even vrij neemt en dat we hem gewoon op Wimbledon zien. Dus heeft hij 2 weken vrij. Je weet het niet, misschien speelt hij Halle in eigen land. Maar ik denk dat hij wel even
0: mentaal
11: vooral moet. Hij heeft hele grote voeten. En gras is ook niet zijn allerbeste ondergrond, hoor.
0: Okay.
11: Dus wat dat betreft moet ik het nog zien. Maar het kan hem natuurlijk een lift geven straks. Maar ik denk dat hij nu even 2 weken heerlijk rust. En dan in eigen land, misschien in Halle, gewoon een beetje traint en een beetje oefent. En dan gaan we zien in Wimbledon hoe hij het gaat doen.
0: Nou, wij kijken uit natuurlijk naar Rosmalen. Griekspoor won daar in 2023. En die kan volgens mij wel weer een opsteker gebruiken. Nadat hij ook in Parijs snel eraf lag. Hoe belangrijk is dit toernooi voor hem?
11: Ik denk heel belangrijk. Hij kan goed spelen op gras. Vorig jaar won hij ook toernooi op Mallorca. Dus hij heeft ook wel weer veel punten te verliezen. Hmm. Hij is nu vanuit de top 30 weer, staat hij buiten de top 40. Dus niet meer geplaatst bij de grote Grand Slam toernooien. Niet meer makkelijk in de kleinere toernooien hoog geplaatst zijn en buys. Dus het wordt nu echt wel bettelen voor Tellen Griekspoor. En laat hij nu in de eerste ronde in Rosmalen. Nou, ook niet zo'n leuke loting, want hij moet tegen zijn maatje en dubbelpartner daar, Potik van de Zandschulp. Oh. Dus dat is natuurlijk ook niet leuk voor ons, want je gokt toch een beetje op een van de twee dat die een paar rondjes winnen. Misschien wel heel ver komen en dan moeten ze tegen elkaar.
0: Ja.
11: Dus dat is mentaal toch ook geen lekkere ronde. Dus hij kan echt wel wat wedstrijden gebruiken, want hij zit er dit jaar nog niet zo lekker in.
0: En dat geldt voor zijn tegenstander natuurlijk ook.
11: Verbood ik ook. Ja. Alhoewel die dit jaar toch wel weer teruggeklommen is richting die top 50. En dan hebben we natuurlijk nog twee jonge talenten die wildcards hebben. Mees Rutgering en Thijs Bogaert. Nou, voor hen is alles meegenomen en vooral de ervaring, denk ik. En natuurlijk bij de vrouwen Suzanne Lamens. Één vrouw die er dan meedoet.
0: We kijken ernaar.
11: Maar ook best een lastige tegenstander in Potapova.
0: Oké, dankjewel. Marcella Mesker, onze tenniscommentator, over Zverev, over Roland Garros en over het gras wat eraan komt. Ja, Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben op het WK in Polen een bronzen medaille gepakt. Nederland versloeg Azerbeidzjan in de troostfinale met 21-14. Nederland was de regerend wereldkampioen. Werd dus uitgeschakeld in de halve finale. Toch is speelster Noord-Driessen blij met deze bronzen medaille.
12: Ja, voelt zeker heel goed. We kwamen hier in eerste instantie voor de gouden medaille. En dat was na het verlies van het moesten we schakelen. En dat hebben we goed gedaan. We kwamen hier gewoon om een medaille te pakken. En dat hebben we gedaan.
0: Het brons dus voor Nederland. Einde van deze langslijn op de zondagavond. Het WK komt dichter en dichterbij. Donderdag is het zover. We kunnen niet wachten. Zometeen natuurlijk op Radio 1. Het Oog op Morgen, gepresenteerd door Mieke van der Wijn. Bij fijne avond.
13: NPO Radio 1.
14: Pas na zijn dood werden de ideeën van de Nederlandse filosoof Spinoza breed gewaardeerd. Wie was deze kritische geest? En welke ruimte is er vandaag de dag nog voor de tolerantie die hij bepleit? Ik, Lara Bidi Rensen, praat erover met hoogleraar filosofie Ronald van Raak. Die voor Wat Blijft de nieuwe musical Spinoza bezocht. Over het levensverhaal van de 17e-eeuwse vrijdenker.
13: Zometeen, vanaf 12 uur. Human, Wat Blijft. Op NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
16: Oh, heerlijk hier, hè?
17: Ja, eindelijk even niks.
18: Het is echt nice.
19: Hola, le pongo dos cervezas.
20: Hola, señor. Sí, twee bier.
18: Voor mij?
16: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
19: Por favor.
18: Proost. Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Ster. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
24: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
25: Een heel boek? En de kinderen dan?
24: Die zijn veel te druk met spelen.
25: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
24: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
25: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
24: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
25: Proost.
24: Op sunweb.nl.
23: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl. NPO Radio 1.
26: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vandaag zeker 2 mensen om het leven. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de gegevens van een aantal schepen die door de drugscriminelen worden gebruikt in kaart gebracht. Kennelijk is de relatief nieuwe route die ze gebruiken zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met de nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationale Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitse versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Wielrenner Demi Vollering heeft voor het eerst Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van der Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro Tour naar erelijst, waar ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta op staan. Het weer er nog. Vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Mag ik iedereen die moppert op het kille weer erop wijzen dat er waarschijnlijk sprake is van de schaapsscheerderskou? Dat is een koele periode in de maand juni, waarin de schapen worden geschoren uiteraard. Dan hoeven ze niet met hun naakte velletjes in de hete zon te verbranden. We zijn niet alleen op de wereld, hè? En het is een schitterend woord. Doe er uw voordeel mee bij het scrabbelen. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondag. De voormalige kerncentrale van Tsjernobyl is getroffen. Hoe riskant is dat? Michiel Driebergen, die is hier en die vertelt het zo. En dierenarts Piet Hellemans is er ook. Die gaat morgenochtend naar Kosovo om daar zwerfhonden en zwerfkatten te castreren en te steriliseren, want er zijn er veel te veel. En Marc Piron is CEO van het succesvolle dancelabel Armada. Die krijgt morgen tijdens de Buma Award-uitreiking een gouden harp voor zijn verdiensten voor de muziek. En Elisa Papane schreef en tekende een wel heel bijzondere versie van de Odyssee. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 7 juni.
2: Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit heeft connecties met Bolle Jos. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Hoe zat het ook alweer met dat transport?
3: 30.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 800 miljoen euro. Allemaal op dit schip, de Arconian.
2: En dat schip behoort tot dezelfde vloot als een schip van Jos L.
4: Ja, wat betekent dat? Dat de Arconian dus eigenlijk nog duidelijker de vingerafdruk draagt van Bolle Jos.
2: Vanaf de schepen worden pakketten cocaïne in de Middellandse Zee gegooid. En die worden dan weer opgepikt door kleinere bootjes. Een soort Amazon, zegt deze Italiaanse journalist.
5: It's like an Amazon service for huge quantities of cocaine.
2: Uit het onderzoek blijkt ook dat Bolle Jos samenwerkt met Turkse criminelen.
5: This new investigation proves a new alliance between Turkish criminal groups and one of the most wanted Dutch kingpin called Bolle Jos.
2: Een unieke situatie.
4: Het is opmerkelijk dat twee van zulke kopstukken uit de Nederlandse onderwereld verband houden met dezelfde vloot.
2: Vandaag werd in Kamp Vught de deportatie van 1300 kinderen herdacht. De namen van de slachtoffers werden voorgelezen door basisschoolleerlingen.
6: Judith Kozijn, 6 jaar. Sally Dos, 5 jaar.
2: De herdenking maakte veel indruk op de leerlingen, vertelt hun docent.
7: We hebben verschillende kinderen die er niet bij kunnen zijn vandaag, omdat het gewoon te zwaar. Het is echt een zwaar beladen onderwerp.
2: Dit meisje wilde er graag bij zijn.
8: Al niet alleen de grote mensen willen herdenken, maar ik denk ook de kinderen.
2: Deze man overleefde het kindertransport.
9: Het is exact vandaag 83 jaar geleden dat ik hier vertrok uit Vught.
2: Hij wilde aanwezige kinderen nog wat meegeven.
10: Vergeet het niet. Vertel het door aan je eigen kinderen.
2: Vandaag was de laatste dag van de Giro d'Italia voor vrouwen.
11: Het gaat in de Giro d'Italia om roze, roze en nog eens roze.
2: Anna van der Breggen begon de etappe in het roze, maar uiteindelijk won ze die trui niet. Ze weet wel waarom.
12: Omdat ik niet hard genoeg fietst heb.
2: En dus ging het roze naar Demi Vollering. Ze heeft nu de Tour, de Vuelta en de Giro gewonnen.
13: Daar is de trilogie compleet voor Veni, Vini, Vollering.
2: Ze moest er diep voor gaan.
12: Ja, heel trots dat dat gelukt is. En dan is de pijn het zeker waard.
2: In Maastricht vond dit weekend het Metal Festival South of Heaven plaats. Bezoekers hadden er zin in.
14: Ja, wat brengt je hier vandaag?
15: Bier. Bier. Heel makkelijk aan de auto.
2: Hoe gaat het er dan toe daar?
15: Het is hele boze muziek met hele blije mensen.
14: Geweldig.
2: Op de line-up stond een bijzondere artiest, gouverneur Emiel Roemer.
16: Ja, ik sta niet vaak zo op het podium, wel helemaal niet als een DJ, dus maar is me prima bevallen.
2: Maar een carrière-switch zit er voor Roemer niet in.
16: Nee, zeker niet, zeker niet. Daar is het gouverneur zijn veel te leuk voor.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, en we hoorden dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd op Israël. En dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. Goedenavond Ines Polak, voormalig Israël-correspondent.
14: Goedenavond.
2: Ja. Waarom heeft Iran die aanval op Israël heropend?
14: Nou, Israël heeft eerder vandaag een zuidelijke wijk in Beirut bestookt. En dat was dan weer een reactie op een Hezbollah-aanval vandaag in het noorden van Israël. En volgens Iran maakt Beirut deel uit van het bestand dat er gesloten is. En Israël vindt van niet, vindt dat het recht heeft om Hezbollah waar ook te treffen.
2: Ja. Hebben die Iraanse raketten veel schade veroorzaakt?
14: Nee, het gaat om 10 ballistische raketten in 3 golven. En die waren op het noorden van Israël afgevuurd. Maar die zijn onderschept en iedereen had tijd genoeg om naar de schuilkelders te rennen.
2: Ja. En betekent dit dat het staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS nu helemaal van de baan is?
14: Nou, Netanyahu wil graag de oorlog hervatten. De stemming in Israël vanavond is ook dat er onmiddellijk teruggeslagen moet worden. Trump zit daar niet op te wachten, zeker niet zo vlak voor het WK. En hij heeft Israëlische verslaggevers vanavond gezegd dat hij Netanyahu ging bellen. Dat gesprek is volgens de Israëlische radio nu gaande. Om hem duidelijk te maken dat Netanyahu zich koest moest houden. Dus dat is waarschijnlijk weer zo'n woedend telefoongesprek.
2: Ja, hoe schat jij het in dat het dit gaat aflopen?
14: Nou, ik denk dat Trump het Netanyahu inderdaad gaat verbieden om met raketten terug te slaan. Maar er zijn misschien wel andere mogelijkheden waarbij Israël kan reageren op een andere manier in Iran.
2: Zoals?
14: Dat kunnen aanslagen hier en daar zijn, dat weet je nooit. Ja, ja. Dat is mogelijk. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat Trump dit absoluut nu niet wil. Ja. En dat Netanyahu weinig keuze heeft.
2: Oké, dankjewel Ines Polak. En dan gaan we verder met de krant van morgen. Die is alvast ingekeken door Robert Baltus.
17: ING zet als eerste Nederlandse grootbank op uitgebreide schaal kunstmatige intelligentie in bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. Huizenkopers moeten zo op een verhitte woningmarkt sneller duidelijkheid krijgen of ze bij ING een lening kunnen afsluiten. Dit lezen we in het Financiële Dagblad. De bank hoopt zo ook zijn marktaandeel op de hypotheekmarkt te vergroten en dreigende personeelstekorten te voorkomen. De beslissing of iemand wel of geen hypotheek krijgt blijft altijd bij een ING-medewerker liggen, benadrukt de bank.
2: We hebben een push vanuit klanten om sneller te beslissen, zegt Jacques Schram van ING. Tegelijkertijd kost het ons moeite om nieuwe hypotheekbeoordelaars aan te trekken en groeit het aantal aanvragen dat niet direct binnen ons acceptatiebeleid past. Vanwege de felle concurrentie op de hypotheekmarkt voorspellen experts dat andere banken snel zullen volgen.
17: Ruzie bij de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De supermarkten en grote detailisten hebben hun lidmaatschap opgezegd. Ze vinden de lobbyclub te duur en ze vinden dat hij te weinig voor hun belangen opkomt. Ze zouden dat vorig jaar al gestuurd hebben, die opzegging. Dat bevestigen meerdere bronnen aan de Telegraaf. De betrokken organisaties staan voor 9% van de werkgelegenheid en ze willen er zelf niks over zeggen.
2: In de retail is al jarenlang onvrede. Ook daar zien ze dat VNO-NCW weinig voor de sector doet. En de club bereikt ook weinig bij de politiek. Vooral de forse verhogingen van het minimumloon zitten de winkelketens dwars. Ze geven relatief grote sommen geld uit aan salarissen en dan hebben ze ook nog eens veel mensen met lage lonen. Dus zij voelen een verhoging van het minimumloon snel. En dan gaan 1 januari ook nog eens de jeugdlonen extra omhoog.
17: De wet tegen seksuele straatintimidatie blijkt een papieren tijger, dat schrijft het AD. Het aanpakken van gesis en ander seksueel straatintimidatie, wordt door speciale getrainde BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren, dat blijkt allemaal een mislukking. Een proef in 7 gemeenten, waaronder grote steden als Rotterdam, Tilburg en Utrecht, heeft in 2 jaar tijd 6 boetes opgeleverd. Lokale bestuurders slaan alarm. De wet heeft in mijn ogen nog te veel ruimte voor plegers, zegt een betrokkenen dus in het AD.
2: Meta, het moederbedrijf van Instagram, WhatsApp en Facebook, lijkt hard te werken aan de invoering van gezichtsherkenning. En dat is best behoorlijk controversiële technologie. Een app voor AI-brillen van het bedrijf bevat al software die deze herkenning mogelijk maakt. Dat schrijft tijdschrift Wired en dat doet ook de Volkskrant. In de Europese Unie is gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden.
17: Want met de bril kunnen mensen die je op straat tegenkomt via gezichtsherkenning aan hun sociale media accounts worden gekoppeld. Daarover zei Meta eerder nog na te denken over hoe dat wel overwogen aan te pakken. Nu zou blijken dat gezichtsherkenning al voor die uitspraak in de software achter de brillen zat. Meta zegt dat de code nog niet is geactiveerd. Maar het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dagvaarde Meta om gegevens te delen over accounts die kritiek uiten op de immigratiepolitie ICE. Terwijl agenten zijn gezien met op hun hoofd die AI-bril van Meta.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bisbee Blue van Calexio. Bij een aanval van een Russische drone zijn vandaag gebouwen van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl beschadigd geraakt. De kernreactor is buiten gebruik, maar er wordt nog wel kernbrandstof bewaard. Volgens Oekraïne is er niet meer straling dan gebruikelijk, maar het Internationaal Atoomagentschap noemt de schade aanzienlijk. Michiel Driebergen, ja, we horen hem vaak in het oog, vaak op afstand als hij in Oekraïne is. Maar hij is nu even in Nederland en hij is bij mij in de studio. Welkom, Michiel.
1: Dank, Mieke.
0: Ja, wat weet jij van die aanval van vandaag op Tsjernobyl? Dat is natuurlijk zo'n naam die bij iedereen nog herinneringen oproept, hè?
1: Ja, is daar nog wat, hè? Vraag je dan af.
0: 40 jaar geleden, ja.
1: Ja, inderdaad, 1986 was het.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk een gruwelijke ramp. En de gevolgen zijn nog steeds wel merkbaar in die omgeving. Er wonen heel weinig mensen, maar er is nog steeds, er werken nog wel heel veel mensen. Daar was ik zelf ook een beetje verbaasd over. Nog bijna 2000 mensen zijn aan het werk op en rond dat terrein. Dat was natuurlijk een reusachtige centrale.
0: 2000?
1: 2000 Oekraïners werken daar. En wat doen die dan, zou je afvragen?
0: Ja.
1: Want die reactor is een aantal jaar geleden, die ontplofte reactor, hebben ze overkoepeld met een soort veiligheidskoepel, waardoor die straling in principe niet meer daaruit kan stralen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is een enorm veiligheidssysteem, wat ook echt bemensing nodig heeft. Dus eigenlijk vanwege die veiligheid zijn die mensen daar. En er is natuurlijk ook brandweer aanwezig. Nou ja, wat weten we van die inslag? Vanochtend vroeg om iets over 2 in de nacht kwam er een drone, Oekraïne zegt een Russische drone, een Geran-drone, zo'n grote drone, die kwam, die is misschien neergeschoten, dat weten we niet, door de luchtafweer, maar die is in ieder geval ingeslagen in in een van de gebouwen op dat reusachtige terrein. Ja, en er zou dan een soort van nucleaire brandstof, wat al gebruikt is, waarschijnlijk in een andere kerncentrale, want er zijn meerdere kerncentrales in Oekraïne, zou daar zijn opgeslagen. Althans, dat gebouw zou onderdeel zijn van die, ja, dat is ook weer een soort veilige container. Nou ja, Oekraïne zegt het heeft niet geleid tot meer gevaar, maar het was toch echt wel een brand. Inderdaad, het Internationaal Atoomagentschap is toch echt wel bezorgd. En gaan daar ook een ploeg heen sturen om te onderzoeken wat er nou echt gebeurd is.
0: Nou ja, er zijn dus grote hoeveelheden nucleair materiaal opgeslagen.
1: Ja.
0: En waarom eigenlijk? En die komen dus van andere kerncentrales. Waarom doen ze dat? Waarom brengen ze dat dan daarheen?
1: Ja, omdat de hele infrastructuur is daar natuurlijk aanwezig. En er zijn dus heel veel mensen die daar kunnen werken aan de veiligheid. Niet alleen voor Oekraïne en de buurlanden, maar ook voor heel Europa. Europa investeert ook voortdurend in die veiligheid. Maar het is natuurlijk een plek waar heel veel voorzieningen zijn. Dus waar je dit soort brandstof bijvoorbeeld, ja, Zaporizhia, dat is de kerncentrale zuidelijker in Oekraïne. Mm-hmm. Daar wordt veel rondom gevochten. Maar dat is de grootste van Europa. En die functioneert in principe, is nu stilgelegd, maar die werkt nog wel. He, die zou kunnen werken. Er zijn nog 2 andere kerncentrales in Oekraïne. Het is echt een kernland, ja, wat dat betreft. Ja, en dat afval, dat moet ergens heen. En dat wordt daar blijkbaar dus opgeslagen.
0: In Tsjernobyl. Ja, volgens president

0: grootste van Europa. En die functioneert in principe, is nu stilgelegd, maar dat is, die werkt nog wel. He, die zou kunnen werken. Er zijn nog twee andere kerncentrales in Oekraïne. Het is echt een kernland, ja, wat dat betreft. Ja, en dat afval, dat moet ergens heen. En dat wordt daar blijkbaar dus opgeslagen.
1: In Tsjernobyl. Ja, volgens president Zelensky was het een doelgerichte aanval van de Russen. Zou jij daarvan opkijken?
0: Nee, zeker niet. De Russen vallen natuurlijk van alles en nog wat aan. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. En schuwen niet om ook te vechten rondom die centrales. Ook bijvoorbeeld de Zaporizhia-centrale. Ik ben er geweest in dat gebied afgelopen oktober.
1: Bij Tsjernobyl.
0: Niet in Tsjernobyl, maar op een kilometer of 80 daar vandaan. In een stad waar heel veel medewerkers van die centrale dus wonen. Daar heb ik ook met de mensen over de situatie gesproken. En wat veel mensen mij vertelden is dat Rusland eigenlijk het gebied rond Tsjernobyl gebruikt als een soort drone-route richting Kiev. Want Kiev ligt natuurlijk niet zo ver weg. Op de weg naar het zuiden vanuit Belarus worden die drones gestuurd. Mm-hmm. Ja, en het is slim van de Russen en cynisch, want je kunt die drones eigenlijk niet neerschieten, want dan komen ze op die centrale terecht en dan loopt iedereen gevaar. Dus dat is eigenlijk de beschuldiging die die lokale bewoners eigenlijk uiten richting Rusland. Van ja, jullie doen het eigenlijk als een soort, jullie gebruiken Tsjernobyl als een schild. Dat heb ik vanuit heel veel verschillende monden gehoord. Maar goed, of deze drone dan is neergeschoten of niet, of dat het een doelgerichte aanval was, wat Zelensky nu zegt, dat is natuurlijk ook informatieoorlog. We weten niet precies wat er gebeurd is.
1: Nee, jij zegt daar werken nog steeds heel veel mensen. Is het daar inmiddels dan veilig om daar te werken? Is na 40 jaar die straling verdwenen?
0: Het moet dus beveiligd worden. En afgelopen oktober ben ik daarheen gegaan. Omdat toen de Russen vielen heel veel energiecentrales aan. Hè, afgelopen winter. En dat begon eigenlijk toen in oktober. En toen werd dus in dat stadje waar ik was, op 80 kilometer van Tsjernobyl, werd de elektriciteitsvoorziening ook aangevallen. En toen werd eigenlijk de verbinding met Tsjernobyl, met dat grote terrein, ja, waar die kerncentrale was, was ook zonder stroom. En die veiligheidssystemen, hoe het precies werkt, vraag het me niet, maar die hebben ook stroom nodig. Dus er zijn allerlei computers, er zijn allerlei voorzieningen. En die beschermingskap om die reactor heeft ook stroom nodig. En dat was dus echt een zorg op dat moment.
1: En hoe doen ze dat dan? Met noodaggregaten?
0: Ja, dat gaat met noodaggregaten. En dat hebben we ook gezien. En dat is ook een zorgwekkende situatie in die andere kerncentrale, die het nog wel doet, maar die nu niet functioneert. Die hele grote in Zaporizhia, in het zuiden van Oekraïne, die is bezet door Rusland. En die werkt nu niet. Die is nu uit functie gehaald. Maar ook daar is afgelopen jaar een paar keer, maar ook afgelopen week nog zelfs, twee keer een aantal uren de stroomvoorziening
1: uitgevallen.
0: En dat komt dus door beschietingen.
1: Maar als die kerncentrale niet meer werkt, dat betekent dus dat ze ook veel minder elektriciteit.
0: Ja, er wordt natuurlijk geen elektriciteit opgewekt, bijvoorbeeld in die Zaporizhia kerncentrale. Maar er is wel stroom nodig om bijvoorbeeld te koelen. Want die nucleaire afval, die nucleaire energie, moet gekoeld worden. Dat moet voortdurend gebeuren. En daar heb je stroom voor nodig. Toen dieselgeneratoren werden, toen die sloegen aan. Die slaan dan aan, een soort veiligheidssysteem. Hele grote generatoren. En vorig jaar hebben die dieselgeneratoren in Zaporizhia, dus in het zuiden van Oekraïne, een aantal weken zelfs moeten werken, omdat de stroomvoorziening kapot was.
1: Maar goed, het Tsjernobyl, nou, we zeiden het al, 40 jaar geleden, hè, was daar die ramp. Het is ontruimd. Jij bent er pas geweest, veel mensen wonen daar nog in de buurt. Hoe was het voor hem om dit mee te maken? Heb je het dan met ze over gehad?
0: Er zijn een aantal keer dingen gebeurd. Er is bijvoorbeeld ook een drone ingeslagen op die veiligheidskoepel in februari. En daar waren mensen in de buurt toch wel heel erg bezorgd over. Omdat er was toen een brand en dat heeft echt heel lang geduurd voordat die brand geblust was. Waarom duurde dat zo lang? En wat je nu merkt bij de lokale bevolking is dat ze toch, dat merkte ik in oktober, dat men toch het idee heeft dat niet alles gezegd wordt. En dit doet mij en hen natuurlijk ook herinneren aan die 1986-ramp. Waarin eigenlijk Gorbatsjov en de zijnen eigenlijk niet zeiden wat er echt aan de hand was. En de Sovjet-autoriteit eigenlijk zwegen. En je merkt toch wantrouwen. Hè? Er is natuurlijk heel veel angst voor Rusland. Er is heel veel woede jegens Rusland. Maar er is toch ook een soort bezorgdheid jegens de eigen autoriteiten. Weten we eigenlijk wel hoe gevaarlijk dit is? En je merkt toch ook aan de autoriteiten dat de autoriteiten eigenlijk ook niet zo goed weten hoe gevaarlijk dit soort dingen zijn. We weten dat de bescherming rond die kap, et cetera, daar, en jaag je echt niet zomaar een drone omheen. Dat hebben we dus afgelopen nacht ook gezien. Dat is toch eigenlijk, heeft geen straling opgeleverd of iets dergelijks. Alleen dat er een grote oorlog plaatsvindt rondom die kerncentrales. Niet alleen Tsjernobyl, maar ook die Zaporizhia powerplant. Ja, dat is natuurlijk iets waar je in Oekraïne eigenlijk niet over wilt nadenken.

0: denken wat er...
1: Wat er kan gebeuren. Ja. Nou ja, je zou denken dat het internationaal atoomagentschap houdt de situatie in de gaten. Doen ze dat ook? Dat jij weet. Maar ja, wat kunnen ze doen?
0: Ja, ze gaan natuurlijk Tsjernobyl gaan ze nu onderzoeken. Ik weet dat ze in die Zaporizhia-kerncentrale, waar dus de Russen nu de baas zijn, die hebben dat bezet, die centrale, daar hebben ze een permanente aanwezigheid. Maar ook dat is een enorm terrein. En zodra er een inslag is van een drone in de omgeving, ik ben ook in dat gebied geweest, er wordt gewoon heen en weer geschoten met artillerie, met drones. Ongelooflijk, onvoorstelbaar. Ja, en dat agentschap, dat zit er een beetje bij. En dat staat er naar te kijken. En zegt ook af en toe, we zijn concerned, we zijn bezorgd. Maar is natuurlijk ook een VN-club. En die moeten toch ook een beetje, die moeten toch ook in het midden staan. Die kunnen niet partij kiezen. Die praten ook een beetje met meel in de mond. Dus het is een heel zorgwekkende situatie. Ja. Waarvan je kunt afvragen, hoeveel weten we eigenlijk nou wat er echt gebeurt.
1: Okay. Nee, klinkt inderdaad niet... Het klinkt inderdaad zorgelijk.
0: Ja, het klinkt zorgelijk. En dat is toch in deze oorlog toch zo, dat er toch rondom zulke essentiële zaken wordt gevochten. Wat we ons een paar jaar geleden echt niet konden, in onze nachtmerries niet konden voorstellen. En laten we hopen dat dit goed onderzocht wordt en dat ook de druk op Rusland wordt opgevoerd.
1: Oké, dankjewel, Michiel Driebergen.

0: Sam Cooke met zijn smeekbeden aan Cupido. Morgen reist een Nederlandse delegatie van dierenbeschermers van onder meer House of Animals naar Kosovo om daar iets te doen aan het enorme aantal zwerfhonden en katten. Eén van hen is dierenarts Piet Hellemans. Hij is bij mij in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om hoeveel dieren gaat het?
1: Ja, het zijn schattingen, maar zo'n 60.000 zwerfhonden en katten zijn er wel minimaal in Kosovo, ja.
0: Dat vind ik wel heel veel.
1: Dat zijn heel veel dieren.
0: Want Kosovo is niet eens zo'n gigantisch land, toch?
1: Dat klopt, het is een klein land. Daarom is dit probleem ook daar aan te pakken en op te lossen.
0: Ja, en waarom zijn het er zoveel?
1: Ja, dat heeft wel te maken met de oorlog die daar 35 jaar geleden was. Toen hebben heel veel mensen huis en haard moeten verlaten, op de vlucht gegaan. En dan kunnen ze dieren niet altijd meenemen.
0: Nee, maar die dieren die hebben zich inmiddels voortgeplant, neem ik aan. Dat het niet meer dezelfde dieren zijn die zij toen hebben achtergelaten.
1: Dat zijn niet meer dezelfde dieren. Nee. Maar het probleem is wel steeds groter geworden. Want een teefje of een poes die kan 2 nestjes per jaar krijgen. En als die jongen, die vrouwtjes dan 6 of 8 maanden oud zijn, dan zijn ze ook weer vruchtbaar. Dus die aanwas gaat echt exponentieel.
0: Ja, en onder welke omstandigheden leven die?
1: Sommige heel slecht. Mm. Er zijn vuilnisbelten daar waar 1500 honden leven. En dat is echt vreselijk. Dat is bijna.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Ja. Ja, en ik ga daar komende week ook weer heen. Ja. Dat is vreselijk.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Hele grote bergen afval. En honden die daar tussen leven. Er zijn stroompjes water, dat is helemaal bruin. Het is een vreselijke stank. En ook heel veel karkassen, heel veel dode dieren. Die daar gewoon niet gehaald hebben. En er worden puppy's gedumpt daar.
0: Dat is, door mensen ook?
1: Ja.
0: En zijn die dieren waarschijnlijk ook heel schuw geworden? Die hebben misschien nooit, laten we zeggen, in een huis, nooit huisdieren geweest.
1: Daar wordt niet van gehouden. Nee, die zijn bang voor mensen. We hebben op 1 vuilnisbelt hebben we wel afgelopen jaar zo'n 1000 honden kunnen castreren en steriliseren. Dus hopelijk sterft het daar een beetje uit wat er aan honden leeft.
0: Ja, maar goed, dan probeer ik me voor te stellen hoe dat er dan naartoe gaat. Als een soort razzia's bijna om die dieren dan te pakken te krijgen. Hoe gaat dat dan?
1: Nou, wij kunnen het niet vanuit hier allemaal oplossen. Dus we werken heel veel samen met geweldige mensen in Kosovo, Kosovaren. Zich bekommeren om die dieren, die voeren ze.
0: Die voeren ze.
1: En dan kan je ze uiteindelijk vangen. En de honden die op die vuilnisbelt leven, die nog te socialiseren zijn, dus de jonge hondjes die niet bang zijn voor mensen, daar wordt een ander plekje voor gezocht.
0: Plekje bij mensen thuis.
1: Ja.
0: Ja, of ook, je hoort ook heel vaak van mensen hier dat ze dieren adopteren uit landen waar die dieren rondzwerven, toch?
1: Dat klopt. Dat
0: zijn
1: klopt.
0: Vaak hele leuke beesten.
1: Het zijn hele vindingrijke, sterke honden vaak. Dat is niet de oplossing van het zwerfdierenprobleem. Dat is het castreren en steriliseren.
0: Dat begrijp ik. Er zijn natuurlijk misschien ook mensen die zeggen, nou, je kan ze ook, als ze er echt zo slecht aan toe zijn, misschien laten inslapen. Dat is misschien ook genadig.
1: Op medische gronden doen we dat. Dus als die dieren echt slecht zijn, dan worden die ook geëuthaniseerd. Maar het is niet een oplossing van een zwerfdierenprobleem. Want je zal ze nooit allemaal kunnen vangen. En dan moet je dat blijven herhalen tot ze allemaal dood zijn.
0: Is dat wel eens geprobeerd op die manier?
1: Ja, dat is op Bonaire en volgens mij ook op Curaçao hebben ze dat een tijd gedaan. Maar dat is heel wreed. En dat is toen ook met schieten gebeurd. Dan moet je ook goed schieten. Er worden ook dieren slecht of niet eens in één keer doodgeschoten. Het is heel wreed en dat blijf je moeten herhalen tot einde der tijden eigenlijk. Omdat ze zo efficiënt zich voortplanten.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar als je dieren steriliseert en castreert, dan houdt dat dus op. Maar dat duurt dat eigenlijk nog wel een tijd voordat dat probleem afneemt, toch dan?
1: Dat klopt. Daar moeten we een beetje lange adem voor hebben. Maar hoe eerder we daar mee beginnen en hoe meer dieren we nu doen, hoe minder dieren er geboren worden en gedaan hoeven te worden.
0: Ja. Is dit nou werk waar je naar uitkijkt?
1: Ja. Ja, nee, ik vind opereren leuk.
0: Ja?
1: Ik ga daar niet zelf al die honden castreren, steriliseren. Dat doen hele goede Kosovaarse dierenartsen. Maar ik ga wel een dag mee opereren daar. En het is leuk om collega's daar te spreken en hen te helpen met dit probleem op te lossen.
0: Ja, maar is castreren makkelijker dan steriliseren?
1: Jazeker. Ja.
0: Dat lijkt mij zo.
1: Een castratie van een mannetje, dat is eigenlijk een soort bultje uitdrukken bijna. Dat is onderhuids zitten die testikels die je weg moet halen.
0: Ja.
1: En bij de vrouwtjesdieren moet je via een snede moet je langs alle organen en moet je de eierstokken vinden. Dus dat is echt diepe buikchirurgie. Dat is veel complexer.
0: Ja.
1: Maar de mannetjes zijn voor een populatie niet belangrijk. Die krijgen geen jongen.
0: Nee.
1: En elk loopsteefje zal toch gedekt worden door dat ene mannetje wat je gemist hebt. Dus ja. We focussen ons op de vrouwtjes om te steriliseren.
0: Ja, dat is dus het meeste werk. Hoe lang doe je daarover? Om voor zo'n vrouwtje te steriliseren?
1: Hangt er een beetje vanaf. Soms zijn ze drachtig of hebben ze een baarmoederontsteking. Ja. Dan is het wat lastiger.
0: Ja. Dat is wel sneu natuurlijk.
1: Dat is ook sneu, dat ja. Klopt. Ja. Nee, een castratiekater of een castratiereu, dat is 5 minuten of 10 minuten.
0: Ja.
1: En een poes of een teefje, dan heb je het over 20 minuten, half uurtje.
0: Maar je moet misschien ook niet al te teerhartig zijn.
1: Je moet weten waar je het voor doet.
0: Ja.
1: En soms zijn er moeilijke beslissingen, maar het alternatief is nog erger.
0: Ja.
1: En dan is dat toch het beste wat je kan doen.
0: Bestaat dit probleem in Nederland ook? Nee, hè?
1: Niet, nou, zwerfkatten hebben we zeker nog.
0: Jawel.
1: Daar wordt ook hard aan gewerkt door heel veel lieve mensen. Zwerfhonden hebben wij niet meer. Wij waren zelfs het eerste land ter wereld wat zwerfhondenvrij was.
0: Oh ja.
1: Daar mogen we trots op zijn. En dat vind ik ook heel fijn om dat aan de conservaren te vertellen als we daar zijn. Van het kan. Wij
0: ja.
1: zijn het voorbeeld. En wij gaan je niet vertellen hoe jullie het moeten doen, maar wij gaan jullie gewoon helpen.
0: Jullie gaan nu naar Kosovo. Gaan jullie ook wel naar andere landen?
1: Ik zelf wel. Nou, ik ga nu met Karen Soeters van House of Animals.
0: Ja?
1: Die gaat mee. Die heeft haar hulp aangeboden. Ik ben de laatste jaren elk jaar in Kosovo geweest. Maar ik werk ook in Roemenië. En in de winter soms wat tropischere oorden. Brazilië, Curaçao.

0: vrouw, Thailand.
1: Overal.
0: Nou ja, ik heb een mooi vak waar ik nuttig mee ben. En ja, ik ben niet het type die op het strand gaat liggen. Dus ik vind het leuk om dan die combinatie te doen. Wat
1: en
0: nuttigs.
1: Dat overal worden zwerfdieren dan op deze manier dus geholpen?
0: Geholpen. En als jij je diensten voor niks aanbiedt, dan gaan er veel deuren voor je open.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En ik wens je een mooie reis en ik hoop dat je met voldoening terugkomt.
0: Gaat lukken, dankjewel.
1: Piet Hellemans, dierenarts.

0: sunny days. Dat waren Armin van Buuren en Josh Cambi met Sunny Days. Het nummer verscheen op het succesvolle dancelabel Armada Music. Dat wordt geleid door Michael Piron. En morgen krijgt hij tijdens de uitreiking van de BUMA Awards een gouden harp voor zijn, en ik citeer nu, uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse muziekwereld. Goedenavond, Michael.
1: Goedenavond.
0: Ja, zit je te blozen als je dit hoort?
1: Ja, dan ben ik wel heel trots. Ja. Vooral op het team waar ik mijn werk. Maar ja, die woorden had ik zelf niet kunnen bedenken. Nee.
0: Ja, ja, elektronische muziek, hè, dat horen we nou ook weer niet zo heel vaak in met het oog op morgen. Veel mensen zeggen, ja, het is niet echt, het is door computers gemaakt. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, dat is leuk. Ik luisterde voor het eerst naar elektronische muziek ongeveer 40 jaar geleden. En toen was het echt zo dat mensen dachten, nou, dit gaat zo over, want het is niet echt. Mm-hmm. En uiteindelijk zie je nu dat miljoenen mensen wereldwijd op deze muziek dansen. En het is uiteindelijk, het is nooit weg.

0: Ja, het is alleen maar groter geworden. Dus nee, ik denk dat het echt muziek is als je tegenwoordig ziet hoeveel invloeden van elektronische muziek te vinden zijn in popsongs. Dan het is niet meer weg te slaan.
1: Ja. Nee, jij bent CEO van dat Nederlandse dance label dus, dat succes heeft onder meer in de Verenigde Staten. Hoe ziet jouw werkdag eruit?
0: Het is altijd anders. We hebben kantoren in Laren. Dat is om de hoek. Ik woon in Blaricum. Amsterdam, daar hebben we altijd gezeten. De laatste 23 jaar. En ik heb heel lang een kantoor in New York gehad. Maar we hebben besloten om onze internationale hub... zit tegenwoordig in Londen. Daar zitten we ook al jaren, een jaar of 10. Dus ik ben eigenlijk, ik ga de hele wereld over. New York is nog steeds belangrijk voor mij. Dus daar zit ik ook wel elke maand. Dus een standaard dag is er niet echt, moet ik zeggen.
1: Ja, want dance is een Hollands exportproduct, hè? Een goed Hollands exportproduct. Hoe komt dat eigenlijk?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat heeft meerdere redenen. Maar wij zijn sowieso opgegroeid. Ik weet nog goed dat... ik luisterde vroeger altijd naar de Soul Show. En dan had je om 8:30 was er een mix. Ferry Maat.
1: Ja.
0: En die draaide om 8:30 een mix. Dus als mannetje van 10 jaar ging ik naar die mix luisteren. En toen dacht ik, dit wil ik ook. En ik denk dat er heel veel mensen geïnspireerd zijn geraakt... door eigenlijk de radio in Nederland. Radio 3 met Ferry Maat. En je had Curry en Van Inkel en... Zij hadden om 2 platen over 9 altijd een mix van Ben Liebrand. Die heeft het ook altijd heel goed gedaan bij nog steeds heel veel mensen die actief zijn in deze scene. Dus wij hadden heel veel dance op de radio. En daarnaast ook een aantal clubs die vooruitstrevend waren. De Roxy, de It. Ikzelf kom uit Brabant. Daar hadden we de Talk of the Town. En jongens die daarachter zaten, die hebben ook Turn up the Bass bedacht. Dus er waren een aantal toonaangevende clubs. En van daaruit zijn de festivals ontstaan. En die festivals die zijn zo professioneel geworden. En die waren er zo vroeg bij dat de hele wereld daar ook naar gekeken heeft.
1: Je zei al net, je doet zaken op de Amerikaanse markt. Wat doe je? Kopen? Koop je labels op? Verkoop je dingen?
0: Wat wij zijn gaan doen, omdat ik zag dat er concurrentie kwam van private equity partijen. En die waren muziek aan het opkopen. Toen dacht ik, waarom zou dat naar hun moeten? En waarom zouden we dat niet zelf gaan doen? En toen heb ik een structuur bedacht waarbij wij dat nu ook zelf kunnen. En heb ik in Amerika een deal opgezet met een Amerikaanse bank. Dat is heel grappig. Die bank heette Pinnacle Bank. En van oudsher waren zij altijd mensen uit de muziekindustrie, uit de country en western, waar zij aan belenen. Dus ook Dolly Parton was een klant, of is nog steeds een klant. Mm-hmm. Managers gingen zij belenen. Dus zij begrijpen deze materie heel goed. En wilden met ons een deal doen. Dus ik heb niet een traditioneel fonds opgericht waarbij een aantal mensen geld hebben gestort. Nee, ik heb gewoon eigenlijk een doodordinaire lening van de bank kunnen krijgen, waarbij wij een extra business hebben kunnen realiseren. Ja.
1: Ik begrijp dat jullie ook iets te maken hebben met samenwerking tussen Madonna en Sabrina Carpenter.
0: Nou, dat is in onze schoot geworpen. Via onze muziekuitgeverij hebben we een aandeel via Kevin Saunderson. Kevin Saunderson is echt een pionier geweest in de housewereld. Hij komt uit Detroit. We werken al jarenlang met hem samen. En hij heeft eigenlijk de beats die in deze track zitten, die komen van hem af. En daardoor hebben we een aandeel op de laatste Madonna samen met Sabrina. Dus dat is en daaruit blijkt al dat de muziek door iedereen wordt gebruikt tegenwoordig.
1: Ja.
0: Dance muziek.
1: En proberen jullie nog nieuwe afzetmarkten aan te boren? Ja, China, India. Ja, nou ja.
0: Ja, daar houden ze van dance. Ik heb een rondje gedaan in China. Ik ben daar bij DSP's, bij de digitale platformen langs geweest. Ook in Japan ben ik geweest. Nou, eigenlijk ga ik de hele wereld over om bepaalde partijen te ontmoeten. En om te kijken of we het beter kunnen doen. Ik moet zeggen, China is voor ons een stukje minder geworden. Dus op een gegeven moment was er een boom in China qua dancemuziek. En dat is nu wel iets minder. Maar dat is het mooie van dansmuziek is dat het wereldwijd scoort. Het is vaak ook instrumentaal, dus het kan overal. En dan zie je gewoon vaak dat het ene moment is een bepaald gebied wat hipper dan de andere keer. Maar je ziet nu dat Engeland is weer helemaal hot qua dance.
1: Hoe verklaar je dat het wereldwijd scoort? je daar...
0: Ja, omdat er wereldwijd zijn er festivals, wereldwijd zijn er clubs. En dit is toch echt de muziek die daar wordt gedraaid. Ja. En waar je ook bent, of het nu Argentinië is. Wat ik heel leuk vind, dat zijn kleine dingen. Ik was een jaar geleden, ging ik naar Mexico toe. En ik stap in een taxi en die chauffeur... Ik had die chauffeur van tevoren geboekt. En die had mij gegoogeld en wist wie ik was. En die vroeg of ik handtekeningen op een cup kon zetten... met een logo erop van het State of Trance, het merk van Armin van Buuren. En dan denk ik van ja, kijk, zo gaat dat dus. Het is overal. En daar ben ik heel trots op. Dat wij als Nederlands land zijn we natuurlijk best klein... maar we hebben vanuit hier zoveel merken... en zoveel DJ's wereldwijd neer weten te zetten. Dat is echt heel bijzonder.
1: Ja. Nou, ik wens je heel veel plezier morgen...
0: Dankjewel, gaat lukken.
1: En je weet hoe het met die Spaanse armada is afgelopen, hè?
0: Dat weet ik, maar goed, ik denk dat wij...
1: Heel voorlopig slecht.
0: Zijn we, nog niet, we zijn voorlopig nog niet klaar. Wij gaan nog niet ten onder.
1: Oké. Dankjewel voor je bijdrage, Michael Piron. En nogmaals, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Zijn listigheid maakte Odysseus tot een van de grootste helden uit de Griekse oudheid... Kunstenares Elisa Pessapane nam hem als uitgangspunt voor haar nieuwste project. Dat is een boek en een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In Odysseus en de verdronkenen en geredden gaat de held op zoek naar de verloren mensheid. Welkom Elisa.
2: Dank je. Ja,
1: jij hebt mij net het boek overhandigd. Het ziet er waanzinnig mooi uit. Maar laten we eerst eens beginnen. Waarom heb je Odysseus gekozen als hoofdpersoon van je nieuwe project?
2: Ik ben geen klassica of een. Ik heb geen gymnasium gedaan. Ja. Ik heb na de academie Italiaanse letterkunde gestudeerd. Maar ik ben half Italiaans en ik ben deels daar opgegroeid. En als je in Italië opgroeit, dan verwijs je. Dat zit gewoon bij iedereen erin, of je nou hoog of laag opgeleid bent, verwijs je naar de klassieken. Dus het zit in mijn DNA.
1: Ja. Dus je dacht, ik moet altijd nog iets met... En het is natuurlijk Odysseus, de Odyssee, hè, de tocht van Odysseus na de Trojaanse oorlog... is natuurlijk een grillige tocht. Je dacht, hij spreekt nog steeds tot de verbeelding. Dit jaar is er ook een verfilming van Christopher Nolan. Waarom denk je dat hij nog steeds zo tot die verbeelding spreekt?
2: Ja, alles zit erin. Het is de levensreis. Hè. We maken zoveel mee... op reis met z'n allen, want we zijn met z'n allen op reis als soort. En in dat verhaal, dat is natuurlijk, je noemt al Christopher Nolan... maar het is door James Joyce opnieuw verteld. Stanley Kubrick's 2001 Space Odyssey. Dus ik doe mijn duit in het zakje in een traditie. Ik hou ervan om binnen het kader van een traditie te werken.
1: Ja, maar wie is jouw Odysseus?
2: Dat is mijn oudste zoon. En hier heeft Odysseus ook een broer. En dat is mijn jongste zoon. Dus een Odysseus kind.
1: Waarom heb je er kinderen van gemaakt?
2: Omdat ik had dit verhaal in mijn hoofd. Ik zou eigenlijk een bijdrage aan een symposium over Odysseus leveren. Dat ging niet door vanwege corona. Toen ging ik naar Corfu, het eiland waar een enorme rots in de zee zit voor de kust. Ze zeggen dat dat het schip van Odysseus is.
1: Versteend, ja.
2: Versteend. Alleen, ik kwam ook op een andere plek. Nieuwsgierig mens kan overal terechtkomen op Corfu. En dat was het afschrikwekkende aquapark van Corfu. Een van de meest vreselijke plekken waar ik ooit ben geweest. Zo'n glijbanenpark met allemaal zwembaden. En daar zag ik allemaal mensen, allemaal van die volgevreten, rood verbrande toeristen in zwembanden op zo'n golvenbad heel apathisch tegen elkaar aanbotsen. En toen dacht ik, ja, dit is de hel, we gaan eraan. Ja. En dat was het, toen was het zaadje geplant. En iets later zag ik mijn kinderen, wij gaan altijd naar Umri op vakantie, op de camping, in het zwembad plonsen. En toen drong het verhaal, binnen no time drong het verhaal zich aan me op.
1: Want waar staat dat zwembad dan symbool voor?
2: Dat is de onderwereld.
1: De onderwereld.
2: De onderwereld,
1: ja. Want ik zei al, Odysseus zijn hier twee kinderen. En die Odysseus wordt op een dag wakker in een lege wereld. Hè? Alleen hij en zijn broertje zijn er dan nog. Jij laat de mensheid gewoon verdwijnen.
2: Ja, ze zijn verdwenen en ze besluiten om te vertrekken en de mensheid te gaan zoeken. En op een gegeven moment komen ze in een woud een mannelijke nimf tegen. Die heeft het restantje van de mensheid verzorgd hij. En dat is een beetje een bij elkaar geraapt zooitje. Een beetje een ship of fools. En samen, dat wordt zijn bemanning. En ze varen uit en over land en zee. Het volgt wel het klassieke patroon van de reis. Zoeken ze de mensheid en die vinden ze terug in een campingzwembad in Umbrië. En de camping heet de Zuilen van Hercules. Dat is de grens die God aan de mensheid heeft gegeven. Daar was tot hier niet verder. En zij gaan voorbij de Zuilen van Hercules. Dat is het metalen douche bij de ingang van de camping. Ja. En daar vinden ze de mensheid terug. En dan krijgen ze les in verdrinken.
1: Dus ze vinden de mensheid terug in de onderwereld eigenlijk.
2: Ja, ja. En net als Odysseus in Homerus Odyssee. Gaat Odysseus als een van de weinige klassieke helden, gaat hij de onderwereld in en komt er ook weer levend uit. En hij ontmoet daar, hij ziet dat iedereen ten eerste les krijgt in verdrinken.
1: Dat is eigenlijk meer het verhaal van Orpheus, toch? Dat hij naar de onderwereld gaat en weer terugkomt.
2: Ja, het is receptie van de klassieken. Dus ik fiets er van alles.
1: Je fietst er van alles doorheen.
2: Ook hedendaagse bronnen. Maar, ja,
1: wat voor hedendaagse bronnen heb je er dan ook?
2: Dus ook muziek heeft er inspiratie gediend. Dus een heel lang nummer van Jimi Hendrix van 13 minuten. 1983, If a Merman I Should Turn To Be, gaat over dat hij zich verandert met zijn vriendin in een meerman om aan een kapotgaande wereld te ontsnappen. Dus je begint bij Homerus, maar ik trek het echt tot nu. Het is heel modern ook.
1: Ja, dat, maar ook, je hebt ook een hele grillige fantasie.
2: Ja, het is grappig en het is gewelddadig. Ja. En in de mythologie, ik heb mijn kinderen daar ook mee opgevoed. Want in de Griekse mythe komt alles voorbij. Je leert alles over de mensen, goden en stervelingen. Ze hebben allemaal mankementen en zo is het ook. Dan ga je goed beslagen de wereld in.
1: Maar goed, Odysseus weet wel te ontsnappen dus uit dat zwembad.
2: Ja. En het gaat ook over de vrije wil. Hij ontmoet net als de klassieke Odysseus een ziener. Hij ontmoet zijn moeder in de onderwereld. En hij begint te bevragen wat hij om zich heen ziet. En eigenlijk vindt hij het maar niks. Iedereen is zich aan het klaarmaken voor afzwemmen en disco zwemmen. Mm-hmm. En hij heeft zoiets van, ik ga hier niet aan mee, we gaan eraan. En hij pakt zijn broer en ze vertrekken. En ze gaan zichzelf opnieuw uitvinden. Ze gaan weer op reis.
1: Ja. Je zou bijna vergeten, want het is zo'n bizar verhaal toch ook wel. Hè? Je moet echt even goed nadenken. Oh ja, dit komt hier vandaan, ja. Dit komt daar vandaan. Dat die tekeningen zo bijzonder zijn. Daar heb je 4 jaar aan gewerkt, heb ik begrepen. Heel veel in Rome.
2: Ja.
1: Want dat is toch eigenlijk wat is je voornaamste werk? Teken of het
2: schrijven? Ik kan niet kiezen. Dus ik hou enorm van boeken, ik hou van literatuur. Daarom ben ik ook Italiaanse letterkunde gaan studeren na de academie. Dus ik doe het allebei. Ik kon niet kiezen. Dus mijn projecten zijn vaak tentoonstellingen en boeken. En ze zijn complementair aan elkaar. Dus het is geen boek aan de muur. En het is ook geen catalogus bij een tentoonstelling.
1: Maar je hebt in Rome eraan gewerkt.
2: Ja.
1: Was dat cruciaal dat je daar was?
2: Zeker, zeker. Een groot deel van de bemanning komt ook uit Rome. Want het zijn mijn vrienden die ik in de zomer liet poseren op de camping.
1: Oh ja?
2: maar die wonen er ook. En tegelijk met de uitnodiging van het Museum van Oudheden kwam ook de uitnodiging van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome om daar mijn onderzoek en mijn boek te schrijven. Dus ik heb het afgelopen jaar heen en weer gereisd tussen Nederland en vooral Rome en Italië. Ja. En al meanderend door Rome vond ik mijn laatste personages, de laatste brokstukken. En
1: je zei, ik heb mensen getekend op de camping.
2: Ja, want zeker.
1: Die hebben allemaal 11 blote mensen zitten erin.
2: Ja, want we waren op vakantie.
1: Wilde de zee meer min. Die zwijnen verschalkt. Dus, ja, fantastisch.
2: Ja, nou ja, de zeemerminnen zijn de jakhalsen van de oudheid.
1: Ja,
2: hè?
1: Ik had nooit gedacht dat
2: kennis, niet wat anders.
1: Nooit gedacht dat die zo agressief waren, de zeemerminnen.
2: Ja.
1: Maar bij jou wel.
2: Ja. Ja, ze vreet iedereen op.
1: Ja. En achterin heb je een soort reisgids opgenomen met locaties.
2: Klopt.
1: Uit je boek. Dat vond ik zo geestig. Zit ook op ander papier gedrukt. Opeens zit je in een soort toeristische folder.
2: Ja, het is. Ik had voetnoten kunnen maken en een register. Maar het is eigenlijk een soort routekaart door mijn hoofd, maar ook door Midden-Italië. Dus het is een hele leuke toeristische route met alle inspiratie. Voor ieder hoofdstuk zijn de belangrijkste inspiratiebronnen vermeld in die campinggids. Dus allemaal plekken in Lazio en Umbrië. Maar ook dus het nummer van Jimi Hendrix, literaire bronnen zoals Heart of Darkness van Joseph Conrad.
1: Ja, dus als mensen denken, hey, waar komt het vandaan, kunnen ze daar te raden gaan. En ze kunnen natuurlijk die reis ook zelf maken.
2: Ja.
1: Dat Klopt. Is ook nog extra leuk.
2: En we hebben zelfs een Spotify-playlist. Dat doen veel mensen als ze op vakantie gaan, maken ze een playlist voor in de auto.
1: Ook dat
2: Die zit
1: nog.
2: Er ook nog bij.
1: Ook dat nog. Het boek Odysseus en de verdronkenen en geredden is vanaf donderdag te koop. En dan is ook die tentoonstelling te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Elisa, dank je wel en gefeliciteerd met dit fantastische project en dit mooie boek. Hierna gaat Wat blijft verder. Dan gaan ze het hebben over Spinoza. En morgen zit hier Chris Keijne weer.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
2: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
0: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
3: Ja, dat klopt wel.
0: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
3: Er komen dingen naar voren die niet heel fijn zijn.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was,
11: zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
13: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
14: De hete zomer, Crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast?
14: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Crayon rolluiken.
17: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
4: NPO Radio 1.
21: Middernacht, het begin van maandag 8 juni. Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er nog niets bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.
1: Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen.
8: De

0: blijft.
1: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. We zijn op zoek naar dat wat blijft. Zometeen ontvang ik Ronald van Raak. Hij bezocht voor ons de nieuwe musical Spinoza over het leven van de 17e-eeuwse Nederlandse filosoof. Wie was deze kritische geest? En welke ruimte is er vandaag de dag nog voor de tolerantie die hij bepleit? En in onze audiodocumentaire hebben we aandacht voor Kwasi Biredu uit Ghana, die vaak de grootste Afrikaanse filosoof van zijn generatie werd genoemd.
2: Wat blijft?
3: In een lifestyle magazine zullen ze me vragen, zoals de vrouwen die een bepaalde leeftijd bereiken vragen: vind je het erg om oud te worden? En ik zal zeggen, ben je gek? Verval is voor mij vooruitgang. Niet als rijpen, wat wachten impliceert, tot je gaat doen waarvoor je gemaakt bent, maar een teken dat je al heel lang doet waarvoor je gemaakt bent, namelijk leven. En gezien de correlatie tussen tijd en expertise, word je daar steeds beter in.
1: Ja, gemaakt voor het leven was ze. Je hoorde schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman voordragen uit haar bundel In Mijn Mand. Nadat ze in 2018 hoorde dat ze kraakbeenkanker had, leefde de schrijver, dichter en filosoof nog zo'n 8 jaar met volle overgave. Afgelopen woensdag overleed ze op 35-jarige leeftijd. Lieke Marsman schreef verschillende bundels, boeken en essays. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. En ze was fervent twitteraar, toen dat nog geen X heette, om de wereld te voorzien van haar politieke commentaar. In haar literaire werk stond maatschappijkritiek ook centraal. Dat had ze nodig, schreef ze, om niet volledig door de kanker opgeslokt te worden. En tegelijkertijd bleef ze altijd persoonlijk. Zo richtte ze zich in haar latere werk steeds op haar zoektocht naar zingeving, via het goddelijk geloof, via buitenaards leven. Daarover gaat natuurlijk haar boek Op een andere planeet kunnen ze me redden, dat vorig jaar verscheen. En een paar maanden geleden ontving ze nog de Constantijn Huygensprijs voor haar gehele rijke oeuvre. En daarmee was ze de jongste winnaar van die prijs ooit. En morgen, op dinsdag 9 juni, verschijnt postuum haar laatste boek, De Dichter en de Duivel, waarin een dichter afdaalt naar de onderwereld. We lezen daar straks een stuk uit voor. Ik heb contact met dichter en schrijver Vroukje Tuinman, een goede vriendin van Lieke. Vroukje, goedenacht. En gecondoleerd met dit verlies. Hoe bereikte het nieuws jou afgelopen week?
4: Op een passend absurd moment. Ik stond bij een herdenkingsdienst, namelijk. Voor mensen, voor de familie van mensen die zich hebben nagelaten aan de medische wetenschap. Daar wordt 1 keer per jaar in Amsterdam een dienst voor gegeven. En na afloop zag ik dat ik was daar gewoon als auteur, ja, om erover te schrijven. En na afloop zag ik dat 4 oproepen had gemist. En ja, toen wist ik het eigenlijk wel meteen. Maar het was wel weer passend eigenlijk.
1: Waarom?
4: Nou, omdat Lieke haar ziekte ook met zo ontzettend veel medische en wetenschappelijke interesse volgde. Ik kreeg vaak het gevoel dat ze er bijna meer van wist dan al haar behandelaars eigenlijk. Mm-hmm. Ze was altijd buitenlandse onderzoeken aan het lezen en trials aan het volgen. En heel precies aan het meedenken. En niet alleen maar om zich het vege lijf te redden, maar ook omdat het werkelijk heel interessant vond. En daar past zo'n omgeving waar ik toevallig dan mee was ook wel weer bij.
1: Ja. Hey, ik begreep dat ze in Parijs is overleden. Wat deed ze daar?
4: Ze was naar Roland Garros, naar het tennistoernooi. En dat is, ja, heel erg mooi. Dat wilde ze heel erg graag. En
1: ze was tennisliefhebber, hè?
4: Ja. Ze was tennisliefhebber. Ze tenniste iedere week. Soms een aantal keer. Had ook een heel groep tennisvrienden om zich heen. En was al vaker naar Roland Garros geweest. En daar ook. Eerder was het huwelijksaanzoek geweest. Want ze is ongeveer 3,5 week geleden ook nog getrouwd. En dat was dus ook een beetje geboren op Roland Garros. En nu was ze daar toch nog weer heen.
1: En begreep ik nou dat ze onder jouw naam was gegaan?
4: Ja, Ja, Roland Garros is het. Ja, ik ben dus zelf helemaal niet in de tenniswereld. Maar ik krijg nu wel elke dag mails van Roland Garros al een jaar.
1: Ja.
4: Je moet inloten om tickets te mogen kopen. Het is een soort winnen van een enorm bedrag mogen uitgeven. En met een groepje vrienden, waar we ook een appgroep mee hadden, hebben trouwens gewoon nog, rondom Lieke, loten we altijd ieder jaar in. En dan hoopte iemand die kaartjes ook te mogen kopen. En dit jaar was ik dat.
1: Dus, dat was dan voor Lieke?
4: Dat was voor Lieke. Ze heeft ze ook gewoon netjes zelf gekocht, hoor. Maar ik krijg dus nu de hele tijd mails van mevrouw Tuinmot. Wat ontzettend fijn dat u er was op Roland Garros. En wilt u nu een enquête invullen over hoe geweldig u het vond? En dan kunt u een handdoek winnen.
1: Oh ja.
4: En ik heb hem vandaag ingevuld, overigens. Het was enorm veel werk. Dus ik vind wel dat die handdoek nu naar de familie Marsman mag, eigenlijk.
1: Hoe heb jij Lieke leren kennen?
4: Ja, in het literaire circuit. Lieke is iemand die je dan tegenkomt bij optredens en op festivals. En in backstages en of naast je op een podium als je daar de hele avond braaf mag opzitten. En met sommige mensen is dat altijd meteen ook altijd oké. Dat je ook blij bent, oh, die is er. Mm-hmm. En zij is zo iemand.
1: Dus, wat maakt dat zij zo iemand was?
4: Dat er geen dubbele agenda in zat. Ja, ook gewoon omdat ze schrijft. Ze is gewoon heel erg goed. Ze is heel erg to the point. Er zit geen ruis tussen. En dat, ja, is eigenlijk ook in het echt gewoon zo. Ook en daar bedoel ik niet mee dat het allemaal ontzettend altijd literaire discussies er verheven enzovoort is. Dat gaat dus ook gewoon over tennis. Nou ja, daar heb je aan mij niet zo'n goeie. Maar, en het gaat over allerlei geweldige televisieshows.
1: Zoals?
4: The Bachelorette was het de laatste tijd heel erg.
1: Oh ja, oké.
4: Ja. Daar heb ik dus ook nog nooit een minuut van gezien. Ik ga het eerlijk toegeven. Zo ver raakt mijn vriendschap niet. Maar nee, maar het mooie, ik doe er dus nu een beetje denigrerend over. Maar dat deed zij helemaal niet. En,
1: want wat deed ze dan? Ze keek en ze analyseerde ze het dan ook? Of beleefde
4: ja,
1: ze het?
4: Toch wel.
1: Ja.
4: Ja, ja, ja. En ze vond het ook gewoon heerlijk. En vooral met dan de vrienden die daar natuurlijk wel ook naar keken. En dat je het daarover kunt hebben. Maar ze analyseerde het ook wel. Ja. Het ging heel erg over hoe taal werkt en hoe intermenselijke relaties werken. En ik zag nu zelfs in het nieuwe boek zag ik iets terug. We zitten heel even in zo'n datingshow. Wat goed.
1: Ja, dat hele boek
4: dat
1: is een soort
4: de politiek plaats.
1: Het is een soort ready-made. Hè? Er komen allerlei teksten uit het nu komen daarin terug.
4: Ja. Uit social media, uit kranten, uit het journaal. Ze overhoort gesprekken tussen politici en tussen allerlei gewone mensen. En soms denk je ook, oh, dit zeg ik zelf ook. Oh, wat erg eigenlijk. En ja, dat zit er allemaal in. En ondertussen is het gewoon één wandeling van haar, of in ieder geval van een alter ego, in de verschillende onderlagen van de hel, zeg maar.
1: Ja.
4: Ja.
1: Houdt ze ons allen een spiegel voor? Met dat boek?
4: Nou, mij in ieder geval wel.
1: Ja.
4: Doordat je meegevoerd wordt in meningen, of juist het tegenovergestelde van die mening die je dacht te hebben. En ja, dat je plots vier regels verder ineens snapt waar je bent. Mm-hmm. Dat is wel een spiegel, ja. Ja.
1: Is dat wat ze altijd probeerde? Om de samenleving, want dat deed ze ook zoals heel maatschappijkritisch natuurlijk.
4: Ja.
1: Ze probeerde ook denk wel echt wel dat te analyseren, hè?
4: Ja, ik kan het niet 100% beantwoorden, omdat ik op een gegeven moment wel ben afgehaakt bij wat nu X heet.
1: Ja.
4: En zij heeft het heel lang. Ik heb daar heel lang heb ik het geprobeerd vol te houden, onder meer vanwege Lieke. omdat ik die stem heel waardevol vond. Maar dat lukte me op een gegeven moment niet meer zo. Maar volgens mij is dat wel wat ze op allerlei vlakken deed, ja. Ja. ook als het oncomfortabel was. En zelfs als het oncomfortabel voor haarzelf was.
1: Hoe bedoel je dat?
4: Nou, met wat je dan naar je toe geslingerd krijgt. Als je iets durft te vinden, dan dat zit ook nu weer in die nieuwe bundel. Er zitten weer een aantal gedelete tweets van bepaalde opiniemakers. Die zitten toch in de bundel. Ja, en ja, vind ik wel bijzonder. Ik heb dat zelf niet, die reserve, om dat allemaal aan te durven gaan.
1: Ja, hoe verklaar je dat zij dat wel kon?
4: Omdat ze het wat scherper op een rijtje had dan ik. En veel mensen. Dat is een moeilijke vraag. Omdat ze heel duidelijk wist wat ze wilde vertellen of vragen. Er is niet altijd een antwoord op die vraag. Maar de kwestie die ze de wereld in wilde slingeren, dat wist ze heel goed. Welke die was.
1: Want we maakten ook dat, want ze wist op een gegeven moment natuurlijk dat ze niet meer te genezen was. Maakte dat haar ook wat onverschrokkener in dat opzicht, denk je?
4: Ja, misschien wel. Aan de andere kant bleef ze heel erg die hoop centraal stellen. Niet de angst, niet het lijden, niet het afglijden daarin. Mm-hmm. Maar de hoop en de elke keer weer nieuwe dag. Dus ik weet niet of het helemaal klopt. Dat je dan zeg maar van Teflon maakt voor de rest.
1: Ja.
4: Dat weet ik niet of dat zo is. Maar
1: want ze gebruikte wel het maatschappij kritische en het reageren op de actualiteit om, schreeuw zij ze zelf, niet helemaal te verzinken in het gedoe rondom kanker, hè?
4: Ja, dat wel. Ja, maar zou ze dat misschien niet anders ook hebben gedaan?
1: Ja, dat weet ik niet.
4: Omdat ze dat gewoon
1: moest, noodzaak.
4: En moest. Ja. En zo ook. Ik weet niet, het is een aantal maanden geleden dat ze me iets appte over het boek wat dan nu verschijnt, De Dichter en de Duivel. En van, over het schrijfproces en dat het zo ontzettend, eigenlijk ook lekker en organisch ging. Want ze zei, ik zit echt iets te schrijven nu wat ik wil en moet schrijven. En ik denk dat misschien ook zonder die ziekte dan zo was geweest.
1: Ja, de noodzaak.
4: Het moest een beetje sneller uit, misschien. Ja. Dat wel. Maar ik geloof dat dat wel een hele grote kracht in goede schrijvers in het algemeen en goede denkers in het algemeen en in Lieke Marsman in het bijzonder vindt, is dat ze pas iets ging schrijven als het echt nodig was. En niet omdat er weer eens wat geschreven moest worden. Maar omdat ze echt iets te zeggen had.
1: Mm.
4: Ja.
1: Ik heb heel veel reacties voorbij zien komen. Mensen zijn erg onder de indruk van haar overlijden. Ik was in een boekhandel waar ik haar laatste boek kocht. De Dichter en de Duivel. En daar vertelden de boekhandelaren dat ze allemaal hebben gehuild toen duidelijk werd dat ze overleden was.
4: Ja.
1: Wat maakt dat Marsman zoveel betekend heeft voor mensen, denk je?
4: Omdat ze iets heeft verteld in een taal die we begrijpen. Zoiets. Heb ik hier? Ik weet niet of ik hier een goed antwoord op heb.
1: Nee.
4: Omdat ze heel echt was.
1: Ja, dat is, daar zit ik ook aan te denken. Ja. Ja.
4: Ik denk gewoon dat ze heel echt was. En dat is niet altijd makkelijk om te zien. Omdat het je ook, dat is weer die spiegel. Van, kan ik zelf zo echt zijn? Maar dat is heel ontroerend en aangrijpend. Ja.
1: Ja.
4: En dan denk je ook, juist omdat ze zo natuurlijk zo onverschrokken, of in ieder geval waarschijnlijk onverschrokken, dat allemaal aanging, dan praat je jezelf ook deels wel aan van, oh ja, maar die redt het dus wel.
1: Die gaat niet dood.
4: Die gaat niet dood. En ik denk dat dat ook wel meespeelt.
1: Ja.
4: Dat het dan echt heel aangrijpend is. Dat het toch is. Ja.
1: Had jij dat zelf ook?
4: Ja en nee. Er is ook wel een stukje van mij een beetje blij. Dat gedeelte van dat ze misschien nog, weet ik het, een tijd ergens in een ziekenhuis en allerlei infusen en lijnen had moeten creperen, dat ze dat dan dus inderdaad ook niet heeft gedaan meer.
1: Ja. Dat haar dat bespaard is gebleven.
4: Ja, of dat ze zich dat zelf heeft bespaard of zo, door heel doelbewust haar leven keihard door te leven. Tegen alle verwachtingen in wel naar Parijs te gaan. Terwijl dat eigenlijk misschien een normaal mens dat al niet meer zou hebben gekund of zo. Dat zich daarmee dat heeft bespaard, zoiets. Mm-hmm. Maar waar was de vraag gebleven? Even denken. Ik ben dit onhandig aan het verwoorden, hè?
1: Nee, dat doe je heel goed. Ik vind eigenlijk
4: ik weet
1: dat je
4: normaal
1: dit
4: heel goed dat ik, wat ik kan zeggen, maar ik heb daar nu ook een beetje moeite mee.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
4: Ja.
1: De vraag was of het voor jou ook in dat opzicht onverwacht kwam. Maar volgens mij heb je daar best wel goed antwoord op gegeven.
4: Ja, nee. Dus.
1: En wat blijft jou nou het meeste van haar bij?
4: Nou, wat ik tot nu toe helemaal vergeet zeggen is dat ze zo ontzettend grappig was. En leuk. En deadpan humor. En soms in die appgroep ook. Want ik ben nogal van de zwartgalligheid. En dan liet ik er eentje schieten, per ongeluk. En dan vroeg ik haar apart aan de app. Oh god, was dit te erg. En dan kwam er altijd meteen, nee, juist goed. En dat heeft mij ook heel gelukkig gemaakt altijd.
1: Haar werk, dat blijft natuurlijk ook. Laten we daarmee afsluiten. Want jij gaat een korte passage voorlezen uit haar laatste boek, De Dichter en de Duivel. Ja. Dat dus morgen verschijnt. Wat ga je lezen en waarom dat stuk?
4: Ik ga een stuk tegen het einde lezen. Niet helemaal aan het einde, maar wel tegen het einde. Eigenlijk heb ik het gekozen omdat het aansluit bij de titel van dit programma. Wat blijft? Wat blijft er eigenlijk? En omdat ze hier zelf een soort antwoord geeft. Er zit al eerder in een bundel een lijntje over wat je moet doen als het allemaal niet meer gaat. En hier geeft ze een antwoord op dat lijntje.
1: Okay.
4: Zal ik?
1: Ja, heel graag.
4: Het ouderwetse luchtalarm klonk. Gewoon die donkere loei, die klank van een eerste aanzet tot paniek in je onderbuik. Het systeem achter het NL-alert was verkocht aan de Amerikanen en derhalve onbruikbaar. We kropen dicht tegen elkaar aan. Het licht viel uit. We draaiden aan onze ANWB-noodradio. Na 3 dagen waren de batterijen op. Op dag 4 doofde onze laatste kaars. Een week lang tasten we in het duister. Ik heb eens gelezen dat je als je wordt opgesloten in een ruimte zonder prikkels, bij wijze van marteling bijvoorbeeld, of per ongeluk, omdat je een onfortuinlijke mijnwerker bent, of misschien gaat er tijdens een grottentocht iets mis, waardoor je diep onder de grond vast komt te zitten, in het niet antwoordende zwart. Dat je je brein dan zoveel mogelijk bezig moet houden met het reciteren van wat je je maar kan herinneren. Bij voorkeur gedichten, die zich daar goed voor lenen. Ik had voor dit moment geoefend. Ik kende veel gedichten uit mijn hoofd. En ik zong.
1: Dankjewel, vrouwtje.
4: Graag gedaan.
1: Frankie Tuijman, ik wens jou en de andere nabestaanden veel sterkte natuurlijk met dit verlies. Lieke Marsman overleed afgelopen woensdag op 35-jarige leeftijd. En haar boek De Dichter en de Duivel ligt in de boekhandel.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
1: De filosofie van Baruch de Spinoza dan. Die is populairder dan ooit. Afgelopen week was de eerste try-out van Spinoza, de Moke Musical, over het levensverhaal van de 17e-eeuwse vrijdenker. Bij leven werd hij door de Joodse gemeenschap uit Amsterdam verbannen en werden zijn boeken verboden. Maar in de eeuwen na zijn dood kantelde dat beeld over hem. En nu wordt hij eigenlijk breed gebruikt.

0: Die is populairder dan ooit. Afgelopen week was de eerste try-out van Spinoza, de Mokum Musical, over het levensverhaal van de 17e-eeuwse vrijdenker. Bij leven werd hij door de Joodse gemeenschap uit Amsterdam verbannen en werden zijn boeken verboden. Maar in de eeuwen na zijn dood kantelde dat beeld over hem. En nu wordt hij eigenlijk breed gewaardeerd. Wie was deze kritische geest en waarom waren zijn tijdgenoten doodsbang voor hem? Hoogleraar filosofie Ronald van Raak is hier vannacht om het leven en werk van de filosoof te duiden. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Jij ging voor ons deze week naar die nieuwe musical over Spinoza. Laten we de luisteraar even meenemen naar hoe dat klonk.

0: place.
1: Ja, jij bent geweest. Hoe was het?
2: Jazeker. Ja, vrijdagavond was dat. Het was barstensvol. Het was hartstikke druk. Het is ook altijd leuk in het Bostheater in Amsterdam, in het Amsterdamse Bos. Het is toch altijd een bijzondere manier om naar het theater te gaan. En het laat denk ik ook wel zien hoe populair Spinoza op het moment is. En er zat van alles en iedereen.
1: En kwamen ze een beetje in de buurt van de ideeën van Spinoza? Ja. Hebben ze dat goed gedaan?
2: Ja, dat is altijd een moeilijke vraag. Ik heb ook wel eens vaker voorstellingen gezien over Spinoza. Dat is altijd moeilijk. Kijk, typisch voor Spinoza is dat hij door de tijd heen door alles en iedereen is geïnterpreteerd. Dat is ook een van de redenen waarom die klassiek is, waarom we nog steeds over hem spreken. Dus dat is goed. Ik heb genoten van de muziek, de dans, het spel. Maar ik vond hem ook wel weer erg een Spinoza, een typische Amsterdamse Spinoza. Een Spinoza van deze tijd.
1: Wat bedoel je?
2: Hij wordt gevierd in de voorstelling als een toonbeeld van tolerantie en vrijheid.
1: Dat was hij toch ook wel?
2: Ja, alleen hij bedoelde met tolerantie en vrijheid iets heel anders dan wat wij daar nu mee bedoelen. Voor ons is tolerantie natuurlijk het recht om te zeggen wat je wilt. Dat was voor Spinoza veel minder. Dat was meer een plicht om je uit te spreken ten opzichte van anderen. Of een plicht om je te interesseren in anderen.
1: Dus ook een plicht om te luisteren naar anderen.
2: Juist. En dat is eigenlijk als een manier om heel verschillende mensen met verschillende opvattingen en gedachten om toch vreedzaam met elkaar te kunnen samenleven. Dus niet zozeer een recht, maar een plicht. Mm. En dat geldt zeker ook voor vrijheid. Hè? Vrij zijn kun je niet in je eentje. En voor ons is vrijheid nu keuzevrijheid. En dat zou voor Spinoza heel raar zijn. Hij noemde dat ooit. Dat is als een steen die in de lucht wordt gegooid en denkt dat hij zelf kan bepalen waar die neerkomt. He, ons leven wordt bepaald door allerlei oorzaken. Alles heeft gevolgen en wij zitten in die ketens van oorzaken en gevolgen.
1: En moeten we ons daar dan bij neerleggen? Is dat?
2: Nee, voor hem was vrijheid dus niet in de zin van keuzevrijheid. Van nou, ik sta op en ik ga eens kiezen wat ik doe. Vrijheid betekende dat je zelf moest achterhalen wat voor jou noodzakelijk was. Wat voor jou noodzakelijk was om in harmonie te leven met de wereld, met God of de natuur. In harmonie te leven met anderen. En in harmonie te leven met jezelf.
1: Hmm.
2: Dus zelf erachter zien te komen door kennis op te doen. Door voor jou te onderzoeken wat voor jou deugdzaam is. En daar hielp hij ook bij. Hij heeft een ethica geschreven, een boek wat tijdens in zijn tijd nooit gepubliceerd is. Een boek over alles, over God en de natuur, over de politiek en de moraal, over de ratio, maar ook over de hartstochten. En daarin liet je ook zien dat als je haat hebt, droevig bent, dat het moeilijker voor jou is om kennis te krijgen, moeilijker is om deugdzaam te leven, om erachter te komen wat voor jou noodzakelijk is. Terwijl als je blijmoedig bent en liefdevol bent, dat je in ieder geval heel erg op weg helpt.
1: Mm-hmm. Klopt het dat jij de ethica altijd tussen kerst en oud en nieuw leest?
2: Ja, dat klopt.
1: Heb ik wel eens vernomen ergens.
2: Ja, als een soort eindejaarsritueel.
1: Omdat het zo lekker leest, lekker wegleest.
2: Het is niet te lezen. Als je, als je filosofisch geschoold bent, is dat veel makkelijker. Zoals wiskunde moeilijk te lezen is als je niet wiskundig geschoold bent of je dat niet goed ligt. Het is heel exact. Het begint met 8 definities. Nou, welk boek begint er nou met 8 definities? En het is een taal die heel erg gericht was op de wetenschappelijke taal van de 17e eeuw. Heel exact. Mm-hmm. Maar als je dat leest, raak je ook in vervoering. Heeft het ook iets poëtisch? Er is ook een hele rationele traditie van Spinozisten, maar ook een hele mystieke traditie van Spinozisten. En ja, ik spreek ook mensen die of in het verleden

0: filosofen die zeiden van ja, ik lees de ethica uit troost. Gewoon voor de schoonheid van de filosofie.
1: Je gaat eraan, hè, als het over Spinoza gaat. Wat gebeurt er bij jou?
0: Ik weet het niet, maar ik merk dat vaker. Ik ben hoogleraar filosofie in Nederland. Ik geef allerlei lezingen over allerlei filosofen. Maar als ik over Spinoza een lezing geef, zit de zaal ook altijd vol. En dan niet alleen met mensen die al wat rijper zijn qua leeftijd, maar ook veel jongeren en ook studenten vinden Spinoza interessant. En dat is heel intrigerend, want de man is niet te lezen. De tekst
1: is niet
0: te lezen.
1: Nee, maar ik bedoel, er gebeurt bij jou iets. Als
0: ja,
1: je over Spinoza...
0: het is zo mooi.
1: Wat is er zo mooi dan?
0: Het is zo mooi dat iemand in eigenlijk, als je de... Het begint met 8 definities. En in die 8 definities geeft hij eigenlijk al een soort beeld van de mens en de wereld. En van God. En God is niet een schepper die de wereld heeft geschapen.
1: Mm-hmm.
0: God is de schepping zelf. God is alles. Oneindig alles.
1: Dus het is niet een persoon die iets gecreëerd heeft.
0: Nee, het heeft ook geen zin om te bidden. Het heeft geen zin om boete te doen. Het heeft geen zin om naar een kerk te gaan. Het
1: Want?
0: Heeft geen zin om naar een priester te luisteren.
1: Waarom niet?
0: Dat is hetzelfde als praten tegen een boom.
1: Mm.
0: God is alles. Is
1: God
0: oneindig.
1: Zit in alles ook.
0: Zit in alles, ja. En wij kunnen eigenlijk 2 elementen van God kennen. God ofwel de natuur, dat is materie.
1: Je slaat op je
0: dat
1: been.
0: Dat zijn we.
1: Ja.
0: En de geest. Iets wat nu in de microfoon aan het kletsen is. En wij zijn als modus, als mens, onze materie is verbonden met het materiële. En onze geest is verbonden met het geestelijke, volgens Spinoza. En dat is 2 kenmerken, 2 attributen van God die uit oneindig veel attributen kenmerken bestaat. En dat is dus een God die ook de natuur is, die je kunt dienen door kennis op te doen. Door erachter te komen wat in jouw leven voor jou noodzakelijk is.
1: Mm-hmm.
0: Om in harmonie te leven met je omgeving en met jezelf. En het gaat dus over de ethiek. Hè. Spinoza is altijd beschuldigd dat hij een immoreel was. Maar hij heeft een ethica geschreven. Een ethiek. Hij is altijd beschuldigd dat hij atheïst was. Terwijl het boek begint met God. En gaat over God, ofwel de natuur.
1: Ja, maar hij heeft natuurlijk een heel ander godsbegrip. Ja.
0: Juist, maar je kan dus een... goed leven leiden, deugdzaam leven leiden, God dienen, zonder kerk.
1: Ja, ja, dat vonden ze niet zo leuk.
0: Nee, daardoor is hij zo verschrikkelijk diep gehaald, haat eeuwenlang.
1: Ja.
0: Tot hij eigenlijk eind 19e eeuw door zelfverklaarde atheïsten, vrijdenkers, socialisten, heel populair is geworden.
1: Ja, daar moeten we het ook nog even over hebben. Want er zijn ook politieke partijen, bijvoorbeeld in Nederland, 2 partijen, dat heb je uitgezocht, die hem vaak aanhalen, het vaakst aanhalen. En dat zijn 2 partijen die recht tegenover elkaar staan eigenlijk, hè?
0: Ja, ik heb ooit een keer in de handelingen gekeken. Dat is alles wat er in de Tweede Kamer is gezegd,
1: ja,
0: sinds 1815. En dat is heel interessant om dan te volgen wat er over een filosoof als Spinoza wordt gezet. Nou, om te beginnen heel weinig. We hebben natuurlijk niet zo'n heel erg een retorische traditie in dit land. Maar de laatste tijd... als hij werd genoemd, was dat toch het meest door D66 of door de PVV. En dat was heel opmerkelijk, omdat het door D66 toch meer als hem als de filosoof van de keuzevrijheid. Nou, dat was hij niet. En door de PVV als een criticus van de islam. Ja, dat was hij ook niet, omdat voor hem alle religies gelijk waren, namelijk bedenksels van God. Bedenksels van de mens.
1: Hij was ook kritisch op religieuze dogma's, toch?
0: Absoluut. Ja. Ja, absoluut.
1: Maar je bedoelt, dan wordt dat gebruikt. Een element van Spinoza wordt dan door die partijen...
0: In de jaren 30 werd Spinoza, in de jaren 30 van de vorige eeuw, werd Spinoza zowel gebruikt door de communisten, die Spinoza zagen als een soort voorganger van het historisch materialisme, wat krankzinnig is, maar ook door de fascisten. Door de NSB... Die,
1: want hoe gebruikte die Spinoza dan?
0: Nou, je had een beroemde Spinozist in die tijd, die heette Karp. En dat was eigenlijk een soort intellectueel van de NSB. En dat was een aanhanger van Spinoza. En je had in die tijd, had je heel erg mensen uit de humanistische traditie, Bierens de Haan, die Spinoza wilde gebruiken juist om mensen met verschillende religieuze en politieke achtergronden bij elkaar te brengen. He, hoe kun je zelf tot kennis en inzicht komen en toch in harmonie met elkaar leren leven? Dus je had Spinozisten heel erg in het democratisch-humanistische kamp.
1: Mm-hmm.
0: En je had dus ook Spinozisten in het radicale fascistische kamp van de NSB. Die Spinoza meer vanuit een mystieke traditie zagen als een soort nota bene van Joodse afkomst, hè, Spinoza, als een soort leer die de leer van de fascisten kon ondersteunen. En zo is Spinoza door de eeuwen heen door van alles en iedereen gebruikt, misbruikt, geïnterpreteerd. En daar kun je als liefhebber van de ethica en van Spinoza, vind ik het aan de ene kant natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal met de man gebeurt. Waar mensen mee aan de haal gaan. Aan de andere kant is het ook juist weer de reden waarom die klassiek is. Er wordt over Spinoza gesproken. En misschien nu wel meer dan ooit.
1: Ja, wat opvalt ook aan die musical is dat er meermaals gerefereerd wordt aan het nu. Hè? Het gaat om angst voor nieuwkomers, dus vluchtelingen, gepolariseerde samenleving gaat het over. Zijn er veel overeenkomsten tussen Spinoza's tijd en het nu? Zie jij dat?
0: Nee, want het was een heel ander land, de Republiek. Mm-hmm. Maar ook weer wel. Als het gaat om polarisatie, nou, die had je toen ook. Het idee van de Republiek was natuurlijk vrij nieuw in de 17e eeuw. En na de 80-jarige oorlog, de opstand, was de Republiek eigenlijk een nieuw soort land. Mm-hmm. Geen koninkrijk, zoals de gebieden om ons heen, of Spanje waar we ons tegen afzetten. Dus het was ook een beetje de vraag, wat voor land zijn wij? En hoe kunnen wij de eenheid bewaren?
1: Ja.
0: Hoe kunnen wij een eenheid en sterk genoeg zijn om te overleven? En had je in die tijd de traditie van het ware geloof. Meer de Oranjes, die het Lutheranisme en vooral het Calvinisme gebruikten om eigenlijk een soort religie op te leggen.
1: Ja.
0: De Republiek was natuurlijk 7 verschillende republiekjes, verschillende steden, verschillende families.
1: Maar geleid door vrij progressieve broers, toch?
0: Ja, precies. Dus aan de ene kant had je de Calvinisten, de Oranjes, die probeerden van bovenaf eenheid op te leggen.
1: Ja.
0: Door het Calvinisme voor te schrijven. Aan de andere kant had je de traditie van de ware vrijheid. De gebroeders de Wit, eerder ook van Oldenbarneveld. Die zeiden, je moet al die verschillende mensen hun eigen plek laten zoeken in onze republiek. En kijken waar de gedeelde belangen zijn. Handelsbelangen, belang om in vrijheid je godsdienst te kunnen beleven. En zo kun je vanaf onderaf eenheid laten ontstaan. Nou, Spinoza was onderdeel van die laatste traditie. Maar was ook zo radicaal, zo ontzettend radicaal, omdat hij pleitte voor vrijheid van meningsuiting, volledige vrijheid van meningsuiting voor iedereen. Mm-hmm. Maar hij pleitte ook voor democratie. Mm-hmm. En dat was natuurlijk weer tegen het zere been van die handelselite. Waar ook Johan de Witte bijvoorbeeld onderdeel van was. Hij was zo radicaal dat hij eigenlijk buiten alle groepen stond. Ja.
1: Maar we hebben het over polarisatie in de vergelijking met het nu. Jij zegt de polarisatie van toen is misschien te vergelijken met het nu?
0: Nee, toen was het veel erger.
1: Veel erger?
0: Veel erger. Nu word je gecanceld, toen ging je kop eraf. Dus dat is nogal wat anders.
1: Sterker, je ingewanden ook, toch?
0: Ja, als je ziet alles wat er met de gebroeders de Wit is gebeurd.
1: Die zijn gelinched door een menig.
0: Ja, dus door een volksmeute, een beetje opgestookt door de Oranjes, werden ze opgepakt op een wipgalf, op zijn kop, op het groene zootje in Den Haag. Geslacht, letterlijk geslacht. En dat was ook een tijd dat Spinoza, die eerst in verbannen was uit de Joodse gemeenschap in Amsterdam, tijd in Rijnsburg heeft gewoond. Mm-hmm. In het huisje waar nu het museum is, waar hij de ethica schreef. Uiteindelijk in Den Haag terechtgekomen. En in 1672 wilde hij ook de straat op gaan om de gebroeders de Wit te helpen, om de volksmeute te lijf te gaan met een bord Ersten der Barbaren. Maar gelukkig is hij toen door zijn huisbaas tegengehouden. Omdat dat de gewisse dood was geweest natuurlijk.
1: Het was niet een heel rationeel besluit, denk ik, wat hij toen nam om met dat bord naar die lynchpartij te gaan.
0: Nee, en dat is natuurlijk ook, we zien hem altijd Spinoza als een hele rationele kamergeleerde. Die vooral met zijn filosofie bezig was en weinig met de politiek van de tijd. En op dat soort momenten zie je dat hij juist heel erg bezig was met de politiek van zijn tijd. En hij ook graag wilde dat zijn filosofie een einde maakte aan de polarisatie en de tegenstellingen. En vrede en harmonie in de Republiek mogelijk maakte. En dat hij dus ook heel gepassioneerd kon zijn.
1: Ja. Nou, zeg dat. En op tijd tegengehouden is dus.
0: Ja, zijn huisbaas was natuurlijk doodsbenauwd. Ook dat zijn eigen pand natuurlijk in de fik werd gestoken.
1: Dus, oh ja, dat was een beetje.
0: De paviljoensgracht, waar nu het prachtige standbeeld van Spinoza
1: van,
0: staat.
1: Van Spinoza, ja. Laten we nog even teruggaan naar de musical. We kunnen even luisteren naar wat de makers zelf over Spinoza zeggen. Dat is misschien wel leuk.
2: Spinoza, wie hij als persoon was, dat staat in relatie ten opzichte van zijn omgeving. En ook ten opzichte van grote elementen die het leven en mensen vormen.
3: De geschiedenis bestaat eigenlijk niet als je het niet plaatst in het persoonlijke.
4: Misschien is dat ook wel wat we met het verhaal willen vertellen. Dat grote revolutionaire ideeën nooit in een vacuüm ontstaan, maar altijd in relatie tot de ander.
1: Er wordt onder andere Malou Gorter, die in de musical de rol heeft van een soort mystieke verteller, zeggen: de geschiedenis bestaat niet als je het niet plaatst in het persoonlijke. Wat ik wel interessant vind, want het is natuurlijk ook een leven wat interesse wekt van Spinoza. Er is een hoop gebeurd in zijn leven. Is dat voor jou ook belangrijk om zijn filosofie te lezen en te begrijpen?
0: Ja, ik ben historicus en filosoof. En als het dan gaat om denkers, heb je vaak dat de discussie met historici best moeilijk is, omdat die wat minder geïnteresseerd zijn in de filosofie zelf. Mm-hmm. Meer in de persoon en de tijd, wat natuurlijk heel logisch is. En filosofen vaak de neiging hebben om zo'n filosoof als een soort tijdgenoot te zien.
1: Ja.
0: En die filosofie als een soort tijdloze filosofie te behandelen.
1: Dat je het in de context van de tijd moet zien.
0: Ja, en dat is juist zo interessant. En dat vind ik ook altijd zo leuk om te zien wat er met zo'n denker gebeurt. Dus ik vind de filosofie van Spinoza fantastisch. Heel veel filosofen fantastisch vindt. Maar ik vind het ook heel interessant wat er door de tijd heen met denkbeelden gebeurt. Wat er met dat Spinozisme gebeurt. En ja, 2 eeuwen lang is Spinoza diep gehaat. Diep gehaat tot zelfs nog in de 19e eeuw. Hij is gestorven in 1677. En nog in de jaren 20 van de 19e eeuw was iemand als Thorbecke, de latere staatsman. Tijdens zijn opleiding in Duitsland werd hij geconfronteerd met de ideeën van Spinoza, die in Duitsland destijds heel populair was, bij Hegel en Goethe en dergelijke. Maar in Nederland nog zo gehaat was dat Thorbecke niet over Spinoza durfde te schrijven. Omdat hij dacht van ja, dan wordt het vaderland voor mij gesloten. Dan kan ik een academische carrière in Nederland.
1: Dat had allemaal met reputatie te maken.
0: Ja, omdat jezelf. En ook in de debat in de Tweede Kamer, nog veel later zelfs. In 1880 werd het standbeeld van Spinoza in Den Haag onthuld. Mm-hmm. Daar was de minister van Binnenlandse Zaken bij. En meteen werd de minister op het matje geroepen in de Tweede Kamer. En werd hem de vraag gesteld: ja, maar dit ministerie is toch niet van Spinoza? En nee, dit ministerie is absoluut niet van Spinoza. Dus zelfs toen nog, als je Spinozist werd genoemd, ja, dan dat was eigenlijk een van de ergste verwijten die je kon worden gemaakt. En dat is natuurlijk zo leuk, want ja, nu is Spinozist zijn, ja, dat is iets.
1: Daar kan je mee aankomen.
0: Daar kan je mee
1: op een feestje.
0: Daar kan je feestje mee aankomen. Ja.
1: Even naar zijn leven en zijn werk, want zijn oorsprong ligt in Portugal. Zijn Joodse ouders zijn hier naartoe gevlucht.
0: Ja.
1: Dat was om religieuze redenen, hè? Ze
0: waren verbannen.
1: Vluchtelingen.
0: Ja, eigenlijk. Vluchtelingen. Het waren, dat zie je ook in de file. Ik heb een boek geschreven dat heet Geen Land van Grote Woorden. 10 eeuwen filosofie in Nederland. Waar Spinoza ook een belangrijke rol in speelt. En dan zie je dat heel veel denkers in Nederland echt migranten zijn, uit het buitenland komen.
1: Waren wij toleranter in dat opzicht?
0: Ja, toen? Veel toleranter. Maar dat had ook wel een grens. En dat merkte Spinoza ook. Spinoza maakte onderdeel uit van de Joodse gemeenschap.
1: Ja.
0: Zijn vader werd hier handelsman in Zuidvruchten. En er was tolerantie in de Republiek, zolang dat de openbare orde niet in gevaar bracht en de handel niet in gevaar bracht. Dus die tolerantie was ook een soort handelswaar.
1: Economisch gedreven eigenlijk.
0: Ja, je moest handel drijven met mensen van allerlei landen en culturen en religies. En dat ging beter als je daar wat tolerant over was. Dus in plaats van tevoren dingen te verbieden, te zeggen hoe het moest, mocht je dingen blijven doen, zolang dat de openbare orde en de handel maar niet in gevaar bracht. Spinoza werd verbannen uit zijn eigen Joodse gemeenschap. Zijn moeder stierf toen hij 6 was. Zijn vader stierf toen hij 22 was. Hij werd toen nam het samen met zijn broer het handelshuis van zijn vader over. En op 24-jarige leeftijd, in 1656, werd hij uit de gemeenschap gegooid.
1: Waarom?
0: Ja, dat is nog best onduidelijk. Het is wel de ergste banvloek die ooit vanuit de Amsterdamse gemeenschap over een lid is uitgesproken. En ook een banvloek die tot nu toe nooit is herroepen. Dus volgend jaar is het 350 jaar geleden dat Spinoza stierf. Dus dat zou misschien een aardige aanleiding zijn om dat dus wel te kunnen doen. En dat heeft te maken met zijn ideeën. Met zijn ideeën, hè, als jij een boek schrijft of nadenkt over God zonder dat je daar georganiseerde religie voor nodig hebt. Nou, dat is in geen enkele religieuze groep populair. Maar het had ook al een beetje te maken met de handel. Dat ja, het handelshuis was failliet. En in de verhoudingen in die tijd zouden de tekorten, de schulden wellicht aan de gemeenschap zelf toevallen. Mm. En zo zijn er een aantal dingen waardoor hij zichzelf onmogelijk heeft gemaakt. Maar zeker toch ook zijn denkbeelden.
1: Want hoe groot waren de gevolgen van die banvloek voor Spinoza?
0: Nou,
1: wat kan je dan nog daarna?
0: Ja, een citaat eruit. Hij zei vervloekt bij dag en hij zei vervloekt bij nacht. Hij zei vervloekt als hij slaapt en hij zei vervloekt als hij ontwaakt. Hij zei vervloekt bij zijn uitgaan en hij zei vervloekt bij zijn binnenkomen. God moge hem nooit vergeven. En je mocht dus ook niet meer met hem praten, niet meer met hem verkeren, niets meer van hem leiden. Hij werd echt verbannen. En ja, dan sta je als jongen van 24.
1: En wat heeft hij toen gedaan? Wat kon hij nog?
0: Voor het handelshuis van zijn vader ging hij regelmatig naar de beurs. Mm-hmm. Hier de Amsterdamse beurs. En dan maakte hij kennis met vrijzinnige protestanten, collegianten. Hij kwam eigenlijk in een soort groepje van vrijdenkers terecht. Kooplieden die ook vrijdenkers waren. Dat is ook een mooie Nederlandse traditie, moet ik als socialist zeggen. En daar werd hij niet alleen als een gelijke, maar ook al heel snel als een leraar gezien. En hij was bezig met zijn filosofie en hij deelde dat ook met een groep, een kring rondom Spinoza. Ze bediscussieerden dat ook. En een van die collegianten, die kende een collegiant, een collega in Rijnsburg. En daar was een huisje waar hij twee kamers kon krijgen om onder te duiken. En dat is nu het museum. En het Spinoza Museum, dat kun je nog steeds bezoeken. Het is pas gerenoveerd. En als je daar komt, zie je één kamer waar zijn boeken, zijn bibliotheek is gereconstrueerd, waar hij zat te schrijven, te werken aan de ethica. Mm. En de andere kant zie je een reconstructie van de werkbank, waar die lenzen sleep.
1: Hij was een lenzenslijper.
0: Daar verdiende hij onder meer.
1: Dat is de ambacht die hij kende.
0: Dat was de ambacht waar hij onder meer zijn geld mee moest verdienen. Want hij mocht natuurlijk, niemand mocht meer in zijn gemeenschap iets met hem te maken hebben. En hij was een goede lenzenslijper.
1: En dat waren lenzen voor?
0: Nou, vooral voor microscopen. Telescopen, microscopen. In de tijd van de wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw was die microscoop, de telescoop, waren heel belangrijk, omdat die letterlijk andere werelden lieten zien. Als je met de microscoop ging kijken, dan zag je een heel ander deel van de schepping. Hmm. En daar was hij dus ook buitengewoon bedreven in.
1: Het is wel interessant, hè, om naar zijn levensloop te kijken. Want welke elementen zouden zijn filosofie nou hebben beïnvloed, denk je? Want als je kijkt naar de geschiedenis van zijn ouders, dat gaat natuurlijk ook over vrijheid, religieuze vrijheid, mogen zijn wie je wil zijn, mogen beleiden wat je wilt beleiden.
0: Ja.
1: Welke elementen zie jij nog meer in zijn leven die belangrijk zijn?
0: Hij droeg erin met de opschrift koude, wees voorzichtig. Ik denk dat hij, en dat heeft hem misschien ook wel met zijn migratieachtergrond, onderdeel van die Joodse gemeenschap. Hij is eigenlijk heel zijn leven geïsoleerd geweest. Hij is geïsoleerd geweest in zijn eigen gemeenschap. Na de rand in de Nederlandse gemeenschap.
1: Maar ook om wat hij zei en wat hij dacht.
0: Ja, maar zijn doel was om dat te doorbreken, om een samenleving mogelijk te maken. Je moet je voorstellen, die 17e eeuwse republiek was een nieuwe republiek. Mm-hmm. Een relatief nieuw experiment. Een nieuw land met relatief veel vrijheid en tolerantie. Hè. Ook al bedoelde hij daar iets heel anders mee dan wij daar nu mee bedoelen, zoals we eerder al bespraken. Hij wilde van die een republiek mogelijk maken waar mensen zelf op zoek konden gaan naar God. Zelf op zoek konden gaan naar wat goed is. Zelf op zoek konden gaan naar geluk. Wat voor hem zielenrust betekende. Leven in harmonie. Dus niet veel geld verdienen, maar rust vinden in je ziel. En dat op een manier te doen dat al die individuen die op zoek gingen naar ware, goede, schone, toch in harmonie met elkaar konden samenleven. Hm. En dat was eigenlijk het ideaal wat hem voor ogen stond. Uiteindelijk gaat zijn filosofie, de ethica, over hoe worden we gelukkig en hoe kunnen we het land zo organiseren dat mensen gelukkig kunnen zijn met elkaar.
1: Ja, dus het gaat ook over het algemene belang. Dus over hoe we dat met z'n allen kunnen doen. Het heeft ook iets. Het heeft ook een verwijzing naar Oosterse filosofie, heb ik het idee. Dus het gaat over zielerust, harmonie.
0: Zeker.
1: Maar heeft hij daar maar kennis mee gemaakt?
0: Ja, dat weet ik niet. Daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Hij is zelf niet...
1: Hij is niet in die landen geweest.
0: Veel verder dan Rijnsburg is het niet gekomen.
1: Okay.
0: Maar hij zit natuurlijk wel via die Joodse traditie. Hij was een hele goede leerling, ook in de Joodse filosofie. Daar zit natuurlijk wel het een en ander uit die Oosterse tradities in. Dus we hadden in Rotterdam een tijd terug hadden we een promovendus. Een jonge onderzoekster die in Rotterdam kwam promoveren op Spinoza. Ja, dat is heel interessant om te zien. Dat is ook weer een heel ander beeld van Spinoza dan wij gewend zijn. Een verhaal dat ook een hele duidelijke religieuze betekenis.
1: Ja. Je zei al, Spinoza was een uitgesproken voorstander van democratie. Ik ben zo benieuwd, want dat leverde hem in zijn tijd problemen op, over hoe hij dat voor zich zag. Hoe zou hij nu kijken naar onze huidige parlementaire democratie? Is dat hoe hij het bedoeld heeft?
0: Ja, dat kan ik in commissie niet doen. Ik kan wel vertellen wat ik ervan geleerd heb. En dat is bij Spinoza wederkerigheid. Voor ons is vrijheid het opeisen van vrijheid.
1: Ja.
0: Het eisen, en anderen moeten zich daaraan aanpassen. En ik zie bij...
1: Ook gericht op het individu?
0: Ja. En wij zijn natuurlijk met rechten bezig.
1: Ja.
0: Ik heb het recht op vrijheid. Ik heb het idee dat, als je dat vanuit met de blik van Spinoza bekijkt, vrijheid veel meer een opdracht is.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Opdracht gunnen aan een ander. Maar gewoon op zoek gaan wat voor jou noodzakelijk is om in harmonie te kunnen leven met een ander. En dat betekent dus ook dat je in jezelf moet gaan kijken, op zoek moet gaan in jezelf, bij jezelf, hoe je anderen die ruimte kunt geven.
1: Uh-huh.
0: Vrijheid veel meer als een geschenk. En dat geldt natuurlijk ook voor die tolerantie. Waarom was tolerantie belangrijk? Niet omdat je het recht hebt om te zeggen wat je wilt. Nee, je hebt de plicht om anderen te informeren. Voor Spinoza was het heel belangrijk dat je wist hoe een ander dacht.
1: Ja.
0: En als je wist van elkaar hoe je denkt en waarom, dus je hebt ook nog een plicht om je te verdiepen in een ander, dan is de democratie voor hem een hele mooie manier om die verschillende belangen tegen elkaar af te wegen.
1: Ja, want op zich is er natuurlijk niet zo heel veel mis met polarisatie, met schuring van tussen mensen,
0: nee, dat is
1: van
0: de
1: meningen.
0: De kern van de democratie.
1: Ja.
0: De polarisatie zit hem vooral in als hij affectief wordt.
1: Ja.
0: Affectief, dus dat je mensen gaat veroordelen om een mening. Als ik het probeer te bekijken door de bril van Spinoza, dan is het vooral dat je moet proberen te begrijpen waarom iemand denkt. En dan is tolerantie ook iets wat je elkaar moet gunnen. Hè? Dus hoe groter de ruimte is die je elkaar geeft, hoe toleranter de samenleving kan zijn.
1: Ja. Ja, als ik op de snelweg probeer in te voegen, heb ik het niet het gevoel dat er veel ruimte is, wordt gegeven aan elkaar in deze samenleving.
0: Nee, dat is. Maar daarom is het is zo'n filosofie als van Spinoza ook leerzaam. En dan vind ik het dus ook heel interessant waarom die nou zo populair is. Waarom is Spinoza op dit moment populairder dan ooit?
1: Je hebt vast daarover nagedacht en misschien ook al een begin van een antwoord geformuleerd.
0: Nou, als ik met mensen spreek, heeft het toch ook vaak met secularisering te maken.
1: Nieuwe zingeving.
0: Nou ja, je mag met Spinoza mag je gewoon bezig zijn met waarden.
1: Ja.
0: Met God.
1: Mm-hmm. En dan niet als een persoon of oude godsbegrip?
0: Nee, niet als een man of een vrouw met een baard of met vleugels. Tot wie je kunt bidden. Nee, dat heeft allemaal geen zin. God is alles. En wij zijn er ook onderdeel van. En vandaar ook die mystieke traditie van Spinoza, dat je ook op zoek kunt naar God in jezelf.
1: Mm.
0: Maar goed, de behoefte om na te denken over waarden, over dingen die groter zijn dan onszelf, ja, daar biedt Spinoza hele mooie handvatten voor. En ik denk dat ook zijn idee van vrijheid, niet als een recht, maar als een plicht, vrijheid om te leren, zelf te leren wat voor jou noodzakelijk is.
1: Om ook verantwoordelijkheid te nemen voor je
0: dus
1: leven en voor je omgeving.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Onderdeel zijn van iets. Onderdeel zijn van de oneindige keten van oorzaken en gevolgen. Onderdeel zijn van de natuur. Onderdeel zijn van God.
1: Ja, dus die klimaatverandering, de opwarming van de aarde, dat zou in zijn filosofie niet mogelijk geweest zijn.
0: Je zou kunnen zeggen dat je daarmee God dus niet dient.
1: Nee, namelijk dat wat in alles zit.
0: Ja.
1: In de natuur, in onszelf.
0: Destructief.
1: Ja, het is
0: dat is niet in harmonie leven.
1: Nee.
0: Maar ik vind het ook wel intrigerend, want waarom nou Spinoza? Het is hartstikke ingewikkeld.
1: Uh-huh.
0: Ik zal proberen even kijken of ik een stukje kan voorlezen. Gewoon zijn definitie van God. Dan heb je een beetje niet idee.
1: We hebben nog 3 minuutjes. Ja.
0: Nee, het is heel kort. Okay. Onder God versta ik een volstrekt oneindig zijnde. Dat wil zeggen een substantie die uit oneindige attributen bestaat, waarvan ieder een eeuwige en oneindige essentie tot uitdrukking brengt. Ja, als je dat voor het eerst leest, dan denk je ja.
1: Even nog een keer lezen.
0: Ja, dus het is heel moeilijk, maar blijkbaar heeft het een ongelooflijke aantrekkingskracht. En dat was al na de dood van Spinoza in 1677. Hij schreef hele ingewikkelde filosofieën, die allemaal verboden waren.
1: Ja.
0: Dus iedereen had Spinoza gewoon kunnen negeren. Dan hadden we het er nu waarschijnlijk niet meer over gehad.
1: Ja.
0: Maar Spinoza werd opgeklopt, hoe gevaarlijk het wel niet was. En je benoemde je tegenstander, als je iemand echt haatte, dan noem je hem Spinozist, om hem buitenspel te zetten. En eeuwenlang is Spinoza misbruikt om mensen die pleiten voor vrijheid en tolerantie een kopje kleiner te maken. Mm-hmm. En na verloop van tijd sloeg dat helemaal om. En nu kun je Spinoza gebruiken als enorme autoriteit.
1: Maar zou het ook een sleutel kunnen zijn om nader tot elkaar te komen in deze samenleving? Dat hoor ik je ook wel een beetje zeggen.
0: Nou ja, zeker omdat Spinoza ook je wel wat bescheidener maakt.
1: Hoe bedoel
0: dus
1: je dat?
0: Dus dat is natuurlijk wel, je bent een onderdeel van alles, maar ook maar heel klein.
1: Ja.
0: En je bent een onderdeel. Dus een groot ik overleeft niet lang.
1: Ik overleeft niet.
0: Nee, niet als je Spinoza serieus neemt. Mm. En dat is misschien wel heel aardig. Want je hoeft jezelf niet, je hoeft jezelf niet klein te maken. Als je zegt dat jij als individu niet overal centraal hoeft te staan. Met Spinoza kun je zeggen, ik ben als individu heel belangrijk.
1: Je neemt jezelf serieus.
0: Als onderdeel van iets groters.
1: Ja.
0: En dat vind ik misschien nog wel. Misschien dat een aantrekkelijkheid is, maar ik weet het niet. Maar mensen blijven het gewoon lezen en bestuderen.
1: Hou je boek eens op. Dan lees ik het even voor. Geen land van grote woorden door Ronald van Gaal.
0: Ja,
1: net uitgekomen.
0: Dat gaat over 10 eeuwen filosofie in Nederland, waar Spinoza een buitengewoon grote rol in speelt. Maar er verschijnen voortdurend boeken over Spinoza.
1: En dus musicals. Spinoza, de Moco Musical, is deze zomer nog te zien in het Amsterdamse Bostheater. Met een recensie inmiddels in onze zak van Ronald van Raak. Dank je wel voor je komst.
0: Dank je wel.
1: Naar de studio van Wat Blijft.
5: Wat Blijft Lijn.
1: We vroegen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Afgelopen week hadden we aandacht voor Guus Jacobs, maar door een technisch probleem viel een deel van de Wat Blijft Lijn daar weg. En daarom deze week opnieuw Guus Jacobs. Dat was een trotse Limburger, maar wel een die altijd zijn kritische bril op had. Als sleutelfiguur binnen de Maastrichtse cabaretgroep Romedou trok hij in de jaren 80 volle zalen. Een recensent beschreef hem eens als een mix van Johnny Cash en Charles Aznavour. Zijn kinderen waren dan ook apentrots als ze hem op het podium zagen staan. Een van zijn kinderen riep ooit tijdens een voorstelling luidkeels: "Dat is onze vader!" Tot groot vermaak van de zaal natuurlijk. Laten we even luisteren naar een lied van Jacobs en de rest van Romedou, waarin ze hun geliefde Maastricht bezingen.

0: Limburger Henk Hover denkt met liefde terug aan Romedoe en de tijd die hij mocht doorbrengen met Guus Jacobs.
1: Juno, Guus Jacobs overleden. Ik herinner mij Guus Jacobs als deel van de cabaretformatie Romedoe. Eind jaren 70, begin jaren 80 waren ze op de radio. Op de regionale zender ROZ, regionale omroep Zuid. Op vrijdagavond 10 minuutjes cabaret. Niet zomaar cabaret, nee, maatschappij kritisch cabaret met een randje. Een pianist, twee mannen, twee vrouwen die schopten tegen alles wat toen nog heilig was in Limburg. De gouverneur, de gedeputeerde, de paus, de kerk, bisschop Gijzen, alles kreeg een veeg uit de pan. En dat alles in een sappig Maastrichts dialect. Maar ook hun eigen Maastricht bleef niet gespaard. In een kritisch lied werd bezongen hoe bergafwaarts het ging met het moderne Maastricht. Romedoe bestond uit de relnichterige Tijdols, uit Tilly Maassen en Irma van Hoof, die ook weer de vrouw was van het vierde lid, Guus Jacobs. Ik ken Guus als een rustige man. Een muzikaal iemand die ook gitaar speelde en op die manier af en toe Romedoe begeleidde. De gymleraar, dat was hij ook. Ik heb hem leren kennen als producent van de Madame Cour on Tour, een carnavalsrevue die op tour ging langs alle Limburgse theaters. Hij was een rustige man, een baken voor de vaak stormachtige ruzies backstage tussen Tilly Maassen, Tijdols en Irma van Hoof, die het weer eens een keer artistiek ergens niet over eens waren. Ik kreeg van Guus ook een stapel mooie foto's doorgestuurd van ons Madame Cour avontuur. De laatste keer dat ik Guus zag, kon hij niet meer zelf lopen. Dat was bij de begrafenis van Hubert van Hoof. Nog zo'n icoon. Hoewel lichamelijk gebonden aan die rolstoel, was er geestelijk weinig mis met Guus. Hij herkende me nog. Dag Guus, dag Henk. Een issue aan een mens is niet meer.
0: Jordi hier, Henk Hover, journalist bij L1, over Guus Jacobs. Hij overleed op 23 mei op 82-jarige leeftijd. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een e-mail naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. En nou ja, als het nodig is, dan helpen we u uiteraard met het vertellen van het verhaal. In het tweede uur van Wat Blijft horen we een audiodocumentaire over de Ghanese filosoof Kwasi Wiredu. En Stine Jensen stuurt ons de nacht in. Deze keer met een levenswijsheid van de Griekse filosoof Aeschylus. Graag tot straks, na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die aanvallen uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim aan kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is de meerbewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. De Ghanese Kwasi Wiredu, die in 2022 overleed, was een van de grootste Afrikaanse filosofen van zijn generatie. Hij pleitte voor de decolonisatie van het Afrikaanse denken en bestudeerde de filosofie van de Akan, de grootste bevolkingsgroep in West-Afrika, waarin de vraag wat maakt een biologisch mens tot een waarachtig persoon centraal staat. Deze filosofie, waarin de gemeenschap leidend is, staat haaks op de meeste westerse filosofieën. Presentator Nathan de Vries, zoon van een Ghanese vader, gaat aan de hand van zijn persoonlijke geschiedenis in gesprek met mensen die de filosofie van Wiredu goed kennen. Met Akwasi, hiphopartiest en oprichter van Omroep Zwart. Hij is van Ghanese afkomst. Met theatermaker en erfgoedonderzoeker Afrikaanse studies Ni Hamond. Hij werd geboren in Ghana en groeide op in de hoofdstad Accra. Historicus Henk Hanen, die promoveerde op het Afrikaanse denken. En Louise Müller, universitair docent Afrikaanse literatuur en media aan de Universiteit Leiden.
4: Kwasi Wiredu werd in 1931 geboren in Kumasi, de hoofdstad van de Ashanti-regio in Ghana. Hij groeide op in een tijd waarin Ghana nog een Britse kolonie was. In zijn filosofie draait het om conceptionele decolonisatie.
5: Wij zijn wie we zijn. Jullie kwamen hier. Uiteindelijk krijgen we langzamerhand geen zeggenschap over ons eigen doen en laten.
4: Hij liet zich inspireren door de Akan-traditie, een West-Afrikaanse etnisch-culturele groep waar ook mijn eigen Ghanese roots liggen. Daarom neem ik mezelf in deze aflevering als vertrekpunt om zijn ideeën en ook mezelf beter te begrijpen.
6: Wat gebeurt er als je uit je comfortzone stapt?
7: Misschien oude koeien uit de sloot, angst voor het onbekende, geconfronteerd worden met pijnlijke dingen.
6: Mag ik 1 woord geven? Groei.
4: Begrippen als personhood.
8: Ik moet zorgen dat ik iemand ben door mijn inzet voor anderen.
7: Ik word hier heel enthousiast van. Ik leef helemaal op.
8: Maar daarom dacht Wiredu dus ook van dit is iets wat de rest van de wereld ook moet weten. Want als ik mijn eigen cultuur vergelijk met wat er hier over me heen gegooid is in koloniale tijd, dan vind ik dat niet echt verbetering.
4: En consensusdemocratie komen daarbij aan bod.
9: Consensus, en dat vind ik wel een mooi woord. Ja. Het woord kon betekent samen. En sensus heeft met zintuigen, met het zien... Mm-hmm. maar ook figuurlijk met het inzien te maken en ook met voelen. Sensitief.
4: Omdat ik zelf nog maar weinig weet van mijn Akan-achtergrond... ga ik in gesprek met andere Ghanese in Nederland uit de diaspora.
10: Ik merkte dat teruggaan naar mijn fundatie, teruggaan naar de kern, teruggaan naar Ghana... die Sankofa, dat mij steeds weer herinnert wie ik ben en waar ik vandaan kom.
4: Ook de eeuwenoude Ghanese Adinkra-symbolen die Weredu bestudeerde... en waarin ideeën en levenswijsheden samenkomen, helpen mij in die zoektocht.
6: Die Ghanese uitdrukkingen en spreekwoorden... die,
7: mooi, hè?
6: Omdat je zo westers bent opgevoed of opgegroeid... lijkt het bijna heel raar. Dus je denkt van, maar waar slaat het op? Klopt. Does it make sense? Dat is gewoon een hele andere wereld.
4: Ik begin in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost.
7: Ik zit midden in de Bijlmer, complex 139-185. Een grote, uit de klei getrokken flat. Er hangt ook een Ghanese vlag hier, met wat tape vastgeplakt. Anders valt die hier naar beneden. En om mij heen lopen, nou ja, eigenlijk alleen maar Ghanese. Ik had dat ook maar zo gekund dat ik hier was opgegroeid. Als ik bij mijn vader misschien was grootgebracht. Mijn moeder heeft dat gedaan. Ik heb mijn vader nooit gekend. Die is toen ik een jaar of één was uit mijn leven verdwenen. Vanuit Groningen, waar die mijn moeder ontmoette, naar Amsterdam gegaan eerst. Dus waarschijnlijk hier nog gewoond ergens. In een van deze flats misschien wel. Normaal denk ik daar nooit over na. Maar nu zit ik even stil en ja, ik ga maar even om me heen kijken. Ja, allemaal mensen uit Ghana lopen hier. Dus toch, dat ben ik eigenlijk helemaal niet gewend. Nou goed, ik ga richting Akwasi. De omroepdirecteur van Omroep Zwart en Ghanese, volbloed. En ik ga met hem in gesprek over wat hij vindt in de traditie en de cultuur. Of hij er dichtbij staat of verderaf, zoals ik eigenlijk. En of er parallellen zijn met Weredu's gedachtegoed. Ik ben benieuwd, ik ga naar hem toe. Ik ben opgevoed door mijn moeder, witte moeder, Ghanese vader nooit gekend. Dus echt een witte geest. Ook
6: heb
7: wel
6: je vader wel eens gezien?
7: Op foto's.
6: Op foto. Oh, maar leeft hij?
7: Ik weet ik niet. Okay. Dus ik heb het altijd wat voor me uitgeschoven. Ik dacht, joh, de lucht is blauw, mijn leven gaat goed, wat heb ik er aan? En nou, sinds een paar jaar ben ik er veel meer mee bezig.
6: Nou, heb je bij mij de verkeerde te pakken, jongen?
7: Wat dan?
6: Heb je bij mij de verkeerde te pakken, knul?
7: Word je boos?
6: Nee, zeker niet.
7: Nee, maar ga je me aanspreken op iets?
6: Je moet je wortels onderzoeken. Het is een hele confronterende, zeer ongemakkelijke reis. Je stapt ontzettend uit je comfortzone. Maar wat gebeurt er als je uit je comfortzone stapt?
7: Misschien oude koeien uit de sloot. Angst voor het onbekende. Geconfronteerd worden met pijnlijke dingen.
6: Mag ik één woord geven? Groei. Alles wat je zegt, dat is zeker waar. Maar de uitkomst heeft één simpele woord en dat is groei. En ik gun je die groei. Ik denk dat het namelijk belangrijk is om te weten wie je bent. En ook te weten hoe je dat dan vertaalt voor je nageslacht. Voor het feit dat je papa bent.
7: Dat is wel heel... Word.
6: Ja. Word.
7: Dat is wel heel actueel voor mij. Ja, het een paar
6: dat is heel erg belangrijk.
7: Ja.
6: Dat je wel ook echt... Marcus Garvey die zei ooit... Je kunt niet groeien als je je wortels niet kent.
7: Maar ik heb altijd gedacht, is overdreven, is dat nou echt zo? Dat die nuchtere Groningse invalshoek had ik op dit soort zoektochten.
6: Nou, ik heb genoeg Groningers die echt hun roots kennen, hoor. Wat je helpt daarbij is ook Sankofa.
7: Ja.
6: Dat weet je nu ook inmiddels.
7: Ja.
6: Sankofa betekent is letterlijk chi, T-W-I, chi. En dus ga terug en ga het halen.
7: Mm-hmm.
6: Wat halen? Je roots, je wortels. En daarvoor moet je ook aarde in Ghana. Durven je schoenen uit te doen. Ik heb dat gedaan en ik merkte dat het mij nog meer heeft gesterkt en versterkt. Waardoor ik nog beter weet wie ik ben. En ja, niet alleen zelfverzekerder ben geworden, maar onwijs knapper. Dus het is gewoon echt... ik ga stuk.
7: Ja, nee, maar leg eens uit dan.
6: Zelfvertrouwen.
7: Je noemt, ja, door...
6: Confidence, door het feit dat je je route heel goed kent.
7: Door de groei.
6: Door de groei die... ik heb ook uit mijn comfortzone moeten stappen. Ik heb ook echt... In Ghana word ik niet gezien als een... Of tenminste... Ik werd de eerste keer dat ik naar Ghana ging, werd ik niet echt gezien als een Ghanese. Ja, maar jij komt uit Nederlands.
7: En vond je dat vervelend?
6: Ik vond het confronterend dat iemand dat zei. Waarom raakt dit me zo? En het heeft gewoon meer te maken met waar je opgroeit. En dat je de Ghanese normen en waarden misschien wel van huis meekrijgt. Dat heb ik meegekregen vanuit mijn ouders. Maar je hebt nooit echt in Ghana geleefd.
7: Nee.
6: Ik ben ook niet langer dan een maand in Ghana geweest. Het zijn hele andere principes en idealen die leidend zijn voor daar.
7: Ja.
6: En wat daar geldt, hoeft hier niet te werken. Wat hier werkt, hoeft daar niet te werken.
4: Om erachter te komen wie Kwasi Weredu was, spreek ik af met Henk Hanen. Hij studeerde geschiedenis en filosofie en promoveerde op Afrikaans denken. Hij pikt me op met de auto van station Alkmaar.
9: Je wordt nog een specialist in zoektochten naar filosofen. Ja, dat is mooi, want zo kom je eigenlijk in een sector waar je ook je roots voor een groot deel liggen. Afrikaanse filosofie gaat er toch ook altijd om een soort zoeken naar identiteiten. Meervoud. En het erkennen van doorwerking van de roots van voorouders. Hè?
7: Wat kan ik zo meteen verwachten als we het zo meteen met een kop koffie hopelijk over deze Wiredu gaan hebben?
9: Hij heeft eigenlijk Afrikaanse filosofie clandestien voor zichzelf zich eigen gemaakt in de eerste periode dat hij in Afrika verbleef. Want hij kreeg daar alleen maar westerse filosofie in zijn curriculum. En eigenlijk toen hij, dat is wel een mooie paradox, in de Verenigde Staten als hoogleraar aan de Temple University in Florida werd benoemd. Ja. Toen is hij zich systematisch ook met Afrikaanse filosofie gaan bezighouden. Omdat je neemt je moedertaal en je cultuur van de Akan met je mee. Mm-hmm. En dan kom je toch in een heel andere culturele omgeving. Die als het ware een soort reactie oproept van maar dat ben ik maar ten dele. En dat oorspronkelijke deel, dat wil ik graag behouden en versterken. En dat heeft natuurlijk ook wel met zijn decolonisatieconcept te maken. Hè? Want die koloniale periode is in alle sectoren doorgedrongen. Met de onderdrukkingsverschijnselen van dien. En nu komen we aan op de Amstelstraat. Een voorbeeld van multitasken, hè? Rijden.
7: Nou, je doet het hartstikke goed.
9: Dankjewel.
7: Ja. En we staan,
9: Goed.
7: Goed, Henk.
9: Ja, ik ben geslaagd voor mijn rijbewijs. Ja. Herkeuring.
4: Later kom ik terug bij Henk. Maar eerst ga ik langs bij theatermaker en onderzoeker Nie Hammond. Geboren in Ghana en al sinds zijn 26e in Nederland. Met hem ga ik dieper in op Wiredu's idee van conceptionele decolonisatie.
5: Het was heel helder voor onze voorouders op een gegeven moment dat de Engelsen, de Britten, langzamerhand alles toe-eigenden. Dat vonden ze niet terecht, want dit is ons land. En dat zit ook in de national anthem, volkslied. Jengara yasasi ni ayebo dindi mayen. Dit is ons land. En het is ons heel dierbaar. Het is onze voorouders. Onze voorouders hebben echt gevochten en gebloed. Wij zijn wie we zijn. Jullie kwamen hier. Uiteindelijk krijgen we langzamerhand geen zeggenschap over ons eigen doen en laten. In onze cultuur zat ook ons politiek. Onze spiritualiteit en allerlei maatschappelijke waarden om als eenheid te opereren. Als je geboren bent in een familie, leef je niet voor jezelf. Je bent voor de hele community. Het is ook in onze architectuur van thuis zijn. Vaak heb jij een officia, wat we noemen officia, een rondhuis of vierkant huis. Er waren geen muren. En dus opa is daar, oma is daar, oom is daar, iedereen in hetzelfde huis. Nou, wat gebeurde tijdens de kolonisatie, was langzamerhand de rol van de family head werd echt keihard afgebroken. Ze maken de family heads ridiculous. Je vergeet wie je bent, hè, uiteindelijk, want je leert zo goed om Engels te spreken, je leert hun manier van doen. Je wordt disconnected van jouw eigen manier van doen. En toch accepteren ze uiteindelijk je niet als volledig Brit.
4: Terug naar Henk.
9: Het racistische element in kolonialisme kwam vooral opzetten aan het eind van de 19e eeuw. Dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de zowel verstandelijk als ethische vermogens van mensen, dat rasgebonden zou zijn. Dat het witte Europese ras dan superieur zou zijn. En dat is een vorm van ook culturele antropologie geweest die door heeft gewerkt en die vervreemdeld heeft gewerkt ook ten aanzien van de eigen Afrikaanse culturele tradities.
7: Kan ik me voorstellen. En wat zegt
9: Weredoe? Weredoe zegt, die vervreemdende elementen, die moeten we apart zetten. Dan zie je toch de merkwaardige dynamiek, dat dat ook overgenomen kan worden, juist weer door die Afrikaanse culturele groepen. Het treedt een soort vervreemding op van de oorspronkelijke, en dan kom je bij Weredoe weer uit, pre-koloniale tradities. Dus dat tijdens de koloniale periode die pre-koloniale tradities aan bederf onderhevig zijn.
7: Daarmee bedoel je bijvoorbeeld de tradities die de Akan zo al eeuwenlang voordat de Europese mogendheden kwamen, waar ze in geloofden, waar ze mee bezig waren, waar ze over hadden, hun cultuur, hun normen en waarden.
9: Precies.
7: Daar zijn ze van vervreemd geraakt.
9: Althans voor een deel. Want dat is wel de positieve kant van Weredoe. Die zegt, zowel in de taal als in de cultuur zijn hele belangrijke, eigenlijk universeel en voor altijd geldende opvattingen bewaard gebleven. Het gaat alleen erom het schiften van het goede en het, zeg maar, verkeerde.
11: Om het begrip conceptuele decolonisatie beter te begrijpen, ga ik langs bij Louise Müller. Zij is universitair docent Afrikaanse literatuur en media aan de Universiteit Leiden. Ze studeerde af op de Akan filosofie en geschiedenis en promoveerde op de Ashanti. De Ashanti vormen een prominente subgroep van het Akan-volk.
8: Het hele idee van die kolonisatie was ook van de kolonisator om die Afrikaanse cultuur te minimaliseren.
7: Okay.
8: Dus toen die landen, Afrikaanse landen gedecoloniseerd waren, toen hadden een heleboel Afrikanen, die hadden een soort van nieuwe versie van een Afrikaanse cultuur in hun hoofd.
7: Door de westerse mogelijkheden.
8: Door al die westerse mogelijkheden. Maar wat hij dus merkte is dat er eigenlijk een soort morele chaos heerst in de maatschappij na de onafhankelijkheid, omdat natuurlijk de koloniale tijd voorbij was. Dus waarden die vooral zelfsprekend waren in die kolonialiteit, daar werd afbreuk aan gedaan. Maar die waarden die ervoor waren, die waren verdwenen onder het tsarenzand.
7: Dus
8: wat was er nou nog over? Het was een hele verwarrende tijd voor heel veel mensen. Dus waar hij een bijdrage aan wilde leveren, was om morele duidelijkheid te scheppen.
11: Ghana werd op 6 maart 1957 onafhankelijk van Groot-Brittannië. Als eerste land in Sub-Sahara-Afrika.
12: For Dr. Nkrumah, main architect of Ghana's independence, this is a day of fulfillment. The longing to be free, the need to be free, these are part of the rightful heritage of man. A heritage denied to colonial Africa until now.
11: Onder leiding van Kwame Nkrumah veranderde de Britse kolonie Goudkust in de onafhankelijke staat Ghana.
13: This mid-20th century is Africa's. This decade is the decade of African independence. Forward then, to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa.
11: Louise Müller over Weredoe.
8: En hij dacht dus van, als ik nou een soort van vanuit die, dus wel die analytische, westerse, filosofische traditie, waarin hij dus was getraind in Oxford, als ik die nou omarm, om daarmee vanuit het Engels te kijken naar mijn eigen Akan-cultuur in het Chi, en dan te kijken naar traditionele concepten en te zien van wat eigenlijk dus de Chi en de eigen oude cultuur daarover zegt.
7: En het Chi, dat is de taal, hè?
8: Dat is de taal van de
7: Ashanti.
8: Van de Akan, Ashanti. Ja.
11: Een van die concepten uit de oude Akan-cultuur en filosofie is personhood. Wat betekent het eigenlijk om een persoon te zijn? In de Akan-filosofie is dat geen vast gegeven, maar iets dat je wordt. Daarover vertelt Louise Müller verder.
8: Je wordt geboren als mens, maar je kan dus onipapa, dat betekent letterlijk meer mens worden.
7: Onipapa.
8: Onipapa, dus onipa is mens.
7: Wil jij mij nou genezen of twee?
8: Ja, je kan meer mens worden door je dus in te zetten voor de maatschappij, of in de traditionele zin voor de gemeenschap waarin jij je bevindt. Ja, dat is dus het hele idee van personhood. Je kan alleen maar een sociaal respectabel persoon worden als je dan ook inzet voor andere mensen. En bij de Akan is dus heel belangrijk dat jouw zingeving is dus relationeel. En
7: met anderen, ja.
8: Met anderen en heel erg gekoppeld aan wat je voor die andere mensen betekent. Dus ik moet zorgen dat ik iemand ben door mijn inzet voor anderen.
7: Ik word hier enthousiast van. Ik leef helemaal op.
8: Maar daarom dacht Weredoes ook van dit is iets wat de rest van de wereld ook moet weten. Want als ik mijn eigen cultuur vergelijk met wat er hier over me heen gegooid is in koloniale tijd, dan vind ik dat niet echt een verbetering.
11: Nie Hammond.
5: Een personhood, als jij dat zegt, betekent dat je kent de waarden van je samenleven. Je hebt een naam, je kent de waarden en je hebt daartoe geleefd onder jouw mensen. Dan ben jij de person. Je hoeft geen grote magie te hebben gedaan. Je bent niet alleen. Het is dezelfde als Ubuntu. Ik ben omdat wij zijn.
11: Waarom vindt Nie het zo belangrijk dat ik in mijn eigen Akan-cultuur duik en concepten als personhood leer kennen?
5: Als je dat niet doet, dan heb jij de Nederlands standaard ideeën, manier van doen. En dat is vaak ik, als ik zeg. Is het niet zonde wanneer jij wij kunnen ook spreken? En als jij dat kan onderzoeken en kiezen, de goede dingen die daar zijn.
11: Ik volg het advies van Nie. Dus ik ga in gesprek met mijn moeder. Wat herinnert zij zich nog van de Ghanese cultuur uit de tijd dat ze mijn vader ontmoette? We zitten in de bijkeuken terwijl ze koffie zet.
14: Toen ik veel in de Belmer kwam, met je vader of veel, regelmatig ging ik naar de Belmer. En dan werd ik ook echt uitgenodigd door je vader en vrienden. Om te komen feesten eigenlijk. Ja, ik herinner mij ondergrondse ruimtes en gangen. En er waren allemaal Ghanese mensen. En niet alleen de Ghanese jongelui, maar er waren ook allemaal kinderen en er waren oude mensen. En er waren allemaal prachtige kleren aan en live muziek waar iedereen... dan waren die weer aan het spelen, dan waren die weer aan het spelen. Dus het was helemaal niet zo'n feestje wat ik gewend was eigenlijk. Het was meer een familiegebeuren. Of je nou kind was of een oudere, of je was een vrouw, of je had wel werk of niet werk, er was wel respect voor je. Dat vond ik heel fascinerend. Omdat ik die levenswijze eigenlijk helemaal niet kende vanuit mijn achtergrond natuurlijk, waarin je vader, moeder, twee kindjes, en dat is het meestal wel, achter je eigen voordeur in de omheinde tuin met een schutting, waarvan je niet wist wie jouw buren waren verderop in de straat, zag ik daar gewoon, iedereen kende elkaar. En ook al was je niet direct bloedverwant, je was wel familie van elkaar. Nou, vond ik ontzettend fascinerend. En dat je daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor had. Wat ik ook wel apart vond, is dat die kinderen door iedereen werden aangepakt, opgepakt, geliefkoosd, maar ook afgestraft. En dacht, kan dat zomaar? Dat doet toch hier je moeder of je vader?
11: Akwasi.
6: Ghanese hebben nimmer en nooit een gesloten gemeenschap. Je bent altijd welkom, mits je de normen en waarden respecteert. Mits je kan zeggen van ja, ik doe mee en ik snap de regels.

0: liefkoosd, maar ook afgestraft. En dacht, kan dat zomaar? Dat doet toch hier je moeder of je vader?
1: Aquasi.
2: Ghanese hebben nimmer en nooit een gesloten gemeenschap. Je bent altijd welkom, mits je de normen en waarden respecteert. Mits je kan zeggen van ja, ik doe mee en ik snap de regels, ik snap de etiketten. Dan ben je van harte welkom.
3: Ja, zijn Ghanese open.
2: Hospitality is heel erg belangrijk. Ghanese zijn gastvrij. Weet je hoe vaak? Weet je hoe vaak? Hier komt het trauma. Dat ik thuis kom van school. En ik denk, ik ga lekker naar mijn kamer. Ik ga lekker achter MSN Messenger. Dat bestond toen nog. En ik hoor ineens mijn moeder, wacht, ga niet de kamer in. Je oom zit daar. Een of andere gast die ik nog nooit heb gezien, is ineens mijn oom. En hij slaapt in mijn bed. Ja, ga lekker bij je zus in bed slapen.
3: Dan ging het zo ver, dan
2: ze
3: komen
2: de maanden bij ons. Ja, ze komen, dat weet je hoe vaak ik dat mee heb gemaakt. Ja. Een oom, een tante, een neef uit Saarbroeken, boerendorpen, Duitsland, weet je, dat soort dingen. Dat is gastvrijheid vanuit Ghana. Ja, diegene is hier, had even geen plek. En het is je oom vanaf vandaag. Het is nu je oom.
3: Ja, het was gewoon een gast uit het Ruhrgebied.
2: Daarna
3: was
2: nooit meer gast uit het Ruhrgebied.
3: Ja, ja,
2: ja. En daarna nooit meer gezien. En van, ja, hoe is het met je oom eigenlijk? Oh, ja, hier. Ja, hij zit nu in Italië. Ja, ik veel.
3: Ja, ja. Ja.
1: Ik ben eerlijk gezegd wel blij dat er vroeger geen wildvreemde figuren in mijn bed lagen te slapen. Maar ik begin wel te begrijpen wat Aquasi bedoelt met gemeenschapszin. Met het belang van een community. Nie Hemmend gaat daar dieper op in.
4: Langzaamaan groeien we naar tot een heel grote groep. En ze noemen elkaar dat is mijn oom. Dat is mijn oom. Oom Nie. Dat is opa Nie. En dus, het kind herkent de andere als de oom. En de oom behandelt hem als een neef. In positief zin. En de neefjes vormen de volgende generatie van de netwerk. Als je dat doet voor jouw kind. Als je binnen een community blijft. Dan heb jij voorbeelden van mensen die... Wat ik deed, als ik bij een feest kom, bij iemand thuis zei... Hey, heb jij toets gehad? Ja, ik zei... Heb jij een 10 gehaald? Nee. Wat had je? 8. Oké, dan krijg je €2 van mij, omdat je hebt goed gedaan. Maar als je 10 krijgt, krijg je €5 van mij. Kijk, dus dan bouw je een bepaalde relatie met de kinderen. Dus de community is there for them. Weet je, ik ken een situatie waar iemand doet moeilijk bij den thuis als ik daar ben. Doet hij niet meer moeilijk. Ja, onkel Nie. Dan komen ze... Nu is een grote man, hij ziet, maar hij komt naar mij. Hij is altijd... Hij had bewonderen voor me als kind.
1: Zo'n sterk communitygevoel ken ik helemaal niet. Volgens mijn moeder houden Ghanese in Nederland sterk vast aan de normen en waarden uit hun eigen cultuur.
0: Zij hadden waardigheid. Zij deden alles wat nodig was.
3: Ja.
0: Zij woonden in vreselijke flatgebouwen in de Bijlmer, in kleine hokjes, gehoorig.
3: Ja.
0: Werken hard. Roeien met de riemen die ze hebben. Maar houden wel hun waardigheid. En laten hun cultuur niet ten onder gaan. En passen zich niet helemaal aan hier. Maar houden wel hun waarden en normen. Ja, ik hou daar ook heel erg van dat je wel je eigen waardigheid en trots behoudt. Ook al vlucht je en ook al kom je in een andere samenleving. Maar waar ga je zoeken naar dat je je wel aanpast en toch je eigen cultuur kunt behouden?
3: En dat je jezelf niet verloochent.
0: Dat je jezelf niet verloochent en dat je ook op zoek bent, samen met Nederlandse inwoners, waar vinden we nou die gemeenschappelijkheid?
1: Ik wil nog dieper in de Akan-cultuur en tradities duiken en de les van Kwasi Weredu verder volgen. Dus zoek ik contact met andere jonge Ghanese in de diaspora hier in Nederland. Onder hen Obed, een TikTok-fenomeen die door middel van video's zijn Ghanese roots verkent en zichtbaar maakt.
2: Wat kan ik vertellen over mijn TikTok-kanaal?
3: Even hoe heet kijken. Het om daarmee te beginnen?
2: Goeie vraag. Het is gebaseerd op een persoonlijk merk die ik van mezelf heb gecreëerd. Dus die heet The Tree Master.
3: The Tree Master.
2: Yes. Zo heet het.
3: Cool.
2: Ja. Dus...
3: Hoe zeg ik het trouwens? Want tree is ook al wel moeilijk zeggen.
2: Dat is tree.
3: Tree.
2: Dus stel je voor of denk aan CH.
5: Ja. Bijvoorbeeld in het Engels zeg je chew.
3: Ja, chew.
5: Wanneer je aan het kauwen bent, chew. En dan in plaats van die u, dan i. Dus chew.

0: tree.
1: Yeah.
0: Tree.
1: Yes.
0: Ah, yeah. You're a good teacher. You're a good teacher. Yeah. Okay.
1: Nu we hier zijn in Amsterdam. En wanneer wij dus zijn geboren hier in Amsterdam, dat die taal dan een beetje vervaagt.
0: Okay.
1: Ja, want vele ouders dachten ook van, oh, nu we hier zijn, is het belangrijk dat mijn kind dan de taal van Nederland gaat leren. Dus Nederlands. Dus dan dachten ze van, oh nee, die taal van thuis hoef ik ze niet mee te geven.
0: Dus dan wordt hij een beetje verdrongen. Ja. Wordt hij een beetje naar de achtergrond en raak je het eigenlijk kwijt. Ja. Je roots.
1: Precies. En op een gegeven moment ga je het dan toch weer nodig hebben. Sommige mensen willen bijvoorbeeld trouwen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand bijvoorbeeld helaas overlijdt. En op dat soort momenten ga je die taal dan weer nodig hebben. En dan zijn er bepaalde culturele dingen die moeten gebeuren, waarvan je ook kennis van moet hebben. Ik weet van, als ik binnenkom, moet ik vanaf rechts beginnen met groeten met mijn rechterhand. En dan iedereen die daar is groeten.
0: Mooi.
1: Totdat ik plaats kan nemen.
0: Oké. Okay.
1: Dat is hoe het gaat. Je begint nooit van
0: dat
1: links.
0: Dat is van de oude Akan cultuur eigenlijk.
1: Yes.
0: Al vanaf voorouders zo.
1: Je begint nooit van links. Ik heb ooit een geval gehad dat we ergens gingen, als gewoon jonge mensen, en een van ons begon links. En die persoon werd echt geschreeuwd. Die persoon werd echt geschreeuwd. Gaat er naar rechts, gaat er naar rechts. Ik dacht bij mezelf van, waarom ga je ook links?
0: Ja,
1: maar ik dacht bij mezelf van, dat is bijvoorbeeld ook iets waar ik bij mezelf dacht van, oh, deze persoon heeft het niet geleerd. Deze persoon heeft het misschien niet van huis meegekregen.
0: Nee.
1: Of heeft niet echt aandacht geschonken eraan. Omdat die persoon dacht van, oh, ik ga het toch niet nodig hebben.
0: Dus dat hij een beetje vernederlandt of zo, verwest. Dus,
1: precies.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment ga je het toch wel nodig hebben in je leven.
0: Echt heel concreet dus, op bepaalde momenten. Mm-hmm.
2: Je hoort Emanuela Boateng, een jonge Ghanese creative producer en DJ uit Amsterdam.
3: Mijn moeder gaat bijvoorbeeld ook één keer in de maand sluit ze zich aan bij een communitygroep in Duitsland. Vanuit die gezelligheid trekken ze het ook weer door naar als een persoon is overleden van die groep. Een familielid bijvoorbeeld. Dat ze dan ook meegaan naar de begrafenis. Dat samen zijn zorgt er ook weer voor dat je een vangnet hebt als het gewoon even niet zo goed gaat.
0: En wat kunnen wij Nederlanders daarvan leren dan? Van zo'n manier van naar het leven kijken?
3: Volgens mij groeit eenzaamheid dit tijdperk gewoon heel erg. En ik denk, ja, in Ghana zijn natuurlijk ook wel mensen die eenzaamheid ervaren. Maar je hebt toch wel altijd iemand waar je gewoon even op kan terugvallen als het gewoon even niet zo goed gaat. Of als je iets te vieren hebt bijvoorbeeld. Dat je dat niet alleen hoeft te doen. Dus ik denk dat dat wel echt iets is waar wij als Nederlanders echt iets van kunnen leren.
0: En heb je dat zelf dus ook? Dat je echt merkt van, als ik zie je knikken,
3: ja.
0: wat schiet je te binnen?
3: Ja, want vroeger vond ik het soms gewoon heel irritant als ik weer op een random zondag weer mensen over de vloer kreeg. Of als wij weer ergens heen naartoe moesten gaan. Maar hoe ouder ik word, hoe belangrijk ik het ook vind om eens in de zoveel tijd gewoon even samen te komen met mijn vrienden. Het heeft mij de afgelopen 5 jaar sinds ik in Amsterdam woon en steeds vaker met mensen omga die ook Ghanese zijn, vormt het mij gewoon heel erg als Ghanese vrouw in deze stad. Ja, ik denk dat dat ergens zorgt voor meer zelfvertrouwen voor wie ik ben. Omdat ik vroeger best wel onzeker was dat ik Ghanese was of een zwarte vrouw was. En ja, dat communitygevoel heeft er dan toch wel voor gezorgd dat ik heel anders naar mezelf ben gaan kijken. Dat ik er gewoon mag zijn als zwarte vrouw, als Ghanese vrouw. En dat ik me ook totaal niet hoef te schamen voor waar ik vandaan kom.
0: Ik begrijp het ook. En het kan ook zijn, dat heb ik misschien, dat ik ook maar meega in de Nederlandse stroom van je eigen ding doen werken, succes hebben. Heel erg eigen gericht. En nu ik ook wat meer met deze documentaire of dit verhaal bezig ben, voel ik steeds meer van shit, waarom ben ik zo ver verwijderd van wie ik eigenlijk ben in de kern, wie ik wil zijn en wat ik proef en zie bij anderen genezen misschien. Of wat jij dan zegt. Dat is, ik vind, wordt daar echt jaloers op als je dat zo vertelt.
3: Wow.
0: Dus ik snap dat voor jou dan ook een mooie ontwikkeling is geweest. Om meer je Ghanese identiteit in die community te vinden, denk ik.
3: Ja, zeker.
2: Culturele normen en waarden vastpakken is niet altijd makkelijk. Het blijft al snel vaag. Louise Mühle maakt het concreet met een idee uit het werk van Wiredu. De Adinkra-symbols uit de Akan-cultuur. Visuele tekens die spreekwoorden, levenslessen en filosofie uitdrukken. Een soort logo's met betekenis.
4: Toen kwam die uit op die Adinkra-symbolen. En toen dacht hij, hey, met al die spreekwoorden zitten daar heel veel van de oude morele waarden in.
0: Mooi.
4: Dus als ik nou die spreekwoorden bestudeer en ook die betekenis van die symbolen, dan komen die oude waarden wellicht naar boven.
0: We hebben hier een spel voor ons liggen. Wat moet ik zo meteen met mijn genezen broeders en zusters gaan doen om de geest van Werenddoe daar ook door te laten klinken? Door middel van deze kaarten en symbolen.
4: Ja,
0: wat zou je adviseren? Moet ik ze iets vragen? Moet ik ze iets voorleggen?
4: Ik dacht, het is wel leuk als je nou aan hun vraagt sowieso of ze het symbool kennen. Ja. Nou, maar misschien kennen ze het ook wel. En dan vragen van, ja, wat betekent het nou voor jou dan in jouw leven?
2: Ik leg de symbolen voor aan de Ghanese TikToker Obed.
0: Ik heb hier wat Adinkra symbols. Ja. Jij weet, dat ken je vast, toch?
1: Ja,
0: of ken
1: ja,
0: je dat niet?
1: Ja, zeker.
0: Je moet hier lachen.
1: Ik zou sowieso zeggen wel Sankofa. Gaan in je geschiedenis, want ja, Sankofa betekent in het Engels, ja, als ik zou zeggen literal translation in het Engels, is het dan go back and get it. Sankofa. Dat is...
0: Zo spreek je het uit.
1: Ja, zo zeg je het eigenlijk. Sankofa.
0: Sankofa.
1: Ja.
2: In het symbool zie je een vogel die vooruit loopt. Zijn lichaam is gericht op de toekomst, maar zijn nek draait ver naar achteren. Hij kijkt over zijn schouders terug naar het ei op zijn rug. Symbool voor wat al geweest is.
1: Ik zou zeggen dat dat voor mij betekent teruggaan in de geschiedenis. Dus al die verhalen die we hebben gekregen, wat kunnen wij daaruit leren? Het is ook een stukje teruggaan in je eigen familie. Kijken naar bijvoorbeeld hoe gisteren is gegaan, hoe vorige week was gegaan. Wat kan ik daarvan leren? Ja, reflectie is het dus eigenlijk. Wat kan ik daarvan leren en wat kan ik meenemen daaruit om het te corrigeren voor mezelf voor in de toekomst?
2: Nog een symbool dan.
1: Als ik bijvoorbeeld deze als voorbeeld kan nemen. Van de state elders.
0: Ja.
1: Want in het Nederlands zegt er dan één hoofd is nog geen raad. Of in het Engels one head does not make up a council. In Ghana, wanneer er bijvoorbeeld beslissingen worden gemaakt, in dorpen zelfs, heb je altijd een council. Dus je hebt een groep ouderen die dan samenkomen om bijvoorbeeld iets te bespreken. Het is nooit zo dat één iemand besluit van dit is hoe het gaat en dit is hoe iedereen moet volgen. Zelfs in families heb je dit. Dat iedereen bij elkaar samenkomt. Dit is de situatie. Hoe gaan we het oplossen?
0: Ja, wat grappig dat je dit zegt. Want dit is een van de theorieën ook van hem. Dat is consensusdemocratie, mm-hmm. zegt hij dan.
1: Ja.
0: Consensusdemocratie. Mm-hmm. En dan zegt hij dus dat ook in politiek of vroeger mm-hmm. ook bij de Akan... Mm-hmm. Dat je moet overleggen. Je moet, ja. je moet heen en weer, wikken, wegen. Je moet ja. niet één iemand...
1: Nee.
0: Of net zoals met een Europees mm-hmm. politiek systeem. Dat je een soort van oppositie hebt. Mm-hmm. En daar de beslissingmakers. Mm-hmm. Nee, je moet dat samen doen.
1: Ja.
0: En dat hoor ik jou ook zeggen.
1: Ja.
0: Is dat echt zo ook in kleine
1: ja,
0: voorbeelden in Ghana?
1: Zeker, ja. Zelfs nu, zelfs tot de dag van vandaag in Ghanese families in Nederland, in Amsterdam. Als er bijvoorbeeld komt tot een punt dat iemand bijvoorbeeld zegt van hey, ik wil trouwen, bijvoorbeeld. Dan komen alle familieleden die dan zeggenschap hebben in de familie, komen dan samen. En dit is de situatie, ja, deze dame, deze heer zegt, hij wil trouwen met deze persoon. Wat vinden we ervan? Dan wordt het besproken. Waar komt hij vandaan? Waar komt ze vandaan? Wie is zijn vader? Wie is zijn moeder? Wat is hun achtergrond? Wat is hun tribe? En dan is het bijvoorbeeld van ja, stel dat het niet echt een tribe is waar ze dan mee eens is. Of ja, ik zie het niet voor hem hoor, maar wat gaan we doen hieraan? En dan, het wordt een gezonde discussie om tot een bepaalde consensus te komen van oké.
0: Ja.
1: Do we agree or do we don't agree?
0: Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, het individu dan, als jij gewoon denkt, ik wil trouwen en dan al die mensen die zich ermee bemoeien.
1: Ja, je hebt dat. Je hebt dat hier in Nederland.
0: Heb je dat, maak je het zelf ook wel eens mee dat je denkt, Paul, ik ben ook mijn eigen individu. En dan moet het allemaal met zoveel overleg.
1: Ja, ik natuurlijk als je jong bent denk je wel zo. Ik denk soms ook wel zo, maar soms denk ik toch wel
0: ja.
1: dat dit soort dingen... ons jongeren helpen en zelfs redden van bepaalde situaties. Ik denk dan dat we dan naar onze ouders zouden moeten luisteren op dat oppervlak. Want het is een trouw bijvoorbeeld is een hele grote levensbeslissing.
0: Absoluut, ja.
1: Vele mensen breken daardoor en vele mensen worden zelfs groter daardoor. Omdat ze dan of naar hun ouders hebben geluisterd of niet hebben geluisterd. Dus dit stukje, alhoewel het soms irritant kan zijn... dat het lijkt van, ja, het is toch mijn leven. Ik kan toch bepalen wat ik wil doen. Ik weet toch wat goed is, ik weet toch wat slecht is. Ik heb ook ogen. Maar ja, dat stukje ouderdom en wanneer je luistert naar de raad van ouderen... helpt ons en redt ons echt uit verschillende soorten scenario's.
2: De symbolen brengen me dichter bij het denken van Weredu. Misschien wel zijn meest complexe idee is consensusdemocratie. Henk Hanen legt uit wat daarmee wordt bedoeld.
5: Hij zegt, politiek bedrijven is eigenlijk een cultureel gegeven. En democratie is ingebed in de cultuur. Ook als een stroom van gedachten en het luisteren naar elkaars belangen en het honoreren ook daarvan. En dat betekent dat het ook in politieke formaties zich heeft te manifesteren.
6: Ja.
5: En hem staat dan een soort structuur voor ogen.
6: Ja.
5: En dat ook wel met Indaba is genoemd, op palaver model.
6: Mm-hmm.
5: Waarbij verschillende chiefs bij elkaar kwamen om over belangrijke beslissingen met elkaar te debatteren en te argumenteren. Maar er was altijd de afspraak dat je heel goed in de eerste plaats naar elkaar luisterde. En die chief die kon ook af en toe vragen aan de derde spreker: wil je naar voren brengen wat de kern is geweest, wat al naar voren is gebracht? En de deelnemers wisten van tevoren dat er als het ware een dynamiek van het geheel, van argumenten en motieven en belangen, voorop moest staan. En dat betekent, als je dat weet, dat je dan niet zit te wachten op jouw beurt en dan met jouw eigen ding alleen naar voren komt. En met andere woorden, consensus, en dat vind ik wel een mooi woord.
6: Ja.
5: Het woord con betekent samen. En sensus heeft met zintuigen, met het zien,
6: mm-hmm,
5: maar ook figuurlijk met het inzien te maken en ook met voelen. Sensitief. En dat is ook tegelijk een onderdeel van Afrikaanse filosofieën. Tenminste, dat vind ik heel erg opmerkelijk. Dat het ervan uitgaat dat je in de politiek en maatschappelijk verkeer elkaar fysiek, concreet hebt te zien.
6: Mooi.
5: En dat het niet alleen de woorden zijn van de taal, maar ook de gelaatsexpressie, de bewegingspatronen en de reacties onderling wat dat betreft. Je moet er zien uit te komen, zeker in benarde situaties waar een conflict dreigt.
6: Ja.
5: En dat direct elkaar spreken en goed naar elkaar luisteren, dat biedt ruimte om dat conflict niet in te dammen, maar een bedding te geven.
2: Nie Hammond.
7: Ik weet nog, toen ik jong was, ik was getrouwd thuis, en dan krijg ik een telefoontje van een van de Ghanese broeders. Hij heeft ruzie met de vrouw. En de vrouw denkt dat de man hem niet snapt en haar niet snapt. En de man denkt dat de vrouw. En dan kom ik en dan ga ik 's avonds, 9 uur, uit bed. 10 uur en dan ga ik daar, dan ben ik daar 1 uurtje of 2 en dan kom ik weer naar huis. Dus je stel je beschikbaar voor de rest.
8: En wat doe je daar dan? Bemiddelen?
7: Je praat, je luistert, je geeft luisteren, je interpreteert wat de man zegt en je probeert te interpreteren wat de vrouw zegt en dan zoeken ze dat uit en vaak is het gelukt en dan is het. Then there is peace voor de nacht en de komende dagen. Tot de volgende botsing.
2: Weredu pleit enerzijds voor een model van consensus om tot oplossingen te komen, maar hij is tegelijkertijd ook kritisch op de risico's die hierbij komen kijken. Louise Müller.
4: Consensusdemocratie heeft Weredu ontwikkeld omdat hij eigenlijk ontevreden was met de autoritaire trekjes van de traditionele cultuur. De gemeenschap van elders, dus ouderen, die dan de dienst uitmaakten, die vond hij eigenlijk niet zo erg consensusgericht, terwijl ze dat zelf dan wel vonden. Maar die hele traditionele gemeenschap was niet een hele goede plek voor mensen om te leren om kritisch te denken. Er is natuurlijk zeker individualiteit voor nodig om überhaupt ideeën te ontwikkelen. En als mensen die neiging hadden, dan werden die
6: De mond gesnoerd. Nee,
4: de mond gesnoerd.
2: Emanuela Boateng.
3: In de Ghanese cultuur is respect wordt gezien als respect hebben voor de ouderen. En soms komt dat gewoon niet terug. vanuit de ouderen naar de jongeren. Dus aan de ene kant is het heel goed, want het heeft mij wel geleerd dat ik me altijd met respect moet opstellen naar andere mensen. Maar het heeft me ook wel een beetje geleerd dat ik soms niet zo goed mijn grenzen durf aan te geven. Mm-hmm. Als iemand mij bijvoorbeeld niet respecteert.
0: Zeg je ook een beetje dat als het respect zo ver gaat met autoriteit behandelen, dat de individualiteit daaronder te lijden heeft? Dat je ook voor jezelf keuze mag maken, voor jezelf duidelijk mag zijn?
3: Zo, daar zeg je me wat.
0: Ja, is dat hem?
3: Dat is hem echt.
2: Terug naar de Adinkra-symbols. Je hoort er quasi.
9: Ik zie hele mooie symbolen die ik soms op kledingstukken zie van mijn moeder of van mezelf. Eén hoofd is nog geen raad, de mens niet zoals die Ghanese uitdrukkingen en spreekwoorden. Die,
0: mooi, hè?
9: Omdat je zo westers bent opgevoed of opgegroeid, lijkt het bijna heel raar. Dus je denkt van, maar waar slaat het op? Klopt. Does it make sense? Dat is gewoon een hele andere wereld. Dat hoorde ik laatst nog toen ik in Ghana was, een paar weken terug. Ze delen één maag en toch vechten ze om voedsel. Krokodil die verticaal hebben en een krokodil die horizontaal hebben. Maar ze delen één maag.
0: Ja.
9: En ze delen één maag en toch vechten ze om voedsel. Dit gaat over unity. Er is zoveel onderlinge verdeeldheid als we het hebben over kolonisatie. We zijn zo verscheurd en zo verdeeld geweest. Het gaat ook over het feit dat je geen jaloezie moet hebben of geen afgunst. Want er is in principe plek voor iedereen. Je moet niet elkaar gaan beconcurreren in een wereld die zo ongelijk is, maar de dubbele standaard zo ontzettend floreert. Dus ik denk dat we veel meer moeten uniten.

0: Kimberly Eyargo is theater- en documentairemaker met roots in Ghana. En kiest dit symbool.
1: Sankofa, dat betekent ga terughalen. Dus vergeet niet waar je vandaan komt. Ik werk in een vak theater, film, kunst. Het is allemaal best wel wit. En het geeft mij... Het houdt me grounded, mijn cultuur ook weer opnieuw te verkennen, maar ook die fundatie op te zoeken. Kijk, in Ghana is het, stel je gaat naar een winkel en je hebt niet genoeg geld, je mist 1 euro of zo. En in Ghana kan je zeggen van, oh mijn pacho, alsjeblieft, ik heb niet genoeg geld en ik heb allemaal dingen thuis. En dan kan diegene zeggen, oh het is oké, laat maar. Maar in Nederland kom je daar niet mee weg. In Nederland is het gewoon, ja sorry, ik ga daar niet over. Ja, het is gewoon 1 euro, dan moet je gewoon terugleggen. Als je geen geld hebt, kan je niet kopen, dus dan moet je het gewoon terugleggen. En daar had ik toevallig vandaag met mijn man over van... Ja, dat is gewoon heel anders hier in Nederland. Je kan gewoon niet met smoesjes of je kan niet met zieligheid... of je kan niet met verhalen komen en dan dat mensen je dan, weet je wel, de weg wegbanen. En dus ik denk dat Ghanezen heel erg een grote hart hebben... En als mensen niet zoveel hebben, ook vanuit de kerk, is er altijd een weg, wordt altijd geholpen.
2: Echt wel ook elkaar helpen.
1: Ja, echt elkaar helpen en echt elkaar bijstaan. En dat zie ik niet zo snel in Nederland.
0: Ik ben weer terug bij mijn moeder.
3: Dat is ook wat ik mis. En daarom ga ik nu ook nog soms dat echt bewust opzoeken. Echt bewust naar Ghanese avonden of Ghanese muziek. Of waar gewoon het complete plaatje is. Want de kinderen zijn er, de ouderen. Dat brengt... saamhorigheid. Dat brengt een gevoel van, ik voel me veilig hier in deze community. Ik heb een functie, ik word gezien, ik word gewaardeerd. Ik bouw op een eeuwenoude traditie voort.
4: Maar die vibe, is dat ook wat jou aantrok? Want mijn vader is genezen, de vader van mijn zusje is genezen. Mm-hmm.
3: Ik kan daar heel blij van worden in die wetenschap dat jullie roots hebben in Ghana. Ik was gewoon overdonderd toen ik dat meemaakte met jouw vader, dat ik in een totaal andere wereld terechtkwam.
4: Ja.
3: En ik ben die wereld gaan waarderen. En soms vereer ik hem ook. Denk ik van, wij zijn best wel een beetje beperkt met onze Nederlandse calvinistische achtergrond eigenlijk. Voel ik mij soms wel beperkt.
0: Wat blijft van Kwasi Weredu?
5: Waar hij echt heel erg veel moeite mee heeft en wat hij eigenlijk ook afkeurt, is wat hij, wat ze tegenwoordig soms het hyperindividualisme noemen. Dat is dan ook als het ware
2: meegekomen
5: met die kolonisatie. En dan zegt hij, ja, dat moeten we toch niet zomaar klakkeloos allemaal overnemen, dat hele individualistisch gedoe. En hij pleit dus voor meer, het ontwikkelen vanuit de traditionele waarden die er al zijn, van de gemeenschap, ethos. Dit was in die traditionele cultuur heel belangrijk, en hij ziet daar ook de meerwaarde van, dat een etnisch overstijgend project is. Want hij is namelijk helemaal niet van mening dat op moreel gebied Westelingen zoveel vooruitgang hebben geboekt.
0: Weredu liet zien hoe belangrijk het is om een land als Ghana te decoloniseren. En om de waarden en ideeën uit de eigen tradities opnieuw te waarderen. Om zo tot morele helderheid te komen. En dat geldt niet alleen voor het land, maar ook op persoonlijk niveau. Wat voor mij blijft is Sankofa. Het besef dat je terug moet kijken om vooruit te kunnen.
4: En Sankofa is voor jou echt een belangrijk
6: Sankofa, zeker.
4: Gevoel?
6: Zeker. Dat moet ik mijn kinderen straks ook meegeven. Probeer ik iedereen mee te geven. Ga terug aan het gaat halen.
4: Mij ook aan het begin.
6: Ja, nee, maar het is belangrijk. Want je moet je roots, je wortels kennen. Anders kun je niet verder groeien.
4: Mm-hmm.
6: En beter doe je het nu, want anders gaat het later komen.
4: Als je
6: het
4: nu niet doet. Gelijk.
6: Ja. Als je het nu niet doet en je kleine zegt straks, pa, waarom ben je bruin? Waarom is mama wit? Waar kom je eigenlijk vandaan? En je hebt nooit je rug gekeerd. Je hebt altijd je rug toegekeerd aan Afrika en Ghana. En hij is op een gegeven moment 15. Pa, ik ben benieuwd. Ik wil naar Ghana. Dan moet je toch. Waarom doe je het niet gelijk nu, joh?
4: Je hebt gelijk.
6: Ja. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je de taal even soms hoort en het eten proeft. En zand soms in je gezicht je voelt. Weet je, laat het lekker in je ogen komen en laat het los. Soms moeten daar ook wat tranen blijven vloeien, maar je wordt er echt sterker van.
7: Een bijdrage van Nathan de Vries hoorde u over filosoof Kwasi Wiredu.
8: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
7: Toen hij samen met onder andere Lionel Richie eind jaren 60 de funk- en soulband The Commodores oprichtte, was bassist Ronald Lapred nog een tiener. De leden van de band kenden elkaar van de universiteit en speelden in een eerste instantie vooral op studentenfeesten. Onzeker over hoe ze zichzelf zouden noemen, sloegen ze een woordenboek open en prikten een willekeurig woord. En dat was Commodore. Een running gag in de band werd dat ze ook zomaar de Commodes hadden kunnen heten, wat toch een stuk minder lekker klonk. Nog een aantal optredens in het voorprogramma van The Jackson 5 vielen ze op bij platenlabel Motown, dat de band in 1972 zijn eerste contract gaf. Grote hits volgden, zoals Brick House, Easy en Three Times a Lady. En nadat Lionel Richie in 1982 de band had verlaten, zouden de Commodores nog één keer een grote hit scoren. En dat was in 1985 met het nummer Night Shift. Een hommage aan soulzanger Marvin Gaye en Jackie Wilson, die allebei het jaar daarvoor waren overleden.

0: U hoorde Night Shift van de Commodores. Medeoprichter Ronald LaPred overleed vorige week op 75-jarige leeftijd.
1: Wat blijft?
0: We sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. En vannacht is dat de Griekse filosoof Achilles.
2: Jan Sonneveld kiest: To tame the savageness of man and make gentle the life of this world. Aeschylus, geciteerd door Robert F. Kennedy. Op de sterfdag van Robert F. Kennedy kiest Jan een prachtig citaat uit een van zijn speeches.
3: Hier is Jan de speechman.
4: Hey Stine, hoe vertel je honderden mensen het keiharde nieuws dat hun grote held in koele bloeden is vermoord? Dat was de worsteling van Bobby Kennedy op de avond van de moord op Martin Luther King. Het was in het voorjaar van 1968. Kennedy was presidentskandidaat en hij was op weg naar Indianapolis voor een campagnerally in een wijk waar vooral Afro-Amerikanen woonden. En onderweg sijpelde toen het nieuws door van de moord op King. En het verhaal gaat dat Kennedy onderweg in het vliegtuig vooral heel stil was en daarna wat begon te krabbelen op een briefje. Je kunt zijn speech van die avond terugvinden op YouTube.
5: I have some very sad news for all of you. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis.
4: En neem daar vooral eens de volle 5-6 minuten de tijd voor, want het is echt een van de meest indrukwekkende toespraken die ik ken. Met woorden die voor mij ook een beetje balsem voor de ziel zijn. Zeker in deze tijd van onrust, onrecht en onwaarachtigheid. Je hoort bijvoorbeeld de ontzetting door het publiek golven als Kennedy hem vertelt dat King dood is. En daarna hoor je juist weer hele wijze, bedachtzame woorden, zoekend, maar ook wel vastberaden. Waaronder de zin van vandaag, waarin Kennedy een diep verlangen onder woorden brengt met een citaat van de Griekse tragedieschrijver Aeschylus.
5: To tame the savageness of man and make gentle the life of this world. Let us dedicate ourselves to that and say a prayer for our country and for our people. Thank you very much.
4: Misschien was het toeval, maar er braken die avond in tientallen Amerikaanse steden rellen uit, behalve in Indianapolis. Daar bleef het rustig. En Kennedy kon die avond de tragiek van zijn eigen leven natuurlijk nog helemaal niet bevroeden. Want ook hij werd vermoord.
0: Dat was Stine Jensen met de zin van de dag. Bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zenden we een audiodocumentaire uit over historicus Selma Leidesdorf. Zij was hoogleraar mondelinge geschiedenis en bovendien medeoprichter van de Dolomina's. Een naam die zij had verzonnen. Op deze zender luistert u naar De Nacht van Caro en CRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenreactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat voorlopig op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo kook op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten zonder de bestuurder. De verdachte is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Voor steeds meer Nederlanders is rondkomen niet meer vanzelfsprekend. De boodschappen die worden duurder, de energierekening die blijft hoog en ook de vaste lasten die blijven stijgen.

0: NCRV. Zo'n 1,7 miljoen Nederlanders die hebben het financieel zwaar en de gevolgen die zijn vaak groot en langdurig. Hoe zorgen we er nou voor dat mensen niet tussen wal en schip raken? En wat is er nodig om armoede in Nederland echt effectief aan te pakken? Daarover gaan we deze nacht in gesprek met Lotte Meerhof. Zij zet zich via de Stichting Armoedefonds in voor de bestrijding van armoede hier in Nederland. Ja, Lotte, van harte welkom.
1: Goeienacht.
0: Fijn dat je er bent. Waar worden de Nederlanders op dit moment nou het hardst geraakt?
1: Ja, de signalen die we bij het armoede...